0: met acties als het kabinet de voorgestelde bezuinigingen op de sociale zekerheid niet binnen 2 weken, ik herhaal, 2 weken schrapt. Dat en meer bespreek ik met de leden van het lobbypanel. Nora van Elver is hier, partner van EPPA. En Ankie van Werst, directeur-bestuurder van FutureUp, platform voor duurzaam ondernemen. Welkom leden van het panel. Ankie, waar wil jij mee beginnen?
1: Nou, er stond een mooi bericht op nu.nl over het aantal investeringen in verduurzaming en batterijopslag van ondernemers. Dus wij als ondernemers zorgen voor een grote energiebesparing. En dat nieuws zegt mij 2 dingen. Het gaat over een belastingkorting die je krijgt. Er is in totaal 400 miljoen voor uitgetrokken. Die 400 miljoen heeft geleid tot 4 miljard aan investeringen in energieverduurzaming. Lijkt mij een mooi werkend instrument. En die energiebesparing, die laat weer zien dat ondernemers dus ook best wel willen als ze een klein zetje krijgen. Net zoveel energie als 753.000 huishoudens, geloof ik, wordt er nu door ondernemers bespaard.
0: Nora, jouw nieuws.
2: Ja, ik wil het even hebben over het interview met Odido gisteren, die eigenlijk voor het eerst naar buiten zijn getreden om te reflecteren op de hack.
0: Daar wilde hij het even over hebben.
2: Ja, heel kan kort. Heel kort. Nou, wat mij breder opvalt, ook vanuit mijn eigen adviespraktijk, is dat grote bedrijven, zeker als die in een concurrerende markt opereren, beursgenoteerd zijn of anderszins in een gevoelige sector begeven, dat zij de neiging hebben om zodra er een crisis uitbreekt eigenlijk alle communicatie te stoppen. En je ziet ook in dit geval, Odido heeft ervoor gekozen, ja, we weten nog niet zoveel, dus we zeggen niks. Maar vanuit reputatieoogpunt en publiekscommunicatie, maar ook politiek-bestuurlijke stakeholders, hoop ik dat bedrijven een keer de les gaan leren dat dat echt onverstandig is. En dat je veel eerder, veel empathischer toch moet communiceren. Al zeg je maar dat je het niet weet, is altijd beter dan niks op de lange termijn voor die relatie met je omgeving en je klanten.
1: Die regel is toch ook van, die heb ik in mijn studententijd geleerd. Dat is toch zeker meer dan 30 jaar geleden. De tijden zijn ook veranderd.
2: De tijden zijn veranderd en het is logisch, hè, want je hebt dan te maken, legal komt dan in beeld, advocaten komen in beeld, aansprakelijkheid, claims, die lopen ook allemaal bij Odido. Ik begrijp dat allemaal heel goed, ik begrijp wat er in die boardroom gebeurt. Maar tegelijkertijd is het dus wel zaak om vanuit communicatieoogpunt daar nu echt een keer ook binnen die organisaties op door te dringen dat dit zo niet kan.
0: En de communicatie op dit moment, want dat was een groot interview in de Telegraaf, en ik denk dat die het verder laat bij video's op de website, en die worden dan ook weer verspreid richting de klanten. Maar dat is het, met als duidelijke boodschap, wij gaan hier wel van leren. Wij gaan het een volgende keer anders aanpakken, maar wij gaan niet compenseren. Is dat wel afdoende wat jou betreft?
2: Nee, it's too little too late. Natuurlijk, als je het vanuit reputatieoogpunt bekijkt. Die schade is echt geleden. Die hack was begin februari. En we zitten inmiddels in mei.
0: We gaan naar de vakbonden. Die hebben weinig tijd voor het kabinet nog. Namelijk 2 weken. En anders dan komt het tot een actie. Volgens FNV-voorzitter Hans Spekman komen de plannen van het kabinet namelijk eenzijdig terecht bij werkende, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. En de vakbonden hebben de handschoen al een tijdje uit. Het is klokken geblazen. Dus dan komt er een moment dat er wordt gezegd, als jullie niet in beweging komen, dan gaan wij mobiliseren. Het mag allemaal niet zo verbazen, denk ik, Ankie.
1: Nee. En met een minderheidskabinet hebben ze nog meer macht. Dus dat zij nu met z'n allen zo stevig hun piketpaaltje slaan. Ja, ik had het wel verwacht. Ja.
0: Maken die vakbonden zich, gezien dat minderheidskabinet en toch voor een deel ook de furieuze oppositie, zich ook niet een beetje zorgen om niks? Want het gaat over een regeerakkoord dat dus niet kan bogen op een meerderheid in de Tweede Kamer. Het is dus ook nog geen voldongen feit dat die bezuinigingen er komen.
1: Ja, het een heeft ook met het ander te maken. Hè. Het feit dat zij deze acties ondernemen beweegt dus ook partijen in de Tweede Kamer om hun mening aan te scherpen. Dus het is echt een wisselwerking in dit geval.
0: Maar Nora, ik heb ook al van Velbrief begrepen dat hij bepaalde zaken wil uitstellen, nog eens wil bezien. De ijskast is voorbijgekomen. Dus die vakbonden die hebben al iets gewonnen ten opzichte van wat er op papier stond.
2: Ja, hoewel er nog niks echt definitief van tafel is en er natuurlijk ook nog geen alternatief is. En bij lobby gaat het ook altijd om timing. Goed om je te beseffen dat we nu in de fase zitten dat de begroting voor volgend jaar rond moet komen. Dus Jette is bezig met een rondje langs de velden, kopjes koffie drinken, je weet hoe het gaat. En voor de zomer komt daar wel een redelijk definitieve klap op. En dan in augustus de laatste puntjes op de i. Dus ik vind dit een heel logisch moment om die deadline nog eens wat verder aan te scherpen. En ja, een vakbond en vakbonden die zich verenigen, die putten dan uit de oude vertrouwde gereedschapskist van acties.
0: We gaan naar 70 prominenten uit de Nederlandse zakenwereld. Wetenschap, waaronder Peter Wenning, Prins Constantijn, Philips CEO Roy Jacobs, Nelly Kroes, Ankie van Werf, om maar eens wat mensen te noemen. Ze hebben allemaal hun handtekening gezet onder een brief om sneller te komen tot een nationale investeringsbank. En die NIB die moet met 10 miljard euro aan overheidsgeld als startkapitaal gericht gaan investeren in meerjarige programma's gefocust op chips, infrastructuur, netcongestie. En dat is een herhaalde oproep. Ik sprak er gisteren over met Jeroen Kremers, oud-bewindvoerder onder andere bij het IMF. Bankbestuurder, hij legde gisteren uit waarom het zo nodig is.
3: We hebben die oproep een jaar geleden gedaan. We zijn een jaar verder. De urgentie is groot, want de wereld staat niet stil. Niet in het bedrijfsleven, maar ook niet tussen overheden. En in die tijd is er eigenlijk niet veel gebeurd.
0: Ankie, heb jij nog moeten nadenken of jij hier weer een handtekening onder zou zetten of niet?
1: Nee, ik sta heel erg achter deze investeringsbank. En wat ik vooral belangrijk vind is, als je het doet, doe het dan goed. En daar zit het risico in. En dat is de reden dat we nu ook zeiden, we willen toch nog nu, terwijl ze bezig zijn met de inrichting hiervan. En inderdaad, we hebben een begroting die eraan komt. Nog één keer hier wel wat aandacht op geven. En dan ook specifiek over de invulling.
0: Ja, nog één keer hier wat aandacht aan geven. Ik begrijp het, want laten we dat ook wel eventjes vermelden. Er staat iets over die instelling zoals dat op papier staat in het regeerakkoord.
1: Ja.
0: Dus is het nodig om op deze manier nog een keer te zeggen, ja, er staat al iets, maar het is nog niet voldoende en er moet tempo gemaakt worden, als je weet dat de politiek er al mee bezig is?
1: Ja, maar je ziet dus dat de politiek ermee bezig is. En de eerste geluiden over de inrichting, dan zie je dat niet alle elementen worden meegenomen. En bij zo'n investeringsbank, nogmaals, je doet het goed of je doet het niet. En op het moment dat je zaken afzwakt, dat je kijkt naar andere budgetten, dat je kijkt naar andere richtlijnen en het wordt weer wat meer een overheidsmiddel in plaats van een serieuze investeringsinstelling, ja, dan loop je risico. Dus het momentum nu is bewust gekozen.
0: Nora, nog een keertje iedereen optrommelen. Best begrijpelijk.
2: Ja, vind ik heel begrijpelijk. En dit is ook als signaal bedoeld natuurlijk naar diegenen die daar nu met die uitwerking bezig zijn, om dit punt natuurlijk nog even publiekelijk ook te maken. Juist in die uitwerking. The devil is altijd in de details. Een zinnetje in het regeerakkoord is een prachtig resultaat, maar is eigenlijk pas de spijker in de muur waar je vervolgens je idee aan moet gaan ophangen en hoe dat vorm gaat krijgen. Ja, daar zit ook het echte werk. Zeker bij een relatief ingewikkeld en nieuw middel, want het is geen doel op zich. Het is een middel om allerlei investeringen in de Nederlandse economie mogelijk te kunnen maken.
0: Maar dat is wel een belangrijk thema geweest, ook in aanloop naar de verkiezingen. En ik geef toe, ik heb ongetwijfeld een verwrongen blik op de realiteit, maar alle politici die hier zijn geweest in aanloop naar die verkiezingen, die hebben gezegd, die investeringsinstelling, die bank, daar gaan wij ons hard voor maken. Dus misschien is dit iets meer dan zomaar het zinnetje in het regeerakkoord. En is dit iets wat bij veel politieke partijen ook echt wel als een wens genoteerd mag worden. Dit zou er echt moeten komen.
2: Dat deel ik helemaal met je. Dat is helemaal geen verwrongen realiteit.
0: Nee, maar wel, ik dacht
2: Thomas,
0: misschien dat het, bij BNR gaat het hier al, ja, misschien zelfs te lang over.
2: Ja,
1: dat kan ik me ook voorstellen.
2: Wat je vaker ziet in de politiek is dat er dus inderdaad bepaald commitment is en er wordt een term opgeplakt. Maar de invulling van hoe die term vervolgens precies vorm gaat krijgen is politiek gezien minder belangrijk. Want daar gaat het niet om. Je wordt afgerekend. Wij hebben die Nationale Investeringsbank opgestart. En als er dan straks 500 miljoen in zit en de randvoorwaarden zijn niet goed, dan heb je uiteindelijk je beleidsdoel niet gehaald, maar heb je wel het middel gerealiseerd. En daar, ja, daar gaat dan soms vanuit politiek meer aandacht naartoe. En dat neem ik die politiek overigens niet kwalijk. Dat is ook waar burgers vervolgens die politiek op afrekenen. Dus het is heel goed dat bedrijfsleven, maatschappij, burgers, dat die de overheid en de politiek bij de les houden. Van, het gaat niet alleen maar om het naampje, maar ook om hoe we het invullen.
1: En de impact die je ermee gaat maken, want daar zit precies de crux nu. Dus de boodschap is één pagina, maar daaronder zitten 17 pagina's met governance structuren, de financieringsstructuren, transitievoorbeelden die graag gefinancierd moeten worden. Dus er zit zoveel detail achter waarvan wij eigenlijk hopen dat dat meegenomen wordt. Of eigenlijk wensen, verstandig vinden dat het meegenomen wordt. En daar zit de crux van deze boodschap. Alleen die gaat, het artikel refereert, de Telegraaf gaat die 17 pagina's niet overnemen.
0: Nee, maar hadden wel gewoon een serieuze pagina
1: Absoluut.
0: In de krant eraan gewijd.
1: Ja. Ja.
0: Ik maakte overigens in het gesprek met Jeroen Kremers een cruciale fout. Ik had het nog over een investeringsinstelling. Hij zei, nee,
1: dat
0: praat
1: is
0: over
1: precies
0: een bank.
1: Het probleem.
0: Ja, precies, maar leg even uit waarom dat dan precies het probleem is. Want die instelling staat in het regeerakkoord.
1: Ja, dus en dan zit je met een overheid kijkt op een andere manier naar investeren dan een bank doet. En een bank

0: kijk naar risk-return profielen, kijk naar lange termijn, heeft een hele andere financiële verslaglegging en doelstellingen. En een overheid zit met zijn begroting. Een investeringsinstelling zou je zomaar heel dicht tegen een begroting kunnen zetten. Een begroting gaat over inkomen en uitgaven dit jaar. En daar, dat heb je te verhouden. En een bank gaat over hoeveel rendement gaat dat ons over 10 jaar opleveren. Of wat doet dit nog meer? En daarom...
1: En daar zit precies de noodzaak. Hè? Ook als je naar andere debatten in de samenleving kijkt. Investeringen in preventie. Dingen die renderen op de lange termijn. Waarvan iedereen zegt, ja, dit is gewoon een verstandige investering. En hier gaan we veel aan hebben. Buiten die strikte regels van die begroting om. Daar zit de concrete behoefte in de Nederlandse economie op dit moment. Op heel veel verschillende dossiers.
2: Wie moet zich dan nu door deze brief aangesproken voelen? Want er is een taskforce volgens mij vanuit het kabinet. Precieze naam. Het gaat over welvaart. Het gaat over verdienvermogen.
0: Verdienvermogen. Ja, die moeten zich aangesproken voelen.
2: En ze, dat zijn er nogal wat, toch? Dat zijn verschillende departementen onder leiding van de minister van Economische Zaken.
0: Ja, en het is goed dat het verschillende departementen zijn. Want je ziet ook dat er veel financierings, investerings. Ik doe een quote-unquote, dat zie je natuurlijk niet op de radio, realiseer ik me.
2: We maken daar een YouTube-filmpje van voor jou.
0: Dank je.
2: Of niet meer, als dit nu toch een beetje tegenvalt. Ga je gang.
0: Dat was mijn boodschap. Nee, er zitten in heel veel departementen losse investeringsmiddelen en instrumenten. En eigenlijk zeggen we ook, veeg die nou onder één beleid en één leiding. En daarom is het ook belangrijk dat al die departementen hierover meedenken.
2: We gaan naar deel 2 van het lobbypanel.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: De leden van het lobbypanel zijn Nora van Elfgen en Ankie van Weers. Gisteravond, we zitten er bovenop, debatteerde de Tweede Kamer over het gebruik van pesticiden. En onderwerp van dat debat was specifiek de omnibus voedsel- en diervoeder. Omnibus, daar zijn we weer. Daarin staat onder andere dat bepaalde procedures rond het gebruik van pesticiden versoepeld moeten worden en dat de rapportageplicht versimpeld zou moeten worden. En het mag geen verrassing zijn, volgens de voorzitter van het Pesticide Action Network Netherlands, Margriet Manting, is die omnibus een pesticidentrein die in sneltreinvaart op de stikstofafgrond afrijdt. Dat schreven ze op de dag van het debat. Ja, Nora is nog aan het bijkomen in de Volkskrant. Eventjes, want pesticiden, dat is geen dagelijkse kost. Misschien niet in de Tweede Kamer en zeker niet in het lobbypanel. Maar het is wel een onderwerp waar stevige lobby op gevoerd wordt, Nora.
1: Absoluut. En pesticiden is wel degelijk onderwerp van debat in de Tweede Kamer. Met zeer regelmatige debatten. Maar vooral in commissieverband of schriftelijk. Dus we hebben in Europa de Landbouw- en Visserijraad. We hebben allerlei verschillende. Het vindt vooral op Europees vlak plaats, namelijk. Nederland heeft relatief weinig eigen vrijheid op pesticidenvlak. Wat wel goed om te weten is dat onze nationale toezichthouder, het CTGB, is voor heel veel pesticiden in Europa de aangewezen instelling om ze toe te laten. Dus er vindt ook in Nederland heel veel lobby plaats op pesticidenvlak, maar vooral in Europa waar de regels allemaal gemaakt worden.
2: En dat heeft er ook mee te maken dat het hele grote bedrijven zijn die op dit moment hun geld verdienen met pesticidenverkoop.
1: Dat klopt. En het gaat dan in het lobbypanel, maar ook wel in het maatschappelijk debat altijd dan over de big lobby van dat soort grote bedrijven. En als je daar dan ook wat beter in zit en induikt, dan zie je zeker in Europa dat die lobby ook voornamelijk gevoerd wordt door overheden zelf. De beste lobbyisten in Brussel zijn gewoon de lidstaten zelf, die opkomen voor de grote bedrijven die gevestigd zijn in hun eigen land. Dat zie je niet alleen maar rond pesticiden, maar zie je bijvoorbeeld ook rond de auto-industrie en olie en gas.
0: En dat zie je in dit geval ook, hè? Want ineens bemoeien Verenigde Staten en Brazilië er zich mee. Maar ja, goed, we hebben 4 grote bedrijven, Bayer, Syngenta, Basf en Corteva, die eigenlijk gewoon 70% van die pesticiden in de markt zetten. En alleen Bayer al heeft 8 miljoen euro uitgetrokken voor pesticidenlobby in Brussel.
2: Ja. En wat doen ze met die bedragen dan? Want Pointer heeft er eerder onderzoek naar gedaan, dat ze overigens alweer van een paar jaar geleden, waaruit dan blijkt dat ze daar de deur plat lopen en dat bepaalde amendementen voor Europese wetgeving direct worden ingestoken door die grote lobby.
0: Alvast geschreven voor een commissaris.
2: Ja, maar dat bespreken we hier met enige regelmaat, want het komt ook wel vaker voor. Ja. Maar is dat ook meteen hetzelfde als heel veel invloed hebben of niet per se?
1: Nee, heel veel geld vertaalt zich niet automatisch in heel veel invloed. Kijk maar naar de tabaksindustrie bijvoorbeeld. Waar enorme bedragen er tegenaan gaan, maar wiens invloed wel degelijk af aan het nemen is. Gelukkig, zeg ik daarbij. Maar wat je zeker specifiek op het Europese speelvlak ziet, is dat ook de nationale sectoren die afhankelijk zijn van dat soort pesticiden, zijn niet alleen maar de bedrijven, maar het zijn ook de
4: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraat

0: Van onmiskenbare fouten tot briljante inzichten. In CMO Talk vraag ik, Klaas Wijma, aan topmarketeers wat ze echt geleerd hebben van hun missers en doorbraken. Luister om de week op zaterdag om 11:30 op BNR of op elk moment dat je maar wil in je vertrouwde podcast-app.
1: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results.
2: Bouwunie, om de belangen van de Europese landbouw te bevorderen. En dus pesticiden hebben daarin altijd een belangrijke rol.
3: Ja, maar steeds minder. Dus dat vind
2: en dat neemt af.
3: Ja,
2: en dus daar zie je nu een maatschappelijke beweging ook op gang komen.
3: Maar niet alleen maatschappelijk,
2: debat hebben.
3: Ook business. Dus wat ik zie is dat de grote retailers zelf al aan het experimenteren zijn met minder pesticiden. Heel erg graag biologische middelen willen stimuleren. Boeren zelf, ja, die denken ook na over een eigen gezondheid, die willen eigenlijk ook niet meer. Dus het is de tegenbeweging ontstaat echt. Op dit specifieke vraagstuk zit hij een beetje dubbel. Het argument wordt gebruikt, deze wetgeving is ook makkelijker om, dan wordt het ook makkelijker om biologische middelen toe te staan. En dat is niet helemaal waar. Dus wat ik heel mooi vond gisteren, want ik heb vanochtend nog alles even doorgenomen. Ik ben niet opgebleven, als je het niet erg vindt, voor het debat wat tot 12:00 duurde. Uiteindelijk zegt Nederland en bijna op BBB en SGP na, zeggen ze bijna allemaal, nou, ga nou niet mee in deze wetgeving. Kijk wel wat je kan doen voor biomiddelen. Maar dit gaat echt te ver.
4: We gaan er even naar AI om het af te toppen. Want de aanpassingen aan de in augustus 2024 aangenomen AI Act zijn afgezwakt. Zo worden de beperkingen voor AI-toepassingen met een hoog risico uitgesteld tot december volgend jaar. En komen er minder regels voor het gebruik van AI in industriële applicaties. En dit is ook een hele Brusselse gang geweest. Want het leek eind april, dacht ik, al een gedane zaak. Mondde toch nog weer uit in verschillende onderhandelingsrondes. Duitsland, de ChristenDemocraten wilden meer aanpassingen. Was daar denk ik dan ook al een lobby aan het werk, Nora?
2: Ja, natuurlijk. Dat geldt voor alles in Brussel. Toevalligerwijs waren wij als EPPA in Brussel aanwezig toen dit onderhandelingsakkoord werd gepresenteerd op een Politico-event over AI. Dus zaten we daar dicht op het vuur. En wat je hier ziet is enerzijds dat men zegt dan, nou, de techlobby heeft gewonnen.
4: Ik wilde het jou ook wel in de mond leggen, maar de techlobby heeft niet gewonnen.
2: Nou, daar is een argument voor te maken. Anderzijds zou je ook kunnen zeggen dat bepaalde regels in het verleden niet gehandhaafd zijn. Waardoor er nu noodzaak is om er opnieuw naar te kijken. Elk verhaal heeft wat dat betreft twee kanten. Wat interessant is dat er natuurlijk sinds de start van die AI Act een hele hoop in de wereld is gebeurd. En ook een hele hoop in Europa is gebeurd. Waarbij er nu meer aandacht uitgaat naar we moeten toch die Europese...
4: Ja, ik zie enige aanvulling aan de andere kant van de tafel.
3: Iets kritischer. Ik had het net over de 8 miljoen van Bayer. Meta 10 miljoen aan Europese lobbykosten. Dat is niet om het moreel belang van AI te beschermen. In dit geval...
2: Nee, maar voor de goede orde, ook de Europese AI-bedrijven hebben hier dus voor gelobbyd.
3: Klopt. En dat is wat ik begrepen heb. De partijen die de standaarden schrijven. Dit is natuurlijk een act waarin de morele belangen van AI beschermd worden, of moreel beschermd worden. Dat vereist hele stevige standaarden. Hè, want dat is natuurlijk heel lastig zwart-wit te maken. En zelfs de ontwikkelaars van de standaarden zeggen van, joh, een jaar uitstel kan geen kwaad, want dan kunnen we het echt goed dichttimmeren. Dus dat het uitgesteld is denk ik goed. Waar ik heel blij mee ben, is dat het geen afzwakking is. En daar is wel stevig voor gelobbyd ook, door techbedrijven.
2: Nou ja, wat interessant is dat het veranderende speelveld wereldwijd en de nadruk die Europa legt op strategische digitale autonomie, dat weer ook heeft gezorgd dat Europese AI-bedrijven ook anders in de wedstrijd zijn gaan zitten. En dus ook bijvoorbeeld tegen de lidstaten hebben gezegd, ja, als jullie willen dat wij de volgende OpenAI worden of Mistral of wat dan ook, dan zullen wij een aantal dingen nodig hebben. En dat is bijvoorbeeld uitstel van inwerkingtreding van deze regels, omdat er beter over nagedacht moet worden. En sommige bedrijven kiezen daarvoor wel. Europese techbedrijven kiezen wel, pleiten wel voor een afzwakking. Anderen kiezen juist een andere route. Dus het is wel interessant hoe dat ook nog verder gaat ontwikkelen de komende tijd.
3: AI gaat zoveel malen sneller dan wetgeving ooit kan doen. Dat blijft dan natuurlijk achteraan morrelen. En daarom zijn zo'n morele beschrijvingen gewoon belangrijk om die goed te hebben.
4: Want ergens zou je het plat kunnen slaan en zeggen, het gaat om beschermen van fundamentele rechten, mensenrechten. Maar om de hoek komt ook nog kijken dat de eeuwige vraagstuk van die strategische autonomie, concurrentievermogen, ook allemaal zeer Europese

0: thema's. En het is denk ik lastig om dat samen in één verhaal te vatten.
1: Nee, dus dat Europa op dit moment gevoelig is voor Europese economische autonomie is niet meer dan terecht, hè? Weerbaarheid moeten we tonen. In dit geval vind ik daarom uitstel niet eens zo heel gek en waarschijnlijk broodnodig om het goed neer te zetten. Dat is wat anders dan versoepeling, want dit gaat echt over onze bescherming en onze veiligheid. Laten we daar nou niet aan tornen. Economische slagkracht en innovatie is weer een ander verhaal.
0: Hebben we ook een brief over geschreven, geloof ik. Maar dan vooral Nederland. Ankie van Wers had daar ook haar handtekening onder gezet. Zij is directeur-bestuurder van FutureUp. Ja. Dank voor je komst. Nora van Elvera, partner bij EPPA. Ook dank voor jouw komst.
2: Goedemiddag.
0: En dan kunnen we het nu gewoon weer over voetbal gaan hebben.
1: Jazeker.
0: We deden toen we binnenkwamen. Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. De ziekenhuismedewerkers in Nijmegen die blootgesteld kunnen zijn aan het hantavirus hebben anderen niet besmet voordat ze in quarantaine gingen. Dat zegt het Radboud na bloedonderzoek. Bij het behandelen van de patiënt met het virus hielden ze zich niet aan de strengste veiligheidsvoorschriften. En daarom zitten ze uit voorzorg thuis in isolatie. In Loosdrecht heeft de politie een waterkanon gebruikt tegen anti-AZC-demonstranten. Protest tegen de asielopvang begon rustig, maar daarna sloeg de sfeer om en werd er met vuurwerk gegooid. 4 mensen zijn opgepakt. Na de rellen van eerder waren in Loosdrecht veiligheidsmaatregelen genomen, toch ging het dus opnieuw mis. Voor de kust van Marokko is het lichaam gevonden van een vermiste Amerikaanse soldaten. Ze verdween 1,5 week geleden bij een klif, samen met een andere Amerikaanse militair. Hij werd eerder al dood teruggevonden. De militairen waren in het zuiden van Marokko bij een internationale oefening waar 40 landen aan meedoen. En voetbalclub Inter uit Milaan heeft de dubbel te pakken, zoals dat heet. Ze wonnen afgelopen avond de Italiaanse beker door in de finale Lazio Roma te verslaan met 2-0. Oranje international Denzel Dumfries was weer belangrijk. Hij bereidde 1 van de doelpunten voor. Eerder deze maand werd Inter al landskampioen. Het weer van Weer Online. Vannacht op veel plekken stevige buien, vooral aan de kust soms met onweer. Overdag eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
6: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Flexwerk staat al lange tijd onder druk. De uitzenders en detacheerders zien hun omzet, hun winst kelderen in Nederland. Maar voor internationaal detacheerder Brunel was er in het eerste kwartaal dit jaar sprake van een klein lichtpuntje. Het bedrijf zag de omzet 1% groeien. Is alle malaise dan zo goed als achter de rug? En hoe garandeer je eigenlijk de veiligheid van je mensen die in het Midden-Oosten aan het werk zijn? Dat en meer vraag ik aan Peter de Laat, de topman van Brunel. Welkom.
7: Dank je.
6: Op de dag na de beleggersdag. Beetje uitgerust?
7: Ja, zeker. Een goede dag en het is goed ontvangen. Leuke feedback van analisten en beleggers. Dus
6: hoe was de stemming dan?
7: Overwegend positief. Ze vonden dat we een helder verhaal hadden en snapten waar we naartoe willen.
6: Wat was je verhaal in het kort?
7: Het belangrijkste is dat wij in de juiste markten zitten met de juiste dienstverlening. En dat dat groei gaat opleveren de komende jaren.
6: Maar dat zit je misschien al langer en die groei is de afgelopen jaren niet altijd zo zichtbaar geworden. Sterker nog, er was sprake van krimp.
7: Absoluut. En dat komt ook dat we niet altijd in de juiste markt hebben gezeten. En we hebben de afgelopen 2 jaar ook een aantal markten gezien die behoorlijk zwakker waren. Nou, Duitsland, Nederland en renewable energie. Nou, Duitsland lijkt voor ons de goede kant op te gaan nu. Renewable energie met al die initiatieven en de druk van die komt uit het conflict in het Midden-Oosten. Gaat dat ook de goede kant op? Dan blijft Nederland over. En dat was ook de enige die nog daalde in het eerste kwartaal.
6: Maar het was ook wel dringend nodig dat je die beleggers een keer wat positiefs kon vertellen. Want die zijn de afgelopen jaren niet bepaald rijker geworden van Brunel.
7: Ja, absoluut. De aandelenkoers is de afgelopen jaren hard gedaald. Maar dat zie je ook industriebreed. Onze sector wordt fors minder gewaardeerd dan in het verleden.
6: Ja. Toch pikt de quote, volgens mij was het eruit dat jij vorig jaar behoorlijk wat aandelen zelf particuliere bijgekocht.
7: Ja.
6: Is dat om te illustreren dat jij er alle vertrouwen in hebt?
7: Nou, absoluut. Dat is het belangrijkste onderdeel. Maar ik vind het ook gewoon een goede belegging.
6: Waarom?
7: Ik verwacht dat we daar behoorlijk rendement op gaan maken.
6: Ja. En welke voortekenen zie je dat dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren?
7: Het staat en valt allemaal met de markten waarin we in zitten. En wij zitten in de hele wereld vooral in technische markten. En daar staan zoveel investeringen gepland in de energieindustrie, mijnbouw, defensie, netwerkbeheer. En daar zijn wij uniek voor gepositioneerd om onze klanten daarbij meer te helpen.
6: Maar laten we even kort uitleggen wat dat is, dat detacheren. En zeker als je dat internationaal doet. Wat kunnen jullie voor bedrijven, voor jullie klanten betekenen?
7: Het begint met het invullen van de vacatures die ze hebben. Zorgen dat ze de juiste mensen hebben. En in die markten die ik net noemde, gaat het vaak om grote teams die je in één keer moet leveren. En die teams werken ook niet continu op dezelfde locatie. Dat wisselt heel veel van landen. Grote energieprojecten die, ja, ik zeg altijd, die reizen over de wereld. Die worden eerst ontworpen op het hoofdkantoor van een oliebedrijf. En dan gaan ze naar een engineeringland. En vervolgens wordt er iets gebouwd in China. En dan moet het daarna in elkaar gezet worden naar Azië. Of naar Zuid-Amerika gaan.
6: Maar dat veronderstelt dat jij wel kunt vinden wat die bedrijven soms niet kunnen vinden. Terwijl ook Brunel natuurlijk te maken heeft met demografische ontwikkelingen. Met bepaalde talenten, bepaalde specificaties die heel erg gewild zijn. En andere die misschien juist buitengewoon voorradig zijn. Lukt het jullie dan wel om op die krappe arbeidsmarkt die in ieder geval Nederland en de andere delen van Europa parten speelt, die mensen te vinden?
7: Het begint niet altijd met dat uitgangspunt dat onze klanten niet kunnen vinden. Heel vaak hebben onze klanten een bewuste keuze gemaakt dat ze dit soort projecten met een flexibele schil willen doen. Dus daar zetten ze ons voor in. En wat helpt om die mensen te vinden is dat het gewoon de mooiste opdrachten in de wereld zijn. En over het algemeen beter betalen dan de lokale opdrachtgevers. Dus dat helpt om mensen te vinden.
6: Dus de kaart van de krappe arbeidsmarkt, die hoef ik hier niet te spelen. Daar hebben jullie geen enkele last van.
7: Uiteraard hebben wij er ook last van. Want we hebben ook opdrachten die minder makkelijk in te vullen zijn. Maar dan helpt het dat je wereldwijd actief bent. Want schaarste is overwegend een lokaal punt. Er zijn altijd ergens in de wereld wel mensen te vinden.
6: Hoeveel willen jullie zelf nog investeren in de capaciteiten, de talenten, de vaardigheden van de mensen die voor jullie bij die klanten aan de slag gaan? Ik kan me voorstellen dat niemand meteen kant en klaar aan de start verschijnt bij een nieuwe opdracht. En dat er toch ook ergens een verantwoordelijkheid ligt voor Brunel om ervoor te zorgen dat dat wel zo is.
7: Ja, absoluut. En dan wil ik weer het onderscheid maken tussen de wereldwijde markten en energiemarkten. Want die mensen moeten gewoon vanaf dag één kunnen functioneren. Dus daar is weinig dooropleiden nodig. Maar Nederland en Duitsland absoluut wel. AI is een belangrijk onderdeel, maar je ziet ook allerlei andere skills. Er is veel vraag in de defensieindustrie, maar er is bijna geen ervaring in die industrie. Dus daar zou je mensen in op moeten
6: leiden.
7: Maar
6: dan moeten jullie zelf met een bepaalde academy ervoor zorgen dat dat ook gebeurt?
7: Dat zou een optie kunnen zijn. Dat hebben we in het verleden met waterstof gedaan. En dat hebben we veel vaker gedaan.
6: En is dat zinvol geweest om dat met waterstof te doen? Want de grote waterstofdoorbraak. Ja, misschien heb ik iets gemist, maar ik heb hem nog niet gezien.
7: In het begin was dat heel succesvol. Ja. Maar uiteindelijk viel de vraag helemaal weg.
6: Ja, nou, dan zit je met je academie.
7: Ja, dus die staat nu op een laag pitje. Maar er is nog steeds interesse in. Ja. Want het is nog niet helemaal van tafel.
6: Maar ga je dat dan ook doen? Hè? Bijvoorbeeld defensie, daarvan zou je kunnen veronderstellen, dat is niet morgen per se weg. Dat hebben we de komende jaren nodig.
7: Ja.
6: Daar hoort dan weer een specifiek opleidingstraject bij.
7: Ja, absoluut. En dat verschilt ook nog welk onderdeel van defensie. Want defensie is ook heel breed.
6: Maar dat gaan jullie op poten zetten?
7: Dat is nog niet concreet, maar daar zijn we wel naar aan het kijken wat onze opdrachtgevers daarin willen.
6: Komt het ook wel eens voor dat als bepaalde ontwikkelingen toch wat anders verlopen dan je veronderstelt, dat er gewoon simpelweg te veel mensen zijn voor te weinig opdrachten? Want dat is natuurlijk hartstikke duur als detacheerder.
7: Ja, maar daar hebben we ons inmiddels dusdanig op ingericht dat we dat behoorlijk onder controle hebben. En zeker in Duitsland, waar we heel breed actief zijn, maar wel alleen maar op technische vlakken, zien we dat er best wel veel uitwisselbaarheid is tussen markten. Dus als de ene markt het wat minder doet, kunnen mensen in andere markten wel inzetten.
6: Dus er zijn niet heel veel mensen die in dienst van Brunel zijn, maar geen klussen hebben?
7: Nee, dat zijn er heel weinig. En dat speelt alleen in Nederland en Duitsland. En de rest van de wereld werken mensen met ons alleen overwegend als we een opdracht hebben. Dus als de opdracht wegvalt, dan stopt ook hun contract met ons.
6: Ja, maar dan stopt niet per se het contract tussen jullie en jullie medewerker, toch? Die moet dan naar een volgende klus.
7: In Europa wel, maar in de rest van de wereld niet per se. Bij voorkeur wel, want het zijn goede mensen waar je mee gewerkt hebt. Dus die wil je graag ergens anders kunnen inzetten.
6: Oh ja?
7: Maar soms lukt dat ook niet.
6: Ik zou juist zeggen, het is ook wel prettig. Ik bedoel, je kent de flexmarkt, dat als er even geen klus is, dat je dan ook kunt zeggen, tot hier en niet verder.
7: Tuurlijk, dat helpt je resultaten. Maar het is ook een waanzinnig gemiste kans.
6: Ja, je hebt toch jarenlang als CFO gewerkt van dit bedrijf. Dus dan zul je ook moeten kijken naar de resultaten.
7: Ja, en daarom zit die contractstructuur zeker buiten Europa zo in elkaar. Dat we alleen risico lopen zolang de mensen een opdracht hebben. En dat risico is ook dan op beperkt. Maar ik zou de organisatie graag meer trainen in het vinden van de volgende opdracht. Wat we in Nederland en Duitsland wel doen. Omdat je daar ook de financiële druk hebt om de volgende opdracht te moeten vinden.
6: Dus in Nederland doe je dat al wel. En ik wil graag meegaan in het optimisme en de voorzichtige ommekeer die zichtbaar is. Want er is internationaal over de hele groep 1% omzetstijging waar te nemen. Maar in Nederland daarentegen zie je dat het klap op klap is. Dat die omzet, om maar sympathiek uitgedrukt te blijven, onder druk staat. Dat de winst een dreun krijgt. Waarom is het hier zo anders?
7: Mag ik eerst nog even op de 1% terugkomen? Want 1% lijkt niet veel. Nee. Maar na 6 kwartalen van krimp is het wel een verandering in de trend.
6: Maar dan dus dat is het 1% van wat minder. Omdat het 6 kwartalen op rij gekrompen is.
7: Terecht punt. Dus dat moeten we nu weer snel laten groeien. Okay. Maar terug naar Nederland.
6: Ik had je echt graag de ruimte gegeven om er iets meer over te zeggen. En dat mag zo meteen ook. Maar ik dacht, we beginnen even dicht bij huis.
7: Ja.
6: Waarom gaat het in Nederland niet van een leien dakje?
7: En dat doet ook het meeste pijn dat het in Nederland niet goed gaat. Onze oprichter en grote aandeelhouder Jan Brandt was er gisteren ook bij. En die heeft dat nog een paar keer aangehaald dat dat toch beter moet.
6: Leuk dat hij op de uitnodiging inging.
7: Dat had een belang erbij.
6: Ja.
7: Maar waarom gaat het in Nederland niet goed? Dat is een deel extern. Er is heel veel nieuwe regelgeving gekomen die ons raakt. De ZZP-regelgeving raakt ons. De nieuwe CAO die er in onze sector is, die raakt ons. Daarnaast, we hadden het net over ABN AMRO, die voortvarend kosten heeft bespaard. Nou, een deel van die kostenbesparingen waren onze mensen. Dus dat zijn externe factoren waar je nu eenmaal mee te maken hebt. Maar waar we onvoldoende in geslaagd zijn, is dan de markten te vinden waar wel in geïnvesteerd wordt. Waar wel mensen worden aangenomen. En dat is waar we nu hard mee bezig zijn in Nederland. Ja,
6: want klopt het dat je in Nederland net wat meer markten bedient dan in veel andere landen waar Brunel ook actief is?
7: Ja, in de hele wereld doen we eigenlijk alleen maar technische mensen. Behalve in Nederland, daar doen we ook juristen, finance professionals en IT-medewerkers. Ja. Dus dat is breder. En dat geeft ook een grotere uitdaging.
6: Ja, ik dacht juist, daar moet je dan mee stoppen. Want jij zegt, dan moet je kijken naar markten waar mensen wel nodig zijn. Maar als je ziet dat Nederland te dissonant is, en dat is toevallig ook het land waar je veel breder georiënteerd bent, dan leidt dat voor mij tot een conclusie die zou kunnen zijn: schoenmaker blijft bij je leest. En probeer ook in Nederland dat specialisme goed in uitvoer te brengen.
7: En voor een groot deel is dat onderdeel van een plan voor Nederland. Wij moeten gewoon weer veel groter worden in technische profielen in Nederland. Dat wil niet zeggen dat we met de rest gaan stoppen, want daar hebben we ook een mooie positie in. Alleen het technische deel is veel te klein geworden door de jaren heen.
6: Ja, omdat je je aandacht ook hebt gericht op andere zaken. Waar je zegt niet mee te willen stoppen.
7: Ja, het is een scherp punt, maar wij denken dat we het allebei kunnen doen.
6: Ja?
7: Ja.
6: En wanneer ga je daar dan de vruchten van plukken?
7: We hebben een belangrijke wijziging ondergaan in Nederland. En net een nieuwe directeur aangesteld. Dus die gaat nu aan de slag.
6: Die vorige, die kon er niet zoveel van.
7: Er was behoefte aan een nieuwe.
6: Wat hoorden mensen toch altijd mooie diplomatiek op de radio?
7: Ja, dank. Er zijn wijzigingen en een nieuwe leiding. Dan moet je er realistisch rekening mee houden dat het eerst wat slechter wordt voordat het beter gaat worden. Ja.
6: Want jij bent zelf al heel lang aan Brunel verbonden. Ook voorafgaand aan deze functie als CFO. Betekent dat ook dat jij andere dingen in de bedrijfsvoering belangrijk vindt? Dat jij wat dat betreft ook sterker gaat letten op kosten, bijvoorbeeld?
7: Kostenbeheersing is een wezenlijk onderdeel van ons bedrijf runnen. Maar het allerbelangrijkste is in de juiste markten zitten en de voldoende opdrachten binnenhalen. Dat is het makkelijkste om de problemen voor te blijven.
6: Maar blijft dat zo? Want het kwam eerder in deze uitzending al een paar keer aan de orde. Er is wereldwijd van alles aan de hand. Om te beginnen bij het Midden-Oosten. En natuurlijk ook nog altijd die oorlog op ons eigen continent in Oekraïne. Dat zou kunnen betekenen dat de appetite om te investeren of om tot nieuwe projecten over te gaan iets afneemt, toch? En dan heb je ook iets minder mensen nodig die je via Brunel kunt inhuren.
7: In algemene zin zeker. Maar juist in de markten waarin wij zitten, neemt die appetite alleen maar toe. Het conflict in het Midden-Oosten heeft nogmaals benadrukt dat Europa bijvoorbeeld veel te afhankelijk is van regio's buiten Europa voor energie. De nieuwe investeringen in offshore wind waren al aangekondigd. Die zouden potentieel versneld kunnen worden. De hele wereld is te afhankelijk van vloeibaar gas uit Qatar. Dus die gaan ook naar andere
6: plekken. Dat weten we natuurlijk eigenlijk al jaren. Dat weten we in ieder geval sinds de oorlog van Rusland in Oekraïne. Dat is sinds 2022. En terugkijkend in de achteruitkijkspiegel kan ik niet zeggen dat dat jullie beste jaren zijn. Dus waarom denk je dat die energietransitie, waar jullie dus geld aan kunnen gaan verdienen, nu echt flink vaart gaat winnen?
7: Nou, Onder andere door wat je net zegt, dat de afgelopen jaren gewoon onvoldoende is geïnvesteerd.
6: Ja, dat had al gemoeten.
7: Het had al gemoeten.
6: Het staat in talloze rapporten, het is door talloze politici benadrukt en het is toch niet gebeurd.
7: Ben ik niet helemaal met je eens, want als je kijkt naar onze performance in de rest van de wereld, is die best stabiel geweest over de afgelopen jaren. Hij is niet hard gegroeid, maar hij is wel stabiel geweest. En dat is omdat er nog steeds geïnvesteerd werd in energie en mijnbouw. Mm. En als er dan nu voor ons ook defensie bij komt, ben ik wel optimistisch.
6: Dus die oorlog in het Midden-Oosten, hoe wrang ook, dat kan voor jullie een positieve uitwerking hebben?
7: Op de lange termijn zeker. Los dat alles in het Midden-Oosten weer opnieuw opgebouwd moet worden, of de onderdelen. Ja. En onze mensen hebben voor een groot deel bijgedragen aan de eerste bouw. Dus we zijn ook goed gepositioneerd om ook het herstel bij te dragen.
6: Werken er op dit moment veel mensen via Brunel voor klanten in die gebieden die onder vuur liggen in het Midden-Oosten?
7: Verrassend genoeg zijn dat er nog heel veel. Er zijn op dit moment ongeveer nog 1500 mensen in het Midden-Oosten voor ons aan het werk. Dus toen op 28 februari dit begon, hebben wij natuurlijk heel veel contact gehad met ons management daar en de klanten. Maar hebben elke keer een manier kunnen vinden om die mensen veilig aan het werk te houden.
6: En welke manieren zijn dat?
7: Gewoon voortdurend, die installaties zijn goed beveiligd. En vaak genoeg worden mensen ook naar huis gestuurd als de dreiging te groot wordt. Dan worden ze naar veilige plekken gebracht. Maar er is zoveel informatie beschikbaar dat het goed te overzien is waar de risico's zitten.
6: Die mensen over wie dit gaat, zijn er dus nog 1500, die zitten daar ook goed. Die hoeven niet per se naar huis.
7: Sterker nog, we hebben ze allemaal gevraagd, als je naar huis wil, zeg het en we brengen je naar huis. En daar heeft maar een heel klein groepje gebruik van gemaakt. En het grootste deel van die mensen, die moesten ook echt naar huis. Want die waren offshore in de straat van Hormuz aan het werk. Ja, dat was overduidelijk dat dat niet meer ging.
6: Maar dat moet je toch ook hebben verrast, dat heel veel mensen dus willens en wetens zelf hebben besloten daar te blijven.
7: Ja, maar heel veel van die mensen werken al heel lang op die plants. En die vinden het hun plant. En het is hun verantwoordelijkheid om die draaiende te houden.
6: Nou, hun plant, hun verantwoordelijkheid. Maar ze werken daar toch via Brunel, dus gedetacheerd.
7: Ja,
6: hoe lang werken ze daar dan? Want dat zijn toch meestal tijdelijke projecten, dacht ik.
7: Ja, maar we hebben bijvoorbeeld ook de brandweerbrigade op de Ras Laffan plant in Qatar. Die loopt ook via ons. Dat zijn 250 man. Nou, dat is toevallig de plant die geraakt is door een raket. En die mensen die zijn zo gedreven om dat snel onder controle te krijgen. Maar die zitten er al meer dan 7 jaar.
6: We gaan het over heel andere dingen hebben. Je noemde het net al wel een beetje. De Nederlandse omgang met flexwerk in een vorm van een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Hoe wij in Nederland omgaan met flexwerk, dat is uitzonderlijk. Of ook in andere Europese landen waar wij actief zijn, komen wij dezelfde problemen tegen.
7: Ja, in Nederland is het uitzonderlijk.
6: Peter de Laat is hier de topman van Brunel. Wat vind jij uitzonderlijk aan de Nederlandse benadering?
7: Dat het in Nederland heel complex wordt gemaakt om dat op een goede manier te doen. En tegelijkertijd, we maken het heel complex, maar laat de handhaving op de juiste toepassing ook nog wel te wensen over.
6: Hoe zou je die handhaving meer voeten en handen in omgekeerde volgorde willen geven?
7: Nou, een deel gaat ook met de WTTA. Want dan heb je die certificering en daar zit een deel van die controle zit al daaraan gekoppeld.
6: Die een van die T's gaat over de toetsing inderdaad.
7: Ja.
6: Dus dat zou dan betekenen dat er daadwerkelijk gehandhaafd wordt.
7: Ja, nou, van elk geval gecontroleerd dat het juist wordt gedaan. Het wordt niet door de overheid gehandhaafd, maar ja.
6: Er komt een speciale autoriteit voor.
7: Ja.
6: Die komt er niet voor niks.
7: Nee.
6: En die komt er ook omdat er dus dingen misgingen.
7: Ja,
6: of gaan.
7: Uiteraard. Kijk, compliance en integriteit is een belangrijk onderdeel van onze cultuur. En wij willen het altijd op de juiste manier doen. Maar dat werkt eigenlijk alleen maar, of dat helpt je alleen maar, als iedereen dat moet doen. En daarom is handhaving belangrijk.
6: Ja, oké, dan beginnen we met de handhaving. Maar jij loopt al veel langer mee in deze branche. En jij weet dat het over de hoofdlijnen gaat. Flex, minder flex, vast, minder vast. En dat er sinds 1 januari ook een nieuwe CAO is voor de uitzendbranche, waar jullie nog wel onder vallen als detacheerder, dus mee te maken hebben. En dan gaat het onder andere over de vraag of er een verschil is tussen gelijk belonen of gelijkwaardig belonen. Voor de fijnproever, want daar zijn we inmiddels wel beland. Wat is het verschil?
7: Als je gelijk beloont, dan moet je de identieke arbeidsvoorwaarden aanbieden als de onze opdrachtgever. Dus net zoveel vakantiedagen, net zoveel bijzondere uitkeringen, maar ook dezelfde pensioenregeling. Gelijkwaardig is dat je alles waardeert, bij elkaar optelt en hetzelfde bedrag uiteindelijk betaalt.
6: Ja. Snap jij de scepsis van onder andere vakbonden die zeggen, ja, gelijkwaardig en een sommetje dat dan uiteindelijk op ongeveer hetzelfde neerkomt, maar ja, hoe ga je dan om met vakantiedagen, met bonussen, incidentele toeslagen? Het is een beetje een black box.
7: Ja, ik ben dat niet eens. Want wat wij tot nu toe hebben gezien is dat het heel goed onderbouwen is. En de nieuwe CAO schrijft ook voor dat je het inzichtelijk moet maken voor je mensen. Dus zeker voor ons deel. Denk ik dat gelijk en gelijkwaardig bijna hetzelfde is.
6: Jij bent het er niet mee eens, maar het is heel hoog opgelopen. Sterker nog, die CAO waar we het over hadden, die is gesloten. Niet met de, zou je kunnen zeggen, gevestigde vakbonden, maar met een partij die wel wilde tekenen, waardoor die andere vakbonden dachten, wij worden hier buitenspel gezet. Had dat mooier, beter gekund?
7: Ja, absoluut. Want als je kijkt waar het risico zit in het verschil tussen gelijk en gelijkwaardig, dat zit niet zozeer bij detacheerders. Dat zit meer bij het uitzenden. En dat zijn maar een beperkt aantal punten. En ik denk dat daar prima een oplossing voor gevonden had kunnen worden waar de vakbonden zich prima in hadden kunnen vinden.
6: Maar dan zeg je, dan moet je SEC ook kijken naar de karakteristieken van een detacheerder. En dat is dan iets te makkelijk op één en dezelfde hoop gegooid?
7: Ja, nou, er is wel een aparte CAO voor gedetacheerden. Maar die is voor het grootste deel gelijk aan de CAO voor uitzetkrachten.
6: Oh, maar die is er al wel?
7: Ja.
6: En waarom zou je er dan niet, als het toch ook verschillende ambachten zijn, een wat groter verschil in aanbrengen? Dat je zegt, het is niet hetzelfde, dus zou het ook anders behandeld moeten worden.
7: Ja, maar andersom, als je kijkt, alle specifieke bepalingen voor de uitzendbranche, die zijn niet echt van toepassing voor de detacheringsbranche. Dus dan kan het ook niet zoveel kwaad als je die overneemt in je CAO. Ja, het voegt ook niks toe. Maar het maakt het wel makkelijker, omdat juridisch uitzenden en detacheren redelijk hetzelfde zijn.
6: Ja, we hadden het net over of er gehandhaafd moet worden. Ik tref je op een mooi moment, want jullie hebben zelf natuurlijk die beleggersdag gehad. Maar er is ook in de Tweede Kamer gesproken over flexwerk. En er is ingestemd met het wetsvoorstel meer zekerheid flexwerkers. En daarmee wordt het moeilijker voor werkgevers om af te wijken van het principe van een beloning voor flex en vast. Dus die gelijkwaardige beloning die is wel overeind gebleven. Maar mocht er nou toch nog de trucendoos worden opengetrokken, dan kan de minister achteraf nog zeggen, dit is mij te gortig. Wat vind jij van dat instrument?
7: In de eerste plaats gaat dat niet zo heel veel raken. Ons niet zo heel veel raken, want dat ziet ook veel meer op de uitzendbranche met de nulurencontracten en dat soort zaken. Het is natuurlijk wel voor een branche onhandig als je achteraf nog nieuwe regels opgelegd kan krijgen.
6: Ja, omdat je die regels hebt geschonden.
7: Ja.
6: Is hier dan de conclusie, toch? Anders dan hoeft die minister niks te doen.
7: Maar het zou ook zo kunnen zijn dat je achteraf de spelregels verandert.
6: Daar ben je bang voor?
7: Dat gebeurt vaker.
6: Vind je dat het te veel over flexwerk gaat in Den Haag, want dat wordt natuurlijk vaak op één en dezelfde hoop gegooid. Dat het gaat over ZZP'ers, het gaat over uitzendconstructies, het gaat over detacheren in iets mindere mate, maar de teneur de afgelopen jaren is toch wel, dat is een beetje doorgeschoten. We zouden, zeggen veel politieke partijen, toch weer terug moeten naar het vaste contract als de norm. Waar komt dat door?
7: Dat zit met de verantwoordelijkheid die onze overheid altijd voelt voor zijn mensen. Een ZZP'er die loopt wat meer risico of die moet meer zaken zelf regelen. En onze overheid ziet het vaak als hun taak om dat voor ze te regelen. En er zit ook een risico aan natuurlijk als een ZZP'er geen pensioen regelt.
6: Wat mij op de 10 ZZP'ers doet?
7: Ja, of geen verzekering voor arbeidsongeschiktheid. Dan vallen die uiteindelijk terug op de overheid. Dus ik snap dat de overheid daarmee bezig is. En het zijn ook belangrijke onderwerpen. Maar het moet vooral een keer goed geregeld worden.
6: En jij vindt het nu nog niet goed geregeld?
7: Nee, als ik dat vergelijk met Europese landen zijn het meest vergelijkbaar. Dan zijn het in de meeste Europese landen is het veel beter geregeld. Ja.
6: Maar ik schrijf op over die prestaties van Brunel Nederland. Die wetgeving werkt niet mee. Het is niet goed geregeld en er verandert nogal wat. Zo één keer in dezelfde tijd. Maar primair begon je toch te zeggen dat jullie zelf ook steken hebben laten vallen en dingen anders moeten doen.
7: Ja, er zijn behoorlijk wat concurrenten die het nu in Nederland beter doen. Ja, we zitten onvoldoende in die technische markt waar nog wel steeds geïnvesteerd wordt en waar nog wel vraag naar mensen is. En er zijn in het verleden verkeerde keuzes in gemaakt. Of onvoldoende snel gereageerd op een gewijzigde marktdynamiek.
6: Jij gaat, als je het gewoon lekker volhoudt, zo meteen naar 20 jaar Brunel. Wat is daar eigenlijk, laatste vraag, zo leuk aan? Je hebt het over, we hebben het net over mensen die van opdracht naar opdracht gaan en die het beste van het beste meemaken. En dan praat ik hier met iemand die honkvaster is dan verreweg de meeste mensen die de beroepsbevolking vormen.
7: Nou, voordat ik die vraag beantwoord, we hebben er ook een heleboel mensen die al 10, 20 jaar plus voor ons werken. Dus waar we elke keer verschillende opdrachten vinden. Dus er zijn er meer die Brunel een mooi bedrijf vinden. Ja, het mooie is gewoon een bedrijf, Brunel. De cultuur die ooit begonnen is bij de oprichter. Het is zo'n gedreven cultuur, zo ondernemend om elke keer weer nieuwe kansen te vinden. En dat gecombineerd met een wereldwijd bedrijf in 45 landen. Dat maakt het wel heel leuk.
6: Peter de Laat was hier. Hij is de topman van detacheerder Brunel. Internationaal actief. Dank voor je komst.
7: Dank.
6: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met René de Wit. Hij is de interim CEO van Defenture. Dat is een defensiebedrijf dat vorig jaar nog bijna failliet ging. Ook al wordt er jarenlang al gesproken over meer defensieuitgaven. Hoe dat toch kan, dat hoor je als je luistert naar de podcast De Top van Nederland. En die vind je weer via de app van BNR of de bekende podcastkanalen.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen CMO Talk.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Het is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:00.
5: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In Loosdrecht zijn 4 mensen opgepakt bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers. Waar ze van worden verdacht is niet bekend. Na de rellen bij eerdere protesten zijn er rond de opvang veiligheidsmaatregelen genomen. Maar toch werd het weer onrustig. Demonstranten gooiden met vuurwerk en de politie gebruikte het waterkanon. In Oostenrijk is een ongeluk gebeurd met een Nederlandse paraglider. Die botste bij het landen in de deelstaat Carinthië op een hoogspanningskabel en viel meters naar beneden. Hij kwam zelf overeind, maar kreeg daarna pijn aan zijn nek en rug. De paraglider is naar een ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. In Amerika is de schrijfster van een kinderboek over rouw veroordeeld voor moord op haar man. En nu is haar straf bekend, levenslang. Ze doodde haar man met een overdosis van de extreem sterke pijnstiller fentanyl. Na zijn dood wilde ze met het geld van de levensverzekering een nieuw leven beginnen met haar minnaar. En Netflix komt in ons land met een goedkoper abonnement vanaf volgend jaar. Maar daar staat tegenover dat je favoriete films en series wel worden onderbroken door reclame. Het abonnement met advertenties bestaat al langer in bijvoorbeeld Amerika, Duitsland en Frankrijk. Hoeveel korting je hier krijgt is nog niet bekend. Het weer van Weer Online. Vannacht op veel plekken stevige buien, vooral de kust soms met onweer. Overdag eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting Results.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. CMO Talk. Klaas Wijma.
7: Een andere trend die we op dit moment zien is eigenlijk dat de scherp geprijsde retailmerken dat die stijgen, dat die toenemen in volume. Zelfs nu al 40% van de chocoladecategorie.
8: Je hoort Katrien Dancona, directeur Nederland bij chocoladerepenfabrikant Mars. Hey luisteraar, leuk dat je luistert naar CMO Talk, het programma waar ik CMO's vraag naar hun geheime voort, behalen van marketing succes. En deze keer een gesprek met Katrien Dancona, directeur Nederland bij de chocolademerkmaker Mars, die we natuurlijk kennen van de merken Skittles, Snickers en M&M's. Alleen daar blijft het niet bij, want wereldwijd vallen er meer dan 50 merken onder de Mars paraplu. Waarom zien we daar slechts een beperkt aantal van terug op de Nederlandse markt? En waar concurrenten Nestlé, Mondelez en JDE Peet's afspraken hebben gemaakt met de autoriteit, consument en markt over onduidelijke duurzaamheidsclaims op verpakkingen, blijft het bij Mars stil. Waren er simpelweg geen aanpassingen nodig? Of wordt er achter de schermen druk gewerkt aan een oplossing? Je hoort het hier de komende 30 minuten in CMO Talk. Katrien, van harte welkom.
7: Dankjewel, Klaas.
8: Leuk dat je er bent.
7: Ja.
8: Het zou mij eerlijk gezegd verbazen als er een luisteraar is, ja, die nog nooit van het merk Mars heeft gehoord. Want voor veel luisteraars vermoedelijk niet weten is dat het ook het grote bedrijf is achter Pedigree, Royal Canin, Shiba, Whiskas, dus alle diervoeding. Vallen dus heel veel merken in jullie house of brands. Ja, is er dan eigenlijk wel veel synergie tussen chocola aan de ene kant en dierenvoeding aan de andere kant?
7: Nee, dat klopt, Klaas. Dankjewel. Dat is niet iedereen weet overigens dat het dierenvoeding is. En als ze het met dierenvoeding associëren, dan weet niet iedereen dat daar heel veel snackingmerken onder vallen. Maar we hebben inderdaad heel veel merken in ons portfolio. We zijn een Amerikaans familiebedrijf. Het tweede grootste familiebedrijf ter wereld. En we laten ons leiden eigenlijk door te denken in generaties en een langetermijn visie. Onze merken... Nou, je noemde het net al, M&M's, Snickers, Twix, Mars, Ballisto, Bounty, Maltesers, Skittles. Minder bekend op de Nederlandse schappen, maar in Amerika wel is Nature's Bakery en Hotel Chocola. En van dierenvoeding is het natuurlijk bekend van Pedigree, Whiskas, Anicura, wat de dierenklinieken zijn, Royal Canin, Shiba, Katsan. Dus we hebben die heel vele merken. Het heeft ook te maken met de familie die met Mars, met de Mars Bar is begonnen in 1911 in Tacoma, Washington. En de familie heeft uiteindelijk de uitbreiding gemaakt naar dierenvoeding, ook vanuit de liefde voor dieren. Mm. Dus dat was een pure liefde voor dieren en die is uiteindelijk ontstaan in dat het een hele goede balans geeft vanuit de ene kant de voedingsproducten van de dieren, wat ook een constante flow is, naar de impulsproducten die snacking hebben. Dus die balans die is juist zo mooi in ons portfolio. Ja, om ook een globale scope te hebben van hoe je de consument zo goed mogelijk kan bedienen.
8: Want je zou niet zeggen van hey, daar zit een automatische synergie. Als je in snacking zit, misschien niet. Nou, dan ga ik op andere voedingscategorieën. Maar ja, dierenvoeding is dan toch heel iets anders, zou je zeggen.
7: Ja, er wordt ook wel eens gezegd, wordt dat dan in dezelfde fabriek gemaakt? Ja, nou, dat wordt zeker niet in dezelfde fabriek gemaakt.
8: Hele verkeerde associatie.
7: Volledig gescheiden. Ja. Nee, die associatie die is er absoluut niet. Het zit meer met de synergie van de consument en of dat je de consument op zoveel mogelijk manieren kan bedienen.
8: Helder. We richten ons vandaag dus op de snackcategorie.
7: Ja.
8: Dan kom ik merken tegen als Celebrations, Maltesers, Twix. Nou, je noemde net al een aantal andere. Dan denk ik van ja, als je dan allemaal in diezelfde categorie zit, en het zijn vaak ook nog wel impulsproducten, ja, cannibaliseren die merken dan niet met elkaar?
7: Nou, wat we zien is dat door dat brede palet wat we aanbieden, bieden we ook heel veel keuze juist voor onze consumenten. En je ziet eigenlijk dat voor ieder moment hebben we weer een ander merk wat in de behoefte voorziet. En dat
8: Een Bounty of een Snicker of een Mars, dat zit toch allemaal een beetje in hetzelfde moment, toch?
7: Ja, maar de ene persoon houdt heel erg veel van kokos en zou daardoor een keuze maken voor Bounty. En de andere persoon vindt bijvoorbeeld de combinatie met karamel en pinda's weer heel erg lekker in een Snicker. Dus ik denk juist dat het op de smaak gepercipieerd is, maar ook op het moment. Onze merken vervullen ook heel duidelijk een moment van inname. Zo zien we met M&M's bijvoorbeeld dat het schermtijdmoment, zoals we dat vroeger met televisie kijken, en natuurlijk heel erg hadden. Als je naar de bioscoop gaat, als je thuis een film gaat kijken, dan zul je ook herkennen dat het lekker is om daar M&M's bij te eten. Eigenlijk om het samen te delen. Daar staat M&M's voor. En op dit moment zie je natuurlijk wel een verschuiving in het media, de media-inname. Ja. Maar dat is wel het moment eigenlijk van M&M's samen chocolade eten. En waarbij Snickers weer een hele andere rol vervult. Je kent het vast, you not you. When you are hungry. Ja. Wat weer veel meer te maken heeft met die lekkere trek. Dat moment van energie.
8: Ja, want als je kijkt dan naar, je noemde net al, hè, het is allemaal begonnen bij de Marsreep.
7: Ja.
8: En die bestaat al heel lang. Nou, ik heb me ook een beetje verdiept. M&M's bestaat ook al lang. Volgens mij ergens 1940, 41.
7: Ja.
8: Hè, voor tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat het een soort van chocolate treat werd aangeboden aan de soldaat.
7: Die niet smolt.
8: Die niet smolt. Maar inmiddels bestaat het al zo lang. Hoe blijf je nou als merk relevant? Is dat niet heel lastig? Want die innovatie is toch een beetje uit op een gegeven moment.
7: Ja, ik denk dat voor een bedrijf wat al zo lang bestaat vandaag de dag nog steeds relevant zijn voor de consument. We hebben zeer recent onder het M&M's merk Cookie Dough geïntroduceerd. En,
8: wat moet ik daarbij voorstellen?
7: Dat is M&M's met een koek receptuur. In de M&M, in de M&M zelf. Dus aan de buitenkant ziet hij hetzelfde uit. Aan de binnenkant is hij anders. Maar ook daarin zie je dat we doen onderzoek, we doen testen, smaaktesten. En we kijken wat is er relevant voor de consument. En hoe kunnen we middels die onderzoeken dan ook alweer onze productportfolio daarop aanpassen om zo relevant mogelijk te zijn naar de consument toe. En door daar continu op te focussen, zijn we in staat ja, om al zo lang zo'n groot bedrijf te zijn.
8: Als we nog even naar die Marsreep gaan, is dat de laatste innovatie, die uitbreiding naar het Friese vak? Dus die ijsreep van Mars, is dat de laatste geweest?
7: Als je puur naar het product Mars kijkt, dan zie je dat in onze huidige Europese merkpropositionering we met name focussen op M&M's, Snickers, Twix. Maar Mars heeft natuurlijk een heritage als merk.
8: Maar misschien is het op een gegeven moment het product ook goed genoeg. Hè? Moet je concluderen en zeggen, nou, laten we er dan niet meer aankomen. Dit is gewoon wat het is en we hebben daar gewoon fans voor.
7: Exact.
8: Toch?
7: Ja.
8: Ben je ook bang voor copycats? Want als je dan kijkt naar private labels, als je kijkt naar de discounters, ja, die komen ook met eigen reepjes. En nou, die lijken ook vaak, hè, als je dan hebt over M&M's. Ik was toevallig laatst bij de Albert Heijn, kwam mijn dochter thuis met een zak. Ik denk, ik heb M&M's gekocht, maar dat zijn dan niet de M&M's. Maar het lijkt er toch wel heel erg op.
7: Ja, wat we zien is dat Mars, het bedrijf, het familiebedrijf Mars, natuurlijk deze merken met zeer veel kwaliteit, jarenlange recepturen in de markt zet. En ook de merken, zeg maar de marketing daarachter, zeer bedreven en ook ervaren in zijn. Uiteraard zien we ook dat er substituten ontstaan. En dat is ook een van de trends die we natuurlijk nu zien. We zien in de markt een belangrijke trend is dat de boodschappen duurder zijn geworden voor consumenten. We zien dat consumenten vaker kleinere boodschappen doen. En we zien dat met name in Nederland was dat al heel erg aan de hand, dat mensen in promotie boodschappen deden. En we zien dat dat ook toeneemt. Mm. En een andere trend die we op dit moment zien is eigenlijk dat de retailmerken, de scherp geprijsde retailmerken, dat die stijgen, dat die toenemen in volume. Zelfs nu al 40% van de chocoladecategorie. Ja. En we verwachten dat dat nog wel even doorgaat. Maar dat heeft ook echt met name te maken met die boodschappen die duurder worden. En het feit dat mensen op zoek gaan naar koopjes en aanbiedingen.
8: Dat zijn eigenlijk huismerken, retailmerken noem je dan huismerken van de retailaanbieder zelf. En ja, volgens mij is dat best wel een lastige positie, want je bent natuurlijk een merk en je moet, als je het alleen al hebt over M&M's, daar heb je heel veel in geïnvesteerd, in merkkracht, in campagnes. Ik zie die poppetjes zie ik overal op bouncen. Maar ja, op een gegeven moment moet je je natuurlijk wel afvragen in de tijd waar inderdaad, wat je zelf aangaf, de boodschappen duurder worden. Dat marktaandeel van die private label stijgt. Ja, is dan, op een gegeven moment ben je uitgeïnnoveerd. Dus wat vertegenwoordigt dan of rechtvaardigt eigenlijk dan nog die premiumprijs als die portemonnee steeds kleiner wordt van de consument?
7: Nee, daar proberen wij natuurlijk ook, daar kijken we heel erg scherp naar. We zijn met name ook bezig, hoe kunnen we zorgen dat we portiecontrole kunnen aanbieden aan onze consument. Hoe kunnen we zoveel...
8: Dus eigenlijk stagflatie, of zeg ik dat goed, dus minder...
7: Ja, dat kun je natuurlijk zo zien, maar het heeft natuurlijk ook te maken met het gezondheidsaspect en dat we ook eigenlijk mensen, consumenten de keuze willen bieden. Ja. Om gezondere keuzes te maken en om eigenlijk ook kleinere porties te kopen. Ja. En dat is een van de belangrijke dingen. Naast dat het heel erg belangrijk is dat we alternatieven bieden. Dus we bieden ook gezonde alternatieven. En ik denk dat dat juist zo krachtig is van Mars als bedrijf. We hebben heel veel merken. We hebben een heel breed portfolio. En we kunnen de consument daarin optimaal bedienen.
8: Ja. Over innovaties gesproken, productlanceringen gesproken. Vorig jaar lanceerden jullie een nieuw kauwgommerk extra. Althans nieuw. Het was nieuw in Nederland. En voorheen natuurlijk ook al wat langer in het buitenland verkrijgbaar. Waarom introduceerden jullie pas vorig jaar dat nieuwe kauwgommerk in Nederland?
7: Ja, extra is het wereldwijd het grootste kauwgommerk. En in meerdere landen wordt dat ook al door Mars aangeboden. Ja. Wat je ziet eigenlijk vanuit Mars is dat in Amerika liggen heel veel de identiteit van de merken. Maar de landen zijn daarin hebben vrije keuze in wat ze introduceren op welk moment. Ja. En het hangt er ook vanaf in welke fase een land verkeert.
8: Ja.
7: Zo zagen wij heel recent dat de kauwgommarkt niet meer groeide. Mm. En we zagen daar mogelijkheden om die kauwgommarkt om die eigenlijk een beetje op te schudden. En we zagen dat ons extra merk daar een hele belangrijke rol in kon spelen. Richting de consument. En daar kom ik even eigenlijk weer terug op het aanbieden van gezondere, suikervrije alternatieven. Maar ook richting onze retailer. Waarmee je samen een business case kan leveren. Waarmee zij ook in staat zijn om extra omzet te genereren. Voor de retailers heel erg belangrijk dat ze categorie groeien. Ja. En wij zagen mogelijkheden om die categorie te groeien door ons extra product aan te bieden. Kauwgom heeft een hoog impulsgehalte. Ja. Eigenlijk het hoogste van de hele snackingcategorie. En is daarom heel erg belangrijk om aan te bieden. En nogmaals, dat gezondere alternatief is ook heel erg belangrijk.
8: Eigenlijk twee dingen wat ik interessant vind, wat je aangeeft. Eén zegt, eigenlijk die markt die groeide niet meer. En helpt het dan om een nieuw product te introduceren? Want die kauwgommarkt die is al een beetje volwassen, die is vol. En het andere aspect is de gezondheid. En daar kom ik zo nog even op terug. Even het eerste, van helpt dat dan? Als je zegt, van die markt is eigenlijk al volwassen, die groeit niet meer, dan komen we met een nieuw product om een impuls te geven. Is dat zo? En zie je dat er nu ook in de resultaten terug?
7: Ja, we zien dat terug. Waar we hebben, zoals we altijd doen, wat ik net ook met Cookie Dough zei, dat we onderzoek doen. Ja. En wat we zien is dat jongeren, met name, laat ik zo zeggen, kauwgom was in het verleden heel erg op functionele elementen ingestoken. Dus op gezonde of frisse adem, op goed gebit. Dus echt die functionele elementen waarbij wij zien dat jongeren in een wereld die super snel gaat, waar social media en de wereld heel erg snel aan je voorbij raast. Eigenlijk een moment van stilstaan, een moment, we noemen dat mood management. Ja. Chill, relax, concentratie zijn daarin heel erg belangrijk. En juist voor jongeren is dat heel erg belangrijk. En bepaalt dat ook voor een gedeelte hun identiteit.
8: Maar gaat daar een stukje kou op, een stukje microplastics, want dat is het uiteindelijk toch, gaat dat daarin bijdragen in het moment van chill en ontspannen? Of heb ik nou hier een marketeer in de studio die dat heel goed vertelt?
7: Ja, nee, het is. We zien dat het ook aanslaat onder jongeren. Ik ben natuurlijk NSE, maar ik ben moeder van 3 pubers. En ook daarin zie ik dat ook die pubers bij mij thuis echt heel graag kauwgom kauwen. En dat geeft hun een moment van relaxheid. Ja. Tijdens het studeren. Ze vragen daar ook naar. Maar we zien ook dat het aanslaat. Het leidt af. Het onttrekt je even uit die haastige samenleving waar we ook allemaal onder.
8: En het belangrijkste
7: zijn.
8: Groeit de markt weer van kauwgom door die
7: introductie. En de markt groeit weer en wij groeien de categorie. Dus daar zijn we heel erg tevreden over.
8: Ik wil met jou naar de dilemma's. Ja. En je weet een beetje hoe het werkt. Je moet steeds één van de twee kiezen. En na afloop mag je eentje kiezen die extra pijn deed. En dan kunnen we daar nog een beetje over doorborstkrollen. Ja? Ben je er klaar voor?
7: Ja.
8: Komt-ie. Het is in de cacao-sector een weerwar van duurzaamheidslabels. Of de consument kan het onderscheid prima maken.
7: Een weerwar.
8: De fabriek in Veghel is onze meest innovatieve en duurzame productlocatie. Of dat is een iets te grote eer?
7: Absoluut geen grote eer. Dat is het.
8: De komst van een suikertax juich ik toe. Of daar willen wij niks van hebben?
7: Daar niet voor een suikertax.
8: Oké. De populariteit van afslankmedicijnen beïnvloedt de vraag naar onze producten. Of dat zien we niet zo snel gebeuren?
7: Dat zien we nog niet gebeuren.
8: In Nederland zijn wij uitgegroeid of men kan nog op meer introducties rekenen?
7: Men kan nog op meer introducties rekenen.
8: Gepersonaliseerde snoepjes, een hype of duurzaam businessmodel?
7: Een hype.
8: Mars of M&M's?
7: M&M's.
8: De gast is Katrien Dancona, directeur Nederland bij chocoladereperfabrikant Mars. Katrien, welk dilemma deed een beetje extra pijn? Wil je toelichten?
7: Ja, dan moet ik even. Wat ik een goede vraag vond, was wat ik heel.
9: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkel.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: En technologieën. Ja. En de afgelopen 5 jaar hebben we ook 1,5 miljard geïnvesteerd. In Nederland komt dat meer neer op zo gemiddeld zo'n 20 miljoen dollar per jaar. En wat doen we daar? Een mooi voorbeeld is van wat we doen. In eerste instantie al onze fabrieken draaien op hernieuwbare energie. Mm-hmm. En zo ook in Veghel. In Veghel zuiveren we ons proceswater, wat we gebruiken in ons productieproces, tot 96%. En dat doen we door middel van microbacteriën. En bij die microbacteriën, daarbij dat proces, daar komt biogassen vrij. En dat gebruiken we weer voor het verwarmen van onze Twix-ovens. Dat is een heel mooi voorbeeld. Daarnaast gebruiken we drycoolers in plaats van watergekoelde koelsystemen. En hebben we een e-boiler geïnstalleerd om onze uitstoot van de fabriek hebben we daarmee met 50% gereduceerd.
3: Okay.
2: We hebben echt als doelstelling als Mars om bij 2050 om net zero te zijn.
3: Dat was eerst 2040 als ik naar jullie tijdlijn op de site keek. Dus het is wel met een decennium opgeschoven.
2: Nou, dat is altijd 2050 geweest. En in 2030 willen we ten opzichte van ons meetjaar, dat is 2015, willen we met 50% onze uitstoot hebben gereduceerd. En daar zijn we hard naar op weg. We hebben ook echt concrete stappen om dat te doen.
3: Okay.
2: Dat zit op emissiereductie, wat ik net al aangeef. Dat zit op regeneratieve landbouw. En dat zit ook op herformulering van herontwerp van verpakkingen.
3: Met al die duurzaamheidsinitiatieven wil ik ook even het bruggetje maken naar de duurzaamheidsclaims. Want dat is natuurlijk goed voor de aarde en hopelijk ook goed voor de consument. En dan wil je natuurlijk ook als marketingbedrijf, wat jullie natuurlijk in de essentie zijn, dat vertellen aan de markt. Als consumenten voor het schap staan en ze een keuze maken, dan heb ik liever voor een bedrijf die verantwoord bezig is. Nou, vorig jaar kondigde ACM aan grote hoeveelheden duurzaamheidsclaimers en labels te gaan onderzoeken. Je gaf net ook al aan in de dilemma's. Het is eigenlijk nog wel een weerwar, hè? Vind je ook dat het een goede zaak is? Dat er wat meer helderheid komt en een uniforme standaard komt voor iedereen?
2: Ja, wij zijn er voorstander van dat consumenten goed geïnformeerd worden. En als dat onduidelijk is voor consumenten, dan zullen we daar met elkaar en als totale industrie duidelijker in moeten zijn. Ja. Dus wij zijn een voorstander van het feit dat duidelijker gaat worden naar de consument. Wij hebben in Europa een 100% verantwoorde cacao-label op onze chocolade staan. Wat betekent dat bij de oogst en de teelt van de cacao, dat er geen ontbossing heeft plaatsgevonden, geen kinderarbeid en dat de boer een premiumprijs heeft gekregen voor die cacao.
3: Kan je dat echt garanderen? Want het is heel moeilijk om dat in de keten ook aan te kondigen en te volgen. Ik weet, er zijn blockchain-initiatieven om dat heel zichtbaar te maken.
2: Ja, kunnen wij voor Europa aantonen en kunnen we dat ook traceren. Vandaar ook deze claim. Maar is het nou allemaal even duidelijk voor de consument? Dat kan ik me voorstellen als iedereen zijn eigen label voert, dat ingewikkeld is. Precies. Voor de consument. Ze zullen absoluut erkennen dat het goede cacao is, omdat er een label op staat. Maar of ze precies weten welke data daarachter zit, dat is zeer de vraag.
3: Ja.
2: Dus dat de Europese Commissie hierin met een voorstel komt om dat beter te harmoniseren en eigenlijk meer aantoonbaar, die bewijslast ook meer aantoonbaar te maken, daar zijn we voorstander van. Echter, moet het natuurlijk niet een ellenlang proces gaan zijn om data aan te leveren, als dat jarenlange processen gaat staan om te bewijzen dat wat er achter je label zit, dan schiet het zijn doel voorbij. En dan kun je bijna geen labels meer voeren. Dan wordt het een project van een raket naar de maan om dat te realiseren.
3: Ja, is dat, want in februari zagen we dat persbericht. Hè? Daar werden heel expliciet Nestlé en Mondelez, jullie concurrenten, genoemd. We willen daar gezamenlijk mee aan de bak. En Mars, als natuurlijk megapartij, die ontbrak expliciet in dat persbericht. Kan je het op 2 manieren interpreteren? Zijn jullie al het braafste jongetje van de klas? Of zeg je, we hoeven daar niet zo nodig in mee. We willen niet in die hele lange reis naar de maan mee met verzand raken in die projecten.
2: Daar zit het hem natuurlijk heel erg.

0: Dus we hebben verantwoorde chocolade. Ja. De vraag gaat het om hoe gaan we dit proces aanvliegen? Hoe gaan we zorgen dat die bewijslat inderdaad niet een ellenlang proces wordt? Dus dat is wat erachter ligt. Wij zijn voor het goed informeren van consumenten. En uiteraard moet daar transparantie over zijn. Ja.
1: En met jullie zelf, hè, daar zou denk ik ook nog wel werk aan de winkel. Want als ik bijvoorbeeld naar de Albert Heijn site ga en ik wil daar een solo reep kopen, hè? Dan staat daar een aantal claims op. Hè? Rainforest Alliance, People in Nature keurmerk. Ik zie dat mooie groene puntsymbool, hè, van Verpakt. Maar ja, als ik vervolgens iets voor mezelf wil meenemen, omdat hij jarig is bij zijn hockeyteam, kan ik zo'n grote family pack kopen met die kleine reepjes. Ja, en daar staat dan weer een heel ander symbool op, het Triman logo. Ja, dan ben ik als consument, die toch wel een beetje verantwoordelijk bezig is, probeer te zijn, ben ik lost.
0: Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. We moeten onze consumenten goed informeren. En daar hebben wij ook een verantwoordelijkheid in te nemen. Ik denk wel dat die verantwoorde cacao, dat staat op al onze verpakkingen. En dat is ook iets waar we waar we over communiceren en wat we kunnen garanderen.
1: Ja, loopt dat proces nog met ACM, die gesprekken om uiteindelijk naar een uniforme standaard te gaan?
0: Nou ja, er komt een EMCO Directive, heet dat. Empowering Consumer. En dat zal ook geïmplementeerd gaan worden. Dus dat is zeker nog een lopend traject.
1: Oké, dus dat loopt nog. We zijn alweer aan het eind gekomen van deze CMO Talk. Ik wil je danken voor je komst. Katrien Dankona, directeur Nederland bij Mars. En we hebben het in de podcastversie, want ik heb natuurlijk nog veel meer te vragen aan jou. Onder andere ook over de invloed van de chocoladeconsumptie en de correlatie met afslankmedicatie. En we gaan nog even doorpraten over de grote aantallen van het aantal repen die gewoon bij Veghof van de band afrollen. Dus ja, we hebben behoorlijk nog wat te bespreken. Ik hoop dat je luistert in de BNR-app of op cmotalk.nl. Volgende keer in CMO Talk staat bij mij in de studio Pieter Olierook van de Magnum Ice Cream Company. En ik beloof al, dat wordt een uiterst smakelijke aflevering. Bedankt voor het luisteren.
2: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting Results.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
6: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In Loosdrecht zijn 4 mensen opgepakt bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers. Waar ze van worden verdacht is niet bekend. Na de rellen bij eerdere protesten zijn er rond de opvang veiligheidsmaatregelen genomen. Maar toch werd het weer onrustig. Demonstranten gooiden met vuurwerk en de politie gebruikte het waterkanon. In Oostenrijk is een ongeluk gebeurd met een Nederlandse paraglider. Die botste bij het landen in de deelstaat Carinthië op een hoogspanningskabel en viel meters naar beneden. Hij kwam zelf overeind, maar kreeg daarna pijn aan zijn nek en rug. De paraglider is naar een ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. In Amerika is de schrijfster van een kinderboek over rouw veroordeeld voor moord op haar man. En nu is haar straf bekend, levenslang. Ze doodde haar man met een overdosis van de extreem sterke pijnstiller fentanyl. Na zijn dood wilde ze met het geld van de levensverzekering een nieuw leven beginnen met haar minnaar. En Netflix komt in ons land met een goedkoper abonnement vanaf volgend jaar. Maar daar staat tegenover dat je favoriete films en series wel worden onderbroken door reclame. Het abonnement met advertenties bestaat al langer in bijvoorbeeld Amerika, Duitsland en Frankrijk. Hoeveel korting je hier krijgt is nog niet bekend. Het weer van Weer Online. Vannacht op veel plekken stevige buien, vooral aan de kust soms met onweer. Overdag eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
8: Geen keurige motivatiebrief, geen zorgvuldig opgepoetst cv. Bij Jumbo begint een sollicitatie tegenwoordig met een simpel appje. Je pakt je telefoon, je zegt, hey, ik wil werken. En voor je het weet is het geregeld. Welk voordeel dat heeft voor de sollicitant en voor het bedrijf bespreken we in deze aflevering van BNR at Work. Ik ben Nigaio Wijnen. Naast mij zit de Nestor van de Nederlandse arbeidsmarktcommunicatie, Arjan Elbers. En te gast Claire Saas, HR-directeur bij Jumbo Supermarkten. Welkom, Claire. Korte check, heeft Rob Kemps ook per app gesolliciteerd nadat hij Frank Lammers opvolgde?
9: Die kreeg wel meteen een afspraak ook.
8: Ook gewoon supersnel. Daar hoefden jullie niet lang over na te denken.
9: Nee.
8: Nou, daar praten we straks over verder. We gaan nu eerst naar het belangrijkste nieuws over werk. Veel werkgevers wachten nog met een hogere kilometragevergoeding, Arjan.
10: Ja, werkgevers mogen tegenwoordig de maximale onbelaste reiskostenvergoeding verhogen van 23 cent per kilometer naar 25 cent per kilometer. En dit is natuurlijk in verband met de zeer hoge benzine- en dieselprijzen. En de regel geldt voor heel het jaar 2026. Persbureau ANP deed recent een onderzoek bij tientallen bedrijven met de vraag, jongens, hoe staan jullie in de wedstrijd? En wat blijkt? Veel partijen staan eigenlijk nog in de wachtstand. Werkgevers zoals Schiphol, Heijmans en Ebusco voeren de verhoging meteen door. Maar ook organisaties zoals ABN, ING en Rabo voeren het bewust niet door. En verschillende werkgevers zoals PricewaterhouseCoopers, KPMG, KLM, Vodafone Ziggo en ik begreep ook Jumbo staan nu eigenlijk nog in de wachtstand en kijken nog even verder af.
8: Waar denken jullie nog over na, Claire?
9: Wij willen het even in het grotere plaatje bekijken van of we het doen. We willen natuurlijk altijd het beste doen voor onze collega's. Maar er zit ook echt wel een financieel kaartje natuurlijk aan. Dus dat we echt even goed bekijken voordat we er een keuze in nemen.
8: Oké, nou terecht. Dan naar het IMF. Zij zijn kritisch op de plannen van Rob Jetten. Arjan, waarom?
10: Ja, het Internationaal Monetair Fonds heeft onderzoek gedaan naar alle Nederlandse plannen rondom de inkomstenbelastingen. En komen met een opvallend advies. Doe het maar niet zo. Kabinet Jetten heeft namelijk aanpassingen rondom die inkomstenbelastingen aangekondigd. Maar daardoor komen mensen sneller in een hogere belastingschijf terecht. En dat heeft dan weer wellicht als negatief resultaat dat mensen minder willen gaan werken om er niet op achteruit te gaan. En dat is nu eigenlijk nou net wat we niet willen met onze BV Nederland. We willen juist dat mensen meer gaan werken en productiever zijn in plaats van dat ze minder gaan werken. En opvallend is, eerder plaatste de Raad van State ook al een kritische opmerking over diezelfde aangekondigde aanpassingen.
8: Hey, en nu het IMF en de Raad van State. Wat denk je dat Rob Jetten met deze kritiek gaat doen?
10: Ja, ik buikgevoel dit. Ja. Dus psychologie van de koude vloer.
8: Uit de heup gesproken.
10: Uit de heup komt hij. Ik denk wel dat ze er serieus mee gaan doen. Als en de Raad van State en het IMF daar commentaar op geven, dan gok ik dat hij een horlijke keer terug gaat naar de tekentafel.
8: En volgens mij, omdat dit hot nieuws is vandaag, komt er straks in de avondspits ook nog uitgebreid
10: op. Meer nieuws over.
8: Meer nieuws over, ja. Dan, er is een tekort aan technisch talent. En dan vooral in de luchtvaartsector en bij de defensiesector.
10: Ja, dat er een tekort is aan technische professionals, dat is voor niemand nieuw die naar ons programma luistert.
8: Dat wisten wij al.
10: Dat wisten wij al, maar gelukkig heeft Manpower een nieuw rapport uitgebracht. De luchtvaart- en defensiesector die groeit hard, maar wordt op dit moment met name geremd door het chronisch gebrek aan goede mensen in diezelfde technieksector. En dan hebben we het bijvoorbeeld over professionals die werken als technisch productiemedewerker, engineer of IT-specialist. En Manpower kwam ook tot de conclusie dat grote techbedrijven vaak hogere instapsalarissen bieden en aantrekkelijkere arbeidsvoorwaarden, waardoor juist luchtvaart en defensie weer moeite heeft om die jongeren aan te trekken en te behouden.
8: Ja, dat snap ik wel. Bij ons aan de lijn André Secrest, CEO van Manpower. Hallo André.
11: Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Ja, je zou zeggen, als ik Arjan zo hoor, geef ze hogere instapsalarissen en bied ze wat meer, gelijk de hippe techbedrijven, en dan is het opgelost.
11: Ja, dat zou wel de makkelijke oplossing zijn. Alleen, helaas is makkelijk niet het woord wat heel goed werkt in deze wereld.
8: Nee, dan gaan we voor moeilijk.
11: We gaan voor in ieder geval dat we wat uitdagingen uit de weg moeten gaan. En laten we allereerst stellen dat de grote techbedrijven hebben natuurlijk een langdurige aanwezigheid gehad. En er is heel erg bekend dat die bedrijven om talent zitten te springen. Defensie hebben we in de afgelopen 20, 25 jaar hebben we natuurlijk langzaam na de val van de muur hebben we
8: uitgehold.
11: Afgebouwd zien worden.
8: Ja.
11: Nou, uitgehold, noem het uitgehold. Die sector moet de weg weer terugvinden naar talent toe. Mm-hmm. Dat is stap 1. Maar er is nog een stap die daarvoor nog gedaan moet worden. Want als je eigenlijk kijkt naar de aanwas van talent, dan lijkt dat niet eens het allergrootste probleem te zijn, als wel dat er eigenlijk sprake is van een systeemprobleem. De time to hire om daadwerkelijk iemand aan te kunnen nemen, ja, die wordt toch wel in de weg gezeten door langdurige processen in het aannametraject. Als ook een van de onderdelen daarin, de security clearance die benodigd is voordat je werkzaam kunt zijn. Security, fysieke clearance checking. Ja, en daar zie je dat de sector weer opnieuw moet leren om daar heel snel actie te ondernemen in plaats van de processen te lang te laten duren.
8: Ja, ze zou dus met de Jumbo moeten praten over snelheid in het proces. Maar zeg jij dat het dus een systeemfout is en dat in principe het jong talent er wel is, maar doordat het allemaal stroperig en traag gaat, dat het daardoor mismatcht? Is dat wat je zegt?
11: Nou, het is niet zozeer de mismatch, maar dat de time to fill op de vacatures die er zijn, die worden daar wel door bemoeilijkt. Nou, geplaatst daarbij de huidige schaarste in de markt. Als je er te lang over doet en mensen zitten toch niet stil. Die gaan dan kijken naar andere mogelijkheden. Ja, en die zijn er echt volop in de markt. Dus als je als defensieapparaat sneller je menskracht wilt opbouwen, ja, dan zullen daar snellere processen voor ontworpen moeten worden.
8: Jij zit in deze materie. Ja, sorry.
11: Ja, ik refereer even aan een quote die onze oud-premier Mark Rutte op BDEX in Brussel noemde. Get ready, speed up and collaborate. Want de roep om talent en de roep om een flinke stap omhoog. Ja, die is wel gewenst op het wereldtoneel.
8: Nog één keer de quote, want die vond ik indrukwekkend.
11: Get ready, speed up and collaborate.
8: Get ready, daddy. Dank je wel, André Secrest, CEO van Manpower.
5: Nika Jovijnen en Arjan Elbers.
8: Bij Jumbo begint een sollicitatie soms gewoon met een appje. Geen cv, geen brief en wel een snel gesprek. Claire Saas, HR-directeur van Jumbo. We gaan daar zo meteen uitgebreid over praten. Maar heel even, ik ben toch benieuwd, want jullie komen uit een periode die ook gedomineerd werd door het nieuws rondom Frits van Eert. Ik kan me voorstellen dat het dan pittig werf is, of dat je daar ook wel in de recruitment mee te maken krijgt.
9: Natuurlijk zijn er in de recruitment vragen over gesteld. Tegelijkertijd hebben we gelukkig gezien dat het werken bij Jumbo nog steeds heel populair is en is gebleven. Uiteindelijk kiezen mensen toch een werkgever of een plek om te werken, ja, op basis van hoe de sfeer binnen bedrijven is en niet op basis van headlines. Dus wij hebben eigenlijk daar geen last van ondervonden met het aannemen van mensen.
8: Gelukkig, jullie zijn niet een soort Tata Steel uit Veghel geworden.
9: Nee, absoluut niet.
8: Oké. Nee. Dan naar het hoofdonderwerp. Solliciteren via WhatsApp.
9: Ja.
8: Vertel eens, want jullie brachten het uit in maart. Solliciteren via WhatsApp als iets nieuws.
9: Ja.
8: Neem ons eens mee in wat jullie doen.
9: Ja, we hebben als supermarkt natuurlijk ontzettend veel jongeren bij ons werken die als bijbaner bij Jumbo komen werken. Dat is vaak een eerste ervaring op de arbeidsmarkt. En wij willen als Jumbo dat een fijne ervaring is. Ook snel en makkelijk, gewoon laagdrempelig gemaakt. Puur ook om deze groep makkelijker aan te trekken. Tegelijkertijd is het ook zo dat we zelf daar voordeel in zien, want we zijn het grootste familiebedrijf in Nederland. Ja, een cv zegt iets over het desbetreffende individu, maar voor ons is het toch heel belangrijk, pas je in het familiebedrijf, is de match er. Dus we hebben eigenlijk heel veel procesballast weg willen nemen. Je legt inderdaad contact via WhatsApp. Je geeft aan dat je interesse hebt om bij een Jumbo-filiaal te werken. En je kan meteen een afspraak inplannen. Zodat we echt gewoon in die afspraak kunnen kijken, is er een klik. En dan hopelijk zo snel mogelijk aan het werk bij Jumbo.
8: En hoe doen jullie dat, in die afspraak kijken of er een klik is?
9: Ja, dat is wel echt een face-to-face gesprek. Hè. Dus de WhatsApp is gewoon, je geeft interesse aan en je maakt een afspraak. En in de afspraak heb je echt een interview en vraag je door van waarom wil je bij Jumbo werken. Nou, de vragen waar je iets bij kan voorstellen, dat doen we echt face-to-face. En we vragen ook heel erg door op, we zijn een familiebedrijf. Onze Jumbo-cultuur is heel belangrijk voor ons, dat er een match is. En dan proberen we toch in die gesprekken even te kijken van, hebben we hier iemand voor ons zitten die daar goed bij past.
8: En jullie hebben eerst een test gedaan. Ja. Wat waren de resultaten van deze test waardoor jullie dachten, nou, maar hier moeten we volop mee door?
9: Ja, we hebben inderdaad eerst bij 80 winkels hebben we het getest een aantal maanden. En werd aan beide kanten als heel positief ervaren. Nou, de winkel voelde zelf ook van heel veel ballast is bij mij weggehaald. Dus er komt snel een afspraak. Het is natuurlijk ook een heel proces eromheen. Nou, dat is veel efficiënter en makkelijker geworden. Ja, en we hebben het uiteraard ook aan de kandidaten gevraagd. Ja, en die ervaren het gewoon als een fijne ervaring. Niet wachten. Van ik toon eerst interesse en dan moet ik dagen wachten op. Word ik uitgenodigd voor een gesprek? Nee, ik weet meteen dat ik een gesprek krijg. Dus winkel blij en collega blij. Ja. En daarom zijn we het gaan uitrollen.
8: We hebben ook een tester in de zaal.
10: Ja, een vraagje uit de praktijk. Als ik bijvoorbeeld filiaalmanager ben bij Jumbo, kan ik dan gewoon slots in mijn agenda aangeven dat die machine afspraken in kan plannen?
9: Ja, die machine,
10: dat is wel heel tof.
9: Die slots die kan je aangeven en dan geeft die machine het inderdaad door. Precies zoals jij zegt.
10: Ja. Nou, ik mocht gaan testen. Ja. Dus ik werd gevraagd om het te gaan testen.
9: Ben je aangenomen of niet?
10: Kan ik helaas nog niet over corresponderen. Laat me vooropstellen, de arbeidsmarktcommunicatie op jullie werkwijsheid was echt gek.
9: Ja, mooi.
10: Dus als 15 jaar bijbaner kwam ik daar terecht. Ik probeer door die ogen te kijken. Ik heb referentiekader. Ik heb twee van die kabouterpubels rondrennen thuis.
9: Ja.
10: En dan zie ik de website met communicatie, met leuke dingen, zelfs met een muziek eromheen. Overal is aan gedacht. Ook een salariscalculator op week, per maand. Dus het zit heel goed. Dan open ik de WhatsApp en dan moet ik gaan solliciteren. Dan merk ik dat die flow hartstikke lekker loopt. Dus ik krijg een vraag. Hoe heet je en waar woon je? Sterker nog, ik gaf mijn postcode en zeiden, ja, maar dan kun je nog veel dichter bij huis gaan werken. Dus dat was hartstikke concreet. Totdat ik een vraag kreeg waarvan ik denk, ah, dat vind ik jammer. En dat was echt de motivatie. Waarom wil je werken bij Jumbo? En ik probeerde me in te leven als 15 jaar. En ik denk, dat weet ik niet. Waarschijnlijk heb ik wat geld nodig, maar ik weet het niet. Dus ik zei, dat weet ik niet.
8: Het scharen voor een brommer, toch?
10: Een brommer. En toen kreeg ik weer de vraag en weer de vraag. Dus ik kreeg vier keer dezelfde vraag, alleen anders geformuleerd. Van waarom wil je werken? En ik denk, weet ik dat nou als 15-jarige? Tot ik tegen de bot zei, je stelt nu elke keer dezelfde vraag. Nu weet ik het niet meer. En toen zijn we gestopt.
9: Dat is vervelend dat je sowieso vier keer dezelfde vraag krijgt. Dus daar ga ik meteen naar kijken.
10: Oh, supergoed.
9: Tegelijkertijd, ja, motivatie is wel belangrijk. We willen wel echt ruim in het gesprek ook de tijd pakken om echt over die motivatie, om daarop door te kunnen vragen. En ik ben het helemaal met jou eens, want ik heb die thuis ook rondlopen. Ja. En tegelijkertijd, als je invult, ik ben 3 maanden bij Jumbo en ik spaar voor een scooter en daarna ben ik weg, dan word je toch uitgenodigd voor een gesprek.
10: Oh, yes, serieus? Ja. Oh, wauw.
9: Dus die motivatie is niet is belangrijk, maar daar willen we wel in het gesprek over verder praten. Dus
10: ja, maar wij worden dan ook mensen afgewezen door bijvoorbeeld het gebrek aan een bepaalde motivatie. Want even, als ik kijk naar die van mij van 15, dat is echt zo'n weet ik niet figuur.
9: Ja, nou ja, kijk, motivatie is wel belangrijk, want we zoeken wel naar mensen die intrinsiek graag bij Jumbo willen werken. Dan heb je het zelf ook beter bij Jumbo en wij hebben het beter met deze collega. Mm-hmm. Tegelijkertijd hebben we het wel zo laagdrempelig willen maken dat even los van wat je daar als motivatie aangeeft, kom eerst gewoon eens praten, kom eens voelen, past Jumbo bij jou, hoe klikt het? En natuurlijk worden mensen afgewezen als in zo'n gesprek blijkt de motivatie is er niet of vooral de klik is er niet. We zijn een groot familiebedrijf, mm-hmm. De match met Jumbo is belangrijk. Als die er over en weer niet is, natuurlijk, dan wordt er afgewezen. Maar we willen wel gewoon eerst even beginnen bij dat voelen met elkaar.
10: Uitnodigen.
9: Zou kunnen werken. En dan is motivatie ook een belangrijk onderdeel, uiteraard.
10: Mooi.
9: Ja.
12: En wanneer is de klikker dan? Want die jongeren die jij thuis hebt rondlopen, en Arjan en ik ook, dan, die zijn vaak wat introvert, zeker wanneer het om werk gaat. Ja. En weten niet goed hun motivatie onder woorden te brengen. Hoe toetsen jullie dan die klik in zo'n gesprek? Dat je denkt van dat is er echt niet. Dat je dat zeg maar echt kunt uitsluiten.
9: Ja, ik heb bij Jumbo gaat het om samen ondernemen om de klant voor ons te winnen. Dus het individu is belangrijk. En dat is bij deze doelgroep. Het gaat natuurlijk heel veel over het individu. Maar wij zijn echt wel bij Jumbo groot geworden door dingen samen te doen. Dus we toetsen heel erg op van ja, het is hartstikke goed dat jij als individu hier komt werken. Maar hoe werk je samen? Hoe werk je in een team? De sfeer, hoe je met elkaar de schouders eronder zet om de klant op één te zetten. Want dat is waar we gewoon dagelijks bij Jumbo mee bezig zijn. Ja, en als iemand daar kansen en mogelijkheden in ziet om daarnaast ook nog zichzelf te ontwikkelen op een ondernemende manier. Daar toetsen we ook op van durf je dingen anders te doen? Mm-hmm. Durf je met een andere bril naar zaken te kijken? Eigenaarschap te pakken? Dingen gewoon beter pakken en het af te maken? Ja, dat zijn zaken waar we eigenlijk voor alle doelgroepen en voor alle leeftijden bij Jumbo naar kijken.
12: Ja. Jullie hebben nu bewust voor deze aanpak gekozen. Hoe vernieuwend is dit? Want jullie kwamen er groots mee naar buiten. Ja. Aan de andere kant zie je ook dat bijvoorbeeld Young Capital al 10 jaar solliciteren via WhatsApp doet. Als je kijkt naar de makelaarsbranche, dan kun je via een agenda, via een questionnaire, kun je morgen appartementen bekijken, ook met AI en met van die chatbots. Maar wat is bij jullie nu anders of vernieuwend ten aanzien van wat er al was in de markt qua dit soort systemen?
9: Ja, ik ben het met je eens hoor. Het was al in de markt. Ik denk in Nederland zijn wij wel de eerste retailer die zegt je legt contact en je maakt meteen een afspraak. Even los van wat je als
10: afspraak
9: motivatie hebt.
10: Ja,
9: dus
10: ja,
9: meteen die
10: ja.
9: Afspraken zijn wij wel echt de eerste retailer in. Ja. Dat is dus in zoverre echt wel nieuw. Omdat het daarvoor werd het toch wel traditioneler gedaan. Brief met niet alleen één zinnetje over je motivatie, maar een hele lange brief. Ja, en daar probeer ja, dat is toch wel echt nieuw in onze sector.
12: Ja.
9: En bij Jumbo ook, ja.
12: Is de retail daarin wat traditioneler dan andere branches?
9: Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel, ja.
12: Wat levert het jullie concreet op, naast dat je meer mensen sneller kunt aanwerven? Maar haal je ook data uit die gesprekken? Of zie je ook andere trends waar je je voordeel mee kunt doen?
9: Ja, natuurlijk haal je ook uit die gesprekken ook heel veel data waar we ook gewoon willen kijken. We zijn gewoon elke dag bezig van hoe zijn we boeiend als bedrijf voor elke doelgroep. Nou, deze doelgroep is best een lastige. Dus we halen zeker uit die gesprekken data hoe we gewoon bij aanvang boeiend kunnen zijn, maar vooral ook boeiend kunnen blijven. En dat proberen we eruit te halen, ja.
12: Ja, het kan ook interessant zijn voor andere bedrijven, toch, Arjan?
10: Zeker weten. We hebben eerder deze week hebben we een poll uitgezet op onze LinkedIn-pagina. En toen vroegen we, ons sollicitatieproces geheel via WhatsApp en of chatbots laten verlopen, vind ik, puntje, puntje, puntje. 28% van de invullers zei, briljant, let's go. 52% zei, hey, dit is het onderzoeken waard. Dus misschien moeten we eens naar kijken. En 21% zegt, niet goed, past niet bij ons, om reden X, Y, Z.
12: Ja, die 52% die denkt nu momenteel ook nog na over die kilometervergoeding.
10: Ja.
12: Maar waarom zou jij, Claire, andere bedrijven dit adviseren om te doen? Waarom moeten andere partijen ook mee aan de slag?
9: Nou, ik zou het vooral adviseren, niet helemaal ter vervanging van. Ik denk dat altijd een vorm van menselijk contact en een gesprek, elkaar in de ogen kijken. Bij Jumbo is dat belangrijk, maar ik kan me voorstellen bij andere bedrijven ook. Maar als je dingen die eigenlijk makkelijk door een systeem, een proces simpeler kan maken, dat de tijd korter is. Ik geloof wel dat de maatschappij en ook de sollicitanten dat van alle bedrijven vragen. Niemand zit meer te wachten op ellenlange processen. Dus waar je als bedrijf dat eruit kan snijden en vooral heel gericht de tijd die je toch in een sollicitatieproces moet stoppen, kan enten op gewoon, joh, we leren elkaar kennen, het klikt. Ik denk dat die tijd is het waard en al het andere haal je daar weg.
10: Was het voor jullie ook echt een business case of niet? Is het ook echt uitgerekt van, joh, dit gaat het ons aan geldelijk opleveren aan tijd?
9: Zo is het niet begonnen. Nee? Het is echt begonnen met, we willen een fijne ervaring bieden. Het eerste contact met Jumbo moet zijn, wow, it's for life.
10: Lekker dat snel begon, en
9: lekker
10: goed.
9: Snel, ja. Dit voelt goed, ik wil hier blijven. Dus daar is het voor begonnen. En dat het ook efficiënter werkt in onze eigen processen. Dat onze filialen daar een stukje ontzorgd worden. Dat
10: mooie winst.
9: Uiteraard ook mee.
12: En als ik hem nou eens omdraai, ik ben advocaat van de duivel, dan denk ik van, ja, willen we allemaal sneller en meer en het moet efficiënter en moet het kunnen meten. En die doelgroep, de alfa's en de Gen Z'ers, dat zijn luie, tamme wezens. Die liggen op de bank en die kijken alleen maar naar een scherm. Die kunnen niet meer praten, niet meer bellen, niks.
9: Ja.
12: En dan gaan jullie dat faciliteren.
9: Ja.
12: Dus moeten jullie niet zeggen, joh, we stoppen alle digitale toestroom. Kom maar gewoon eens naar de winkel, kijk me in de ogen en voer eens een gesprek.
9: Ja,
12: als in, toch? Het zijn lamme types.
9: Het zijn jouw woorden, maar...
12: Ja, het zijn woorden. Mijn woorden, onze kinderen.
9: Het zijn ook mijn kinderen, maar toch, als je ze eenmaal enthousiast hebt, dan komen ze toch heel graag praten. En menselijk contact ook is, daar is die doelgroep ook heel erg bij gebaat. En uiteindelijk komt er een gesprek en komt er contact en kijken of er een klik is. Dus het is the best of both worlds, denk ik.
12: Oké, dan fijn dat jullie dat tijdens het gesprek in ieder geval eruit slopen. En dat ze wel iets kunnen. Dan, hoe behoud je ze? Want je zei net al, in het begin of tijdens de intro, van ja, dan hebben ze dadelijk die scooter en dan zijn ze helemaal digitaal geonboard via WhatsApp. Dan hebben ze hier 3, 4 maanden, 6 maanden gewerkt, dan hebben ze die scooter. Adios.
9: Ja.
12: Dus hoe zorg je, of hoe kun je ervoor zorgen dat in dat proces en verder, dus als ze eenmaal binnen zijn, dat je ze ook langer bij Jumbo houdt?
9: Ja. Bij ons, we krijgen toch heel veel terug. De sfeer waaronder je bij Jumbo werkt is iets waar veel jongeren voor komen. Ook voor terugkomen. Hè? Dus net het voorbeeld van de scooter klinkt misschien heel negatief en ook heel opportunistisch. Ik kom 4 maanden binnen, heb ik die scooter, ben ik weer weg. Ja, daar kan je dan heel star naar kijken als werkgever. Je kan ook denken, nou, hij of zij is weer een tijdje weg. Maar als hij over een jaar later weer terugkomt en wij hebben er weer een hele goede kracht bij. Ja, why not?
10: Meldt zich weer.
9: Dus je probeert echt wel naar doelgroep te kijken. Deze doelgroep, die gaan niet jaren aan een stuk bij één werkgever vaak werken. Daar kan je iets van vinden. Je kan er ook in proberen mee te bewegen. Nou, dat doen wij voor deze doelgroep. Voor andere doelgroepen. We kijken gewoon mee wat werkt voor welke doelgroep het beste. En flexibiliteit is voor deze doelgroep gewoon echt wel een heel belangrijk punt. Zo proberen we daarop mee te veren.
12: Ja, je hebt het nu over doelgroepen, maar jullie bijvoorbeeld ook een doelgroep met afstand tot de arbeidsmarkt. Ja. Hoe doen jullie dat?
9: Ja, dat is weer eigenlijk een heel ander, prachtig voorbeeld waar ik zelf enorm trots op ben. Kijk, waar we het net hadden over snelheid, laagdrempelig, is dit inderdaad waar jij op doelt, de samenwerking die wij met Philadelphia al een tijd geleden zijn aangegaan. Dat begon bij een filiaal in Urk. Mensen inderdaad met een verstandelijke beperking die nog nooit hadden deelgenomen aan de arbeidsmarkt. Die geven wij in een aantal filialen van Jumbo de kans om wel deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Ja, dat is soms echt ook een heel emotioneel moment voor ouders. Want die zien dat hun kinderen nooit gewerkt hebben. En in één keer gaan ze op hun 30, 40ste werken. Dan nemen we ten opzichte van de groep waar we net over hadden alle tijd. Dan tekenen we uitgebreid een arbeidscontract. We gaan zitten, we maken er een heel feestelijk moment van. Ja, en dat is voor die groep werkt dat. En dan voelen ze zich trots, de familie voelt zich trots. En zo doen we dat op een hele andere manier. Juist voor heel veel de tijd voor pakken. En ook de begeleiding die dat trouwens ook vraagt.
12: En om welke rollen gaat het dan vooral?
9: Kan van alles zijn. Cashieren, ook vulploegmedewerker kunnen verschillende rollen zijn. We kijken ook gewoon daar heel erg in samenwerking met...
13: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
14: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
12: Je terecht van, ja, dit bestond al lang. Althans, we hebben het weer over solliciteren via WhatsApp. Dat bestond al lang, maar gelukkig zijn wij de eerste supermarkt die ermee de markt opkomt.
9: Ja.
12: Maar nu hebben jullie het eenmaal en jullie doen dit samen met een heel hip techbedrijf. Volgens mij Carve. What's next? Als in, ik kan me voorstellen dat je nu je deze positie hebt, je ook wat voorsprong wil pakken. Het is een lastige doelgroep. Wat zijn de volgende plannen?
9: Ja, we hebben nou vrij recent ook een ander plan al uitgerold. Dus na het sneller solliciteren zien we ook dat binnen deze doelgroep mentale problemen onder jongeren echt wel een grote uitdaging zijn. Pretenderen wij als organisatie niet dat wij dat allemaal kunnen oplossen, maar we willen wel maximaal dat er aandacht voor is. Dus vanuit onze welzijnsaanpak proberen we echt onze leidinggevende mee te nemen. En hoe vraag je daar nou op door? Hoe toon je daar nou interesse in? Nou, dat gebeurt. Tegelijkertijd is er soms behoefte aan meer. En hebben we vrij recent ook de samenwerking met Open Up gelanceerd. Dat is een online platform. Ja. Niet alleen jongeren, dus iedereen bij Jumbo, maar ook gezinsleden kunnen ook heel laagdrempelig, anoniem en gratis contact opnemen met dit platform als er
13: vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
14: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
9: Voor ook in meedenken in ieder geval.
8: Nou, ik wens jullie daar heel veel succes mee. Dankjewel. Claire Saas, HR-directeur van Jumbo.
9: Graag gedaan.

0: Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je er nu net als Arjan en ik geen genoeg van krijgen? Ga naar onze LinkedIn-pagina. We zitten ook op TikTok. En praat daar mee over alle onderwerpen die je ook weer vandaag hebt gehoord. Je kunt alle afleveringen terugvinden in je favoriete podcast-app. En daar kun je deze week ook luisteren naar het meest beslissende carrière-moment van Ilja Gort. Met hem praten we niet alleen over wijn, maar ook over zijn carrière voor de wijn. Toen hij muziek maakte voor commercials. Met het deuntje van Nescafé scoorde hij bijvoorbeeld een echte hit.
1: Maar wat er toen gebeurde, dat is wel grappig. Dat als je eenmaal zoiets hebt gedaan, zo'n jingle hebt gemaakt, dat andere reclamemensen en producenten die denken dan dat jij de kip met de gouden eieren bent. Dat jij het geheim hebt tot de hit. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Maar ja, ik zal de laatste zijn om dat tegen te spreken.
0: Nee, dat doe je nu voor het eerst. Ja.
1: En in die periode daarna, er kwamen echt in die rare boerderij daar in Maartensdijk, wat een heel klein, lullig, gereformeerd dorpje is, in de buurt van Utrecht. Regelmatig kwamen daar dus hele grote zwarte SUVs het grind opknerpen. Met een Japanse fabrikant met 4 bodyguards die daar dan voor zijn sake-product een jingle van mij wilde. Ik kwam uit Japan om een jingle te bestellen.
0: Het hele gesprek vind je in je podcast-app. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Zwaar verslavende pijnstillers zoals oxycodon en morfine worden volop verhandeld op de zwarte markt. Dat blijkt volgens het AD uit onderzoek van Zembla. Zulke pijnstillers zijn normaal alleen te krijgen op doktersrecept. Ze worden gejat uit de apotheek of het ziekenhuis en daarna aangeboden op Telegram of WhatsApp. Veiligheidsmaatregelen of niet, er waren toch weer ongeregeldheden in Loosdrecht, waar opnieuw is gedemonstreerd tegen de noodopvang voor asielzoekers. Protest begon rustig, maar de sfeer sloeg om en demonstranten gooiden met zwaar vuurwerk. De politie greep in met een waterkanon en heeft 4 mensen opgepakt. In België is een boom op een passagierstrein gevallen. Er zaten toen een paar honderd reizigers in de trein bij Brussel en die zijn allemaal veilig geëvacueerd. De omgevallen boom had ook de bovenleiding geraakt. Vanwege de veiligheid werd de stroom ervan afgehaald en lag het treinverkeer een tijdje stil. En een uitzinnige menigte heeft het nationale voetbalelftal van Iran uitgezwaaid voor het WK volgende maand. In de hoofdstad Teheran kwamen de spelers het podium op en werden ze massaal toegejuicht. Iran speelt de groepswedstrijden in Amerika. Vanwege de oorlog vroegen ze om die te verplaatsen naar Mexico, maar dat mocht niet. Het weer van Weer Online. Op veel plekken stevige buien, vooral aan de kust soms met onweer. Overdag eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
5: Woensdag 13 mei. Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Rusland heeft de luchtaanvallen op Oekraïnse steden hervat nadat het afgesproken 3-daags bestand is afgelopen. Oekraïne meldde gisteren droneaanvallen op Kiev, Kharkiv, Zaporizhia, Dnipro en Gerson. Gisteravond vielen 8 doden en 11 gewonden door Russische luchtaanvallen in de regio Dnipropetrovsk. Vannacht zijn onder meer spoorinfrastructuur in Dnipro en Kharkiv, havens in de regio Odessa en energiedoelen in Poltava geraakt. Aanvallen die gingen vanochtend nog door. Oekraïne heeft in reactie ook de lange afstandsaanvallen weer opgestart en trof een gasinstallatie in Orenburg en een oliepompstation in Bashkirië, beide heel diep in Rusland, en de Zwarte Zeehaven van Taman. Aan het front worden nog steeds de zwaarste gevechten gemeld bij Konstantinivka en Pokrovsk bij de provincie Donetsk, maar zonder bevestigde terreinwinst. De Oekraïnse minister Fedorov van Defensie zegt dat Oekraïne wel het initiatief in de strijd nu volledig heeft overgenomen.
6: Ik denk dat dat zo is op dit ogenblik. De reden daarvan is dat de mailbloggers in Rusland zich buitengewoon veel zorgen beginnen te maken over wat hier aan de hand is. Als je bijvoorbeeld kijkt wat de Oekraïners op dit ogenblik kunnen doen met zogenaamde Battlefield Air Interdiction. Dat is dus het bestoken van doelen ver achter de vijandelijke linies om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld versterkingen niet naar het front kunnen worden gestuurd. Dat is ontzettend belangrijk, want daarmee kan je dus het front enigszins onder controle houden. Dan die mailbloggers die beginnen dus nu te zeggen van ja, er wordt nu zo diep in wat wij dan bezet gebied zouden noemen, maar zij noemen dat natuurlijk Russisch gebied, worden nu drones ingezet, dat het heel zorgwekkend begint te worden. Dus er worden nu drones ingezet die tot aan Mariupol komen, ja, of tot aan de Krim komen. En daar worden dus, het is echt onvoorstelbaar, bijvoorbeeld militaire transporten op die manier geraakt.
5: En dat zijn dan echt dus die kleine first-person view drones, hè?
6: Ja, ja,
5: die dat zo diep kunnen komen.
6: Ja. Dat is echt een UZ-stukje. En ze maken zich helemaal zorgen over de zogenaamde Hornet-drones. En die drones, en dat is volgens mij gewoon AI gestuurd, die moeten eigenlijk compleet autonoom gaan werken, ook op dat soort afstanden. Nou, als dat gaat gebeuren, dan hebben ze dus helemaal een probleem in de Russen. En hun technologie is gewoon niet zover dat dat kan.
5: Ja, ik zag over die Hornets ook klachten van Russische zijde, dat als die cirkelen in de lucht, die vliegen volgens mij maar met één propellertje. Dus je hoort ze ook niet.
6: Dat klopt.
5: Totdat ze een duikvlucht inzetten, ja, en dan ben je te laat.
6: Dat klopt.
5: En dat laatste stuk doen ze volgens mij dus inmiddels op AI. Dus je kan ze ook niet storen.
6: Nee, dat klopt. Dat is absoluut juist. En ze hebben allemaal Starlink-terminals aan boord. Dus dat werkt allemaal redelijk automatisch. Maar het gaat kennelijk nog automatischer. En dat moet dus tegen het eind van het jaar, begin volgend jaar, zou dat gewoon gereed moeten zijn. Dan gaat het gewoon compleet autonoom. Het heeft wel enorme consequenties, maar daar moeten we een andere keer maar eens over gaan praten.
5: Hmm. Ja.
7: Zelensky vertelde gisteren ook dat de Russische aanvallen nu veel meer overdag plaatsvinden. Waarom is dat eigenlijk?
6: Nee, ze vinden zowel 's nachts als overdag plaats. En dat is eigenlijk iets wat nou al een maand gaande is, hoor, denk ik. Ja, dat heeft te maken met het feit dat de Russen op die manier een continue paniek willen veroorzaken onder de bevolking. Dus je bent ook overdag, kan je bij wijze van spreken, niet meer op het terrasje zitten. Wat gewoon gebeurt in oorlogsgebied. Omdat er altijd een droneaanval kan komen. Of een raketaanval kan komen.
5: Ja, het speelt ook nu. In elk geval een uurtje voordat we elkaar nu begin van de middag spreken, waren de aanvallen nog bezig. In forse golven vanuit het noorden en het zuidoosten op Oekraïne. Poetin die heeft ook zich weer van zijn nucleaire kant laten horen. Misschien een beetje compensatie na het zwaktebod van die parade van afgelopen zaterdag. Maar hij heeft gezegd dat de nieuwe Sarmat intercontinentale ballistische raket succesvol is getest en eind van het jaar operationeel zal zijn. En ook die Poseidon. Dat is een gigantische nucleaire torpedo, dat die ook is getest.
6: Ja, nou ja, of het allemaal veel heeft opgeleverd, die test, dat weten we dus gewoon niet. Want er is zo vaak gezegd dat er getest is. En het is allemaal fantastisch zoals het gaat. Wat dat betreft leidt Poetin zo af en toe aan hetzelfde probleem als Trump. Namelijk dat het geweldig gaat, maar in de praktijk blijkt het tegen te vallen. Maar het is wel betekenisvol dat je dus met een dual capable, maar eigenlijk een primair nucleaire raket nu gaat zitten dreigen. Want dit zijn dus eigenlijk heimelijke nucleaire dreigementen die hieruit gaat spreken. En de bedoeling is om die ICBM, want daar gaat het om. Het is dus een intercontinentale ballistische raket waarmee je dus doelen ook in de Verenigde Staten moet kunnen bereiken. Daarvan zegt hij, ja, die gaan we dus nu ook inzetten voor Oekraïne. Nou, dat is dus wel heel erg raar. Wie gebruikt daar nou een ICBM voor? Dat is heel erg merkwaardig. Dus dat heeft gewoon, denk ik, alles te maken met afschrikking. En te laten zien van, moet je eens kijken hoe sterk ik ben. Ik ben er nog steeds. En ik denk inderdaad dat het zo is, Hugo, dat het een compensatie is voor eigenlijk de puinhopen die er op dit ogenblik zijn ontstaan. En de algemene teneur van wat er op het Rode Plein is gebeurd. Met die hele tegenvallende parade. Waar geen enkel wapensysteem meer te zien was. Ja, dat wordt toch algemeen als het teken van zwakte gezien. En je ziet dus nu eigenlijk dat met deze retoriek over die raketten en dit soort nieuwe wapensystemen, dat hij dat probeert te compenseren. Denk niet dat dat gaat lukken, hoor. Want daar prikt iedereen nog heen op dit ogenblik.
5: De verdediging natuurlijk tegen ballistische raketten is wel een zorgenpunt voor Europa. President Zelensky heeft op dat punt, ik vond er geen details over, maar heeft gezegd dat gisteren overleg is gevoerd met vertegenwoordigers van 13 landen en de NAVO over gezamenlijke ontwikkeling van ballistische raketverdediging. Dat zou dan dus kennelijk om iets nieuws gaan. We weten natuurlijk, wat is dat, de SAMP-T geloof ik, hè? Naast,
6: ja.
5: Dat is het Europese variant op de Patriots, dat moet doorontwikkeld worden. Maar dit zou dus, als ik het zo moet horen, gaan over iets nieuws. Daarnaast heeft CBS gezegd op basis van ingewijden dat een eerste stap is gedaan voor een drone deal tussen Oekraïne en de Verenigde Staten. Waarbij dus vooral Oekraïnse kennis en Amerikaanse productie bij elkaar moet worden gebracht.
6: Ja, interessant. Ik ben benieuwd of dat nou invloed heeft op het hele proces. Waar Trump natuurlijk een belangrijke rol in speelt. Om tot een soort staakt het vuren dan wel vrede te komen in Oekraïne. Want nu heeft, om maar even met Trump te spreken, Oekraïne nu ook kaarten in handen. Ja. Dat is natuurlijk echt heel erg interessant wat hier gebeurt.
5: Ja. Er was vanuit Russische zijde, Arend-Jan, jij had dat beter dan ik opgemerkt, maar iets gezegd over het gebrekkige vertrouwen in Amerikaanse vredesinitiatieven in Oekraïne.
7: Ja, ja, dus weet je, Trump zegt altijd zelf dat ze morgen ongeveer een vredesverdrag gaat tekenen.
5: Zeker, ja.
7: Dus alles gaat goed, Hormuz en Oekraïne. Lavrov zegt nu, dus Russisch buitenlandse zakenminister, zegt nu gewoon keihard van ja, er gebeurt gewoon helemaal niks in die onderhandelingen tussen Amerika en Rusland. En het is totaal, het zit totaal, totaal vast. Hè? Alleen maar mooie woorden en niets gebeurt in real life. Hè? En ja, dat is wel een duidelijke taal, lijkt me. Klopt ook. Ja.
5: Nou, een mooi bruggetje, denk ik, naar Iran, waar ook niks gebeurt op vredesinitiatief. CNN bericht dat Trump om die reden serieus overweegt de bombardementen op Iran te hervatten. NBC had zelfs de nieuwe naam al, Operation Sledgehammer. Klinkt natuurlijk heel lekker stoer. Volgens mij was hier dus ook een overweging, dan moet je het een nieuwe naam geven, want dan kan je tegen het congres zeggen dat het een nieuwe oorlog is. Het heeft niks te maken met de vorige oorlog. Want anders dan zit je in die 60 dagen dat je toestemming moet vragen aan het congres. En dat zullen ze niet krijgen. Ander bericht van de New York Times op basis van Amerikaanse inlichtingendiensten is dat Iran nog ongeveer 70% van zijn raketvoorraad en mobiele lanceerinstallaties heeft. Ook zouden ze nog 30 van de 33 raketbases langs de straat van Hormuz kunnen gebruiken. En daarmee kunnen ze natuurlijk de scheepvaart daar bedreigen. Dat is natuurlijk heel iets anders dan Trump altijd beweert. En daarom heeft Trump ook op sociale media gezegd dat als je iets anders zegt dan dat hij zegt, dat is landverraad.
6: Ja. Gelukkig zijn wij geen Amerikanen.
8: In de Friday Move gaat het over tv.
9: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
8: Politiek.
10: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
8: En ik ben er ook.
9: Dat is toch heerlijk.
8: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
11: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
6: Asymmetrische oorlogsvoering en hebben de spullen zo diep mogelijk onder de grond te begraven. Ja, ik bedoel, ik ben niet totaal verbaasd. Je zult hier en daar het een en ander moeten uitgraven. En dat gebeurt dus op dit ogenblik ook. Maar ja, daar. Kijk, oorlog. Ja, het zou best kunnen zijn dat die weer gaat uitbreken. Want ik zie niet goed in welke opties Amerika anders heeft. Diplomatiek lukt het niet. Je kunt zeggen van nou, Amerika is bezig met een blokkade van de straat van Hormuz. Maar Iran doet dat ook. En de schade is voor de Verenigde Staten, zowel politiek als economisch. Maar met name politiek en ook met betrekking tot, laten we zeggen, de positie van Amerika in de wereld. Dat doet niet onder voor de schade die Iran op dit ogenblik leidt. En Iran gaat ervan uit dat zij de langste adem hebben en dit dus nog wel even kunnen volhouden. Maar als je dus gewoon kijkt hè, wat Iran doet, dan zie je dus gewoon dat Iran helemaal niet aanstuurt op een makkelijke vredesregeling. Dus gisteren, 12 mei, zijn 5 voorwaarden gelanceerd. Nou kan ze even snel oplepelen. En ze willen pas gaan praten over een nucleaire deal als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Nou, die voorwaarden, en dan denk even mee of dat dan een aanleiding kan zijn voor Trump om een oorlog te gaan voeren. Er moet een einde komen aan alle vijandelijkheden. Oké, ik kan het nog over hebben. Alle sancties moeten van tafel. Alle bevoorrechte goederen moeten worden vrijgegeven. Er moet compensatie komen voor de schade die de Amerikanen en de Israëli's hebben aangericht. Ja, je begint al te lachen. Dat is dus precies het probleem. En dit is het allerergste. Er moet een erkenning komen van de soevereiniteit van Iran over de straat van Hormuz.
5: Ja.
6: Ja, weet je, ik bedoel, dit is een no-go. Dus je weet gewoon dat als je dit doet, je Amerika compleet vastzet en je

0: Je weet ook dat Amerika op dit ogenblik niet veel verder komt. Je weet ook dat, zij lezen natuurlijk ook de New York Times of wat het ook allemaal mogen zijn, of de Washington Post, of nou ga zo maar door. Dat de Amerikanen ook inderdaad weten en dat nu ook openlijk erkennen dat er te weinig is vernietigd tijdens de oorlog. Nou, dan heb je wel eigenlijk meer kaarten in handen op dit ogenblik dan Poetin. Om maar weer even de kaarten te vergelijken.
1: Maar als je dan even tot je door laat drinken, de deconfiture van deze hele operatie.
0: Ja.
1: De militaire experts hebben van tevoren gezegd, nou, dit lijkt me nogal lastig wat je daar gaat doen. Hè, want die mensen stoppen de spullen flink onder de grond. Nou, dat blijkt dus ook allemaal waar te zijn. 30 van de 33 missile sites zijn gewoon nog operationeel. Hè. Nou, Hormuz is in de handen van Iran gekomen. Dat is een enorm voordeel voor Iran. De hele westerse wereld is vervreemd geraakt van Trump. En Trump blijft gewoon maar schreeuwen dat het allemaal geweldig is. Het is, weet je, zo langzaam begin ik wel denken, dit gaat nog heel lang duren. Dit gaat nog heel veel geld kosten. Dit gaat enorm de reputatie van Amerika schaden. Het gaat ook de Amerikaanse boeren raken via die kunstmestroute en zo. Je kent het allemaal wel, hè? Trouwens ook Afrika. Dit is misschien wel gewoon het begin van een dramatische verdere erosie van de Amerikaanse macht in de wereld.
0: Ja, maar die opmerking hebben we al vaker gemaakt, met z'n allen. Dat is natuurlijk ook zo. Dit is het ABC van de internationale betrekking. Als je dit soort stomme fouten maakt en je kiest niet voor je bondgenoten en je denkt dat je het alleen wel af kan en je leidt aan hoogmoed en je bent niet in staat om zo'n operatie behoorlijk voor te bereiden, want dat is eigenlijk het hele punt. En je doet maar wat. En je vergeet dat de Iraniërs de meesters zijn op het gebied van asymmetrische oorlogsvoering. Ja, vind je dan gek dat het fout loopt? Kijk, het meest absurde hiervan vind ik dat wij in de podcast dit heel snel constateren. Dat ze daar dus grote problemen mee hebben met het uitvoeren van zo'n operatie. Maar ik bedoel, dat moet je toch ook in het Witte Huis kunnen bedenken?
1: Het is echt ongelooflijk.
0: Ja, ik vind dit echt, nou ja, ik vind dit een van de meest fascinerende dingen uit de internationale betrekkingen. Dat je dus geleid kunt worden door wensdenken, door overmoed, door het idee dat jouw militaire macht bepalend is voor het verloop van de strijd. En dat is gewoon helemaal niet zo. Ik bedoel, ze zijn gewoon Vietnam vergeten. Ze zijn Afghanistan vergeten.
2: Ja. Er waren ook twee kleine berichtjes los van elkaar gisteren en van vandaag, dat zowel Saudi-Arabië als de Verenigde Arabische Emiraten in dus het voorgaande, de strijd voor het staakt het vuren, toch een paar keer hebben teruggeschoten op Iran. Nadat Iran dus olie- en gasinstallaties daar heeft aangevallen.
1: Ja, er waren geruchten. En nu weten we dus meer brokstukjes. Ja. Ze zijn daar heel geheimzinnig over geweest natuurlijk. Hè. Dus laat maart, eind maart is het gebeurd.
0: 7 april voor de Emiraten.
1: En 7 april voor de Emiraten. Hè. En ja, die hebben dus gewoon teruggeslagen. Toen ze werden aangevallen door Iran, hebben ze dus in Iran zelf teruggeslagen. Ja. Tit voor tat.
0: Ja, en nu moeten ze wel uitkijken. Want als dus die oorlog echt uitbreekt, en dat is ook de reden waarom de Saoedi's op dit ogenblik zo terughoudend zijn en zeggen tegen Trump van kijk nou een beetje uit wat je doet. Als dus die oorlog uitbreekt, dan is de kans vrij groot, zeker gezien het grote aantal wapens dat nog aanwezig is in Iran, dat daarmee de olie-infrastructuur wordt vernietigd aan de oostkust van Iran. Dat ook de ontziltingsinstallaties worden gepakt. Waardoor er dus eigenlijk sprake is van een situatie waarin de hele economie begint te wankelen. En het grote project Vision 2030, waarmee eigenlijk de kroonprins probeert om het hele land te moderniseren, compleet onderuit gaat. Dat is eigenlijk de grote angst die op dit ogenblik kennelijk in regeringskringen bestaat in Saudi-Arabië.
1: Ja, ik las ook nog een analyse dat Teheran gaat nu proberen om een weg te drijven tussen de Verenigde Arabische Emiraten en andere golf-Arabieren. Die anderen willen graag naar een deal toe. Terwijl dus VAE veel agressiever opereert. En Teheran vindt het natuurlijk geweldig om die golfstaten uit elkaar te spelen. Bedenk ook, de VAE heeft dus meer dan 2800 Iraanse drones en raketten op hun hoofd gehad. Hè? Meer dan Israël.
0: Ja. Ja.
1: Het is echt indrukwekkend.
0: Als je kijkt, Arjan, wat dus nu de problemen zijn, ook economisch gezien voor die staten. Dus de olie-export van Saoedi-Arabië is met een derde afgenomen. De Verenigde Arabische Emiraten de helft. En landen als Qatar, Bahrein, Kuwait, die exporteren iets meer.
2: Ja. De olieprijs staat alweer op $107 per vat. En dat is natuurlijk nog, terwijl er nog niet echt fysieke tekorten zijn ontstaan, omdat er uit de olievoorraden worden geput. Maar het Internationaal Energieagentschap zegt vandaag, die olievoorraden nemen in recordtempo af. In maart was sprake van een daling van 129 miljoen.

0: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
1: Vind somber. Maar meestal klopt het ook wel. Al die somberheid en die negativiteit. En zoiets. Ja, het wensdenken bij regeringen, ook in Europa, is wel heel erg groot, moet ik zeggen. Dat je gewoon denkt van, nou, dit zal wel snel zijn afgelopen, want niemand heeft belang bij zo'n grote oorlog. Nou, ja. Iran heeft bijvoorbeeld wel belang bij zo'n grote oorlog. En Amerika heeft daar geen belang bij. Maar als je Amerika kapot wil maken, dan moet je een grote oorlog ontketenen in het Midden-Oosten. Nou, en dat soort redeneringen, weet je, die doen het niet echt goed, hoor. Die doen dit niet goed, bij wijze van spreken, aan de talkshowtafels, maar ook niet bij het IMF en ook niet in de treffenzaals van de wereld.
2: Arjan, jij had nog wat van Israël en Libanon dat je ons kon melden.
3: Ja, dat gaat gewoon door. Hè? Het gaat gewoon door. Israël valt bijna elke dag aan. Het is wel zo dat vandaag in Washington, onder leiding van Amerika, proberen Libanon en Israël met elkaar te praten. Ja. De VN vraagt natuurlijk om een echt staakt het vuren, maar daar is Israël niet toe bereid. In de afgelopen 24 uur 100 aanvallen, burgers gedoden, families displaced en zo. Ja, en sinds het bestand van 17 april 380 doden, hè? En als je het allemaal een beetje tot je door laat drinken en ook Israëlische kranten leest, dan is het gewoon zo dat de stemming in Israël is van, we hebben zoveel gelazen met Hezbollah, we moeten het werk nu maar afmaken. Ja. Maar ook hier weer het probleem van het asymmetrische monster. Hezbollah valt nog steeds aan Israël aan. Ja. Dus ook daar blijven dus aanvalsmogelijkheden intact te zijn. En het is misschien ook een beetje merkwaardig om te denken dat je dit uitsluitend met militaire middelen kan oplossen.
1: Nou, eigenlijk al steeds minder. Omdat ook op dit ogenblik steeds meer aanwijzingen zijn dat Hezbollah de beschikking heeft over first-person view drones. Ja. Zelfs drones die worden aangestuurd met glasvezelkabels. Ja, daar begint dus eenzelfde situatie te ontstaan als voor de Russen in Oekraïne. Namelijk dat je er gewoon niet meer doorheen komt. En dat je dus gewoon continu kwetsbaar bent. En die dingen die worden gewoon in een achterafkamertje in elkaar geprutst. Dit soort drones. Ja, dit is echt problematisch voor Israël. He, dus de aard van de oorlogsvoering is enorm veranderd. Waardoor dus Israël steeds moeilijker in staat is om die proxies onder de duim mee te krijgen.
2: Ja. Arjan, je had ook nog iets over Israëlische tribunalen.
3: Ja, er is een speciaal tribunaal opgezet maandag via een wet. Hè. En die kan dus de mensen die 2023 Hamas-aanval hebben georganiseerd en uitgevoerd, die gaat dus berechten. En daar is ook de mogelijkheid voor de doodstraf, de capital punishment. Een grote meerderheid in de 120 zetel Knesset om dit te doen. En de laatste keer dat de doodstraf plaatsvond in Israël is natuurlijk 1962 Adolf Eichmann. Hè? Huh? Ja. En het is overigens nog steeds gerechtigd om een doodstraf uit te voeren als je genocide pleegt of spionage gedurende een oorlog en bepaalde terreuracties.
2: Maar was het niet zo dat dat, dat daar vooral kritiek op was, dat de doodstraf alleen kan gelden voor Palestijnen en niet voor Israëlische burgers?
3: Ja, dat is ook een probleem. Hè? Ja. Het zijn namelijk gewoon Palestijnen die het gedaan hebben. En ja, luister eens, je wil een beroep instellen. Hè? Maar ja, dit beroep, dat kan, maar dat wordt dan weer gehoord door een speciale beroepsgerechtshof. En men vindt dus dat misschien wel een beetje mager is. Hè? Kijk, het grote probleem met de doodstraf is, als je daar een fout bij maakt, hè, dan kan je dat niet meer corrigeren. Ja. Ik vind nogal wat.
4: Op de radio moeten we afronden. Voor de volledige uitzending verwijs ik naar de podcast. Dank jullie wel.
3: Tot morgen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: jouw pitch deck?
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik wil de prijs uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is het natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
6: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Zwaar verslavende pijnstillers zoals oxycodon en morfine worden volop verhandeld op de zwarte markt. Dat blijkt volgens het AD uit onderzoek van Zembla. Zulke pijnstillers zijn normaal alleen te krijgen op doktersrecept. Ze worden gejat uit de apotheek of het ziekenhuis en daarna aangeboden op Telegram of WhatsApp. Veiligheidsmaatregelen of niet, er waren toch weer ongeregeldheden in Loosdrecht, waar opnieuw is gedemonstreerd tegen de noodopvang voor asielzoekers. Protest begon rustig, maar de sfeer sloeg om en demonstranten gooiden met zwaar vuurwerk. De politie greep in met een waterkanon en heeft 4 mensen opgepakt. In België is een boom op een passagierstrein gevallen. Er zaten toen een paar honderd reizigers in de trein bij Brussel en die zijn allemaal veilig geëvacueerd. De omgevallen boom had ook de bovenleiding geraakt. Vanwege de veiligheid werd de stroom ervan afgehaald en lag het treinverkeer een tijdje stil. En een uitzinnige menigte heeft het nationale voetbalelftal van Iran uitgezwaaid voor het WK volgende maand. In de hoofdstad Teheran kwamen de spelers het podium op en werden ze massaal toegejuicht. Iran speelt een groepswedstrijd in Amerika. Vanwege de oorlog vroegen ze om die te verplaatsen naar Mexico, maar dat mocht niet. Het weer van Weer Online. Op veel plekken stevige buien, vooral aan de kust soms met onweer. Overdag eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het ANP nieuws.
7: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Maxime van Meel.
8: Gefeliciteerd, de beursweek is door de midden op deze woensdag 13 mei. De dag dat ABN AMRO als een raket ging op de beurs.
9: ABN AMRO deed het goed. Goed eerste kwartaal, 12% meer winst. Dankzij hogere renteinkomsten, hogere fees. Maar vooral, en dat is het echte belangrijke punt bij ABN AMRO dit kwartaal, fors lagere kosten. De nieuwe topvrouw schudt goed aan de boom daar.
8: ABN AMRO ging hard, maar er was een aandeel dat nog harder ging.
9: Alfen, bekend van de laadpalen vroeger en inmiddels ook van de batterijopslag voor elektriciteit. Dat aandeel stijgt maar liefst 22% na beter dan verwachte bedrijfscijfers.
8: Laadpalenmaker Alfen scoort juist met alles behalve laadpalen maken. Je hoort straks waarom beleggers zo blij zijn met ABN en met Alfen.
10: En we praten hierbij over het lang verwachte overleg tussen Trump en Xi Jinping.
8: Beurzen in de VS staan er gemixt bij. De AIX sloot 1,1% in de plus op 1010 punten. Grootste stijger is ABN met 8,7%. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Nico Inberg van de Aandeelhouder. Welkom.
11: Goedemiddag mannen.
10: Hey, en laten we dan maar gelijk beginnen in Beijing. Want daar is Trump aangekomen voor zijn overleg met president Xi Jinping. Met in zijn kielzog nog heel wat CEO's en vertegenwoordigers. Moet je denken aan Elon Musk, Larry Fink en Tim Cook. Jens Luang van Nvidia stond niet op de lijst. Maar wat blijkt nu? Hij is last minute toegevoegd aan de deelnemerslijst en is in Alaska op de Air Force One ingestapt. Trump die zou geschrokken zijn van alle verontwaardigde reacties en hem toch erbij meegenomen. Of zoals hij zelf zegt, fake news. Jens is aan boord, tenzij ik hem vraag weg te gaan. Wat erg onwaarschijnlijk is. Ja, het is natuurlijk een beetje onwaarschijnlijk om halverwege een keer eruit te duwen.
8: Het vliegtuig zo.
10: Ja, feit is wel dat Jens Luang niet op de officiële deelnemerslijst stond. En nu dus in één keer wel. Ja, om te beginnen met Nvidia en met het bezoekje van Jens Luang. Is het goed dat hij er nu bij is, Nico?
11: Nou, ik denk voor hem wel. Ik denk voor, Nvidia wil heel graag zaken doen in China. Ze mogen bepaalde chips mogen ze niet exporteren naar China. Dat willen ze natuurlijk wel graag. Hij schaart zich duidelijk aan de Amerikaanse kant, Jens Luang. Maar hij komt uit Azië en hij heeft daar ook behoorlijke invloed. Dus ik denk ook meer dat het meer die hele reis een beetje bedoeld is als handelsreis. Want er zitten allemaal CEO's bij, die willen daar gewoon zaken doen. En die zijn eigenlijk allemaal tegen die importheffingen. Ze begrijpen wel dat Amerika een beetje moet oppassen, maar ze willen toch ook wel heel graag zaken doen met de Chinezen.
10: Ja, precies. Trump die wil heel graag deal sluiten. Daarom zijn al die topmannen mee. Maar China, dat wil het heel graag ergens anders over hebben.
12: Iran really will dominate the mood in the room, regardless of whether President Trump says it's going to be the key priority or not. Because we know that Beijing has that key strategic relationship, the diplomatic relationship with Taiwan. We know that they're the biggest buyer of Iranian crude as well, and therefore supplying that revenue into the country and to the Islamic Republic.
10: Nico, komt hierdoor een doorbraak in die oorlog in Iran?
11: Dat weet ik niet, dat hoop ik eigenlijk wel. Maar het is wel een beetje... Trump zit een beetje vast, hè. Hij komt er niet goed uit. De onderhandelingen die lopen niet goed. Iran wil niet luisteren. Die willen zich ook niet laten afficheren als verliezer van die oorlog. Terwijl hij heel duidelijk zegt, ik ben de winnaar. Dus het lijkt nu een beetje op een padstelling.
13: De gezondheidszorg kan wel een boost gebruiken.
14: En dat is wel een zorg voor de toekomst.
13: Is AI de oplossing voor het personeelstekort?
15: Toen wist ik wel van, we zijn hier echt een volgende stap in deze operaties aan het bewerkstelligen.
13: De zorg van de toekomst. Met nieuwe behandelingen, medicijnen en techoplossingen in BNR Beter.
16: Dat betekent innoveren, innoveren, innoveren.
5: Luister naar BNR Beter in je podcast-app of de BNR-app.
4: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
11: En hij heeft ook wel wat invloed op Iran, maar hij zal toch ook Trump proberen te bewegen, daar wat meer effort in te steken.
8: Goed, dat heel anders dan. Zometeen hebben we genoeg vrolijk nieuws met ABN en Alphen. Maar ik wil eerst nog even stilstaan bij de treurwil van vandaag. Randstad, die krijgt het flink te verduren. Het aandeel van het uitzendbureau daalt bijna 7%. En daar kunnen ze zelf niks aan doen. Het heeft te maken met de kwartaalcijfers van een van hun concurrenten. Het Zwitserse Adecco. Het aandeel daarvan daalt enorm hard. Naar het laagste punt in meer dan 30 jaar tijd zelfs. En dat komt omdat de winstmarge daar niet naar verwachting was. Ondanks dat de omzet wel groeide. Daarom vrezen beleggers nu dat ook bij Randstad nog wel eens voor problemen kan gaan zorgen.
10: Moeten we het ook nog even hebben over de Nederlandse belegger. Want als jij nu luistert en belegt, nou, dan ben je goed bezig. Maar ook lid van een hele kleine groep. Uit onderzoek van ING blijkt namelijk dat 4 op de 5 Nederlanders niet actief belegt. En een groot...
13: De gezondheidszorg kan wel een boost gebruiken.
14: En dat is wel een zorg voor de toekomst.
13: Is AI de oplossing voor het personeelstekort?
15: Toen wist ik wel van, we zijn hier echt een volgende stap in deze operaties aan het bewerkstelligen.
13: De zorg van de toekomst. Met nieuwe behandelingen, medicijnen en techoplossingen in BNR Beter.
16: Dat betekent innoveren, innoveren, innoveren.
5: Luister naar BNR Beter in je podcast-app of de BNR-app.
4: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
17: Te spreiden en rustig op te bouwen. En dat kan helpen om ervaring op te bouwen, stap voor stap. En die angst weg te nemen. Hè? Want je gaat het pas echt leren als je ermee begint. De grootste stap is echt beginnen.
10: En dan nog een gratis tip van Maxime en mij. Gewoon elke dag ben je naar beurs luisteren.
8: Dat is sowieso altijd een hele goede tip. Ja, dan heb ik nog een update van iets waar ik het een paar weken terug over had. Bij Meta wordt nu niet alleen maar de data van gebruikers verzameld, maar ook die van hun eigen medewerkers. Het Amerikaanse personeel kreeg te horen dat hun muisbewegingen op hun computer opgeslagen worden, om daar vervolgens, en tussen aanhalingstekens, AI-assistenten mee te trainen. En echt niet om ze helemaal te monitoren en om het vervolgens tegen ze te gebruiken in het functioneringsgesprek. Nou, niet gek dus dat het personeel daar nu tegen in opstand komt, meldt Reuters. Er zouden op de kantoren van Meta flyers worden verspreid met erop de vraag: wilt u niet werken in de Employee Data Extraction Factory? Oftewel, ja, wil je niet graag werken in een bedrijf waar al jouw data wordt weggetrokken van jezelf? Nou, een oproep om een petitie te tekenen wordt er ook nog bijgezet tegen dat beleid. Klinkt allemaal als een hele gezellige werkvorm, moet ik zeggen.
10: Straks hebben we het over Alphen. De laadpalenmaker scoort met veel, maar niet met laadpalen.
8: En je hoort welk bedrijf zijn omzet verzevenvoudigt.
10: Eerst ABN AMRO. Dat heeft veel meer winst geboekt in het eerste kwartaal en verslaat daarmee de verwachting van analisten. ABN verkocht meer hypotheken, maar sneed vooral flink in de kosten. De strategie van de nieuwe CEO, Marguerite Bérard, begint zijn vruchten nu echt af te werpen.
9: Je moet echt die kosten bij een bank omlaag brengen, anders doe je niet mee in dit spel bij bankieren. En dus is dat heel belangrijk bij een bank. Maar nogmaals, ABN had dat afgelopen kwartaal al beter onder controle gekregen en belooft de komende jaren dus nog meer vooruitgang. Vandaar ook inderdaad misschien wel de reactie bij beleggers.
10: Ja, en die reactie, een aandeel dat bijna 9% steeg. De verhouding tussen inkomsten en kosten, de zogeheten cost-income ratio, Nico, die was veel te hoog. Goed dat ABN die nu naar beneden heeft gebracht?
11: Ja, dat doen ze heel goed. En dat is dat er ook al een beetje aan te komen. Maar het is toch wel, ik denk, een beetje verrassend dat het nu al zo laag is. We zitten nu in de buurt van ING en Rabo, die hebben ook dat soort percentages. Mm-hmm. Terwijl ABN zat met name de afgelopen jaar altijd veel hoger, richting 65-67%. Maar ze hebben nu heel veel mensen die. Er gaan heel veel mensen uit. Hè. Ze, onder het mom van AI. We gaan heel veel met AI doen, was het adagium. Maar ja, dat is natuurlijk een beetje een kapstok geweest om het overtollige vet van de botten te snijden. En dat scheelt gewoon heel veel geld. Ja. Dus dat doen ze erg goed. En dat heeft die Franse mevrouw die hier nu zit, die is daarmee begonnen. En dat heeft ze ook gezegd bij haar aankomst. Van, nou ja, de kosten moeten omlaag. En dat heeft ze gedaan. Dus die levert waarvoor ze is gehaald. En dat is heel goed.
10: Ja, die Franse mevrouw heet Berard. Er was wat twijfel over een buitenlandse CEO bij een Nederlandse bank. Maar het lijkt wel op dat zij wel durft in te grijpen. Dat die heilige huisjes bij haar niet zo heilig zijn.

0: nee, dat doet ze inderdaad. En dat heeft ze ook beloofd. Ze schijnt trouwens wel een beetje Nederlands te kunnen. Dus dat gaat op zich vrij goed. Maar die heeft de wind er goed onder. De zweep gaat erover, zo gezegd. En dat zie je.
1: Er moeten nog duizenden banen uit. Je zei het al, ze zijn pas net bezig. Dat betekent dus ook dat die kosten nog verder gaan dalen.
0: Ja, nou ja, ligt natuurlijk nog een beetje in de toekomst. Maar die mensen krijgen ook over het algemeen wat geld mee. Dus dat kost ook nog wel wat geld. Het is dan niet allemaal opgelost nu. Maar die bank wordt lean en mean gemaakt. Eigenlijk een beetje meer in lijn met ook wat andere banken hebben. Want er was wel heel veel mogelijk nog qua snijden in de kosten. Maar er zit op de achtergrond, lijkt er ook een beetje een Europese consolidatie aan te komen in die bankensector. En iedereen wil zichzelf zo mooi mogelijk oppoetsen. Om zo duur mogelijk aan het altaar te komen. En dan te kijken wie gaat overnemen. En ik moet zeggen, ABN was altijd de gedoodverfde overnamekandidaat. Maar die aandelenkoers stond toen rond de 17, 18 euro anderhalf jaar geleden. Maar nu is het toch al ietsje duurder. Volgens mij is het dan iets van 900 miljoen aandelen uit. Dus je hebt toch al over een 30 miljard wat het waard is.
1: Ja, dus de bruid is te mooi opgepoetst. Het is misschien helemaal geen overnamekandidaat meer.
0: Ja. Ja, de vraag is altijd, zit je aan tafel of lig je op tafel? En misschien dat ABN nu al aan tafel komt te zitten in plaats van dat ze op tafel ligt. En dan heb je toch een iets andere onderhandelingspositie. Het is niet meer zo'n goedkope bankje als het eerst was.
1: Ik visualiseer dit helemaal. Dus, maar
0: je ziet hier mevrouw al op tafel liggen.
2: Laat ik snel doorgaan. Wie ook aan tafel zou zitten was KBC. Die hadden ook wel interesse. Daar horen we niks meer van. Komen die dan nog? Nee. Of is het daar ook klaar mee?
0: Ik denk dat daar het geld op is. Nee, ik bedoel, KBC gaat ook heel goed mee trouwens. Moet kijken, de verzekeraars noemen op de beurs ook heel goed, hè. KBC is een bankverzekeraar, die doet het ook goed. Maar inderdaad, er was toen, dat zijn geruchten. Je weet nooit wat er van waar is. Het ging in het begin altijd om BNP Paribas. Daar heeft zij ook gewerkt, Margriet Berard. Die hebben echt een keer geïnformeerd, ook bij de Nederlandse overheid, van willen jullie dat verkopen? Die hadden toen nog, volgens mij, 40%, dat is nu al behoorlijk afgebouwd natuurlijk. Maar die hadden ooit interesse voor BNP. Dat is ook een grotere bank. Dus voor hun zou het wel een mooie aanvulling zijn in Nederland hier.
1: Ja, voorlopig moet ABN het dus nog op eigen krachten doen. Denk jij dat de bank het voor elkaar kan krijgen om ook die inkomsten nog verder op te gaan voeren?
0: Nou, dat is wel wat lastiger. Ik moet ook zeggen dat de winst, die wordt vaak ook een beetje artificieel opgepoetst, omdat ze weinig voorzieningen nemen. Dus dat komt meteen bij de winst bij. Dus dat hebben ze al een aantal kwartalen op rij, dat ze heel weinig geld opzij hoeven te zetten. Het kan ook zijn dat ze een goed leningenboek hebben. Hypotheken gaat heel goed. Daar verdienen ze geld aan. En ik denk, als je een beetje kijkt naar wat er bij de ECB gebeurt, dan is de tendens is toch wel een beetje dat de rente omhoog gaat. Geld wordt duurder, ook omdat er veel mensen, er wordt heel veel geïnvesteerd de komende jaren. Nou, als het allemaal goed gaat, is het goed voor de banken, want die financieren heel veel. En daar blijft dan wat extra's aan de strijkstok hangen. Dus ik denk dat de groei er aan die kant ook wel in zit.
1: Ja, en als er ook wat extra's aan de strijkstok blijft hangen, dat betekent ook dat er meer geld naar aandeelhouders kan. Is dat ook de reden dat beleggers zo op het aandeel duiken, omdat ze verwachten dat er meer geld uiteindelijk naar hun gaat?
0: Ja, dat zou ook kunnen. Ik denk, ik had ergens gelezen, ik las een analistenrapport, en die had het over dat ze 1/3 van de market cap, zo'n 10 miljard, de komende jaren kunnen uitkeren aan aandelen inkopen en dividend.
1: Dat is fors.
0: Nu hoop ik wel dat ze niet al te veel aandelen gaan inkopen, want die koers loopt natuurlijk behoorlijk op. Dus je moet oppassen dat je niet in dezelfde val loopt als bijvoorbeeld Wolters Kluwer. Dat je op de high allerlei dure aandelen gaat kopen. Mm-hmm. Maar er is heel veel geld straks. En ze kunnen dat ook gebruiken om over te nemen natuurlijk. Ze willen bijvoorbeeld groeien in vermogensbeheer. Ze hebben in Duitsland zo'n bedrijf overgenomen, HAL. En ik kan me ook voorstellen dat ze op dat gebied wel rondkijken.
3: BNR Beurs.
2: Het is uiteindelijk altijd baas boven baas. Bij Alphen ging het aandeel nog harder de lucht in. Tot wel 25% zelfs. Al eindigde het de dag 11,5% in de plus. Beleggers zijn idolaat daar over de kwartaalcijfers. De omzet die steeg met 25% ten opzichte van een jaar terug. En dat na een paar jaar waarin de ene winstwaarschuwing naar de andere naar buiten kwam. En er zelfs moest worden onderhandeld met banken over de financieringsafspraken.
4: Laadpalenproducent Alphen uit Almere krijgt extra tijd van de bank om orde op zaken te stellen. Dat hebben ze bekendgemaakt. Alphen heeft het zwaar. Ze kunnen waarschijnlijk niet aan de afspraak met de bank voldoen. En de verwachtingen voor de rest van het jaar vallen minder gunstig uit. Het valt tegen.
2: Ja, dat was anderhalf jaar geleden, maar nu ziet het er dus beter uit. Een omzetstijging zelfs. En die omzet kwam trouwens vooral uit het maken van transformatorhuisjes en batterijen. Terwijl Alphen in zich de afgelopen jaren eigenlijk opstelde als maker van laadpalen voor elektrische auto's. Maar de omzet van dat onderdeel daalde dan juist met 19%. Daarover zo meer. Nico, eerst even, die koers van vandaag eindigde op een winst van 11%, maar stond in de ochtend zelfs 25% in de plus. Wat is er dan misgegaan?
0: Nou, ik weet niet of er wat misgegaan is, maar de verrassing zat dan wel in. Kijk, Alphen heeft de afgelopen jaren eigenlijk bij alle kwartaalcijfers teleurgesteld. Dus de verwachting was ook hier weer, het aandeel was er wat opgelopen, maar het was ook weer hier dat het wel weer zou tegenvallen. Maar het viel erg mee. Ik moet zeggen dat het wel een soort...
2: Alarm?
0: Ik word gebeld door iemand, ongelooflijk. Die heb ik snel weggedrukt. Maar ik moet zeggen dat het wel ze hebben wat omzet naar voren gehad, waardoor die omzet nu hoger uitkwam. Maar uiteindelijk is dit wel, denk ik, zoals ik ernaar kijk. Kijk, Alphen zit in het hart van de energietransitie. Jullie hebben het steeds over laadpalen, maar die laadpalen-business die gaat nu hard achteruit. Een aantal jaren geleden was het 50% van de omzet, nu is het nog 17%. En als je kijkt wat er met die energietransitie gebeurt, dat die nu eigenlijk pas echt op stoom komt, hè, terwijl Alphen dacht 5 jaar geleden al dat het heel veel omzet zou komen. Maar nu begint het pas echt. En ik denk in anticipatie daarop dat beleggers nu denken van ja, het gaat hier nu echt wel een keer gebeuren nu. En er komt heel veel omzet aan, met name vanuit die transformatorhuisjes, waar ze heel veel van nodig zijn. Daar hebben ze, ik dacht, 50.000 van die huisjes zijn er nodig de komende 5 tot 10 jaar. En die batterijopslag loopt heel erg goed. Dat zit er ook aan te komen. Dat hebben we nodig voor de energietransitie. En de klanten van Alphen die gaan heel veel geld investeren de komende jaren. De netbeheerders zoals een Liander en Nexis. Dus dat zit allemaal nu verpakt in die aandelenkoers. En dat komt allemaal deels bij Alphen terecht straks.
2: Ja, maar toch nog even het slechte nieuws. Die omzetdaling bij die laadpalen. Dat vinden beleggers dus helemaal niet erg. Terwijl dat dan juist een paar jaar terug echt de toekomst van dit bedrijf zou zijn. Toch?
0: Ja, ik weet niet of ze het niet erg vinden. Het is wel jammer. Maar kijk, iedereen wist al dat die laadpalenbusiness, dat is een laadpaal is eigenlijk min of meer nu een commodity geworden. Die dingen worden overal gemaakt. Natuurlijk zit er een stukje software bij wat ze zelf maken om toch nog een klein beetje verschil te maken. Maar ze kunnen prijstechnisch moeilijk op tegen de Chinezen. Dus dat gaat nog wel een beetje door. En je ziet ook dat de adoptie van de elektrische auto nu wat versnelt. Dus dat is op zich goed. Maar het is nu nog maar 17% van de totale omzet. En dat betekent dat het op het geheel een stuk minder belangrijk is. Dus dan is het ook niet zo erg als het een beetje tegenvalt. En die tegenvallen werd heel goed opgevangen door die twee andere divisies.
2: Ja, die andere divisies, batterijen en transformatieshuisjes, doen het dus best wel aardig. Wordt dat dan dus de echte toekomst? Hoeveel groei zit daar dan nog in voor Alphen?
0: Nou, ik denk, als het een beetje lukt, zoals ze zelf dachten, zit daar heel veel groei in. Want ze hebben in 2023 hielden ze een capital markets day. Toen was de omzet ongeveer 500 miljoen, het jaar ervoor. Toen zeiden ze van, nou, we gaan binnen 3 jaar gaan we naar 1 miljard. Gaat de omzet verdubbelen. Nou, dat ging natuurlijk helemaal mis. Er ging echt heel veel mis. Maar wat met name misging was dat die energietransitie even niet doorging door de hoge inflatie en hoge kosten. Dus daar hebben ze heel veel ellende meegemaakt. Maar die transitie die ligt er nog steeds. En die komt nu eigenlijk langzaam maar zeker op gang. Je ziet wat die netbeheerders nu gezegd hebben wat ze willen uitgeven de komende jaren. Het gaat om een bedrag van 15 miljard per jaar wat het door moet om de netcongestie op te lossen. En dat komt voor een deel bij dit soort bedrijven terecht. En ik denk dat ze eerder te weinig handjes hebben straks dan te veel.
2: Ja, de beurskoers stijgt vandaag flink, maar is nog bij lange na niet wat het ooit was. Ooit stond het aandeel zelfs op €117, nu op 13. Is toch een klein verschil. Kan het ooit die niveaus wel weer gaan bereiken?
0: Nee, dat gaan we nooit meer zien. Niet in mijn leven, vrees ik. Maar dat was ook onzin, die koers. Dat hebben we toen met heel veel bedrijven meegemaakt. Onder andere Fastnet ging ook naar de 100. Just die TKW stond boven de 100. Dat was in 2021. Toen iedereen dacht dat we vanaf toen alleen nog maar digitaal gingen leven. Dat is natuurlijk niet uitgekomen. Ik denk, het was ook in die tijd had je van die beleggingsfondsen die wilden beslist beleggen in alles wat met EV te maken had. Dus die kochten blind dit soort aandelen. Nou, dat hebben ze geweten. Maar er zit natuurlijk wel veel meer in het vat als dit allemaal een beetje doorgaat. En er moet nog heel veel gebeuren. Ze staan pas aan het begin, dus kijk, de winst is nog minimaal. Maar het gaat in ieder geval weer de goede kant op. En we kunnen ervan uitgaan dat de komende jaren heel veel omzet binnenkomt vanuit die netbeheerders. Dus ja, dat moeten ze dan goed uitvoeren en dan wordt het nog wel wat.
3: BNR Beurs.
1: Rondje over Wall Street dan. Alleen de Dow Jones staat in de min. Verliest 0,4% om precies te zijn. De S&P 500 wint, krijgt 0,5% bij. En de Nasdaq gaat zelfs 1,1% omhoog. En we moeten het nog even hebben over Nvidia. Dat aandeel gaat maar liefst 2,7% omhoog. Dat komt voornamelijk doordat Jens Nguyen toch aan boord ging van Air Force One. Hij mag dus mee naar China. Dat zorgt ervoor dat het aandeel miljarden meer waard wordt.
2: Wat een soap, echt prachtig.
1: Wat een duur bezoekje dan.
2: Ja, inderdaad. Goed, techbedrijven op Wall Street doen het sowieso wel goed. Echt een reden daarvoor is er niet. Wel dat gisteren niet zo'n beste dag was en het vanochtend in Zuid-Korea ook hard ging. Om er nu maar een aandeel bijvoorbeeld uit te pakken. Micron Technology, 4% in de plus. En het zijn voornamelijk wel de bedrijven die een rol spelen bij het maken van geheugenchips, waar de stijging in zit. Enig idee nog, Nico, waar die plotseling een golf van positiviteit van komt?
0: Ik word helemaal gek van de Micron. Dat was mijn grootste positie. Maar die gaan zo gruwelijk hard. Je kan er niet blijven zitten. Maar de prijs voor geheugenchips is geëxplodeerd. En deze bedrijven verdienen nu gruwelijk veel geld. Dus je kijkt naar Micron, SanDisk, noem maar op, SK Hynix. Die staan nu met die enorme winsten die ze maken, is die koers-winstverhouding is gedaald tot onder de 10. Dus ja, heel veel beleggers denken van, nou, dit gaat alleen maar door zo. Dus die kopen dit soort aandelen. En dan, zullen zien dat over 2 jaar, want het is over het algemeen boom-bust, dat het dan weer wegzakt. Maar de investeringen in AI die zijn reëel, zijn heel groot, hoog. Ze bieden door, de hyperscalers. Dus ja, het gaat het komende jaar denk ik nog wel even door.
2: Goed, dan nog een aandeel waar gruwelijk veel geld verdiend wordt. Ik heb het over Nebius. Dat is dat Amsterdamse datacenterbedrijf van origine een Russische partij. Dat aandeel staat 18% in de plus. Ja, daar is wel een duidelijke aanleiding voor de cijfers over het eerste kwartaal namelijk. Ze kregen het afgelopen half jaar enorme contracten om software en hardware voor clouddiensten van bijvoorbeeld Meta en Microsoft te leveren. En dat is te zien in de omzet die verzevenvoudigde naar bijna $400 miljoen.
1: Zo, heb ik er nog een sneer van Jamie Dimon voor je, baas van JP Morgan, a.k.a. de machtigste bankier van de wereld. Hij vindt dat er een einde gemaakt moet worden aan de domme handelsproblemen tussen de VS en Europa. Hij zegt, als je mij vraagt wat het doel zou moeten zijn voor onze economische relatie met Europa, dan is dat een sterke Europa, aldus Dimon op een conferentie in Parijs. Het is een sneer naar het warrige economische beleid van president Trump, die sowieso, heb ik het idee, niet heel hoog heeft zitten.
2: Ja, terwijl ze dan toch altijd soort van doen alsof ze vrienden zijn en soort van dan weer niet. En dan
1: de bühne, hij wordt wel eens genoemd als democratische presidentskandidaat.
2: Ja, wie weet. Ja. Nou, goed. Luister je mee? Nee, zo komt er een einde aan de beursdag van vandaag. Morgen zijn we er een dagje niet, maar ik heb toch nog even uitgezocht wat je dan en wat je vrijdag kan verwachten. Er is genoeg te doen de komende dagen, maar je moet het vooral in Azië zoeken. Daar komen de cijfers van chipmaker Foxconn en die van autobouwer Honda. Die laatste is vooral interessant, want Honda heeft het enorm zwaar. Maar de focus zal liggen op China. Daar is Trump op bezoek bij Xi Jinping in een poging om de handelsrelaties van de landen te verbeteren. De handelsoorlog die Trump startte is dan wel een beetje ondergesneeuwd geraakt, maar richt zeker nog altijd aanzienlijke schade aan. En de hoop is dus dat de heffingenstrijd na deze trip gaat afnemen. En let dan specifiek nog op een paar bedrijven. Apple, Boeing, Tesla bijvoorbeeld. Dat zijn een paar van de topmannen die mee mogen op bezoek en die dus misschien wat deals kunnen waarmaken. En natuurlijk is er ook nog Nvidia. Topman Jensen Huang mocht wel mee, toen weer niet, toen toch wel. Die wil graag dat een van zijn beste chips weer naar China mag. Tot slot nemen we ook nog afscheid. De termijn van Jerome Powell zit erop bij de Amerikaanse Centrale Bank. Maar afscheid nemen bestaat niet. Powell blijft wel aan als bestuurder.
1: Dit was de BNR Beurs van woensdag 13 mei. Over de prachtige prestaties van de aandelen ABN AMRO en Alfa hebben het gehad. Maar de echte topprestatie kwam van de aandeelhouder Nico Inberg. Om precies te zijn van de aandeelhouder.
0: Dankjewel jongens.
1: Dankjewel.
2: En jij bedankt voor het luisteren. Dat deed je vast ook hartstikke goed. En afscheid nemen bestaat niet. Wij zijn er vrijdag weer. Tot dan.
1: Tot vrijdag.
3: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de

0: De Nationale Autoshow.
1: Ja, echt toch een rivier. Mooi, harder. Blijft toch kleine kinderen.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik geloof er heilig in dat die trend naar EV is niet te stoppen. We kunnen lang met elkaar discussiëren. Ja, dat is gewoon zo.
0: De Nationale Autoshow.
3: De auto als melkkoe gaat hier ook weer op. Die, wat is het, 17, 18 miljard in Nederland. Die moet gewoon binnengehaald worden.
4: Elke vrijdag om 3:00.
5: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:00.
7: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Loosdrecht zijn 4 mensen opgepakt bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers. Waar ze van worden verdacht is niet bekend. Na de rellen bij eerdere protesten zijn er rond de opvang veiligheidsmaatregelen genomen. Maar toch werd het weer onrustig. Demonstranten gooiden met vuurwerk en de politie gebruikte het waterkanon. De Nijmeegse ziekenhuismedewerkers die misschien zijn blootgesteld aan het Hantavirus hebben andere mensen niet ziek gemaakt. Dat blijkt volgens het Radboud Ziekenhuis uit bloedonderzoek. Bij het behandelen van een Hantavirus-patiënt hielden ze zich niet aan de allerstrengste veiligheidsvoorschriften. Ze moeten 6 weken in thuisquarantaine. De burgemeester van Kiev meldt een grote Russische aanval op zijn stad met drones en raketten. 1 gebouw zou zijn ingestort en mensen zijn vast komen te zitten onder het puin. Gisteren waren er ook massale droneaanvallen op Oekraïne en daarbij kwamen 6 mensen om het leven. En voetbalclub Inter uit Milaan heeft het dubbel te pakken, zoals dat heet. Ze wonnen gisteravond de Italiaanse beker door in de finale Lazio Roma te verslaan met 2-0. Oranje international Denzel Dumfries was weer belangrijk. Hij bereidde 1 van de doelpunten voor. Eerder deze maand werd Inter al landskampioen. Het weer van Weer Online. Ook overdag eerst nog bewolkt met buien. Daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
8: De wereldorde verandert en dus de macht ook. We zien het allemaal voor onze ogen gebeuren. Voor Europa vraagt dat om meer strategische autonomie. Minder afhankelijkheid dus van landen als China, Rusland en de Verenigde Staten. En het is intussen een buzzwoord, maar hoe krijgen we het echt goed van de grond? Zijn we wakker genoeg? Daarover ga ik deze week in gesprek met 4 kopstukken. Niet 5 zoals jullie van ons gewend zijn. Want vanwege Hemelvaart hebben we 1 uitzending minder. In BNR's Big Five van de strategische autonomie. En vandaag heb ik Boudewijn Simons te gast. De CEO van Havenbedrijf Rotterdam. Van harte welkom, fijn dat je er bent.
9: Dankjewel, fijn om er te zijn.
8: Want de haven is natuurlijk superbelangrijk als je kijkt naar heel Europa. Ze zijn namelijk de grootste haven van Europa. Het havenbedrijf faciliteert 3000 bedrijven. Logistieke, industriële bedrijven. Bedrijven die bijvoorbeeld de basis maken voor kleding, medicijnen, elektronica. Maar ook bedrijven die brandstof maken van fossiel tot duurzaam. Ja, dat is nogal wat. Voel je die trots als je over de haven loopt en dit dan ook echt ziet in de praktijk voor je ogen?
9: Ja, en ik kan iedereen uitnodigen om dat ook een keer te komen doen. Want de haven is inderdaad beren indrukwekkend. Het is 42 kilometer lang. Er zijn bijna 30.000 zeeschepen die de haven van Rotterdam elk jaar aandoen. En op het puntje van de haven, helemaal westelijk, staat een heel nieuw ervaringscentrum wat we hebben gebouwd. Dat heet Portlantis. En het bijzonder de moeite waard om te bezoeken. En dan kun je eigenlijk in 1 keer zien wat de haven is, maar ook hoe wij denken dat de haven in de toekomst gaat worden.
8: Ja, en je bent ook oud-marineman, heb ik begrepen. Dus dat maakt voor jou ook een extra dimensie bij zo'n haven. Kan ik
9: Het is voor mij ook echt leuk dat je dat zegt. Het is echt een extra dimensie. Want voor mij is een haven ook een plek waar vandaan mensen weggaan en ook weer terugkomen. Dit is voor mij ook een emotionele plek. Ik ging als jonge marineman ging ik soms 6 maanden van huis. En dan had ik een vriendinnetje en die stond me uit te zwaaien. Oh. En dan hoopte ik dat ze 6 maanden later er ook stond als ik weer terugkwam.
8: Stond ze er nog dan?
9: Ja, en inmiddels ben ik over 2 weken ben ik 35 jaar met dat vriendinnetje getrouwd.
8: Oh, dat is echt mooi. Ik zie het helemaal voor me. En je werkt intussen ook al heel lang bij de haven. Hè? Want je bent nu 2 jaar CEO, maar daarvoor zat je er al.
9: Ja, ik ben al, ik denk zelfs bijna 3 jaar CEO. Ik heb het in de zomer van 23 heb ik het overgenomen. Eerst interim en daarna in februari van 24 permanent benoemd. Maar ik ben in oktober 2020 begonnen als COO. Maar ik heb in het verleden heb ik voor Vopak gewerkt, tankopslagbedrijf. En ben ik ook jarenlang actief geweest aan de bedrijfslevenkant van van de haven Rotterdam. Ja.
8: En als ik dan zeg strategische autonomie, hè, want dat is het thema van deze week. Wat zou jij dan als CEO het liefste morgen doen als je alles zou kunnen doen wat er maar mogelijk is, om dat echt bij de kern goed aan te pakken?
9: Ja, eigenlijk wat ik dan het liefste zou doen is op dit moment is nogal praktisch. En dat is zorgen dat we een investeringsklimaat hebben waardoor die bedrijven die we nu hebben en waar we trots op zijn, en dat zijn internationale bedrijven, dat die ook in de haven van Rotterdam willen blijven. Omdat we op dit moment wel meer strategische autonomie of eigenlijk relevantie hebben op te bouwen. Mm-hmm. Maar het is ook wel een beetje een crisissituatie, maar wel een spannende situatie. Want vorig jaar zijn er een aantal bedrijven die gewoon hun hekken hebben gesloten. En een aantal projecten die belangrijk zijn voor de toekomst van de haven, die afgeblazen zijn.
8: Zoals bijvoorbeeld? Wie is
9: nou, zoals de bouw. Er zijn drie vrij grote bioraffinageprojecten niet doorgegaan in de haven. Indorama, die PET maakt, waar die plastic flesjes bijvoorbeeld van gemaakt zijn, die heeft zijn hekken gesloten. Die fabriek wordt ingepakt. En die wordt straks in het Midden-Oosten weer opgebouwd door degene die die fabriek gekocht heeft. En die gaat daar winstgevend PET produceren. En dat is dus een vorm van productie. Maar daarmee ook werkgelegenheid en economie die ons land, onze haven, verlaat omdat het ergens anders beter is.
8: Ja, en dat dus willen we natuurlijk nooit. Maar als je dat relateert aan strategische autonomie, waarom zeg je dat is zo cruciaal voor die strategische autonomie? Want ik zou eerder denken aan bijvoorbeeld voedsel dat ook via de haven allemaal binnenkomt. Dat is nog crucialer voor ons om strategisch autonoom te zijn.
9: Het is allemaal belangrijk. En wat we nu wel zien in het huidige tijdsbeeld is dat we voor de voedseltoevoer, dat is inderdaad ontzettend belangrijk, hè, een kwart van de containers die aankomt in de Rotterdamse haven, en dat zijn er zo'n 10 miljoen per jaar, 14 miljoen teu, dat staat voor die 20 voet containertjes. Als je dat overigens achter elkaar zet, ga je twee keer de wereld rond. Zoveel is het wat er elk jaar aankomt. Maar een kwart daarvan is voedsel. Dus dat is inderdaad berenbelangrijk. En we hebben daar verschillende terminals voor en verschillende alternatieven voor om te zorgen dat dat naar het achterland kan komen. Dus ik denk dat er ook iets meer redundantie zit in die toevoer van voedsel en containers. Mm-hmm. En het meest acute op dit moment is wel dat investeringsklimaat. Wat niet betekent dat we ons geen zorgen hoeven te maken of geen werk hebben om die weerbaarheid in die logistieke ketens niet beter te krijgen voor bijvoorbeeld voedsel. Maar daarnaast hebben we ook de energie en die productie. Maar die productie heeft het op dit moment het lastigste in de haven.
8: En dan hebben we het over, als je die productie, je noemde net al een voorbeeld, maar misschien kan je nog wat andere voorbeelden. Dat is de basisindustrie eigenlijk die heel belangrijk is voor een aantal zaken.
9: Ja, en het heet basisindustrie omdat het aan de basis staat van alles wat wij maken. Dus eigenlijk alles wat je hier in deze studio om je heen ziet, daar zit een bepaalde kunststof in en die moet gemaakt worden. En op het moment dat we die niet meer zelf kunnen maken, dan moeten we het importeren uit het buitenland. En dat is weer een afhankelijkheid. Nou kunnen we niet helemaal onafhankelijk worden. Daarom is autonomie misschien ook wel een te groot woord. Alleen we zijn wel heel erg afhankelijk geworden. En er zit geen balans meer in de afhankelijkheid van andere delen van de wereld van ons. Wij zijn veel afhankelijker van andere delen van de wereld geworden. En dan met name Amerika en China en het Midden-Oosten. Dus meer balans proberen daarin terug te brengen. Dat betekent dat we bepaalde productie hier moeten kunnen houden. En het zijn producten, het is een beetje abstract chemie, maar het zijn producten die komen terug in, wat je al zei, in medicijnen, in kunststoffen, in windmolenbladen, in zonnepanelen, in onderdelen voor wapens, helmen, kogelvrije vesten. Overal komt het in terug. En dat moeten we dus hier ook kunnen blijven maken.
8: Ja, heel belangrijk dat dat gemaakt kan blijven worden. Dan hebben we het ook nog niet gehad over energie. Ook daarin is een heel belangrijke poot als je kijkt naar die Rotterdamse haven, toch?
9: Ja, en je zei het goed, hè? De Rotterdamse haven staat op drie benen. De ene is logistiek, dat zijn dus die containers, maar ook heel veel andere spullen die door de haven heen gaan. De tweede is energie en de derde is productie, dat zijn die dingen maken. In de energie hebben we ook een hele belangrijke rol. 13% van de energie die heel Europa gebruikt, die komt door de haven van Rotterdam. Dus op het moment dat daar iets in stokt, dan hebben we met z'n allen een heel groot probleem. Want alles begint met energie. Elke vorm van vervoer, het licht gaat aan of uit, of je computer wel of niet werkt, dat heeft allemaal energie nodig. Ja, en dat komt allemaal door Rotterdam.
10: De Big Five. Diana Matroos.
8: Mijn gast is Boudewijn Simons. Hij is de CEO van havenbedrijf Rotterdam. We hebben al benoemd dat dat investeringsklimaat wel echt een heel belangrijke is. Je merkt ook aan jouw verhaal, alles zit aan elkaar geknoopt. Hè? Als er ergens iets misgaat, dan voelen we het niet alleen hier, maar ook heel Europa zal daar last van ondervinden. Hoe snel zouden we iets kunnen merken? Stel, de haven valt stil of hapert, hoe snel merken wij dat dan?
9: Ligt eraan over welk product we het hebben. Maar als je het bijvoorbeeld hebt over voedsel en het hapert, dan is het wel een kwestie van dagen voordat we met z'n allen in de supermarkt lopen en erachter komen dat er bepaalde dingen niet meer zijn. En dat betekent niet dat we meteen met z'n allen honger hebben, maar dan gaan we het wel merken met z'n allen. Met energie zit er, ja, zeg maar, in termen van weken. Dat je wat incasseringsvermogen hebt, omdat er altijd voorraden zijn. Mm-hmm. En we hebben ook raffinaderijen, dus we kunnen blijven raffineren. De windmolens op zee blijven doen, dus elektriciteit blijft komen. Maar je hebt het wel. Het is niet dat je het een dag later merkt. Hè. We hebben af en toe ook wel eens een keer een storm op zee. En dan zijn we een keer 2-3 dagen dicht in het jaar. Dat kan ook gebeuren. Hè, met dat Ever Given dwarslag in het Suezkanaal hebben we het ook draaiend weten te houden met z'n allen. Maar als het echt de haven stil zou liggen, dan merken we dat met z'n allen vrij snel.
8: Ja, is er iets waarvan jij wakker ligt? Ik weet niet of je altijd gewoon goed slaapt. Je hebt ook van die mensen die hebben heel veel stress en die kunnen gewoon toch nog prima slapen. Maar is er iets waar je echt heel zorgen over maakt, gezien die geopolitieke druk waar we allemaal in leven en werken?
9: Nou, ik ben inderdaad een bofkont dat ik gewoon goed kan slapen. Ja. Ik besef ook terdege hoe fijn dat het is.
8: Dus als marineman ben je natuurlijk ook wel wat gewend. Dan word je ook wel voorbereid om met dit soort dingen om te kunnen gaan. Toch?
9: Ik kan ook, dat is even misschien een zijstapje, maar ik kan ook gewoon slapen wanneer ik de gelegenheid heb. En daar zijn soms mensen wel eens jaloers op. Dat ik gewoon even verlicht mijn ogen dicht doe en ben ik weg. Maar dat zal ik dit uur niet doen. mijn grote zorg. Moet ook oppassen dat we niet alleen maar over de zorg hebben. Er zitten ontzettend veel mogelijkheden die de haven biedt. Ja. Als we het even over de zorgkant hebben, dan zit het wel in dat investeringsklimaat. Dat is toch echt wel iets wat de afgelopen jaren gewoon echt zich heeft opgebouwd tot een serieuze continuïteitsdreiging, vind ik, voor onze economie.
8: Maar die heb je benoemd?
9: Die heb ik benoemd. En de tweede zorg is ook echt wel de weerbaarheid. Daar hebben we met elkaar wat te doen. En we hebben te zorgen dat we eigenlijk in die logistiek zoals we het erover hadden, en dan heb ik het ook over de logistiek van energie, We zijn compleet ingericht naar een just-in-time economie. En de wereld zit nu zo in elkaar dat er grote verstoringen kunnen zijn. Dat zien we aan de blokkade in de straat van Hormuz.
8: Want hoeveel last heeft de haven daar dan van gehad?
9: Nou, op zich gaat 80% wat door de straat van Hormuz gaat eigenlijk richting het Verre Oosten. Dus veel minder gaat naar ons toe. En je ziet dat het raffinagecomplex en het energiecomplex, dat die zich weten aan te passen. Alleen de hele wereld heeft wel iets van 10% minder energie ter beschikking. Dus je ziet wel in het Verre Oosten dat het behoorlijk impact heeft. En hoe langer dat duurt, zal dat ook weer impact op ons hebben. Effecten op ons hebben, omdat er bepaalde goederen minder worden geproduceerd op dit moment in Azië, die ook weer deel uitmaken van onze productieketens in Europa. Dus het effect is wat indirecter. In de haven, in doorzetten, merken we het tot op heden niet. Maar we zullen het als economie, ook door de inflatie die erbij komt kijken, dat soort zaken,
8: merken,
9: zullen we het met z'n allen echt gaan merken. Dit is echt wel iets heel groots.
8: Als ik naar de Europese Commissie, die zijn ook met een havenstrategie gekomen. Dat is weer aangezet door het Europees Parlement. Die hebben gezegd, daar moet echt wat serieuzer naar gekeken gaan worden. Dan zijn er grote zorgen over de invloed van Chinezen op havens. Als je kijkt naar Griekenland, dan is dat helemaal extreem. Maar als je ook kijkt naar de haven Rotterdam, de laatste cijfers die wij konden vinden, 2/3 van de containerterminals is in handen van Chinezen. Dat was 2025. Is dat nog steeds zo'n groot percentage?
9: Maar het is wel aan het veranderen. Want in de Amaliahaven zijn er 2 grote containerterminals waar in eentje ervan maar een heel klein stukje Chinese participatie zit en de ander niet. Die zijn echt heel groot aan het uitbreiden. Dus dat zal in de komende jaren zal dat minder worden. En ik vind het ook wel belangrijk om even het verschil met Griekenland aan te geven. De haven van Piraeus, daar zijn de aandelen van het havenbedrijf, dus het bedrijf wat ik vertegenwoordig, die zijn in handen van een Chinese entiteit COSCO gekomen. Bij ons in Rotterdam is de grond van ons, van Nederland. Niet van ons als havenbedrijf, want het is een constructie. Het is van de gemeente, wij hebben de eeuwigdurende erfpacht en wij geven dan weer een erfpacht uit. Maar de grond is van Nederland. De kademuren zijn van het havenbedrijf. En degene die die grond exploiteren, die daar een terminal op bedrijven, dat kunnen ook Chinese partijen zijn. Of Chinese partijen hebben daar een aandeel in. Dat is dus een wezenlijk andere constructie.
8: Dat snap ik. Ja, dan kan je veel minder doen dan dat ze in Griekenland zouden. En we moeten ook oppassen. Het is niet per se zo dat ze iets zouden gaan doen. Hè, maar het zou kunnen. En dat is reden genoeg dat de havenstrategie ook van de Europese Commissie uitschrijft. Daar moet veel strenger op gestuurd gaan worden. Ben je het daarmee eens?
9: Ja en nee. Kijk, we moeten nooit naïef zijn. En je ziet dat China, maar ook andere landen in de wereld, ook Amerika, die gebruiken hun economische positie voor geopolitieke doeleinden. Dus geo-economie en geopolitiek overlappen steeds meer. Dat is eigenlijk de wereld waarin we nu leven. En dat hebben we maar te accepteren. Daarbij betekent het dat aandeelhouderschap dan in dat soort terminals ook gebruikt zou kunnen worden. Dus daar moeten we nooit naïef in zijn.
8: Want hoe zouden ze het kunnen gebruiken? Ja. Ik zag dan een kop boven het AD. Kunnen ze het stilleggen, de haven? Wat zouden ze kunnen doen?
9: Ja, dat zit ik me ook nog steeds af te vragen. Ik kan niet zeggen, ze kunnen het niet stilleggen, maar ik twijfel ook of ze het wel stil zouden kunnen willen leggen. Want uiteindelijk vind ik de echte discussie niet de eigenaarschap van onze terminals in Chinese handen. Maar is de echte discussie, wat zit er in die containers?
8: Mm-hmm.
9: En 25% van de containers die in Rotterdam aankomt, komt rechtstreeks uit China. Ik denk dat in zeker nog een kwart spullen zitten met ergens een Chinees componentje erin. Wij zijn economisch volledig afhankelijk van China. Dat hebben we zelf in de afgelopen 30 jaar met elkaar
8: voor onze spulletjes die we allemaal kopen. Hè? Lekker goedkoop.
9: Kijk eens wat voor een stress er is bij de Europese auto-industrie als één chipje van Xperia dreigt niet te komen.
8: Mm-hmm.
9: Dan valt eigenlijk de hele auto-industrie plat. Een kwart van de containers, denk het je even in, een kwart van die 10 miljoen containers die elk jaar aankomt.
8: Want per dag gaan er hoeveel containers doorheen bij jullie?
9: Ja, dan moet ik 10 miljoen delen door 365, zoiets zal het zijn.
8: Ik zie hier 17.500 per dag.
9: Elke 2 of 3 seconden gaat er een container door de haven.
8: Zo, ja. Ja. Dus als je daar dan even van bedenkt dat 25%
9: komt uit China.
8: Ja.
9: En daarmee is onze, en dat is niet alleen maar dat daar spulletjes in zitten, Temu of hoe heet het? Mm-hmm. Dat zijn allemaal
8: Alibaba, geloof ik.
9: Ja, Alibaba.
8: Ja, maar ze allemaal even
9: dat
8: genoemd.
9: Is echt niet zo. Dat is maar een paar procent van de containers hebben consumptieartikelen. Dat zijn onderdelen voor machines of goederen die wij hier in Europa maken. Dat zijn kritieke materialen. Dat kan van alles kan dat zijn. En daar is onze economie zo afhankelijk van. Dat zijn dus ook chips die we nodig hebben voor onze auto-industrie. Dat komt met containers onze kant op.
8: En je zegt 25%. Is dat dan hetzelfde als je kijkt naar, hè, want het laatste cijfer wat wij konden vinden is 2/3 van de containerterminals is in handen van de Chinezen. Is dat dan relateert, is het minder geworden dan?
9: Nee, die 2/3, dat zijn de terminals die die containers van het schip afhalen en op de grond zetten of vanaf het land weer op een schip zetten. He, die slaan die containers over. En waar ik het over heb, is wat er in die containers zit. En daar is een eigenaar van. Iemand die heeft iets gekocht van iemand in China. En dat komt dan onze kant op.
8: Ja.
9: En dat is,
8: en dat
9: is een hele grote afhankelijkheid. En het lijkt wel alsof de discussie alleen maar gaat over wie bezit die terminal.
8: Ja.
9: En dat we met elkaar veel te weinig praten over. En wat zit er dan in die containers?
8: Nee, dat
9: en hoe is die
8: afhankelijkheid? Om dat aan te vullen. Maar als je kijkt die eigenaren van die containerterminals, als dat in Chinese handen zit, dan lees ik ook dat zij inzicht hebben in software, of dat zij ook invloed kunnen uitoefenen op de software. En dat ze dus bijvoorbeeld, als wij een conflict hebben, kunnen zien hoe het NAVO-leger zich beweegt op de haven. Ik lees het in een krant. Ja. Ik denk, is dat dan zo?
9: Ja.
8: Lijkt me niet fijn.
9: Het lijkt mij ook niet fijn. En ik denk ook niet dat we hebben alternatieven in de haven. En we zijn bijvoorbeeld met Defensie nu aan het praten over een eigen stuk grond voor Defensie
8: in
9: de haven.
8: Maar is dit nou onzin wat ik net zei? Want ik lees het dan in een krant, ik check het bij jou. Zouden ze kunnen zien, omdat ze in de software zitten, hoe dus de bewegingen van ons leger, van NAVO-troepen via de haven gaat?
9: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat er betere manieren zijn om dat te gaan observeren... dan te proberen dat via de software erachter te komen. En we hebben in ieder geval, als het 2/3 is van het eigenaarschap... en het gaat richting ongeveer de helft... dan zijn er altijd nog alternatieven voor de NATO... om als ze het al via een commerciële terminal willen vervoeren... om dat via een commerciële terminal te doen... waar geen Chinees eigenaarschap in zou zijn. En dat is dan ook weer niet alleen...

0: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
1: Containerterminal van Rotterdam was te koop. Toen waren er geen Europese bedrijven, geen Nederlands, maar ook geen andere Europese bedrijven die daarin geïnteresseerd waren. En toen waren we met z'n allen heel blij dat er een bedrijf, Hutchison Ports was, uit Hongkong, beursgenoteerd, die daarin wilde investeren. En nu 20 jaar later is de wereld, 25 jaar later, is de wereld zo ontwikkeld dat we het op dit moment zien als een kwetsbaarheid. Ik vind dat we niet naïef moeten zijn. Ik vind wel dat we het ook niet te groot moeten maken.
2: Oké. Okay.
1: Maar je moet dus ook nu gaan nadenken over, en waar zijn we dan nu mee bezig, waar we over 20 of 25 jaar op terugkijken. En
2: dat mag van, in ieder geval niet meer worden dan die twee derde, toch?
1: Die kans is niet zo heel groot. Tegelijkertijd kun je ook afvragen hoeveel instrumenten we hebben dat als een privaat bedrijf verkocht wordt, of we dat dan kunnen tegenhouden.
2: Laten we daar dan zo meteen over verder praten. Ik praat verder met Boudewijn Simons, de CEO van Havenbedrijf Rotterdam. En dan gaan we ook iets meer over die weerbaarheid praten. En welke maatregelen kunnen er nog meer worden genomen om die strategische autonomie te versterken? Blijf luisteren.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: is BNR Nieuwsradio.
1: BNR Business Beat.
2: De beste.
1: Op funk en soul.
0: Ga naar de BNR-app.
1: Daar vind je BNR Business Beats.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Loosdrecht zijn 4 mensen opgepakt bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers. Waar ze van worden verdacht is niet bekend. Na de rellen bij eerdere protesten zijn er rond de opvang veiligheidsmaatregelen genomen. Maar toch werd het weer onrustig. Demonstranten gooiden met vuurwerk en de politie gebruikte het waterkanon. De Nijmeegse ziekenhuismedewerkers die misschien zijn blootgesteld aan het hantavirus hebben andere mensen niet ziek gemaakt. Dat blijkt volgens het Radboud Ziekenhuis uit bloedonderzoek. Bij het behandelen van een hantavirus-patiënt hielden ze zich niet aan de allerstrengste veiligheidsvoorschriften. Ze moeten 6 weken in thuisquarantaine. De burgemeester van Kiev meldt een grote Russische aanval op zijn stad met drones en raketten. 1 gebouw zou zijn ingestort en mensen zijn vast komen te zitten onder het puin. Gisteren waren er ook massale drone-aanvallen op Oekraïne en daarbij kwamen 6 mensen om het leven. En voetbalclub Inter uit Milaan heeft de dubbel te pakken, zoals dat heet. Ze wonnen gisteravond de Italiaanse beker door in de finale Lazio Roma te verslaan met 2-0. Oranje international Denzel Dumfries was weer belangrijk. Hij bereidde 1 van de doelpunten voor. Eerder deze maand werd Inter al landskampioen. Het weer van Weer Online. Ook overdag eerst nog bewolkt met buien. Daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
6: Welkom bij het tweede halfuur van de Big Five. Deze week hebben we het over strategische autonomie en spreken daar invloedrijke gasten over. Elk met een ander perspectief, zoals jullie van ons gewend zijn. Eerder deze week sprak ik over het thema met Carlien de Gruyter. Zij is Europa-correspondent voor het NRC onder andere. Over het wakker worden van Europa als het gaat om dreiging vanuit Rusland en ook de Verenigde Staten, onze afhankelijkheden en welke stappen we ook moeten nemen om echt afhankelijk te worden. Luister het terug via onze BNR-app. Te gast vandaag is Boudewijn Simons. Hij is de CEO van havenbedrijf Rotterdam. En het komend half uur wil ik in ieder geval praten hoe belangrijk het is ook voor onze strategische autonomie om ook echt meer naar groen te gaan. Veiligheid en weerbaarheid. En eigenlijk ook wat jullie als haven nou echt kunnen doen om ons weerbaar te maken. En misschien is dat mooi om de kettingvraag bij te pakken. Ik sprak gisteren met Pieter van Oort. Hij is de voormalig hoogste privacy ambtenaar van de overheid. Dat valt onder het agentschap van Binnenlandse Zaken. En hij had deze vraag voor jou. Luister maar.
7: Ja, het gaat natuurlijk om autonomie en om een van de mooiste bedrijven van Nederland. En wat ik me afvraag is, hoe kun je de autonomie binnen de haven garanderen? Dat je zelf mag beslissen welke schepen er binnenkomen, welke containerschepen. En hoe kun je als Nederland ervoor zorgen dat je de regie in handen houdt?
8: Ja, allereerst ben ik het helemaal met Pieter eens dat de haven het mooiste bedrijf is van Nederland. Daar zijn we het roerend over eens. En als ik vertaal autonomie eigenlijk net iets anders dan Pieter. Want ik denk niet dat het erom gaat dat wij bepalen wie er wel en niet binnen mogen komen. Dat moet je denk ik als havenbedrijf niet willen bepalen.
6: Want?
8: Omdat wij een democratie zijn. En wat er wel en niet ons land binnen mag komen, dat horen we als democratie in een regering en in de Kamer te beslissen. En je ziet bijvoorbeeld dat als wij als samenleving bepalen dat er bepaalde sancties zijn voor Rusland, of dat Russische schepen de haven niet meer inkomen, dan voeren wij dat als een soort van uitvoeringsorganisatie van de overheid, dan voeren wij dat uit.
6: Dus dat is echt een taak ook voor onze overheid om dat te regelen. Dat is niet een knop waar jullie op kunnen drukken.
8: Ik vind dat het principieel een knop is waar wij niet op zouden moeten mogen drukken.
6: Okay.
8: En dat doen we dus ook niet. Tegelijkertijd zijn we natuurlijk wel in overleg met de overheid van wat wel en niet kan en hoe we dat kunnen doen. Een laatste hierover die ik zou willen aangeven, ik zei het al eerder, dat het in mijn beleving gaat om wederzijdse afhankelijkheden creëren en dat wij nu een niet gebalanceerde afhankelijkheid hebben van andere geografieën en dat we dus wat op te bouwen hebben. En Peter Wennink die omschrijft dat mooi, die zegt: ik heb het niet over strategische autonomie, maar over het opbouwen van strategische relevantie. En als je niet aan de tafel zit, dan sta je waarschijnlijk op het menu, zegt hij. En wij zitten niet genoeg aan de tafel. En hoe komen we terug op de tafel? Door strategische relevantie op te bouwen. Dat betekent niet dat je alles zelf moet kunnen, maar dat je wel een aantal dingen heel goed moet kunnen, waardoor anderen graag met jou willen samenwerken.
6: Ja, want je bent natuurlijk ook veel op reis voor jouw werk, ook veel in de Verenigde Staten, Azië. Hoe kijken ze dan naar ons? Zien ze ons als een totaal afhankelijke partij die met de rug de pootjes omhoog ligt?
8: Een beetje wel.
6: Ja?
8: Een beetje wel. En wat ik bijvoorbeeld zie, ik ben een paar weken geleden was ik in Houston. En er zijn er een aantal bedrijven zijn heel hard bezig om miljarden projecten op te zetten voor blauwe ammoniak. Nou, daar kunnen we heel erg lang over praten, maar ammoniak gaat een scheepsbrandstof worden. Dat gaat een transportmiddel worden voor waterstof die we zo graag willen hebben. Maar wat de essentie is, is dat wij nu een fossiele afhankelijkheid hebben van andere delen van de wereld. Dat wij terechte hele sterke duurzaamheidsambities hebben. Maar als we niet oppassen dat we onze fossiele afhankelijkheid gaan inruilen in de toekomst voor een duurzame afhankelijkheid. En dat wij weer van alle delen van de wereld afhankelijk zijn om blauwe ammoniak of waterstof deze kant op te krijgen. Dus ik denk dat we nog veel meer moeten kijken naar hoe kunnen wij zelf bijvoorbeeld in Europa, in Rotterdam, blauwe ammoniak gaan maken. En allerlei vormen van.
6: Terwijl dat helemaal tegen duurzaamheid, dan denk je echt, gaan toch niet ammoniak nu maken?
8: Ja, ammoniak is een raar goedje. Ja, het is wel onderdeel van de energietransitie. Dus ammoniak, daar zit geen. Dat produceert geen CO2 en we willen geen CO2 meer in de lucht. Dus ammoniak is een onderdeel van de energietransitie en de energietoekomst van de wereld.
6: Ja.
8: En ammoniak. Maar het gaat er maar even over dat we nu heel erg bezig zijn dat andere delen van de wereld veel actiever bezig zijn met te proberen die producten te maken die wij nodig hebben in de energietransitie.
6: Ja.
8: En dat we dus onze afhankelijkheid, als we niet oppassen, niet aan het afbouwen zijn, maar alleen aan het omruilen zijn.
6: Ja, dat hebben we natuurlijk eerder ook gedaan. Hè. Op een gegeven moment kregen we dat probleem met de oorlog Rusland-Oekraïne. En toen zijn we vervolgens naar LNG gegaan van de Verenigde Staten. Waardoor we dus weer afhankelijkheid voor de andere. En daarvan zeg je, dat moet eigenlijk stoppen.
8: Nou, we kunnen nooit energie onafhankelijk worden als Europa. Daarvoor gebruiken we te veel energie en hebben we te weinig middelen ter beschikking om het zelf te maken of te winnen. Alleen, we zullen wel moeten maximaliseren wat we hier zelf zouden kunnen maken. En bijvoorbeeld met aardgas ammoniak maken, dat kan. En dan kun je die CO2 onder de grond wegstoppen met CCS. Dat zijn technieken. Daar zullen we veel meer naar moeten kijken met elkaar. En veel harder achteraan moeten gaan lopen.
6: En is dat dan iets wat jullie als havenbedrijf vooral signaleren? Of kun je daar zelf ook iets in doen om dat te sturen?
8: Nou, we signaleren het. En we zijn een van de drie investeerders in het Portos-project, het grootste en tot nu toe het enige grote CCS-project, dus waarbij je CO2 onder de zeebodem gaat opslaan.
6: Mm-hmm.
8: Het grootste project in Europa op dit moment, op het vasteland van Europa. Noorwegen heeft het ook.
6: Ja, dus dat is de manier waarop jullie kunnen sturen. Dus dit is een belangrijk.
8: We investeren daar ook in als havenbedrijf.
6: Ja. Als we kijken naar onze haven, het viel net al even ook in het eerste half uur in relatie tot China. Hè. We hebben natuurlijk defensie, NAVO-troepen, die maken ook gebruik van een haven. En zeker als het om de grootste haven van Europa gaat. Ik snap dat je niet alles kan zeggen vanuit veiligheid. Maar gebruikt Defensie en de NAVO, hoe gebruiken zij op dit moment al de haven? En in een oorlogssituatie, wat voor intensivering komt er dan?
8: Ja, op dit moment gebruikt Defensie de haven nog niet. Anders dan dat we af en toe samen met Defensie oefeningen doen in onze haven. Port Defender heet die oefening. Dat is een jaarlijkse grote oefening en die wordt eigenlijk steeds groter. Maar al sinds 2 jaar praten we, 2,5 jaar praten we heel actief met het ministerie van Defensie, met de NCTV, met de NATO. Vanmiddag heb ik nog een gesprek met de NATO over militaire mobiliteit en wat de rol van de haven van Rotterdam zal zijn op het moment dat de grootschalige troepenverplaatsingen zouden gaan plaatsvinden.
6: Wat moeten we er ons bij voorstellen? Nogmaals met de opmerking erbij dat ik snap dat je niet alles uit de doeken kan doen.
8: Nou, het is een reëel risico of scenario dat als er op een bepaalde manier een vrede komt in Oekraïne, en laten we hopen dat dat snel gebeurt, dat dan met de Russische oorlogseconomie die gewoon op volle toeren draait, dat Rusland binnen een jaar in staat is om ook te gaan knabbelen aan de NATO-grenzen en misschien iets te willen ondernemen in de Baltische Staten. Dat zou via artikel 5 van de NATO ons in een situatie kunnen brengen met z'n allen, met Europa en met de NATO, waarin die grootschalige troepenverplaatsingen nodig zouden zijn. En ik hoop dat het niet nodig zal zijn. Maar de paradox is dat hoe beter we ons daarop voorbereiden, hoe kleiner de kans is dat we het ook echt nodig zullen hebben. Dus we moeten ons daarop voorbereiden. En dat doen wij als haven samen met Defensie en met de NATO.
6: Ja, en is dan bijvoorbeeld, want we weten ook in zo'n oorlogssituatie, dan is cyber natuurlijk een belangrijk onderdeel ook wat wordt ingezet om te verstoren. We weten ook in 2017 heeft de haven even stilgelegen. Vanwege lag een hele terminal lag plat naar aanleiding van cyber. En toen hebben we ook echt gezien hoe kwetsbaar het systeem is. Is dat dan iets waar met name ook aan gewerkt moet worden en waar je lessen ook uit hebt geleerd?
8: Ja, absoluut. En 2017 was één terminal van de vier grote terminals die we hebben, die een tijdje plat heeft gelegen vanwege eigenlijk een toevalstreffer van cybercriminelen. Dus dat is. Maar dat is wel een soort van een hele goede les geweest als haven. Maar dat zat dus wel in maar in één van die drie benen waar ik het eerder over had. Dus niet de hele haven lag plat. Maar absoluut is cyber een ontzettend belangrijk onderdeel. Maar daarnaast ook van ja, hoe gaat de haven om als er een tijd geen elektriciteit is? Hoe gaat de haven om als er een datakabel gesaboteerd zou zijn? Dat zijn een beetje, en dan die militaire mobiliteit, dat zijn het soort scenario's waar we ons op dit moment op aan het voorbereiden zijn.
6: Ja, kan je dan nu al zeggen, joh, we zijn zo sterk dat we dit aan kunnen, of moet er echt nog wel wat gebeuren?
8: Ja, op het moment dat we dat zouden denken, dan dat zou ook naïef zijn. En ook met cybersecurity is het zo dat je nooit 100% veilig kunt zijn. Maar je kunt je wel heel goed voorbereiden. En dan is het ook nog eens een keer zo dat logistiek is opgebouwd uit allerlei ketens. En dat wij zijn alleen nog maar het havenbedrijf. Wij doen eigenlijk geen overslag in de haven zelf. Dat doen de bedrijven in de haven. Dus wij organiseren ook met die verschillende sectoren in de bedrijven in de haven weerbaarheidstafels om te kijken dat die ketens ook weerbaar worden. En dat elk bedrijf in die keten op eenzelfde niveau komt in cyberweerbaarheid, maar ook hun weerbaarheid voor bijvoorbeeld sabotageacties.
4: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
6: Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five van de strategische autonomie. Ik sprak eerder deze week met Pieter van Oort. We hoorden net al even zijn kettingvraag aan de gast vandaag. Hij is de voormalig hoogste privacyambtenaar van de overheid. En we spraken over de digitale soevereiniteit van Nederland. En dan hadden we het vooral over die DigiD-affaire waar hij bij betrokken is. Hij heeft namelijk de pers gewaarschuwd voor het gevaar van de mogelijke overname van de Amerikanen. En hij is om die reden op non-actief gesteld. Hij praat er heel open over de situatie, ook hoe hij op dit moment door de landsadvocaat onder druk wordt gezet. Het is allemaal terug te luisteren via onze BNR-app. Vandaag spreek ik met Boudewijn Simons, de CEO van havenbedrijf Rotterdam. En we waren eigenlijk op het punt aangekomen dat we ook goed weerbaar moeten zijn in een tijd dat we ons moeten voorbereiden op een naderende oorlog. Je praat erover met Defensie, de NCTV. Zijn allemaal tafels ook met de hele keten. En dan praten jullie heel veel. Ja, wat is er nou precies wat er nou moet gebeuren om de haven weerbaarder te maken? Ook dat we niet daarin te afhankelijk zijn van anderen. Wat kunnen we doen om dat te doorbreken?
8: Ja, eigenlijk moeten we er trots op zijn dat zoveel internationale bedrijven zich willen vestigen in de haven van Rotterdam. Dus als we de haven van Rotterdam weer alleen zouden willen bevolken met Nederlandse bedrijven, dan wordt het een heel klein haventje. De wereld is gewoon een toch die globalisering, die groeit wat minder snel, maar die neemt eigenlijk nog steeds toe.
6: Dus daarom is het belangrijk. Maar ik heb een cijfer in het FD gezien dat 80% in handen is van buitenlandse bedrijven. We hebben het net over die hele grote portie China gehad. Dat is echt wel veel.
8: Ja, dat is best wel veel. Maar tegelijkertijd, als je kijkt naar de Nederlandse economie vergeleken met de wereldeconomie, dan is 80% misschien nog weinig. En uiteindelijk faciliteren wij wel globale handelstromen. Dus dat betekent dat andere vanuit die wereld, andere bedrijven zich vestigen in Rotterdam. Dat is eigenlijk een compliment en misschien ook niet direct een bedreiging.
6: Nee, maar het is ook wel misschien ook een dilemma. Want enerzijds is het een kracht, maar aan de andere kant is het ook wel spannend als je in deze geopolitieke tijd.
8: Dat is absoluut waar. Ja. Dat is absoluut waar. En, en die spanning die neemt toe omdat die geopolitiek steeds volatieler wordt. Maar in de basis denk ik dat het nog steeds een goed bedrijf, een goede zaak is. Ja. Dat wij zo'n breed palet aan verschillende bedrijven in de haven actief hebben.
6: Ja.
8: Ook dat maakt je, die breedte van het palet van bedrijven, dat maakt je ook weer op een bepaalde manier redundant of zorgt voor incasseringsvermogen.
6: Zeker, maar bijvoorbeeld als het gaat over die cyberdreigingen, die zeker op het moment dat wij ook nog meer met oorlog, het is nu al aan de orde van de dag, maar dat kan alleen maar geïntensiveerd worden. Moeten we daar dan meer op gaan acteren door daar toch meer te beveiligen? Ik probeer gewoon even met drones te werken.
8: Wat doen we concreet? Ja. Even die cybervraag. Dat gebeurt ook.
6: Ja.
8: En er gebeurt natuurlijk een hele hoop wat we hier niet aan het bespreken zijn. Maar er is bijvoorbeeld een nieuwe Europese wet, de NIS 2, die veel hogere eisen stelt aan cybersecurity. En wij als havenbedrijf moeten er ook aan voldoen. En op dit moment zijn wij het enige bedrijf wat als vitaal is aangemerkt in de hele Rotterdamse haven. Onder die nieuwe wet zijn er straks 150 bedrijven die als vitaal worden aangemerkt. En die moeten allemaal aan die nieuwe wetgeving gaan voldoen. En dat gaat ook allemaal gecontroleerd worden.
6: Mm-hmm.
8: Dus er gebeurt ook best veel al in de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven om die weerbaarheid te vergroten. Nou, als je dan vraagt van wat doen we nou praktisch in de haven op dit moment, dan is denk ik, als je 5 jaar geleden mij had gevraagd, gaan jullie 15 hectare uitgeven aan defensie voor een defensieterminal in de haven Rotterdam, had ik, ik lach je natuurlijk nooit uit, maar dan was ik wel gaan grinniken.
6: Zelfs als oud marineman. Ja.
8: Een beetje aanwezigheid van de krijgsmacht in de haven is goed, maar een complete terminal inrichten voor de krijgsmacht had ik niet echt heel logisch gevonden. Nu zijn we daar heel serieus mee bezig en zijn we in vergevorderde gesprekken met defensie om een eigen terminal te hebben waar ze die goederen, die militaire materieel vandaan kunnen gaan doorzetten door de haven.
6: Zodat
8: heen.
6: Je ook veel meer kan waarborgen dat we strategisch autonoom zijn. En dat dus niet dat voorbeeld wat ik eerder noemde, de Chinezen eigenlijk kunnen volgen hoe de NAVO-troepen zich verplaatsen.
8: Dan hebben ze gewoon hun eigen plek. Dat kunnen ze zelf beveiligen. En we praten ook met Defensie over. Ze willen heel graag oefenen bij ons in de haven en dan amfibische oefeningen doen, meer aan de buitenkant van de haven. Nou, dat zijn allemaal dingen, daar praten we met ze over en dat gaan we ook faciliteren. Dus we zijn echt de intensiteit van de contacten met Defensie, die waren er eigenlijk niet. En daar besteed ik nu echt wel een significant deel van mijn tijd aan.
6: En welke dilemma's heb je dan nog als het gaat om die strategische autonomie? Hè? Je hebt dat investeringsklimaat natuurlijk genoemd, hè, maar is er nog iets waar jij als dilemma tegenaan loopt?
8: Nou, een dilemma is bijvoorbeeld, als je kijkt naar wat er ook in het Wenning-rapport staat over de infrastructuur die we nodig hebben voor de digitale wereld waar we naartoe groeien met AI en semicon en die hoek. Dan hebben we behoefte aan rekenkracht in Europa. 75% van 's werelds rekenkracht staat in Amerika. En dat is ook een beetje dat Signify-verhaal, waar ik me inhoudelijk niet mee moet bemoeien. Maar ik begrijp wel dat wij rekenkracht nodig hebben. Nou, is het dan ook logisch of niet dat er iets als een AI Gigafactory in de haven van Rotterdam komt? Dat is een vraagstuk. Daar zijn we actief op dit moment over aan het nadenken en met partijen over in
6: gesprek. Wat is er op tegen om het te doen?
8: Nou, op tegen is dat het gewoon echt heel veel energie vraagt.
6: Ja.
8: En dat de bedrijven die actief zijn in de haven ook heel veel energie nodig hebben. En het is elektrische energie en we hebben al last van netcongestie. Dus als wij een AI Gigafactory in de haven zouden zetten die de netcongestie nog verder zou vergroten, ja, dan doe ik het niet goed ten opzichte van de klanten die we al in de haven hebben. Tegelijkertijd is de maatschappelijke functie die we nodig hebben, dus is dat energiesysteem in de haven zo in te richten dat we ook daar een AI Gigafactory neer zouden kunnen zetten, wat op zich niet zo heel veel oppervlakte vraagt. En wat wel deel uit zou kunnen maken van het energiesysteem in de haven. Dat is een hele nieuwe toepassing waar we ook een aantal jaren geleden niet echt actief over nadachten.
6: Ja.
8: Kernenergie, dat is ook weer zo eentje waar we actief over nadenken. Small modular reactors, moeten die wel of niet in de haven gaan komen? Nou, dat zijn allemaal eigenlijk wel hele interessante vraagstukken.
6: Ja, zeker, om je daarmee bezig te houden. En als je dan kijkt naar strategisch, en jullie zijn trouwens ook nog met vergroening bezig, hè? Dus dat loopt tegelijkertijd.
8: Absoluut.
6: Want dat is ook weer belangrijk dat we straks waterstof hebben, zodat we ook weer minder afhankelijk zijn van andere partijen. Kan ik me zo voorstellen?
8: Ja, vanuit weerbaarheid heeft die energietransitie eigenlijk nog een reden gekregen om zo belangrijk te zijn. De primaire reden is natuurlijk dat we af moeten van al die uitstoot van CO2 de lucht in. En dat daar werkt het havenindustrieel complex hard aan mee. Maar nu vanuit duurzaamheid, of vanuit weerbaarheid, sorry, ja, is het ook belangrijk dat we dat energie. Ja, de energiebronnen die we hebben, dat we dat breder maken, dat we dat diversificeren. En daar is waterstof en elektriciteit. Ja, dat zijn daar twee hele belangrijke onderdelen van.
6: Ja, als ik kijk naar strategische autonomie, het onderwerp van deze week, dan proef ik wel, weet je, iedereen is ermee bezig. Het is een buzzwoord. Men is wakker geworden. Tegelijkertijd was een heel mooi gesprek met Caroline de Gruyter, die Europa-correspondent is voor NRC en columnist en al heel lang eigenlijk Europa volgt en alles wat daaronder valt. En zij zegt, je ziet ook ergens nog een terughoudendheid. Enerzijds zijn we wakker en tegelijkertijd vinden we het ook heel moeilijk om weer te denken in termen van oorlog, omdat we zo lang in vrede hebben kunnen leven. Dus dat we ook weer niet helemaal wakker zijn, ook met dat strategische autonomie. Hoe zie jij dat?
8: Nou, ik denk dat wakker worden toch een beetje een proces is. En ik denk dat wij als Europa niet uitblinken altijd in snelheid. Ik denk wel, als ik nu vergelijk met hoe we er een jaar geleden met elkaar bij zaten, dat het besef in Europa en in Nederland dat we wat te doen hebben echt vele malen groter is, dus dat we echt wel wakker zijn.
6: Ja.
8: En eigenlijk hebben we min of meer wel geaccepteerd dat die wereldorde ook anders in elkaar steekt en dat wij iets te doen hebben als Europa.
6: Ja, maar wat is er nodig om te versnellen? Want ik vind het altijd heel goed als mensen praten. Ik bedoel, ik praat zelf ook zo graag hier. Maar ik heb ook zoiets, we moeten wat doen. Want we horen Rutte ook zeggen van, binnen nu 5 jaar, en dat zei hij geloof ik 2 jaar geleden al, zo'n beetje, kunnen wij met die oorlog geconfronteerd worden.
8: Ja, wat we te doen hebben, en dat is ook aan het gebeuren, is allereerst gewoon die defensieindustrie. Als we dan toch meer geld moeten uitgeven aan defensie, laten we het dan alsjeblieft in ons eigen continent uitgeven en niet in andere delen van de wereld moeten gaan besteden. Dus onze defensieindustrie veel sterker en groter maken. Maar ook die basisindustrie, die weer de grondstoffen levert aan die defensieindustrie, ook zorgen dat die hier blijft. En dat heeft ook te maken met dat we meer Europa nodig hebben en niet minder. En dat we allemaal op dezelfde manier als landen in Europa de regels van Europa invoeren. En daarin doet Nederland het niet altijd goed. Wij zijn altijd heel snel met het invoeren en we doen het altijd net even ietsje strenger dan de landen om ons heen. Wat ook weer ten koste gaat van onze Nederlandse concurrentiepositie binnen Europa.
6: We hebben nog één taak te verrichten en dat is de kettingvraag door te pasen. Niet naar morgen, want morgen hebben we vanwege Hemelvaart geen uitzending. Maar vrijdag zijn we er gelukkig weer. En dan praat ik met Pieter Hazekamp, de directeur van het Centraal Planbureau, ook wat het kost en oplevert, die twee, want het heeft ook een prijskaartje om strategisch autonoom te zijn. Wat zou je hem willen vragen?
8: Ja, en ik heb van Pieter ook zijn interview, ik geloof dat het al van 2 jaar geleden, uit 2024, gelezen in het FD. En daar zegt hij ook dat strategische autonomie een illusie is. En eigenlijk zegt Wennick dat ook, en ik heb het dan ook maar voor het gemak overgenomen van beide heren. Hè. Het gaat om strategische relevantie, maar ik ben erg benieuwd hoe hij daar nu naar kijkt. En ik ben ook wel benieuwd hoe hij kijkt naar de aanbevelingen in het Wennick-rapport. Want dat gaat hier eigenlijk over. Wennick die geeft 4 richtingen aan waarin we die strategische relevantie moeten opbouwen. En ik weet wel dat Centraal Planbureau eigenlijk geen uitspraken wil doen over zaken die ze nog niet zelf hebben doorgerekend. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe hij kijkt naar dat Wennick-rapport en die 4 richtingen die worden genoemd voor strategische relevantieopbouw.
6: Okay. Nou, dan ga ik hem samen met jou even lekker uitdagen vrijdag om daar toch echt even antwoord op te geven.
8: Mooi.
6: Ik vond het ontzettend leuk. Het afgelopen uur Boudewijn Simons, de CEO van Havenbedrijf Rotterdam.
8: Dankjewel.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

Nu.nl. Met het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns. Lees het op bnr.nl en blijf scherp.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. In Loosdrecht is het gisteravond toch weer misgegaan bij een protest tegen de asielopvang, ondanks veiligheidsmaatregelen. De demonstratie begon rustig, maar daarna sloeg de sfeer om en gooiden demonstranten met zwaar vuurwerk. De politie greep in met een waterkanon. Er zijn 4 mensen opgepakt. Zware pijnstillers zijn makkelijk te krijgen met een paar berichtjes via Telegram of WhatsApp, blijkt volgens het AD uit onderzoek. Ze worden gejat uit de apotheek en daarna volop verhandeld op de zwarte markt. Pijnstillers als oxycodon en morfine zijn erg verslavend en daarom heb je een doktersrecept nodig. De ziekenhuismedewerkers in Nijmegen, die misschien het hantavirus hebben opgelopen, hebben niemand aangestoken voordat ze in quarantaine gingen. Dat zegt het Radboud na bloedonderzoek. Bij het behandelen van een patiënt met het virus hielden ze zich niet aan de allerstrengste veiligheidsregels. Ze moeten 6 weken in isolatie. Het was weer een angstige nacht in de hoofdstad van Oekraïne, Kiev. Door een grote aanval met Russische drones en raketten zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook zou er in Kiev een gebouw zijn ingestort. Gisteren was er ook een massale droneaanval op Oekraïne. Daarbij vielen 6 doden. En een Amerikaanse kinderboekenschrijfster moet levenslang de gevangenis in voor de moord op haar man. Ze vergiftigde hem met de pijnstiller fentanyl. Na zijn dood maakte ze aanspraak op het geld van de levensverzekering die ze stiekem had afgesloten. Volgens de rechtbank is de vrouw te gevaarlijk om ooit weer vrij te komen. Dan nog het weer van Weer Online. Op veel plekken nog een bui, soms met onweer. Vanmiddag wordt het droger en komt de zon erbij. Het eerst in het noordwesten. En het wordt vanmiddag 12 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
4: Han, heb jij ooit in jouw tijd als hoofdeconoom van ABN AMRO een stuk geschreven over sekswerk?
5: Nou, ik kan het mij niet herinneren. Absoluut niet.
6: Ik denk, dit is ouder dan de economie zelf.
7: Alle overheden moeten ondertussen wel degelijk de toegevoegde waarde van prostitutie schatten voor hun nationale rekeningen. En Frankrijk weigert dat, want prostitutie is immoreel.
5: Ik was heel bang voor deze uitzending dat je ging vragen over onze persoonlijke betrokkenheid.
6: We kunnen altijd als antwoord geen commentaar geven.
4: In de film The Big Short over de financiële crisis van 2008 zit een iconische scène. Investeerder Mark Baum, gespeeld door Steven Carell, krijgt een lapdance van een stripper. Alhoewel, ze praten vooral over haar eigen financiën. En ze blijkt niet 1, niet 2, maar wel 5 hypotheken te hebben.
8: We're talking about 2 loans on 1 house, right?
9: I have 5 houses. And a condo.
8: There's a bubble.
4: En ja hoor, die bubbel die klapte niet veel later. Over de kredietcrisis van 2008 zijn tienduizenden onderzoeken gedaan en even zoveel papers geschreven en, zoals je hoorde, zelfs een film over gemaakt. We weten ondertussen dus zo'n beetje alles over de economische kant van de subprime-crisis. Maar over die stripper weten we eigenlijk maar heel weinig. En zeker niet over de economische kant. Van de ruim 18.000 papers die deze eeuw over sekswerk geschreven zijn, gaat minder dan 5% over de economische kant. En dat is doodzonde, want wie snapt hoe de economie achter sekswerk werkt, begrijpt de rest van de economie ook beter. Zoals die investeerder in The Big Short, Mark Baum. Je luistert naar Het Grote Plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom bij mij in de studio macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
10: Dag Rens.
4: En macro-econoom en belegger bij Hoofdbos Edin Mojagic. Dag Edin.
11: Dag Rens.
4: En mijn naam is Rens de Jong. Heren, een pikanter onderwerp dan normaal, toch?
5: Absoluut, ja.
4: Ja. Ja, de economie achter sekswerk. Kijken we naar de cijfers, dan is het absoluut niet het favoriete onderwerp waar economen graag over schrijven. Han, heb jij ooit in jouw tijd als hoofdeconoom van ABN AMRO een stuk geschreven over sekswerk?
5: Nou, ik kan het mij niet herinneren. Absoluut niet. Ik moet je wel zeggen, Rens, mijn leven is met seks begonnen. maar goed, daar ben ik niet de enige in. Maar als klein jongetje, mijn ouders hadden een bakkerszaak. En wij woonden boven de bakkerszaak, maar mijn ouders werkten daar allebei in. Dus overdag, als ik niet naar school was, dan liep ik er ook rond. En er was personeel. Nou, dat personeel, dat flapte er van alles uit.
4: Waar speelt zich dit af?
5: Dit speelt zich af in Amsterdam-Oost.
4: Oké. Okay.
5: En dit speelt zich dus af in de jaren 60. En wat mij nog altijd goed kan herinneren was, dat ze hadden altijd een grapje. Dat ging dan over de Rosse buurt in Amsterdam. En dan werd er gezegd dat er was een pastoor daar. En die wilde die prostitutie moest minder worden. En die had dan een plakkaat had hij overal opgehangen. En daar had hij opgeschreven: wees een dame en zit niet achter de ramen. En toen hadden de prostituees daarop gereageerd. Overigens, het personeel in de bakkerzaak van mijn vader gebruikte dat woord niet. Prostituees, ze hadden het gewoon over hoeren. Maar in ieder geval, die dames die hadden ook een plakkaat opgeplakt voor de meneer pastoor. En die luidde: wees een heer en kom ook een keer.
4: Goed, en zo geschieden. Misschien wel, ik weet het niet. Interessant, dus dat is de connectie. Edin, jij ooit iets geschreven over sekswerk?
6: Ik heb ooit als redacteur macro-economie bij het weekblad FemBusiness heb ik gepoogd om de omvang van die sector voor een land als Italië in kaart te brengen. Dat was 2010, dus er rommelde nogal wat. En het idee was om te proberen na te gaan met hoeveel de Italiaanse staatsschuld zou dalen als percentage van de economie als je deze sector erbij zou optellen. Dat was een heel interessant idee. Niet uitgevoerd, omdat het probleem waar jij het net over had, er zijn gewoon geen gegevens, geen onderzoeken.
4: Dus je wilde het wel weten, maar ik kon het gewoon niet vinden.
6: Nou, nee, dan misschien nu wel.
4: Misschien wel. Nog even één ding. Ik zat in de research te kijken. Kenden jullie de stripper-index, Han?
5: Ik kende hem niet, maar ik heb hem wel even opgezocht. En wat ik wel weet als econoom, economen willen graag eenvoudige indicatoren hebben. En dan is zo'n stripper-index, dat spreekt mij dan ook wel aan.
4: Wat zegt een stripper-index? Amerikaanse onderzoek, Amerikaanse overheid, want de stripper-index heeft de Amerikaanse overheid heeft voor de kredietcrisis al eens een keertje economisch onderzoek gefinancierd bij Berkeley, ontdekte dat de omvang van de seksindustrie tussen 2003 en 2007, dus vlak voor de financiële crisis, al aan het krimpen was en dat was een indicator van de kredietcrisis, zeggen zij. Ja.
5: Ja, early warning indicator.
4: Ja,
5: daar zitten economen natuurlijk op te wachten.
4: Ja. Ken jij hem, stripper-index?
6: Ik heb hem opgezocht. Ik ben nog steeds niet onder de indruk. Want één keer iets vaags voorspellen. Ja,
4: wat zegt dat nou eigenlijk?
6: Maar wat ik aan dit onderwerp ontzettend leuk vind, Rens, is, want we hebben niet de luxe om daar elke week over te hebben. Dit wordt niet voor niets het oudste beroep ter wereld genoemd. Dus ik denk, dit is ouder dan de economie zelf. Ja, dat alleen al vind ik prachtig om over dit onderwerp te gaan praten.
4: Eigenlijk startte de economie met prostitutie, begrijp ik. Ja. En zijn er nog dingen die we willen weten?
5: Nou ja, wat mij betreft eigenlijk vooral, hoe werkt deze markt? Is dat nou vergelijkbaar met andere markten? Of zijn er echt fundamentele verschillen? En dan toch misschien wel ook een beetje die stripperindex. Wat zeggen ontwikkelingen in deze bedrijfstak over de rest van de economie of misschien wel de samenleving als geheel?
4: Ja.
5: Ik ben benieuwd.
6: En de schatting voor, als je in alle landen deze sector erbij zou halen. Want heel vaak is het het zwarte deel van de economie. Ja. Wat voegt dat dan toe aan de omvang van de economie?
4: Mijn
6: vraag over Italië, 20 jaar later...
4: Die wil je toch echt een keertje beantwoord krijgen. Goed. Onze gast voor deze aflevering heeft een boek geschreven. Sex Work by Numbers. Economisch socioloog Stef Adriaanses aan de Katholieke Universiteit Leuven. Dag Stef.
7: Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Vanwaar deze fascinatie voor het onderwerp?
7: Wel, ik ben eigenlijk een onderzoeker die als socioloog op een economiedepartement zich vooral bezighoudt met moeilijk meetbare dingen. Daar kan ik iets bijdragen, komende uit een wel enigszins andere discipline. En dus ik ben al een hele lange tijd een onderzoeker die zich vooral met de informele en ondergrondse economie bezighoudt. Vandaar was het een kleine stap naar sekswerk en prostitutie, omdat dat natuurlijk, zoals daarnet aangestipt, een typische sector is waar heel veel ondergronds, of op zijn minst niet geweten door de overheid, gebeurt.
4: En by origin, om het even in slecht Nederlands te zeggen, van origine een socioloog, begrijp ik. Hè? Helpt dat in dit onderzoek?
7: Enigszins. Zeker in de fase van dataverzameling denk ik dat sociologen relatief goed opgeleid worden om heel aandachtig te zijn voor vormen van bias, voor vormen van dingen die je niet opmerkt of die niet goed geregistreerd zijn. Dus dat helpt. Achteraf ga ik vooral te raden bij mijn econometrische collega's.
10: Ja, ja. Maar het ophalen van de data, als die er nog niet is, dan is het handiger om een socioloog te zijn in sekswerk, kan ik me zo voorstellen.
7: Ja. Handiger, dat geeft één competitief voordeel. Dat is data zoeken en verzamelen. Dat is iets typisch dat sociologen veel tijd en energie aan spenderen. Ook wel wat expertise in hebben, denk ik. Ik merk dat mijn collega's in het departement nooit komen vragen om een of ander econometrisch of mathematisch probleem uit te leggen. Maar wel hoe ze een vragenlijst moeten opstellen of een goede steekproefstrategie moeten ontwikkelen. Ja.
10: Wat Edin net al aangaf, 20 jaar geleden kon hij de rekensommen ook al niet maken over de omvang van de seksindustrie in Italië. Waarom weten we eigenlijk zo weinig over sekswerk?
7: Wel, er zijn waarschijnlijk twee redenen. En die zijn allebei heel aards. De ene is dat een groot deel van de sector ondergronds is. Er zijn wel andere sectoren waar dat ook voor geldt. En waar we trouwens ook veel niet weten. Of waar heel veel guesstimates bestaan die ver uiteenlopen. Waar weinig consensus bestaat. Denk aan illegale drugs. Of denk aan smokkel. Ik geef twee voorbeelden. Niet toevallige voorbeelden, maar daar kom ik dadelijk op. Dus ten eerste, het is een ondergrondse sector. Dat maakt het moeilijk. We hebben geen officiële gegevens in. Import-export wordt niet goed geregistreerd of maar heel partieel. Ten tweede, en daar verschilt het enigszins van andere informele sectoren, de schaamte en de stigmata, de stigma zoals de meeste sociologen dat zouden noemen, rond sekswerk, ook de lacherigheid, wel, die maakt het natuurlijk ook moeilijker. Hè? Mensen die je bevraagt bijvoorbeeld over hun activiteiten in de prostitutiesector, wel, die zijn minder geneigd om hierover te vertellen dan over wat ze vanochtend gegeten hebben.
10: Word je wel eens beschuldigd van dat jij seks saai maakt?
7: Wel, ik ben er het boek mee begonnen. Ik heb de gimmick gestolen van een evolutiebioloog die zei dat hij seks saai maakte. Ik dacht, ja, jij wel, maar ik nog meer, want ik prop het in allerlei econometrische modellen. Ik merk het aan studenten, die zijn wel eens opgewonden, is pun intended, wanneer ze horen dat ik dit soort onderzoek doe en dan vragen ze dingen en dan krijgen ze heel saaie econometrische discussies, want dat is waar wij het meeste tijd aan spelen.
10: Nee, enorme teleurstelling, die colleges.
4: Ja, nu weten ze het allemaal.
5: Die willen wel het veldonderzoek dan doen misschien.
10: Ja, precies, ja.
7: Ja, die hebben we gehad, studenten die dat deden. Maar ook dat is relatief rigide. Maar inderdaad, die zijn er wel.
10: Even die economie van sekswerken. Dan moet je het ook altijd over definities hebben. In je boek gebruik je het begrip commercial sex. Wat is de definitie?
7: Mijn definitie is een recurrente, dus terugkerende transactie waarbij je fysieke seksualiteit uitruilt voor geld of iets dat daar dichtbij komt. Er zijn allerlei randgevallen, dus dan wordt het wat we gemeenzaam prostitutie noemen. Er zijn allerlei randgevallen, zeker als we naar de term sekswerk gaan, ja, dan heb je een veel bredere verzameling van fenomenen. Denk aan OnlyFans, denk aan de strippers waarover gesproken. Denk aan porno. De porno-industrie is ook typisch een industrie waar die mensen die een inkomen daaruit halen, wel, die noemen sekswerkers. Dus dat is een veel breder verhaal. En er zijn een aantal randgevallen. Denk aan sugar daddies. Ik denk niet dat er een Nederlandstalige equivalent voor bestaat. Langdurige relaties, maar wel tegen zogenaamde geschenken. Tussen een meestal oudere man en een jongere dame, maar er bestaan allerlei varianten. Dat is natuurlijk een randgeval. Maar de meeste mensen zullen bij het woord prostitutie vooral denken aan rosse buurten, aan online afspraakjes maken en daar heel duidelijk geld uithuilen tegen fysieke seksuele diensten.
10: Is er nog een debat of dit echt werk is, Han?
5: Nou, dat denk ik niet. Kijk, wat is dan de definitie van echt werk? Er geschiet een dienstverlening, ja. Er is vraag naar, er is aanbod, er is een prijs, er komt een transactie tot stand, er komt levering tot stand.
10: Kortom, dit is werk.
6: Voor mij is het werk als er een vrijwillige uitwisseling van in dit geval dienst en geld plaatsvindt.
10: Stef, is dit altijd werk of wordt hier toch al over gedebatteerd?
7: Ja, er wordt over gedebatteerd. Sommige mensen willen het niet werk noemen, omdat zij ervan overtuigd zijn dat iedereen of bijna iedereen gedwongen aan prostitutiediensten verkoopt. In dat geval zou je inderdaad, standaard economische definitie, als er dwang is, noem het geen werk meer. Hoewel zelfs dat bediscussieerbaar is. Er is zeker op zijn minst een kleine minderheid waarvoor dat het geval is. Maar dat geldt ook voor andere sectoren. We weten dat veel gedwongen arbeid plaatsvindt, bijvoorbeeld in internationale zeevisserij. Niemand zegt dat zeevissers niet werken. Ja. Voor de rest.
10: Ja. Wordt het dan wel als een voorwaardig beroep gezien, Stef?
7: Dat is een andere kwestie. Die discussie is natuurlijk direct gerelateerd aan stigma. De hele sekswerkersbeweging, dat is een militante beweging, dat zijn geen analisten of onderzoekers. Daar gaat het voor hen heel vaak om inderdaad de rest van de samenleving te vertellen, ook dit is werk en zelfs eerzaam werk. Je verdient geld met dingen die je min of meer vrijwillig doet, voor het geld weliswaar, waar klanten bereid zijn om voor te betalen.
5: Stef, wat je nu vertelt, hè? Ik neem aan dat als je de hele sector bekijkt, die valt natuurlijk uiteen in allerlei verschillende onderdelen. En dat wat je nu net zegt, of het werk is en of er gedwongen is, et cetera, dat verschilt denk ik enorm van de subsectoren. Het lijkt mij een enorm verschil, ik weet het niet, maar het lijkt mij een enorm verschil of je een dame bent, of een man, maar goed, die alleen maar achter een webcam zit. Of je hebt fysiek met klanten te maken. Dat lijkt me een enorm groot verschil. Dus dat lijken me eigenlijk bijna gescheiden markten. Of is dat niet zo?
7: Afhankelijk van je definitie van gescheiden markten, ik denk het wel. Hè. Dus zowel de vraag als het aanbod verschilt nogal wat. Hoewel er wel wat mensen bestaan die switchen tussen die markten. Een typisch voorbeeld, maar dat was dan min of meer gedwongen door de omstandigheden, waren de lockdowns tijdens COVID, waar massaal veel mensen die aan sekswerk deden, maar dan in prostitutie, zijn beginnen proberen webcams te verkopen of diensten via webcams te verkopen, maar die markt stortte natuurlijk meteen helemaal in. Wij denken ook, maar we weten daar niet zoveel van, dat ook in termen van de vraag, dat er toch nog wel wat specialisatie is. Er zijn ongetwijfeld veel meer mensen die voor webcams of porno betalen dan dat er mensen zijn die voor fysieke seksuele diensten in prostitutie betalen.
6: Kijk, wij nemen dit op in een land waar sekswerk zo normaal is dat je op de website van de Belastingdienst gewoon kunt opzoeken waar je aan moet voldoen, zodat je inschrijft bij de Kamer van Koophandel, et cetera. Mm-hmm. Maar zelfs in zo'n land, ik neem je even mee terug naar het jaar 2020... voor de luisteraars die het niet weten, hier staat een enorm grote fan van FC Emmen. En FC Emmen kreeg toen een nieuwe shirtsponsor. Dat was Easy Toys.
10: Ja, Easy Toys, ja.
6: En het was heel spannend of het door mocht gaan, want de KNVB zei, ja, dat vinden we eigenlijk veel te controversieel.
5: Dan moet je wel even vertellen wat Easy Toys voor een bedrijf is.
6: Easy Toys is het bedrijf dat allerlei seksspeeltjes verkoopt.
5: Okay.
6: Dus KNVB zei, nou, dat vinden we eigenlijk veel te controversieel. Hoe controversieel? Op dat moment was het toegestaan voor gokbedrijven om wel op de shirts te gaan staan. Nou, dat heeft een heleboel lawaai opgeleverd. Uiteindelijk zei KNVB, we staan het toe voor 1 jaar. Is uiteindelijk 4 jaar doorgegaan. Maar gewoon om aan te geven dat in een land als Nederland, hoeveel stigma er nog steeds over is als de voetbalbond zegt, ja, dat vinden we eigenlijk veel te ver gaan.
10: Ja, ja. Zie je dat vaker, Stef, of niet?
7: Ja, er is een heel hete discussie, hè. Opnieuw pun intended. Het boek begint ook met het schetsen van de zogenaamde prostitution wars, hè, de cultuuroorlog rond prostitutie. En dan zie je dat inderdaad, en dat is vooral binnen de feministische beweging, hè, dus twee groepen binnen de feministische beweging, die niet helemaal duidelijk afgeleid zijn, maar toch, die strijd voeren over wat prostitutie nu eigenlijk is. Het gaat dan meestal over vrouwen, soms ook over trans mensen en mannen die seks verkopen. Zijn dat nu mensen die keuze maken of zijn dat mensen die per definitie altijd uitgebuit zijn? Dus ja, dat is een heet debat. En ook in Nederland overigens. Het is niet omdat er maatschappelijk dominant relatief grote tolerantie voor bestaat dat het debat niet woedt.
10: Nee. Laten we eens even kijken, want dat was de reden waarom we je wilden interviewen, is van, als we kijken naar het sekswerk, en we weten dat het groot is, hè, qua omzet begrijp ik zelfs dat het groter is dan AI wereldwijd, dus daar gaat veel geld in om, hè, zo'n $100 miljard omzet per jaar, 2 keer zo groot als AI. Is het dan ook, gedraagt het zich ook daadwerkelijk volgens normale economische wetten, of is er toch soms iets geks aan de hand? Dan is eigenlijk de eerste vraag, wat is de markt eigenlijk? Kun je daar iets over zeggen, Stef? Misschien zijn er verschillende seksmarkten. Dus hebben we de prostitutiemarkt, hebben we de OnlyFansmarkt. Wat is er allemaal?
7: Ja, dus aan de ene kant heb je een aantal niet-fysieke vormen van seksuele diensten. OnlyFans, strippers zijn een beetje een randgeval. De hele webcam-industrie, die veel groter is, wel die overlapt met OnlyFans. En dan krijg je natuurlijk de porno-industrie. Dat zijn allemaal typisch sectoren die we meestal beschouwen als staande buiten die prostitutiemarkt. Prostitutiemarkten zelf zijn ook heel sterk gesegmenteerd. Er zijn al een paar voorbeelden gevallen. We zien dat bijvoorbeeld typisch Duitsland.
11: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: En prijsvorming.
5: Het hele korte antwoord is, dat gaat omhoog. In principe, ja, is dat de verwachting van alle economen? Is dat ook alles wat we zien? Hè? Dat gemiddeld gesproken lonen, ik zal daarmee beginnen, of inkomsten in sekswerk hoger zijn dan de lonen of inkomsten die dezelfde persoon kan vergaren op een mainstream arbeidsmarkt. Dat blijkt ook. Hè? Daar zijn wel wat schattingen voor. En we zien dat er bijna overal een premie bestaat. En de meesten gaan ervan uit, dat is moeilijker om te bewijzen, dat je die grotendeels kan toewijzen aan de stigma, maar natuurlijk ook voor een deel aan de extra risico's die samengaan met dat werk. Hè.
4: Hier geldt gewoon Adam Smith, die zegt de lonen van arbeid variëren met het ongemak of de zwaarte, de netheid of de vuilheid, de eerbaarheid of de oneerbaarheid van het werk. Zien we dat dan allemaal terug in sekswerk? Ja.
5: Dat is heel mooi geciteerd. En inderdaad, we zien dat terug. Bijna 200 jaar na Smith heeft Sherwin Rosen dat heel mooi uitgewerkt. Zoals economen dat vandaag willen. Mathematisch uitgewerkt in de zogenaamde compenserende loonverschillen. Dat is ergens, ik denk in de jaren 70 van de vorige eeuw. En we zien dat het decennia geduurd heeft om dat empirisch ook aan te tonen dat het bestaat. Omdat typisch gekeken werd naar mainstream sectoren. Wel, in prostitutie zijn er, maar dan binnen het werk zelf, denk een 10-15 goede artikels met goede identificatiestrategieën die aantonen dat extra risico nemen in prostitutie inderdaad extra inkomsten oplevert.
4: Nou, we zijn nog lang niet tot een conclusie gekomen, maar helaas is onze tijd op de radio wel op. Voor de rest van dit grote plaatje verwijs ik je graag naar de BNR-app of andere podcast-apps. Voor nu dank aan economisch socioloog Stef Adriaanssens van de Katholieke Universiteit Leuven, ook namens Han de Jong en Edi Mujagic. Tot volgende week. Dag.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast.
7: Luister naar de beste podcasts van BNR. Zoals In het Defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz nemen je elke week mee langs de frontlinies van Europa en bespreken hoe het gesteld is met de Europese defensieindustrie.
8: Defensie wil 12.000 reservisten. Er zijn nu 8.000, dus er moet ongelooflijk veel groei plaatsvinden. We hadden hier een paar weken geleden Erik Noordam in de podcast en hij zei, ja, het kost nog steeds moeite om bedrijven te interesseren voor zo'n positie. Want zij moeten hun werknemers 10 weken afstaan voor onze nieuwe training, onze nationale weerbaarheidstraining. En op dat moment was alleen Picnic, dus de supermarktbezorger, was daarvoor te porren.
9: Ja, inmiddels heeft Defensie wel met heel veel, ik denk tientallen bedrijven afspraken. Maar het is waar natuurlijk, het is best heftig, weet je, als werkgever, dat je je medewerker 10 weken kwijt bent. Maar daarna ook natuurlijk nog x keer per jaar weken voor om gewoon inzetbaar te blijven. Maar wij roepen onze achterban wel op, de bedrijven wel op, om dat wel te doen. Weet je, je hebt gewoon een verantwoordelijkheid. Defensie heeft die mensen nou een keer nodig. Ja, we moeten met z'n allen ook veilig blijven, ook als ondernemer. Ja jongens, als je niet veilig bent, dan valt er helemaal niet te ondernemen. Dus ik vind ook wel dat werkgevers er echt een verantwoordelijkheid hebben.
7: In het Defensief verder luisteren. Ga dan naar de BNR-app of je podcast-app.
10: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
11: Want hij maakte ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
12: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
13: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
10: In Napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven.
12: En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
10: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
12: Luister in de BNR-app of je podcast-app.
14: Klaar voor de toekomst? De studenten van Recruit a Student staan in de startblokken om voor u aan de slag te gaan. Flexibel inzetbaar, digitaal bedreven en snel ingewerkt. Recruitastudent.nl. Het talent van morgen.

0: Vandaag nog in huis.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
0: Recruiter Student. Het talent van morgen. Vandaag in huis.
2: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com.
2: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
6: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
7: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
8: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax Renewables helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax Renewables. Energie die vooruitkijkt.
9: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
10: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
12: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. In Loosdrecht is het gisteravond toch weer misgegaan bij een protest tegen de asielopvang, ondanks veiligheidsmaatregelen. De demonstratie begon rustig, maar daarna sloeg de sfeer om en gooide demonstranten met zwaar vuurwerk. De politie greep in met een waterkanon. Er zijn 4 mensen opgepakt. De zware pijnstillers zijn makkelijk te krijgen met een paar berichtjes via Telegram of WhatsApp, blijkt volgens het AD uit onderzoek. Ze worden gejat uit de apotheek en daarna volop verhandeld op de zwarte markt. Pijnstillers als oxycodon en morfine zijn erg verslavend en daarom heb je een doktersrecept nodig. De ziekenhuismedewerkers in Nijmegen, die misschien het hantavirus hebben opgelopen, hebben niemand aangestoken voordat ze in quarantaine gingen. Dat zegt het Radboud na bloedonderzoek. Bij het behandelen van een patiënt met het virus hielden ze zich niet aan de allerstrengste veiligheidsregels. Ze moeten 6 weken in isolatie. Het was weer een angstige nacht in de hoofdstad van Oekraïne, Kiev. Door een grote aanval met Russische drones en raketten zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook zou er in Kiev een gebouw zijn ingestort. Gisteren was er ook een massale droneaanval op Oekraïne. Daarbij vielen 6 doden. En een Amerikaanse kinderboekenschrijfster moet levenslang de gevangenis in voor de moord op haar man. Ze vergiftigde hem met de pijnstiller fentanyl. Na zijn dood maakte ze aanspraak op het geld van de levensverzekering die ze stiekem had afgesloten. Volgens de rechtbank is de vrouw te gevaarlijk om ooit weer vrij te komen. Dan nog het weer van Weer Online. Op veel plekken nog een bui, soms met onweer. Vanmiddag wordt het droger en komt de zon erbij. Het eerst in het noordwesten. En het wordt vanmiddag 12 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
13: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
11: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
14: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over de opvallende koerswijziging van Bitcoin-opkoper Strategy. En we praten over de ontwikkelingen van de Bitcoin-prijs, want tromgeroffel, is de bear market dan eindelijk voorbij? Dit is CryptoCast 429 en ik heb de luxe van twee co-hosts, ongekend. Bert Slachter aan mijn rechterhand, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. En Peter Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha, aan mijn linkerhand. Wat een luxe, jongens.
15: Goeiedag. Goeiedag.
14: Wij gaan eens even samen het nieuws doornemen. Te beginnen met jou, Peter. Want topman Michael Saylor van treasurybedrijf Strategy dreigt te breken met zijn belofte om nooit en te nimmer Bitcoin te verkopen. Dat maakte hij bekend tijdens een presentatie van de kwartaalcijfers. Want voorheen riep hij altijd: never ever sell your Bitcoin. Peter, eerst maar even, die cijfers van Strategy, hoe zagen die eruit? Want dat is wel interessant om mee te beginnen.
15: Ja, ik vind het wel grappig als je dan naar de website van Strategy surft om te gaan kijken hoe ze dat presenteren. Dan zie je een hele tijd niets van de traditionele kwartaalcijfers. Het begint gewoon met cijfers die aan Bitcoin gerelateerd zijn. Natuurlijk ook niet zo gek, want dat is nou eenmaal hun business. Maar het is wel anders dan anders. Ze bezitten nu in totaal 818.334 BTC.
14: Ja.
15: Nou, mag je even snel hoofd? Nee, heb ik al gedaan. 66 miljard dollar ongeveer, ongerekend. Hun Bitcoin stack groeide met 22% year to date. En ze hebben een BTC yield van 9,4% bereikt. En dat betekent de hoeveelheid Bitcoin per uitgegeven aandeel is gegroeid met bijna 10%. En ze hebben, om het allemaal te bewerkstelligen, bijna 12 miljard dollar aan nieuw kapitaal weten op te halen.
14: Ja.
15: In een bearmarkt, hè?
14: Best wel knap. Ja,
15: dus, wat dat betreft, als je puur kijkt naar wat ze willen doen, dan hebben ze best wat bereikt. Je kunt best zeggen, dat is een succes geweest. Dat geldt ook voor Stretch. STRC. Dat is op dit moment het paradepaardje van Strategy.
14: Een van de instrumenten waar Michael Saylor dat geld dan mee ophaalt.
15: Klopt, ze hebben een hele waaier aan financiële producten die ze uitgeven, waar ze de kapitaalmarkt mee bespelen. En Stretch, STRC, is de belangrijkste. Daar hebben ze 5,5 miljard dollar mee opgehaald. Dat is een groei van richting de 200%. En ze hebben nu voor bijna 700 miljoen dollar aan dividenden uitgekeerd aan de mensen en de partijen die STRC bezitten. Nou, en dan scroll je wat naar beneden en dan komen de traditionele financiële cijfers. Nou, dan zie je bedrijfsresultaat, verlies van 14,5 miljard in het eerste kwartaal.
14: Kan gebeuren.
15: Netto verlies, dat is nadat alle belasting natuurlijk zijn uitgehaald, 12,5 miljard dollar.
14: Ja.
15: Ze hebben 2,2 miljard aan cash op voorraad. En de omzet was 124 miljoen dollar.
14: Ja.
15: Dat heeft dan betrekking natuurlijk op Strategy, het softwarebedrijf.
14: Ja, business intelligence. Maar er gaan ook nog mensen naar hun werk iedere dag voor Strategy. Dat is bijna ongekend. Nou ja.
15: Je kunt het best zeggen, het was op alle fronten een succes. Behalve op het punt dat buiten een sfeer van invloed ligt. En dat is de Bitcoinprijs. Dat proberen ze wel te beïnvloeden. Maar
14: want hoe moeten we dat nou bekijken? Eigenlijk heeft het niemand heeft het over deze cijfers. Behalve over die uitspraken van Saylor, die wij zo ook nog gaan bespreken. Maar staat het verdienmodel van Strategy nu onder druk? Of is dat gewoon de bear market,
16: kijk, ik denk dat je dan moet kijken naar wat Saylor zelf in de afgelopen jaren elke keer als de kern van zijn verdienmodel, van zijn bedrijfsmodel heeft neergelegd als belofte aan de beleggers. Namelijk, ik ga ervoor zorgen dat de hoeveelheid Bitcoin die in de kluis ligt per aandeel, dat die groeit. En dus even, ik heb het even uitgerekend. Als je 460 aandelen had, dan lag er voor jou, voor die 64 aandelen, op 1 januari 1 bitcoin in de kluis. Na kwartaal 1 was dat 1,1 bitcoin. Want hij heeft een BTC-yield gehad van 9,4%. Dus hij heeft zelfs in een bearmarkt is hij in staat gebleken om de hoeveelheid bitcoin, niet alleen maar, kijk, de totale hoeveelheid bitcoin is met 22% gegroeid, maar de hoeveelheid bitcoin per aandeel met 9,4%.
14: Want hij heeft ook aandelen uitgegeven.
16: Hij heeft ook aandelen uitgegeven, maar hij heeft minder aandelen uitgegeven dan dat hij bitcoin heeft bijgekocht. En dat is elke keer zijn belofte aan de aandeelhouders. En waarom zou je nou in vredesnaam mijn aandeel bezitten ten opzichte van gewoon gewoon bitcoin kopen? Het antwoord daarop is, omdat ik ervoor zorg dat als jij dat aandeel eenmaal hebt, dat ik de hoeveelheid bitcoin per aandeel ga laten groeien. En toen zeiden de criticasters altijd van, nou, dat is lekker makkelijk in een bullmarkt. Wacht maar tot de bearmarkt, dan kan dat niet meer. En blijkbaar lukt hem dat dus nog steeds. Ja. Dus ja, dat moet je hem toch wel nageven, dat zelfs in een bearmarkt, dat de bitcoinkoers, ja, toch wel, we hebben stevige capitulaties gezien, dat hij toch in staat is gebleken om zijn belofte en zijn, de kern van zijn bedrijfsmodel toch uit te voeren.
17: Ja, oké. Okay, dus
15: je kunt best zeggen, de motor draait nog op volle toeren, maar ook ja, in een bearmarkt staat zijn verdienmodel onder druk. Dat geldt eigenlijk voor bijna alle spelers, hè, die actief zijn in de cryptomarkt, in de bitcoinmarkt. Alle activiteiten zijn best wel gekoppeld uiteindelijk aan de prestaties op de markt.
17: En helemaal
15: de financiële markt. En dat geldt in extreme zin voor het model dat Michael Saylor heeft gekozen.
17: Ja, want hij is zo afhankelijk van die aandelenprijs. Als er veel mensen enthousiast zijn over bitcoin, kan hij lekker dure aandelen uitgeven.
15: Uiteindelijk is het gewoon gekoppeld aan de prestatie van bitcoin. Ja. Helemaal onderaan de streep. Ja. Dus zijn uitgangspunt is, de bitcoinprijs blijft over een langere termijn appreciëren. Als dat niet gebeurt, dan valt strategy om.
17: Precies.
15: Zou je kunnen zeggen, dan mislukt bitcoin ook.
17: Ja. Duidelijk. Nou goed, het grote nieuws eigenlijk, los van deze cijfers, die toch best wel goed zijn als je even verder kijkt dan je neus lang is. Het grote nieuws was dat Saylor, ja, toch ineens het woord bitcoin verkopen, de woorden bitcoin verkopen, ja, in de mond nam.
15: Schrikken.
17: Ja, we schrokken ons allemaal een hoedje. Met welk doel wil hij dat doen? Waarom zei hij dat überhaupt?
15: Ja, zoals ik al zei, Stretch is dus het paradepaardje.
17: Ja.
15: En Saylor die gaat eigenlijk overal nergens naartoe om dat product te verkopen. Want met de opbrengsten kan hij weer nieuwe bitcointjes kopen. En de aandeelhouders van het product, die krijgen dividend uitgekeerd. Ja. Nu 11,5%. Dat gaat nu om, ja, er is al voor $700 miljoen uitgekeerd. En het gaat jaarlijks gewoon om honderden miljoenen. Volgens mij is het nu iets boven die miljard wat er,
17: ja, anderhalf miljard alles bij elkaar volgens mij
15: uitgekeerd, ja, moet worden. Dat geld moet ergens vandaan komen. Nou ja, de softwaretak van Strategy, het bedrijf, de operating business, ja, daar kan een stukje van nakomen. De winst is ontoereikend. Het gaat om 80 miljoen.
17: Ja.
15: Ja, dan misschien de instroom uit andere financiële producten. Je kan bijvoorbeeld aandelen MSTR uitgeven. Maar ja, daarmee verwater je natuurlijk ook weer bestaande aandeelhouders. Dus dat kan je ook maar tot op een zekere hoogte doen. Links of rechtsom ontkom je er in sommige perioden niet aan om een stukje van je bitcoinvoorraad te liquideren. Dat is nou eenmaal gewoon de grootste pot met liquide middelen waar die op zit.
17: Ja, en dan geeft hij zichzelf eigenlijk een extra optie door dit te zeggen.
16: Ja,
15: eigenlijk wel.
16: Ja, als die aandelen MicroStrategy met een premium verhandeld worden, dan gaat hij die gewoon uitgeven. Precies. Maar in de omstandigheid dat het een keertje niet zo is, daar is nu nog geen sprake van, maar stel dat, dan heeft hij ook nu de optie opengezet eigenlijk om een beetje bitcoin te liquideren.
17: Ik las ook op Coindesk en trouwens ook in het Financieel Dagblad dat het ook iets met belasting te maken heeft. Even verlies nemen, tactisch.
16: Klopt, dus hij pakt dan de bitcoin die ooit tegen een hogere koers gekocht zijn. Ja. En door die nu te verkopen kan die dat noemen ze tax loss harvesting, kan die dat verlies kan die gaan verrekenen. Ook als hij direct daarna weer nieuwe bitcoin koopt met de opbrengsten van de verkoop van zijn aandelen. Dus dat is ook een soort optie die hij hiermee openzet.
15: Kijk, maar in principe zijn dat allemaal soort van verzachtende omstandigheden om de realiteit heen dat hij soms gewoon bitcoin moet verkopen.
17: Ja, ja. Hij had het ook over een beetje het vaccineren van de markt of zo. Hè? Dus een beetje het voorbereiden.
15: Het inenten van de markt.
17: Ja, ja, exact. Ja. Ja.
15: Dus om short sellers een bericht te geven en dergelijke. Ja. Maar ja, onderaan de streep, hij heeft gewoon cash nodig. Hij heeft liquide middelen nodig om die dividend.
17: En soms is het handiger om dan bitcoin te verkopen.
16: Ja. Als je heel goed had geluisterd naar afgelopen jaar in persconferenties en podcasts, dan heeft hij hier al op gehint. Dus hij had ook al de analisten wat voorbereid. Hè? Dus voor de mensen die het goed volgen, was het ook geen echt groot schokkend nieuws.
17: Toch staat hij bekend om zijn stevige taal. Het is een soort boegbeeld in de bitcoinwereld, of we dat nou leuk vinden of niet. Als ik diep in jullie hart kijk, doet dit nou af aan de boodschap die hij heeft? Brokkelt dit een beetje de cult of personality af?
15: Nou, kijk, voor ons niet. Kijk, wij volgen dit natuurlijk best wel op de voet.
17: Jij bent hoe dan ook fan, wil je zeggen.
15: Afgelopen jaar. Ja, ik ben niet zo fanboyerig aangelegd.
17: Nee.
15: Maar kijk, wij wisten natuurlijk wat al veel langer, wat Strategy feitelijk aan het doen is. En dan weet je ook, never sell your bitcoin. Ja, dat is een marketingleus die op enig moment gewoon door de realiteit wordt ingehaald. En op dat punt in de tijd zijn we niet aangekomen. Dan neemt logischerwijs de kracht van zo'n leus ook af. De andere kant is, ja, uit alles wat Saylor doet, zie je, het is erop gericht om zo min mogelijk van het kapitaal dat heeft opgebouwd te moeten liquideren. Dat denk dat het voor veel mensen genoeg is om zo'n leus alsnog te aanvaarden. Denk ik.
18: Ja, zit ook nog steeds een kern van waarheid in. En tot slot, mannen, gisteren gewoon 535 nieuwe bitcoin aangeschaft. Misschien dat de criticasters dat dan niet verwacht hadden, maar eigenlijk niks nieuws onder de zon, toch? Hij gaat gewoon in principe door waar hij mee bezig was.
15: Ja, zolang bitcoin bestaat. Ja. En zijn thesis voldoende uitkomt, is Michael Saylor erbij. Dan zorgt hij ervoor dat die bitcoin yield, ik denk dat dat is waar hij het lekkerst op gaat, als dat in de plus zit, om die zo hoog mogelijk te krijgen.
18: Ja.
15: Dat doet hij tot nu toe heel succesvol.
18: Ja. En misschien wel het ultieme bewijs, als hij deze bear market de zaakjes overleeft, dat ultieme bewijs dat zijn businessmodel met strategy toch wel werkt.
15: Dat op een bepaalde manier robuust is. Ja. Dat soort dingen. Hij heeft niet een stijging van 30% per jaar nodig om zijn model te laten werken. Als je puur kijkt naar de dividenden die hij moet uitkeren, dan heeft hij jaar op jaar een stijging van de bitcoinprijs nodig van enkele procenten. En dan is het voor hem prima te bekostigen.
18: Ja.
15: En dat vergeten mensen wel eens. Hè. Het heeft wat fragiels in zich, maar het is niet dusdanig dat het elk moment urgent is, dat het op omvallen staat of zo.
18: Ja, precies. Ja. En het blijft een van de interessantste experimenten op de financiële markt. Op dit moment. Goed, wij gaan eens even kijken naar de prijzen. Nou, dat doen we dit keer gewoon in de studio met Bert Slachter. Dat is grote luxe, zoals ik al zei. Bert, de afgelopen week steeg Bitcoin boven de $80.000 uit. Daar zijn we de hele week ook boven gebleven. Dus dat is ook heel fijn. Wat is nou de oorzaak van die prijsstijging? Waarom gaat het zo goed op de cryptomarkt ineens?
16: Ja, een week geleden lag de koers een beetje, schommelde rond de $78.000. En dan deze week rond de $81.000. Op mijn rekenmachine is dat iets minder dan 4% hoger. En ja, als we dan eerlijk zijn, dan valt die 3,8% of zo ruimschoots binnen de grenzen van wat je binnen een week aan fluctuatie toch al verwacht.
18: Okay.
16: Dus voor Bitcoin zou je dit grofweg gelijk kunnen noemen. Het is eigenlijk ruis waar we naar zitten te kijken. En zeker als je kijkt naar de rest van de financiële markten. Ik heb even gekeken wat heeft nou de rest gedaan. De S&P 500 plus 3%. De Magnificent 7 plus 4%.
18: Ja.
16: Technologieindex Nasdaq plus 6%. En de chips ETF SMH plus 12%. Ik had ook nog Micron erbij. Dat was 37% in de plus. Nee, maar als je daarmee vergelijkt, is Bitcoin eigenlijk redelijk een beetje gewoon meegedobberd met de financiële markten omhoog. Kijk, als de koers nou een keertje weer 15 of 20% stijgt of daalt, dan moeten we weer op zoek gaan echt naar een oorzaak. Nu zou ik zeggen, hoeven ook niet per se.
18: We golven een beetje mee op het sentiment op financiële markten. En dat is allemaal niet heel bijzonder. In de Bitcoin Alpha van deze week was je ook net zo nuchter als je eigenlijk hier bent. Jij zei, het is niet, hang niet de vlag uit. We zitten nog niet in de boelmarkt. De pijn is misschien nog niet over. Terwijl veel mensen dat wel denken, Bert.
16: Ja, als we het in de cryptomarkt over de boelmarkt en de bearmarkt hebben, dan bedoelen we daarmee de stijgende en de dalende trend op de weekgrafiek. Er zijn heel veel definities van boel- en bearmarkten, maar bij crypto is dat waar we naar kijken. En dan kom je, als je dat bekijkt, zie je meestal een periode van ongeveer 3 jaar aan stijging en dan ongeveer 1 jaar aan daling. Dat is het ritme van de markt nu. Het stijgen, dat kenmerkt ervan is hogere toppen, hogere bodems. Je kunt ze gewoon met een krijtje op de grafiek aanwijzen.
18: Ja.
16: En bij een daling lagere toppen, lagere bodems. En sinds de top van 6 oktober... zien we lagere toppen, lagere bodems. De koers ligt ook onder het dominante gemiddelde. En dat gemiddelde is ook omlaag gericht, is omlaag gekruld. Dat zijn allemaal karakteristieken van een dalende trend op de weekgrafiek. En dat noemen wij dan de bearmarkt.
18: Ja.
16: En dat is dus nu het heersende regime, bearmarkt. En kun je niet anders van maken. Tot het punt dat we weer hogere toppen en hogere bodems zien.
18: Ja.
16: En de koers weer boven het gemiddelde stijgt. En het gemiddelde weer omhoog krult. En dan zeggen we, dit is de boelmarkt. En het punt is alleen dat op het moment dat je die vinkjes allemaal kunt zetten, dan is de bodem al een stukje achter ons. En net zoals dat je de vinkjes van, je wist pas zeker, dit is echt een bearmarkt, toen 6 oktober de top al een tijdje achter ons lag.
18: Precies.
16: En dus zijn analisten altijd op zoek, en beleggers ook, naar aanwijzingen. Heb ik al een soort van signaaltje die een goede voorspeller is dat we de bodem gehad hebben?
18: Ja.
16: En er zijn er wel degelijk een boel van. En het punt is alleen, daar zie ik er nog niet zo heel veel van.
18: Ja.
16: Een paar dingen waarvan ik zie van dat zijn wat aanwijzingen dat we inderdaad die wijzen op het vormen van een bodem. Maar ze zijn mondjesmaat, hè, echt heel beperkt. Dus zou ik zeggen, het meest logisch om nu te doen is aan te nemen dat de dalende trend zich voortzet. En dat we dus in een bear market regime zitten.
18: Inderdaad, jouw scenario was altijd een milde bear market. Daar zitten we in. Het valt allemaal wel mee als we de daling vanaf de toppen bekijken. Maar we zitten dus nog wel in die bear market. Dit is dan een rally in die milde bear market.
16: Ja, zoals je in een bull market correcties hebt, heb je in een bear market ook correcties. Ja. Alleen die rennen omhoog, natuurlijk.
18: Ja. Wat heb jij nodig voor signaal, Bert, heel concreet, om die bear market wel definitief voor wel te zeggen?
16: Nou, laten we het heel concreet maken. Dus ik wil graag een hogere top zien. Nou, dat moet dan een top zijn boven de top van 14 januari, boven de $98.000.
18: Oké. Okay.
16: Ik wil een hogere bodem zien. Nou, de bodem vorige was $60.000. Dus daarboven. Ik wil een weekslot zien boven het 50-weekse gemiddelde, dominante gemiddelde. Dat is nu op $95.000. Daar zitten we allemaal nog onder. Hè? En dat gemiddelde moet van richting gaan veranderen. Nou, dat is echt een late bevestiging. We zien nu op dit moment nul van de vier vinkjes die we kunnen zetten. Er zijn beperkt andere aanwijzingen. We zien ze wel, hoor. Bijvoorbeeld spelers die beleggen voor de lange termijn, die zijn nu hun posities aan het uitbreiden. Dat zien we in on-chain data. Dus de blockchain data waar alle transacties in staan. Dat is een wezenlijke verandering ten opzichte van een half jaar geleden. Of een jaar geleden. Toen waren die spelers nog aan het verkopen. Een positie aan het verkleinen, winsten aan het nemen. Die zijn nu eigenlijk een positie weer aan het vergroten. Dat horen we overigens ook van cryptobedrijven. Bijvoorbeeld van Amdax. Die wat meer vermogende, serieuze beleggers als klant heeft. En die ziet nu veel instroom van ondernemers bijvoorbeeld. Die zeggen, joh, ik ben pensioen aan het opbouwen. Ik wil ook wat bitcoin.
18: Die durven weer een beetje.
16: Ja, en daar zien ze nu flinke instroom van. Dus dat zijn interessante signalen. Dat zijn namelijk de spelers die rond de bodem ineens weer, ik ben er weer, ik wil wel weer een beetje bitcoin kopen.
18: Ja, nou, ik zie die fonkeling in je ogen, Bert. Hier gaan we zo meteen in de podcast nog een uur over doorpraten. Zeker. Dat kan ik alvast beloven.
16: Zeker. Maar goed, dit past dus bij de laatste fase van de bearmarkt. En dus wat dat betreft ben ik wel optimistisch. Van het zal niet vreselijk lang meer duren. Maar ik heb gewoon niet voldoende bewijs om te zeggen, hij is voorbij.
18: We zijn er nog niet. Dat is goed. Oké, nou dan laten we het hierbij. En nogmaals, in de podcast gaan we zo verder. Maar eerst nog even wat nieuws. Want die koers van bitcoin, er is reden tot optimisme. Dat staat ook in het nieuwste kwartaalrapport van ARK Invest. Dat zijn niet de minsten. Die heet After the Fall. Nou, dat verklapt misschien ook wat. De bodem van de bear market is volgens ARK Invest bereikt en heeft de economische wind weer in de rug. Dat concluderen dus de analisten van de vermogensbeheerder, Peter. Jij hebt het rapport gelezen.
15: Zeker.
18: Om wat voor rapport gaat het hier, ARK Invest? Wat
15: ARK Invest is dus een Amerikaanse vermogensbeheerder. De naam Cathie Wood. Ja. Zeg je misschien wel iets, de oprichter 2014. Profileert zich als specialist in sterk disruptieve innovaties.
18: Dat kan je wel zeggen,
15: Moet je denken, technologieën als AI, robotica, DNA sequencing. Maar ook bitcoin. En natuurlijk aanverwante ontwikkelingen, technologieën. Nou, en om die reden presenteren ze eigenlijk ieder kwartaal een rapport met de titel The Bitcoin Quarterly. En die heeft al een ondertitel, en dat was dit keer After the Fall. Zit minder in dan je misschien zou denken, hoor. Dus dat zou echt zeggen van, het ergste is achter de rug. Dat niet. Ze refereren eigenlijk gewoon puur aan de fall die plaatsvond eind januari, begin februari. Toen gingen we van $80.000 ongeveer vrij rap naar $60.000 toe. Dat is de fall. En daar zitten we nu. Feitelijk.
18: Ja, after the fall. Ze zijn heel, heel rationeel, blijkt, bij ARK Invest. Maar wat schrijven ze? Is het roze geur en maneschijn? Of valt het wel mee? Wat schrijven ze precies over bitcoin?
15: Ze hebben wel wat van Bert geleerd, denk ik. Dus ze zijn redelijk.
18: Ze bellen ook vaak, Cathie Wood.
15: Dat denk ik. Ja. Ik denk het wel. Dus ze zien bearish signalen. Ze zien neutrale signalen. En ze zien bullish signalen. En als je nu alles zou overslaan, puur zou zeggen van wat blijft onder een streep over, dan zijn ze voorzichtig boeders. En dus bearish zijn ze omdat ze after the fall observeren dat ze door voor hen belangrijke niveaus zijn gezakt. Kun je denken aan 200-daags gemiddelde, de kostprijs van partijen die bitcoin nog maar kort bezitten. Ja. Maar ze hebben ook eigen cijfers. Ze hebben bijvoorbeeld een eigen gemiddelde on-chain aankoopprijs, zijn ze ook ondergezakt. En dat geeft in hun taal, in technische termen, een zwak beeld. Ze kijken ook naar activiteiten op het bitcoin-netwerk, bijvoorbeeld het aantal actieve entiteiten, de winst of het inkomen van miners. En dat geeft allemaal, dat is niet rooskleurig. Dus dat zien zij als bearish signalen. Hebben ze het ook nog over quantum risico's? Daar hebben we het een tijdje terug over gehad. Is eigenlijk alweer oud nieuws. Toch zijn ze ja, wat ik zei, eerder voorzichtig bullish. En dan waar zij nu vooral naar kijken is, zien we signalen die horen bij bodemvorming. Dat is net even een andere manier om te kijken dan waar we het net over hadden. Hè. De vraag, is het nu al een nieuwe bullmarkt? Het zit eigenlijk na, wordt er een bodem gevormd? Dat is eigenlijk waar veel analisten in de tussentijd naar kijken. Want dat is misschien een signaal dat je denkt van oké, dan kan ik, voordat ik weet dat we in een nieuwe bullmarkt zitten, feitelijk misschien al een positie gaan opbouwen. Waardoor je wat meer van dat opwaartse regime mee kunt pakken aan winst. Dus dat beschrijft ARK. Nou, dan zien ze wat neutrale dingen. Bijvoorbeeld, ja, de markt is afgekoeld. Premies op derivatenmarkten zijn teruggevallen. Dat wijst erop dat het speculatieve karakter van de markt, wat je in een bullmarkt of in een bearmarkt in beide fases ook wel ziet,
18: is weg.
15: Weggevallen is. En dan gaan ze eigenlijk over naar positieve signalen en dan kijken ze vooral naar de partijen die nu Bitcoin inslaan. En wat ze dan zien is, dat noemen zij conviction buyers, het aandeel dat zij hebben, dat is flink gestegen. Van 2,13 miljoen BTC naar 3,6 miljoen BTC. Een toename van bijna 70% in één kwartaal. En dat interpreteren zij als belangrijke accumulatie door langetermijnbeleggers die deze daling aangrijpen als kans. En die conviction buyers, zij definiëren dat als partijen die in principe alleen maar inslaan en niet een hele lage neiging hebben om hun bezit ook weer te koop aan te bieden. Nou, dat is één aspect. Het andere is, ze kijken ook naar de institutionele zijde van de markt. ETF's bijvoorbeeld, hè, dat zijn institutionele producten. Daarachter zit natuurlijk een hele waaier aan klanten. Wat zij zien, die blijven opvallend sterk. Die markt blijft rustig. Samen goed voor bijna 1,3 miljoen bitcoin.
18: Ja.
15: Om wat ze bezitten. En ook met die scherpe koersdaling, ook met die vol in het achterhoofd, zagen ze geen massale capitulatie. En zij zien het als signaal. Dat zijn kennelijk beleggers die ook tijdens stevige correcties blijven zitten. En dat zegt iets over hun tijdshorizon. En deze twee factoren samen maakt hen dus nu eigenlijk, ze zien, okay,
18: voorzichtig,
15: we zien bodemvorming. We zien partijen A met diepe zakken en B met sterke handen. Dat maakt ons voorzichtig bullish.
18: Ja. Bert Slachter, heel kort nog, uw reactie?
16: Ja, dit past bij ARK Invest. Zij zijn een contraire speler. Zij willen kopen als de rest het niet wil. Ze hebben een lange tijdshorizon. Ze investeren in dingen die over 10, 20, 30 jaar tot wasdom komen. En vanuit die positie is dit ook een geweldig moment om je positie op te bouwen of uit te breiden. Ja. Voor lange termijn beleggers is dit de snoepwinkel. Ben jij meer een korte termijn belegger, weken, maanden, dan misschien een half jaar, dan is dit spannend. Want het kan best nog een tijdje duren. Een paar maanden, een paar kwartalen. En dus het hangt heel erg af van hoe je in de wedstrijd zit, hoe je ook naar die markt kijkt. En dit past perfect bij ARK om er zo naar te kijken.
18: Ja. Precies. Nou goed, wellicht dat we hier nog ook over gaan doorpraten in de podcast. Zeker. In ieder geval over hoe we ervoor staan met de cryptomarkt. Het is een interessante periode. Is die bear market een keer voorbij? Zitten we er nog in? We gaan het allemaal bespreken zometeen in de podcast. Tot zover in ieder geval hier de CryptoCast op BNR. Dank aan mijn twee co-hosts Bert en Peter Slachter, allebei analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. En wie meegaat naar de podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
19: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
20: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen napleiten.

0: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
0: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
2: Thomas van Zijl.
3: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het bedrijvenpanel over de datalekken bij Odido en onderwijsplatform Canvas. En een gesprek met Jeroen Piet Giga, topman van acculeverancier Intercel. Ik vraag hem of de batterijen van zijn bedrijf een tijdelijke of permanente oplossing zijn voor netcongestie. Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
5: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
6: Openstaande facturen. Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
7: De uitdagingen in de zorg zijn bekend. Denk aan vergrijzing en een krappe arbeidsmarkt. Moet je dan nog harder werken? Nee, juist slimmer. Hallo, ik ben Patricia en ik sta hier met Marleen Bron, directeur digitalisering en data bij zorgorganisatie Beweging 3.0. Marleen, hoe doen jullie dat, slimmer werken?
8: Bij slimmer werken zoek je oplossingen die medewerkers ondersteunen en die de cliënt centraal houden. Technologie is daarbij een middel, niet het doel. Alles begint natuurlijk wel met een solide digitaal fundament en KPN helpt ons daarbij. Zodat onze medewerkers overal kunnen werken, op locatie, thuis en onderweg.
7: Meer weten hoe Beweging 3.0 slimmer werkt in de zorg? Je leest het op partner.fd.nl/KPN.
9: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
10: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
11: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
12: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
11: Welk bedrag gaan ze je geven?
13: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
11: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
14: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
11: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
15: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
16: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Het ging gisteravond weer mis bij protesten tegen asielopvang. In Loosdrecht werd de sfeer zo grimmig dat de politie ingreep met een waterkanon. Daar zijn 4 mensen opgepakt. In Apeldoorn werden er 3 meegenomen, meldt de regionale omroep. Daar werd voor de 6e avond op rij gedemonstreerd. Zware en verslavende pijnstillers kun je makkelijk illegaal krijgen. Volgens het AD blijkt uit onderzoek dat middelen als oxycodon en morfine simpel te krijgen zijn met een appje. De medicijnen zijn vaak gestolen, bijvoorbeeld uit kluizen van zorginstellingen. Daar is nauwelijks controle. Opnieuw een flinke aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens de burgemeester is er zeker 1 dode, 16 mensen raakten gewond. Er zou onder meer een flatgebouw zijn geraakt door drones en raketten. Er zouden mensen nog onder het puin liggen. Een nacht eerder werden er zeker 800 drones op Kiev afgevuurd, zegt Zelensky. De ziekenhuismedewerkers in Nijmegen die misschien het Hanta-virus hebben opgelopen, hebben niemand aangestoken voordat ze in quarantaine gingen. Dat zegt het Radboud na het bloedonderzoek. Bij het behandelen van een patiënt met het virus hielden ze zich niet aan de allerstrengste veiligheidsregels. Ze moeten 6 weken in isolatie. En in China is de top van president Trump en de Chinese leider Xi begonnen. De twee gaven elkaar een handdruk en gaan het onder meer hebben over Iran en handel. Trump heeft een hele handelsdelegatie meegenomen. Verder is er onder meer een staatsbanket en bezoekt Trump een historische tempel. Dan nog het weer van Weer Online. Het is wisselvallig, later in de ochtend kans op stevige buien met onweer. Het wordt vanmiddag 12 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
18: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
19: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
20: Wat gebleken is uit het onderzoek wat wij hebben laten doen als Hoge Raad, de opdracht die wij gegeven hebben, is dat dit een persoon is die een behoefte heeft aan aandacht. En dat vanuit die behoefte aan aandacht opvallende dingen doet en zegt. En de deskundigen die daarover gerapporteerd hebben, die noemen daarbij ook confabuleren. Dat is dingen verzinnen, niet de waarheid vertellen. En in zodanige mate dat je ook kunt zeggen, de vraag of die bekentenissen destijds niet eerder een schreeuw om aandacht waren, dat die vraag heel, heel prominent in beeld kwam.
21: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Chris, welkom.
22: Dankjewel, Wouter.
21: Eerst korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, we gaan het vandaag hebben over herziening.
22: Ja.
21: Ik heb eigenlijk dan gelijk de behoefte om even op dat belletje te drukken. Want wat is eigenlijk herziening, Chris?
22: Herziening is op het moment dat een strafzaak, we gaan het over strafzaken hebben in deze podcast, onherroepelijk is. Ja. Definitief is afgedaan. Maar er achteraf blijkt dat er nieuwe feiten zijn of nieuwe inzichten zijn van deskundigen die, als die bekend waren geweest bij de rechters die eerder die onherroepelijke veroordeling hebben uitgesproken, zouden kunnen leiden of redelijkerwijs kunnen leiden tot een andere uitkomst dan de uitkomst in die zaak. Ja, dan kan de zaak herzien worden.
21: Ja, want we gaan het vandaag hebben over een zaak die meer dan 30 jaar oud was toen die helemaal opnieuw herzien ging worden. Zit er een tijdslimiet aan zo'n herziening? Kan het dus zo zijn dat je zegt van we hadden hem eigenlijk moeten herzien, maar that ship has sailed.
22: Ja, je stelt je mij een vraag, ik kijk met een schuin oog naar onze gast, maar volgens mij zit er geen tijdslimiet aan. Daarnaast is het wel goed om even te realiseren voor de luisteraar. Kijk, je hebt herziening ten voordele van een verdachte. Of van de veroordeelde eigenlijk. Dat is zeg maar wat de herziening er altijd al was.
21: Dat zijn van die herzieningen waar ze films over maken.
22: Misschien dan een parkmoord, de Puntsummoordzaak.
21: Ja. Mensen die onterecht in de dodencel zitten. Dus heeft Hollywood eindeloos
22: precies,
21: veel films.
22: Of Lucia de B, kun je ook aan denken. Maar je hebt tegenwoordig ook al een flink aantal jaren heb je ook de herziening ten nadele. Waarbij dus een zaak kan worden heropend, waarbij iemand achteraf blijkt waarschijnlijk ten onrechte is vrijgesproken van een misdrijf. Alleen dat komt heel weinig voor. Volgens mij is het toch maar ik heb het van tevoren gevraagd aan onze gast. Is het nog maar één keer voortgekomen? Ja. Maar doe net alsof het mijn eigen kennis is.
21: Heel goed.
22: Ja.
21: Zo doe je dat als journalist. Het is een beetje andere tijden vandaag. Want we gaan het hebben over een zaak die echt heel oud is. In zijn eigen villa in Hilversum wordt op 10 november 1981 het lichaam van de flamboyante en ook wel beruchte platenbaas Bart van der Laar gevonden. Hij is door zijn hoofd geschoten. Meer dan 100 politieagenten gaan op zoek naar de dader. Het wordt zelfs het grootste politieonderzoek ooit in het Gooi, maar een oplossing blijft uit. Totdat een paar maanden later twee tips binnenkomen na een aflevering van het dan gloednieuwe tv-programma Opsporing Verzocht. Die leidde naar de dan 23-jarige Martien Hunnik, die als prostituee werkte en ooit seksueel contact had met Van der Laar. Na meerdere stevige verhoren bekent hij de moord. Maar hij trekt die bekentenis later ook weer in. Ondanks het feit dat er geen enkel technisch bewijs is dat in de richting van Martien Hunnik wijst als dader, wordt hij veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf en tbs. Hij zit tot 1990 vast. Maar daarmee is de zaak allerminst klaar. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is de voorzitter van de Strafkamer van de Hoge Raad in Den Haag, Vincent van der Brink. Vincent, van harte welkom.
23: Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
21: Ja, hoe lang werk jij al bij de Hoge Raad?
20: 13, 14 jaar inmiddels. En dat is toch ook wel een hele tijd.
21: Hoe kom je nou bij de Hoge Raad terecht? Hoe ging dat bij jou?
20: Nou, in de Hoge Raad zitten natuurlijk juristen. En in de strafkamer zitten ook mensen die dus veel verstand van strafrecht hebben. Die hebben hun hele werkleven daarin doorgebracht. En hebben verschillende achtergronden. Dus sommigen zijn rechter geweest, sommigen komen uit de wetenschap. Maar we hebben ook mensen die uit de advocatuur komen of uit het Openbaar Ministerie. Want we proberen met elkaar zoveel mogelijk ervan af te weten. En dan is het goed als je een ploeg bent waarin van alles wat zit. En ik ben een generalist. Mijn achtergrond is in het strafrecht, ook wel in het civiele recht. Ik ben advocaat geweest. Ik heb wetenschappelijke dingen gedaan. En toen ben ik uiteindelijk rechter geworden. Heb ik ook op verschillende plekken gedaan. En toen vroeg ze een keer, zou je niet erover willen denken om bij die Hoge Raad te komen? Want zo werkt het. De Hoge Raad mag zelf een lijst opstellen met mensen die daar geschikt voor zouden kunnen zijn.
21: Daar word je voor gevraagd.
20: Daar kun je voor gevraagd worden. Tegenwoordig zetten we ook advertenties. Dus je kunt je ook zelf aanmelden. Je kunt ook aangemeld worden door iemand anders. Maar je moet wel jurist zijn.
21: Ja,
22: ik zag je al met een schuin oog naar mij kijken bij de vacature, Wouter.
21: Ja, eigenlijk wel. Zou jij het willen, Chris?
22: Nee, absoluut niet. Nee, kijk, ik ben niet geschikt voor
21: juridische haarkloverij.
22: Ja, dat wel, maar niet voor binnen zitten. Ik moet op pad, weet je. Ik heb te veel onrust in mijn lichaam.
21: De voetjes in het pluswater.
22: En ik moet de weg op. Maar dat neemt niet weg dat ik het prachtig werk vind. Dat is in zekere zin ook wetenschappelijk werk, toch? Binnen de Hoge Raad.
20: Ja, het aardige daarvan is dat je zaken ziet en beoordeelt. Maar dat je wel ook op de grens van wat het recht nog kan vertellen en wat het recht nieuw moet doen. Op die grens, daar moet je toch je bevinden. En dan moet je er ook diep over nadenken. Zowel veel weten van wat er in de echte wereld gebeurt, maar ook die wetenschappelijke kant van hoe het recht eruit ziet en hoe het recht zich vormt. En daar dragen wij een klein beetje aan bij.
22: En het is ook een beetje politiek, toch? Ergens.
20: Het is wel zo dat de wetgever die regels maakt, dat doet op basis van politieke voorkeuren. Wij passen de regels toe.
22: Ja.
20: Maar hoe je dat precies doet, daar hoort ook een mens bij die nadenkt. Ja, en dan kun je zeggen dat zijn politieke keuzes. Het zijn gewoon keuzes van wat goede oplossingen zijn.
22: Ja, ik doe ook meer. Hè. We hebben één keer eerder iemand van de Hoge Raad te gast gehad. Matthias Borgers. En die vertelde toen over hoe eigenlijk de jurisprudentie over de levenslange gevangenisstraf is gevormd binnen de Hoge Raad. Naar aanleiding van de uitspraak van het Europees Hof. En daar werd heel mooi duidelijk dat eigenlijk de Hoge Raad daar een soort van aanwijzing gaf aan de politiek. Van jullie moeten dit gaan regelen. Want anders, heel simpel gezegd, gaan wij misschien wel op een manier beslissen die niet gaat uitkomen.
20: Maar wat wij doen heeft politieke consequenties.
22: Ja, precies. Ja.
21: En voel je dat ook?
20: Nou, je voelt wel een verantwoordelijkheid in dit werk. Ja. Maar dat geldt ook voor de collega's die in de feitenrechtspraak meer zitten, zoals dat heet bij ons. De consequenties bij ons zijn soms wat groter, want wij moeten niet alleen denken, hoe landt deze zaak nou goed? Maar wij moeten ons ook afvragen, is dit nou duidelijk geregeld? En begrijpen de collega's die dan die uitspraken van ons lezen en proberen het goed te doen, begrijpen die in de volgende zaak ook hoe het dan zou moeten en hoe doen we het dan goed? Dus wij zitten niet alleen te kijken van hoe geven de zaken goede landing, maar ook hoe is dit onderwerp geregeld en is dat duidelijk? En als dat zo is, dan hebben we er niet veel over te zeggen. En als dat niet zo is, dan moeten we wel wat zeggen. En dan kom je ook in de sfeer dat je soms iets moet doen waar de politiek zich afvraagt, zijn we het daar wel mee eens?
21: Ja. Ik zei het net al, het is een beetje toch ook een beetje andere tijden. We gaan vandaag terug naar het jaar 1981.
22: Mijn geboortejaar.
21: Ja, Vincent, kan jij je gewoon de showbizmoord nog herinneren?
20: Dat is een hele goede vraag. En ik denk dat want ik heb me daar dat ook afgevraagd. En dan moet ik meteen verraden dat niet mijn geboortejaar was.
21: Het was ook niet mijn geboortejaar.
20: En dan vraagt iedereen zich af, wanneer is die dan geboren? In 1966.
21: Ja.
20: Dus ik had de leeftijd als onderscheids. En in ieder geval de muziek die langskomt in het dossier. Want het gaat om een platenbaas die een stal had met vele bekende populaire muziek, muzikanten. Die muziek die ken ik wel. En toen het gebeurde, denk ik ook dat ik het geval wel meegekregen heb. Maar ik had toen ja, eerder een bijzondere belangstelling voor popmuziek dan voor het recht en de rechtszaken. Ja,
21: ik zat er ook over na te denken. Ik ben uit 74. Dus ik was ten tijde van deze moord was ik 7. Dus het kan zijn dat ik met natte haartjes naast mijn ouders dat op het 8-uur-journaal heb zitten kijken of zo. Ja. Maar ik kan me die zaak ook niet herinneren. Ik heb me er later wel eens een beetje in ingelezen. Ik weet wel van het bestaan van de showbizmoord. Maar ik denk dat met name een aantal oudere luisteraars die zaak zich nog wel kunnen herinneren. Want ja, Nederland stond wel een beetje op zijn kop volgens mij toen.
20: Ja.
21: Hoe is die zaak bij jou terechtgekomen?
20: Nou, ik zit dus al een jaar of 13, 14 in de Hoge Raad.
21: Ja.
20: Maar op het moment dat de Hoge Raad de zaak voor zich kreeg, was dat in het kader van dat herzieningsverzoek, waar we zo net zo mooi uitgelegd gekregen hebben wat dat betekent.
21: En welk jaar was dat?
20: Dat was in 2015.
21: Ja, ja.
20: Ja.
21: Dus toen was die zaak al echt wel, nou, dat was een stokoude zaak.
20: De zaak was stokoud. En ik was toen nog jong en zat net anderhalf jaar, denk ik, of 2 jaar in de Hoge Raad. En een herzieningszaak is iets bijzonders. Alleen al omdat wij gewoonlijk cassaties doen. Dat zijn de reguliere zaken die naar een normale doorloop bij ons komen. En waarin we kijken of de rechter het allemaal goed gedaan heeft. Maar dit zijn andere zaken en die komen bij ons omdat er iets nieuws op tafel ligt. En in zoverre, wij doen aan herzieningen. We doen 3000 strafzaken per jaar, even om een beeld te krijgen.
21: Ja.
20: Wij krijgen herzieningen, krijgen we er een stuk of 15 per jaar.
21: Dat is wel bijzonder dus.
20: Dus het is sowieso iets bijzonders. En als er dan zoiets bijzonders als hier aan de hand is, waarin een vordering wordt ingesteld, waaruit zou blijken dat het echt fout zat, die veroordeling.
21: Ja, dus je dan is het heeft vastgezet.
20: Dan is het echt wel een bijzonder geval.
21: Ja, want dus die zaak, dit herzieningsverzoek komt, neem ik aan, bij jou op je bureau. Dan ga je lezen. En wat was nou de aanleiding van dat herzieningsverzoek?
20: Een zaak in herziening die komt bij ons als er een verzoek gedaan wordt. En dat kan zijn dat een advocaat zich in gaat spannen.
21: Ja.
20: Al dan niet naar aanleiding van informatie die op tafel komt. Dat was hier het geval. Er kwam een verzoek van de advocaat van de veroordeelde. Maar er kwam ook een verzoek van de advocaat-generaal. Ik zit te wachten of het belletje afgaat. De advocaat-generaal, dat is degene die voordat de Hoge Raad uitspraak doet, een advies geeft. En dat is niet zomaar een hulpje, maar dat is een magistraat op zichzelf. Die een lange verhandeling maakt ter inleiding voor ons wat er aan de hand is. En die in herzieningszaken ook een verzoek kan doen en ook zelf een onderzoek kan doen.
21: Maar voor mijn beeld, wordt het dan zwaarder gewogen als twee partijen zo'n verzoek doen? Of maakt dat niet uit?
20: In dit geval wel, omdat naar aanleiding van informatie die al bekend geworden was, die al bij de advocaat-generaal terechtgekomen was, ook een onderzoek is gedaan. En dat hoort bij de herzieningsregeling dat dat mogelijk is, dat die advocaat-generaal nieuw onderzoek gaat doen naar nieuwe informatie.
21: Ja.
20: En dan is het wel heel bijzonder, want die zet, en dat is hier ook gebeurd, de politie aan het werk. En die zegt van, ga nog eens een paar dingen uitzoeken, want volgens mij is hier iets geks aan de hand.
21: Ja, en dat is dus echt niet zo heel lang geleden. We hebben het over vorig decennium. En die agenten moesten dus zich bezig gaan houden met de zaak moord uit 1981.
20: Ja.
21: Dan ploft dat dossier uiteindelijk op jouw bureau.
20: Ja.
21: Kan jij in jouw woorden uitleggen, je eigen woorden, wat er daar in 1981 precies is gebeurd met deze platenbaas?
20: Nou, wat we erover weten, dat is eigenlijk ook al wat je zo net voorgedragen hebt. Op een doordeweekse ochtend lag hij opeens in zijn keuken met een koffiekopje op het aanrecht. En heel veel meer weet men eigenlijk niet wat er was. Zei dat het een milieu was wat erg tot de verbeelding sprak, omdat het showbiz was, omdat er veel geld in omging, omdat er wel eens drugs in omgingen. Omdat er ook sprake was van jongens die wel eens bij hem waren. En die daar misschien ook geld voor kregen.
21: Seks, drugs en rock'n'roll.
20: Ja, ik denk dat een hele goede uitdrukking is daarvoor. Daardoor was de belangstelling ervoor heel groot destijds. Wat is hier gebeurd? En was het onderzoek ook heel groot. Maar heeft dat onderzoek niets opgeleverd eigenlijk?
21: Ja, voor de jongere luisteraars, ja, het is dus nog allemaal Chris in de tijd.
22: Ja, voor mij ook.
21: Voor jou,
22: ja,
21: kijk ook weer naar jou.
22: Ik was net twee maanden oud.
21: Voor DNA, voor allemaal moderne opsporingstechnieken. Die waren er toen natuurlijk nog niet. Hè. Nee. Dus dat zie je bij die oude strafzaken. Ja, dan moet je het doen met wat er destijds was natuurlijk. Ja. Dat lijkt me ook wel fascinerend.
22: Ja, kijk, het grappige is dat je het ook kunt omdraaien. Kijk, juist omdat in de jaren 80, jaren 90, misschien ook in de jaren 70, er minder mogelijkheden waren tot bewijsvergaring, was er natuurlijk ook een grotere kans dat mensen ten onrechte werden veroordeeld. Ik bedoel, de grote gerechtelijke dwalingen, hè, die wij allemaal kennen, dus nogmaals, Luce de B, Schiedamse Parkmoord, Puntse moordzaak, dat zijn allemaal zaken die spelen in de jaren 80, jaren 90, die ook vooral draaien om valse bekentenissen, maar waarbij bijvoorbeeld de technisch bewijs, of het nou DNA-bewijs is of telefoongegevens, dat soort dingen. Ja, die waren allemaal niet beschikbaar.
21: Het lijkt me wel leuk, Vincent, om zo'n oud strafdossier dan door te nemen.
20: Dat is ook heel bijzonder. Dat is ook heel bijzonder. En dan is het wel zo dat wij maar een heel beperkt deel daarvan zien, omdat wij eigenlijk op het spoor gezet worden door de vordering die er is. En in die vordering, dat hebben we ook net gehoord, wordt er vertelt wat er nu nieuw is. Want dat is het allerbelangrijkste bij bij zo'n herziening. Wat is er nieuw? En wat was hier nieuw?
21: Ja.
20: Dat waren eigenlijk twee dingen die erin een rol speelden. En de ene, daar was ook de vordering van de advocaat-generaal heel specifiek in. Het zou wel eens kunnen dat iemand anders het gedaan heeft. Daar was nieuw getuigenmateriaal, geen vingerafdrukken of DNA, maar er waren wel verklaringen waaruit je zou kunnen afleiden dat iemand anders het geweest zou kunnen zijn.
21: Ja, destijds is er natuurlijk ook politieonderzoek gedaan.
20: Zeker.
21: Er is die 23-jarige Martin Hunnik toen, die is uiteindelijk, heeft hij er ook voor gezeten. Kun je iets vertellen over wie deze man was?
20: De tweede lead die er eigenlijk in zat van misschien is hier iets verkeerds gegaan. Dat heeft niet te maken met zou het iemand anders geweest zijn. Maar dat was de vraag, wat is dit voor iemand? En hoe kan het nou dat hij op zo'n rare manier ook eerst zichzelf in beeld gebracht heeft. Een tijdje een soort getuige was. Op een gegeven moment is gaan bekennen. En op een gegeven moment die bekentenissen weer heeft ingetrokken.
21: Ja, want wie, wat voor man was dit?
20: Hij kwam in het dossier terecht omdat het een... hij noemde zichzelf schandknaap. Dus hij zat in een milieu waarin ook wel eens betaald werd
21: voor
20: seks met mannen.
21: Ja,
20: ja, jongensprostitutie. Klopt. En daaruit kende hij ook het slachtoffer. En toen later gekeken werd, wat een rare manier van doen hier. Toen kwam die zaak ook bij ons en vroegen wij ons niet alleen af van zou het die ander geweest zijn? Maar heeft de raad zelf, mijn collega's en ik, hebben ervoor gekozen om deze man nog eens tegen het licht te laten houden.
22: Ja. Hoe was hij in beeld gekomen dan precies?
20: Hij is in beeld gekomen omdat eerst is hij een keer als getuige gehoord. Destijds al in het gewone onderzoek.
21: Want hij was als prostituee bij het slachtoffer geweest. Ja.
20: Hij had toen eigenlijk zichzelf als getuige naar voren gebracht ook. En zei, ik ken die man. Daarna is hij gewoon een keer gehoord. En toen later, bij die opsporing verzocht uitzending, toen heeft hij opgebeld. Twee keer is later gebleken, met een valse naam. En heeft hij eigenlijk gezegd, je moet eens met die Martin Hunnik praten. En dat was hij zelf dus. Dus hij heeft onder een valse naam twee keer gezegd, praat eens met die... En dat was hij zelf. En toen is hij dus aangehouden.
21: Maar waarom heeft hij dat gedaan? Wilde hij een beloning opstrijken?
20: Dat is het bijzondere dat een lang... wat onbeantwoorde vraag is gebleven. En dat was ook een aanleiding om dat psychologische onderzoek te laten doen. Dus op het moment dat die zaak bij ons voorlag, toen is hij tegen het licht gehouden. En toen hebben psychologen gezegd dat dit een man was die op een bepaalde manier in elkaar zat. Waardoor hij zichzelf graag in het middelpunt plaatste.
22: Hij zocht
20: waardoor
22: hij
20: aandacht vroeg. Daar zijn ook redenen voor uit zijn verleden op te sporen waarom hij zo'n behoefte had aan aandacht. En die ook confabuleerde, zei de psycholoog, die dingen verzon.
21: Heel even, want we springen nu de hele tijd heen en weer.
20: Ja.
21: Nu zitten we weer in 2015.
22: Even chronologisch aanpakken.
21: Even in de teletijdmachine weer terug naar de jaren 80. Want hij heeft zichzelf dus aangemeld. Hij wordt verhoord. En dan bekent hij. Wat is daar toen gebeurd? Had je daar enig...
0: Meer snelheid maken? Sweef heeft de best

0: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
1: Ervaringen waarvan je zegt, ja, nou, daar kun je wat bij als rechter.
2: Hij is erop veroordeeld en een van de redenen daarvoor was dat er ook, dat heeft de rechter destijds ook gezegd, dat er daderwetenschap in zit. En het onderzoek wat toen, en nu spring ik
1: Ik ga daderwetenschap even bellen.
2: Dat is een mooi woord, ja. Dat is wetenschap die niet door de politie is prijsgegeven, die niet in de krant heeft gestaan. Als iemand dat wel weet te vertellen, dat kan haast niet anders dan dat hij er dan bij geweest moest. En als er niemand anders bij geweest is, dan moet hij wel daarom de dader zijn. Dus dat hij dat weet. En een daderwetenschap is altijd een van de controlemiddelen of iemand het verzint of niet. En de verklaringen die hij heeft afgelegd, daar zaten wel details in over bijvoorbeeld hoe het huis eruit zag en over de omstandigheden. Dus als je dat leest, dan kan ik me voorstellen dat de collega's destijds zeiden, ja, dat is toch wel bijzonder dat hij dat weet, dan moet hij daar toch geweest zijn. Het onderzoek wat later gedaan is, en dan spring ik weer voor onze arme luisteraars weer naar voren, naar 2015, dat onderzoek wat toen heeft plaatsgevonden. Daaruit bleek dat al die wetenschap eigenlijk gewoon uit de media te vinden was. Na dat onderzoek wat zo lang geduurd heeft en de grote hoeveelheid publicaties daarover.
1: Deze Martien Hunnik, die heeft zo'n 8 jaar vastgezeten. Die is veroordeeld tot 2 jaar in TBS. Dus die heeft eerst gedetineerd gezeten. Daarna is hij een tijd lang behandeld voor zijn stoornissen. Is dat de bedoeling dat je als iemand van de Hoge Raad dan ook nog even met de verdachte praat? Zou ik namelijk wel willen. Dat zou ik wel zeggen. Van jongens, is het een afgedane zaak? Het maakt in principe in die zin toch ook allemaal niet zo heel veel meer uit. Want hij heeft zijn straf er al en zijn behandeling er al op zitten. We zijn verder. Ik snap dat het belangrijk is dat er recht gedaan moet worden. Hoe moet ik dat zien?
2: Nou, er zijn heel veel vragen tegelijk. Ja. Ik heb hem nooit gezien.
1: Nee.
2: De rol die wij hebben is ook niet dat wij zelf dan gaan vaststellen of die het nou wel of niet gedaan heeft. De herziening die leidt ertoe dat wij, als de herziening wordt toegewezen, zeggen, er gaat nu een andere rechter, gaat opnieuw naar die zaak kijken. Ja. En in die zaak is dat gebeurd. En tevoren is hij natuurlijk ook tegen het licht gehouden door de psychologen en ook gehoord. Ja. Dus hij is wel gehoord. En ik heb eraan moeten wennen dat als je in de Hoge Raad zit, dat je eigenlijk de dingen van wat meer afstand tot je neemt. En de behoefte om dingen van dichtbij te zien, ja, die herken ik goed, ook in mezelf. Ik wil weten hoe het zit.
1: Ja.
2: Maar het hoort erbij dat als je in de Hoge Raad zit, dat je alleen maar uitgaat van wat ons aangeleverd wordt.
1: Straks in Napleiten hoor je meer over de Hilversumse showbizmoord. Meer dan 30 jaar na de moord op platenbaas Bart van der Laar besluit de Hoge Raad dat de zaak moet worden herzien. De verdachte is op basis van een valse bekentenis onterecht veroordeeld.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Napleiten.
1: Deze week in Proforma praten we over het hoger beroep in de zaak Ali B. Zijn advocaat Bart Zwier die kreeg de nodige kritiek te voortduren. Hij zou hebben gedaan aan victim blaming. We spreken hem. Luister naar Proforma via bnr.nl/proforma of in je favoriete podcast app.
4: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
5: Be Frank, pensioenalert.
6: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. Be Frank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar befrank.nl.
4: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
7: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM, je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
8: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl.

0: Atenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
1: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
2: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
2: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
3: Babbage. Voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
4: Hallo, mijn naam is Marianne de Boer, CCO Pensioenen bij ASR. Transitie naar de WTP vraagt veel van werkgevers. Maar ook na de overstap is het nog niet klaar. Ik sprak erover met Beer Nolders, People Director bij Fastnet. Hun grootste uitdaging? Mensen pensioenbewust maken, zodat ze financieel fit hun pensioen halen. Lees er alles over op partner.fd.nl/ASR.
5: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
6: Yes!
7: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
5: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
6: Yes!
8: Thomas van Zijl.
9: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het bedrijvenpanel over de datalekken bij Odido en onderwijsplatform Canvas en een gesprek met Jeroen Pietgiga, topman van acculeverancier Intercel. Ik vraag hem of de batterijen van zijn bedrijf een tijdelijke of permanente oplossing zijn voor netcongestie. Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
11: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
13: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Het ging gisteravond weer mis bij protesten tegen asielopvang. In Loosdrecht werd de sfeer zo grimmig dat de politie ingreep met een waterkanon. Daar zijn 4 mensen opgepakt. In Apeldoorn werden er 3 meegenomen, meldt de regionale omroep. Daar werd voor de 6e avond op rij gedemonstreerd. Zware en verslavende pijnstillers kun je makkelijk illegaal krijgen. Volgens het AD blijkt uit onderzoek dat middelen als oxycodon en morfine simpel te krijgen zijn met een appje. De medicijnen zijn vaak gestolen, bijvoorbeeld uit kluizen van zorginstellingen. Daar is nauwelijks controle. Opnieuw een flinke aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens de burgemeester is er zeker 1 dode, 16 mensen raakten gewond. Er zou onder meer een flatgebouw zijn geraakt door drones en raketten. Er zouden mensen nog onder het puin liggen. Een nacht eerder werden er zeker 800 drones op Kiev afgevuurd, zegt Zelensky. De ziekenhuismedewerkers in Nijmegen die misschien het Hanta-virus hebben opgelopen, hebben niemand aangestoken voordat ze in quarantaine gingen. Dat zegt het Radboud na het bloedonderzoek. Bij het behandelen van een patiënt met het virus hielden ze zich niet aan de allerstrengste veiligheidsregels. Ze moeten 6 weken in isolatie. En in China is de top van president Trump en de Chinese leider Xi begonnen. De 2 gaven elkaar een handdruk en gaan het onder meer hebben over Iran en handel. Trump heeft een hele handelsdelegatie meegenomen. Verder is er onder meer een staatsbanket en bezoekt Trump een historische tempel. Dan nog het weer van Weer Online. Het is wisselvallig. Later in de ochtend kans op stevige buien met onweer. Het wordt vanmiddag 12 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
12: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
14: Je bent weer terug bij Napleiten met raadsheer Vincent van der Brink.
15: Maar even recapitulerend, Vincent, ook voor onze luisteraar. Dus deze man,
6: Die heeft bekentenissen afgelegd, heeft hij later ingetrokken, is veroordeeld, uiteindelijk definitief veroordeeld, 2 jaar. En TBS is niet in de cassatie gegaan, hè, toen er tijd, begreep ik.
8: Ingetrokken.
6: En op enig moment, die advocaat van hem,
14: Corvinus.
6: Corvinus toen er tijd, die heeft een herzieningsverzoek ingediend bij de AG van de Hoge Raad. Toch?
8: Nee, het is anders gegaan. Vanuit het OM kwam een rafelend dossier met onderzoeksresultaten die daar een tijd gelegen hadden en die op een gegeven moment vanuit dat Openbaar Ministerie zowel naar de advocaat als naar de advocaat-generaal of de procureur-generaal gestuurd is.
6: Oh, jaren na dato. Basis,
8: ja, dat was in de aanleiding naar dat nadere onderzoek in 2015. Er was een dossier wat tevoorschijn kwam bij het OM in Amsterdam.
6: Ja.
8: Ik ken dat dossier niet.
6: Nee.
8: Maar daar zaten leads in dat er iets mis was met deze veroordeling.
6: Dus binnen het OM Amsterdam wordt er opeens in een kast wordt er een dossier aangetroffen.
8: Er werd informatie aangetroffen waarvan men dacht, dat moet naar buiten. Want dat werpt toch wel een raar licht op deze veroordeling. En toen is de advocaat en ook de procureur-generaal en daarna die advocaat-generaal bij ons in kennis gesteld.
6: Oh, zo boeiend. Kijk, je moet het zo zien. Die zaak is eigenlijk gewoon klaar. En deze Martien Hunnik, die heeft gewoon 2 jaar gekregen, heeft TBS gekregen, die gaat eigenlijk gewoon verder met zijn leven. Dan krijg je op een gegeven moment dus een medewerker van het Openbaar Ministerie Amsterdam. Die vindt ergens, eventjes gewoon simpel gezegd, ergens een dossier met aantekeningen of met stukken waaruit blijkt dat er twijfels zijn bij deze veroordeling, of althans dat er mogelijk andere daders in beeld zijn. En het Openbaar Ministerie besluit dan zelfstandig, begrijp ik, om dat te sturen naar de advocaat van deze Martien Hunnik en naar de procureur-generaal van de Hoge Raad. Misschien moeten we hier eens naar kijken. Ja. Toch?
8: En toen is het balletje gaan rollen.
6: En dan gaat het balletje rollen. En dan gaan dan de advocaat en IPG, de procureur-generaal van de Hoge Raad.
8: Ja, dat weet ik ook niet hoe dat gegaan is. Dat heeft zich ook buiten onze waarneming afgespeeld. De advocaat-generaal is toen dat onderzoek gaan doen. En heeft politie ingeschakeld.
6: En wat is dat specifieke onderzoek? Ja.
8: Dat heeft zich gericht op, met name op de vraag, kan het inderdaad kloppen dat iemand anders dat gedaan heeft?
6: Een alternatief scenario. Ja.
8: En er kwam een door de advocaat-generaal als plausibel aangeduid alternatief scenario naar voren.
6: En wie zouden die anderen dan zijn geweest?
8: Dat wijst richting een zakenpartner die 2 anderen met de opdracht dit te doen zou hebben belast.
14: Dus een zakelijk conflict.
8: Een zakelijk conflict. En in de tijd dat het onderzoek gedaan was, toen leefde die zakelijke partner niet meer. En de personen die daarbij betrokken zouden kunnen zijn, en daar weet ik ook verder niets over. Maar die zijn daar ook niet voor vervolgd, omdat het inmiddels was verjaard.
6: Ja. Wat dan boeiend is, vind ik, kijk, er is in de loop der jaren, dat kun jij veel beter vertellen dan ik, Vincent, best wel veel discussie geweest. Kijk, voor een herziening heb je nodig een novum, zoals ze dat noemen. Een nieuw feit. Dus werd het heel simpel gezegd.
8: Heel goed.
6: Alleen, dat weet ik van mijn eigen studie, veel discussie geweest over wanneer is er nou sprake van een nieuw feit. Kun jij in heldere Jip en Janneke hoograadtaal uitleggen, wanneer is er sprake van een nieuw feit? In de zin van herziening.
8: Nou, het belangrijke van het nieuwe feit is dat het ten eerste echt iets nieuws is. Dus niet een discussie die toen gevoerd is en waarover je nog steeds kunt twijfelen en waarover je de discussie nog wel eens opnieuw zou willen voeren. Maar echt een nieuw gegeven in termen van een verklaring of inderdaad alsnog DNA-bewijs, omdat er nog bewijsstukken ergens onderzocht konden worden met nieuwe technieken. En wat ook mogelijk is, een deskundige die naar bewijs heeft gekeken wat er was en daarover rapporteert. Het zit heel anders dan naar de huidige wetenschap, kunnen we hier veel meer over zeggen. En het zit anders.
6: Ja.
8: En de nieuwheid, het is niet alleen dat het echt nieuw moet zijn, maar het moet ook zodanig bijzonder zijn, iets zodanigs toevoegen aan wat we al weten over die zaak, dat je de gedachteoefening moet doen, als de rechter dit toen geweten had, dan zou die echt tot een ander oordeel gekomen zijn.
6: En Vincent, kun jij uitleggen waarom die lat voor herziening, voor een novum, zo hoog wordt gelegd in de wetgeving en in de jurisprudentie van de Hoge Raad?
8: Ja, ik denk dat het belangrijk is om te bedenken dat er een rechter is die ernaar kijkt. Dat er een hoger beroep mogelijk is. Om nog eens te kijken of het misschien anders zit. Nieuwe informatie erin te brengen. Dat er daarna gewoonlijk ook nog een cassatie mogelijk is. Dat wij dus toetsen bij de Hoge Raad of het juridisch allemaal goed gegaan is. Maar dat dan ook een einde aan een zaak moet komen. Dat je niet altijd discussies weer kunt heropenen daarover. En de onherroepelijkheid die brengt ook mee dat dan een straf ten uitvoer kan worden gelegd. Als je dat systeem gaat doorkruisen met, blijft toch een beetje een ongemakkelijk gevoel. Ja. En we hebben destijds gediscussieerd hierover. En is dat wel helemaal uitgediscussieerd? Ja, dan blijven alle zaken kunnen open eindes blijven hebben. Dus de wetgever heeft echt bedoeld. Na 3 keer is het echt afgelopen met een zaak. En daarom kun je alleen als er echt iets nieuws is. En dat nieuwe moet niet zijn een discussie die gevoerd is. En daar heb ik weer een nieuw argumentje voor bedacht. Maar echt een nieuwe omstandigheid. Een nieuw gegeven. Een nieuw feit. Een nieuw onderzoeksresultaat. Wat zo nieuw is. En ook niet raakt aan iets wat die rechter allang in beeld had. Maar echt nieuw is zodat die rechter, als die dat geweten had, echt tot iets anders zou zijn gekomen. Dat is de toets. En die lat die ligt heel hoog. En dat vinden mensen soms ook teleurstellend. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is. Want anders dan krijgen we nooit een eind aan een zaak. En dat is ook belangrijk.
15: En wat was dan precies het novum in deze zaak?
8: Volgens de advocaat-generaal was dat met name ook het alternatieve scenario wat we net eventjes kort hebben aangeduid. Het tweede wat er nog duidelijker bij kwam toen de Hoge Raad het onderzoek heeft laten doen, dat psychologisch onderzoek, dat de verdachte een confabulerende persoonlijkheid heeft. Als je dat in aanmerking neemt, dan kun je ook opeens denken, de wonderlijkheid van die bekentenissen die daar opeens opduiken, dat is iets, als de rechter dat geweten had, dan had hij daar anders naar gekeken.
6: Maar dat is wel boeiend wat je zegt. Dus de advocaat-generaal die doet een vordering bij jullie, bij de Hoge Raad, tot herziening. Mm-hmm. Omdat de advocaat-generaal meent dat het alternatief scenario, wat hij heeft laten onderzoeken door de politie, met mogelijke andere daders een nieuw feit oplevert, een novum oplevert. Dan komt die zaak op jullie bord als Hoge Raad. En zeg je, dat is interessant, advocaat-generaal, dat je deze vordering doet op deze grond. Maar wij zien zelf mogelijk nog een andere grond. Ja. Namelijk in die bekentenissen zelf. En dan kunnen jullie dus als Hoge Raad ook zelf nog na onderzoek laten doen.
8: Ja.
6: En jullie hebben gedragskundig onderzoek laten doen naar deze Martien Hunnik.
8: Ja.
6: Maar dan moet hij daar ook maar aan meewerken.
8: Ja.
6: Maar dat wilde hij graag.
8: Ja.
6: Ja. Boeiend.
8: Ja. Ja. En daarmee kwam dus ook die tweede grond. Dus de nieuwe gegeven was aan de ene kant de plausibele andere. Een alternatief scenario. Andere verdachten die het gedaan heeft, weten we niet.
6: Of gedaan zou kunnen hebben.
8: Maar dat zeer aannemelijk is. Dat kon je op basis daarvan wel vaststellen. En het andere nieuwe was dus een nieuw deskundige inzicht wat over deze verdachte ging.
15: Ja. Vincent, jij akkert dan dat hele dossier door. Is jou nou duidelijk geworden waarom deze man destijds die moord heeft bekend?
8: Nou, wat gebleken is uit het onderzoek wat wij hebben laten doen als Hoge Raad, de opdracht die wij gegeven hebben, is dat dit een persoon is die een behoefte heeft aan aandacht. En dat vanuit die behoefte aan aandacht opvallende dingen doet en zegt. En de deskundigen die daarover gerapporteerd hebben, die noemen daarbij ook confabuleren.
15: Namelijk, bellen.
8: Ja, dat lijkt me goed om even daar te bellen en te zeggen, dat is dingen verzinnen. Niet de waarheid vertellen. En in zodanige mate dat je ook kunt zeggen, de vraag of die bekentenissen destijds niet eerder een schreeuw om aandacht waren, dat die vraag heel, heel prominent in beeld kwam.
15: En dat is niet uit het psychologische onderzoek gekomen wat destijds al in de jaren 80 is gedaan.
8: Nee, dat is het opvallende. Dat destijds die vraag niet zo duidelijk op tafel is geweest en niet vanuit die manier benaderd is.
15: Vincent, ik heb een gewetensvraag voor je.
6: Dan gaat hij al zuchten. Juristen en gewetensvragen. Nee.
15: Als je nou met zo'n zaak bezig bent, hè, ga jij dan 's avonds, als het allemaal klaar is en iedereen heeft gegeten en je bent thuis, kruip jij dan in je werkkamer achter je computer en ga je dan alles googlen over die showbizmoord? Gewoon uit pure nieuwsgierigheid.
8: Nee.
15: Dat doe je niet.
8: Nee.
15: En waarom niet?
8: Nee, dat om dezelfde reden waarom ik zojuist ook zei dat ik deze gewaardeerde podcast heel zelden luister.
6: Ja, dat zullen we teleurstellen.
8: Daar heb ik me niet populair mee gemaakt.
15: Jawel, zeker wel.
8: Maar ik kan het nu uitleggen.
15: Een van de weinigen.
8: Ja, precies. En ik raad het ook iedereen aan om het wel te doen.
6: Heel goed.
8: Maar als je ook cassaties moet beoordelen, dan is het ook heel goed om dat te doen met wat ons dossier is. En daar zitten beperkingen in. En dat is namelijk dat wij gaan kijken wat heeft de rechter destijds gedaan op basis van wat. En als je je hoofd helemaal vol hebt met andere verhalen waarvan je ook later afvraagt, ja, hoe kwam ik er eigenlijk bij? Dan weet ik niet of je die zuiverheid van denken nog steeds hebt. Dus ja, dat klinkt heel
15: Juridisch ascetisch,
8: dat is mooi gezegd.
6: Ja. Lekker water.
8: Ja. Ik zou bijna het belletje moeten indrukken. Ja. Ik vind het heel mooi gezegd. En ja, dat is het ook wel voor een deel. Dat hoort bij ons werk. Als ik als zittingsrechter zit, dan kan ik in elk geval op de zitting kan ik zeggen, ik wil het nu precies weten, vertel het me. Ja. En bij de Hoge Raad is het meer dat je het echt moet doen met wat de rechter destijds had. En dat je daar ook een zekere afstand dus ja, moet houden. Ja, en het is natuurlijk niet zo dat je wereldvreemd moet zijn. Maar om nou heel diep te duiken, googelend en spittend in alles wat je nog ergens over kunt weten. Ja, dat ik denk dat het dan voor je zuiverheid van oordeelsvorming misschien wat moeilijker wordt.
15: Zou jij niet kunnen, hè, Chris? Ik zou gelijk naar het Nationaal Archief in Den Haag gaan. Al die oude krantenartikelen en dat Delver en weet ik veel. Ja. Alles erover willen lezen om te kijken van... God, maar wat is hier nou gebeurd?
8: Nou ja, wij kunnen dus wel iemand vragen om onderzoek te doen, te rapporteren. En dan is duidelijk op basis van wat wij die beslissing gaan nemen. En dan kunnen we het allemaal weten.
6: Op het moment dat zo'n vordering wordt gedaan door de AG op de grond, een alternatief scenario. Wat maakt dan bij jullie dat jullie dan als Hoge Raad zeggen, nee, wij willen ook nog een mogelijke andere grond die eigenlijk niet eens is aangevoerd?
8: Nou, het is goed om,
6: namelijk het is goed om, bekentenis.
8: Het is goed om dat een beetje te nuanceren. Want dat tweede verhaal zat er ook in.
6: Zat er wel in.
8: Ja.
15: En hij is natuurlijk onderzocht toen destijds.
8: Hij is destijds onderzocht en het spat er ook een beetje misschien zelfs af van de wonderlijkheid van hoe die bekentenissen tot stand kwamen. Ja. En ook dat element dat werd wel degelijk in de vordering aangeroerd. En op dat punt was het alleen dat er misschien nog meer mogelijk was. En daarom is dat onderzoek nog door ons gelast.
6: Mag ik daarbij vragen? Op het moment dat jullie hebben uiteindelijk het herzieningsverzoek op die beide gronden gegrond verklaard. Daarmee zeg je als Hoge Raad eigenlijk ook, wij vinden dat alternatief scenario aannemelijk. Waar zeg maar andere personen de dader zijn. In hoeverre speelt dat nog een rol? Want kijk, dat is wel wat als de Hoge Raad zegt, hey, wij vinden aanneming een alternatief scenario, hè, vinden wij een herzieningsgrond, dan vinden wij eigenlijk een nieuw feit waarin andere personen als mogelijke dader worden aangewezen. Ja, hoe ga je daarmee om als Hoge Raad?
8: Nou, dat is iets om denk ik heel behoedzaam mee te zijn. En daarom is het denk ik ook vanuit dat oogpunt is ook wel te begrijpen dat zelfs als je plausibel kunt zeggen, misschien was die of die het.
6: Ja, misschien was het
8: dat dan nog steeds die. Ja, dat zou ook kunnen.
15: Zeven, hè?
8: Ja. Nou, de gekste dingen doen.
6: Ja, dat gebeurt er precies. Ja.
8: Zelfs als je best aanwijzing hebt dat het iemand anders geweest zou kunnen zijn, dan nog steeds doet dat niet af aan de bewijsvoering die er ligt tegen de oorspronkelijk veroordeelde.
6: Nee.
8: En daarom was dat tweede element, voor ons ook belangrijk om dat in beeld te brengen.
15: Als jullie zo'n verzoek gegrond verklaren, wat gebeurt er vervolgens? Is dat dan gelijk, kijk eens, de Hoge Raad heeft het gegrond verklaard. Halleluja, het is allemaal een gerechtelijke dwaling. Wat gebeurt er dan?
8: Dan gaat de zaak terug naar een andere rechter en die gaat erover oordelen. En in deze zaak heeft dat geleid tot een vrijspraak. En dan kun je inderdaad zeggen dat het de eerste keer dus niet goed gegaan is. Een herziening betekent niet altijd dat sprake is van een gerechtelijke dwaling. Er zijn ook voorbeelden waarin na een herziening, een toegewezen herzieningsverzoek, toch weer voor een veroordeling gevolgd is.
6: Ja.
8: Ook dan kun je zeggen dat het misschien de eerste keer toch niet voldoende onderzocht was. Je kunt ook zeggen, want nieuwheid kan ook betekenen, wat we net al even aanroerden, Gewoon dat de wetenschap is voortgeschreden. En dat we op basis van meer kunnen beslissen. En dat je dan ook de opening maakt om op basis daarvan te kijken. Was het nou goed? En dat kan dan ook goed zijn.
6: Een prachtig voorbeeld is natuurlijk de Dave de Moordzaak.
15: Ja.
6: Kijk, de
15: dwaling.
6: Ernst Lauwers die werd veroordeeld bij het Hof. Uiteindelijk werd de zaak herzien bij de Hoge Raad. En toen kwam die zaak weer terug bij het Hof. En toen werd die werd herzien op een ander punt. Namelijk dat het bewijs wat er gebruikt werd, namelijk het mes wat hij gebruikt zou hebben, dat was geen moordwapen. Dat was niet het wapen wat gebruikt kon zijn. Daar is het op herzien. En toen gingen ze een nieuw DNA-onderzoek doen.
15: Dat werd eerst nog.
6: Op het shirt van de weduwe Wittenberg. De slachtoffer in die zaak. Toen zat er opeens zijn DNA. Door middel van de nieuwe technieken bleek dat zijn DNA al over zat. En toen werd hij alsnog, maar wel op grond van andere bewijsmiddelen, werd hij bij het Hof veroordeeld.
15: Vincent, even terug naar de showbizmoord. Als zo'n zaak dan teruggaat naar het Hof, volg jij dat dan met buitengewone instelling? Of heb je dan nog steeds die juridisch-ascetische houding?
6: Ja, wij hebben onze taak verbracht.
15: Ja,
6: en nu gaan we weer verder naar de volgende
15: aan
6: zaak.
15: De anderen.
8: Nee, in zo'n geval ben ik natuurlijk ook heel benieuwd hoe het afloopt.
15: Ga je naar die zitting?
8: Nee. Alleen al om de collega's niet van de wijs te brengen. Het is natuurlijk, als je zo'n zaak op de manier beoordeeld en gezien hebt zoals wij die bekeken hebben, en dan zegt, nou, er moet nog een keer naar gekeken worden, dan is het wel interessant wat er uitkomt. En of daar nog nieuwe dingen uitgekomen zijn, en dat is in dit geval geloof ik niet heel eigenlijk op wat er toen was, is eigenlijk toen die vrijspraak ook gevolgd.
15: Ben jij dan tevreden? Of heb je daar enig gevoel bij? Heb je zoiets van, nou, hij is vrijgesproken, ik heb het goed gezien, ik heb mijn werk goed gedaan?
8: Nou, daar kun je op heel verschillende manieren naar kijken. In de eerste plaats is natuurlijk wel dat er een veroordeling geweest is, dat er zelfs een straf en een maatregel TBS uitgezeten is, en dat je achteraf tot een vrijspraak komt, dan kun je zeggen dat heeft niet gedeugd. Ik ben er heel laat ingestapt, en dan kun je zeggen, ja, we kunnen ons troosten wel met de gedachte dat het systeem uiteindelijk gewerkt heeft en dat we nu die veroordeling niet meer hebben. Dus in zoverre kan ik er met, ja, ook genoegen naar kijken van het recht heeft zijn beloop gekregen. Maar dat was hier wel een hele lange omweg, die in andere situaties misschien al veel eerder tot iets geleid had.
15: Als ik hier dan zo naar kijk, dan denk ik, mijn god, er heeft dus iemand een tijd vastgezeten, 2 jaar. Dat is en ook een hele TBS-behandeling ondergaan. Als je aan de persoonlijke drama's van zoiets denkt, dan dat is heel ingrijpend natuurlijk in de mensenleven.
8: Dat is zo.
6: Maar speelt het ook echt een rol? Hè? Want kijk, we hebben het over juridisch ascetisch gehad. Hè? Maar kijk, ik kan me voorstellen, want je bent ook feitenrechter geweest, toch?
8: Ja.
6: Als feitenrechter heb je die verdachte voor je zitten. Hè? En op het moment dat jij je vonnis of je arrest uitspreekt, jij zit niet altijd voor je, maar
8: vaak wel.
6: Hè? Maar je weet, het heeft impact. En dat voel je denk ik volgens mij als rechter ook wel. Wat ik hier doe, heeft impact op die meneer of die mevrouw. Absoluut. Die hier voor me zit. En dat lijkt me ook zo bijzonder van het werk als je in de Hoge Raad zit, omdat je zo ver eigenlijk van mensen afstaat. Het is allemaal papier in feite. In hoeverre speelt dat toch nog ergens binnen bij jou? Ja, misschien dat ik een vraag stel van je denkt, Chris, hou op. Hè, maar,
8: nee, ik vind het is een relevant punt.
6: Ja.
8: Denk ik voor iedereen die in de Hoge Raad werkt. Bijna iedereen heeft daar ook wel echte praktijkervaring. En iedereen die krijgt dus ook een gevoel bij een zaak. Alleen, wij zeggen ook wel eens tegen elkaar, ja, wij zijn niet de feitenrechter. Dus ook als je een veroordeling voor je ziet waarbij je denkt, nou ja, ik vind die straf wel pittig die nu is opgelegd. Ja, ik zou dat zelf misschien wat meer gedimd hebben. Ja, dan zeggen wij wel tegen elkaar, ja, wij zijn niet de feitenrechter. Ja. Wij hebben de verdachte niet in de ogen gekeken.
6: Maar bij een herziening ben je bijna wel,
8: ja,
6: een soort van feitenrechter.
8: Dus dan zit je dichter op die feiten.
6: Ja.
8: En dan zit je ook een beetje in de modus van, wat is er nou echt gebeurd? En de onderzoeker.
6: Gaat dan het feitenrechters hartje harder kloppen, laat ik het zo zeggen.
8: Nou ja, dat hart dat is sowieso, klopt dat.
15: De waarheidsvinding.
8: Ja, dus in zaken als dit, dan zit je inderdaad wat dichter op de stoel van ook de feitenrechter. Zit je op die manier mee te denken. En ja, ik denk dat elke rechter wil weten hoe het zit.
6: Ja.
8: Alleen heb ik gewoonlijk de cassatiepet op.
15: Ja, maar we kunnen dus vaststellen dat in deze zaak van de showbizmoord is eigenlijk de waarheidsvinding is totaal mislukt. Want iemand is veroordeeld.
6: Ja.
15: En
6: bijna bij toeval eigenlijk. Want kijk, wat bij mij een beetje blijft hangen, als die medewerker van het Openbaar Ministerie Amsterdam die stukken niet had gevonden,
15: ja,
6: of die had gelezen en nou kan door de schredder, want die zaak is toch klaar.
15: Oude prak.
6: Dan wordt zo'n zaak nooit herzien. Hè. Dat is eigenlijk ook wel, als je dan zegt,
15: stom toeval.
6: Nou ja, als je dan zegt dat het systeem heeft gewerkt, denk je, ja, het systeem heeft uiteindelijk wel gewerkt, maar het is wel aan toevalligheden aan elkaar geknoopt ergens.
8: Ja. Nee, maar het is, dat is denk ik ook niet, ja, per se een zaak om nou heel trots op te zijn van zo moet het gaan. Het is wel een zaak waarbij we kunnen zeggen, uiteindelijk is het toch op een manier afgelopen die beter is dan het er eerst voor stond.
15: Ja. Vincent van der Brink, bedankt voor je mooie verhaal en voor je komst naar onze studio. Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Lammers. Naast mij zit co-host, advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren op bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts. Dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. En we zijn te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
16: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: is een praatje over Watts Hybrid Menswear. Op de radio, vrij onhandig. Ja, je ziet niets van de kleding. U zult het zich dus moeten voorstellen. Een tennisbaan, azuurblauw. Midden op de baan, een man. Haar goed, alles goed. Hij draagt Watts. Donkerblauw, luchtig, tech fabric. Zonde om in te zweten. Maar hij tennist niet. Hij zit op een designstoel. Vrij onlogisch, maar stijl gaat boven etiketten. Hij denkt na over zijn volgende set. Kalm. Haast is voor amateurs. En zonder zich om te kleden zit hij ineens voor het gordijn. Dezelfde Watts outfit. Past ook in de business class. Après-midi. Op het terras bij een sterrenchef. Urso, langoustine, leuke juffrouw. Hij reserveert nooit. De maître die regelt wel iets. Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast.
1: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
0: Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com. Dat is WAHTS.com.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: 52 min 40.
4: 12 natuurlijk.
3: Heel goed, ook in 12 weken leren rekenen?
4: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
3: Foutloos rekenen, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
5: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
3: In 12 weken leren rekenen?
4: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
6: Is AI een tool of uw nieuwe collega? Ontdek het tijdens OutSystems One op 2 en 3 juni in de RAI Amsterdam. Leer van topbedrijven als Normal en DHL hoe u bedrijfskritische AI-systemen bouwt en schaalt. Claim nu gratis toegang op outsystems.com/bnr. OutSystems One. De toekomst is agentic.
7: Cyberaanvallen raken steeds meer organisaties, ook het MKB. Met de komst van de NIS 2-wetgeving wordt een vastgesteld niveau van cyberveiligheid verplicht. Het MicroSoc van CaptureTech biedt 24/7 monitoring, heldere rapportages en directe bescherming. Toegankelijk en betaalbaar, ook voor MKB-bedrijven.
8: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
9: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken, dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
10: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Zware pijnstillers zijn gewoon te krijgen op de zwarte markt, blijkt uit onderzoek van Zembla waar het AD mee komt. Met een simpel appje kun je zonder doktersrecept bijvoorbeeld aan morfine of oxycodon komen. De pijnstillers worden meegenomen uit apotheken en ziekenhuizen en kennelijk is er niemand die dat merkt. Het blijft maar doorgaan met protesten tegen noodopvang voor asielzoekers. Gisteravond waren er in Loosdrecht en Apeldoorn opnieuw mensen op de been. In Loosdrecht geldt een noodverordening, daar zijn 4 mensen opgepakt. Ook in Apeldoorn zijn mensen aangehouden, volgens de regionale omroep 3. Vandaag vertrekt vanuit ons land een vliegtuig met 6 passagiers van het virusschip Hondius naar Australië. Ze zijn niet besmet met Hanta, maar moeten bij aankomst toch 3 weken in quarantaine. Niet thuis, maar in een speciaal gebouw naast de luchtmachtbasis. Tijdens de vlucht zijn ze helemaal ingepakt met beschermende kleding. President Trump heeft in Beijing ruim 2 uur gesproken met de Chinese leider Xi. Ze hebben het onder meer gehad over Taiwan en handel. Na het gesprek gingen ze naar een populaire historische tempel. Trump vond die prachtig. Hij zit morgen weer met Xi om de tafel. Daarna vliegt hij weer naar huis. En het WK voetbal in Amerika, Mexico en Canada deze zomer kan gevaarlijk worden voor spelers en fans. Weerkundigen waarschuwen voor extreme hitte. Een van de risicowedstrijden is die van Oranje tegen Tunesië in Kansas City. De organisatie heeft maatregelen genomen. Er worden verplichte drinkpauzes ingelast. Dan nog het weer van Weer Online. Bij ons geen extreme hitte, in ieder geval niet vandaag. Het is wisselvallig. Vooral later in de ochtend kans op stevige buien met onweer. Het wordt maximaal 12 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
14: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
15: In de BNR-app
14: heb je ook altijd en overal breaking news.
15: Download de BNR-app.
14: En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
16: De woningnood is historisch hoog en de ruimte lijkt zo ongeveer op. En dus kijken we in Nederland weer met een schuin oog naar het water. De vraag van deze week: is verdere inpoldering van het Markermeer een reële optie of een historische fout? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag om 2 uur 's avonds om 19:30 als radio-uitzending gewoon op BNR. En natuurlijk altijd online als podcast. En zoals elke week staat Maarten de Gruiter naast mij. Dag Maarten, hoe is het?
17: Dag Maarten. Nou, eigenlijk best wel lekker.
16: Fijn. Lekker.
17: Ja, hoe is het met jou?
16: Heerlijk. Lekker weekend gehad?
17: Ik heb een heerlijk weekend gehad. Ik heb gewandeld in het mooie Ierland.
16: Oh, fijn.
17: Ja, en jij?
16: Ik heb bij hockeyclub Bloemendaal op het veld gestaan.
17: En je hebt gescoord.
16: En gescoord.
17: Ja, dat
16: is 2-2 voor de liefhebber. Was het weer. We gaan naar het nieuws. Hotelketen-exploitant HR, groepen bekend onder meer van de Mövenpick Hotels in Amsterdam en Den Haag, heeft een miljoenen achterstand opgebouwd, huurachterstand, bij de vastgoedeigenaar Deka.
17: Ja. Ja,
16: volgens het FD gaat het om huurbetalingen die al langere tijd uitblijven. Terwijl de druk op de hotelmarkt, ja, die neemt eigenlijk toe. Wat is hier aan de hand?
17: Nou, het interessante is eigenlijk, waarom kwam ik met dit bericht? Kijk, Deka is een extreem grote Duitse belegger. Een van de allergrootste wereld. Heeft 452 miljard aan vermogen.
16: Ongelooflijk.
17: 452. Kun je dat iets... Dat is toch. Maar dat is dus heel veel geld van. Met name ook gewoon particulieren uit Duitsland. Ja. Hè, dus de bekende tandarts die daar zijn geld belegt. Nou, dat Deka heeft dus een aantal hotels in Nederland. En nou, dan kwam dit bericht van de Mövenpick. En dat is niet Mövenpick, maar dat is dan een exploitant die dan de merknaam Mövenpick huurt.
16: Ja.
17: En onder die naam dan een hotel exploiteert. En die heeft dus een huurachterstand van 4 miljoen euro over 2 hotels. Groot probleem. Betaalt al een hele tijd zijn huur niet meer. Maar het interessante is, waarom is het nou zo'n interessant bericht eigenlijk? Omdat vrij kort geleden, en dat heeft eigenlijk nog veel meer nieuws, of hoe moet ik dat zeggen, nog veel meer rumoer veroorzaakt. Deka is ook eigenaar van het W Hotel in Amsterdam. En het W Hotel in Amsterdam, daar was een huurachterstand van 3 jaar.
16: Wauw, hoe kan dat?
17: Ja, 23 miljoen. Dus iedereen, het grappige is ook, dan in de branche zitten mensen ook meteen, hoe kan dat? Maar ja, hoef je niet eens voor
16: maar
17: in de branche te zitten.
16: Is er bij Deka niemand bezig met een paar hotels in Nederland, omdat ze zo groot zijn en ze dus geen druk zetten op het binnenhalen van die huurpenning? Of is er iets anders aan de hand?
17: Nou ja, dat is natuurlijk heel bizar. Kijk, dat hotel is waarom is het W zo'n extreem voorbeeld, vind ik? Dat is gekocht, dat is ontwikkeld door de huidige huurder. En die heeft in een sale and leaseback constructie dat hotel schitterend complex in het centrum van Amsterdam verkocht voor 260 miljoen aan Deka. Huurt het terug voor 10 miljoen. Met andere woorden, Deka heeft 26 keer de huur betaald. Ja, en is eigenlijk na 5 jaar gewoon gestopt met betalen van de huur. En die heeft een 3 jaar huurachterstand opgelopen van dus 23 miljoen euro huur. Achterstand.
16: Maar dat is heel gek, want ze hebben eigenlijk geld zat omdat ze die sale and leaseback hebben gedaan.
17: Ja. Dus dan zou je denken... Ja,
16: alleen dat geld zit natuurlijk ergens in een andere entiteit.
17: Zit ergens anders in een andere entiteit.
16: En er is een exploitatie-BV, die moet die huur betalen.
17: Precies. En eigenlijk, die W liep ook gewoon goed. Maar ze zijn gewoon helemaal gestopt met huur betalen. En ze zeggen zelf, ja, maar de huur is te hoog. Ja, dat is natuurlijk vrij bizar. Want die hebben zelf dat huurcontract zo afgesloten. Maar ja, de kern is natuurlijk eigenlijk waarschijnlijk amoreel gedrag van de ontwikkelaar/huurder, hè, ja, die dit zo heeft gedaan. Heeft een ander hotel in Amsterdam waar ze ook huurachterstand bij Deka hebben. Maar het is natuurlijk ook wel bizar.
16: Gaat dit uiteindelijk invloed hebben gewoon voor de hotelgast? Voor de exploitatie de van de hotels?
17: Nee. Kijk, in Amsterdam is die W staat gewoon nog steeds op de gevel. Dus het CPI is ook nog steeds W. En Corendon heeft het hier overgenomen, de exploitatie.
16: De prijzen voor hotelkamers in Amsterdam zijn enorm.
17: Zeker.
16: Er is niet een exploitatieprobleem.
17: Nee, dat is het ook niet. Maar ja, kijk, ze zeggen eigenlijk dat ze een probleem hebben opgelopen tijdens corona en dat nooit meer zijn ingelopen. Dat is eigenlijk wat ze zeggen. Maar ik vind het zo bizar. Kijk, jij huurt met jouw bedrijf ook een kantoor. Ja, en
16: moet gewoon elke maand huur betalen.
17: Ja, en ik denk dat als jij 3 jaar niet betaalt, dat is toch, ja, dat kan helemaal
16: niet. Dan zit ik er echt al lang niet meer.
17: Ja, maar de andere kant van het verhaal is natuurlijk dat zo'n Deka geld belegt gewoon van kleine beleggers. Ja, en wat gebeurt daar dan? Wie zit daar dan op dat geld van jou te passen? Dat is toch, daar moeten toch mensen zitten te slapen als je toch meerdere van dit soort beleggingen hebt.
16: Ja.
17: Maar dus ook, hoe kun je 3 jaar de huurachterstand oplopen? Ja, dat is vrij bizar.
16: Vreemd verhaal. Dan nog een ander bericht uit jouw lijfblad, de Telegraaf.
17: De
16: stel ontdekte pas 1 jaar na de koop van hun woning flink kleiner was dan in de verkoopbrochure stond vermeld. Ze stapten naar de rechter. Wat is er gebeurd?
17: Ja, dus een stel die kopen een woning van 185 vierkante meter.
16: Nice,
17: althans,
16: mooi.
17: Dat dachten ze. En bieden 5 ton en dan krijgen ze hem niet.
16: Koop je overigens. Gaat in Amsterdam niet lukken, nee, maar dat terzijde.
17: Precies, krijgen hem niet. En uiteindelijk, want er is een stel die biedt meer.
16: Ja.
17: Nou, 2 maanden later worden ze opgebeld door de makelaar. Die zegt, het is toch ze kregen de financiering niet rond. Dus u bent de koper, kunt de koper zijn.
16: Toehappen
17: hebben ze gedaan. En zijn 1 jaar later gebeld door de kopers die zijn afgehaakt. Die hebben gezegd van joh, niet om het een of het ander, maar wij zijn afgehaakt omdat het niet 185 was. Maar in onze taxatie die we lieten maken voor de financiering was het 158 vierkante meter.
16: Dat lijkt wel bijna een typfout.
17: Ja,
16: 5 en 8 andersom.
17: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Dus nou ja, dat was niet het verweer van de makelaar. Dus
16: het scheelt ook vierkante meters.
17: Dus ze hebben de makelaar aangeklaagd. Ja, en het bizarre is natuurlijk dat die makelaar, die is natuurlijk gewoon op de hoogte gesteld door de koper van, joh, het klopt niet, dus we haken af. Die makelaar zegt overigens dat hij de aankopend makelaar van het stel wat het uiteindelijk heeft gekocht, heeft ingelicht. Maar ja, daarvan zegt de rechter, ja, daar hebben we niet zoveel aan, want als de kopers het niet weten. Nou, je kunt je natuurlijk afvragen hoe dit precies is gegaan.
16: Ja.
17: Maar hoe dan ook, ja, dat jij niet expliciet vermeldt dat het niet 185 is, want dat weet je op dat moment. Ja, dat is natuurlijk wel amoreel.
16: Ja, dit is wel interessant, want ik heb dit ook meegemaakt in het huis wat ik, tweede huis, eerste huis wat ik kocht. Daar stond in de brochure 150 en toen we het verkochten bleek het echt wat minder te zijn.
17: Maar hoeveel minder?
16: Ja, 13 vierkante meter of zo.
17: Ja, dat is toch serieus. Dat is serieus geld. 10%.
16: En het bizarre is dat in de markt waar heel veel druk staat en je heel snel moet kiezen, ja, dan moet je er eigenlijk vanuit kunnen gaan dat de makelaar die het aan jou gaat verkopen, dat die meters kloppen.
17: Ja, niet alleen de makelaar,
16: als je gaat verkopen. Je mag maar 1 keer kijken. Je hebt een kwartiertje de tijd. Ja, ga jij dan alle ruimtes terugmeten? Ja, dat gaat je niet lukken.
17: Ja, nu heb je natuurlijk, vorige week was er natuurlijk ook het bericht van de ING dat de huizenprijzen aan het afvlakken zijn. Hè. En dat komt ook met name natuurlijk doordat er gewoon heel veel aanbod is. En anderzijds natuurlijk toch wat onduidelijkheid of wat onzekerheid op de hypotheek. Markt. Maar dan krijg je wat meer tijd natuurlijk. Maar het blijft natuurlijk bizar dat zo'n groot verschil. En dat je hoort het van de kopers. Ja, dan moet je toch als verkoper en als makelaar. Dat je dit doet, vind ik toch vrij bizar.
16: Maarten de Gruyter pleit voor moreel gedrag.
11: Vast goed gezocht.
16: Nederland is wereldberoemd om zijn strijd tegen het water. Die strijd lijkt nooit gestreden. In de Tweede Kamer gaan er weer stemmen op om opnieuw land te winnen in het Markermeer en de Noordzee. En in hoeverre kunnen we ons landschap dan kneden naar onze wensen? Die grotere vraag gaan we voorleggen aan historicus en expert op het gebied van de Zuiderzee, Eva Vriend. Eva, van harte welkom.
18: Dankjewel.
16: Ik vind het heel erg leuk dat je er bent. Je hebt meerdere boeken geschreven over de Zuiderzee en het IJsselmeergebied. En de kijkers weten dat misschien. Ik ben een telg van de familie Lely.
18: Ik ben onder de indruk.
16: Ik heb het stamboek maar even meegenomen. Ja. Mijn opa is een neef van de grote Cornelis Lely. Dus ik vind het een bijzondere aflevering om te maken. Mijn moeder heet Lely. De reden dat wij het er nu over hebben zijn eigenlijk 2 moties in de Tweede Kamer. Van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis. Die steun krijgt onder andere voor de VVD en D66. Wat is zijn pleidooi?
18: Ja, hij zegt, kampen, ik vertel er niks nieuws mee in Nederland, met een ruimtegebrek.
16: Ja.
18: En hij is eigenlijk bevangen, zou je kunnen zeggen, door het poldervirus. Hè, of hij heeft polderkoorts. En ja, Nederland heeft van oudsher de kunde en de expertise om van water land te maken. En hij dacht, we hebben zoveel problemen, waarom lossen we dat niet op zoals we dat altijd hebben gedaan?
16: Nee, dat stond natuurlijk ook het verkiezingsprogramma van D66.
18: Zeker, dus ja. Hij kreeg de D66 vrij snel mee. Ja. Wat dat betreft.
16: Een meerderheid in de Tweede Kamer wil nu dus dat het kabinet onderzoekt of Nederland uitgebreid kan worden met nieuw land. En de bedoeling is dat daar uiteindelijk woningen komen. 125.000 woningen om dus dat groeiende ruimtegebrek te verlichten.
18: Ja, ja, dus het zijn eigenlijk twee moties. Dus enerzijds in de Markermeer en anderzijds nog voor de Noordzeekust. En dat is dan meer in het verlengde van de Maasvlakte. Ja. Hè? Dus dat gaat meer over bedrijven.
16: Goeree over. Ja, over precies, okay.
18: Ja. Maar het deel in de Markermeer is nadrukkelijk bedoeld voor huizenbouw.
16: Nou ja, jij bent historicus. Het was ooit gepland om de Markerwaard in te polderen.
18: Ja. Toch? Zeker, ja.
16: Dus waarom zouden we niet dat met 80 jaar vertraging, 100 jaar vertraging gewoon in de actie zetten?
18: Ja, ja, het begon, als ik hier toch als historicus ben uitgenodigd, even terug naar jouw grootvader, je familielid, die in 1918 de Zuiderzeewet doorkreeg.
16: Ja, als minister van Rijkswaterstaat.
18: Ja, precies. De Kamer was unaniem voor. Er was eigenlijk weinig discussie. Hè. 150 Kamerleden waren voor. En van daaruit werd de Zuiderzee afgesloten. Het IJsselmeer ontstond, Wieringermeer en daarmee ook Flevoland, de grootste polder van de wereld. En toen zou dus eigenlijk daarna nog de Markerwaard volgen. Hè. Dus de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad ligt er al.
16: Die ligt er, kun je gewoon met de auto overheen rijden.
18: Ja, dus,
16: tenzij het hard waait. Dan mag je niet met je caravan.
18: Nee, dat klopt, ja. en ja, dus, hè, dus eigenlijk dan zou je denken, dit is een volgende logische stap. In de jaren 80 heeft het kabinet Lubbers II uiteindelijk besloten om die stap niet te zetten. Omdat er vanuit de jaren 70 al steeds meer verzet kwam eigenlijk.
16: En wat is de kern van dat verzet?
18: Nou, eigenlijk tweeledig. Ten eerste werden de belangen van de natuur werden groter. Hè. Dus we hebben in 1953 de watersnoodramp gehad. Toen werden de zeearmen in Zeeland eigenlijk afgesloten zoals we de Zuiderzee hebben afgesloten.
16: Ja.
18: Met gewoon een dam die het zoute water tegenhield. Het IJsselmeer werd een zoete doodse plas. Hè. En ook die binnenmeren, die zeearmen in Zeeland werden eigenlijk een soort modderpoelen, zou je kunnen zeggen. En in de jaren 70 rees dat verzet daartegen. Kunnen we dat niet anders? Hè? Kunnen we niet meer rekening houden met de natuur?
16: Dus toen hebben we de Oosterscheldekering gemaakt.
18: Ja, precies. Dus daarin is eb-vloed gehanteerd. En vanuit dat verzet kwam onder andere, dat is wel leuk, kwam de IJsselmeervereniging. En in de IJsselmeervereniging zaten eigenlijk vooral mensen, dus dat was een soort van natuurmonumenten, maar dan voor het IJsselmeer. Er zaten vooral mensen die vanuit Amsterdam naar die leuke schattige dijkhuisjes waren gegaan zo, hè, tussen Volendam, Monnikendam, nou ja, die hoek, die keken allemaal uit op dat mooie water. En die dachten, ja, hallo, als we hier dan nu een polder van gaan maken, dan raken wij ons mooie uitzicht kwijt. Dus dat die IJsselmeervereniging heeft een bron bij, zal ik maar zeggen, randstedelingen die het op gingen nemen voor de natuur. Het kostte geld. En een van de redenen om Flevoland aan te leggen was dat er een noodzaak was om onze eigen landbouwproducten te verbouwen.
17: Ja, precies. Dus uiteindelijk om het uitzicht. Niet zozeer om de natuur, maar het is altijd weer het uitzicht. Hè, waar mensen
18: goed punt.
17: Ja, het is geen recht.
16: Diezelfde BN'ers met die leuke dijkhuisjes, die hebben heel lang gestreden tegen een dijkverhoging op diezelfde plek.
18: Precies,
16: terwijl het Hoogheemraadschap in Noord-Holland zei, als we die dijk hier niet verhogen, hebben we echt een heel groot veiligheidsprobleem voor een miljoen mensen. Maar dat terzijde.
18: Ja.
16: Even
18: die landbouwproducten. Dus Flevoland is een landbouwproduct. Maar de landbouw is intussen zo geïnnoveerd dat ze eigenlijk niet extra land nodig hadden om hun landbouwproductie op te houden.
16: Ja, dat wilde ik vragen. Ja. Want als je de oude documentaires kijkt over de inpoldering en over Flevoland, dan werden de boeren geselecteerd. Dat is fantastisch om te zien, Maarten. Je moest echt op ballotage komen om daar te mogen boeren.
18: Zeker.
16: Werden de boeren in Brabant geselecteerd om daar naartoe te komen?
18: Ja. En Noord-Holland, waar mijn familie vandaan komt.
16: En het was dus een. Ja, want jij komt er zelf vandaan, hè? Daar zit ook jouw verbinding met de provincie.
18: Ja.
16: Dus was het een landbouwplek, maar nu wordt er gezegd, laten we het inpolderen om woningen te maken. En dan denk ik, nou, het economisch nut van 125.000 extra woningen, dat heeft miljarden investeringen nodig. Dat kan toch wel uit? Ik bedoel, dat heeft toch zoveel economische kracht als we dat gaan doen?
18: Ja, om die som zo helemaal te maken is natuurlijk best wel ingewikkeld. Uiteindelijk is het natuurlijk publiek geld dat nodig is om die polderen aan te leggen. Hè?
16: Ja.
18: We hebben de afsluitdijk in der tijd aangelegd voor zo'n 130 miljoen. Dat is in die tijd, hè. Vandaag de dag wordt die gerenoveerd, hè, want hij volstaat niet meer. Die sluizen worden allemaal vernoeid. Dat is intussen een project voor 2 miljard.
16: Dat is alleen maar de renovatie.
18: Ja, dat is alleen maar de renovatie. Dus het is niet iets wat je zomaar even doet.
16: Stel dat het 10, 15, 20 miljard kost.
18: Ja.
16: Ja, om die polder te maken.
18: Ja. Ja.
16: En dan nog, als er 500.000 mensen kunnen wonen en bedrijfsleven, economische ontwikkeling.
18: Ja, er is wel een discussie over. Er is al een website, ijstad.nl, die er enorm gelikt uitziet. Niemand weet wie er achter die website zit. Er zijn journalisten mee bezig geweest om te kijken wat uit te zoeken. Maar
17: samenzwering, ik voel een samenzwering.
16: Ja, zitten er projectontwikkelaars achter?
18: Ik sluit niks uit. Maar het is in ieder geval niet een website voor iemand die zijn profielwerkstuk heeft gedaan.
16: Nice.
18: Dus daar zit natuurlijk een belang bij als je daar huis gaat bouwen. Tegelijkertijd kun je ook denken, als je die huizen daar bouwt, dan is de reisafstand naar Amsterdam nog altijd ongeveer een uur. He, dus,
16: vanaf het Markermeer?
18: Ja, dat is.
16: Het ligt toch dichterbij dan Almere?
18: Zo dichtbij komt het niet te liggen. Maar er zijn de deskundigen en de kenners die er nu mee bezig zijn zeggen, de reisafstand, laat ik zeggen, dat het niet een uur is, maar die is aanzienlijk. Dus de vraag is in hoeverre willen mensen daar dan gaan wonen? We hebben ook Lelystad nog steeds, hè?
17: Maar even los van de... kijk, in Nederland is het dichtstbevolkte land van de EU, op Malta na. Dus kijk, land kunnen we denk ik altijd goed gebruiken. Hè? Ik denk dat je veel minder de toekomst moet kijken, langere termijn. Maar voor de huidige woningtekorten, want voordat jij hier je eerste woning gaat bouwen, ben je gewoon 20 jaar verder.
18: Zeker,
17: als er niet meer is.
18: Ja.
17: Ja, dus volgens mij is het voor het huidige oplossen van het huidige woningproblematiek, heeft het eigenlijk helemaal geen invloed.
16: Maar de demografen zeggen dat de stijging van de bevolking na 2050 ophoudt en dat we dan weer gaan krimpen. Ja. Dus zo moet je eigenlijk naar de toekomst kijken even.
18: Ja. Maar ik zou denken, je kan, het wordt een haalbaarheidsstudie. En voordat we dan zover zijn, dat Markermeer is meer intussen dan alleen maar gewoon een meer. Hè. Het heeft ook nadrukkelijk een functie als zoetwaterbuffer. Wat gezien de klimaatveranderingen toch ook wel. Want in tijden van droogte hebben de agrariërs deze zoetwaterbuffer heel erg nodig. En als er te veel neerslag is, functioneert de Markermeer en in het verlengde van het IJsselmeer heeft ook een hele belangrijke functie.
16: Ja, dat wilde ik vragen. Want er is een grote waterverandering geweest. Als je kijkt naar Natura 2000. Het is een Natura 2000 gebied.
18: Het heeft
16: dus een functie voor zowel het oppervlaktewater, zoetwaterbuffer als drinkwatervoorziening. Mm-hmm. Dat hangt met elkaar samen.
18: Ja.
16: Dus kan het zomaar?
18: Nee, ja, dat is dus de in ieder geval als je kijkt naar de functie die het heeft voor ons waterbeheer, zeggen de deskundigen van hallo, het is niet zomaar een wit A4'tje wat jullie nu met z'n allen kunnen inkleuren. Het heeft echt een functie, dat gebied. En bijvoorbeeld de wijk die nu al bij Almere Pampus is gebouwd, daar zijn ook al zorgen over hoe gaat dat eigenlijk.
17: Maar jij zegt, je had het net even over Lelystad, dus je zegt eigenlijk, je zou natuurlijk ook gewoon kunnen zeggen, joh, laten we gewoon eens 50.000 woningen extra in Lelystad bouwen.
18: Zou ik een heel goed plan vinden. Laten we die stad die nog steeds in ontwikkeling is, hè, en ik woon zelf in het noorden van de provincie, er is ook nog steeds geen fatsoenlijke openbaar vervoerverbinding door die hele provincie heen. Je kan ook, mijn vader zou zeggen, eerst afmaken wat je begonnen bent. Ja. En maak eerst die provincies fatsoenlijk af. Er is bij Almere nog volop ruimte, is bij Lelystad nog volop ruimte.
17: Dus en ik vind eigenlijk, ik denk dat als je moeder een lelie is, dan zou je ook eigenlijk wel in Lelystad moeten gaan wonen.
18: Vind ik
17: ook.
18: Ja.
16: Dat was een burgemeester
17: van Lelystad.
16: Dat zou wel mooi zijn. Dat zou wel mooi zijn. Zei het niet dat mijn vrouw, denk ik.
17: Ja, jee. Ja. Het is altijd een vrouw die goed in het eten gooien.
18: Ja, maar dat is dus precies het argument wat je straks ook gaat krijgen voor die nieuwe IJsstad.
16: Ja, dat is
18: die
16: interessant.
18: Wordt gebouwd. Want mensen willen die in Amsterdam wonen, willen al niet eens in Diemen worden geboren. Vinden Eiburg al een probleem. Laat staan dat we nog verder.
16: Het huis waar ik het net over had aan het begin van de uitzending stond in Diemen. Dus daar heb ik met trots gewoond. Okay. Dat terzijde. Tot slot, jij bent er geen voorstander van.
18: Nee, ik vind het een beetje een vlucht naar voren. En
16: er is eigenlijk nog ruimte voldoende in de polder, zeker als we de landbouw gaan transformeren, om eventueel daar woningen te maken.
18: Ja.
17: Maar puur gekeken naar data is er natuurlijk gewoon niet genoeg ruimte, want we zijn gewoon het dichtstbevolkte land.
18: Ja, er moeten woningen bij komen. Maar er zijn natuurlijk, dat weten jullie beter dan ik, in de verdichtingsvraagstukken zijn er ook nog heel veel creatieve oplossingen.
16: We praten in deze prachtige uitzending over nieuw land. Maar hoe begon dat eigenlijk 100 jaar geleden?
19: Eeuwenlang is de Zuiderzee een gevaarlijke binnenzee. Bij zware stormen slaat het water hard toe. Dijken die doorbreken, dorpen die overstromen en duizenden mensen die verdrinken. Vooral na de watersnood van 1916 groeit het besef. Nederland moet iets doen. Ingenieur en politicus Cornelis Lely heeft dan al een plan klaar liggen. Hij wil de
20: industriecijfers, inkoopmanagersindexen.

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: En complete steden.
6: Door een nog maagdelijk deel van de polder Zuidelijk Flevoland is een bus vol Amsterdammers op weg naar Almere. DNA-bouw zijn de nieuwste stad van Nederland, waar ze als eersten komen te wonen.
5: De inpoldering van de Zuiderzee groeit zo uit tot een wereldberoemd voorbeeld van Nederlandse waterbouwkunde. Ons land laat zien dat het niet alleen tegen water vecht, maar zelfs nieuw land kan maken.
7: Het blijft mooi, altijd, die historische fragmenten.
8: Dankjewel, John, voor een heerlijke bijdrage. We praten over de toekomst van onze kustlijn en de lessen uit de...
9: Zouden die Amsterdammers dan vrijwillig in die bus zijn gestapt?
8: Zeker. Ja? Dat was nieuw land, Maarten. Ja, dat was nieuw land, een nieuwe toekomst. Eva Vriend is hier, historicus. Aanleiding is het onderzoek dat de Tweede Kamer verlangt over het winnen van nieuw land. Eva, je schreef een aantal boeken over de polderhistorie van de vroegere Zuiderzee. Een nieuw land in 2012. En eens ging de zee hier tekeer. Wat maakt voor jou dit thema zo fascinerend?
10: Ja, ik vind vooral dat vraagstuk van die maakbaarheid en het geloof daarin en dat we dit kunnen en die, ja, die vooruitgangsdrift hè, van, mm-hmm. van die mannen voornamelijk, die dachten, ja, wij kunnen dit.
8: En,
10: ja.
8: Is het gelukt? Kunnen we het? Is het leven zo maakbaar dat we een 12e provincie toevoegen en dat we zeggen dat is een succes?
10: Ja, dat zou ik wel denken. Want hè, we hebben met Flevoland de grootste polder van de wereld gecreëerd. En ja, ik vertel vaak over dit verhaal. En er zijn echt oprecht mensen die helemaal niet weten dat deze polder op de bodem van de zee ligt.
8: Letterlijk.
10: En dat is denk ik het grootste compliment wat je Flevoland kan maken. Het is nog niet af. Hè. We hadden het er net over. Het is nog in ontwikkeling. Maar dat neemt niet weg dat er heel veel mensen wonen en kinderen onder wie de mijnen heel gelukkig opgroeien. Ja. Dus het is wat dat betreft geslaagd.
8: Eva Vriend, dankjewel voor nu. Wij praten nog even verder in de podcast, maar voor de radio moeten we alweer afronden. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. Bedankt voor het luisteren. Dag.
4: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again. Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
11: Klaar voor de toekomst? De studenten van Recruit a Student staan in de startblokken om voor u aan de slag te gaan. Flexibel inzetbaar, digitaal bedreven en snel ingewerkt. Recruitastudent.nl. Het talent van morgen, vandaag nog in huis.
12: Be Frank, pensioenalert.
13: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. Be Frank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar befrank.nl.
11: Recruit the Student. Het talent van morgen. Vandaag in huis.
14: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
15: En, hoe ging je leestoets?
16: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
15: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
16: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
15: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
17: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
15: In 14 weken begrijpend leren lezen?
16: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
18: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn.

0: Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
1: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
2: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
3: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
2: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
4: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
7: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
8: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boordtrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
10: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Zware pijnstillers zijn gewoon te krijgen op de zwarte markt, blijkt uit onderzoek van Zembla waar het AD mee komt. Met een simpel appje kun je zonder doktersrecept bijvoorbeeld aan morfine of oxycodon komen. De pijnstillers worden meegenomen uit apotheken en ziekenhuizen en kennelijk is er niemand die dat merkt. Het blijft maar doorgaan met protesten tegen noodopvang voor asielzoekers. Gisteravond waren er in Loosdrecht en Apeldoorn opnieuw mensen op de been. In Loosdrecht geldt een noodverordening, daar zijn 4 mensen opgepakt. Ook in Apeldoorn zijn mensen aangehouden, volgens de regionale omroep 3. Vandaag vertrekt vanuit ons land een vliegtuig met 6 passagiers van het virusschip Hondius naar Australië. Ze zijn niet besmet met Hanta, maar moeten bij aankomst toch 3 weken in quarantaine. Niet thuis, maar in een speciaal gebouw naast de luchtmachtbasis. Tijdens de vlucht zijn ze helemaal ingepakt met beschermende kleding. President Trump heeft in Beijing ruim 2 uur gesproken met de Chinese leider Xi. Ze hebben het onder meer gehad over Taiwan en handel. Na het gesprek gingen ze naar een populaire historische tempel. Trump vond die prachtig. Hij zit morgen weer met Xi om de tafel. Daarna vliegt hij weer naar huis. En het WK voetbal in Amerika, Mexico en Canada deze zomer kan gevaarlijk worden voor spelers en fans. Weerkundigen waarschuwen voor extreme hitte. Een van de risicowedstrijden is die van Oranje tegen Tunesië in Kansas City. De organisatie heeft maatregelen genomen. Er worden verplichte drinkpauzes ingelast. Dan nog het weer van Weer Online. Bij ons geen extreme hitte, in ieder geval niet vandaag. Het is wisselvallig. Vooral later in de ochtend kans op stevige buien met onweer. Het wordt maximaal 12 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Geert-Jan Haan.
11: Welkom bij Make Europe Great Again, de wekelijkse XL-versie, een extra lange aflevering van de podcast van Nederland, waarin we dag in dag uit praten over Europese autonomie, onafhankelijkheid en soevereiniteit. En deze week praten we maar weer eens over de handelsoorlog. Want na de uitgeleide van Friedrich Merz was Donald Trump er als de chickens bij om zijn lievelingsmiddel in te zetten.
12: I always say tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary.
11: Ja, en wij hebben dat woordenboek niet in Europa. Wij snappen niet helemaal hoe Trump daar doorheen bladert. Nu heeft hij weer gevonden dat ergens in dat woordenboek staat dat 4 juli de deadline is voor ons om eruit te komen met hem. We gaan het toch proberen te ontleden met Michal van der Toorn en met Stefan de Vries. Allebei net terug uit Azië.
13: Ja, Hallo, goedemiddag.
11: Fijn dat jullie een uitstapje buiten ons continent hebben gemaakt.
13: Zeker, om mee even te weten hoe cool dit continent eigenlijk is.
14: Nou, soms moet je eventjes inderdaad iets heel anders zien om te waarderen wat je hier hebt.
11: En dat betekent dat we aan het eind van deze uitzending met extra liefde gaan praten over een cultureel pareltje uit Europa. Maar eerst...
9: The Gradometer.
11: In Make Europe Great Again volgen we de ontwikkelingen en de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om greater te worden? Wat gaat snel en wat gaat tergend langzaam? Michal, wat is jou deze week opgevallen?
14: De media-optredens van Geoffrey van Leeuwen, de stafchef van Rutte bij de NAVO. Eerst zat hij bij Jinek, maar natuurlijk veel belangrijker en interessanter bij BNR De Wereld.
11: Link in de show notes.
14: Bij Bernd Hammelburg. En hij heeft tijdens zijn media-optredens verteld over hoe de NAVO en hoe hij persoonlijk in zijn werk omgaat met de onvoorspelbaarheid van Amerika als bondgenoot. Europa, en daar gaan we het zo meteen over hebben, je kondigde het net al eventjes aan, heeft wel moeite met de manier waarop Amerika onder leiding van Trump met ons continent omgaat. Maar het verbreken met de banden met elkaar is juist niet wat we moeten doen, zegt hij in ieder geval.
15: Als je gaat roepen, en ik zie dat heel veel in Nederland, ja, laat maar weg met de Amerikanen, we gaan het zelf doen. Dat er in Amerika, dat weet je ook, Bernard, weet u ook, zowel aan de democratische kant als aan de republikeinse kant is er een enorme isolationistische stroming, traditioneel. Ja. Op het moment dat zij horen dat Europa genoeg heeft van Amerikanen, zeggen ze, oké, good luck. En dan is het ook good luck Oekraïne.
11: Nou, pak ik dat woordenboek er weer even bij de T van Transatlanticus. Hoor
14: daar
11: ik
14: kom je
11: van Leeuwen?
14: Van Leeuwen tegen. Heel erg. En ze werken natuurlijk ook samen, dus het is geen toeval. Maar Mark Rutte zegt dit ook meermaals, de hele tijd. Als hij zei, bijvoorbeeld een beroemde uitspraak van hem is: als iemand denkt dat Europa zichzelf kan verdedigen zonder de Verenigde Staten, keep on dreaming. Ja, dus het is duidelijk wat zij ervan denken. En wat dat betreft hoorden we deze week van de Europese Defensie-Unie. Ja. Wat is dat, vraag je dan af? Nou, dat is een netwerk van Europarlementariërs die een manier willen vinden waarop Europa zich daadwerkelijk zelf kan verdedigen zonder te breken met de VS, voegen ze er wel aan toe. En voortrekker in dit gebied was Renier van Lanschot, Europarlementariër namens Volt. En hij wil samen dus met die andere Europarlementariërs die hij heeft gevonden een sterke Europese tak binnen de NAVO. Hij zegt eigenlijk, of zij zeggen, inderdaad, we zijn op dit moment nog steeds afhankelijk van Amerika met communicatiesystemen, hoofdkwartieren, commandostructuren, alles wat we waarvan we weten, daarvoor hebben we de Amerikanen echt nog nodig. Alleen zij zeggen, we moeten dit ook gewoon zelf gaan doen. We moeten ergens beginnen. Dat is wat er deze week werd aangekondigd.
11: En wat vond Van Lanschot dan van die uitspraken van Van Leeuwen?
14: Ja, daar heb ik hem wel even naar gevraagd vanochtend. Dus laten we even luisteren.
16: De Amerikanen zeggen in hun nationale veiligheidsstrategie dat ze willen dat Europa veel meer verantwoordelijkheid gaat nemen voor de eigen conventionele defensie. Dat betekent dat als wij willen dat de Amerikanen aan boord blijven binnen de NAVO, dat we ook zelfstandiger moeten worden. Dus in het geval dat de Amerikanen niet met ons mee willen doen, dan is het belangrijk dat we zelfstandig kunnen opereren. Maar in het geval dat we de Amerikanen binnenboord willen houden, is het ook belangrijk dat we zelfstandig willen opereren. Het initiatief dat wij met deze groep Europarlementariërs zijn gestart is erop gericht dat we sneller onszelf zelfstandig kunnen verdedigen. En dat is wat ons betreft binnen de NAVO. Dus wij zeggen, creëer een Europa dat zelf kan opereren als het moet, maar erop gericht is om primair gezamenlijk met de Amerikanen op te trekken.
11: Renier van Lanschot van de partij Volt, onderdeel van de Groene fractie in het Europees Parlement. Hoe moet dit nou in de praktijk iets gaan oplossen? Want papier, strategie, daar hebben we al heel veel van in Europa.
14: Dat horen we natuurlijk al de hele tijd. Wat ik hier goed aan vind aan dit initiatief is dat het uitgaat van de kracht van Europa. Want ik denk, je kan wel de hele tijd zeggen, we hebben Amerika nog nodig, maar als je daar iets aan wil veranderen, dan moet je ergens beginnen. Dus dat vind ik er goed aan. Wat ik me wel afvraag is inderdaad, hoe moet het nou echt concreet iets gaan oplossen? Want Europa wil, dit horen we ook vanuit de commissie, dit willen we allemaal, maar hoe gaan we het doen? Daar is nog steeds niet echt een heel duidelijk antwoord op. Wat zij willen gaan doen is meer samenwerken, ook tussen landen en ook misschien het nationalisme een klein beetje wegnemen. Want er zijn nog steeds, dat weten we, landen als Frankrijk, Polen, Duitsland, die hun eigen industrie heel erg willen beschermen. Misschien dat dit een begin is om die muren een beetje door te breken. Want als wij als Europa het zelf willen doen, dan moeten we echt beter samenwerken.
11: Deze week op defensiegebied, autonomie, great, not so great.
14: Wat ik great vond aan de uitspraak van Geoffrey van Leeuwen is dat hij er helemaal van uitgaat dat de Nederlanders en Europeanen op durven te staan en opstaan tegen de Amerikanen. Dus hij gaat uit van het idee dat Europeanen klaar zijn in meer of mindere mate met Amerika. Dat vond ik wel great om te horen. Het is lastig om hier echt een heel duidelijke oordeel op te plakken, maar ik zou zeggen medium great. Goed gedaan.
17: Make Europe great again.
18: De Amerikaanse ambassadeur bij de Europese Unie heeft Brussel laten weten dat de verhoogde importheffing op auto's en vrachtauto's snel wordt doorgevoerd als de handelsdeal niet heel snel wordt geratificeerd.
19: We informed the very beautiful country of Germany that because of the fact that they and other European nations have not adhered to our trade deal, so we've increased the tariffs on all cars coming into the United States by 25% and trucks.
20: Dear Mr. President, come take a walk with me.
21: Die discussie wordt vanzelfsprekend moeilijker gemaakt op het moment dat een president van Amerika ook continu weer het speelveld probeert te veranderen.

0: honestly.
1: Ja, dat was Pink.
2: Aha, ik dacht wel.
1: Dear Mr. President, en dat ging volgens mij over George W. Bush. Maar misschien dat ze een actuelere versie zou kunnen maken. Trumps handelsoorlog met Europa is in ieder geval weer springlevend. Nadat Friedrich Merz uitsprak dat Amerika zich liet vernederen in Iran, kwam Trump met 25% aan heffing op auto's, waarmee hij vooral natuurlijk de Duitse auto-industrie raakt. En hij heeft er nu ook een deadline opgeplakt. 4 juli, de 4th of July, moeten we eruit zijn met hem, want dan kan hij daarmee mooie sier maken. En Europa moet nu met een reactie komen, daar werken we aan. Maar waar werken we precies aan? Dus dat gaan we onder de loep nemen. Stefan, we weten dat Trump van heffingen houdt. Bij de H, van heffingen. Dus moeten we in dit geval vooral naar Merz kijken en hem aanspreken op zijn ongelooflijk domme uitspraken richting Trump. Toch?
3: Nee hoor, helemaal niet. Merz heeft groot gelijk. En ja, die heffingen uiteindelijk worden die betaald door de Amerikanen. Dus die raken ons niet als burgers. Natuurlijk wel, het bedrijfsleven kan invloed ondervinden van het feit dat het duurder wordt om Europese producten te verkopen in de Verenigde Staten. Maar het punt hier is dat Trump iedere dag iets anders zegt. En ik vind dat we moeten stoppen om te reageren iedere keer als Europa op wat hij nu weer zegt. Vandaag of gisteren is Trump ook weer teruggefloten door het gerechtshof voor heffingen van 10%.
1: Maar je moet er toch wel op reageren?
3: Waarom zou je erop reageren? Het is een totale idioot. En je kan niet reageren op iemand die op maandag wit zegt, dinsdag zwart, woensdag groen.
1: Misschien is het wit, misschien is het zwart.
3: Ja, vaar je eigen koers. En dat is eigenlijk de rode draad in het hele Europese verhaal van de afgelopen jaren. Die koers wordt niet vastgehouden.
1: Nee, maar hoe kun je nou zeggen, we hebben het over handel? Ja. Dan, dat is toch expliciet iets tussen A en B? Dus als A daar iets mee wil, dan moet B daar toch iets mee?
3: Ja, maar je kan er niets mee, omdat A totaal onbetrouwbaar is en wispelturig. Dus als B dan iets zegt, dan is het alweer achterhaald, want A heeft alweer iets nieuws bedacht. Bovendien, A wordt teruggefloten door C, door zijn eigen gerechtshoven. Door D, door zijn eigen kiezers. Door E, door zijn partijgenoten. Kortom, wij hebben hier eigenlijk niets mee te maken. We moeten de kracht hebben om te zeggen, ja, die heffingen, ja, doe maar, we zien wel wat er van komt.
1: Nou, we dragen wel de gevolgen, ja. Of we er nou op reageren of niet. Althans, dat wil ik even van jou weten, Michal.
2: Ik denk dat jullie hier zojuist heel goed hebben geschetst hoe er binnen Brussel is gedebatteerd.
1: Dit was
2: deze
1: de korte versie van de uitzending.
2: Korte versie. Maar daar komen we zo op naar de gevolgen. Ja, daar zijn de meningen eerlijk gezegd een beetje over verdeeld. Wat zijn nou de gevolgen van weer die nieuwe heffingen van Trump? Een Duits onderzoeksbureau zegt 30 miljard euro schade. Sommige mensen zeggen, of Karsten Bezeski zei dat geloof ik gisteren bij ons op zender. Hooguit een miljard. Ja, dat loopt uiteen, maar de grootste klacht van het bedrijfsleven die handel moet drijven is dat het gewoon heel onvoorspelbaar is.
3: Precies,
2: dus wat dat betreft heeft Stefan toch een klein beetje gelijk. Dat is het grootste gevolg voor in ieder geval het bedrijfsleven.
3: En dat niet alleen, hè. Die 4 juli is natuurlijk niet voor niets gekozen. Dat is pure propaganda van Donald Trump. Moet je meewerken aan de propaganda van een vreemde mogendheid? De 4th of July, onafhankelijkheidsdag, 250 jaar dankzij Frankrijk dat de Amerikanen onafhankelijk zijn. Moet je daarin meegaan? Ja, alleen als je zwak bent en een gebrek aan zelfvertrouwen, zoals de meeste Europese leiders, dan wel. Maar in dit geval, hij heeft in 1 week al 2-3 verschillende dingen gezegd. Volgende week, weet ik zeker, bij Mega XL, op volgende week vrijdag, hebben we weer een heel ander verhaal over.
1: Maar
3: die
1: Trump zit volgende week in China, hè, bij Xi Jinping.
3: Ja.
1: Hoe kijk jij nou naar hoe wij ons in Europa dan moeten positioneren ten opzichte van Amerika op dit dossier? Lachen Rusland en China zich rot over hoe wij dus met elkaar in gesprek gaan hierover en toch met een tegenbod proberen te komen?
3: Ik denk dat we, dat zei Michal net ook al, we moeten uitgaan van onze eigen kracht op alle dossiers. En daar schort het aan. Ik denk niet dat Rusland en China hier om zullen lachen. Want ook zij hebben belang bij een open wereldhandel. Het is niet voor niets dat de Europeanen toenadering zoeken tot Australië, handelsakkoord, Mercosur, Zuid-Amerika, China, India. We zijn al langer op zoek naar nieuwe partners. En die partners die hebben ook al het belang bij dat de handel vrij is met de Europeanen. En ja, de Verenigde Staten is maar een kleine fractie, hè, van de buitenlandse handel van de Europese Unie. Niemand heeft belang bij een handelsoorlog. Niemand ter wereld. Wat Donald Trump hier doet is vooral zichzelf in de eigen voeten schieten. En de Europeanen als antwoord moeten ze komen met een heel stabiel visionair plan. Of in ieder geval een kijk op wat betekent buitenlandse handel voor ons. En wat kunnen we doen als die buitenlandse handel wordt bedreigd? Hebben we natuurlijk al, want we hebben de bazooka. Die is niet voor niets bedacht.
1: Ja, we gaan heel even terug met jouw goedkeuren naar de deal, wat er nu ligt. Als je het een deal mag noemen, want het was een handdruk zonder een handtekening. Ja. Nog heel even kort de recap van wat er nu ligt aan afspraken met Amerika onder Trump.
2: Wat hebben we nou eigenlijk? Nou, dus die handshake in Schotland. Toen stemde de Europese Unie ermee in, of eigenlijk von der Leyen ermee in, om de invoerheffing op de Amerikaanse industriële goederen af te schaffen. Washington heeft beloofd om de invoerheffingen op de meeste goederen te beperken tot 15%. Die 15%, dat is daar afgesproken. Met wat uitzonderingen. Bijvoorbeeld inmiddels voor de staalsector geldt er nog steeds 50% aan heffingen met een quotum, dat wel. Maar het grootste belangrijke punt wat er nu eigenlijk speelt is dat de Europese Unie nog niet dit alles in praktijk heeft gebracht, doordat er wetgeving aangenomen moet worden, wat in de ogen van Trump heel langzaam staat. Geduld.
1: In onze ogen heel snel.
2: In onze ogen misschien wel snel. Ja, snel. Maar goed, dat geduld staat denk ik niet in het woordenboek van Trump. Hij is daar boos over. Hij heeft zijn onvrede daarover meerdere keren geuit. Onze handelscommissaris Sefcovic die heeft nog proberen uit te leggen dat het zo werkt. Dat het even tijd kost. Nou, zonder veel resultaat. Dus dat is een beetje waar we staan.
1: Het kost zoveel tijd, omdat het heel sectoraal natuurlijk is. Handel beslaat zoveel verschillende sectoren, categorieën, dat je overal
2: weer hebben die lijsten gezien,
1: notitie
2: toch?
1: Voor hebt.
2: Dat was hoeveel producten stonden daar wel niet op.
1: Ja, dat was ooit uitonderhandeld. En dan lag dat op het bureau van Trump en hij veegt dat van tafel. Dus dat maakt het ook ingewikkeld. Maar Stefan, we hebben Ursula von der Leyen, die dus in Schotland akkoord ging met 15%. Nu niet blij is met de nieuwe eis van Trump. Hoe kijk je naar haar rol en die van de commissie?
3: Ja, ze doen wat ze kunnen, maar ze zijn wel heel snel. We hebben het er al over gehad vorig jaar, toen in augustus Trump ontving von der Leyen als een koning op zijn golfresort in Schotland. Daar ging de Europese Commissie leidzaam naartoe. Dat is natuurlijk allemaal strategisch heel dom, ook qua beeld. Totaal niet gelijkwaardig. Ik denk dat er een punt is gekomen waarop de Europese Commissie moet zeggen, maar dat gaan ze toch niet doen, want daar zijn ze veel te slap voor. De Verenigde Staten en de Amerikaanse president zijn onbetrouwbare bondgenoten geworden. Daar kunnen we geen zaken meer mee doen. Kom maar terug als je aan je woord houdt. Toedeloe, we zijn de grootste markt ter wereld. Jullie hebben allerlei producten nodig uit Europa. Jullie hebben onze basis nodig. We hebben heel veel leverage om jullie echt het leven zuur te maken. Afspraak is afspraak. En anders, ga lekker golfen en laat ons met rust.
1: Michal, Trump houdt zich dus niet aan zijn eigen deal. Dan zou je zeggen, Europa laat deze week fel van zich horen. Maar niets van dat alles. Het lijkt eigenlijk alsof Trump ons weer te slim of te snel is afgeweest door met die deal, met die deadline van 4 juli te komen. Heb jij ferme taal gezien? Gehoord?
2: Nee, ik heb geen ferme taal gezien of gehoord. Jij wel?
1: Nee. En waarom niet, denk je?
2: Ik denk dat de Europese leiders willen liever niet hun handen hier aanbrangen.
1: Wopke Hoekstra was op onze zender trouwens.
2: Ja, dat is waar.
1: Koeders voor Wopke.
2: Klopt, ja. Maar de leiders willen niet echt hun handen hier aan branden. Je hebt gezien wat er met Merz is gebeurd. En die denken, wij wachten even op onze beurt. Dat is wat ik denk. De Europese Commissie die zegt, wij zijn er in mei uit. Want afgelopen week hadden zij samen met de onderhandelaars van het Europese Parlement overleg in Brussel. Het één na laatste overleg hebben wij gehoord van Jeroen Leenaars, Europarlementariër voor de EVP. En er komt nog één overleg en dan zijn ze eruit. Dus waarom zou je dan voor je beurt praten? De Europese, volgens von der Leyen hebben wij dus, zijn wij als Europa eruit op 19 mei.
1: Ja, want dit hebben we een vorige keer ook even kort uitgelegd. Je hebt een Europese Commissie, dus Ursula von der Leyen is in principe gemachtigd om een handdruk met Trump te doen.
2: Als zij dat wil, mag ze dat doen, ja.
1: Maar afgelopen week zagen we dan weer onderhandelingen tussen de Europese Raad, dus de lidstaten, en het Europese Parlement. En het gaat dus altijd met die drie organen die dus met elkaar hetzelfde lied moeten kunnen zingen.
3: Ja, zo werkt de Europese Unie. En dat kan je betreuren. Maar het is ook de rijkdom en de kracht van 27 landen. Die proberen op een bepaalde manier toch het beste te regelen voor die 450 miljoen leden van de Europese Unie. Het is wat het is. En dat weten de Amerikanen ook donders goed. Zij hebben iets voorgesteld. Daar, op basis daarvan is de Europese Unie en de Europese Commissie aan de slag gegaan. Ja, dan moet je maar even geduld hebben. En dan kan je niet zomaar halverwege weer gaan iets zeggen van... ja, op 4th of July, bam, vuurwerk en fuck
1: nou, die plaat heb ik nu 4 keer gehoord. Michal, we hebben nu wel ten opzichte van die Turnberry deal... golfresort in Schotland, hebben we wel een iets andere aanpak in Europa. Namelijk, we werken met safeguards, we werken met voorwaarden.
2: Ja.
1: Met sunset clauses, met allemaal ideeën. En die proberen we uit te werken in een document... Waarbij we dus eigenlijk zeggen tegen Trump... nu is het klaar met al die repeterende platen... die Stefan Leuk imiteert. Ja. Dus als je nog 1 keer je tarief verhoogt... dan gaat voor ons de hele deal niet door. Kun je daar een kleine indruk van geven?
2: Nou, er zijn inderdaad wel termen. Die zal ik eventjes een beetje achterwege laten. Maar het belangrijkste hieraan is... als eigenlijk Europa zegt, als we een deal hebben gesloten... als wij eruit zijn met die wetgeving, dan willen we ook dat er ook echt een deal is en dat die zekerheid er is voor bedrijven. Dus dit zijn safeguards, voorwaarden om ervoor te zorgen dat Trump niet met het zoveelste dreigement kan komen en die deal dus weer op kan blazen. Er zijn verschillende scholen, maar in ieder geval Europa wil dat wij dan dus iets terug kunnen doen.
1: Niet gelijk een bazooka, toch?
2: Niet gelijk een bazooka, maar een klein noodremmetje.
3: Een waterpistooltje.
2: Dit is eigenlijk heel grof gezegd wat het is. Dus we willen gewoon niet dat we weer het slachtoffer zijn van de grillen van Trump. Tenminste, dat wordt dus geprobeerd. Niet iedereen is het er helemaal mee eens in Europa, hoe dit nou precies moet gaan. Er zijn landen die wat voorzichtiger zijn, willen zijn... wat meer uit willen gaan van de voorspelbaarheid. Bijvoorbeeld Duitsland. Er zijn ook landen die wat meer Stefanskoers kiezen.
1: Ja, we hebben ook even kort aan Jeroen Leenaars, vicevoorzitter van de EVP-fractie... en Europarlementariër namens het CDA, om een reactie gevraagd.
0: Dus op het moment dat allebei de partijen zich aan de afspraken houden... dan gaat de wetgeving ook van kracht. Dus dan hebben we al ons huiswerk gedaan. Maar we vertrouwen ook de Verenigde Staten niet op de blauwe ogen. Dus we gaan ze pas invoeren. Op het moment dat we ook echt die zekerheid hebben dat ze wederkerig zijn. En ik denk dat dat niet moeilijk is, dat dat niet te veel gevraagd is. En dat we daar ook hopelijk volgende week gewoon een akkoord over kunnen hebben.
1: Ja, we gaan ervan uit dat eind mei de positie van Europa bekend is. En dan hebben we dus tot de 4th of July heeft Mr. Sefcovic, onze eurocommissaris, om eruit te komen met de Amerikanen. Nog even, wat betekent dit nu voor onze Europese wens om onafhankelijker te zijn? Want ik probeerde dat al te schetsen aan het begin, Stefan. Op gebied van handel heb je A en B nou eenmaal nodig. Anders is het geen handel.
3: Nee, nou, daarom is de Europese Unie als een gek allerlei vrijhandelsakkoorden aan het sluiten met andere blokken in de wereld om minder afhankelijk te zijn van de Verenigde Staten. En het is niet een heel groot deel van de buitenlandse handel van de Europese Unie. De grootste handel vindt toch plaats binnen de Europese Unie onderling tussen de lidstaten. Maar ja, die buitenlandse handel kan heel makkelijk een balans verstoren, zoals we hebben gezien met de Iran-oorlog. Een paar raketten op Teheran en we zitten in een economische crisis. Dus die onafhankelijkheid, die wens van onafhankelijkheid, die wordt wel gerealiseerd door veel meer de banden aan te halen met andere blokken in de wereld die wel te vertrouwen zijn en die niet volgende week donderdag ineens weer met iets anders komen of op hun nationale feestdag hebben bedacht dat als de Europeanen niet de vlag uithangen van dat land, dan krijgen ze op hun billen. De Europeanen moeten ervan uitgaan, de Amerikanen zijn niet te vertrouwen. En zolang dat niet het geval is, kunnen we denk ik geen zaken met ze doen.
1: Dankjewel Stefan, weer voor deze troostende woorden. We gaan door.
4: BNR's megahit.
1: Aan het eind van deze uitzending hebben we ook oog voor een Europees cultureel pareltje. Dat kan muziek zijn of film of cultuur, als het maar een hit is of kan worden. Stefan, voor jouw megahit verlaten we de EU even, maar we blijven wel in Europa.
5: Kenya, famous for its big cats, the supreme hunters. Cheetahs specialize in hunting at speed. Though fast, they're fragile creatures built to sprint after small prey. They don't have the strength or weight of a lion to bring down larger animals. This male is different. He doesn't hunt alone. He's learnt that there is strength in numbers.
1: Yes, sir. Ja. Waarom heb je deze meegenomen? David Attenborough?
3: Iedereen herkent nu natuurlijk direct zijn stem. Hij behoeft bijna geen introductie. Maar David Attenborough wordt vandaag 100 jaar oud. Het is de 100ste verjaardag vandaag van Sir David Attenborough. De man die al sinds de jaren 50 de natuur filmt. En die heel veel mensen wereldwijd laat zien hoe de wereld eraan toe is. Hoe mooi die wereld is. Maar ook hoe die wereld leidt aan het ingrijpen van de mens. Die man wordt dus 100 jaar vandaag. Ik vind het ongelooflijk, want ik denk iedereen hier is daar ook wel met hem opgegroeid.
1: Is hij een hit of kan hij een hit worden? Wat zoeken we uit in deze rubriek? Hoe werkt dat voor iemand die 100 is?
3: We kennen hem natuurlijk van zijn natuurdocumentaires, maar hij heeft ook heel veel invloed gehad op het maatschappelijk debat, omdat hij al zo lang filmt op heel veel plekken in de wereld komt. Heeft hij met eigen ogen gezien wat voor schade er wordt aangericht en hoe onomkeerbaar het eigenlijk aan het worden is. Maar toch is hij nooit cynisch. Dat vind ik ook bewonderenswaardig. Ik ben wel een beetje ambivalent over hem vanwege Brexit. Hij is dus niet een enorme held wat dat betreft. Ik vind dat het minst bewonderenswaardige aan hem. Want toen Europa en de Britten een existentiële keuze maakten, koos hij eigenlijk om een beetje op de achtergrond te blijven. Hij wilde niet echt duidelijk maken of hij nou voor of tegen Brexit was. Voor iemand die klimaatverandering het grote urgente probleem van onze tijd noemt, had ik ook wel verwacht dat hij een beetje positie zou nemen over de Britten in Europa. Heeft hij niet gedaan. Ik hoop, het is natuurlijk een fantastisch monument eigenlijk, deze Attenborough, een monument voor Europa. En ik hoop dat de Attenborough voor de komende eeuw, want die hebben we echt wel nodig, dat die al geboren is, waar dan ook op de planeet. Dus happy birthday, Mr. Attenborough.
1: En daarmee zijn we aan het eind gekomen van Mega XL. De wekelijkse extra lange editie van onze dagelijkse podcast. Make Europe Great Again. Dank jullie wel, Michal van der Toorn en Stefan de Vries. En jij bedankt voor het luisteren, redactie Michael Roelen. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met onze dagelijkse update van het laatste nieuws in Europa. Heel graag, tot dan.

0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest. Je kent ons van het nieuws.
1: Van duiding.
0: Feiten en context. En soms is er
1: naast het nieuws
0: ruimte voor goede muziek.
1: Zoals deze.
0: Zo klinkt werken beter.
1: BNR Business Beat.
0: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
1: Luister in de BNR-app.
0: Op bnr.nl/bb.
1: En via DAB+.
2: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet. Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate. ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
3: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
4: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
3: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
5: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
6: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
7: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax Renewables helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax Renewables, energie die vooruitkijkt.
8: In onzekere tijden zoek jij als belegger rust. Vastgoed kan een mooi rendement opleveren, maar een pand aanhouden is veel werk. Wil jij geen gedoe, maar wel beleggen in vastgoed? Stap dan in een fonds van Annexum. Al 25 jaar de beheerder van vastgoedfondsen in Nederland. Voor beleggen in steen, met rust. Bekijk je kansen op annexum.nl.
9: 52 min 40.
10: 12 natuurlijk.
9: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
10: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
9: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
11: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken. Start met vinden. Freelance.nl.
9: In 12 weken leren rekenen?
10: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
12: Is AI een tool of uw nieuwe collega? Ontdek het tijdens OutSystems One op 2 en 3 juni in de RAI Amsterdam. Leer van topbedrijven als Normal en DHL hoe u bedrijfskritische AI-systemen bouwt en schaalt. Claim nu gratis toegang op outsystems.com/bnr. OutSystems One. De toekomst is agentic.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Medewerkers van ziekenhuizen en apotheken stelen soms zware pijnstillers en die worden dan vervolgens op de zwarte markt verkocht. Bijvoorbeeld via Telegram of WhatsApp, meldt Zembla naar onderzoek. Zo heeft het Haagse Hagen ziekenhuis aangifte gedaan tegen een medewerker die ruim een jaar lang pillen meenam zonder toestemming. Teruggeroepen babymelk van Nutrilon is in België toch weer in de schappen terechtgekomen. Het gaat volgens het bedrijf om een leveringsfout in onder meer Brugge, Brussel en Mechelen. De babymelk mag niet meer worden verkocht omdat er een giftige stof in kan zitten. Het bedrijf waarschuwt ouders nu goed op te letten. De arrestaties gisteravond bij een asielprotest in Loosdrecht waren onder meer voor het bezit van vuurwerk en openbare dronkenschap. In totaal werden 4 mensen opgepakt. Er geldt een noodverordening omdat het dagen onrustig is in Loosdrecht. Ook in Apeldoorn was er weer een protest. Daar zouden 3 mensen zijn opgepakt. President Trump en de Chinese leider Xi hebben ruim 2 uur met elkaar gepraat in Beijing. Het ging onder meer over handel en over Taiwan. Xi waarschuwde Trump zich niet al te veel bezig te houden met Taiwan. Dat is officieel onafhankelijk, maar China wil het hebben. En als er ruzie over komt, is er ook ruzie tussen Trump en Xi. En voor het eerst in de geschiedenis krijgt de finale van het WK voetbal een halftime show. In de rust treden Madonna en K-popgroep BTS op, meldt de organisatie. Ook staat Shakira op het podium met haar officiële WK-nummer. De finale is over ruim 2 maanden in New Jersey. Er doen dit keer meer landen mee dan ooit. 48. Dan nog het weer van Weer Online. Buien en in het binnenland ook nog eens kans op onweer. Het wordt vandaag niet warmer dan 12 graden. Later op de dag kan er een streepje zon doorkomen. En dat was het ANP-nieuws.
0: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
14: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
15: Op de groene weg naar 2030 is dit iets uit het nieuws dat mij is opgevallen. Het zal je vorige week niet zijn ontgaan. Donald Pols, al jarenlang het gezicht van Milieudefensie, stapt over naar Tata Steel Nederland. Hij wordt daar directeur duurzaamheid en communicatie. Milieudefensie was enorm used en zette Pols direct op straat. Zelf noemt hij de stap logisch. Volgens hem is de tijd van alleen protesteren voorbij en draait het nu om daadwerkelijk verduurzamen van de industrie van binnenuit. De discussie raakt wat mij betreft aan een bredere vraag. Bereik je meer verandering door de druk van buitenaf of door van binnenuit mee te bouwen aan verduurzaming? Los daarvan, Donald Pols heeft heel veel jaren goed werk verricht. Die verdiensten blijven wat mij betreft gewoon staan. En nu meteen keihard oordelen over die bijzondere stam lijkt mij vrij onzinnig. Hij heeft nu alle aandacht op zichzelf gevestigd. Dus laten we kijken hoe ver die komt. Laten we hem helpen waar we kunnen. En laten we Tata en ook heel veel andere zware industrie zo snel mogelijk binnen planetaire grenzen brengen. Een beetje vergroenen heeft geen zin. Dan kan je er net zo goed niet aan beginnen. En dat geldt dus in het geval van Tata niet alleen voor die hoge CO2-uitstoot, maar ook voor giftige staalslakken, fijnstof, PHK's, grafietregens, lood, kwik en stikstof. Je kunt een hoop over Donald zeggen, maar dapper is die wel. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens en ons groene geweten is deze keer Nicky Tripp van AF Advisors. Nicky, jij wil het hebben over regels voor transparantie rondom duurzaam beleggen.
16: Ja, zeker. Ja, ik kom uit de financiële sector, dus ik dacht ik neem een nieuwtje mee uit mijn sector.
15: Heel goed.
16: Want het gaat over SFDR-wetgeving en dat is ook wel de Sustainable Finance Disclosure Regulation. Mm-hmm. En deze wetgeving gaat vooral over transparantie en het tegengaan van greenwashing bij beleggen.
15: Want en, even voor mij, dat gebeurt veel, hè?
16: Ja, dat is gebeurt.
15: We zijn heel groen, veel. Maar dat is maar de vraag.
16: Ja, inderdaad. Mm-hmm. Nou, Europarlementariër en rapporteur op dit dossier, Gerben-Jan Gerbrandy, heeft een rapport geschreven met daarin de voorstellen om de wetgeving aan te passen. Ze moeten fondsen de duurzaamheidsdoelen claimen voor te concreet uitleggen hoe hun engagementstrategie, dus de gesprekken en het stemgedrag richting bedrijven, bijdraagt aan die doelen.
15: Ja.
16: En als je niet aan engagement doet, moet je dat expliciet vermelden en uitleggen waarom je dat dan niet doet. En wat ik ook een goede zaak vind, is het dat in het voorstel staat dat fondsen die niet in de duurzame categorie vallen ook benoemen dat ze niet voldoen aan deze wetgeving en de bescherming tegen greenwashing die het biedt.
15: Ja, dus 2 kanten werkt het op.
16: Inderdaad, want Eerst was dat niet zo. Eerst werd alleen de categorie genoemd, dat is artikel 6 voor niet duurzame fondsen. En dit zou dus explicieter maken dat je een niet duurzaam fonds aanbiedt of dat je weet dat je erin belegt.
15: Mm-hmm.
16: En een ander opvallend punt is dat de categorie ESG-basis, die wordt strenger. Want daar moet dan de 20% slechts presterende bedrijven op ESG-standaarden uitgesloten worden. Nou, nu kijken of al deze maatregelen door de Europese bol erheen komen.
15: Ja, en dan kun je dan eigenlijk meteen bij zeggen, laten we hopen dat het er doorheen komt. De regeltjes moeten het niet nog complexer maken, maar los daarvan, het is hoog tijd dat greenwashing in de financiële sector nu eindelijk echt wordt aangepakt.
0: The Green Quest.
15: De salderingsregeling gaat de prullenbak in en de terugverdienkosten vliegen ons om de oren. Wat is wijsheid voor als er op je dak een hele reis met zonnepanelen ligt? Nou, dat ga ik vragen aan Ralf Heijnen, auteur van het heerlijke boekje Hier komt de zon. En ik vind het fijn dat je er bent, Ralf.
17: Dankjewel.
15: Jij was betrokken bij meerdere bedrijven in deze sector. Synergy, Solar Solutions International en Solar 365. Dat laatste bedrijf heb je inmiddels verkocht. Je hebt eigenlijk niet zoveel directe commerciële belangen meer, maar je weet er wel heel veel van. En we mogen jou echt een zonne-energie-adept noemen. Hè?
17: Ja, zeker, zeker. Enorm liefhebber, gelover, enthousiasteling over het zonnepaneel.
15: Je hebt ook een heel zongebruind hoofd, dus dat helpt ook. Ja. Laten we meteen maar even met de deur in huis vallen. De Telegraaflezer met 16 panelen op zijn dak, die denkt nu, en ik hoor het ook heel vaak, ik ben geteeld door de overheid. Hebben ze een punt?
17: Nou, eigenlijk niet. Laten we eerlijk zijn, al 15 jaar lang wordt de discussie gevoerd over dat die salderingsregeling onhoudbaar is. Daar is ook verschillende mediaberichten over verschenen. Daar is natuurlijk een verantwoordelijkheid van de consument zelf. Je kunt je afvragen of de installateur ook een verantwoordelijkheid heeft gehad om de consument daarover tijdig te informeren. Mm-hmm. Dat de consument nu gedwongen wordt om een nieuwe investering te doen, ja, dat doet pijn en dat voelt teleurstellend voor heel veel consumenten. Laten we eerlijk zijn, als je 16 panelen op je dak hebt en die liggen er al meer dan 3 jaar, dan heb je ze al lang terugverdiend.
15: Nou, dat is ook belangrijk, hè? Je krijgt er nu wat minder voor terug, maar daar hebben we het zo wel over, maar het is nog steeds de moeite waard.
17: Ja.
15: En het moet toch ook een klein beetje idealistisch zijn, als het alleen maar om geld voor in de gaten, laat dan ook maar zitten.
17: Ja, zeker. Laten we eerlijk zijn, de bulk van de mensen die zonnepanelen hebben gekocht, die hebben dat vooral om financiële redenen gedaan.
15: Ja.
17: En dat is ook goed, hè, want daardoor hebben we massa kunnen creëren. Een superbelangrijk product voor de energietransitie en de klimaatcrisis. Om die zonnepanelen uit te rollen. Het is een buitengewoon democratisch product. Hè. Bijna iedereen kan mee.
15: Nou, daar hebben we het zo over. Daar hebben we verschillende meningen ook over. Vandaar dat natuurlijk die salderingsregeling is ook eens afgeschaft. Ja. Zullen we er even doorheen lopen?
17: Ja.
15: Die saldering die stopt per 2027. Wat is volgens jou de allergrootste mythe over die afschaffing?
17: Ja, 1 is dat salderen een subsidie is. Het is geen subsidie, maar het is het verschuiven van. Het levert de overheid meer of minder geld op. Dus een echte directe subsidie is het niet. Ik denk dat dat een beetje een mythe is. In de sector leeft dat al. Ik denk dat een hele grote mythe is dat zonnepanelen daardoor niet meer interessant worden.
15: Daar hoopte ik een beetje op dat je dat ging zeggen. Want ja. Hoe zit dat precies? Dat is natuurlijk nog wel rendabel.
17: Ja, dat is het zeker. Dat was voor mij ook de aanleiding om dit boek te schrijven. Want ik hoorde echt mensen om me heen zeggen, die verdomde overheid, die zonnepanelen zijn niks meer waard. Ik krijg nu een terugleverboete van de energieleverancier. Ik haal ze van mijn dak.
15: Ja, en je kan zeggen, je verdient het nu minder snel terug, maar nog steeds wel. En hoe werkt het dan precies? Alleen als je al je eigen stroom zoveel mogelijk gebruikt, verdien je ze sneller terug.
17: Dat is het. Dat is de hele kern van zonnepanelen nu. Een gemiddeld huis verbruikt ongeveer 30% van de zonne-energie die je opwekt, gebruikt die direct zelf.
15: Mm-hmm.
17: Je hebt gewoon standaard verbruik, een koelkastje, een vriezertje, die staan allemaal aan. Maar 70% lever je dus terug. Nou, vanaf 1 januari aanstaande krijg je voor die 70% niets meer terug. Nou, dan denk je ineens, oké, dus het is niets meer waard. Dus dan is precies wat je nu zegt, zelfconsumptie, dus zoveel mogelijk wat je opwekt, zelf direct verbruiken of tijdelijk opslaan, is de crux om je systeem meer rendabel te maken.
15: Mm-hmm.
17: Maar wat nu de belangrijkste drijver is, meer onafhankelijk te worden.
15: Ja, nou, daar gaan we het dan ook allemaal weer even over hebben. We moeten er gewoon beter in worden wanneer we onze eigen stroom gebruiken. Ik zeg wel eens, vroeger als student gingen we 's nachts opstaan omdat de nachtstroom goedkoper was.
17: Ja.
15: Nou, we moeten nu over de dagstroom beter gaan gebruiken. In je boek schrijf je dat Nederland wereldkampioen zonnepanelen is met bijna 40% van de huizen die al meedoen. Even voor de historische lijn, hoe zijn we daar zo goed in geworden? Waarom lopen wij voorop?
17: Ja, ik denk dat er verschillende redenen zijn waarom we in Nederland hier zo goed in zijn. 1 is de salderingsregeling.
15: Toch, die was een leuke aanjager.
17: Tuurlijk. En dat was een soort perfect storm. Hè. We hadden de salderingsregeling plus zonnepanelen. Die werden op een gegeven moment buitengewoon goedkoop. Hè. Die kwamen onder de 10 jaar richting de 7 jaar terugverdientijd.
15: Ja.
17: Nou, dan hebben we in Nederland, we staan erom bekend dat we snel nieuwe technologie adopteren. En dan zitten veel ondernemers die denken, handel.
15: Ja, maar dat laatste, hè. Wij herkennen snel een goede deal als hij langskomt.
17: Precies.
15: Dan springen we er bovenop. Ja,
17: ja. Dus toen ging het heel hard. Ja. Dus,
15: Nicky, jij hebt even wereldwijd gekeken. Daar is ook de opmars van zonnepanelen min of meer onstuitbaar geworden, toch?
18: Nou, dat kan je zeker stellen. Ja, het vermogen dat we met zonne-energie opwekken groeit nog steeds razendsnel. Het groeit nog steeds door. In de afgelopen 6 jaar is er zelfs sprake van een ruime verdrievoudiging.
15: Hmm.
18: Want we gingen van 816 gigawatt in 2020 naar bijna 2900 gigawatt in het afgelopen jaar. En het zal je niet verbazen, dat komt wereldwijd ook vooral door China.
19: Ja.
18: Dat land heeft rond de helft van alle wereldwijde geïnstalleerde zonnecapaciteit in handen. En in 2025 lag de Chinese zonnecapaciteit tussen de 950 en ruim 1000 gigawatt. Dus China installeerde vorig jaar bijna 60% van alle nieuwe zonnepanelen wereldwijd. Je zou dus kunnen zeggen, eigenlijk China, dat land, wekt inmiddels bijna net zoveel zonne-energie op als de rest van de wereld bij elkaar.
19: Ja, het zijn echt verbazingwekkende cijfers. Kijk ik even naar jou, Rolf, want dan hoor je veel mensen in het verlengde daar ook weer van zeggen, China die doet het al zo goed en aan de andere kant stoten ze ook zoveel uit in het maken van al die panelen. Waarom zou ik nog wat op mijn dakje leggen in Driebergen? Het is wel goed zo. Maar wat zeg jij tegen die mensen?
17: Ja, als je nu kijkt de volatiliteit van je energieprijzen, dan hoe lekker is het om een kleine energiecentrale op je dak te hebben.
19: Mm-hmm.
17: We zijn natuurlijk vanuit de overheid continu bezig met drie dagen backup hebben voor eten en drinken. Energie wordt eigenlijk buitengewoon weinig genoemd.
19: Dat hoeft niet.
17: Schokkend weinig.
19: Ja.
17: Laten we eerlijk zijn. Ik denk dat we eerder paniek hebben als ons modem het niet doet dan wanneer we een dag niet kunnen eten.
19: Ja, bijna wel, hè?
17: Bijna wel. Ja. Ik chargeer enigszins, maar dat is wel een groot ding.
19: Ik vind het wel mooi dat jij het ook van de economische en toch weer van de prijskant af bekijkt. Want ik zeg dan altijd op dat soort dingen, weet je, wij krijgen als Deltaland zoveel last van alle klimaatverandering. Wij moeten wel voorop lopen. Maar
17: helemaal.
19: Dat is iets meer een ver weg perspectief. Maar dat bij elkaar opgeteld is misschien het hele plaatje.
17: Ja, dat is het. Dat is het zeker. Kijk, als je natuurlijk vanuit de overheid kijkt, dan hebben we natuurlijk een zorgplicht. Hè. Dat is een collectief actieprobleem. Ja, of dat nou vervuiling is, maar ook energie en onze afhankelijkheid van andere landen. Nou, geopolitieke onrust kan op dit moment niet groter. Ja, het komt mooi samen. Het belang van de overheid, het belang van het bedrijfsleven en het belang van de burgers liggen nu heel mooi in lijn met elkaar. En
19: die
17: nu is het
19: vrij
17: hopen,
19: helder nu. Hè? Ja.
17: Het is heel helder. Alleen het is nu hopen dat we, als de crisis dadelijk weer weg hebt en er is een deal, dat we niet weer terug naar het oude plaatje gaan.
19: Nee, want je hebt nu je boek. En daar staat heel duidelijk in dat de meest democratische energiebron zonne-energie is.
17: Ja.
19: Wat bedoel je daarmee?
17: Dat is natuurlijk heel mooi. We hebben natuurlijk heel lang gemeentelijke energiebedrijven gehad. Grote centrales in handen van de gemeente. Toen zijn we het gecommercialiseren. Hadden we drie grote energiepartijen en nu een heleboel meer. Ja, je kunt nu dus gewoon een energiecentrale op je eigen dak leggen. Iedereen kan mee profiteren van en mee bouwen aan het energiesysteem. Hè. Dus voor 4000 euro heb je een systeem op je dak. Een paar duizend euro een batterij erbij.
19: Ik vind het wel mooi dat je het zo deregionaal of zo off-grid ziet.
17: Ja.
19: Want dat is natuurlijk ook een kant eraan. Dat, je hebt wel van die sloppenwijken in Bangladesh, daar heeft één iemand een zonnepaneel en dan kan je dan met je hele buurt je telefoon opladen voor 2 cent.
17: Precies, ja.
19: Maar zo kan het in de toekomst in Nederland natuurlijk ook zijn dat je, als je af en toe een paar panelen hebt, kan je in ieder geval nog een tijdje mee. Ook al gaat het helemaal mis. Dus dat is wel een mooie manier om daarnaar te kijken.
18: Ja, want je zegt, dat is, op deze manier kan iedereen meedoen en iedereen meebouwen. Ik mis daar misschien dan toch een bepaald perspectief, namelijk hoe eerlijk is dit voor mensen die bijvoorbeeld niet direct een eigen dak hebben, dus denken in een flat.
17: Ja.
18: Maar ook huurders. Hè, maakt dit dan niet eigenlijk de ongelijkheid binnen ons land, dus tussen huiseigenaren en huurders, groter?
17: Ik ben heel blij dat je die vraag stelt, want de energiearmoede discussie, kan iedereen meedoen, is heel terecht.
18: Ja.
17: Maar dat zien we met de adoptie van iedere nieuwe technologie. Mm-hmm. De eerste flatscreens, de eerste smartphones, de eerste elektrische auto's, die waren relatief duur. Het was een kleine groep. Hè, dat kun je nu zeggen, alleen de rijken die kunnen zo'n apparaat kopen. Dat klopt. Maar doordat eerst een kleine groep daar veel geld aan uitgeeft, kunnen die fabrikanten in grotere massa gaan produceren, waardoor die prijs daalt.
19: Ja. En voor de toekomst, als je geen dak hebt, moet je het dan via zonneparken doen of op een andere manier regelen? Zie je dat al als je ver kijkt?
17: Ja, er zijn allerlei initiatieven. Postcode Roos en coöperatieve initiatieven. Ja. Leuk, maar laten we eerlijk zijn, de Nederlandse cultuur is toch vooral op je eigen kaveltje dingen goed geregeld hebben. Dus die participatie vind ik tot op heden nog teleurstellend.
19: Mm-hmm.
18: Het is wel zonde, toch? Het zou mooier zijn als we meer met communities en meer samen iets zouden oppakken. Want ik denk juist dat individualistisch, ook als je het hebt over die veiligheid en als er oorlog uitbreekt, dat je dan je eigen spulletje moet hebben. Ja. Is het misschien beter dat we dat gezamenlijk regelen?
17: Ja, eens. Ik heb alleen in 20 jaar ondernemen in deze sector wel gemerkt dat de Nederlanders het toch graag zelf geregeld willen hebben.
19: Ja, maar Ralf, dat is oude economie. Dat komt in jouw volgende boek, dat weet je nu nog niet. Maar dat we ook de sociale cohesie in buurten vergroten door gezamenlijk verantwoordelijk te zijn voor de energie.
17: Ja.
19: Daar weer op, het is een mooie ketting aan het worden.
18: Ja.
19: Al die mensen die nu blaren, weet je, ik trek die panelen weer van mijn dak, het heb geen nut meer. Zie jij dat al gebeuren ook echt? Of is dat grootspraak?
17: Laatst stuurde iemand mij een foto door van een busje. Daar stond op zonnepanelenverwijderen.nl of zo. Dus er is toch ergens een of andere handige ondernemer dacht, ik zie hier handel in. Wow. Ik denk dat dit iedereen die een keertje doordenkt of zijn lokale installateur belt of 5 minuten googelt, dat die wel inziet dat het flauwekul is om die dingen te verwijderen.
19: Het is boosheid, maar het is niet heel realistisch.
17: Nee, het is niet realistisch. Het verwijderen van die zonnepanelen, ook als je geen batterij hebt, dan levert het nog steeds op. Het enige wat dan interessant is misschien, is dan die zonnepanelen uitzetten. Daar heb je ook kleine apparaatjes voor om hem uit te zetten of te dimmen wanneer de prijs negatief is.
19: Echt helemaal niet best is, kunnen we dat nog een beetje doen. Daar komt wel een vervolg op.
17: Ja,
19: even het verlengde daarvan. Je zei net, het is lekker democratisch, want we worden minder afhankelijk van fossiel en geopolitieke spanningen.
17: Ja.
19: China produceert op dit moment 80% van alle zonnecellen. Dus onze afhankelijkheid van Poetin en het Midden-Oosten zijn we nu gewoon aan het inruilen voor Xi Jinping.
17: Ja.
19: Gewoon ja?
17: Dat is gewoon het eerlijke antwoord nu. Dat is de realiteit nu.
19: Wat gaan we daaraan doen? Want ik denk, al die oude troep uit China, al die rommelpanelen, die worden gecrushed als ze klaar zijn, onder snelwegen geduwd.
17: Ja.
19: We hebben degelijke Nederlandse recyclebare mooie panelen nodig. Moeten we daar als overheid ook niet wat eens in gaan investeren?
17: Ja, dat is ook een kantelpunt waar we nu in zitten. We hebben natuurlijk 50, 60, 70 jaar onder het neoliberalisme. Dat is het economische paradigma geweest. Marktinterventies, protectionisme zijn enge, vieze woorden. Laten we eerlijk zijn, er is geen succesvol land succesvol geworden zonder protectionisme. En dat geldt in heel veel sectoren nog steeds.
19: Ja.
17: Amerika snapt dat heel goed. Die dwingen buitenlandse fabrikanten om een fabriek te plaatsen in Amerika. Die doen dat heel goed. De Chinezen die snappen dat heel goed. En in Europa worden we en uitgespeeld. En
19: geef
17: we durven
19: alles gratis weg. Hè? Ja.
17: Dat. En ja. We durven geen vuist te maken. En zeggen, oké, dit zijn, weet ik veel, 4, 5, 6 vitale industrieën. En die gaan we gewoon beschermen. Ja. Punt.
19: Maar dat punt is toch heel dichtbij. Dat we gaan zeggen.
17: Ja, je hebt natuurlijk Eurocommissaris Breton die daar jarenlang over heeft geroepen. Maar je ziet toch nog steeds dat individuele Europese landen gewoon losse deals maken met een China, met een Amerika. Waardoor. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk het voor- en het nadeel van een Europese Unie.
19: Je ziet in ieder geval dat de wereld heel erg in beweging is. En ook dat netcongres die ons weer daar ook misschien wel positief in kan helpen.
17: Ja.
0: BNR Nieuwsradio. The Green Quest.

0: Dit is gewoon mooi, hè? De Beatles die zongen het al heel lang geleden. 67 of zo, hier komt de zon. Het is toevallig ook de titel van het boek dat jij gemaakt hebt. Een boekje, moet ik bijna zeggen, het is heel overzichtelijk. Dat onze gast presenteerde onlangs, Ralf Heijnen heet hij en hij is hier. En dat is Nicky Trip, als ons groene geweten. Ralf, we moeten het hebben over de thuisbatterij, want die hoort ontegenzeggelijk bij het hele plaatje. Dat ding dat in 2026 is dat al een slimme investering voor de gemiddelde Nederlander?
1: Ja, 2026, als je puur rekent met de economie van 2026, nu niet, want die salderingsregeling is er. Vanaf 2027 is het meteen interessant. Mm-hmm. Ik zie met mijn bedrijf Sonergy nu al de vraag hard toenemen in de markt. Ja,
0: maar even voor mij, hè? Hoe ga je dan in deze markt, als de saldering eraf is, de juiste batterij voor jouw huishouden met het juiste contract erbij zoeken? Want het is een jungle.
1: Het is super complex, want laten we eerlijk zijn. Met zonnepanelen is het jarenlang heel eenvoudig geweest. Hè? We rekenen met 21 centen voor een kilowattuur. Reken maar door, oké, 5, 6, 7, 8 jaar. Zat het heel lang op. Ja. Het is nu complexer, want je zit met volatiele energieprijzen. Je zit met je inkoop. Je saldering is eraf, wel of geen terugleverkosten. Dan komen de variabele nettarieven aan. Dus laten we eerlijk zijn, het terugrekenen is heel moeilijk. En daar zie je dat ook CE Delft en Berenschot die komen met terugverdientijden van tussen de 2 en 15 jaar.
0: Ja, nou, dat is een ruime schatting.
1: Daar kun je dus precies niets mee. Dus dat betekent dat je naar je individuele situatie moet kijken.
0: Maar hoe doe je dat? Moet je dan toch een expert hebben of moet je dat zelf op een bierveeltje gaan uitrekenen? Want het is een ingewikkeld probleem.
1: Ja, ik denk dat als je een relatief grote installatie hebt, dus laten we zeggen meer dan 8 panelen, een elektrische auto, dan zit je vaak aan een zogenaamde vaste batterij. Het liefst 3 fasen aangesloten en een wat zwaarder vermogen, want daar is je huisinstallatie naar. Mm-hmm. Nou, zo'n systeem heb je vanaf grofweg 4.000 euro, dan zit je 4.500 euro, heb je 5-6 kilowattuur.
0: Ja. Maar dit wordt al te technisch voor een radioprogramma. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, je moet het even heel goed naast elkaar zetten en vraag even wat deskundig advies.
1: Een installateur, Wat ik meer bedoelde, zijn 2 bloedgroepen. Je hebt tegenwoordig de zogenaamde plug-and-play batterijen. Mm-hmm. Als je een relatief klein systeem hebt, heb je daar vaak voldoende aan. Als je een dus wat groter systeem hebt, dan wil je een wat grotere. In beide gevallen wil je echt dat een installateur je adviseert op het gebied van installatie en van veiligheid.
0: Nou, dat vind ik eigenlijk het beste antwoord nu. Het is meer mogelijk, maar zoek even goed advies. En zeker in deze tijd met al die stroomprijzen die zo omhoog zijn, dat kan ook weer naar beneden natuurlijk. Dus kijk even wat in de long run tussen de 5 en de 10 jaar misschien een goede oplossing voor je is.
2: Ja, precies. Want we hebben het dan over misschien die batterijen en verschillende soorten. Het werd mij inderdaad allemaal erg technisch. Maar wat kan de overheid dan doen om zonnepanelen of dan misschien breder energieonafhankelijkheid te faciliteren? Dus als die salderingsregeling die gaat eruit. Maar moeten dan thuisbatterijen gesubsidieerd worden? Of moet er meer geïnvesteerd worden in innovatie in energieopslag breder? Is dat al genoeg gedaan?
1: Ik ben helemaal wars van subsidies. We hebben het met zonnepanelen, ik denk kleine 15 jaar geleden ook gezien. GroenLinks-subsidie, ik kan me dat nog heel goed herinneren. Dat was hartstikke leuk, even superveel aanwas en vervolgens knalde die markt weer neer. Ja. Als je kijkt hoe laag prijzen zijn en wat de gemiddelde terugverdientijd van een batterij is. Die range is groot, maar laten we eerlijk zijn, ongeveer 7 jaar dan heb je zo'n ding wel terugverdiend. Gaat zeker 15 jaar mee. En als je ziet wat de degradatie is het veel lager. Dus overheid, zo min mogelijk doen. Dubbele energiebelasting eraf van leveren en opslaan, absoluut geen subsidie.
0: En dan geven voor mij de rol van de auto die we kunnen opladen dan weer terug. Wanneer gaat dat nou eindelijk helemaal meedoen in het plaatje? Want ik heb een elektrische auto, maar dat ding kan dat nog helemaal niet.
1: Ja, heel veel merken zijn er technisch toe in staat. Alleen complex. Sommige fabrikanten die willen het niet, want dan krijg je dus een externe partij die jou auto gaat laden en ontladen. Hè. Hoe zit het dan met
0: weer voor het verdienmodel ook?
1: Ja, exact. Ja. Dus technisch kan het. Renault is hier nu vrij ver mee. Hyundai, die komen nu op de markt.
0: Het moet toch gewoon eigenlijk nu?
1: Het kan, het moet. Je ziet met lokale netcongestie. Je ziet al dat publieke laadpalen al geknepen worden in de piekmomenten.
0: Ik word soms wel eens afgeschakeld. Sorry, u krijgt geen stroom.
1: Exact, nou, dat doen batterijen ook. Dus daar moeten we naartoe.
0: Ralf, hoe kijken we over 10 jaar terug op deze discussie van salderen? Wat zeggen we dan tegen elkaar?
1: Ja, dit was een hobbeltje en dat heeft een enorme innovatie en uitrol. En meer ruimte gegeven voor de uitrol van meer duurzame energie.
0: Ik vind het mooi dat je in de lijn van de eeuwigheid kan zeggen, het was een hobbeltje.
3: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Voor grondige en onafhankelijke vergelijking. Dat is natuurlijk wat je wil. En wat aardig is, je kan nu ook zelf meedoen. Het platform is een crowdfunding-actie gestart. Bedoeld om nog veel meer merken en producten toe te voegen. Dus wie weet.
5: Dus dingen worden aanschouwelijker en inzichtelijker. Je ziet het zowel bij grote bedrijven. Je zag het net ook weer bij beleggen. Hoe groener het uiteindelijk wordt, hoe beter het is. Hè? Gefeliciteerd de productwijze van Just Enough. Zij laten zien waar duurzame communicatie ophoudt. Mm-hmm. En waar misleidende marketing begint. En dat is heel belangrijk. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
6: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.
7: Deze week in Proforma praten we over het hoger beroep in de zaak Ali B. Zijn advocaat Bart Zwier die kreeg de nodige kritiek te voortduren. Hij zou hebben gedaan aan victim blaming. We spreken hem. Luister naar Proforma via bnr.nl/proforma of in je favoriete podcast app.
8: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
9: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
10: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
9: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
0: De horecazaken van Ramis Ramzi schoten als paddenstoelen uit de grond. Maar die snelle groei zorgt ook voor druk, stress en een gebrek aan focus. En als de omzet bij een aantal zaken dan ook achterblijft, is het tijd om keuzes te maken. Wat is wijsheid als ondernemer? Dat hoor je vandaag om 2:30 in Bloed, Zweet en Zaken op BNR.
3: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
11: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
12: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke 2 weken op woensdag in een 30 minuten context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
13: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
11: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
14: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon Kozijnen.
15: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
16: Wow!
15: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
17: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
18: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
17: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
19: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
20: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
21: Thomas van Zijl.
22: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het bedrijvenpanel over

0: De data lekken bij Odido en onderwijsplatform Canvas. En een gesprek met Jeroen Pietgiga, topman van acculeverancier Intercel. Ik vraag hem of de batterijen van zijn bedrijf een tijdelijke of permanente oplossing zijn voor netcongestie. Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
3: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Medewerkers van ziekenhuizen en apotheken stelen soms zware pijnstillers en die worden dan vervolgens op de zwarte markt verkocht. Bijvoorbeeld via Telegram of WhatsApp, meldt Zembla na onderzoek. Zo heeft het Haagse Hagen ziekenhuis aangifte gedaan tegen een medewerker die ruim een jaar lang pillen meenam zonder toestemming. Teruggeroepen babymelk van Nutrelon is in België toch weer in de schappen terechtgekomen. Het gaat volgens het bedrijf om een leveringsfout in onder meer Brugge, Brussel en Mechelen. De babymelk mag niet meer worden verkocht omdat er een giftige stof in kan zitten. Het bedrijf waarschuwt ouders nu goed op te letten. De arrestaties gisteravond bij een asielprotest in Loosdrecht waren onder meer voor het bezit van vuurwerk en openbare dronkenschap. In totaal werden 4 mensen opgepakt. Er geldt een noodverordening, omdat het dagen onrustig is in Loosdrecht. Ook in Apeldoorn was er weer een protest. Daar zouden 3 mensen zijn opgepakt. President Trump en de Chinese leider Xi hebben ruim 2 uur met elkaar gepraat in Beijing. Het ging onder meer over handel en over Taiwan. Xi waarschuwde Trump zich niet al te veel bezig te houden met Taiwan. Dat is officieel onafhankelijk, maar China wil het hebben. En als er ruzie over komt, is er ook ruzie tussen Trump en Xi. En voor het eerst in de geschiedenis krijgt de finale van het WK voetbal een halftime show. In de rust treden Madonna en K-popgroep BTS op, meldt de organisatie. Ook staat Shakira op het podium met haar officiële WK-nummer. De finale is over ruim 2 maanden in New Jersey. Er doen dit keer meer landen mee dan ooit, 48. Dan nog het weer van Weer Online. Buien en in het binnenland ook nog eens kans op onweer. Het wordt vandaag niet warmer dan 12 graden. Later op de dag kan er een streepje zon doorkomen. En dat was het ANP-nieuws.
4: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
5: Veel mannen vinden het knap ingewikkeld om erover te praten. Erectieproblemen. En dat terwijl het behoorlijk vaak voorkomt. Uit onderzoek onder 7.500 mannen blijkt dat 2/3 van de ondervraagden hem niet altijd omhoog krijgt. En wat velen niet weten is dat het een vroeg signaal kan zijn van andere gezondheidsproblemen. Bijvoorbeeld hart- en vaatziekten. Ik ga er vandaag over praten met Kobi Rijsman. Hij is arts, seksuoloog en expert op het gebied van mannengezondheid. Welkom. En Sybren Tolsma, tegenover jou, medeoprichter van Fellows, en dat is de eerste digitale mannenkliniek van Nederland. Welkom, Sybren.
6: Dankjewel.
5: Kobi, om met jou te beginnen, ik vond het zelf een enorm hoog percentage. 2/3 van de mannen die aangeeft van ik heb wel eens last van erectieproblemen. Het kan wel us zijn, het kan langere tijd zijn, het kan misschien wel permanent zijn. Vind jij dat ook heel veel?
6: Nou, het is afhankelijk van hoe wordt het gevraagd. In het algemeen, als je kijkt naar echt erectieproblemen, en dat moet langdurig en repetitief zijn, laat maar zo zeggen, eer gedurende 3 maanden, 4 maanden, dat er is een probleem, niet, hoeft niet altijd.
5: Ja, dan, maar wel dat het heel vaak terugkomt.
6: Precies. Dan schatten we de epidemiologische onderzoek rond de 50%. Ook afhankelijk van de leeftijd, maar in het algemeen 50%.
5: Ja.
6: De vraag was, komen erectieproblemen wel eens voor? En dan kom je zeker bij de 60-70%.
5: Ja, en dan heb je het over wel eens. Dus dat is wel de vraagstelling. Dat het gewoon niet altijd lukt wanneer je dat eigenlijk wel wil.
6: Ja, ja. Maar 50% is nog steeds hoger getal.
5: Ja, want dat is dus echt mensen die er langduriger last van hebben, 50%. Ligt dat, is het een leeftijdsprobleem?
6: De prevalentie, dus hoe vaak het komt, neemt toe met de leeftijd.
5: Ja, oké, want ik kan me ook voorstellen dat veel mannen denken van ja, ik word nou eenmaal ouder, het zal er wel bij horen.
6: Nou, dat was de gedachte 50 jaar geleden en dat klopt niet. Omdat seksuele problemen in het algemeen hebben impact op kwaliteit van het leven. Heb ik niet gedefinieerd. De World Health Organization hebben het gedefinieerd.
5: Mm-hmm.
6: Het is een van de pijlers van de kwaliteit van het leven. Voor de ene is minder belangrijk dan voor de andere.
5: Mm-hmm.
6: En mensen geven aan in het algemeen in de hele wereld tussen de 70 en 90 procent van de mensen geven aan dat het is belangrijk voor hun kwaliteit van het leven.
5: Dus heel simpel, als het niet lukt, je kan geen seks meer hebben, dan doet dat behoorlijk af aan je levensgeluk.
6: Zeker.
5: Het is natuurlijk echt een enorm taboe onderwerp. En dan kijk ik ook Sybren even aan. Jij hebt geen medische achtergrond, wel even goed om te weten. Maar je bent dus wel een kliniek gestart in mannengezondheid, voor mannengezondheid, waar dit wel echt een pijler is, hè, die erectieproblemen.
7: Zeker, dat klopt. Dus dat is een van de problemen waar we ons op richten. En ik denk dat je het goed zegt, er heerst een taboe op. Alleen dat is, van wat wij zien, niet de enige reden dat mensen geen hulp zoeken. Althans, niet de reguliere zorg daar hulp zoeken.
5: Dat je echt voor naar de huisarts gaat.
7: Dat je naar de huisarts gaat of een andere, komen hier eens uroloog of een uroloog opzoekt of een andere arts die erbij kan helpen. En een van de belangrijkste pijlers die wij zien is de overvloed van illegale alternatieven die er beschikbaar zijn in de markt. Het onderzoek blijkt dat 80% van de gebruikte erectiemedicatie illegaal verkregen is.
5: Gewoon Viagra, dat je dan online bestelt via een niet officieel kanaal.
7: En dat zijn dan geen echte Viagra. Maar dat zijn namaakmedicijnen. En die zijn heel makkelijk toegankelijk. En daar kiezen mensen dan voor. Dus omdat dat zo makkelijk toegankelijk is, wordt de reguliere zorg eigenlijk een beetje ontweken door mensen die met deze problemen lopen.
5: Ja, en dat is dus vaak wel omdat het zo'n taboe onderwerp is. Heel weinig mensen, ook vrouwen, hebben zin om tegenover een huisarts te zitten en te zeggen... ik heb een probleempje daar beneden. Oké, als we het dan hebben over die taboesfeer. Ik ben een vrouw, jullie zijn mannen. Hoe is het bij een avondje in de vroeg. Kun je dan met vrienden of bekenden zeggen, van, bij wijze van spreken grappend, ja, nou, bij mij lukt het niet helemaal meer?
6: Er is een enorm cultuurverschil.
5: Ja?
6: En, ja, zeker. Het klinkt ouderwets, heteronormatief, maar mannen zien de hele seksualiteit als prestatie. Ook onder elkaar zijn ook competitief.
5: Ja.
6: Dus mannen praten niet zo makkelijk over het probleem. Vrouwen iets beter, die vragen een advies. Maar ook als ze krijgen een advies, de volgende stap om hulp te vragen, is een grote drempel.
5: Ja.
6: En het probleem is met de alternatieve middelen, noem maar op, is niet alleen dat ze krijgen middelen die fake zijn of gevaarlijk zijn. Ze krijgen ook niet de juiste advies en niet de juiste dosering. En ze missen een hele belangrijke kans om opsporen van het echte reden van het probleem.
5: Je moet dat onderzoeken bij een arts. Dat is jouw advies.
6: Je moet goed naar kijken. Mm-hmm. Mis niet de kans om de bron van te vinden. En ga maar mee aan de slag, ook met de bronnen. Niet alleen met de symptomatische behandeling. Erectieprobleem is een symptoom. Het is een verschijnsel die wordt veroorzaakt door iets anders.
5: Ja.
6: En het kan lichamelijk en het kan geestelijk. Maakt niks uit, het is allebei belangrijk.
5: Ja.
6: En misschien kom je erop terug, maar ik roep al jaren, de penis is de antenne van het hart.
5: De penis is de antenne van het hart?
6: Ja.
5: Wat een bijzondere uitdrukking.
6: Is niet bijzonder. En je kan het kijken lichamelijk of
5: geestelijk. Wat ik wou zeggen, ja, want het hart is iets lichamelijks. Ja, maar werkt ook met de hoofd.
6: Maar we roepen altijd dat onze emoties zijn in het hart. Ligt dicht bij mijn hart. En noem maar op, ik voel mijn pijn in het hart.
5: En seks is ook emotie?
6: En seks is ook emotie. Seks is een beleving.
5: Mm.
6: Okay? Dus als het gaat niet goed met de relatie, ben je angstig, ben je depressief, heb je enorm stress, en dan is ligt
5: dat
6: het
5: werkt door ook in de
6: op
5: seks.
6: Het lichaam.
5: Ja.
6: Maar erectieprobleem kan een signaal zijn van aankomende hart- en vaatziekte.
5: Ja, want dat is inderdaad, dat hoorde je mij al zeggen in de introductie van deze aflevering. Dat is echt het kan een vroeg signaal zijn van iets serieus, van een onderliggend probleem. Hoe kom je daarachter? Want als je dan naar een huisarts gaat, gaat daar dan meteen allerlei alarmbellen af. Wat gebeurt er dan?
6: Ook de huisarts en ook in de tweede lijn weten we inmiddels dat bij 70% van de mannen die hartinfarct of vasculair problemen hebben gehad, was erectieprobleem gemiddeld tussen de 2 en 5 jaar al aanwezig. Okay,
5: dus dit is echt 1-op-1 te relateren, is wetenschappelijk bewezen.
6: Hetzelfde risicofactoren voor hart- en vaatziekten zijn hetzelfde risicofactoren voor erectieprobleem.
5: Mm-hmm.
6: Overgewicht, niet bewegen, roken, overmatig alcohol. En er zijn de dingen dat we niet merken. Verborgen suikerziekte, die net aan het begin is.
5: Dat is ook een symptoom.
6: Ja, zeker.
5: Bij suikerziekte.
6: Ja, mensen met diabetes hebben 3 keer meer kans dan de algemene populatie om een erectieprobleem te krijgen.
5: Mm-hmm.
6: En het gebeurt ook 10 jaar eerder dan de vergelijkbare leeftijdgenoten.
5: Ja, en ik denk dat veel mannen dit niet weten.
6: Precies.
5: Dat er heel veel mannen absoluut niet een link leggen van... goh, ik krijg hem niet meer omhoog en misschien al echt al een tijd niet. En dat dat dus een medische oorzaak kan hebben. Hoe verklaar je dat zoveel mannen dat niet weten?
6: Ga niet zoeken, terwijl kijken op de social media of de internet... zitten goede dingen, maar ziet ook heel veel, sorry om te zeggen...
5: Allemaal fake nieuws, ja.
6: En dat levert een probleem mee.
5: Ja.
6: Mensen lezen niet soms. We kunnen niet al die informatie die we krijgen lezen tegenwoordig. Het is zoveel.
5: Ja.
6: Er komt een tijdtekort. Dus mensen krijgen niet die informatie. Wij leveren niet voldoende informatie. En dan zoeken ze naar... quick fix.
5: Ja, precies. Gewoon een quick fix.
6: Quick fix.
5: Ja, en dan kom je, wat Sybren al zei, een beetje in dat misschien wel illegale circuit met niet echte medicijnen. Terwijl je misschien wel denkt dat het echt is. Kan wel werken, toch?
7: Het kan wel werken. Verschilt. Je weet niet wat erin zij, zoals Kobe al goed zei. Dus het kan verschillen. Je hebt geen idee van de inhoud.
5: Mm-hmm.
7: In sommige gevallen kan het wel werken, inderdaad. En dat is ook de reden, denk ik, dat mensen daarnaar grijpen. Omdat ze zich niet bewust zijn, zoals je zelf goed zei, van de onderliggende risico's die eraan vastzitten. Het is makkelijk voorhanden en die gaan er voor de quick fix, zoals Kobe terecht zei.
5: Ja.
7: En daarom denk ik goed dat we dit gesprek hebben, dat we mensen daarop kunnen wijzen.
5: Ja, want we hadden het net over de taboesfeer. Het is ingewikkeld voor mannen en ook voor vrouwen om erover te praten. Het is zeker bij mannen ook iets van, ja, ik schaam me ervoor, ik vind het gênant. Ik ga dat echt niet met een huisarts bespreken. Misschien is het helemaal niet nodig om met een huisarts, want ja, ik word wat ouder, het zal er wel bij horen. Jij bent daar ook dus op ingesprongen, Sybren, om eigenlijk mensen, mannen, een digitale, veilige alternatief te geven.
7: Exact. Dus wat wij zagen is inderdaad die grote illegale markt, ook heel veel supplementen. Een paar weken geleden was het nog groot het nieuwe supplement, waar ook wel verontreinigde spullen in zaten die makkelijk voorhanden waren. Om daar een gedegen, kwalitatief alternatief tegenover te zetten, dat wel laagdrempelig is. Want je moet het wel een soort van concurreren met die illegale markt, om het zo te zeggen.
5: Ja, maar dus even de eerste vraag. Is het medisch wat je aanbiedt? Is het medisch goedgekeurd?
7: Het is reguliere zorg eigenlijk. We werken met Nederlandse artsen, BIG geregistreerd. We leveren, als we een behandeling leveren, is dat een CBG, EMA goedgekeurde behandeling. Het is dezelfde behandelingen die Kobe hiervoor zou schrijven. En die is geleverd door Nederlandse apotheek, met Nederlandse apothekers en Nederlandse apothekersassistenten.
5: Ja. Maar je doet alles online. Zorg. Dus je hebt een platform online, dat heet dus Fellows.
7: Ja.
5: En daar kan je als man terecht...
7: Een online consult kan je krijgen. Dus je kan in contact komen met een arts. En dat is natuurlijk een stuk laagdrempeliger dan wanneer je dat in iemand misschien in persoon moet...
5: Weet ik niet, is het een videocall of wat moet je doen?
7: Nee, het gaat via chat. Dus in die zin
5: is slim. En kan het anoniem of moet ik mijn naam dan?
7: Nee, het kan niet anoniem, want we moeten zeker weten wie we tegenover ons hebben staan. Dus via IDIN, verifieer je identiteit. We weten zeker met wie we contact hebben. En dan heb je via chat is er een consult met een arts.
5: Mm-hmm.
7: En die schrijft wanneer mogelijk een behandeling voor. Wat ook belangrijk is om te melden, want dat zei Kobe, is de antenne van je gezondheid. Veel mensen zijn zich daar niet van bewust. Dus iedereen die ouder is dan 40 jaar of ouder, die wijzen daar ook op. Van hij weet dat het een vroegtijdig teken kan zijn van aderverkalking.
5: Ja, ja.
7: En ga daarvoor naar je huisarts. Want dat benoemen bij je huisarts is natuurlijk een stuk simpeler en laagdrempeliger.
5: Ja, maar ben je dan niet al bij je huisarts? Hè? Dat is niet je eigen huis, maar je bent wel bij een arts.
7: Exact, je bent wel bij een arts, dus die wijst je daarop. Alleen omdat het natuurlijk online is, kunnen wij verder die
5: onderzoeken niet doen.
7: Er zijn natuurlijk limitaties aan wat je wel niet online kan doen. Dus die verwijzen we dan door van, weet dat dit kan spelen.
5: Oké, en dus eigenlijk iedereen die 40 plus is, zou ik dan zeggen, verwijs je al automatisch door?
7: Nee, niet, we wijzen ze erop dat het een mogelijkheid is, dat het een teken kan zijn van aderverkalking.
5: Oké, en wat kun je wel doen voor de doelgroep die binnenkomt?
7: Nou, dat is eigenlijk ook wat Kobe zei, leefstijl. Dus ze wijzen van veel mensen, als je wat ouder wordt en het zijn fysieke problemen, psychisch is anders, maar als het een fysiek probleem is, dan is het vaak, heb je vaak te maken met overgewicht, dat soort zaken die een oorzaak kunnen zijn. En dan kan je dan mensen op wijzen, als je daarmee aan de slag gaat, heeft dat een positief effect op jouw vermogen om een erectie te verkrijgen.
5: Mm.
7: Tegelijkertijd zien we ook, en ik denk dat Kobe dat kan beamen, mensen zijn ook op zoek naar een quick fix. Dus mensen echt overtuigen om actief aan de slag te gaan met hun leefstijl, om daar hun algemene gezondheid, maar ook het vermogen om een erectie te krijgen, te verbeteren, is wel een lastig...
5: Nou, het lijkt mij lastig, want je ziet ze niet. Je hebt dan een contact met iemand via de chat. Je kan dus iemand niet onderzoeken. Dus je kan ook niet vaststellen of het een medisch probleem is of dat het psychologisch is bij iemand.
7: Ja, maar
5: dus hoe doe je dat dan?
7: In de huisartspraktijk die onderzoekt je ook niet als je erectieproblemen hebt. Dus
5: dan kijk ik Kobe even aan.
6: Ja. Nou, dat is niet helemaal zo. Laat maar zo zeggen, ik ben helemaal voorstander van dit soort activiteiten, omdat we vangen de mensen die zouden via de internet allerlei rare dingen bestellen. stellen.
5: Ja.
6: En er is onderzoek gedaan in Nederland, ook door de RIVM. En blijkt dat het bevat heel vaak de bestanddelen van een erectiepil of erectiemiddel. Mm-hmm. Alleen, het is soms vervuild met zware metalen, met amfetamine, met alle stoffen die je niet wil dat er zijn in dit soort dingen. Mm-hmm. Ik heb een soort fabriek bezocht in India en dat wil je daar niet zijn. Heel duidelijk, dat is niet een gereguleerde...
5: Want niet hygiënisch.
6: Niet aan onze richtlijnen.
5: Oké.
6: Okay. Jij wil, als ik wil dat de patiënt van mij krijgt 20 milligram of 50 milligram van bepaalde bestanddeel, dan wil ik weten dat in de pil, tegenwoordig er is ook een stickertje op de tong die je kan gebruiken, allerlei methodes, dat de hoeveelheid daarin zit.
5: Ja.
6: En ik wil weten dat het is gewoon, het wordt niet vervuild met allerlei dingen.
5: Nee, dus daar ben je helemaal voor, want dat biedt Cibren ook aan.
6: Maar online kan je niet alles doen. En bij de huisartspraktijk, en daar kom ik terug op de eerste lijn zorg, niet alleen de huisarts, maar de praktijkondersteuners en de medisch specialisten. Op het moment dat je denkt dat iemand heeft een aandoening of gebruikt medicatie die invloed kan hebben op de seksualiteit, vraag het aan. Bied het aan om iets mee te doen.
5: Ja.
6: Ja, je kan iemand aanbieden om te helpen, maar je kan niet verplichten.
5: Nee.
6: Heel vaak zeggen patiënten van, nou, alles is oké, maar dan komen ze terug. En dat maakt het verschil. Het tweede, kan je, als je denkt dat dat is lichamelijk oorzaak, dan kan je wel bepaalde dingen instellen om meteen te onderzoeken bij de huisarts of bij die specialist.
5: Ja.
6: Okay, dus dan doe je bloeddrukmeting en gewicht, buikomvang. De buikomvang is echt rampzalig. Het is onderdeel van het metaboolsyndroom. En het metaboolsyndroom is een voorbode voor de suikerziekte en voor de oogcholesterol en de hart- en vaatziekte.
5: Ja. En dat kun je dus allemaal doen in een spreekkamer.
6: Precies.
5: En Cibren, daar zit natuurlijk bij jou dan dat kan niet. Waar houdt het bij jou op? Dus jullie kunnen informatie verschaffen. Je kan mensen zeggen van, nou, ik zou toch even bij de huisarts gaan kijken. Maar je kan uiteindelijk ook gewoon Viagra of andere soorten medicijnen voorschrijven.
7: Ja, exact. Dus het houdt op waar jij zegt. Dus op het moment dat iemand fysiek onderzocht moet worden, dat kunnen we niet doen. We kunnen wel kennis delen, maar het is denk ik ook goed om te vermelden. Met fellows zijn we echt een aanvulling op het zorg. Aanbod, geen vervanging van. Dus de mensen die naar de huisarts gaan of naar een uroloog gaan, die ontvangen goede zorg en die zijn daar goed onder de pannen, om het zo te zeggen. Het grootste gedeelte van Nederland, hè, want 80% van de medicatie wordt
5: veel dus niet naar de huisarts.
7: Ja. Die is daar niet, om welke reden dan ook. Schaamt is er één van, maar we zien ook andere redenen. Mensen zijn zich dus niet bewust van de risico's en kunnen laagdrempelig aan die illegale alternatieven komen.
5: Mm-hmm.
7: Daar richten wij ons op, om die mensen wel te helpen. En de groep die misschien wel helemaal geen hulp zoekt. En zoals Kobe zei, waarbij dat een significant impact heeft op de kwaliteit van leven. Die willen wij een laagdrempelig, maar gedegen alternatief bieden. En waar nodig ook wijzen op de risico's en doorverwijzen naar de huisarts.
5: Ja, en ik zag dat voor een consult bij jullie. Dus je vult eigenlijk een soort aanmeldformulier in. Consult is nog geen €15. Dat moet je dan betalen. En dan daarna is het, als je medicijnen wil, dan betaal je natuurlijk voor die medicijnen. Is dat ook jouw verdienmodel?
7: Ja, dus is daar een soort margesplit zit ertussen. Dus moet ook geld naar de arts natuurlijk en naar de apotheek voor de medicatie. Alleen ons uitgangspunt is, we moeten niet duurder zijn dan die illegale alternatief. Want we moeten de drempel juist verlagen om voor een veilige en gezondere optie te kiezen voor jezelf.
5: Ja.
7: Dat is ons uitgangspunt en daar kiezen we voor. Dus we moeten die prijzen laag houden.
5: En lukt dat? Werkt dat mensen jou inderdaad echt al vinden en denken, nou, ik ga het liever bij jullie bestellen dan illegaal?
7: Ja, dus we hebben inmiddels meer dan 20.000 mannen geholpen. Dus dat is een grote groep.
5: In hoe lange tijd?
7: 2 jaar zijn we nu bezig.
5: Dus je doet gewoon heel goed aan Google Ads of zo. Dat je, want mensen gaan als eerste vaak googlen.
7: Er wordt heel veel gezocht op seksualiteit. Volgens mij is het een van de grootste zoekdingen. Dus inderdaad, dat is
5: daar belangrijk. Moet je zichtbaar zijn dan.
7: Exact, dus dat is belangrijk. Gelijkertijd lijkt het veel. Nog steeds zien we dat de grootste groep kiest voor die illegale alternatieven en voor die supplementen met verontreinigde middelen.
5: Dat kan je zien, dat kan je tracken.
7: Ja, dat blijkt dus uit onderzoek. Hè. Dus
5: uit onderzoek.
7: Ja, dus rioolwater is wel eens onderzocht van welke
5: mensen. Oh ja, wat er allemaal in zit. Ja, precies. Ik zie Kobe ook knikken.
6: Nee, kijk, deel van de mensen die met de alternatieve circuit gebruiken, zijn niet de mensen die echt erectiedysfunctie hebben een probleem. Of het is de mensen in de party scene.
5: Ja,
6: om een voorbeeld te noemen, waarbij de MD, ecstasy, noem maar op, wordt gebruikt. En dit soort middelen werken averechts op seksualiteit in het algemeen. Mm. Ook als het zijn appels en noem maar op. En dan zoeken ze ook alternatieven om de kwaliteit van de erectie of de seksuele functie te verbeteren. Mensen met depressie of angststoornissen krijgen antidepressiva of angstreducerende medicatie. 80% bijwerking op seksuele gebied. Mm-hmm. Met invloed op zin en erectiekwaliteit en lubricatiekwaliteit, mm-hmm, en orgasme. Niet iedereen weet ervan. Wordt niet verteld. De SSRI, de antidepressiva, is de derde voorgeschreven medicatie in de westerse wereld.
5: De derde, ja. Ja, dat is fors.
6: Is fors. Dus er zit een hele cirkel. En is het lichamelijk of is het geestelijk of is het de relatie? Mm-hmm. Dan kunnen we aan het eind van het verhaal al een beetje differentiëren en ook op de juiste manier de patiënten verwijzen.
5: Ja, precies. Sybren, is dat ook iets waar jullie naar vragen? Dus als je dan iemand krijgt bij fellows die zegt, nou, het lukt allemaal niet meer zo, gaat de arts dan inderdaad echt doorvragen, hoe zit het, heb je een relatie, hoe zit dat, zit die relatie goed, et cetera?
7: Ja, zeker bij jonge mensen verwijzen we mensen ook naar een seksuoloog. Alleen daar zie je ook, hè, hoewel we dat doen, zie je ook de bereidheid om naar een seksuoloog te gaan, zeker bij jonge mensen, is niet altijd daar. Dat heeft ermee te maken, ze zijn op zoek naar een quick fix. Dus eigenlijk zien we daar twee dingen waarom mensen daar soms liever niet voor kiezen. Ten eerste is het, vinden mensen het nogal wat, hè? Je hele persoonlijke verhaal daar neerleggen met iemand in gesprek gaan. Mensen ervaren er echt een drempel, ja, om dat te doen. Vaak ook niet voor één gesprek, maar voor, je bent zo 4, 5 keer in gesprek.
5: Het is, ja, ook, aan de andere kant, je wil het oplossen.
7: Je wil het oplossen, exact. Het is ook vrij prijzig. Hè? 4, 5 keer in gesprek, je bent zo meer dan €500 kwijt.
5: Bij een seksuoloog, ja, wat dan niet wordt vergoed.
7: Volgens mij in alle gevallen, dus dat is een hoop. En aan de andere kant, wat je ook ziet, een erectiepil is één een quick fix. Dus het helpt gelijk. Ook vaak bij psychische problemen kan het een goede oplossing zijn. En ook na een paar keer. Dus het helpt soms ook mensen net dat drempeltje over van, hey, ik kan het wel.
5: Nog één kritische vraag dan richting jou. Het feit dat jij natuurlijk verdient aan het medicijnenverkoop. Is dat niet een heel perverse prikkel? Want uiteindelijk, ja, is het dan die quick fix. Het is wel veilig, hè, veilige medicatie. Maar ja, het lost misschien het onderliggende probleem bij die man niet op.
7: Nou ja, in die zin is, denk ik, ons verdienmodel niet anders dan een reguliere huisartspraktijk of een
5: maar die wil uiteindelijk natuurlijk gewoon het probleem oplossen.
7: Ja, wij ook uiteraard. Dus bij onze huisartsen, dus de artsen die ons werken, is er geen financiële prikkel om iets voor te schrijven. Die verdienen niks meer als ze wel voorschrijven of niet voorschrijven. Mm. Alleen maar advies geven. Die prikkel hebben we weggelaten natuurlijk, want dat wil je niet.
5: Ja, maar uiteindelijk kun je wel maar zoveel doen als die arts. Hè? Want je kunt dus niet dat onderzoek doen. Je kan niet zeggen, we gaan even een uitgebreide psychologische sessie houden.
7: Nee, maar je
5: eigenlijk
7: moet
5: kun je het als enige dat medicijn voorschrijven.
7: Ja, en advies geven dus. Hè? Dus vertellen, je hebt last van misschien wel van aderverkalking, maar ook op psychische problemen.
5: Ja, precies.
7: Even een brochure mee over wat voorlichting belangrijk is. Praat met je partner over dingen. Hoe ga je om met seksualiteit? En je moet het dus benchmarken, niet versus de huisartsen in de praktijk, wat ik zei, die krijgen goede zorg, maar zijn echt een aanvulling. Versus dat grijze circuit waar we tegen optreden. Ja. Dat we dan een goed alternatief zijn, want veilige medicatie. Want een arts doet een controle op medicatiebewaking. Een apotheek checkt de medicatiehistorie. We geven advies over psychische oorzaken, hoe daarmee om te gaan. We verwijzen naar de huisarts, naar de seksuoloog. En als je het daar tegen afstreept en ziet dat we dan even duur zijn, ja, dan is er een financiële prikkel. We doen het niet om niet, dat is zo. Maar ik denk wel dat we een goed doel dienen.
5: Helder. Kobi, eindigen met jou. Want mensen die nu luisteren en denken van, goh, misschien moet ik hier toch wat mee. Maar ik twijfel, wanneer ga je nou naar een huisarts? Wanneer is dat moment?
6: Het moment is dat je ervaart een probleem. Oké. Okay. Het kan beginnen al bij bezorgdheid.
5: Dus op de, dat is al reden genoeg.
6: Is al reden genoeg. Neem de informatie. Als de informatie is niet voldoende, zoek naar betrouwbare informatie. Dat is het moment om even een stap. En dan kan het heel snel opgelost worden. Zoals ik zei, met informatie en communicatie lossen we heel veel dingen op.
5: Kennis is macht, hè?
6: Precies. En als ik mag, zeg ik over vrouwen. Vrouwen en mannen qua seksualiteit werken bijna hetzelfde.
5: Ja.
6: We moeten stoppen denken in, dit is voor de man, dit is voor de vrouw. Een vrouw heeft een clitoris. De lengte van de clitoris is tussen de 8 en 11 centimeter en die werkt precies hetzelfde als de penis. Okay? Alleen, ze zien het niet. Een vrouw ziet haar genitalia niet en om dat te kunnen doen, moet een spiegel gebruiken of voelen. En als de boodschap is, dat is vies, dat is dit, dat is dat, dan gaan ze niet erkennen.
5: Nou, ik leerde dit al op 11e uit de breakout, hoor, dat tijdschrift.
6: Nou, gelukkig. Maar niet iedereen weet het. En ook vrouwen hebben seksuele problemen. En misschien in de jonge vrouwen de pijn. No way. Mm-hmm. Dus dat moet ook genoeg aandacht.
8: Precies.
6: En ik blijf hameren. Informatie, communicatie. En er zijn oplossingen. En de pillen en de plakketje op de tong. Dat tegenwoordig is een vrij nieuw versie in Nederland. Maar die bestaat al in Europa lang. Zijn uitstekende middel. Met de juiste informaties.
8: Precies.
6: Met de juiste dosering en de juiste instructies.
8: Mooi gezegd. Dank jullie wel dat jullie hierover wilden praten. Kobi Rijsman, arts-seksuoloog, expert op het gebied van mannengezondheid. En Sybren Tolsma, medeoprichter van Fellows. Hier op de radio zit onze tijd erop. In de podcast praten we langer door. Ook over concrete tips voor wat je nou zelf kunt doen als je hier last van hebt. Je kan lekker verder luisteren via bnr.nl/beter. Of zoek ons op in je favoriete podcast-app. Dit was BNR Beter. Dank je wel voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen. Heel graag tot volgende week.
4: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+. Nog dit jaar wordt stevige Europese duurzaamheidswetgeving verplicht. Laat u digitaal ontzorgen voor CBAM, EUDR, PPWR, CSRD of VSME. Ga naar mastersustainability.today.
1: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
0: Mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
1: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
2: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
3: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
4: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
2: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
5: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
3: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
2: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
6: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
7: Klaar voor de toekomst? De studenten van Recruit a Student staan in de startblokken om voor u aan de slag te gaan. Flexibel inzetbaar, digitaal bedreven en snel ingewerkt. Recruitastudent.nl. Het talent van morgen, vandaag nog in huis.
8: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
7: Recruit the Student. Het talent van morgen. Vandaag in huis.
9: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
11: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
12: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
13: Chris?
14: Ja?
13: Hoef jij niet te werken vandaag?
14: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
13: Dus, heb je nu
14: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
13: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst. Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel op dasimport.nl.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Nog een arrestatie voor het ingooien van ruiten van het gemeentehuis in Loosdrecht op Koningsdag. Toen werden ook hekken vernield. Het gaat om een minderjarige jongen die zichzelf heeft gemeld bij de politie. Hij komt nog voor de kinderrechter. Een man is al veroordeeld voor de vernielingen. Hij kreeg een maand cel. Het Haga ziekenhuis in Den Haag heeft aangifte gedaan tegen een medewerker die zware pijnstillers heeft gestolen. Dat deed hij ruim een jaar lang. De pillen werden illegaal doorverkocht. Uit onderzoek van Zembla blijkt dat dit soort diefstallen ook in andere ziekenhuizen en apotheken gebeurt. President Trump en de Chinese leider Xi hebben ruim 2 uur met elkaar gepraat in Beijing. Het ging onder meer over handel en Taiwan. Xi waarschuwde Trump dat hij zich niet al te veel bezig moet houden met Taiwan. Dat is officieel onafhankelijk, maar China wil het hebben. En als er ruzie overkomt, is het ook ruzie tussen Trump en Xi. Teruggeroepen babymelk van Nutrilon is in België toch in de schappen terechtgekomen. Het gaat volgens het bedrijf om een leveringsfout in onder meer Brugge, Brussel en Mechelen. De babymelk mag niet meer worden doorverkocht omdat er giftige stof in kan zitten. Het bedrijf waarschuwt nu ouders goed op te letten. En 10 jaar geleden werd de 2-jarige Insia in opdracht van haar vader ontvoerd naar India. En nu hebben alle Nederlandse Europarlementariërs daar een brief over gestuurd aan het parlement daar. Ze willen de zaak hoog op de agenda hebben. Premier Jette wil er dit weekend over praten met de premier van India. Die komt op visite. Dan nog het weer van Weer Online. In het binnenland kans op onweer. Vanmiddag wordt het niet warmer dan 12 graden. Later in de middag en aan het begin van de avond, vooral in het zuidoosten, nog kans op buien. En dat was het ANP-nieuws.
16: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
17: De wereldorde verandert en dus de macht ook. We zien het allemaal voor onze ogen gebeuren. Voor Europa vraagt dat om meer strategische autonomie. Minder afhankelijkheid dus van landen als China, Rusland en de Verenigde Staten. En het is intussen een buzzword, maar hoe krijgen we het echt goed van de grond? Zijn we wakker genoeg? Daarover ga ik deze week in gesprek met 4 kopstukken. Niet 5 zoals jullie van ons gewend zijn. Want vanwege Hemelvaart hebben we 1 uitzending minder. In BNR's Big Five van de strategische autonomie. En vandaag heb ik Boudewijn Simons te gast. De CEO van Havenbedrijf Rotterdam. Van harte welkom, fijn dat je er bent.
18: Dankjewel, fijn om er te zijn.
17: Want de haven is natuurlijk superbelangrijk als je kijkt naar heel Europa. Ze zijn namelijk de grootste haven van Europa. Het havenbedrijf faciliteert 3000 bedrijven. Logistieke, industriële bedrijven. Bedrijven die bijvoorbeeld de basis maken voor kleding, medicijnen, elektronica. Maar ook bedrijven die brandstof maken van fossiel tot duurzaam. Ja, dat is nogal wat. Voel je die trots als je over de haven loopt en dit dan ook echt ziet in de praktijk voor je ogen?
18: Ja, en ik kan iedereen uitnodigen om dat ook een keer te komen doen. Want de haven is inderdaad beren indrukwekkend. Het is 42 kilometer lang. Er zijn bijna 30.000 zeeschepen die de haven van Rotterdam elk jaar aandoen. En op het puntje van de haven, helemaal westelijk, staat een heel nieuw ervaringscentrum wat we hebben gebouwd. Dat heet Portlantis. En het bijzonder de moeite waard om te bezoeken. En dan kun je eigenlijk in 1 keer zien wat de haven is, maar ook hoe wij denken dat de haven in de toekomst gaat worden.
17: Ja, en je bent ook oud-marineman, heb ik begrepen. Dus dat maakt voor jou ook een extra dimensie bij zo'n haven. Kan ik
18: ja, het is voor mij ook echt leuk dat je dat zegt. Het is echt een extra dimensie. Want voor mij is een haven ook een plek waar vandaan mensen weggaan en ook weer terugkomen. Dit is voor mij ook een emotionele plek. Ik ging als jonge marineman ging ik soms 6 maanden van huis. En dan had ik een vriendinnetje en die stond me uit te zwaaien. Oh. En dan hoopte ik dat ze 6 maanden later er ook stond als ik weer terugkwam.
17: Stond ze er nog dan?
18: Ja, en inmiddels ben ik over 2 weken ben ik 35 jaar met dat vriendinnetje getrouwd.
17: Oh, dat is echt mooi. Ik zie het helemaal voor me. En je werkt intussen ook al heel lang bij de haven. Hè? Want je bent nu 2 jaar CEO, maar daarvoor zat je er al.
18: Ja, ik ben al, ik denk zelfs bijna 3 jaar CEO. Ik heb het in de zomer van 23 heb ik het overgenomen, eerst interim en daarna in februari van 24 permanent benoemd. Maar ik ben in oktober 2020 begonnen als COO. Maar ik heb in het verleden heb ik voor Vopak gewerkt, tankopslagbedrijf, en ben ik ook jarenlang actief geweest aan de bedrijfslevenkant van van de haven Rotterdam. Ja.
17: En als ik dan zeg strategische autonomie, hè, want dat is het thema van deze week, wat zou jij dan als CEO het liefste morgen doen als je alles zou kunnen doen wat er maar mogelijk is om dat echt bij de kern goed aan te pakken?
18: Ja, eigenlijk wat ik dan het liefste zou doen is op dit moment is nogal praktisch. En dat is zorgen dat we een investeringsklimaat hebben waardoor die bedrijven die we nu hebben en waar we trots op zijn, en dat zijn internationale bedrijven, dat die ook in de haven van Rotterdam willen blijven, omdat we op dit moment wel meer strategische autonomie, of eigenlijk relevantie, hebben op te bouwen. Mm-hmm. Maar het is ook wel een beetje een crisissituatie, maar wel een spannende situatie. Want vorig jaar zijn er een aantal bedrijven die gewoon hun hekken hebben gesloten. En een aantal projecten die belangrijk zijn voor de toekomst van de haven, die afgeblazen zijn.
17: Zoals bijvoorbeeld? Wie is
18: nou, zoals de bouw. Er zijn drie vrij grote bioraffinageprojecten niet doorgegaan in de haven. Indorama, die PET maakt, waar die plastic flesjes bijvoorbeeld van gemaakt zijn, die heeft zijn hekken gesloten. Die fabriek wordt ingepakt. En die wordt straks in het Midden-Oosten weer opgebouwd door degene die die fabriek gekocht heeft. En die gaat daar winstgevend PET produceren. En dat is dus een vorm van productie. Maar daarmee ook werkgelegenheid en economie die ons land, onze haven, verlaat omdat het ergens anders beter is.
17: Ja, en dat dus willen we natuurlijk nooit. Maar als je dat relateert aan strategische autonomie, waarom zeg je dat is zo cruciaal voor die strategische autonomie? Want ik zou eerder denken aan bijvoorbeeld voedsel dat ook via de haven allemaal binnenkomt. Dat is nog crucialer voor ons om strategisch autonoom te zijn.
18: Het is allemaal belangrijk. En wat we nu wel zien in het huidige tijdsbeeld is dat we voor de voedseltoevoer, dat is inderdaad ontzettend belangrijk, hè, een kwart van de containers die aankomt in de Rotterdamse haven, en dat zijn er zo'n 10 miljoen per jaar, 14 miljoen teu, dat staat voor die 20 voet containertjes. Als je dat overigens achter elkaar zet, ga je twee keer de wereld rond. Zoveel is het wat er elk jaar aankomt. Maar een kwart daarvan is voedsel. Dus dat is inderdaad berenbelangrijk. En we hebben daar verschillende terminals voor en verschillende alternatieven voor om te zorgen dat dat naar het achterland kan komen. Dus ik denk dat er ook iets meer redundantie zit in die toevoer van voedsel en containers. Mm-hmm. En het meest acute op dit moment is wel dat investeringsklimaat. Wat niet betekent dat we ons geen zorgen hoeven te maken of geen werk hebben om die weerbaarheid in die logistieke ketens niet beter te krijgen voor bijvoorbeeld voedsel. Maar daarnaast hebben we ook de energie en die productie. Maar die productie heeft het op dit moment het lastigste in de haven.
17: En dan hebben we het over, als je die productie, je noemde net al een voorbeeld, maar misschien kan je nog wat andere voorbeelden. Dat is de basisindustrie eigenlijk die heel belangrijk is voor een aantal zaken.
18: Ja, en het heet basisindustrie omdat het aan de basis staat van alles wat wij maken. Dus eigenlijk alles wat je hier in deze studio om je heen ziet, daar zit een bepaalde kunststof in en die moet gemaakt worden. En op het moment dat we die niet meer zelf kunnen maken, dan moeten we het importeren uit het buitenland. En dat is weer een afhankelijkheid. Nou kunnen we niet helemaal onafhankelijk worden. Daarom is autonomie misschien ook wel een te groot woord. Alleen we zijn wel heel erg afhankelijk geworden. En er zit geen balans meer in de afhankelijkheid van andere delen van de wereld van ons. Wij zijn veel afhankelijker van andere delen van de wereld geworden. En dan met name Amerika en China en het Midden-Oosten. Dus meer balans proberen daarin terug te brengen. Dat betekent dat we bepaalde productie hier moeten kunnen houden. En het zijn producten, het is een beetje abstract chemie, maar het zijn producten die komen terug in, wat je al zei, in medicijnen, in kunststoffen, in windmolenbladen, in zonnepanelen, in onderdelen voor wapens, helmen, kogelvrije vesten. Overal komt het in terug. En dat moeten we dus hier ook kunnen blijven maken.
17: Ja, heel belangrijk dat dat gemaakt kan blijven worden. Dan hebben we het ook nog niet gehad over energie. Ook daarin is een heel belangrijke poot als je kijkt naar die Rotterdamse haven, toch?
18: Ja, en je zei het goed, hè? De Rotterdamse haven staat op drie benen. De ene is logistiek, dat zijn dus die containers, maar ook heel veel andere spullen die door de haven heen gaan. De tweede is energie en de derde is productie, dat zijn die dingen maken. In de energie hebben we ook een hele belangrijke rol. 13% van de energie die heel Europa gebruikt, die komt door de haven van Rotterdam. Dus op het moment dat daar iets in stokt, dan hebben we met z'n allen een heel groot probleem. Want alles begint met energie. Elke vorm van vervoer, het licht gaat aan of uit, of je computer wel of niet werkt, dat heeft allemaal energie nodig. Ja, en dat komt allemaal door Rotterdam.
19: De Big Five. Diana Matroos.
17: Mijn gast is Boudewijn Simons. Hij is de CEO van havenbedrijf Rotterdam. We hebben al benoemd dat dat investeringsklimaat wel echt een heel belangrijke is. Je merkt ook aan jouw verhaal, alles zit aan elkaar geknoopt. Hè? Als er ergens iets misgaat, dan voelen we het niet alleen hier, maar ook heel Europa zal daar last van ondervinden. Hoe snel zouden we iets kunnen merken? Stel de haven valt stil of hapert, hoe snel merken wij dat dan?
18: Ligt eraan over welk product we het hebben. Maar als je het bijvoorbeeld hebt over voedsel en het hapert, dan is het wel een kwestie van dagen voordat we met z'n allen in de supermarkt lopen en erachter komen dat er bepaalde dingen niet meer zijn. En dat betekent niet dat we meteen met z'n allen honger hebben. Maar dan gaan we het wel merken met z'n allen. Met energie zit er, ja, zeg maar, in termen van weken. Dat je wat incasseringsvermogen hebt, omdat er altijd voorraden zijn. Mm-hmm. En we hebben ook raffinaderijen, dus we kunnen blijven raffineren. De windmolens op zee blijven doen, dus elektriciteit blijft komen. Maar je hebt het wel. Het is niet dat je het een dag later merkt. Hè. We hebben af en toe ook wel eens een keer een storm op zee. En dan zijn we een keer 2-3 dagen dicht in het jaar. Dat kan ook gebeuren. Hè, met dat Ever Given dwarslag in het Suezkanaal hebben we het ook draaiend weten te houden met z'n allen. Maar als het echt de haven stil zou liggen, dan merken we dat met z'n allen vrij snel.
17: Ja, is er iets waarvan jij wakker ligt? Ik weet niet of je altijd gewoon goed slaapt. Je hebt ook van die mensen die hebben heel veel stress en die kunnen gewoon toch nog prima slapen. Maar is er iets waar je echt heel zorgen over maakt, gezien die geopolitieke druk waar we allemaal in leven en werken?
18: Nou, ik ben inderdaad een bofkont dat ik gewoon goed kan slapen. Ja. Ik ben zelf ook terdege hoe fijn dat het is. Dus
17: als marineman ben je natuurlijk ook wel wat gewend. Dan word je ook wel voorbereid om met dit soort dingen om te kunnen gaan. Toch?
18: Ik kan ook, dat is even misschien een zijstapje, maar ik kan ook gewoon slapen wanneer ik de gelegenheid heb. En daar zijn soms mensen wel eens jaloers op. Dat ik even verlicht mijn ogen dicht doe en ben ik weg. Maar dat zal ik dit uur niet doen. mijn grote zorg. Moet ook oppassen dat we niet alleen maar over de zorg hebben. Er zitten ontzettend veel mogelijkheden die de haven biedt. Ja. Als we het even over de zorgkant hebben, dan zit het wel in dat investeringsklimaat. Dat is toch echt wel iets wat de afgelopen jaren gewoon echt zich heeft opgebouwd tot een serieuze continuïteitsdreiging, vind ik, voor onze economie.
17: Maar die heb je benoemd?
18: Die heb ik benoemd. En de tweede zorg is ook echt wel de weerbaarheid. Daar hebben we met elkaar wat te doen. En we hebben te zorgen dat we eigenlijk in die logistiek zoals we het erover hadden, en dan heb ik het ook over de logistiek van energie, We zijn compleet ingericht naar een just-in-time economie. En de wereld zit nu zo in elkaar dat er grote verstoringen kunnen zijn. Dat zien we aan de blokkade in de straat van Hormuz.
17: Want hoeveel last heeft de haven daar dan van gehad?
18: Nou, op zich gaat 80% wat door de straat van Hormuz gaat eigenlijk richting het Verre Oosten. Dus veel minder gaat naar ons toe. En je ziet dat het raffinagecomplex en het energiecomplex, dat die zich weten aan te passen. Alleen de hele wereld heeft wel iets van 10% minder energie ter beschikking. Dus je ziet wel in het Verre Oosten dat het behoorlijk impact heeft. En hoe langer dat duurt, zal dat ook weer impact op ons hebben. Effecten op ons hebben, omdat er bepaalde goederen minder worden geproduceerd op dit moment in Azië, die ook weer deel uitmaken van onze productieketens in Europa. Dus het effect is wat indirecter. In de haven, in doorzetten, merken we het tot op heden niet. Maar we zullen het als economie, ook door de inflatie die erbij komt kijken, dat soort zaken, zullen we het met z'n allen echt gaan merken. Dit is echt wel iets heel groots.
17: Als ik naar de Europese Commissie, die zijn ook met een havenstrategie gekomen. Dat is weer aangezet door het Europees Parlement. Die hebben gezegd, daar moet echt wat serieuzer naar gekeken gaan worden. Dan zijn er grote zorgen over de invloed van Chinezen op havens. Als je kijkt naar Griekenland, dan is dat helemaal extreem. Maar als je ook kijkt naar de haven Rotterdam, laatste cijfers die wij konden vinden, 2/3 van de containerterminals is in handen van Chinezen. Dat was 2025. Is dat nog steeds zo'n groot percentage?
18: Maar het is wel aan het veranderen. Want in de Amaliahaven zijn er twee grote containerterminals waar in eentje ervan maar een heel klein stukje Chinese participatie zit en de ander niet. Die zijn echt heel groot aan het uitbreiden. Dus dat zal in de komende jaren zal dat minder worden. En ik vind het ook wel belangrijk om even het verschil met Griekenland aan te geven. De haven van Piraeus, daar zijn de aandelen van het havenbedrijf, dus het bedrijf dat ik vertegenwoordig, die zijn in handen van een Chinese entiteit COSCO gekomen. Bij ons in Rotterdam is de grond van ons, van Nederland. Niet van ons als havenbedrijf, want het is een constructie. Het is van de gemeente, wij hebben de eeuwigdurende erfpacht en wij geven dan weer een erfpacht uit. Maar de grond is van Nederland. De kademuren zijn van het havenbedrijf. En degene die grond exploiteren, die daar een terminal op bedrijven, Dat kunnen ook Chinese partijen zijn. Of Chinese partijen hebben daar een aandeel in. Dat is dus een wezenlijk andere constructie.
17: Dat snap ik. Dan, ja, dan, kan je veel minder doen dan dat ze in Griekenland zouden. En we moeten ook oppassen. Het is niet per se zo dat ze iets zouden gaan doen. Hè, maar het zou kunnen. En dat is reden genoeg dat de havenstrategie ook van de Europese Commissie uitschrijft. Daar moet veel strenger op gestuurd gaan worden. Ben je het daarmee eens?
18: Ja en nee. Kijk, we moeten nooit naïef zijn. En je ziet dat China, maar ook andere landen in de wereld, ook Amerika, die gebruiken hun economische positie voor geopolitieke doeleinden. Dus geo-economie en geopolitiek overlappen steeds meer. Dat is eigenlijk de wereld waarin we nu leven. En dat hebben we maar te accepteren. Daarbij betekent het dat aandeelhouderschap dan in dat soort terminals ook gebruikt zou kunnen worden. Dus daar moeten we nooit naïef in zijn.
17: Want hoe zouden ze het kunnen gebruiken? Ja. Ik zag dan een kop boven het AD. Kunnen ze het stilleggen, de haven? Wat zouden ze kunnen doen?
18: Ja, dat zit ik me ook nog steeds af te vragen. Ik kan niet zeggen, ze kunnen het niet stilleggen, maar ik twijfel ook of ze het wel stil zouden kunnen willen leggen. Want uiteindelijk vind ik de echte discussie niet de eigenaarschap van onze terminals in Chinese handen. Maar is de echte discussie, wat zit er in die containers?
17: Mm-hmm.
18: En 25% van de containers die in Rotterdam aankomt, komt rechtstreeks uit China. Ik denk dat in zeker nog een kwart spullen zitten met ergens een Chinese componentje erin. Wij zijn economisch volledig afhankelijk van China. Dat hebben we zelf in de afgelopen 30 jaar met elkaar
17: voor onze spulletjes die we allemaal kopen. Hè? Lekker goedkoop.
18: Kijk eens wat voor een stress er is bij de Europese auto-industrie als één chipje van Xperia dreigt niet te komen.
17: Mm-hmm.
18: Dan valt eigenlijk die hele auto-industrie plat. Een kwart van de containers, denk het je even in, een kwart van die 10 miljoen containers die elk jaar aankomt.
17: Want per dag gaan er hoeveel containers doorheen bij jullie?
18: Ja, dan moet ik 10 miljoen delen door 365, zoiets zal het zijn.
17: Ik zie hier 17.500 per dag.
18: Elke 2 of 3 seconden gaat er een container door de haven.
17: Zo, ja. Ja. Dus als je daar dan even van bedenkt dat 25%
18: komt uit China.
17: Ja.
18: En daarmee is onze, en dat is niet alleen maar dat daar spulletjes in zitten, Temu of hoe heet het? Mm-hmm. Dat zijn allemaal
17: Alibaba, geloof ik.
18: Ja, Alibaba.
17: Ja, hebben ze allemaal even
18: dat
17: genoemd.
18: Is echt niet zo. Dat is maar een paar procent van de containers hebben consumptieartikelen. Dat zijn onderdelen voor machines of goederen die wij hier in Europa maken. Dat zijn kritieke materialen. Dat kan van alles kan dat zijn. En daar is onze economie zo afhankelijk van. Dat zijn dus ook chips die we nodig hebben voor onze auto-industrie. Dat komt met containers onze kant op.
17: En je zegt 25%. Is dat dan hetzelfde als je kijkt naar, hè, want het laatste cijfer wat wij konden vinden is 2/3 van de containerterminals is in handen van de Chinezen. Is dat dan relateert, is het minder geworden dan?
18: Nee, die 2/3, dat zijn de terminals die containers van het schip afhalen en op de grond zetten of vanaf het land weer op een schip zetten. He, die slaan die containers over. En waar ik het over heb, is wat er in die containers zit. En daar is een eigenaar van. Iemand die heeft iets gekocht van iemand in China. En dat komt dan onze kant op.
17: Ja.
18: En dat is een hele grote afhankelijkheid. En het lijkt wel alsof de discussie alleen maar gaat over wie bezit die terminal.
17: Ja.
18: En dat we met elkaar veel te weinig praten over. En wat zit er dan in die containers?
17: Nee, dat
18: en hoe is die
17: afhankelijkheid? Om dat aan te vullen. Maar als je kijkt die eigenaren van die containerterminals, als dat in Chinese handen zit, dan lees ik ook dat zij inzicht hebben in software, of dat zij ook invloed kunnen uitoefenen op de software. En dat ze dus bijvoorbeeld, als wij een conflict hebben, kunnen zien hoe het NAVO-leger zich beweegt op de haven. Ik lees het in een krant. Ja. Ik denk, is dat dan zo?
18: Ja.
17: Lijkt me niet fijn.
18: Het lijkt mij ook niet fijn. En ik denk ook niet dat we hebben alternatieven in de haven. En we zijn bijvoorbeeld met Defensie nu aan het praten over een eigen stuk grond voor Defensie
17: in
18: de haven.
17: Maar is dit nou onzin wat ik net zei? Want ik lees het dan in een krant, ik check het bij jou. Zouden ze kunnen zien, omdat ze in de software zitten, hoe dus de bewegingen van ons leger van NAVO-troepen via de haven gaat?
18: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat er betere manieren zijn om dat te gaan observeren.
17: Mm-hmm.
18: Dan te proberen dat via de software erachter te komen. En we hebben in ieder geval, als het 2/3 is van het eigenaarschap en het gaat richting ongeveer de helft, dan zijn er altijd nog alternatieven voor de NATO om, als ze het al via een commerciële terminal willen vervoeren, om dat via een commerciële terminal te doen waar geen Chinees eigenaarschap in zou zijn. En dat is dan ook weer niet alleen dat ze dat door Rotterdam zouden doen, ja, dat kunnen ze ook nog via Hamburg of Antwerpen doen. Dus er zijn legio optionaliteiten en we praten gelukkig met Defensie over hun eigen terminal waar ze die, wat we noemen, host nation support, dus het kunnen faciliteren van militaire mobiliteit, ja, waar we dat kunnen doen. Want
17: maar toch, hoe hebben we dit nou zo uit de hand kunnen laten lopen met Geneve? Want we hebben er heel lang discussie over gevoerd. Hè? Ja. En volgens mij is het zo, dan kom je weer bij dat investeringsklimaat ook op een andere manier uit, dat wij er gewoon niet in wilden investeren destijds. En de Chinezen dat gretig hebben gepakt.
18: Dat is denk ik ook zo, Diana. We hebben het over ongeveer rond het jaar 2000. Toen was ECT, de grote containerterminal van Rotterdam, was te koop. Toen waren er geen Europese bedrijven, geen Nederlands, maar ook geen andere Europese bedrijven die daarin geïnteresseerd waren. En toen waren we met z'n allen heel blij dat er een bedrijf, Hutchison Ports was, uit Hongkong, beursgenoteerd, die daarin wilde investeren. En nu 20 jaar later is de wereld, 25 jaar later, is de wereld zo ontwikkeld dat we het op dit moment zien als een kwetsbaarheid. Ik vind dat we niet naïef moeten zijn. Ik vind wel dat we het ook niet te groot moeten maken.
17: Oké.
18: Maar je moet dus ook nu gaan nadenken over, en waar zijn we dan nu mee bezig, waar we over 20 of 25 jaar op terugkijken. En
17: dat mag van, in ieder geval niet meer worden dan die 2/3, toch?
18: Die kans is niet zo heel groot. Tegelijkertijd kun je ook afvragen hoeveel instrumenten we hebben dat als een privaat bedrijf verkocht wordt, of we dat dan kunnen tegenhouden.
17: Laten we daar dan zo meteen over verder praten. Ik praat verder met Boudewijn Simons, de CEO van Havenbedrijf Rotterdam. En dan gaan we ook iets meer over die weerbaarheid praten. En welke maatregelen kunnen er nog meer worden genomen om die strategische autonomie te versterken? Blijf luisteren.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.

0: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
1: De afscheiding van Friesland.
2: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
1: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
0: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast-app.
3: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
3: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
5: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
6: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
5: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
7: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het Open Up-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij Open Up. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
8: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
9: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
10: Yes!
11: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
9: Werkzoeken.nl. Voor recruitmentmarketing die wel werkt.
10: Yes!

0: industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
6: Hallo, mijn naam is Marianne de Boer, CCO Pensioenen bij ASR. De transitie naar de WTP vraagt veel van werkgevers. Maar ook na de overstap is het nog niet klaar. Ik sprak erover met Beer Nolders, People Director bij Fastnet. Hun grootste uitdaging? Mensen pensioenbewust maken, zodat ze financieel fit hun pensioen halen. Lees er alles over op partner.fd.nl/ASR.
7: BNR Verkeer.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan een paar korte files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens 5 minuten oponthoud. A15 Rotterdam richting Gorkum voor Sliedrecht 5 minuten. A27 Utrecht richting Gorkum voor knooppunt Lunette 5 minuten. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag voor Oostgeest 5 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. Het verkeer moet daar via de af- en de oprit langs.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
9: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Nog een arrestatie voor het ingooien van ruiten van het gemeentehuis in Loosdrecht op Koningsdag. Toen werden ook hekken vernield. Het gaat om een minderjarige jongen die zichzelf heeft gemeld bij de politie. Hij komt nog voor de kinderrechter. Een man is al veroordeeld voor de vernielingen. Hij kreeg een maand cel. Het Haga ziekenhuis in Den Haag heeft aangifte gedaan tegen een medewerker die zware pijnstillers heeft gestolen. Dat deed hij ruim een jaar lang. De pillen werden illegaal doorverkocht. Uit onderzoek van Zembla blijkt dat dit soort diefstallen ook in andere ziekenhuizen en apotheken gebeurt. President Trump en de Chinese leider Xi hebben ruim 2 uur met elkaar gepraat in Beijing. Het ging onder meer over handel en Taiwan. Xi waarschuwde Trump dat hij zich niet al te veel bezig moet houden met Taiwan. Dat is officieel onafhankelijk, maar China wil het hebben. En als er ruzie overkomt, is het ook ruzie tussen Trump en Xi. Teruggeroepen babymelk van Nutrilon is in België toch in de schappen terechtgekomen. Het gaat volgens het bedrijf om een leveringsfout in onder meer Brugge, Brussel en Mechelen. De babymelk mag niet meer worden doorverkocht omdat er giftige stof in kan zitten. Het bedrijf waarschuwt nu ouders goed op te letten. En 10 jaar geleden werd de 2-jarige Insia in opdracht van haar vader ontvoerd naar India. En nu hebben alle Nederlandse Europarlementariërs daar een brief over gestuurd aan het parlement daar. Ze willen de zaak hoog op de agenda hebben. Premier Jette wil er dit weekend over praten met de premier van India. Die komt op visite. Dan nog het weer van Weer Online. In het binnenland kans op onweer. Vanmiddag wordt het niet warmer dan 12 graden. Later in de middag en aan het begin van de avond, vooral in het zuidoosten, nog kans op buien. En dat was het ANP-nieuws.
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
10: Welkom bij het tweede halfuur van de Big Five. Deze week hebben we het over strategische autonomie en spreken daar invloedrijke gasten over. Elk met een ander perspectief, zoals jullie van ons gewend zijn. Eerder deze week sprak ik over het thema met Carlien de Gruyter. Zij is Europa-correspondent voor het NRC onder andere, over het wakker worden van Europa als het gaat om dreiging vanuit Rusland en ook de Verenigde Staten, onze afhankelijkheden en welke stappen we ook moeten nemen om echt afhankelijk te worden. Luister het terug via onze BNR-app. Te gast vandaag is Boudewijn Simons. Hij is de CEO van havenbedrijf Rotterdam. En het komend half uur wil ik in ieder geval praten hoe belangrijk het is ook voor onze strategische autonomie om ook echt meer naar groen te gaan. Veiligheid en weerbaarheid. En eigenlijk ook wat jullie als haven nou echt kunnen doen om ons weerbaar te maken. En misschien is dat mooi om de kettingvraag bij te pakken. Ik sprak gisteren met Pieter van Oort. Hij is de voormalig hoogste privacy ambtenaar van de overheid. Dat valt onder het agentschap van Binnenlandse Zaken. En hij had deze vraag voor jou. Luister maar.
11: Ja, het gaat natuurlijk om autonomie en om een van de mooiste bedrijven van Nederland. En wat ik me afvraag is, hoe kun je de autonomie binnen de haven garanderen? Dat je zelf mag beslissen welke schepen er binnenkomen, welke containerschepen, en hoe kun je als Nederland ervoor zorgen dat je de regie in handen houdt?
12: Ja, allereerst ben ik het helemaal met Pieter eens dat de haven het mooiste bedrijf is van Nederland. Daar zijn we het roerend over eens. En als ik vertaal autonomie eigenlijk net iets anders dan Pieter. Want ik denk niet dat het erom gaat dat wij bepalen wie er wel en niet binnen mogen komen. Dat moet je denk ik als havenbedrijf niet willen bepalen.
10: Want?
12: Omdat wij een democratie zijn. En wat er wel en niet ons land binnen mag komen, dat horen we als democratie bij in een regering en in de Kamer te beslissen. En je ziet bijvoorbeeld dat als wij als samenleving bepalen dat er bepaalde sancties zijn voor Rusland, of dat Russische schepen de haven niet meer inkomen, dan voeren wij dat als een soort van uitvoeringsorganisatie van de overheid, dan voeren wij dat uit.
10: Dus dat is echt een taak ook voor onze overheid om dat te regelen. Dat is niet een knop waar jullie op kunnen drukken.
12: Ik vind dat het principieel een knop is waar wij niet op zouden moeten mogen drukken. Okay. En dat doen we dus ook niet. Tegelijkertijd zijn we natuurlijk wel in overleg met de overheid van wat wel en niet kan en hoe we dat kunnen doen. Een laatste hierover die ik zou willen aangeven, ik zei het al eerder, dat het in mijn beleving gaat om wederzijdse afhankelijkheden creëren, en dat wij nu een niet gebalanceerde afhankelijkheid hebben van andere geografieën, en dat we dus wat op te bouwen hebben. En Peter Wennicke die omschrijft dat mooi, die zegt: ik heb het niet over strategische autonomie, maar over het opbouwen van strategische relevantie. En als je niet aan de tafel zit, dan sta je waarschijnlijk op het menu, zegt hij. En wij zitten niet genoeg aan de tafel. En hoe komen we terug op de tafel? Door strategische relevantie op te bouwen. Dat betekent niet dat je alles zelf moet kunnen, maar dat je wel een aantal dingen heel goed moet kunnen, waardoor anderen graag met jou willen samenwerken.
10: Ja, want je bent natuurlijk ook veel op reis voor jouw werk. Ook veel in de Verenigde Staten, Azië. Hoe kijken ze dan naar ons? Zien ze ons als een totaal afhankelijke partij die met de rug de pootjes omhoog ligt?
12: Een beetje wel.
10: Ja?
12: Een beetje wel. En wat ik bijvoorbeeld zie, ik ben een paar weken geleden was ik in Houston. En er zijn er een aantal bedrijven zijn heel hard bezig om miljarden projecten op te zetten voor blauwe ammoniak. Daar kunnen we heel erg lang over praten. Maar ammoniak gaat een scheepsbrandstof worden. Dat gaat een transportmiddel worden voor waterstof die we zo graag willen hebben. Maar wat de essentie is dat wij nu een fossiele afhankelijkheid hebben van andere delen van de wereld. Dat wij terechte hele sterke duurzaamheidsambities hebben, maar dat als we niet oppassen dat we onze fossiele afhankelijkheid gaan inruilen in de toekomst voor een duurzame afhankelijkheid. En dat wij weer van alle delen van de wereld afhankelijk zijn om blauwe ammoniak of waterstof deze kant op te krijgen. Dus ik denk dat we nog veel meer moeten kijken naar hoe kunnen wij zelf bijvoorbeeld in Europa, in Rotterdam, blauwe ammoniak gaan maken. En allerlei vormen van.
10: Terwijl dat helemaal tegen duurzaamheid, dan denk je echt, gaan toch niet ammoniak nu maken?
12: Ja, ammoniak is een raar goedje. Ja, het is wel onderdeel van de energietransitie. Dus ammoniak, er zit geen. Dat produceert geen CO2 en we willen geen CO2 meer in de lucht. Dus ammoniak is een onderdeel van de energietransitie en de energietoekomst van de wereld.
10: Ja.
12: En ammoniak. Maar het gaat er maar even over dat we nu heel erg bezig zijn dat andere delen van de wereld veel actiever bezig zijn met te proberen die producten te maken die wij nodig hebben in de energietransitie.
10: Ja.
12: En dat we dus onze afhankelijkheid, als we niet oppassen, niet aan het afbouwen zijn, maar alleen aan het omruilen zijn.
10: Ja, dat hebben we natuurlijk eerder ook gedaan. Hè. Op een gegeven moment kregen we dat probleem met de oorlog Rusland-Oekraïne. En toen zijn we vervolgens naar LNG gegaan van de Verenigde Staten. Waardoor we dus weer de ene afhankelijkheid voor de andere. En daarvan zeg je, dat moet eigenlijk stoppen.
12: Nou, we kunnen nooit energie onafhankelijk worden als Europa. Daarvoor gebruiken we te veel energie en hebben we te weinig middelen ter beschikking om het zelf te maken of te winnen. Alleen, we zullen wel moeten maximaliseren wat we hier zelf zouden kunnen maken. En bijvoorbeeld met aardgas ammoniak maken, dat kan. En dan kun je die CO2 kun je onder de grond wegstoppen met CCS. Dat zijn technieken. Daar zullen we veel meer naar moeten kijken met elkaar. En veel harder achteraan moeten gaan lopen.
10: En is dat dan iets wat jullie als havenbedrijf vooral signaleren? Of kun je daar zelf ook iets in doen om dat te sturen?
12: Nou, we signaleren het. En we zijn een van de drie investeerders in het Portos-project, het grootste en tot nu toe het enige grote CCS-project, dus waarbij je CO2 onder de zeebodem gaat opslaan. Mm-hmm. Het grootste project in Europa op dit moment, op het vasteland van Europa. Noorwegen heeft het ook.
10: Ja, dus dat is de manier waarop jullie kunnen sturen. Ja, dus dit is een belangrijk
12: we investeren
10: punt.
12: Daar ook in als havenbedrijf. Ja.
10: Als we kijken naar onze haven, het viel net al even ook in het eerste half uur in relatie tot China. Hè. We hebben natuurlijk defensie, NAVO-troepen, die maken ook gebruik van een haven. En zeker als het om de grootste haven van Europa gaat. Ik snap dat je niet alles kan zeggen vanuit veiligheid. Maar gebruikt Defensie en de NAVO, hoe gebruiken zij op dit moment al de haven? En in een oorlogssituatie, wat voor intensivering komt er dan?
12: Ja, op dit moment gebruikt Defensie de haven nog niet. Anders dan dat we af en toe samen met Defensie oefeningen doen in onze haven. Port Defender heet die oefening. Dat is een jaarlijkse grote oefening en die wordt eigenlijk steeds groter. Maar al sinds 2 jaar praten we heel actief met het ministerie van Defensie, met de NCTV, met de NATO. Vanmiddag heb ik nog een gesprek met de NATO over militaire mobiliteit en wat de rol van de haven van Rotterdam zal zijn op het moment dat de grootschalige troepenverplaatsingen zouden gaan plaatsvinden.
10: Wat moeten we er ons bij voorstellen? Nogmaals met de opmerking erbij dat ik snap dat je niet alles uit de doeken kan doen.
12: Nou, het is een reëel risico of scenario dat als er op een bepaalde manier een vrede komt in Oekraïne, en laten we hopen dat dat snel gebeurt, dat dan met de Russische oorlogseconomie die gewoon op volle toeren draait, dat Rusland binnen een jaar in staat is om ook te gaan knabbelen aan de NATO-grenzen en misschien iets te willen ondernemen in de Baltische Staten. Dat zou via artikel 5 van de NATO ons in een situatie kunnen brengen met z'n allen, met Europa en met de NATO, waarin die grootschalige troepenverplaatsingen nodig zouden zijn. En ik hoop dat het niet nodig zal zijn. Maar de paradox is dat hoe beter we ons daarop voorbereiden, hoe kleiner de kans is dat we het ook echt nodig zullen hebben. Dus we moeten ons daarop voorbereiden. En dat doen wij als haven samen met Defensie en met de NATO.
10: Ja, en is dan bijvoorbeeld, want we weten ook in zo'n oorlogssituatie, dan is cyber natuurlijk een belangrijk onderdeel ook wat wordt ingezet om te verstoren. We weten ook in 2017 heeft de haven even stilgelegen. Vanwege lag een hele terminal lag plat naar aanleiding van cyber. En toen hebben we ook echt gezien hoe kwetsbaar het systeem is. Is dat dan iets waar met name ook aan gewerkt moet worden en waar je lessen ook uit hebt geleerd?
12: Ja, absoluut. En 2017 was één terminal van de 4 grote terminals die we hebben, die een tijdje plat heeft gelegen vanwege eigenlijk een toevalstreffer van cybercriminelen. Dus dat is. Maar dat is wel een soort van een hele goede les geweest als haven. Maar dat zat dus wel maar in één van die 3 benen waar ik het eerder over had. Dus niet de hele haven lag plat. Maar absoluut is cyber een ontzettend belangrijk onderdeel. Maar daarnaast ook van hoe gaat de haven om als een tijd geen elektriciteit is? Hoe gaat de haven om als er een datakabel gesaboteerd zou zijn? Dat zijn een beetje, en dan die militaire mobiliteit, dat zijn het soort scenario's waar we ons op dit moment op aan het voorbereiden zijn.
10: Ja, en kan je dan nu al zeggen, joh, we zijn zo sterk dat we dit aankunnen, of moet er echt nog wel wat gebeuren?
12: Ja, op het moment dat we dat zouden denken, dan dat zou ook naïef zijn. En ook met cybersecurity is het zo dat je nooit 100% veilig kunt zijn. Maar je kunt je wel heel goed voorbereiden. En dan is het ook nog eens een keer zo dat logistiek is opgebouwd uit allerlei ketens. En dat wij zijn alleen nog maar het havenbedrijf. Wij doen eigenlijk geen overslag in de haven zelf. Dat doen de bedrijven in de haven. Dus wij organiseren ook met die verschillende sectoren in de bedrijven in de haven weerbaarheidstafels om te kijken dat die ketens ook weerbaar worden. En dat elk bedrijf in die keten op eenzelfde niveau komt in cyberweerbaarheid, maar ook hun weerbaarheid voor bijvoorbeeld sabotageacties.
7: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
10: Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five van de strategische autonomie. Ik sprak eerder deze week met Pieter van Oort. We hoorden net al even zijn kettingvraag aan de gast vandaag. Hij is de voormalig hoogste privacyambtenaar van de overheid. En we spraken over de digitale soevereiniteit van Nederland. En dan hadden we het vooral over die DigiD-affaire waar hij bij betrokken is. Hij heeft namelijk de pers gewaarschuwd voor het gevaar van de mogelijke overname van de Amerikanen. En hij is om die reden op non-actief gesteld. Hij praat er heel open over de situatie, ook hoe hij op dit moment door de landsadvocaat onder druk wordt gezet. Het is allemaal terug te luisteren via onze BNR-app. Vandaag spreek ik met Boudewijn Simons, de CEO van Havenbedrijf Rotterdam. En we waren eigenlijk op het punt aangekomen dat we ook weerbaar moeten zijn in een tijd dat we ons moeten voorbereiden op een naderende oorlog. Je praat erover met Defensie, de NCTV. Zijn allemaal tafels ook met de hele keten. En dan praten jullie heel veel. Ja, wat is er nou precies wat er nou moet gebeuren om de haven weerbaarder te maken? Ook dat we niet daarin te afhankelijk zijn van anderen. Wat kunnen we doen om dat te doorbreken?
12: Ja, eigenlijk moeten we er trots op zijn dat zoveel internationale bedrijven zich willen vestigen in de haven van Rotterdam. Dus als we de haven van Rotterdam weer alleen zouden willen bevolken met Nederlandse bedrijven, dan wordt het een heel klein haventje. De wereld is gewoon een toch die globalisering die groeit wat minder snel, maar die neemt eigenlijk nog steeds toe.
10: Dus daarom is het belangrijk. Maar ik heb een cijfer in het FD gezien dat 80% in handen is van buitenlandse bedrijven. We hebben het net over die hele grote portie China gehad. Dat is echt wel veel.
12: Ja, dat is best wel veel. Maar tegelijkertijd, als je kijkt naar de Nederlandse economie vergeleken met de wereldeconomie, dan is 80% misschien nog weinig. En uiteindelijk faciliteren wij wel globale handelsstromen. Dus dat betekent dat anderen vanuit die wereld, andere bedrijven zich vestigen in Rotterdam. Dat is eigenlijk een compliment en misschien ook niet direct een bedreiging.
10: Nee, maar het is ook wel misschien ook een dilemma. Want enerzijds is het een kracht, maar aan de andere kant is het ook wel spannend als je in deze geopolitieke tijd.
12: Dat is absoluut waar. Ja. Dat is absoluut waar. En en die spanning die neemt toe omdat die geopolitiek steeds volatieler wordt. Maar in de basis denk ik dat het nog steeds een goed bedrijf, een goede zaak is. Ja. Dat wij zo'n breed palet aan verschillende bedrijven in de haven actief hebben.
10: Ja.
12: Ook dat maakt je, die breedte van het palet van bedrijven, dat maakt je ook weer op een bepaalde manier redundant of zorgt voor incasseringsvermogen.
10: Zeker, maar bijvoorbeeld als het gaat over die cyberdreigingen, die zeker op het moment dat wij ook nog meer met oorlog, het is nu al aan de orde van de dag, maar dat kan alleen maar geïntensiveerd worden. Moeten we daar dan meer op gaan acteren door daar toch meer te beveiligen? Ik probeer gewoon even meer met drones te werken.
12: Wat doen we concreet? Ja. Even die cybervraag. Dat gebeurt ook.
10: Ja.
12: En er gebeurt natuurlijk een hele hoop wat we hier niet aan het bespreken zijn. Maar er is bijvoorbeeld een nieuwe Europese wet, de NIS 2, die veel hogere eisen stelt aan cybersecurity. En wij als havenbedrijf moeten er ook aan voldoen. En op dit moment zijn wij het enige bedrijf wat als vitaal is aangemerkt in de hele Rotterdamse haven. Onder die nieuwe wet zijn er straks 150 bedrijven die als vitaal worden aangemerkt. En die moeten allemaal aan die nieuwe wetgeving gaan voldoen. En dat gaat ook allemaal gecontroleerd worden.
10: Mm-hmm.
12: Dus er gebeurt ook best veel al in de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven om die weerbaarheid te vergroten. Nou, als je dan vraagt van wat doen we nou praktisch in de haven op dit moment, dan is denk ik, als je 5 jaar geleden mij had gevraagd, gaan jullie 15 hectare uitgeven aan defensie voor een defensieterminal in de haven Rotterdam, had ik, ik lach je natuurlijk nooit uit, maar er was ik wel gaan grinniken.
10: Zelfs als oud marineman. Ja.
12: Een beetje aanwezigheid van de krijgsmacht in de haven is goed, maar een complete terminal inrichten voor de krijgsmacht had ik niet echt heel, heel logisch gevonden. Nu zijn we daar heel serieus mee bezig en zijn we in vergevorderde gesprekken met Defensie om een eigen terminal te hebben waar ze die goederen, die militaire materieel vandaan kunnen gaan doorzetten door de haven
10: heen. Zodat je ook veel meer kan waarborgen dat we strategisch autonoom zijn. En dat dus niet dat voorbeeld wat ik eerder noemde, de Chinezen eigenlijk kunnen volgen hoe de NAVO-troepen zich verplaatsen.
12: Dan hebben ze gewoon hun eigen plek. Aha, dat kunnen ze zelf beveiligen. En we praten ook met Defensie over, ze willen heel graag oefenen bij ons in de haven en dan amfibische oefeningen doen meer aan de buitenkant van de haven. Nou, dat zijn allemaal dingen, daar praten we met ze over en dat gaan we ook faciliteren. Dus we zijn echt de intensiteit van de contacten met Defensie, die waren er eigenlijk niet. En daar besteed ik nu echt wel een significant deel van mijn tijd aan.
10: En welke dilemma's heb je dan nog als het gaat om die strategische autonomie? Hè? Je hebt dat investeringsklimaat natuurlijk genoemd, hè? Maar is er nog iets waar jij als dilemma tegenaan loopt?
12: Nou, een dilemma is bijvoorbeeld, als je kijkt naar wat er ook in het Wenning-rapport staat over de infrastructuur die we nodig hebben voor de digitale wereld waar we naartoe groeien met AI en semicon en die hoek, dan hebben we behoefte aan rekenkracht in Europa. 75% van 's werelds rekenkracht staat in Amerika. En dat is ook een beetje dat Signify-verhaal, waar ik me inhoudelijk niet mee moet bemoeien. Maar ik begrijp wel dat wij rekenkracht nodig hebben. Nou, is het dan ook logisch of niet dat er iets als een AI Gigafactory in de haven van Rotterdam komt? Dat is een vraagstuk. Daar zijn we actief op dit moment over aan het nadenken en met partijen over in
10: gesprek. Wat is erop tegen om het te doen?
12: Nou, op tegen is dat het gewoon echt heel veel energie vraagt. Ja. En dat de bedrijven die actief zijn in de haven ook heel veel energie nodig hebben. En het is elektrische energie en we hebben al last van netcongestie. Dus als wij een AI Gigafactory in de haven zouden zetten die de netcongestie nog verder zou vergroten, ja, dan doe ik het niet goed ten opzichte van de klanten die we al in de haven hebben. Tegelijkertijd is het een maatschappelijke functie die we nodig hebben. Dus is dat energiesysteem in de haven zo in te richten dat we ook daar een AI Gigafactory neer zouden kunnen zetten, wat op zich niet zo heel veel oppervlakte vraagt. En wat wel deel uit zou kunnen maken van het energiesysteem in de haven. Dat is een hele nieuwe toepassing waar we ook een aantal jaren geleden niet echt actief over nadachten.
10: Ja.
12: Kernenergie, dat is ook weer zo eentje waar we actief over nadenken. Small modular reactors, moeten die wel of niet in de haven gaan komen? Nou, het zijn allemaal eigenlijk wel hele interessante vraagstukken.
10: Ja, zeker, om je daarmee bezig te houden. En als je dan kijkt naar strategisch, en jullie zijn trouwens ook nog met vergroening bezig, hè? Dus dat loopt tegelijkertijd.
12: Absoluut.
10: Want dat is ook weer belangrijk dat we straks waterstof hebben, zodat we ook weer minder afhankelijk zijn van andere partijen. Kan ik me zo voorstellen?
12: Ja, vanuit weerbaarheid heeft die energietransitie eigenlijk nog een reden gekregen om zo belangrijk te zijn. De primaire reden is natuurlijk dat we af moeten van al die uitstoot van CO2 de lucht in. En dat daar werkt het havenindustriecomplex hard aan mee. Maar nu vanuit duurzaamheid, of vanuit weerbaarheid, is het ook belangrijk dat we dat energie. Ja, de energiebronnen die we hebben, dat we dat breder maken, dat we dat diversificeren. En daar is waterstof en elektriciteit. Ja, dat zijn daar twee hele belangrijke onderdelen van.
10: Ja, als ik kijk naar strategische autonomie, het onderwerp van deze week, dan proef ik wel, weet je, iedereen is ermee bezig. Het is een buzzwoord. Men is wakker geworden. Tegelijkertijd was een heel mooi gesprek met Carlien de Gruyter, die Europa-correspondent is voor NRC en columnist en al heel lang eigenlijk Europa volgt en alles wat daaronder valt. En zij zegt, je ziet ook ergens nog een terughoudendheid. Enerzijds zijn we wakker en tegelijkertijd vinden we het ook heel moeilijk om weer te denken in termen van oorlog, omdat we zo lang in vrede hebben kunnen leven. Dus dat we ook weer niet helemaal wakker zijn, ook met dat strategische autonomie. Hoe zie jij dat?
12: Ik denk dat wakker worden toch een beetje een proces is. En ik denk dat wij als Europa niet uitblinken altijd in snelheid. Ik denk wel, als ik nu vergelijk met hoe we er een jaar geleden met elkaar bij zaten, dat het besef in Europa en in Nederland dat we wat te doen hebben echt vele malen groter is, dus dat we echt wel wakker zijn.
10: Ja.
12: En eigenlijk hebben we min of meer wel geaccepteerd dat die wereldorde ook anders in elkaar steekt en dat wij iets te doen hebben als Europa.
10: Ja, maar wat is er nodig om te versnellen? Want ik vind het altijd heel goed als mensen praten. Ik bedoel, zelf ook zo graag hier. maar ik heb ook zoiets, we moeten wat doen. Want het, we horen Rutte ook zeggen van, binnen nu 5 jaar, en dat zei hij geloof ik 2 jaar geleden al, zo'n beetje, kunnen wij met die orde geconfronteerd worden.
12: Ja, wat we te doen hebben, en dat is ook aan het gebeuren, is allereerst gewoon die defensieindustrie. Als we dan toch meer geld moeten uitgeven aan defensie, laten we het dan alsjeblieft in ons eigen continent uitgeven en niet in andere delen van de wereld moeten gaan besteden. Dus onze defensieindustrie veel sterker en groter maken. Maar ook die basisindustrie, die weer de grondstoffen levert aan die defensieindustrie, ook zorgen dat die hier blijft. En dat heeft ook te maken met dat we meer Europa nodig hebben en niet minder. En dat we allemaal op dezelfde manier als landen in Europa de regels van Europa invoeren. En daarin doet Nederland het niet altijd goed. Wij zijn altijd heel snel met het invoeren en we doen het altijd net even ietsje strenger dan de landen om ons heen. Wat ook weer ten koste gaat van onze Nederlandse concurrentiepositie binnen Europa.
10: We hebben nog één taak te verrichten en dat is de kettingvraag door te pasen. Niet naar morgen, want morgen hebben we vanwege Hemelvaart geen uitzending. Maar vrijdag zijn we er gelukkig weer. En dan praat ik met Pieter Hazekamp, de directeur van het Centraal Planbureau, ook wat het kost en oplevert, die twee, want het heeft toch ook een prijskaartje om strategisch autonoom te zijn. Wat zou je hem willen vragen?
12: Ja, en ik heb van Pieter ook zijn interview, ik geloof dat het in al van 2 jaar geleden, uit 2024, gelezen in het FD. En daar zegt hij ook dat strategische autonomie een illusie is. En eigenlijk zegt Wenning dat ook, en ik heb het dan ook maar voor het gemak overgenomen van beide heren. Hè. Het gaat om strategische relevantie, maar ik ben erg benieuwd hoe hij daar nu naar kijkt. En ik ben ook wel benieuwd hoe hij kijkt naar de aanbevelingen in het Wenning-rapport. Want dat gaat hier eigenlijk over. Wenning die geeft 4 richtingen aan waarin we die strategische relevantie moeten opbouwen. En ik weet wel dat Centraal Planbureau eigenlijk geen uitspraken wil doen over zaken die ze nog niet zelf hebben doorgerekend. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe hij kijkt naar dat Wenning-rapport en die 4 richtingen die worden genoemd voor strategische relevantieopbouw.
10: Nou, dan ga ik hem samen met jou even lekker uitdagen vrijdag om daar toch echt even antwoord op te geven.
12: Mooi.
10: Ik vond het ontzettend leuk. Het afgelopen uur Boudewijn Simons, de CEO van Havenbedrijf Rotterdam.
12: Dankjewel.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: Je kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+. Business Beats.
1: AI.
2: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
3: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel. De verzendpartner voor e-commerce.
4: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
3: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
5: De energietransitie in Nederland zit muurvast. Hoe moeten bedrijven nu verder met verduurzaming? Het kan door slimmer te werken. Hallo, ik ben Patricia en ik sta hier met Roderick Soesman, algemeen directeur bij installatiebedrijf Comfort Partners. Roderick, klopt het dat je met een connected warmtepomp en duurzamer en slimmer uit bent?
6: Ja, dat klopt. Een connected warmtepomp geeft real-time data door. Daarmee kunnen we niet alleen storingen voorkomen, bewoners kunnen ook energieadvies op maat krijgen, zodat ze hun warmtepomp zo optimaal mogelijk leren gebruiken. Hier is alleen wel een stabiel netwerk voor nodig en daar helpt KPN ons mee.
5: Meer weten hoe Comfort Partners slimmer werkt met de connected warmtepomp? Je leest het op partner.fd.nl/KPN.
7: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
8: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
7: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
9: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
10: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
11: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
10: Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
12: Dr. Pol, Julius Jaspers, Robert van Beckhoven en Frank van der Lende zijn vrijdag te gast in de Friday Move met Thomas van Groningen. We zenden live uit vanuit het Renaissance Amsterdam Hotel.
13: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
14: BNR Verkeer.
15: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Er staat 70 kilometer file. De langste files staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaak een kwartier vertraging. A27 Breda richting Utrecht, tussen knooppunt Gorkum en Lexmond 20 minuten. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag voor Oestgeest 5 minuten vertraging op spoedreparatie. De rijbaan is dicht. Het verkeer moet daar via de af- en de oprit langs. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel een kwartier vertraging na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. En op de A58 van Tilburg naar Breda voor de aansluiting met de A16 10 minuten oponthoud.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Premier Jette ontvangt dit weekend de premier van India en wil het met hem hebben over het meisje Insia. Zij werd 10 jaar geleden als peuter in opdracht van haar vader uit Nederland ontvoerd naar India. Om de zaak onder de aandacht te brengen hebben alle Nederlandse Europarlementariërs een brief naar het parlement van India gestuurd. In de pijp in Amsterdam is afgelopen nacht een plofkraak geweest. Er zijn meerdere explosieven gebruikt. Eentje daarvan bleek niet te zijn afgegaan toen de politie kwam. Die heeft explosieve experts ingeschakeld. De politie wil graag camerabeelden zien om de daders te kunnen pakken. Die gingen er vandoor op een scooter. Er is deze week iemand opgepakt voor vernielingen in het Utrechtse Maarsen tijdens de jaarwisseling. Het is een minderjarige jongen. Hij wordt verdacht van het gooien van een vuurwerkbom in de portiek van een gebouw waar senioren wonen. Dat zorgde voor flinke schade. Nog een arrestatie voor het ingooien van ruiten van het gemeentehuis in Loosdrecht op Koningsdag. Toen werden ook hekken vernield. Het gaat om een minderjarige jongen die zichzelf heeft gemeld bij de politie. Hij komt nog voor de kinderrechter. Een man is al veroordeeld voor vernielingen. Hij kreeg een maand cel. En in het Zuid-Hollandse Wateringen is een vrouw met een auto een supermarkt binnengereden. Er raakte niemand gewond, maar er is wel een flinke ravage, melden regionale media. De brandweer moest de auto met een sleepkabel uit de winkel trekken. Het rijbewijs van de vrouw zou in beslag zijn genomen. Dan nog het weer van Weer Online. Het is wisselvallig en zo'n 12 graden. Later in de middag en aan het begin van de avond alleen nog buien in het zuidoosten van het land. Morgen wordt het ongeveer net als vandaag. En in het weekend dan wordt het warmer. En dat was het ANP-nieuws.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
17: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
18: In de BNR-app.
17: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
18: En blijf scherp.
17: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
19: Delen van de Europese AI-verordening zijn uitgesteld, afgezwakt, met volgens critici de techlobby als grote winnaar. En vakbonden FNV, CNV en VCP dreigen met acties als het kabinet de voorgestelde bezuinigingen op de sociale zekerheid niet binnen 2 weken, ik herhaal, 2 weken schrapt. Dat en meer bespreek ik met de leden van het lobbypanel. Nora van Elver is hier, partner van EPPA. En Ankie van Werst, directeur-bestuurder van FutureUp, platform voor duurzaam ondernemen. Welkom leden van het panel. Ankie, waar wil jij mee beginnen?
20: Nou, er stond een mooi bericht op nu.nl over het aantal investeringen in verduurzaming en batterijopslag van ondernemers. Dus wij als ondernemers zorgen voor een grote energiebesparing. En dat nieuws zegt mij 2 dingen. Het gaat over een belastingkorting die je krijgt. Er is in totaal 400 miljoen voor uitgetrokken. Die 400 miljoen heeft geleid tot 4 miljard aan investeringen in energieverduurzaming. Lijkt mij een mooi werkend instrument. En die energiebesparing, die laat weer zien dat ondernemers dus ook best wel willen als ze een klein zetje krijgen. Net zoveel energie als 753.000 huishoudens, geloof ik, wordt er nu door ondernemers bespaard.
19: Nora, jouw nieuws.
21: Ja, ik wil het even hebben over het interview met Odido gisteren, die eigenlijk voor het eerst naar buiten zijn getreden om te reflecteren op de hack.
19: Daar wilde hij het even over hebben.
21: Ja, heel kort. Heel kort. Nou, wat mij breder opvalt, ook vanuit mijn eigen adviespraktijk, is dat grote bedrijven, zeker als die in een concurrerende markt opereren, beursgenoteerd zijn of anderszins in een gevoelige sector begeven, dat zij de neiging hebben om zodra er een crisis uitbreekt, eigenlijk alle communicatie te stoppen. En je ziet ook in dit geval, Odido heeft ervoor gekozen, ja, we weten nog niet zoveel, dus we zeggen niks. Maar vanuit reputatieoogpunt en publiekscommunicatie, maar ook politiek-bestuurlijke stakeholders, hoop ik dat bedrijven een keer de les gaan leren dat dat echt onverstandig is. En dat je veel eerder, veel empathischer toch moet communiceren. Al zeg je maar dat je het niet weet, is altijd beter dan niks op de lange termijn voor die relatie met je omgeving en je klanten.
20: Die regel is toch ook van, die heb ik in mijn studententijd geleerd. Dat is toch zeker meer dan 30 jaar geleden. De tijden zijn ook veranderd.
21: De tijden zijn veranderd en het is logisch, hè, want je hebt dan te maken, legal komt dan in beeld, advocaten komen in beeld, aansprakelijkheid, claims, die lopen ook allemaal bij Odido. Ik begrijp dat allemaal heel goed, ik begrijp wat er in die boardroom gebeurt. Maar tegelijkertijd is het dus wel zaak om vanuit communicatieoogpunt daar nu echt een keer ook binnen die organisaties op door te dringen dat dit zo niet kan.
19: En de communicatie op dit moment, want dat was een groot interview in de Telegraaf, en ik denk dat hij het verder laat bij video's op de website, en die worden dan ook weer verspreid richting de klanten. Maar dat is het, met als duidelijke boodschap, wij gaan hier wel van leren. Wij gaan het een volgende keer anders aanpakken, maar wij gaan niet compenseren. Is dat wel afdoende wat jou betreft?
21: Nee, it's too little too late. Natuurlijk, als je het vanuit reputatieoogpunt bekijkt. Die schade is echt geleden. Die hek was begin februari. En we zitten inmiddels in mei.
19: We gaan naar de vakbonden. Die hebben weinig tijd voor het kabinet nog. Namelijk 2 weken. En anders dan komt het tot een actie. Volgens FNV-voorzitter Hans Spekman komen de plannen van het kabinet namelijk eenzijdig terecht bij werkende, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. En de vakbonden hebben de handschoen al een tijdje uit. Het is klokken geblazen. Dus dan komt er een moment dat er wordt gezegd: als jullie niet in beweging komen, dan gaan wij mobiliseren. Het mag allemaal niet zo verbazen, denk ik, Ankie.
20: Nee. En met een minderheidskabinet hebben ze nog meer macht. Dus dat zij nu met z'n allen zo stevig hun piketpaaltje slaan. Ja, ik had dat wel verwacht. Ja.
19: Maken die vakbonden zich, gezien dat minderheidskabinet en toch voor een deel ook de furieuze oppositie, zich ook niet een beetje zorgen om niks? Want het gaat over een regeerakkoord dat dus niet kan bogen op een meerderheid in de Tweede Kamer. Het is dus ook nog geen voldongen feit dat die bezuinigingen er komen.
20: Ja, het een heeft ook met het ander te maken. Hè. Het feit dat zij deze acties ondernemen beweegt dus ook partijen in de Tweede Kamer om hun mening aan te scherpen. Dus het is echt een wisselwerking in dit geval.
19: Maar Nora, ik heb ook al van Velbrief begrepen dat hij bepaalde zaken wil uitstellen, nog eens wil bezien. De ijskast is voorbijgekomen. Dus die vakbonden die hebben al iets gewonnen ten opzichte van wat er op papier stond.
21: Ja, hoewel er nog niks echt definitief van tafel is en er natuurlijk ook nog geen alternatief is. En hè, bij lobby gaat het ook altijd om timing. Goed om je te beseffen dat we nu in de fase zitten dat de begroting voor volgend jaar rond moet komen. Hè, dus Jette is bezig met een rondje langs de velden, kopjes koffie drinken, je weet hoe het gaat. En voor de zomer komt daar wel ja, een redelijk definitieve klap op. En dan in augustus de laatste puntjes op die. Dus ik vind dit een heel logisch moment om die deadline nog eens wat verder aan te scherpen. En ja, een vakbond en een vakbonden die zich verenigen, die putten dan uit de oude vertrouwde gereedschapskist van acties.
19: We gaan naar 70 prominenten uit de Nederlandse zakenwereld. Wetenschap waaronder Peter Wenning, Prins Constantijn, Philips CEO Roy Jacobs, Nelly Kroes, Ankie van Werst, om maar eens wat mensen te noemen. Ze hebben allemaal hun handtekening gezet onder een brief om sneller te komen tot een nationale investeringsbank. En die NIB die moet met 10 miljard euro aan overheidsgeld als startkapitaal gericht gaan investeren in meerjarige programma's gefocust op chips, infrastructuur, netcongestie. En dat is een herhaalde oproep. Ik sprak er gisteren over met Jeroen Kremers, oud-bewindvoerder onder andere bij het IMF. Bankbestuurder, hij legde gisteren uit waarom het zo nodig is.
2: We hebben die oproep een jaar geleden gedaan. We zijn een jaar verder. De urgentie is groot, want de wereld staat niet stil. Niet in het bedrijfsleven, maar ook niet tussen overheden. En in die tijd is er eigenlijk niet veel gebeurd.
19: Ankie, heb jij nog moeten nadenken of jij hier weer een handtekening onder zou zetten of niet?
20: Nee, ik sta heel erg achter deze investeringsbank. En wat ik vooral belangrijk vind is, als je het doet, doe het dan goed. En daar zit het risico in. En dat is de reden dat we nu ook zeiden, we willen toch nog nu. Terwijl ze bezig zijn met de inrichting hiervan. En inderdaad, hè, we hebben een begroting die eraan komt. Nog één keer hier wel wat aandacht op geven. En dan ook specifiek over de invulling.
19: Ja, nog één keer hier wat aandacht aan geven. Ik begrijp het, want laten we dat ook wel eventjes vermelden. Er staat iets over die instelling zoals dat op papier staat in het regeerakkoord.
20: Ja.
19: Dus is het nodig om op deze manier nog een keer te zeggen, ja, er staat al iets, maar het is nog niet voldoende en er moet tempo gemaakt worden als je weet dat de politiek er al mee bezig is.
20: Ja, maar je ziet dus dat de politiek ermee bezig is. En de eerste geluiden over de inrichting, dan zie je dat niet alle elementen worden meegenomen. En bij zo'n investeringsbank, nogmaals, je doet het goed of je doet het niet. En op het moment dat je zaken afzwakt, dat je kijkt naar andere budgetten, dat je kijkt naar andere richtlijnen en het wordt weer wat meer een overheidsmiddel in plaats van een serieuze investeringsinstelling, ja, dan loop je risico. Dus het momentum nu is bewust gekozen.
19: Nora, nog een keertje iedereen optrommelen. Best begrijpelijk.
21: Ja, vind ik heel begrijpelijk. En dit is ook als signaal bedoeld natuurlijk naar diegenen die daar nu met die uitwerking bezig zijn, om dit punt natuurlijk nog even publiekelijk ook te maken. Juist in die uitwerking, the devil is altijd in de details. Een zinnetje in het regeerakkoord is een prachtig resultaat, maar is eigenlijk pas de spijker in de muur waar je vervolgens je idee aan moet gaan ophangen en hoe dat een vorm gaat krijgen. Ja, daar zit ook het echte werk. Zeker bij een relatief ingewikkeld en nieuw middel, want het is geen doel op zich. Het is een middel om allerlei investeringen in de Nederlandse economie mogelijk te kunnen maken.
19: Ah, dat is wel een belangrijk thema geweest, ook in aanloop naar de verkiezingen. En ik geef toe, ik heb ongetwijfeld een verwrongen blik op de realiteit. Maar alle politici die hier zijn geweest in aanloop naar die verkiezingen, die hebben gezegd, die investeringsinstelling, die bank, daar gaan wij ons hard voor maken. Dus misschien is dit iets meer dan zomaar het zinnetje in het regeerakkoord. En is dit iets wat bij veel politieke partijen ook echt wel als een wens genoteerd mag worden. Dit zou er echt moeten komen.
21: Dat deel ik helemaal met je. Dat is helemaal geen verwrongen realiteit.
19: Nee, maar wel, ik dacht
21: Thomas,
19: misschien dat het dat het, bij BNR gaat het hier al ja, misschien zelfs te lang over.
21: Ja, dat kan ik me ook voorstellen. Wat je vaker ziet in de politiek is dat er dus inderdaad bepaald commitment is en er wordt een term opgeplakt. Maar de invulling van hoe die term vervolgens precies vorm gaat krijgen is politiek gezien minder belangrijk. Want daar gaat het niet om. Je wordt afgerekend. Wij hebben die Nationale Investeringsbank opgestart. En als er dan straks 500 miljoen in zit en de randvoorwaarden zijn niet goed, dan heb je uiteindelijk je beleidsdoel niet gehaald, maar heb je wel het middel gerealiseerd. En daar, ja, daar gaat dan soms vanuit politiek meer aandacht naartoe. En dat neem ik die politiek overigens niet kwalijk. Dat is ook waar burgers vervolgens die politiek op afrekenen. Dus het is heel goed dat bedrijfsleven, maatschappij, burgers, dat die de overheid en de politiek bij de les houden. Van, het gaat niet alleen maar om het naampje, maar ook om hoe we het invullen.
20: En de impact die je ermee gaat maken, want daar zit precies de crux nu. De boodschap is 1 pagina, maar daaronder zitten 17 pagina's met governance structuren, de financieringsstructuren, transitievoorbeelden die graag gefinancierd moeten worden. Dus er zit zoveel detail achter waarvan wij eigenlijk hopen dat dat meegenomen wordt. Of eigenlijk wensen, verstandig vinden dat het meegenomen wordt. En daar zit de crux van deze boodschap. Alleen die gaat, het artikel refereert, de Telegraaf gaat die 17 pagina's niet overnemen.
19: Nee, maar hadden wel gewoon een serieuze pagina
20: absoluut
19: in de krant eraan gewijd.
20: Ja. Ja.
19: Ik maakte overigens in het gesprek met Jeroen Kremers een cruciale fout. Ik had het nog over een investeringsinstelling. Hij zei nee,
20: dat
19: praat
20: is
19: over
20: precies
19: een bank.
20: Het probleem.
19: Ja, precies, maar leg even uit waarom dat dan precies het probleem is. Want die instelling staat in het regeerakkoord.
20: Ja, dus en dan zit je met een overheid kijkt op een andere manier naar investeren dan een bank doet. En een bank kijkt naar risk-return profielen, kijkt naar lange termijn, heeft een hele andere financiële verslaglegging en doelstellingen. En een overheid zit met zijn begroting. Een investeringsinstelling zou je zomaar heel dicht tegen een begroting kunnen zetten. Een begroting gaat over inkomen en uitgaven dit jaar. Dat heb je te verhouden. En een bank gaat over hoeveel rendement gaat dat ons over 10 jaar opleveren. Of wat doet dit nog meer? En daarom,
21: en daar zit precies de noodzaak. Hè? Ook als je naar andere debatten in de samenleving kijkt, investeringen in preventie, dingen die renderen op de lange termijn, waarvan iedereen zegt, ja, dit is gewoon een verstandige investering en hier gaan we veel aan hebben, buiten die strikte regels van die begroting om. Daar zit de concrete behoefte in de Nederlandse economie op dit moment. Op heel veel verschillende dossiers.
19: Wie moet zich dan nu door deze brief aangesproken voelen? Want er is een taskforce, volgens mij, vanuit het kabinet. Precieze naam, het gaat over welvaart, het gaat over verdienvermogen.
20: Verdienvermogen. Ja, die moeten zich aangesproken voelen.
19: En ze, dat zijn er nogal wat, toch? Dat zijn verschillende departementen onder leiding van de minister van Economische Zaken.
20: Ja, en het is goed dat het verschillende departementen zijn, want je ziet ook dat er veel financierings, investerings, ik doe een quote-unquote, dat zie je natuurlijk niet op de radio, realiseer ik me.
19: We maken daar een YouTube-filmpje van voor jou.
20: Oh, dank je.
19: Of niet meer, als dit nu toch een beetje tegenvalt. Ga je gang.
20: Dat was mijn boodschap. Nee, er zitten in heel veel departementen losse investeringsmiddelen en instrumenten. En eigenlijk zeggen we ook, veegt die nou onder 1 beleid en 1 leiding. En daarom is het ook belangrijk dat al die departementen hierover meedenken.
19: We gaan naar deel 2 van het lobbypanel.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
19: De leden van het lobbypanel zijn Nora van Elveren en Ankie van Weers. Gisteravond, we zitten er bovenop, debatteerde de Tweede Kamer over het gebruik van pesticiden. En onderwerp van dat debat was specifiek de omnibus voedsel- en diervoeder. Omnibus, daar zijn we weer. Daarin staat onder andere dat bepaalde procedures rond het gebruik van pesticiden versoepeld moeten worden en dat de rapportageplicht versimpeld zou moeten worden. En het mag geen verrassing zijn, volgens de voorzitter van het Pesticide Action Network Netherlands, Margriet Manting, is die omnibus een pesticidentrein die in sneltreinvaart op de stikstofafgrond afrijdt. Dat schreven ze op de dag van het debat. Ja, Nora is nog aan het bijkomen in de Volkskrant. Eventjes, want pesticiden, dat is geen dagelijkse kost. Misschien niet in de Tweede Kamer en zeker niet in het lobbypanel. Maar het is wel een onderwerp waar stevige lobby op gevoerd wordt, Nora.
21: Absoluut. En pesticiden is wel degelijk onderwerp van debat in de Tweede Kamer. Met zeer regelmatige debatten. Maar vooral in commissieverband of schriftelijk. Dus we hebben in Europa de Landbouw- en Visserijraad. We hebben allerlei verschillende. Het vindt vooral op Europees vlak plaats, namelijk. Nederland heeft relatief weinig eigen vrijheid op pesticidenvlak. Wat wel goed om te weten is dat onze nationale toezichthouder, het CTGB, is voor heel veel pesticiden in Europa de aangewezen instelling om ze toe te laten. Dus er vindt ook in Nederland heel veel lobby plaats op pesticidenvlak, maar vooral in Europa waar de regels allemaal gemaakt worden.
19: En dat heeft er ook mee te maken dat het hele grote bedrijven zijn die op dit moment hun geld verdienen met pesticidenverkoop.
21: Dat klopt. En het gaat dan in het lobbypanel, maar ook wel in het maatschappelijk debat altijd dan over, oh ja, de big lobby van dat soort grote bedrijven. En nou, als je daar dan ook wat beter in zit en induikt, dan zie je zeker in Europa dat die lobby ook voornamelijk gevoerd wordt door overheden zelf. De beste lobbyisten in Brussel zijn gewoon de lidstaten zelf, die opkomen voor de grote bedrijven die gevestigd zijn in hun eigen land. Dat zie je niet alleen maar rond pesticiden, maar zie je bijvoorbeeld ook rond de auto-industrie en olie en gas.
20: En dat zie je in dit geval ook, hè? Want ineens bemoeien Verenigde Staten en Brazilië er zich mee. Maar ja, goed, we hebben vier grote bedrijven, Bayer, Syngenta, Basf en Corteva, die eigenlijk gewoon 70% van die pesticiden in de markt zetten. En alleen Bayer al heeft 8 miljoen euro uitgetrokken voor pesticidenlobby in Brussel. Ja.
19: En wat doen ze met die bedragen dan? Want Pointer heeft er eerder onderzoek naar gedaan, dat ze overigens alweer van een paar jaar geleden, waaruit dan blijkt dat ze daar de deur plat lopen en dat bepaalde amendementen voor Europese wetgeving direct worden ingestoken door die grote lobby.
20: Alvast geschreven voor een commissaris.
19: Ja, maar dat bespreken we hier met enige regelmaat, want dat komt ook wel vaker voor. Ja. Maar is dat ook meteen hetzelfde als heel veel invloed hebben of niet per se?
21: Nee, heel veel geld vertaalt zich niet automatisch in heel veel invloed. Kijk maar naar de tabaksindustrie bijvoorbeeld. Waar enorme bedragen er tegenaan gaan, maar wiens invloed wel degelijk af aan het nemen is. Gelukkig, zeg ik daarbij. Maar wat je zeker specifiek op het Europese speelvlak ziet, is dat ook de nationale sectoren die afhankelijk zijn van dat soort pesticiden, zijn niet alleen maar de bedrijven, maar het zijn ook de teeltsectoren. Dus bijvoorbeeld het aardappelteelt.
19: Lelieteelt.
21: Ja, die roeren zich. En die zijn in sommige, met name Oost-Europese landen, heel erg belangrijk, ook voor de lokale economie. En daar zie je dat ze in Europa dus veel invloed op hebben.
19: Maar dit wordt ook wel juridisch, want ik geloof, ik noemde net niet helemaal toevallig die lelieteelt. Dat mag nu in bepaalde gebieden, bepaalde gemeenten niet meer. En ik geloof dat de verantwoordelijke staatssecretaris ook heeft gezegd, ja, wij gaan niet in een sneltreinvaart, maar wij gaan nu wel op een muur af. Dit wordt ook weer een juridische strijd, als je niet oppast.
21: Let. Ja, dat geldt voor steeds meer dingen in de samenleving. En de ene kant zegt dan dat komt omdat de overheid zich niet aan de eigen regels houdt. Dus mensen stappen naar de rechter om die overheid of andere bedrijven aan de eigen regels te houden. Anderen zeggen weer, nou, het zijn de verkeerde regels. In dit geval zie je dat er Europa is ooit opgericht als landbouwunie om de belangen van de Europese landbouw te bevorderen. En dus pesticiden hebben daarin altijd een belangrijke rol.
20: Ja, maar steeds minder. Dus dat vind ik.
21: Neemt af.
20: Ja,
21: en
20: dus
21: daar zie je nu een maatschappelijke beweging ook op gang komen.
20: Maar niet alleen
21: we nu
20: maatschappelijk,
21: een debat hebben.
20: Ook business. Dus wat ik zie is dat de grote retailers zelf al aan het experimenteren zijn met minder pesticiden. Heel erg graag biologische middelen willen stimuleren. Boeren zelf, ja, die denken ook na over hun eigen gezondheid. Die willen eigenlijk ook niet meer. Dus het is de tegenbeweging ontstaat echt. Dit specifieke vraagstuk zit hier een beetje dubbel. Het argument wordt gebruikt, deze wetgeving is ook makkelijker om, dan wordt het ook makkelijker om biologische middelen toe te staan. En dat is niet helemaal waar. Dus wat ik heel mooi vond gisteren, want ik heb vanochtend nog alles even doorgenomen. Ik heb er niet opgebleven, als je het niet erg vindt, voor het debat wat tot 12 uur duurde. Uiteindelijk zegt Nederland en bijna op BBB en SGP na, zeggen ze bijna allemaal, nou, ga nou niet mee in deze wetgeving. Kijk wel wat je kan doen voor biomiddelen. Maar dit gaat echt te ver.
19: We gaan er even naar AI om het af te toppen. Want de aanpassingen aan de in augustus 2024 aangenomen AI Act zijn afgezwakt. Zo worden de beperkingen voor AI-toepassingen met een hoog risico uitgesteld tot december volgend jaar. En komen er minder regels voor het gebruik van AI in industriële applicaties. En dit is ook ook een hele Brusselse gang geweest. Want het leek eind april, dacht ik, al een gedane zaak. Mondde toch nog weer uit in verschillende onderhandelingsrondes. Duitsland, de ChristenDemocraten wilden meer aanpassingen. Was daar denk je dan ook al een lobby aan het werk, Nora?
21: Ja, natuurlijk. Dat geldt voor alles in Brussel. Toevalligerwijs waren wij als EPPA in Brussel aanwezig toen dit onderhandelingsakkoord werd gepresenteerd op een politico-event over AI. Zaten we daar dicht op het vuur. En wat je hier ziet is enerzijds dat men zegt dan, nou, de tech-lobby heeft gewonnen.
19: Ik wilde het jou ook wel in de mond leggen, maar de tech-lobby heeft niet gewonnen.
21: Nou, daar is een argument voor te maken. Anderzijds zou je ook kunnen zeggen dat er bepaalde regels in het verleden niet gehandhaafd zijn. Waardoor er nu noodzaak is om er opnieuw naar te kijken. Elk verhaal heeft wat dat betreft twee kanten. Wat interessant is, is dat er natuurlijk sinds de start van die AI Act een hele hoop in de wereld is gebeurd. En ook een hele hoop in Europa is gebeurd. Waarbij er nu meer aandacht uitgaat naar we moeten toch die Europese...
19: Ja, ik zie enige aanvulling aan de andere kant van de tafel.
20: Iets kritischer. Ik had het net over de 8 miljoen van Bayer. Meta 10 miljoen aan Europese lobbykosten. Dat is niet om het moreel belang van AI te beschermen. In dit geval...
21: Nee, maar voor de goede orde, ook de Europese AI-bedrijven hebben hier dus voor gelobbyd.
20: Klopt. En dat is wat ik begrepen heb. De partijen die de standaarden schrijven. Dit is natuurlijk een act waarin de morele belangen van AI beschermd worden, of moreel beschermd worden, dat vereist hele stevige standaarden. Hè? Want dat is natuurlijk heel lastig zwart-wit te maken. En zelfs de ontwikkelaars van de standaarden zeggen van, joh, een jaar uitstel kan geen kwaad, want dan kunnen we het echt goed dichttimmeren. Dus dat het uitgesteld is, is denk ik goed. Waar ik heel blij mee ben, is dat het geen afzwakking is. En daar is wel stevig voor gelobbyd ook, door techbedrijven.
21: Nou ja, wat interessant is dat het veranderende speelveld wereldwijd en de nadruk die Europa legt op strategische digitale autonomie, dat weer ook voor heeft gezorgd dat Europese AI-bedrijven ook anders in de wedstrijd zijn gaan zitten. En dus ook bijvoorbeeld tegen de lidstaten hebben gezegd, ja, als jullie willen dat wij de volgende OpenAI worden of Mistral of wat dan ook, dan zullen wij een aantal dingen nodig hebben. En dat is bijvoorbeeld uitstel van inwerkingtreding van deze regels, omdat er beter over nagedacht moet worden. En sommige bedrijven kiezen daarvoor wel. Europese techbedrijven kiezen wel, pleiten wel voor een afzwakking. Anderen kiezen juist een andere route. Dus het is wel interessant hoe dat ook nog verder gaat ontwikkelen de komende tijd.
20: AI gaat zoveel malen sneller dan wetgeving ooit kan doen.
21: Hoe dat ook nog verder gaat ontwikkelen de komende tijd.
20: AI gaat zoveel

0: Europese economische autonomie is niet meer dan terecht. Hè? Weerbaarheid moeten we tonen. In dit geval vind ik daarom uitstel niet eens zo heel gek en waarschijnlijk broodnodig om het goed neer te zetten. Dat is wat anders dan versoepeling. Want dit gaat echt over onze bescherming en onze veiligheid. Laten we daar nou niet aan tornen. Economische slagkracht en innovatie is weer een ander verhaal.
1: Hebben we ook brieven over geschreven, geloof ik. Maar dan vooral Nederland. Ankie van Wers had daar ook haar handtekening onder gezet. Zij is directeur-bestuurder van Future Up. Ja. Dank voor je komst. Ja, Nora van Elvera, partner bij EPPA. Ook dank voor jouw komst.
2: Goedemiddag.
1: En dan kunnen we het nu gewoon weer over voetbal gaan hebben.
0: Jazeker.
1: We deden toen we binnenkwamen. Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen. Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
4: Altijd objectief.
5: Putin has stolen much already, but he will never steal the world's future.
4: Beheerst.
6: You're gambling with World War III.
4: Evenwichtig.
7: Donald Trump is the greatest friend that Israel has ever had in the White House.
4: Ik ben Bernard Hammelburg. Luister naar BNR De Wereld, het beste binnenlands programma over het buitenland. Elke donderdag om 3 uur of via je favoriete podcast-app. Blijf scherp.
8: Hoe word je extreem productief met AI? Dat leer je op het seminar Extreme Time Management van Denkproducties. Alexander Klupping praat je bij over de laatste trends. Deborah Nas laat zien hoe je bakken tijd bespaart. En Remy Gieling deelt de slimste tools met je. Kijk, dat is Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
9: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
8: Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Met Alexander Klupping, Deborah Nas en Remy Gieling. Ga naar denkproducties.nl.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Nu, later en altijd.
12: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
14: In onzekere tijden zoek jij als belegger rust. Vastgoed kan een mooi rendement opleveren, maar een pand aanhouden is veel werk. Wil jij geen gedoe, maar wel beleggen in vastgoed? Stap dan in een fonds van Annexum. Al 25 jaar de beheerder van vastgoedfondsen in Nederland. Voor beleggen in steen, met rust. Bekijk je kansen op annexum.nl.
15: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
16: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op
17: De horecazaken van Ramis Ramsey schoten als paddenstoelen uit de grond. Maar die snelle groei zorgt ook voor druk, stress en een gebrek aan focus. En als de omzet bij een aantal zaken dan ook achterblijft, is het tijd om keuzes te maken. Wat is wijsheid als ondernemer? Dat hoor je vandaag om 2:30 in Bloed, Zweet en Zaken op BNR.
18: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt

0: Onto, de alles-in-één zakelijke rekening.
1: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs. Creon
2: Kozijnen. Ben jij als organisatie voorbereid op een cyberaanval? Niet alleen grote bedrijven, ook het MKB moet voldoen aan strengere NIS2-eisen. Zie het Microsoc van CaptureTech als de APK voor jouw digitale veiligheid. 24/7 monitoring, duidelijke rapportages en directe bescherming. Snel operationeel en zonder complexe systemen.
3: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef. BNR
4: Verkeer. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Er staat 80 kilometer file. De langste files staan op de A7, de afsluitdijk richting Friesland. De vertraging is een kwartier. A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens 10 minuten. De A12 Duitse grens richting Arnhem. Voor Zevenaar 10 minuten. A27 Breda richting Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmond een kwartier oponthoud. Dat is de nasleep van een ongeluk. En op de N318 Varsseveld richting Winterswijk. Tussen Miste en Winterswijk een kwartier extra reistijd.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
6: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi.
7: Premier Jette ontvangt dit weekend de premier van India en wil het met hem hebben over het meisje Insia. Zij werd 10 jaar geleden als peuter in opdracht van haar vader uit Nederland ontvoerd naar India. Om de zaak onder de aandacht te brengen hebben alle Nederlandse Europarlementariërs een brief naar het parlement van India gestuurd. In de pijp in Amsterdam is afgelopen nacht een plofkraak geweest. Er zijn meerdere explosieven gebruikt. Eentje daarvan bleek niet te zijn afgegaan toen de politie kwam. Die heeft explosieve experts ingeschakeld. De politie wil graag camerabeelden zien om de daders te kunnen pakken. Die gingen er vandoor op een scooter. Er is deze week iemand opgepakt voor vernielingen in het Utrechtse Maarsen tijdens de jaarwisseling. Het is een minderjarige jongen. Hij wordt verdacht van het gooien van een vuurwerkbom in de portiek van een gebouw waar senioren wonen. Dat zorgde voor flinke schade. Nog een arrestatie voor het ingooien van ruiten van het gemeentehuis in Loosdrecht op Koningsdag. Toen werden ook hekken vernield. Het gaat om een minderjarige jongen die zichzelf heeft gemeld bij de politie. Hij komt nog voor de kinderrechter. Een man is al veroordeeld voor vernielingen. Hij kreeg een maand cel. En in het Zuid-Hollandse Wateringen is een vrouw met een auto een supermarkt binnengereden. Er raakte niemand gewond, maar er is wel een flinke ravage, melden regionale media. De brandweer moest de auto met een sleepkabel uit de winkel trekken. Het rijbewijs van de vrouw zou in beslag zijn genomen. Dan nog het weer van Weer Online. Het is wisselvallig en zo'n 12 graden. Later in de middag en aan het begin van de avond alleen nog buien in het zuidoosten van het land. Morgen wordt het ongeveer net als vandaag. En in het weekend dan wordt het warmer. En dat was het ANP-nieuws.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
8: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Flexwerk staat al lange tijd onder druk. De uitzenders en detacheerders zien hun omzet, hun winst kelderen in Nederland. Maar voor internationaal detacheerder Brunel was er in het eerste kwartaal dit jaar sprake van een klein lichtpuntje. Het bedrijf zag de omzet 1% groeien. Is alle malaise dan zo goed als achter de rug? En hoe garandeer je eigenlijk de veiligheid van je mensen die in het Midden-Oosten aan het werk zijn? Dat en meer vraag ik aan Peter de Laat, de topman van Brunel. Welkom.
9: Dank je.
8: Op de dag na de beleggersdag. Beetje uitgerust?
9: Ja, zeker. Een goede dag en het is goed ontvangen. Leuke feedback van analisten en beleggers. Dus
8: hoe was de stemming dan?
9: Overwegend positief. Ze vonden dat we een helder verhaal hadden en snapten waar we naartoe willen.
8: Wat was je verhaal in het kort?
9: Het belangrijkste is dat wij in de juiste markten zitten met de juiste dienstverlening. En dat groei gaat opleveren de komende jaren.
8: Maar dat zit je misschien al langer en die groei is de afgelopen jaren niet altijd zo zichtbaar geworden. Sterker nog, er was sprake van krimp.
9: Absoluut. En dat komt ook dat we niet altijd in de juiste markt hebben gezeten. En we hebben de afgelopen 2 jaar ook een aantal markten gezien die behoorlijk zwakker waren. Nou, Duitsland, Nederland en de renewable energie. Nou, Duitsland lijkt voor ons de goede kant op te gaan nu. Renewable energie met al die initiatieven en de druk van die komt uit het conflict in het Midden-Oosten. Gaat dat ook de goede kant op? Dan blijft Nederland over. En dat was ook de enige die nog daalde in het eerste kwartaal.
8: Maar het was ook wel dringend nodig dat je die beleggers een keer wat positiefs kon vertellen. Want die zijn de afgelopen jaren niet bepaald rijker geworden van Brunel.
9: Ja, absoluut. De aandelenkoers is de afgelopen jaren hard gedaald. Maar dat zie je ook industriebreed. Onze sector wordt fors minder gewaardeerd dan in het verleden.
8: Ja. Toch pikt de quote, volgens mij was het eruit dat jij vorig jaar behoorlijk wat aandelen zelf particulier hebt bijgekocht.
9: Ja.
8: Is dat om te illustreren dat jij er alle vertrouwen in hebt?
9: Nou, absoluut. Dat is het belangrijkste onderdeel. Maar ik vind het ook gewoon een goede belegging.
8: Waarom?
9: Ik verwacht dat we daar behoorlijk rendement op gaan maken.
8: Ja. En welke voortekenen zie je dat dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren?
9: Het staat en valt allemaal met de markten waarin we in zitten. En wij zitten in de hele wereld vooral in technische markten. En daar staan zoveel investeringen gepland in de energieindustrie, mijnbouw, defensie, netwerkbeheer. En daar zijn wij uniek voor gepositioneerd om onze klanten daarbij meer te helpen.
8: Maar laten we even kort uitleggen wat dat is, dat detacheren. En zeker als je dat internationaal doet. Wat kunnen jullie voor bedrijven, voor jullie klanten betekenen?
9: Het begint met het invullen van de vacatures die ze hebben. Zorgen dat ze de juiste mensen hebben. En in die markten die ik net noemde gaat het vaak om grote teams die je in één keer moet leveren. En die teams werken ook niet continu op dezelfde locatie. Dat wisselt heel veel van landen. Grote energieprojecten, die, ja, ik zeg altijd, die reizen over de wereld. Die worden eerst ontworpen op het hoofdkantoor van een oliebedrijf. En dan gaan ze naar een engineeringland. En vervolgens wordt er iets gebouwd in China. En dan moet het daarna in elkaar gezet worden naar Azië of naar Zuid-Amerika gaan.
8: Maar dat veronderstelt dat jij wel kunt vinden wat die bedrijven soms niet kunnen vinden. Terwijl ook Brunel natuurlijk te maken heeft met demografische ontwikkelingen. Met bepaalde talenten, bepaalde specificaties die heel erg gewild zijn. En andere die misschien juist buitengewoon voorradig zijn. Lukt het jullie dan wel om op die krappe arbeidsmarkt die in ieder geval Nederland en de andere delen van Europa parten speelt, die mensen te vinden?
9: Het begint niet altijd met dat uitgangspunt dat onze klanten niet kunnen vinden. Heel vaak hebben onze klanten een bewuste keuze gemaakt dat ze dit soort projecten met een flexibele schil willen doen. Dus daar zetten ze ons voor in. En wat helpt om die mensen te vinden is dat het gewoon de mooiste opdrachten in de wereld zijn. En over het algemeen beter betalen dan de lokale opdrachtgevers. Dus dat helpt om mensen te vinden.
8: Dus de kaart van de krappe arbeidsmarkt die hoef ik hier niet te spelen. Daar hebben jullie geen enkele last van.
9: Uiteraard hebben wij er ook last van. Want we hebben ook opdrachten die minder makkelijk in te vullen zijn. Maar dan helpt het dat je wereldwijd actief bent. Want schaarste is overwegend een lokaal punt. Er zijn altijd ergens in de wereld wel mensen te vinden.
8: Hoeveel willen jullie zelf nog investeren in de capaciteiten, de talenten, de vaardigheden van de mensen die voor jullie bij die klanten aan de slag gaan? Ik kan me voorstellen dat niemand meteen kant en klaar aan de start verschijnt bij een nieuwe opdracht. En dat er toch ook ergens een verantwoordelijkheid ligt voor Brunel om ervoor te zorgen dat dat wel zo is.
9: Ja, absoluut. En dan wil ik weer het onderscheid maken tussen de wereldwijde markten, energiemarkten. Want die mensen moeten gewoon vanaf dag één kunnen functioneren. Dus daar is weinig dooropleiden nodig. Maar Nederland en Duitsland absoluut wel. AI is een belangrijk onderdeel, maar je ziet ook allerlei andere skills. Er is veel vraag in de defensieindustrie, maar er is bijna geen ervaring in die industrie. Dus daar zul je mensen in op moeten
8: leiden.
9: Maar
8: dan moeten jullie zelf met een bepaalde academy ervoor zorgen dat dat ook gebeurt?
9: Dat zou een optie kunnen zijn. Dat hebben we in het verleden met waterstof gedaan. En dat hebben we veel vaker gedaan.
8: En is dat zinvol geweest om dat met waterstof te doen? Want de grote waterstofdoorbraak. Ja, misschien heb ik iets gemist, maar ik heb hem nog niet gezien.
9: In het begin was dat heel succesvol. Ja. Maar uiteindelijk viel de vraag helemaal weg.
8: Ja. Nou, dan zit je met je academie.
9: Ja, dus die staat nu op een laag pitje. Maar er is nog steeds interesse in. Ja. Want het is nog niet helemaal van tafel.
8: Maar ga je dat dan ook doen? Hè? Bijvoorbeeld defensie, daarvan zou je kunnen veronderstellen dat is niet morgen per se weg. Dat hebben we de komende jaren nodig.
9: Ja.
8: Daar hoort dan weer een specifiek opleidingstraject bij.
9: Ja, absoluut. En dat verschilt ook nog welk onderdeel van defensie. Want defensie is ook heel breed.
8: En, maar dat gaan jullie op poten zetten?
9: Dat is nog niet concreet, maar daar zijn we wel naar aan het kijken wat onze opdrachtgevers daarin willen.
8: Komt het ook wel eens voor dat als bepaalde ontwikkelingen toch wat anders verlopen dan je veronderstelt, dat er gewoon simpelweg te veel mensen zijn voor te weinig opdrachten? Want dat is natuurlijk hartstikke duur als detacheerder.
9: Maar daar hebben we ons inmiddels dusdanig op ingericht dat we dat behoorlijk onder controle hebben. En zeker in Duitsland, waar we heel breed actief zijn, maar wel alleen maar op technische vlakken, zien we dat er best wel veel uitwisselbaarheid is tussen markten. Dus als de ene markt het wat minder doet, kunnen de mensen in andere markten wel inzetten.
8: Dus er zijn niet heel veel mensen die in dienst van Brunel zijn, maar geen klussen hebben?
9: Nee, dat zijn er heel weinig. En dat speelt alleen in Nederland en Duitsland. En de rest van de wereld werken mensen met ons alleen overwegend als we een opdracht hebben. Dus als de opdracht wegvalt, dan stopt ook hun contract met ons.
8: Ja, maar dan stopt niet per se het contract tussen jullie en jullie medewerker, toch? Die moet dan naar een volgende klus.
9: In Europa wel, maar in de rest van de wereld niet per se. Bij voorkeur wel, want het zijn goede mensen waar je mee gewerkt hebt. Dus die wil je graag ergens anders kunnen inzetten.
8: Oh ja?
9: Maar soms lukt dat ook niet.
8: Ik zou juist zeggen, het is ook wel prettig. Ik bedoel, je kent de flexmarkt, dat als er even geen klus is, dat je dan ook kunt zeggen, tot hier en niet verder.
9: Tuurlijk, dat helpt je resultaten. Maar het is ook een waanzinnig gemiste kans.
8: Ja, je hebt toch jarenlang als CFO gewerkt van dit bedrijf. Dus dan zul je ook moeten kijken naar de resultaten.
9: Ja, en daarom zit die contractstructuur zeker buiten Europa zo in elkaar. Dat we alleen risico lopen zolang mensen een opdracht hebben. En dat risico is ook dan op beperkt. Maar ik zou de organisatie graag meer trainen in het vinden van de volgende opdracht. Wat we in Nederland en Duitsland wel doen. Omdat je daar ook de financiële druk hebt om de volgende opdracht te moeten vinden.
8: Dus in Nederland doe je dat al wel. En ik wil graag meegaan in het optimisme. En de voorzichtige ommekeer die zichtbaar is. Want er is internationaal over de hele groep 1% omzetstijging waar te nemen. Maar in Nederland daarentegen zie je dat het klap op klap is. Dat die omzet, om maar sympathiek uitgedrukt te blijven, onder druk staat. Dat de winst een dreun krijgt. Waarom is het hier zo anders?
9: Mag ik eerst nog even op de 1% terugkomen? Want 1% lijkt niet veel. Nee. Maar na 6 kwartalen van krimp is het wel een verandering in de trend.
8: Maar dan dus is het nog 1% van wat minder. Omdat het 6 kwartalen op rij gekromd is.
9: Terecht punt. Dus dat moeten we nu weer snel laten groeien. Okay. Maar ik had
8: ik had je echt graag de ruimte gegeven om er iets meer over te zeggen. En dat mag zo meteen ook. Maar ik dacht, we beginnen even dicht bij huis.
9: Ja.
8: Waarom gaat het in Nederland niet van een leien dakje?
9: En dat doet ook het meeste pijn dat het in Nederland niet goed gaat. Onze oprichter en grote aandeelhouder Jan Brand was er gisteren ook bij. En die heeft dat nog een paar keer aangehaald dat dat toch beter moet.
8: Leuk dat hij op de uitnodiging inging.
9: Dat had een belang erbij.
8: Ja.
9: Maar waarom gaat het in Nederland niet goed? Dat is een deel extern. Er is heel veel nieuwe regelgeving gekomen die ons raakt. De ZZP-regelgeving raakt ons. De nieuwe CAO die er in onze sector is, die raakt ons. Daarnaast, we hadden het net over ABN AMRO, die voortvarend kosten heeft bespaard. Nou, een deel van die kostenbesparingen waren onze mensen. Dus dat zijn externe factoren waar je nou eenmaal mee te maken hebt. Maar waar we onvoldoende in geslaagd zijn, is dan de markten te vinden waar wel in geïnvesteerd wordt. Waar wel mensen worden aangenomen. En dat is waar we nu hard mee bezig zijn in Nederland.
8: Ja, want klopt het dat je in Nederland net wat meer markten bedient dan in veel andere landen waar Brunel ook actief is?
9: Ja, in de hele wereld doen we eigenlijk alleen maar technische mensen. Behalve in Nederland, daar doen we ook juristen, finance professionals en IT-medewerkers. Ja. Dus dat is breder. En dat geeft ook een grotere uitdaging.
8: Ja, ik dacht juist, daar moet je dan mee stoppen. Want jij zegt, dan moet je kijken naar markten waar mensen wel nodig zijn. Maar als je ziet dat Nederland te dissonant is, en dat is toevallig ook het land waar je veel breder georiënteerd bent, dan leidt dat voor mij tot een conclusie die zou kunnen zijn: schoenmaker blijft bij je leest. En probeer ook in Nederland dat specialisme goed in uitvoer te brengen.
9: En voor een groot deel is dat onderdeel van een plan voor Nederland. Wij moeten gewoon weer veel groter worden in technische profielen in Nederland. Dat wil niet zeggen dat we met de rest gaan stoppen, want daar hebben we ook een mooie positie in. Alleen het technische deel is veel te klein geworden door de jaren heen.
8: Ja, omdat je je aandacht ook hebt gericht op andere zaken. Waar je zegt niet mee te willen stoppen.
9: Ja, het is een scherp punt, maar wij denken dat we het allebei kunnen doen.
8: Ja?
9: Ja.
8: En wanneer ga je daar dan de vruchten van plukken?
9: We hebben een belangrijke wijziging ondergaan in Nederland. En net een nieuwe directeur aangesteld. Dus die gaat nu aan de slag.
8: Die vorige, die kon er niet zoveel van.
9: Er was behoefte aan een nieuwe.
8: Want hoorden mensen toch altijd mooie diplomatiek op de radio?
9: Ja, dank. Ja, maar dus er zijn wijzigingen en een nieuwe leiding. Dan moet je er realistisch rekening mee houden dat het eerst wat slechter wordt voordat het beter gaat worden. Ja.
8: Want jij bent zelf al heel lang aan Brunel verbonden. Ook voorafgaand aan deze functie als CFO. Betekent dat ook dat jij andere dingen in de bedrijfsvoering belangrijk vindt? Dat jij wat dat betreft ook sterker gaat letten op kosten, bijvoorbeeld?
9: Ja, kostenbeheersing is een wezenlijk onderdeel van ons bedrijf runnen. Maar het allerbelangrijkste is in de juiste markten zitten en de voldoende opdrachten binnenhalen. Dat is het makkelijkste om de problemen voor te blijven.
8: Maar blijft dat zo? Want het kwam eerder in deze uitzending al een paar keer aan de orde. Er is wereldwijd van alles aan de hand. Om te beginnen bij het Midden-Oosten. En natuurlijk ook nog altijd die oorlog op ons eigen continent in Oekraïne. dat zou kunnen betekenen dat de appetite om te investeren of om tot nieuwe projecten over te gaan iets afneemt, toch? En dan heb je ook iets minder mensen nodig die je via Brunel kunt inhuren.
9: In algemene zin zeker, maar juist in de markt waarin wij zitten neemt die appetite alleen maar toe. Het conflict in het Midden-Oosten heeft nogmaals benadrukt dat Europa bijvoorbeeld veel te afhankelijk is van regio's buiten Europa voor energie. De nieuwe investeringen in offshore wind waren al aangekondigd. Die zouden potentieel versneld kunnen worden. De hele wereld is te afhankelijk van vloeibaar gas uit Qatar. Dus die gaan ook naar andere
8: plekken. Dat weten we natuurlijk eigenlijk al jaren. Dat weten we in ieder geval sinds de oorlog van Rusland in Oekraïne. Dat is sinds 2022. En terugkijkend in de achteruitkijkspiegel kan ik niet zeggen dat dat jullie beste jaren zijn. Dus waarom denk je dat die energietransitie, waar jullie dus geld aan kunnen gaan verdienen, nu echt flink vaart gaat winnen?
9: Nou, onder andere door wat je net zegt, dat de afgelopen jaren gewoon onvoldoende is geïnvesteerd.
8: Ja. Het had al gemoeten.
9: Het had al gemoeten.
8: Het staat in talloze rapporten, het is door talloze politici benadrukt en het is toch niet gebeurd.
9: Ben ik niet helemaal met je eens, want als je kijkt naar onze performance in de rest van de wereld, is die best stabiel geweest over de afgelopen jaren. Hij is niet hard gegroeid, maar hij is wel stabiel geweest. En dat is omdat er nog steeds geïnvesteerd werd in energie en mijnbouw. En als daar dan nu voor ons ook defensie bij komt, ben ik wel optimistisch.
8: Dus die oorlog in het Midden-Oosten, hoe wrang ook, dat kan voor jullie een positieve uitwerking hebben?
9: Op de lange termijn zeker. Los dat alles in het Midden-Oosten weer opnieuw opgebouwd moet worden, of onderdelen. Ja. En onze mensen hebben voor een groot deel bijgedragen aan de eerste bouw. Dus we zijn ook goed gepositioneerd om ook het herstel bij te dragen.
8: Werken er op dit moment veel mensen via Brunel voor klanten in die gebieden die onder vuur liggen in het Midden-Oosten?
9: Verrassend genoeg zijn dat er nog heel veel. Er zijn op dit moment ongeveer nog 1500 mensen in het Midden-Oosten voor ons aan het werk. Dus toen op 28 februari dit begon, hebben wij natuurlijk heel veel contact gehad met ons management daar en de klanten. Maar hebben elke keer een manier kunnen vinden om die mensen veilig aan het werk te houden.
8: En welke manieren zijn dat?
9: Gewoon voortdurend, die installaties zijn goed beveiligd. En vaak genoeg worden mensen ook naar huis gestuurd als de dreiging te groot wordt. Dan worden ze naar veilige plekken gebracht. Maar er is zoveel informatie beschikbaar dat het goed te overzien is waar de risico's zitten.
8: Die mensen over wie dit gaat, zijn er dus nog 1500, die zitten daar ook goed. Die hoeven niet per se naar huis.
9: Sterker nog, we hebben ze allemaal gevraagd, als je naar huis wil, zeg het en we brengen je naar huis. En daar heeft maar een heel klein groepje gebruik van gemaakt. En het grootste deel van die mensen, die moesten ook echt naar huis. Want die waren offshore in de straat van Hormuz aan het werk. Ja, dat was overduidelijk dat dat niet meer ging.
8: Maar dat moet je toch ook hebben verrast dat heel veel mensen dus willens en wetens zelf hebben besloten daar te blijven.
9: Ja, maar heel veel van die mensen werken al heel lang op die plants. En die vinden het hun plant. En het is hun verantwoordelijkheid om die draaiende te houden.
8: Nou, hun plant, hun verantwoordelijkheid. Maar ze werken er toch via Brunel, dus gedetacheerd.
9: Ja,
8: hoe lang werken ze daar dan? Want dat zijn toch meestal tijdelijke projecten, dacht ik.
9: Ja, maar we hebben bijvoorbeeld ook de brandweerbrigade op de Ras Laffan plant in Qatar. Die loopt ook via ons. Dat zijn 250 man. Nou, dat is toevallig de plant die geraakt is door een raket. En die mensen die zijn zo gedreven om dat snel onder controle te krijgen. Maar die zitten er al meer dan 7 jaar.
8: We gaan het over heel andere dingen hebben. Je noemde het net al wel een beetje. De Nederlandse omgang met flexwerk in een vorm van een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Hoe wij in Nederland omgaan met flexwerk, dat is uitzonderlijk. Of ook in andere Europese landen waar wij actief zijn, komen wij dezelfde problemen tegen.
9: In Nederland is het uitzonderlijk.
8: Peter de Laat is hier de topman van Brunel. Wat vind jij uitzonderlijk aan de Nederlandse benadering?
9: Dat het in Nederland heel complex wordt gemaakt om dat op een goede manier te doen. En tegelijkertijd, we maken het heel complex, maar laat de handhaving op de juiste toepassing ook nog wel te wensen over.
8: Hoe zou je die handhaving meer voeten en handen in omgekeerde volgorde willen geven?
9: Nou, een deel gaat ook komen met de WTTA. Want dan heb je die certificering en daar zit een deel van die controles zit al daaraan gekoppeld.
8: Die, een van die T's gaat over de toetsing inderdaad.
9: Ja.
8: Dus dat zou dan betekenen dat er daadwerkelijk gehandhaafd wordt.
9: Ja, nou, in elk geval gecontroleerd dat het juist wordt gedaan. Het wordt niet door de overheid gehandhaafd, maar ja.
8: Er komt een speciale autoriteit voor.
9: Ja.
8: Die komt er niet voor niks.
9: Nee.
8: En die komt er ook omdat er dus dingen mis gingen.
9: Ja,
8: of
9: uiteraard. Kijk, compliance en integriteit is een belangrijk onderdeel van onze cultuur. En wij willen het altijd op de juiste manier doen. Maar dat werkt eigenlijk alleen maar, of dat helpt je alleen maar, als iedereen dat moet doen. En daarom is handhaving belangrijk.
8: Ja, oké, dan beginnen we met de handhaving. Maar jij loopt al veel langer mee in deze branche. En jij weet dat het over de hoofdlijnen gaat. Flex, minder flex, vast, minder vast. En dat er sinds 1 januari ook een nieuwe cao is voor de uitzendbranche, waar jullie nog wel onder vallen als detacheerder, dus mee te maken hebben. En dan gaat het onder andere over de vraag of er een verschil is tussen gelijk belonen of gelijkwaardig belonen. Voor de fijnproever, want daar zijn we inmiddels wel beland. Wat is het verschil?
9: Als je gelijk beloont, dan moet je de identieke arbeidsvoorwaarden aanbieden als de ons opdrachtgever. Dus net zoveel vakantiedagen, net zoveel bijzondere uitkeringen, maar ook dezelfde pensioenregeling. Gelijkwaardig is dat je alles waardeert, bij elkaar optelt en hetzelfde bedrag uiteindelijk betaalt. Nou,
8: snap jij de skepsis van onder andere vakbonden die zeggen, ja, gelijkwaardig en een sommetje dat dan uiteindelijk op ongeveer hetzelfde neerkomt, maar ja, hoe ga je dan om met vakantiedagen, met bonussen, incidentele toeslagen? Het is een beetje een black box.
9: Ja, ik ben dat niet eens. Want wat wij tot nu toe hebben gezien is dat het heel goed onderbouwd is. En de nieuwe CAO schrijft ook voor dat je het inzichtelijk moet maken voor je mensen. Dus zeker voor ons deel. Denk ik dat gelijk en gelijkwaardig bijna hetzelfde is.
8: Jij bent het er niet mee eens, maar het is heel hoog opgelopen. Sterker nog, die CAO waar we het over hadden, die is gesloten niet met de, zou je kunnen zeggen, gevestigde vakbonden, maar met een partij die wel wilde tekenen, waardoor die andere vakbonden dachten, wij worden hier buitenspel gezet. Had dat mooier, beter gekund?
9: Ja, absoluut. Want als je kijkt waar het risico zit in het verschil tussen gelijk en gelijkwaardig, dat zit niet zozeer bij detacheerders. Dat zit meer bij het uitzenden. En dat zijn maar een beperkt aantal punten. En ik denk dat daar prima een oplossing voor gevonden had kunnen worden waar de vakbonden zich prima in hadden kunnen vinden.
8: Maar dan zeg je, dan moet je SEC ook kijken naar de karakteristieken van een detacheerder. En dat is dan iets te makkelijk op één en dezelfde hoop gegooid?
9: Ja, nou, er is wel een aparte CAO voor gedetacheerden. Maar die is voor het grootste deel gelijk aan de CAO voor uitzendkrachten.
8: Oh, maar die is er al wel?
9: Ja.
8: En waarom zou je er dan niet, als het toch ook verschillende ambachten zijn, een wat groter verschil in aanbrengen? Dat je zegt, het is niet hetzelfde, dus zou het ook anders behandeld moeten worden.
9: Ja, maar andersom, als je kijkt, alle specifieke bepalingen voor de uitzendbranche, die zijn niet echt van toepassing voor de detacheringsbranche. Dus dan kan het ook niet zoveel kwaad als je die overneemt in je CAO. Ja, het voegt ook niks toe. Maar het maakt het wel makkelijker, omdat juridisch uitzenden en detacheren redelijk hetzelfde zijn.
8: Ja, we hadden het net over of er gehandhaafd moet worden. Ik drijf je op een mooi moment, want jullie hebben zelf natuurlijk die beleggersdag gehad. Maar er is ook in de Tweede Kamer gesproken over flexwerk. En er is ingestemd met het wetsvoorstel meer zekerheid flexwerkers. En daarmee wordt het moeilijker voor werkgevers om af te wijken van het principe van een beloning voor flex en vast. Dus die gelijkwaardige beloning die is wel overeind gebleven. Maar mocht er nou toch nog de trucendoos worden opengetrokken, dan kan de minister achteraf nog zeggen, dit is mij te gortig. Wat vind jij van dat instrument?
9: In de eerste plaats gaat dat niet zo heel veel raken. Ons niet zo heel veel raken, want dat ziet ook veel meer op de uitzendbranche met de nulurencontracten en dat soort zaken. Het is natuurlijk wel voor een branche onhandig als je achteraf nog nieuwe regels opgelegd kan krijgen.
8: Ja, omdat je die regels hebt geschonden.
9: Ja.
8: Is hier dan de conclusie, toch? Anders dan hoeft die minister niks te doen.
9: Ja, maar het zou ook zo kunnen zijn dat je achteraf de spelregels verandert.
8: Daar ben je bang voor?
9: Nou, dat gebeurt vaker.
8: Vind je dat het te veel over flexwerk gaat in Den Haag, want dat wordt natuurlijk vaak op één en dezelfde hoop gegooid. Het gaat over ZZP'ers, het gaat over uitzendconstructies, het gaat over detacheren in iets mindere mate, maar de teneur de afgelopen jaren is toch wel, dat is een beetje doorgeschoten. We zouden, zeggen veel politieke partijen, toch weer terug moeten naar het vaste contract als de norm. Waar komt dat door?
9: Ja, dat zit met de verantwoordelijkheid die onze overheid altijd voelt voor zijn mensen. Een ZZP'er die loopt wat meer risico of die moet meer zaken zelf regelen. En onze overheid ziet het vaak als hun taak om dat voor ze te regelen. En er zit ook een risico aan natuurlijk als een ZZP'er geen pensioen regelt.
8: Wat mij op de 10 ZZP'ers doet?
9: Ja, of geen verzekering voor arbeidsongeschiktheid. Dan vallen die uiteindelijk terug op de overheid. Dus ik snap dat de overheid daarmee bezig is. En het zijn ook belangrijke onderwerpen. Maar het moet vooral een keer goed geregeld worden.
8: En jij vindt het nu nog niet goed geregeld?
9: Nee, als ik dat vergelijk met de Europese landen zijn het meest vergelijkbaar. Dan zijn het in de meeste Europese landen is het veel beter geregeld. Ja.
8: Maar ik schrijf op over die prestaties van Brunel Nederland. Die wetgeving werkt niet mee. Het is niet goed geregeld en er verandert nogal wat. Zo één keer in dezelfde tijd. Maar primair begon je toch te zeggen dat jullie zelf ook steken hebben laten vallen en dingen anders moeten.
9: Ja, er zijn behoorlijk wat concurrenten die het nu in Nederland beter doen. Ja, we zitten onvoldoende in die technische markt waar nog wel steeds geïnvesteerd wordt en waar nog wel vraag naar mensen is. En er zijn in het verleden verkeerde keuzes in gemaakt. Of onvoldoende snel gereageerd op een gewijzigde marktdynamiek.
8: Jij gaat, als je het gewoon lekker volhoudt, zo meteen naar 20 jaar Brunel. Wat is daar eigenlijk, laatste vraag, zo leuk aan? Je hebt het over, we hebben het net over mensen die van opdracht naar opdracht gaan en die het beste van het beste meemaken. En dan praat ik hier met iemand die honkvaster is dan verreweg de meeste mensen die de beroepsbevolking vormen.
9: Nou, voordat ik die vraag beantwoord, we hebben er ook een heleboel mensen die al 10, 20 jaar plus voor ons werken. Dus waar we elke keer verschillende opdrachten vinden. Dus er zijn er meer die Brunel een mooi bedrijf vinden. Ja, het mooie is gewoon een bedrijf, Brunel, de cultuur. De cultuur die ooit begonnen is bij de oprichter. Het is zo'n gedreven cultuur, zo ondernemend om elke keer weer nieuwe kansen te vinden. En dat gecombineerd met een wereldwijd bedrijf in 45 landen. Dat maakt het wel heel leuk.
8: Peter de Laat was hier. Hij is de topman van detacheerder Brunel. Internationaal actief. Dank voor je komst.
9: Dank.
8: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met René de Wit. Hij is de interim CEO van Defenture. Dat is een defensiebedrijf dat vorig jaar nog bijna failliet ging. Ook al wordt er jarenlang al gesproken over meer defensieuitgaven. Hoe dat toch kan, dat hoor je als je luistert naar de podcast De Top van Nederland. En die vind je weer via de app van BNR of de bekende podcastkanalen.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen doorgelicht.

0: kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via BNR Plus.
1: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
2: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
3: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
4: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
5: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
1: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien
10: uit.
9: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
10: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
12: Yes!
13: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
11: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
12: Yes!
14: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
15: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
16: De uitdagingen in de zorg zijn bekend. Denk aan vergrijzing en een krappe arbeidsmarkt. Moet je dan nog harder werken? Nee, juist slimmer. Hallo, ik ben Patricia en ik sta hier met Marleen Bron, directeur digitalisering en data bij zorgorganisatie Beweging 3.0. Marleen, hoe doen jullie dat, slimmer werken?
17: Bij slimmer werken zoek je oplossingen die medewerkers ondersteunen en die de cliënt centraal houden. Technologie is daarbij een middel, niet het doel. Alles begint natuurlijk wel met een solide digitaal fundament en KPN helpt ons daarbij. Zodat onze medewerkers overal kunnen werken. Op locatie, thuis en onderweg.
16: Meer weten hoe Beweging 3.0 slimmer werkt in de zorg? Je leest het op partner.fd.nl/KPN.
14: BNR Verkeer.
18: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Er staat 100 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Leende 10 minuten vertraging. Op de A7 de afsluitdijk richting Friesland 10 minuten. A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven een half uur extra reistijd door werkzaamheden. A12 richting Utrecht voor knooppunt Oude Rijn 10 minuten. A27, Breda richting Utrecht, tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. 10 minuten vertraging.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi.
4: Alle opvarenden die deze week zijn teruggehaald van het virusschip Hondius zijn niet besmet met het Hantavirus, dat zegt het RIVM. De passagiers werden bij aankomst op het vliegveld in Eindhoven getest. Toch moeten ze wel verplicht 6 weken in quarantaine blijven. Het kan zijn dat ze het virus alsnog hebben. In het noorden van India zijn bijna 100 mensen om het leven gekomen door een fikse storm. Er waren blikseminslagen en er was erg veel regen en hagel. Windvlagen zorgden ervoor dat bomen omgingen en reclameborden wegwaaiden. Ook huizen zijn ingestort. Er zijn dit seizoen vaker stormen in het noorden van India. In het gesprek dat president Trump en de Chinese leider Xi hebben gehad, is het ook gegaan over handel. Beide landen willen meer zaken doen met elkaar. Zo heeft China beloofd de deuren voor Amerikaanse bedrijven verder te openen. Ook werd er gesproken over de straat van Hormuz bij Iran. Die moet open blijven, zeggen beide leiders. Premier Jette ontvangt dit weekend de premier van India en wil het met hem hebben over het meisje Insia. Zij werd 10 jaar geleden als peuter in opdracht van haar vader uit Nederland ontvoerd naar India. Om de zaak onder de aandacht te brengen hebben alle Nederlandse Europarlementariërs een brief naar het parlement van India gestuurd. En het dodental in de Oekraïnse hoofdstad Kiev na de aanvallen afgelopen nacht is opgelopen naar 3. Ook zijn zeker 40 mensen gewond geraakt. Er liggen misschien nog mensen onder het puin van gebouwen die schade hebben. Volgens president Zelensky zijn er honderden drones en raketten afgevuurd. Dan nog het weer van Weer Online. Het is wisselvallig en niet warmer dan 12 graden. Later in de middag en aan het begin van de avond alleen nog buien in het zuidoosten. Morgen dan wordt het ongeveer net zoals vandaag. En in het weekend dan wordt het warmer. En dit was het ANP-nieuws.
12: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
19: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
20: It's time to spotlight AppLovin and the broader slowdown in the software market.
21: Mobile gaming platform company AppLovin set to go public in one of the biggest IPOs of the year.
22: Shares of AppLovin getting slammed today with other growth stocks, and that name recently also has been targeted by short sellers.
23: AppLovin. We love to just say AppLovin. You want to say AppLovin again?
24: AppLovin.
23: Okay.
24: They founded by Mick Lovin.
25: Ja, het is geen naam die je dagelijks hoort, maar dit bedrijf zit wel achter een groot deel van de mobiele advertenties op je telefoon. AppLovin. Ze zijn vooral groot geworden in de hoek van de mobiele games en in een aantal jaren uitgegroeid tot een miljardenbedrijf. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op deze Amerikaanse techgigant, zodat jij als belegger kan bepalen wat een AppLovin aandeel nu echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Theopoel van E-Vermogensbeheer.
26: Hoi Nina.
25: Hi. AppLovin is in waarde een behoorlijk groot bedrijf geworden. Op dit moment, we nemen dit half april op 2026, marktwaarde van $140 miljard. Typisch snel groeiend Amerikaans techbedrijf, maar op de een of andere manier nog best wel onbekend, AppLovin. Ik had eerst een beetje de associatie met McDonald's. I'm loving it. AppLovin.
26: Ja, daar begrijp ik wel iets van. Ja. Terwijl dit werkelijk waar helemaal niets met elkaar te maken heeft.
25: Helemaal niks, nee.
26: Bij McDonald's werken 2 miljoen mensen en hier nog geen 1000.
25: Ja.
26: Dus echt tech in optima forma.
25: Ja.
26: Helemaal van nu.
25: Ja, luisteraar Mark die heeft ons al een tijdje geleden gemaild om AppLovin even door te lichten. Dankjewel, Mark. Het is een interessant bedrijf. Jij zei, ik kende die naam wel, maar ik heb best wel eigenlijk veel geleerd toen ik deze uitzending voorbereidde, dat het een heel boeiend bedrijf is.
26: Ja, klopt. Het is ook heel erg vergelijkbaar met wat Meta doet, of wat bijvoorbeeld Amazon en Google ook doen.
25: Wat doen ze
26: namelijk
25: dan precies?
26: Eigenlijk maken ze het voor bedrijven mogelijk om iets aan een consument te verkopen. Dus jij kan adverteren via AppLovin en dan echt je target audience bereiken. Alleen is het grote verschil wel dat het niet via het internet gaat, maar de naam zegt het al, via apps en met name gaming apps. Dus als jij een spelletje speelt, kan het zijn dat jij een advertentie te zien krijgt van, kan van alles zijn natuurlijk. En dat jij vervolgens denkt, ik klik erop, ik koop het. En AppLovin verdient geld.
25: Ja, bijvoorbeeld hè, als ik net kleding heb zitten shoppen of zo. En dan krijg je ineens dat je in een app weer Zalando spul krijgt. Ja. Kan dat dan bijvoorbeeld via AppLovin komen?
26: Ja, via het platform van AppLovin. En ze hebben een aantal verschillende onderdelen. Maar ze hebben 300.000 bedrijven die dus adverteren via AppLovin. Waarbij je dus helemaal niet weet dat je iets doet via AppLovin. Want dat zie je niet.
25: Nee, je ziet alleen de merknaam.
26: Je hebt een advertentieplatform. Nou, dat komt straks wel een paar keer voorbij. Dat is de Axon Engine zit daarachter.
25: Axon Engine?
26: Ja, die berekent dus precies op basis van AI wat jij op welk moment zou kunnen zien en waar de grootste kans is dat je ook daadwerkelijk klikt.
25: Iets gaat kopen.
26: Dan hebben ze ook nog een platform dat heet Max. En daarop kun je dus advertentieruimte aanbieden en daar wordt dan op geboden. Dus daar kun jij dan weer als bedrijf op bieden dat je die space wilt
25: dus als jij een heel groot platform bent en je denkt, nou, ik heb wel ruimte voor adverteerders, kan je dat daar aanbieden.
26: Ja, net zoals je dat dus via Google kun je advertentie inkopen. Maar ook bijvoorbeeld bij het FD hier kun je ook een advertentie inkopen. Ja, dat gaat dus via een openbare markt dan. Dat is Max. En dan heb je ook nog Adjust. Dat valt ook onder AppLovin. Nou, dat is een tool voor marketeers om dus te zien, een soort Google Analytics, om te kijken van welke campagnes werken er nu.
25: Ja, wanneer klik je, wat koop je dan, hoeveel geld geef je dan uit, soort dingen. Oké.
26: Dan hebben we nog iets, dat moesten we net nog een beetje opzoeken. Daar moeten we ook heel eerlijk over zijn, dat is Whirl. Ze hebben dus ook hetzelfde nu overgenomen, waarbij ze dus zeggen van ja, we gaan ook adverteren via streamingdiensten. En ook daarvoor geldt natuurlijk dat je heel gericht kunt adverteren. En dan kan het dus zijn dat wij dezelfde serie of hetzelfde programma kijken, maar heel andere advertenties krijgen te zien.
25: Nou, dan weten we nu perfect
26: van
25: wat
26: alles.
25: AppLovin
26: het is dus
25: doet.
26: Een marketingplatform voor bedrijven. En ja, via AppLovin krijg je dus gerichte advertenties. Ja.
25: Nou, het is heel snel gegroeid. Jij bent erin gedoken voor deze podcast. Ik neem aan dat jij het nog niet in portefeuille hebt.
26: Wij hebben het niet in portefeuille. En,
25: maar het had zomaar gekund.
26: Nou, kijk, ik moet eerlijk zeggen dat soms heb je een bedrijf en dan zitten we dan naar te kijken en denk, maar dit is het niet. En bij AppLovin dacht ik van, dit is wel heel erg interessant. En eigenlijk qua technologie, qua markt, zitten ook wel een paar risico's aan. Ook qua financiën. Dus er is heel veel waardoor ik enthousiast word over AppLovin. Maar voordat je nu denkt, oh, dat is een interessant aandeel. Wij geven geen beleggingsadvies.
25: Nee.
26: En resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Sterker nog, beleggen is risicovol en je kunt dus ook je inleg verliezen.
25: Ja. Maar goed, het is natuurlijk wel altijd wel interessant als jij dan ergens op aanslaat. Hè, denk ik dat veel luisteraars ook wel zoiets hebben van, goh, waarom vind je dat dan? Dat gaan we natuurlijk behandelen. En zeker ook de eventuele risico's, de tegens. Waarom zou het misschien risicovol kunnen zijn? En je hebt altijd een leuk feitje bij je. Wat heb je meegenomen?
26: Nou, het is een relatief jong bedrijf, want zo lang bestaan apps nog niet.
25: Nee.
26: En in dit geval, het bedrijf bestaat sinds 2012. Ga jij straks veel meer over vertellen, maar toen is het bedrijf gestart met een heel klein beetje financiering. Er was toen een investering van 4 miljoen. Of slechts 4 miljoen, zou je kunnen zeggen. 4 miljoen is natuurlijk heel veel geld. Maar niet als je bedenkt dat AppLovin op dit moment 140 miljard waard is.
25: Ja.
26: Nou, de oprichters hebben ook nog steeds een klein belang van 2-4%. Betekent dus dat die drie mannen stuk voor stuk miljardair zijn.
25: Er zijn altijd weer mannen, hè? Nou, goed. Hoe zij in een paar jaar tijd miljardair konden worden en hoe AppLovin het zo goed deed, dat gaan we behandelen in de geschiedenis. En Jim zei het al, het bestaat nog niet zo heel lang. We moeten terug naar 2012 en het bedrijf begint in Amerika, waar BNR in dat jaar ook een nachtelijke uitzending maakt vanuit New York.
0: Patrick Bryson, live from the Big Apple, BNR Election Center.
1: Barack Obama blijft president van de Verenigde Staten. Ohio heeft de doorslag gegeven en het is feest in Chicago.
25: Nou, 2012 was toch een ander Amerika dan we nu kennen. In dat Amerika, en dan specifiek in, hoe kan het ook anders, Silicon Valley, starten drie jonge app-ontwikkelaars met AppLovin. Adam Varughi, die vandaag de dag nog altijd de CEO is, John Kristinek en Andrew Karam. Zij willen een tool bouwen die app- en gameontwikkelaars helpt om meer gebruikers te krijgen en daar dan op een slimme manier geld aan kunnen verdienen. Nou, over de naam AppLovin doet een hardnekkig verhaal de ronde. Er werd lang gedacht dat het een knipoog was naar een personage uit de film Superbad. Misschien ken je het, een soort cultfilm geworden. Film over een paar tieners die valse ideebewijzen willen maken om alcohol te kunnen kopen. Een van de jongens, type slungelig computerneurtje met brilletje, heeft een idee gemaakt met een valse naam.
2: Wait, you changed your name to McLovin? McLovin? What kind of a stupid name is that, Fogel? What, are you trying to be an Irish R&B singer?
3: Oh, they let you pick any name you want when you get down there.
2: And you landed on McLovin.
3: Have you actually ever met anyone named McLovin?
2: No, that's why you picked a dumb fucking name.
3: Fuck you.
25: McLovin werd op deze manier...
5: Ja, dat is je McDonald's weer, hè?
25: Ja, eigenlijk wel, ja.
5: It.
25: Het werd een hit. En ja, iedereen dacht, Applovin is hiernaar vernoemd, naar Superbad. Het paste namelijk ook helemaal bij de nerdy Silicon Valley-types. Maar volgens de oprichters komt het van Bloglovin. Dat is een contentorganisatieplatform. Nou, saaier verhaal. Wat het ook is, internet staat vol verwijzingen naar McLovin als je gaat zoeken naar Applovin. Dus dan weet je dat. Terug naar de start van dit bedrijf. Farugi en zijn companen beginnen precies op het moment dat de markt voor mobiele games en apps een beetje vleugels begint te krijgen. Dit spelletje was in die tijd bijvoorbeeld een grote hit. Weet jij wat het is? Ik heb het niet gespeeld.
26: Ik ook niet. Misschien, het zegt mij niet direct iets.
25: Het is Angry Birds. Ah. Ja, dan gaat er wel iets. Maar ik heb het echt nooit gespeeld. Goed, of het nou toeval is of een vooruitziende blik. De groei van de mobiele games betekent dat Applovin dus ook hard meegroeit. De jongens bouwen een platform waarop app- en gameontwikkelaars advertenties kunnen verhandelen. Jim legde het al uit. Zo kun je advertenties voor jouw game in een andere game plaatsen. Nou, en als je bijvoorbeeld al groot bent qua game, dan kun je advertentieruimte aanbieden aan anderen. Applovin zorgt niet alleen voor advertenties in games, maar ze doen dat ook voor andere apps. Maar de games, ja, die maken het bedrijf uiteindelijk wel echt groot. Ze bouwen ook hun eigen game-apps en krijgen daardoor ook veel waardevolle data van gebruikers, die ze natuurlijk weer kunnen gebruiken om meer te verdienen, gerichter te targeten. Applovin begint in stealth mode. Denk je, wat is dat? Nou, ze bouwen de eerste 2 jaar onder de radar aan het bedrijf. Dus ze geven eigenlijk geen rugbaarheid aan hun product. Ze maken eigenlijk amper reclame. Het is een manier om hun innovatie te beschermen en eventuele concurrenten op afstand te houden. En terwijl Applovin in stealth mode werkt, halen ze wel al $4 miljoen op bij investeerders en weten ze ook al klanten als Spotify en OpenTable binnen te halen. In 2014 gaat Applovin uit de stealth mode, neemt dan gelijk het Duitse mobiele advertentienetwerk Moboco over. En daarna gaat het hard. In 2021 koopt het advertentieplatform MoPub van Twitter voor $1,1 miljard. Dat is een van de grootste deals in de sector geweest. En in datzelfde jaar, Jim, gaat Applovin naar de beurs.
26: Ja, want anders was Applovin natuurlijk niet in deze podcast terechtgekomen.
25: Nee.
26: 15 april 2021, dan is het zover. Ze gaan naar de beurs en dat gaat voor $80 per stuk. Nou, dat betekent directe opbrengst van 2 miljard. En dat kan dus aangewend worden voor verdere groei van Applovin. Maar het betekent ook dat het bedrijf op dat moment $29 miljard waard is bij de beursgang op $80. Toch gaat het helemaal niet zo goed met dat aandeel. Er is niet zoveel interesse op dag 1 al. De koers daalt met 20% en eindigt $65. Dat is 2021. Uiteindelijk staat in 2023 het aandeel zelfs op een tientje. Nou, bedenk dat het aandeel nu op $400 staat.
25: Oh, wow.
26: En je weet dat in de jaren erna de koers geëxplodeerd is.
25: Er is veel gebeurd, zeg maar.
26: Ja, in 2024 liep het aandeel met 700% op. 2025 nog een keer 100%. Dus de koers is geëxplodeerd. Maar bij de beursgang was het aandeel helemaal niet zo, niet zo in trek. Inmiddels staat het in de S&P 500. Dus ja, het is voor de wind gegaan met Applovin en de koers.
25: Ja, nou, dus met het geld dat ermee wordt opgehaald met de beursgang, zei je al, wordt onder meer dat streamingplatform Whirl gekocht. En ook dat Adjust. Ja. Nou, vanaf 2023 verschuift de focus naar AI. En daarmee versterkt Applovin zijn positie in de advertentiemarkt. En groeit het daadwerkelijk uit tot een van de grootste spelers in de mobiele tech. Maar je snapt, hoge bomen vangen veel wind. Een jaar geleden komt Applovin op de beurs onder vuur te liggen van shortsellers.
6: As you know, this is a software company that helps mobile game developers advertise their apps. It was a top performer in 2024, gaining over 700%. But a different story emerging this year. In late February, shortsellers Fuzzy Panda and Culper Research criticizing the company's accounting practices, claiming that Applovin's AI-powered platform Axon is replicating Meta's ad strategy.
25: Zo, oké, dit is ingewikkeld, maar waar het kort gezegd op neerkomt is dat die shortsellers twijfelen aan de AI-technologie van Applovin. Het zou data van consumenten gebruiken op een manier die in strijd is met de wet. En ze zouden ook data van Meta, van Mark Zuckerberg's bedrijf, hebben gestolen. Ja, dan zou je zeggen, waarom maken juist die shortsellers daar zo'n fuss om, Jim?
26: Nou, voor een shortseller is het wel interessant als er veel negatieve berichtgeving is. Want een shortseller die heeft baat bij een koersdaling. Ja. Inderdaad. En zij zeggen dus ook dat de koersen kunstmatig hoog worden gehouden. En dat het een soort bubbel is. En dat er zelfs frauduleuze informatie is. Nou, er komen allemaal rapporten. 2025 heb je Fuzzy Panda Research. En die zegt dus inderdaad zelfs dat er advertentiefraude is. Dat er kinderen illegaal getrackt worden. Dat die pornografische materialen en advertenties voorgeschoteld krijgen. Krijgen. Ja. Ze worden beschuldigd van witwassen. Dus een en al ellende komt er over AppLovin uit. En ja, dat is natuurlijk handig als de koers dan daalt voor die shortsellers. Want het is ook gebeurd. De koers is van $700 gedaald en staat dus nu 400. En die shortsellers die verdienen dan aan een daling.
25: Dat is dus wel even lelijk voor AppLovin. Maar goed, de waarde van het bedrijf is nog steeds groot. En zeker als je bedenkt dat ze pas in 2012 zijn begonnen. Op het moment dat wij dit opnemen, half april 2026, kost een aandeel dus zo'n $400. Hoogtepunt ruim boven de $700. Laten we eens even kijken wat er allemaal op stapel staat voor AppLovin. Laten we even een fundamentele analyse doen. En dat doen we natuurlijk met een SWOT-analyse. De strengths, de weaknesses, de opportunities en de threats voor AppLovin. Sterke punten, Jim.
26: Nou, het eerste is toch wel die AI-machine, die Axon Engine, die eigenlijk de kracht achter alles is. Waarmee dus continu berekend wordt wanneer jij op een bepaald moment ergens voor gevoelig bent. Dat is eigenlijk de kracht van AppLovin.
25: Hebben zij dat ontwikkeld, het Axon Engine, of is dat iets wat heel generiek is?
26: Dat hebben ze deels overgenomen, deels samengevoegd en deels ontwikkeld. Dus ja. Het is wel echt zo dat deze technologie en al die data die daarin zit, ja, die is natuurlijk eigendom van AppLovin.
25: Ja.
26: En daar gaat het uiteindelijk om. Zo is het bedrijf ook gestart. Dat ze eigenlijk zorgden voor promotie van games onderling, waardoor ze meer data verkregen. En in beginsel dus ook zelf games ontwikkelden, zodat er weer gebruikers op kwamen.
25: Meer data.
26: En meer data, die konden vervolgens dan weer, die data kon gebruikt worden voor advertenties. Nou, als dat werkte, wilden adverteerders weer meer afnemen. Dus je zou kunnen een soort self-fulfilling prophecy. Nou, dat werkt, want als je het hebt over sterke punten, 1,4 miljard gebruikers per dag weet AppLovin te bereiken. Dus een enorme audience. En dat is allemaal via die apps hoofdzakelijk.
25: Ja, en dat is wereldwijd, hè?
26: Wereldwijd,
25: dat is ook jij en ik zien waarschijnlijk heel vaak advertenties via AppLovin.
26: Ja, zonder dat we het doorhebben. En het mooie is natuurlijk het concurrentievoordeel. Dat is die Axon-machine. En daarmee verzamelt AppLovin continu nieuwe data. Nou, dat heeft ook weer, dat is ook weer interessant voor die veilingen die ze doen via Max. En op die manier versterkt het elkaar dus continu. En Axon wordt steeds beter doordat hij weer meer data krijgt. Hoe meer adverteerders, hoe meer klanten, hoe meer data. En ja, hoe meer je dus weer kunt vragen en hoe meer je kunt verkopen.
25: Mm-hmm.
26: Dat is niet zomaar na te bouwen. Want die data die zitten bij AppLovin en een ander heeft ze niet.
25: Okay.
26: Is er niet voor wat betreft de apps.
25: Dus dit is de goudmijn van AppLovin.
26: Ja.
25: Maar dat is niet het enige sterke punt, neem ik
26: nee,
25: aan.
26: Nee, want als je gaat kijken naar de cijfers, en daar gaan we straks uitgebreid op in, dan zie je uitzonderlijke marges. En als je kijkt naar de cijfers, denk je van, goh, die omzet, dat is leuk.
25: 1000 man personeel.
26: Ja, dat je zegt van, anderhalf miljard omzet, maar er staat dan een paar honderd miljoen aan kosten tegenover. Dus meer dan 80% marge operationeel en meer dan 60% winstmarge. Ja, dat zijn marges waar de beste techbedrijven eigenlijk niet eens van kunnen dromen. Dus dat is echt uitzonderlijk.
25: Nou, dit klinkt als een jubelverhaal, maar je hebt eerder al gewaarschuwd, er zijn ook risico's. Zwaktes, wat zie je dan?
26: Nou ja, kijk, iedereen kent Meta of Google.
25: Ja.
26: Dus of ik moet zeggen Meta of Alphabet of Facebook of Google. Ja. Dat zijn de partijen die iedereen kent. Daar ga je naartoe op het moment dat je online wilt adverteren. Dus dat geldt voor het aandeel, maar dat geldt ook voor de adverteerders. En dat noemden we in het begin ook al even, ja, AppLovin, wie kent het? Als ik had gezegd van, nou, hé, je moet echt Adjust gebruiken of je moet echt Max gebruiken om daar je op dat veilingplatform advertenties in te kopen.
25: Ja, heeft niemand een idee.
26: Nee, ik denk dat heel veel luisteraars nu naar deze uitzending luisteren en denken van, goh, ik wist niet eens dat het er was. Nou, het is er. Dat geeft gelijktijdig ook weer de groeipotentie weer.
25: Kans, ja.
26: Dus, daarbovenop, ja, ze zijn wel volledig afhankelijk ook van de advertentieruimte van derden. Dus binnen de apps van anderen. Ze hebben niet meer hun eigen games. Ze hebben alleen het platform. Dat is net als met Google of Amazon. Die hebben ook hun eigen plek waar ze kunnen adverteren. Hun eigen gebruikers. En dat heeft AppLovin niet. Het heeft alleen eigenlijk de advertentiesoftware. Dus daarmee kan je wel zeggen dat ze wat kwetsbaarder zijn op het moment dat andere partijen afhaken of overstappen. Nou, dan een ander puntje, een zwakte reputatieschade. Daar kunnen we natuurlijk niet omheen. Je noemde het net al eventjes, dat de shortsellers actief daarop inspelen.
25: Ze slaan data van kinderen op. Heel gevoelig bij veel mensen.
26: Witwassen, ze doen helemaal niks aan ESG. Het onterecht gebruiken van data. Commissies claimen voor zekere verkopen, worden ze ook van beschuldigd. Dus
25: ja, maar is het, ze worden ervan beschuldigd? Zijn het verdachtmakingen of is het bewezen?
26: Het zijn vooralsnog verdachtmakingen. En ook de CEO van AppLovin die zegt van ja, dat is allemaal niet waar. Gelijktijdig is die koers wel gedaald. Dus het heeft wel
25: het
26: impact.
25: Het doet dus wel iets, ja.
26: En als jij er als aandeelhouder in zit, is dat heel vervelend.
25: Nou, wel als je op $700 stond. Ja, zeker.
26: Nou, gelukkig zijn er ook heel veel kansen. Ik denk dat je het, we noemen zij dan mooi Connected TV. En dat Rural platform. Daar is een enorme markt. En daarvan wordt gezegd dat zou kunnen groeien naar 800 miljard. En ik geloof dat ze nu, dit zeg ik even uit het blote hoofd, 75 miljoen omzet daar hebben. Dus dat stelt allemaal nog niet zoveel voor.
25: Nee, dus
26: als je kijkt hoe groot de markt is.
25: Ja, oké. Dus er zijn een hele hoop potentieel, zou je eigenlijk nog kunnen zien.
26: Ja.
25: Zijn er dan wel bedreigingen?
26: Nou, ik wil er nog eentje noemen. Oh. En dat is op het moment dat ze ook binnen social media voet aan de grond krijgen.
25: Dat hebben ze nu nog niet.
26: Nee, maar ze hebben
25: dat
26: wel
25: is allemaal beschermd door natuurlijk de eigenaren.
26: Ja, ze hebben wel op een gegeven moment een bod gedaan op TikTok nadat dat verboden werd in Amerika. En alleen toegestaan zou weer worden als het in Amerikaanse handen kwam.
25: Ja.
26: En toen was AppLovin dus een van de potentiële kopers die niet doorgaan. Maar dat geeft wel een beetje aan dat ze dus echt kijken naar markten waar ze dus nog meer kunnen verdienen. Want ja, als je TikTok in handen hebt, kun je weer lekker adverteren.
25: Oké, dus dat zegt dat ze daarin geïnteresseerd zijn. Dat ze daar een groeimarkt zien. Zijn we dan nu wel toe aan de bedreigingen?
26: Ja, laten we dat doen. En dan kijken we eerst eventjes naar een van die kansen. Dat is namelijk e-commerce. Ja, dan de eerste die je tegenkomt, dat is Meta. De volgende is Google en daarna misschien Amazon.
25: Mm-hmm.
26: Dus binnen e-commerce succesvol worden, dat is een lastige. En zij zouden natuurlijk ook kunnen besluiten om weer meer in die appmarkt te gaan. Hebben diepe zakken, kunnen oneindig doorgaan. Hebben ook sterke relaties al met hun adverteerders. Dus ja, die zien daar natuurlijk ook wel helder in.
25: Ja, het is als concurrent echt wel ingewikkeld.
26: Ja.
25: Oké, zetten we even een streep onder de SWOT-analyse. Kijken we eventjes naar de boeken.
26: Ja, en dan begint het wel indrukwekkend te worden. Ik pak de cijfers even voor me. Als je gaat kijken bijvoorbeeld naar het laatste kwartaalrapportage. Je weet niet wat je ziet. En het is niet voor niks dat die koers zo geëxplodeerd is sinds 2023. Toen het aandeel op een tientje stond. 2021, 2022, toen hing die omzet een beetje stil op 2,8 miljard. Mm-hmm. 2023 begon het te lopen. Ik noem expres eventjes die eerdere jaren ook. Toen was het 3,3 miljard. En vanaf dat moment 4,7 in 2024. 5,5 in 2025. En voor 2026 wordt er 8 miljard aan omzet verwacht.
25: Wat een sprong, joh.
26: Ja, dus op jaarbasis gewoon 60-70%. Het is bizar.
25: Ja, nou, dus dan heb je een bizarre omzet. En dan heb je waarschijnlijk, nou ja, heb je al eerder gezegd, ook bizarre winst.
26: Ja, want de kosten die zijn gewoon laag. Er werken nog geen 1000 man.
25: Ja.
26: En het zijn vooral personeelskosten die ze maken. Dus de marges zijn extreem. En dat was de afgelopen jaren ook al. Hè. 2023, toen zag je dat er 1,5 miljard operationeel resultaat was. Maar dat was toen nog op een omzet van iets meer dan 3 miljard. Nou, als je gaat kijken, de omzet loopt op. En dat gaat bijna 1-op-1. Het resultaat loopt op bijna 1-op-1 met de omzet. Kost meer dan 3 miljard. Nou, als je gaat kijken, de omzet loopt op. En dat gaat bijna 1-op-1.

0: Als het tegen zit, als de marges dunner worden, of als een deel van de omzet wegvalt doordat de concurrentie toeneemt, ja, dan wordt dat wel minder.
1: Nou, we hebben een hele bak informatie waarin we hopelijk aan jou kunnen vragen om je eigen oordeel te vellen. Maar Jim, geef even een voorzetje. Voor wie kan een aandeel AppLovin interessant zijn?
0: Nou, voor degene die echt gelooft in het gebruik van apps dat al maar toeneemt en dat AppLovin over de engine beschikt, Axon dus, waarmee ze heel gericht advertenties kunnen verkopen en blijven verkopen. Gelijktijdig ook voor degene die niet zoveel geeft om ESG, want alle schandalen die er mogelijk rondom AppLovin hangen en ook ja, he, dat mobile gaming, is dat nou echt goed voor mensen? Daar kun je ook vraagtekens bij zetten. Dus je moet 0,0 ESG wensen hebben en vooral financieel gedreven zijn. En dan is AppLovin heeft wel heel veel mee.
1: Dit was AppLovin doorgelicht. En heb je dit nou gehoord op BNR, dan heb je een kortere versie gehoord. Onze podcast is altijd lekker langer, want daar hebben we meer tijd en ruimte. Dus luister daar lekker verder. Abonneer je ook meteen even als je dat nog niet had gedaan. In de volgende aflevering gaan wij het hebben over ingenieursbedrijf Arcadis. Ook leuk om daar eens een keertje weer in te duiken.
0: Ja, en ook echt weer een heel Hollands aandeel na het toch wel super internationale AppLovin.
1: Veel dank aan jou voor het luisteren. Je vindt alle afleveringen terug in je favoriete podcast-app. En wij zijn natuurlijk ook te mailen doorgelicht@bnr.nl voor verzoekjes, complimenten, klachten, vragen. Ja, toch? Vinden we leuk?
0: Zeker. Vooral doen.
1: Nina van den Dungen.
0: En ik ben Jim Terpoering.
1: Tot volgende week.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.
4: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
5: Want die maakt ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
6: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
7: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
8: In Napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven.
9: En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
8: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
9: Luister in de BNR-app of je podcast-app.
10: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
11: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
12: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com.
11: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
13: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
14: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
15: Het AI Delta plan, het rapportwedding. Joe, ik word er gek van alleen maar plannen.
16: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
15: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
16: Luister daarom naar de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
15: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
16: Op BNR en als podcast.
17: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
18: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
19: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
3: keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival.

0: AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow.
1: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
0: BNR Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er is veel recreatieverkeer onderweg en er zijn wegwerkzaamheden bij Utrecht. Er staat ruim 100 kilometer file. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen Knoopend Leendeheide en Maarhezen een kwartier op onthoud. Verderop richting Maastricht voor Maastricht Airport 10 minuten. A4 Rotterdam richting Antwerpen, tussen Afrit Toden en Hoge Heide 10 minuten. De A7 de Afsluitdijk richting Friesland een kwartier extra reistijd. En op de A12 Duitse grens richting Arnhem, tussen de grens en Duiven een half uur vertraging. Dat komt door werkzaamheden.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
4: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Alle opvarenden die deze week zijn teruggehaald van het virusschip Hondius zijn niet besmet met het Hantavirus, dat zegt het RIVM. De passagiers werden bij aankomst op het vliegveld in Eindhoven getest. Toch moeten ze wel verplicht 6 weken in quarantaine blijven. Het kan zijn dat ze het virus alsnog hebben. In het noorden van India zijn bijna 100 mensen om het leven gekomen door een fikse storm. Er waren blikseminslagen en er was erg veel regen en hagel. Windvlagen zorgden ervoor dat bomen omgingen en reclameborden wegwaaiden. Ook huizen zijn ingestort. Er zijn dit seizoen vaker stormen in het noorden van India. In het gesprek dat president Trump en de Chinese leider Xi hebben gehad, is het ook gegaan over handel. Beide landen willen meer zaken doen met elkaar. Zo heeft China beloofd de deuren voor Amerikaanse bedrijven verder te openen. Ook werd er gesproken over de straat van Hormuz bij Iran. Die moet open blijven, zeggen beide leiders. Premier Jette ontvangt dit weekend de premier van India en wil het met hem hebben over het meisje Insia. Zij werd 10 jaar geleden als peuter in opdracht van haar vader uit Nederland ontvoerd naar India. Om de zaak onder de aandacht te brengen hebben alle Nederlandse Europarlementariërs een brief naar het parlement van India gestuurd. En het dodental in de Oekraïnse hoofdstad Kiev na de aanvallen afgelopen nacht is opgelopen naar 3. Ook zijn zeker 40 mensen gewond geraakt. Er liggen misschien nog mensen onder het puin van gebouwen die schade hebben. Volgens president Zelensky zijn er honderden drones en raketten afgevuurd. Dan nog het weer van Weer Online. Het is wisselvallig en niet warmer dan 12 graden. Later in de middag en aan het begin van de avond alleen nog buien in het zuidoosten. Morgen dan wordt het ongeveer net zoals vandaag. En in het weekend dan wordt het warmer. En dit was het ANP-nieuws.
5: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
0: BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
6: Naam van jullie bedrijf?
7: Happy Bed.
6: Mijn gouden tip voor iedereen die met een fysiek product de markt wil bestormen.
7: Niet te lang nadenken, maar gewoon doen.
6: Hier heb ik momenteel zakelijk gezien de meeste kopzorgen om.
7: Voorraadbeheer.
6: Wat ik leer van mijn concurrenten.
7: Ik wil samenwerken met Beter Bed. Leer je ook weer anders kijken naar retail vooral. En dat is voor ons wel een nieuw speelveld. Hoe die retail, hoe die kijken. Want wij zijn natuurlijk vooral B2C of online focused. Dus dat denk ik.
6: En beste Willem, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
7: Het probleem van je bed opmaken. Dus nooit meer je bed opmaken. Slogan die bij ons veel in marketingkreten wordt benoemd. Ja, dat eigenlijk.
6: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Willem van den Eertweg van Happy Bed. Van harte welkom, Willem.
7: Dankjewel.
6: Patrick, ook veel gedoe vaak met bedden opmaken. Ja. Of laat je dat aan Kelly over?
8: Nee, dat moet ik doen.
6: Echt waar?
8: Ja, alleen je hebt daar zo'n trucje voor. Weet je, dus dan duik je zelf in die hoes. Dus dan zie je zo voor je en dan ga je met je handen omhoog. En dan pak je die puntjes. Maar dan heb je me alvorens wel binnenstebuiten gedaan. En dan ga je op zoek naar die dekbedpunten. Die pak je dan en dan trek je het eroverheen en ben je in één klap klaar.
6: Zijn hier beelden van?
8: Die gaan we wel even maken.
6: Die gaan we even maken. Ik zal je vrouw even een appje sturen. Want een dekbed zonder hoes, dus eigenlijk feitelijk nooit meer je bed hoeven opmaken. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
7: Je gooit eigenlijk het hele dekbed in de was. En zo heb je een dekbed en een hoes in één. Dus de hoes zit eigenlijk aan het dekbed vast. Hoe je normaal die hoes dus los hebt. Het is nu alles in één. Alles in één dekbed.
6: En dat bedrijf is 6 jaar geleden opgericht. Jullie verkopen er inmiddels hoeveel per maand?
7: Ligt een beetje aan de maan, maar ongeveer 60.000 per maand op dit moment.
6: Nou, dat zijn best
8: een arena vol.
6: Verkoopgetallen, ja, en een hele arena vol inderdaad. Hey, en dan de tegenargumenten die jij ongetwijfeld vaak ook voor je voeten geworpen krijgt, op verjaardagen bijvoorbeeld. Het is vies, niet hygiënisch, en hoe kan hij in de was? Past die wel in mijn wasmachine?
7: Ja, dat is voornaamste eigenlijk. Dus inderdaad, het is een stukje de consument eigenlijk anders laten kijken naar dingen. Hoe past die in de was? Net al even over van het is natuurlijk een wasmachines zijn steeds groter aan het worden eigenlijk. Dus je hebt eigenlijk verschillende mogelijkheden om te wassen. 2 eenpersoons dekbedden wordt bij ons heel veel verkocht.
6: Maar een king-size bed, kan dat al?
7: Ja, in een 10 kilo, dan moet je wel echt een grote wasmachine hebben. En dat ligt ook aan het merk wasmachine weer. Dus 9 à 10 kilo wasvoorschriften. En wij bieden 30 dagen proefslapen aan, omdat iedereen het gewoon zelf kan testen. En ook als je het gewassen hebt of geprobeerd te wassen, dan mag je het ook gewoon terugsturen.
8: Dus ben je ook zeker dat niemand meer teruggaat als ze 1 keer het gewend zijn gebruiken?
7: Nee.
6: 25 jaar ben jij, bedrijfskunde gestudeerd. Daar ligt ook de oorsprong van deze onderneming, toch?
7: Ja, ik ben eigenlijk tijdens mijn bedrijfskundestudie met mijn middelbare schoolvriend die ik van vroeger kende, zijn we eigenlijk iets begonnen wat schaalbaar moest zijn. We wilden eigenlijk iets online, dat was heel erg hip natuurlijk. Maar we hebben eigenlijk een relatief saai product. We hebben geen gadget zoals de meeste jonge mensen of een hippe app. Of dat werd heel veel benoemd in die bedrijfskundelessen en ondernemerslessen die bij ons genoemd werden. Het moest heel hip zijn en wij waren dat eigenlijk niet. Maar we hebben toch iets leuks van gemaakt.
6: Samen met jouw medeoprichters, jullie waren al aan het handelen in allerlei producten.
7: Klopt, ja. Ja, wij zijn eigenlijk begonnen in de coronatijd met de faillissementen opkopen. Heel veel zaakjes stopten ermee. Mensen zeiden, ik heb hier geen zin meer in. Dan doe ik het ook maar op. Dus wel heel veel restpartijen kwamen eigenlijk op de markt.
8: Hoe financier je dat?
7: Wij zijn begonnen met een studiefinanciering vooraan.
6: Ik gebruik mijn studiefinanciering voor een faillissementsverkoop. Ja, vind ik mooi.
7: Ja. En wij wonen nog thuis. Dat is ook wel een heel groot voordeel van jong beginnen. Ik had hele lieve ouders nog steeds die altijd wel een boterham met kaas maakten voor mij als het even tegen zat, zeg maar.
6: Wat was je eerste koop, je eerste aankoop?
7: Een restpartij lampen die bij de Praxis vandaan kwamen. Tuinlampen. En hele leuke handel, maar breekt wel. Wordt over de schutting gegooid door de pakketbezorger. Dat soort filmpjes kregen wij. En allerlei klachten met de technologie. Dat heb je allemaal bij textiel en dekbedden niet. Dus dat is ook...
6: Nee, dan kun je... dat dekbed kan gewoon over de schutting. Geen probleem. Maar gaandeweg dachten jullie, leuk, al deze faillissementhandeltjes, maar we willen een merk gaan bouwen.
7: Ja, ik vind handel nog steeds heel leuk. Ik vind nog steeds de handelaar. Maar mijn compagnon is iets meer van, moet wel blijven natuurlijk al de andere kant het merk bouwen. En toen zijn we eigenlijk gaan kijken van, die textiel was een heel leuke markt. Dat wisten we uit die faillissementverkoop.
8: Dat liep harder.
7: Ja, dus inderdaad, zoals je zegt, je hebt geen gedoe met maten vaak. Dus als kleding krijg je heel veel retour. Maten zijn vrij standaard. Mensen weten ongeveer wat ze kopen. Retouren waren enigszins te doen. Zoals ik zeg, het breekt niet. Als een pallet van 4 hoog naar beneden valt in een magazijn, heb je ook geen kosten.
6: Dus dat eigenlijk dat bedrijfje wat jullie tijdens jullie studie bestierden, dat was het perfecte experimentenproeflab.
7: Ja, dat is ook heel veel proberen. En ook een kans om heel veel te kunnen proberen. Want als je zelf gaat sourcen en je gaat in China iets inkopen, nou dan ben je echt heel erg gefocust. Oké, die container komt deze kant op. En dan moet dat ook echt werken. Terwijl wij hadden restpartijen, die werden heel goedkoop ingekocht. Andere mensen hadden erover nagedacht. Ze konden heel snel heel veel productcategorieën testen. En dat is eigenlijk wel, als je terugkijkt, een heel fijn gegeven geweest.
6: En dan beslis je dus om een dekbed te gaan verkopen zonder hoes. Maar dat bestond nog helemaal niet in Nederland.
7: Nee, wij zijn eigenlijk dus de textielbeurzen afgegaan, naar allerlei leveranciers bezocht. En toen zagen we eigenlijk dat dit in Amerika wel echt een trend aan. Ja, of in Amerika werd het al heel lang gedaan. Eigenlijk de comforter, dat is een beetje een soortgelijk iets.
2: Ze zijn natuurlijk gemiddeld heel erg lui.
7: Ja.
2: Die gaan natuurlijk niet een heel bed opmaken en hoeslakens. En
6: vinden ze gedoe.
2: Ja.
6: En dat, laten we eerlijk zijn, dat is ook gedoe.
2: En die hebben mega wasmachines thuis staan.
6: Ja, ook dat. En jullie dachten, hey, dat is interessant. In Amerika een hit. Laten we eens kijken of we dat in Nederland kunnen uitrollen.
7: Ja, wij hebben eigenlijk het product. De vulling moet altijd wel synthetisch zijn, dat snel droogt. Maar met de buitenkant van de hoezen, net zoals bij Overtrek, heb je ook in allerlei soorten prinsmaten. Nou ja, je kent het wel. En dat doen wij dus ook met de dekbed. Dus heel veel verschillende soorten.
6: Ja. Ja, het is niet super high-tech, hè?
7: Nee, het is niet heel exciting. Nee. Iedereen had bij mij op de opleiding had iedereen een app en de volgende Uber en dat soort dingen. En dat hadden wij vaak een beetje aangekeken. Ja, het is niet heel.
2: In die handelaar gasten.
7: Ja.
2: Maar jullie waren geld aan het verdienen toch al heel snel.
7: Klopt.
6: Ja. En vervolgens dus een eigen merk gaan bouwen. Je zou ook kunnen zeggen, in Amerika zijn al diverse merken actief. Waarom niet gewoon als importeur aan de slag gaan?
7: Ja, wij zagen toch dat, ook omdat we andere merken verkochten al, ook vanuit die partijhandel, dat je toch bijvoorbeeld op een bol.com, op een Amazon, heel erg aan het bieden bent tegen wie de laagste marge pakt. Dus je hebt gewoon op die marketplaces waar wij ook veel begonnen zijn, zag je echt 8 aanbieders bij een bepaald merk. Dus dat je echt, als je zelf produceert en je hebt zelf je eigen merk, ben je echt full in controle van je retailprijs. En dat is in e-commerce denk ik wel heel belangrijk.
6: Anders wordt het een soort race to the bottom.
7: Ja, zeker.
2: Ja. Heb je dan nu uiteindelijk een partij met wie je inkoopt en dat continu blijft doen? Of heb je sourcing vanuit meerdere partijen?
7: We hebben veel verschillende. We hadden een fabriek in Oost-Europa waar we veel mee samenwerkten. In Turkije en nu heel veel China. Het is wel fijn om 1 vaste partner te hebben die waar je gewoon weet van de kwaliteit is standaard. Dit is wat wij willen. Dit zijn de verwachtingen die de consument heeft van ons product. Want je ziet in textiel dat er nogal gesjoemeld wordt met diktes, met grammages, met bepaalde. Dan kan iemand wel goedkoper zijn, maar dan is het gewoon niet dezelfde kwaliteit en niet consistent dezelfde kwaliteit. Dus je moet wel echt een relatie opbouwen met de leverancier die dat ook gegarandeerd die kwaliteit levert.
2: Ja, ik merkte ook in het onderzoekje daarna dat het is moeilijker te beschermen qua intellectueel eigendom of met patenten of iets.
6: Ja, gewoon niet, denk ik.
2: Nee.
7: Nee, daarom moet je een heel sterk merk bouwen waar we nu met heel veel reclame, tv-reclame, out of home, met bepaalde, ook de traditionele media gebruiken we veel, radioreclame.
6: Ik heb jullie nog niet op BNR gehoord.
7: Ja, bij deze.
6: Ja. Ja, je komt gewoon meteen hier in de studio. Ja, goed. Maar toch nog even over die wasmachine. Patrick zei het zojuist al. In Amerika hebben mensen vaak grotere wasmachines dan in Nederland. En stel, je slaapt op een dubbel bed. Één dekbed, 220 bij 2 meter, om maar zo'n voorbeeld te geven. Past een happy bed, dekbed dan in de wasmachine?
7: Ja, wij hebben daar wasvoorschriften voor. En het vervelende daaraan is eigenlijk een beetje dat de wasmachinefabrikanten die gebruiken kilo's. En dat om een wasmachine sterkte en ook een beetje groottes aan te duiden. Maar dat is voornamelijk hoe sterk de motor is. Dus wij krijgen heel veel discussies online van verschillende mensen. Ja, bij mij past die in mijn 8 kilo wasmachine. Ja, bij mij niet. Ja, dat is dus heel merk ook afhankelijk. Want bepaalde merken gebruiken voor een 8 kilo wasmachine een andere soorten trommel. Dus dat is wel een uitdaging voor ons. Omdat wel, we hebben zelfs gedacht van ja, moeten we niet zelf een wasmachine gaan ontwikkelen. Maar goed, dat, misschien een beetje ver.
6: Dan wordt het ineens wel high-tech.
7: Maar als je een 10 kilo wasmachine hebt bijvoorbeeld, dan past eigenlijk bij vrijwel ieder dekbed.
6: En hoeveel kilo wasmachine heeft het gemiddelde huishouden?
7: 8 of 9. Wat standaard nu verkocht wordt, is minimaal eigenlijk 8. Maar als je een oude wasmachine hebt, dan heb je ook nog wel eens 5 of 6 kilo. En dan moet je echt wel een 1,40 dekbed, past daar wel in.
6: Dus de meeste dekbedden die jullie verkopen zijn 1-persoons?
7: Ja.
6: Dan vind je zo'n product uit. Dan gaat de machine uiteindelijk lopen. Jullie verkopen er nu zo'n 60.000 per maand. Het merendeel daarvan overigens in Duitsland. Dan verandert ook je bedrijf. Van ja, jullie waren met z'n tweeën, misschien een paar medewerkers. En vervolgens ga je groeien. En inmiddels zo'n man of 15 in dienst. Hoe heb jij jouw eigen rol zien veranderen de afgelopen jaren?
7: Dat is ook wel zelf continu flexibel blijven en continu jezelf ook blijven ontwikkelen is ook wel denk ik de uitdaging en wat onze groei ook belemmerd heeft uiteindelijk. Delegeren. Nou, de klassieke crisissen die zijn bij ons wel echt kun je wel inkleuren van het bijvoorbeeld Kreiner-model.
6: Ja, dat is het model wat zegt, je zit in de pioniersfase, de delegeerfase, et cetera. Voor mensen die daar meer over willen weten, zou ik zeggen, luister de aflevering met Kees de Jong nog even terug van afgelopen week. Maar dat herken jij heel erg.
7: Ja, zeker. Daar kun je ons echt wel in kleuren. En daar moet je ook zelf je bewust van zijn. Oké, we zitten nu gewoon in deze crisis. En dat is bij ons wel echt heel, heel tekenend.
6: Maar maak dat eens concreet. Hoe ziet zo'n crisis er dan uit?
7: Bij ons bijvoorbeeld, het meest recent is ook wel echt delegeren. Dus met personeel zaten we altijd te balanceren. Een beetje op, zeker met AI nu. We willen relatief weinig mensen hebben. We willen het echt lean doen met weinig mensen. Maar wij zijn wel een beetje doorgeslagen in het met heel weinig mensen doen. Wij leveren beter bed, bijvoorbeeld 100 winkels. Nou ja, ik zit in meetings daar met 1 tegen 8 te spelen, zeg maar. Omdat ik dat alleen regel. Wij doen in Luxemburg doen we een loyalty project. Spaaracties doen we daar. Dus ook weer hele grote bedrijven waar we tegenover zitten. Dus wij zijn vaak een beetje de new kid die met 2 mensen een heel grote corporate.
6: Dan kom je ergens binnen en dan denken zij dat jij het afdelingshoofd bent van een of andere grote afdeling met 20, 30 mensen.
7: Ja, ze vragen dan, wie moet de factuur? En wie moet dit?
6: Doe maar naar mij.
7: Ja, alles naar mij. Zeg. Ja, dat, maar op een gegeven moment moet je daar wel echt delegeren. En ook uit
8: maar ik snap het wel, want uiteindelijk wil je wel goede marge maken. Dus dan ben je in het begin ook bezig om die marge te maken. En zeg maar goede
6: lean and mean.
8: Cashflow, lean and mean. En op een gegeven moment is die brug van tussen de 10 en naar 25 man ook het allermoeilijkst. Want dan moet je al een beetje gaan voorsorteren op groei. En nu met AI heb je natuurlijk ook weer een stap die je zelf kunt maken. Dus ik kan me voorstellen dat het dan extra moeilijk is om te kijken, ga je nu uitbreiding doen om mensen erbij te halen, ja of nee?
6: En jij noemde net al cashflow. Daar gaan we het zo meteen met je over hebben. We nemen deze keer een kijkje onder de motorkap van HappyBed. Tijd nu voor een ander businessmodel in de spotlights. Je hoort Remy Gieling van AI.nl.
9: Vandaag gaan we het hebben over het businessmodel van digitale assets maken met de snelheid van het licht. Ja, de tool heet Hicksfield AI en die bestond ook al een tijdje en die was heel erg goed in het maken van digitale assets. Dus productfotografie, sociale media, afbeeldingen, headshots. Het probleem was alleen dat bij al deze tools moest je iedere keer iemand hebben die naar die website toe ging, een of ander ingewikkeld prompt ging invoeren, moest wachten totdat die systemen gerenderd waren om een afbeeldingetje te hebben of een video, om die vervolgens weer in een social media systeem te gaan plaatsen. Heel veel stappen die nodig waren, handmatige stappen, die ze nu zelf hebben geautomatiseerd. Ze hebben namelijk de zogeheten CLI-functie in het leven geroepen, de Command Line Interface Integratie. En daarmee kan je dus die mogelijkheden dat je dus heel snel digitale assets maakt, koppelen aan je AI-systeem naar keuze. Dus het kan heel makkelijk koppelen met Claude en met OpenAI, met OpenClaw voor de liefhebber. En dan kan je gewoon tegen jouw AI-systeem zeggen van, nou, weet je, ik heb hier een mapje met allemaal met een paar fotootjes van een product dat we verkopen. Het kan zijn een trui of een pen of wat je dan ook wil verkopen. En je kan zeggen, maak dan maar eens even op basis van al deze afbeeldingen voor alle komende feestdagen video's waarin een social media influencer ons product aan het aanprijzen is met een actueel haakje. En vervolgens gaat hij dat voor jou uitrenderen. Die gaat vervolgens voor jou in die tool alle knoppen bedienen. En vervolgens hoef je niet eens meer te gaan kijken naar hoe werkt dat systeem ook alweer, waar moet ik op klikken, waar moet ik dat prompt ook weer invoeren. Nee, dat doe je allemaal gewoon uit je chatbot naar keuze. Je geeft het toegang tot een mapje. Die haalt de referentieafbeeldingen haalt hij eruit. En vervolgens wordt het hele digitale proces op de achtergrond voor jou ontwikkeld.
6: Remy Gieling was dat. Wij praten verder met Willem van den Eertweg van HappyBed over het opschalen van een innovatief slaapconcept en de harde lessen van het ondernemerschap. Nou, we hoorden zojuist al een aantal voorbeelden. Tegenslagen hebben jullie ook gekend, onder meer in de vorm van productiefouten.
7: Zeker.
6: Hoe was dat? Hoe ging dat?
7: Zoals gezegd, kijk, bepaalde leveranciers die dan toch andere kwaliteiten leveren. En zeker als je het gaat wassen, dan dat er naden bijvoorbeeld losgaan. Of dat er dat, ja, het blijft gewoon textiel, blijft bewerkelijk product.
6: Wanneer kom je daarachter? Is dat als de klanten gaan klagen of heb je dat al zodra het spul uit het schip komt?
7: Nee, ja, je hebt echt met onze volumes, wij komen daar heel snel achter met de klanten-retour-ratio's die omhoog gaan, daaraan.
6: Supply chain, heb jij mee te maken? Een product dat in China wordt gefabriceerd, dan met de boot deze kant op komt, dan moet je dus al gaan betalen. Alleen jouw klant, die betaalt jouw factuur weer een heel stuk later. Ja. En dat is een cashflow-uitdaging.
7: Ja, het is een continu een soort prognose neerleggen van oké, wat denken we? Ja, je hebt toch, Azië is toch ongeveer 5 maanden hier vandaan, om het zo maar even te zeggen.
6: Ja, en je hebt geen studiefinanciering meer om dat te bekostigen.
7: Nee. En in het begin ook, kijk, e-commerce bedrijven hebben weinig om er tegenover te zetten. Dus bijvoorbeeld als je een productiebedrijf bent, dan kun je zo zeggen, oké, je hebt een machine, je hebt een pand, je hebt dingen. Maar wij hebben relatief buiten onze voorraad, waar banken niet echt tegenover graag willen financieren, vaak niet.
8: Er zijn geen zekerheden.
7: Nee, het zijn geen zekerheden, nee.
8: Nee. En toen je met het product begon... Hè,
6: Ik nog één ding vragen zeker? over die cashflow planning? Want je zegt, we moeten daar slim mee omgaan. Maar heb je dan op enig moment ook een soort financiering moeten ophalen? Want ik kan me voorstellen dat dit gaat echt om tienduizenden, misschien wel honderdduizenden euro's.
7: Ja, wij zijn daar uit vorige weken naar eigenlijk... Traditionele banken wilden ons in het begin echt niet te helpen. Dus ING, Rabobank, dat soort partijen, daar zijn we allemaal geweest. Die zeiden echt van ja, kreeg je heel weinig financiering voor de omzetten die wij toen deden. Omdat je, die kijken echt historisch naar jaarcijfers, willen heel veel zekerheden hebben. Dus wij zijn in de UK naar echt e-commerce bedrijven die e-commerce partijen financierden. Een beetje Amerikaans-achtige partij. Die daar wel in geloofde dat tegen hele hoge rentes. Maar ja, met betaaltermijnen en die rentes. En die uitstel van die betaling kregen wij het wel. Dat was wel onze motor van hard groeien, zeg maar.
8: En als je kijkt naar je product, dan is het wel een bijzonder product. Want je hebt eigenlijk in de traditionele situatie een dekbed en een overtrek. En nu heb je die allebei. En ik zat eens te kijken naar wat cijfers. Er zijn niet heel veel cijfers over bekend. Maar er zijn wel in deze sector gaat het over een hoge verzadiging. Dus er hebben mensen gemiddeld 10 tot 15 stuks beddengoed, waaronder overtrekken per persoon. Een groeiende markt. Maar dan zeggen ze dat de dekbedden die stegen met 23%. Terwijl de verkoop van bedtextiel, zoals overtrekken in diezelfde periode, maar 1% steeg. Dus dat maakt het wel interessant als jij dan positioneert. Dan heb je dekbedden die relatief kostbaar zijn en de overtrekken relatief niet. Ben je daar dan intussen gaan zitten en hoe heb je die positionering dan bepaald?
7: Ja, wij zeiden altijd dat we wel een beetje de HEMA zijn. Een beetje dat, gewoon, je weet, bij de HEMA heeft iedereen wel een idee bij. Oké, ik krijg een kwaliteit, betaal niet te veel, maar betaal ook niet de Action en dat soort partijen zitten daar echt onder. HEMA is overigens ook heel sterk in beddengoed. Dus je moet wel echt je kunt in je kwaliteiten ook heel erg kiezen. Dus het is heel moeilijk online om een klant een kwaliteit te laten voelen of ervaren. En dat die online consument, die is ook wel. Ja, dat is echt een andere consument. Werken we nu bij Beter Bed bijvoorbeeld ook. Van die Beter Bed klant die daar komt, ja, die kijkt gewoon echt niet op 10 euro verschil, zeg maar. En die online consument die kan heel makkelijk vergelijken, heel makkelijk. Dus je moet een bepaalde kwaliteitsstandaard hanteren en de balans vinden tussen prijs en kwaliteit en wat die consument bereid is om te betalen.
8: Want als jij het advies had gekregen om bijvoorbeeld met je prijs veel hoger te gaan zitten, want stel dat je het af zou zetten tegen een aanschaf van een nieuw dekbed, dan zeg jij, door die online aankopers is dat niet een haalbare kaart.
7: Nee, ja, je ziet toch waar de vraag van de consument, de grootste vraag van de consument, daar zijn wij op ingesprongen. Dus wij hebben niet, wij hebben wel gewoon gekeken, oké, wat wil de consument bereid om te betalen? En zo kun je ook terugwerken naar, oké, wat kun je dan produceren voor dat geld en welke kwaliteitsstandaarden kun je dan hanteren om die vraag in te vullen, zeg maar.
8: En als je nu terugkijkt, hè, hoeveel verschillende fabrikanten en producten heb je in je hand gehad voor ditzelfde Happy Bed product, als je het zo zou moeten zeggen?
7: Ja, heel veel. Ja, we hebben echt, ik denk wel 10 verschillende fabrikanten mee samengewerkt. We hebben, nou, een leuk verhaal. In Turkije bijvoorbeeld hebben we een fabrikant gehad. En wij kwamen daaraan en die waren allemaal binnen aan het roken. Nou, ik dacht, niet heel verstandig.
6: Verder goed.
7: Ja, en 2 weken later zegt hij, we krijgen een appje. Boss, we have a problem. Heel de fabriek was afgefikt.
6: Nee! Maar,
7: dus,
6: oh, nee.
7: Dus je hebt ook wel risico's. Gelukkig had ik nog niet betaald. Maar dat is ook wel een bestaansrisico om bij 1 leverancier bijvoorbeeld te leggen. Het is mij ook wel heel helder geworden. Oké, stel, daar gebeurt iets. Dan moet je ook wel, je moet wel meerdere fabrikanten hebben, want anders dan ben je wel echt te afhankelijk.
2: Ja.
6: Ja, en inmiddels ook meerdere landen moet je hebben. Want Nederland is al een poosje te klein voor jullie geworden. De meeste omzetgroei komt uit Duitsland.
7: Ja, klopt. Ja, we zijn relatief snel naar Duitsland gegaan. We hadden eerst 2 domeinen. Nu hebben we 1.com domein / Duitsland. Dus we hebben echt ook heel lean, ook om heel lean te blijven. Dus dat we 1 website te hebben.
6: Ja, maar het is niet happybed.com, hè?
7: Nee.
6: Nee.
7: Nee, dat is belangrijk.
6: Ja, vertel maar even.
7: Ja, ja. Happy, zoeken op Translate. Ja. Happyweb.com is een Amerikaanse partij die...
6: verkoopt net iets andere spulletjes voor in de slaapkamer.
7: Net iets happy, ook heel happy in bed. Ja. Hebben we verschillende verschillende aanbiedingen naar gedaan. En ook krijg ik ook wel eens ooit zo de vraag... Happyweb, die hebben het dan opgezocht en die kijken naar mij van... verkoop jullie dat? Nou ja, dat is
6: net dus wat niet. Anders.
7: Ja.
6: Willem van den Eertweg van Happybed. Willem, dankjewel voor nu, maar blijf er zeker nog even bij. Want voor de radio ronden we af, maar op de podcast gaan we nog even door. Patrick en ik zijn er volgende week weer met een kersvers bedrijf, een ander probleem en een fonkel nieuw businessmodel. Tot dan.
10: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de grote techshow.

0: conspiratorial in nature, and then that drives these political parties. And the algorithms feed us stuff that enrage us, that engages us.
1: Yeah. Thank you for this conversation, Bellingcat founder Elliot Higgins. Tot zover voor nu. Luister de Grote Tech Show juist ook als podcast via de app die jij gebruikt voor je podcast. En vanaf elke donderdag hoor je daar ook de analyses van Ben en mij over wat er verder speelt in de wereld van tech. Tot de volgende Grote Tech Show. Dag.
2: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.
3: Deze week in Proforma praten we over het hoger beroep in de zaak Ali B. Zijn advocaat Bart Zwier die kreeg de nodige kritiek te voortduren. Hij zou hebben gedaan aan victim blaming. We spreken hem. Luister naar Proforma via bnr.nl/proforma of in je favoriete podcast app.
4: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch.
7: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
8: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
9: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
10: Ook auto-import met financial lease. Eenvoudig en snel. Dasimport.nl.
11: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
12: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
11: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
12: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
14: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB.
15: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben, dat u nooit door de mand zult vallen, dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
14: Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
16: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
17: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
16: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
17: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
16: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
17: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
18: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
19: Hoe word je extreem productief met AI? Dat leer je op het seminar Extreme Time Management van Denkproducties. Alexander Klupping praat je bij over de laatste trends. Deborah Nas laat zien hoe je bakken tijd bespaart. En Remy Gieling deelt de slimste tools met je. Kijk, dat is Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
20: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
19: Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Met Alexander Klupping, Deborah Nas en Remy Gieling. Ga naar denkproducties.nl.
21: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
22: BNR Verkeer.
23: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk op de weg door recreatieverkeer. Onder andere op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Maastricht Airport. 10 minuten vertraging. Op de A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven een kwartier. En op de N280 München-Gladbach-Roermond voor de aansluiting met de A73 25 minuten extra reistijd.
2: Dit is BNR Nieuwsradio.

0: scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
1: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Bij protesten tegen asielopvang in Apeldoorn zijn meer mensen opgepakt dan eerder gemeld. Het zijn er 5. 2 staken vuurwerk af, 1 een rookbom en er was iemand met een gebiedsverbod. Het is al de hele week onrustig in Apeldoorn. En ook in Loosdrecht werden demonstranten opgepakt. Het RIVM heeft de testuitslagen binnen van de passagiers van het cruiseschip Hondiers, die begin deze week naar Nederland zijn gevlogen. Tot nu toe heeft niemand het hantavirus opgelopen. Toch blijven de mensen in quarantaine. 6 mensen uit Australië zouden inmiddels met het vliegtuig zijn vertrokken. Zij gaan daar ook in quarantaine. De premier van Letland stapt op. Haar regering is de meerderheid kwijt nadat drones uit Oekraïne insloegen op Lets grondgebied. Die raakte per ongeluk uit koers. Het luchtafweersysteem greep niet op tijd in en daarom ontsloeg de premier de minister van Defensie, die vervolgens met de hele partij uit de regering stapte. In het noorden van India zijn bijna 100 mensen om het leven gekomen door een fikse storm. Er waren blikseminslagen en er was veel regen en hagel. Windvlagen zorgden ervoor dat bomen omgingen, reclameborden omwaaiden en ook zijn huizen ingestort. Er zijn dit seizoen vaker stormen in het noorden van het land. En de vrouw die verdacht wordt van het schieten op het huis van zangeres Rihanna wil geen psychologisch onderzoek. Haar advocaat wilde de rechtszaak juist uitstellen voor zo'n test, maar de verdachte zelf wil dat de zaak gewoon doorgaat. Ze wordt verdacht van poging tot moord. De beschieting was 2 maanden geleden in Beverly Hills. Dan nog het weer van Weer Online. Het is wisselvallig en zo'n 12 graden. Later in de middag en aan het begin van de avond alleen nog buien in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. En in het weekend, dan wordt het warmer. En dit was het ANP-nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
2: Woensdag 13 mei. Welkom bij Boekestein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Rusland heeft de luchtaanvallen op Oekraïnse steden hervat nadat het afgesproken 3-daags bestand is afgelopen. Oekraïne meldde gisteren droneaanvallen op Kiev, Kharkiv, Zaporizhia, Dnipro en Gerson. Gisteravond vielen 8 doden en 11 gewonden door Russische luchtaanvallen in de regio Dnipropetrovsk. Vannacht zijn onder meer spoorinfrastructuur in Dnipro en Kharkiv, havens in de regio Odessa en energiedoelen in Poltava geraakt. Aanvallen die gingen vanochtend nog door. Oekraïne heeft in reactie ook de lange afstandsaanvallen weer opgestart en trof een gasinstallatie in Orenburg en een oliepompstation in Bashkirië, beide heel diep in Rusland, en de Zwarte Zeehaven van Taman. Aan het front worden nog steeds de zwaarste gevechten gemeld bij Konstantinivka en Pokrovsk, bij de provincie Donetsk, maar zonder bevestigde terreinwinst. De Oekraïnse minister Fedorov van Defensie zegt dat Oekraïne wel het initiatief in de strijd nu volledig heeft overgenomen.
3: Ik denk dat dat zo is op dit ogenblik. De reden daarvan is dat de mailbloggers in Rusland zich buitengewoon veel zorgen beginnen te maken over wat hier aan de hand is. Als je bijvoorbeeld kijkt wat de Oekraïners op dit ogenblik kunnen doen met zogenaamde Battlefield Air Interdiction. Dat is dus het bestoken van doelen ver achter de vijandelijke linies om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld versterkingen niet naar het front kunnen worden gestuurd. Dat is ontzettend belangrijk, want daarmee kan je dus het front enigszins onder controle houden. Dan die mailbloggers die beginnen dus nu te zeggen van ja, er wordt nu zo diep in wat wij dan bezet gebied zouden noemen, maar zij noemen dat natuurlijk Russisch gebied, worden nu drones ingezet, dat het heel zorgwekkend begint te worden. Dus er worden nu drones ingezet die tot aan Mariupol komen, ja, of tot aan de Krim komen. En daar worden dus, het is echt onvoorstelbaar, bijvoorbeeld militaire transporten op die manier geraakt.
2: En dat zijn dan echt dus die kleine first-person view drones, hè?
3: Ja.
2: Die zo diep kunnen komen.
3: Ja. Dat is echt een UZ-stukje. En ze maken zich helemaal zorgen over de zogenaamde Hornet-drones. En die drones, en dat is volgens mij gewoon AI gestuurd, die moeten eigenlijk compleet autonoom gaan werken, ook op dat soort afstanden. Nou, als dat gaat gebeuren, dan hebben ze dus helemaal een probleem in de Russen. En hun technologie is gewoon niet zover dat dat kan.
2: Ja, ik zag over die Hornets ook klachten van Russische zijde, dat als die cirkelen in de lucht, die vliegen volgens mij maar met 1 propellertje, dus je hoort ze ook niet.
3: Dat klopt.
2: Totdat ze een duikvlucht inzetten, ja, en dan ben je te laat.
3: Dat klopt.
2: En dat laatste stuk doen ze volgens mij dus inmiddels op AI, dus je kan ze ook niet storen.
3: Nee, dat klopt. Dat is absoluut juist. En ze hebben allemaal Starlink-terminals aan boord. Dus dat werkt allemaal redelijk automatisch. Maar het gaat kennelijk nog automatischer. En dat moet dus tegen het eind van het jaar, begin volgend jaar, zou dat gewoon gereed moeten zijn. Dan gaat het gewoon compleet autonoom. Het heeft wel enorme consequenties, maar daar moeten we een andere keer maar eens over gaan praten.
4: Zelensky vertelde gisteren ook dat de Russische aanvallen nu veel meer overdag plaatsvinden. Waarom is dat eigenlijk?
3: Nee, ze vinden zowel 's nachts als overdag plaats. En dat is eigenlijk iets wat nou al een maand gaande is, hoor, denk ik. Ja, dat heeft te maken met het feit dat de Russen op die manier een continue paniek willen veroorzaken onder de bevolking. Dus je bent ook overdag, kan je bij wijze van spreken, niet meer op het terrasje zitten. Wat gewoon gebeurt in oorlogsgebied. Omdat er altijd een droneaanval kan komen. Of een raketaanval kan komen.
2: Ja, het speelt ook nu. In elk geval een uurtje voordat we elkaar nu begin van de middag spreken, waren de aanvallen nog bezig. In forse golven vanuit het noorden en het zuidoosten op Oekraïne. Poetin die heeft ook zich weer van zijn nucleaire kant laten horen. Misschien een beetje compensatie na het zwaktebod van die parade van afgelopen zaterdag. Maar hij heeft gezegd dat de nieuwe Sarmat intercontinentale ballistische raket succesvol is getest en eind van het jaar operationeel zal zijn. En ook die Poseidon, dat is een gigantische nucleaire torpedo, dat die ook is getest.
3: Ja. Nou ja, of het allemaal veel heeft opgeleverd, die test, dat weten we dus gewoon niet. Want er is zo vaak gezegd dat er getest is. En het is allemaal fantastisch zoals het gaat. Wat dat betreft leidt Poetin zo af en toe aan hetzelfde probleem als Trump. Namelijk dat het geweldig gaat, maar in de praktijk blijkt het tegen te vallen. Maar het is wel betekenisvol dat je dus met een dual capable, maar eigenlijk een primair nucleaire raket nu gaat zitten dreigen. Want dit zijn dus eigenlijk heimelijke nucleaire dreigementen die hieruit gaat spreken. En de bedoeling is om die ICBM, want daar gaat het om. Het is dus een intercontinentale ballistische raket waarmee je dus doelen ook in de Verenigde Staten moet kunnen bereiken. Daarvan zegt hij, ja, die gaan we dus nu ook inzetten voor Oekraïne. Nou, dat is dus wel heel erg raar. Wie gebruikt daar nou een ICBM voor? Dat is heel erg merkwaardig. Dus dat heeft gewoon, denk ik, alles te maken met afschrikking. En te laten zien van, moet je eens kijken hoe sterk ik ben. Ik ben er nog steeds. En ik denk inderdaad dat het zo is, Hugo, dat het een compensatie is voor eigenlijk de puinhopen die er op dit ogenblik zijn ontstaan. En de algemene teneur van wat er op het Rode Plein is gebeurd. Met die hele tegenvallende parade. Waar geen enkel wapensysteem meer te zien was. Ja, dat wordt toch algemeen als het teken van zwakte gezien. En je ziet dus nu eigenlijk dat met deze retoriek over die raketten en dit soort nieuwe wapensystemen, dat hij dat probeert te compenseren. Denk niet dat dat gaat lukken, hoor. Want daar prikt iedereen nog heen op dit ogenblik.
2: De verdediging natuurlijk tegen ballistische raketten is wel een zorgenpunt voor Europa. President Zelensky heeft op dat punt, ik vond er geen details over, maar heeft gezegd dat gisteren overleg is gevoerd met vertegenwoordigers van 13 landen en de NAVO over gezamenlijke ontwikkeling van ballistische raketverdediging. Dat zou dan dus kennelijk om iets nieuws gaan. We weten natuurlijk, wat is dat, de SAMP-T, geloof ik. Hè? Naast, ja. Dat is het Europese variant op de Patriot. Dat moet doorontwikkeld worden. Maar dit zou dus, als ik het zo moet horen, gaan over iets nieuws. Daarnaast heeft CBS gezegd op basis van ingewijden dat een eerste stap is gedaan voor een drone deal tussen Oekraïne en de Verenigde Staten. Waarbij dus vooral Oekraïnse kennis en Amerikaanse productie bij elkaar moet worden gebracht.
3: Ja, interessant. Ik ben benieuwd of dat nou invloed heeft op het hele proces. Waar Trump natuurlijk een belangrijke rol in speelt. Om tot een soort staakt het vuren dan wel vrede te komen in Oekraïne. Want nu heeft, om maar even met Trump te spreken, Oekraïne nu ook kaart in handen. Ja. Dat is natuurlijk echt heel erg interessant wat hier gebeurt.
2: Ja. Er was vanuit Russische zijde, Arjan, jij had dat beter dan ik opgemerkt, maar iets gezegd over het gebrekkige vertrouwen in Amerikaanse vredesinitiatieven in Oekraïne.
4: Ja, ja, dus Trump zegt altijd zelf dat ze morgen ongeveer een vredesverdrag gaat tekenen. Hè? Ja. Dus alles gaat goed, Hormuz in Oekraïne. Lavrov zegt nu, dus Russisch buitenlandse zakenminister, zegt nu gewoon keihard van ja, er gebeurt gewoon helemaal niks in die onderhandelingen tussen Amerika en Rusland. En het is totaal, het zit totaal vast. Hè? Alleen maar mooie woorden en niets gebeurt in real life. Hè? En ja, dat is wel een duidelijke taal, lijkt me. Klopt ook. Ja.
2: Nou, een mooi bruggetje, denk ik, naar Iran, waar ook niks gebeurt op vredesinitiatief. CNN bericht dat Trump om die reden serieus overweegt de bombardementen op Iran te hervatten. NBC had zelfs de nieuwe naam al, Operation Sledgehammer. Klinkt natuurlijk heel lekker stoer. Volgens mij was hier dus ook een overweging, dan moet je het een nieuwe naam geven. Want dan kan je tegen het congres zeggen dat het een nieuwe oorlog is. Het heeft niks te maken met de vorige oorlog. Want anders dan zit je in die 60 dagen dat je toestemming moet vragen aan het congres. En dat zullen ze niet krijgen. Ander bericht van de New York Times op basis van Amerikaanse inlichtingendiensten is dat Iran nog ongeveer 70% van zijn raketvoorraad en mobiele lanceerinstallaties heeft. Ook zouden ze nog 30 van de 33 raketbases langs de straat van Hormuz kunnen gebruiken. En daarmee kunnen ze natuurlijk de scheepvaart daar bedreigen. Dat is natuurlijk heel iets anders dan Trump altijd beweert. En daarom heeft Trump ook op sociale media gezegd dat als je iets anders zegt dan dat hij zegt, dat is landverraad.
3: Gelukkig zijn wij geen Amerikanen. Ja, dus, maar volgens mij hebben we dit ook al eerder gezegd, dat je kan bombarderen tot je een ons weegt. Maar die Iraniërs hebben natuurlijk decennia lang haat ontwikkeld ten opzichte van de Verenigde Staten. Wisten dat dit zou kunnen komen. Zijn meestelijk in de asymmetrische oorlogsvoering en hebben de spullen zo diep mogelijk onder de grond te begraven. Ja, ik bedoel, ik ben niet totaal verbaasd. Je zult hier en daar het een en ander moeten uitgraven. En dat gebeurt dus op dit ogenblik ook. Maar ja, daar. Kijk, oorlog. Ja, het zou best kunnen zijn dat die weer gaat uitbreken. Want ik zie niet goed in welke opties Amerika anders heeft. Diplomatiek lukt het niet. Je kunt zeggen van nou, Amerika is bezig met een blokkade van de straat van Hormuz. Maar Iran doet dat ook. En de schade is voor de Verenigde Staten, zowel politiek als economisch. Maar met name politiek en ook met betrekking tot, laten we zeggen, de positie van Amerika in de wereld. Dat doet niet onder voor de schade die Iran op dit ogenblik leidt. En Iran gaat ervan uit dat zij de langste adem hebben en dit dus nog wel even kunnen volhouden. Maar als je dus gewoon kijkt hè, wat Iran doet, dan zie je dus gewoon dat Iran helemaal niet aanstuurt op een makkelijke vredesregeling. Dus gisteren, 12 mei, zijn 5 voorwaarden gelanceerd. Nou kan ze even snel oplepelen. En ze willen pas gaan praten over een nucleaire deal als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Nou, die voorwaarden, en dan denk even mee of dat dan een aanleiding kan zijn voor Trump om een oorlog te gaan voeren. Er moet een einde komen aan alle vijandelijkheden. Oké, kan je het nog over hebben. Alle sancties moeten van tafel. Alle bevoorrechte goederen moeten worden vrijgegeven. Er moet compensatie komen voor de schade die de Amerikanen en de Israëli's hebben aangericht. Ja, je begint al te lachen, dat is dus precies het probleem. En, dit is het allerergste, er moet een erkenning komen van de soevereiniteit van Iran over de straat van Hormuz.
2: Ja,
3: weet je, ik bedoel, dit is een no-go. Dus je weet gewoon dat als je dit doet, je Amerika compleet vastzet. En je weet ook dat Amerika op dit ogenblik niet veel verder komt. Je weet ook dat, zij lezen natuurlijk ook de New York Times of wat het ook allemaal mogen zijn. Of de Washington Post of nou ga zo maar door. Dat de Amerikanen ook inderdaad weten en dat nu ook openlijk erkennen dat er te weinig is vernietigd tijdens de oorlog. Nou, dan heb je wel eigenlijk meer kaarten in handen op dit ogenblik dan Poetin. Om maar weer even de kaarten te vergelijken.
4: Maar als je dan even tot je door laat drinken, de deconfiture van deze hele operatie.
3: Ja.
4: De militaire experts hebben van tevoren gezegd, nou, dit lijkt me nogal lastig wat je daar gaat doen. Hè, want die mensen stoppen de spullen flink onder de grond. Nou, dat blijkt dus ook allemaal waar te zijn. 30 van de 33 missile sites zijn gewoon nog operationeel. Hè. Nou, Hormuz is in de handen van Iran gekomen. Dat is een enorm voordeel voor Iran. De hele westerse wereld is vervreemd geraakt van Trump. En Trump blijft gewoon maar schreeuwen dat het allemaal geweldig is. Het is, weet je, zo langzaam begin ik wel denken, dit gaat nog heel lang duren. Dit gaat nog heel veel geld kosten. Dit gaat enorm de reputatie van Amerika schaden. Het gaat ook de Amerikaanse boeren raken via die kunstmestroute en zo. Je kent het allemaal wel, hè? Trouwens ook Afrika. Dit is misschien wel gewoon het begin van een dramatische verdere erosie van de Amerikaanse macht in de wereld.
3: Ja, maar die opmerking hebben we al vaker gemaakt, met z'n allen. Dat is natuurlijk ook zo. Dit is het ABC van de internationale betrekking. Als je dit soort stomme fouten maakt en je kiest niet voor je bondgenoten en je denkt dat je het alleen wel af kan en je leidt aan hoogmoed en je bent niet in staat om zo'n operatie behoorlijk voor te bereiden, want dat is eigenlijk het hele punt. En je doet maar wat en je vergeet dat de Iraniërs de meesters zijn op het gebied van asymmetrische oorlogsvoering. Ja, vind je dan gek dat het fout loopt? Kijk, het meest absurde hiervan vind ik dat wij in de podcast dit heel snel constateren. Dat ze daar dus grote problemen mee hebben met de uitvoering van zo'n operatie. Maar ik bedoel, dat moet je toch ook in het Witte Huis kunnen bedenken?
4: Het is echt ongelooflijk.
3: Ja, ik vind dit echt, nou ja, ik vind dit een van de meest fascinerende dingen uit de internationale betrekkingen. Dat je dus geleid kunt worden door wensdenken, door overmoed. Door het idee dat jouw militaire macht bepalend is voor het verloop van de strijd. En dat is gewoon helemaal niet zo. Ik bedoel, ze zijn gewoon Vietnam vergeten. Ze zijn Afghanistan vergeten.
2: Ja. Er waren ook twee kleine berichtjes los van elkaar gisteren en van vandaag dat zowel Saudi-Arabië als de Verenigde Arabische Emiraten in dus het voorgaande, de strijd voor het staakt het vuren, toch een paar keer hebben teruggeschoten op Iran. Nadat Iran dus olie- en gasinstallaties daar heeft aangevallen.
4: Ja, er waren geruchten. En nu weten we dus meer brokstukjes. Ja. Ze zijn daar heel geheimzinnig over geweest natuurlijk. Hè. Dus laat maart, eind maart is het gebeurd.
3: 7 april voor de 7 april voor de Emiraten.
4: En 7 april voor de Emiraten. Hè. En ja, die hebben dus gewoon teruggeslagen. Toen ze werden aangevallen door Iran, hebben ze dus in Iran zelf teruggeslagen. Ja. Tit voor tat.
3: Ja, en nu moeten ze wel uitkijken. Want als dus die oorlog echt uitbreekt, en dat is ook de reden waarom de Saoedi's op dit ogenblik zo terughoudend zijn en zeggen tegen Trump van kijk nou een beetje uit wat je doet. Als dus die oorlog uitbreekt, dan is de kans vrij groot, zeker gezien het grote aantal wapens dat nog aanwezig is in Iran, dat daarmee de olie-infrastructuur wordt vernietigd aan de oostkust van Iran. En dat ook de ontziltingsinstallaties worden gepakt. Waardoor er dus eigenlijk sprake is van een situatie waarin de hele economie begint te wankelen. En het grote project Vision 2030, waarmee eigenlijk de kroonprins probeert om dat hele land te moderniseren, compleet onderuit gaat. Dat is eigenlijk de grote angst die op dit ogenblik kennelijk in regeringskringen bestaat in Saudi-Arabië.
4: Ja, ik las ook nog een analyse dat Teheran gaat nu proberen om een weg te drijven tussen de Verenigde Arabische Emiraten en andere golf-Arabieren. Die anderen willen graag naar een deal toe. Terwijl dus VAE veel agressiever opereert. En Teheran vindt het natuurlijk geweldig om die golfstaten uit elkaar te spelen. Bedenk ook, de VAE heeft dus meer dan 2800 Iraanse drones en raketten op hun hoofd gehad. Hè? Meer dan Israël.
2: Mm-hmm. Ja.
4: Het is echt indrukwekkend.
3: Ja. Als je kijkt, Arjan, wat dus nu de problemen zijn, ook economisch gezien voor die staten. Dus de olie-export van Saoedi-Arabië is met een derde afgenomen. Verenigde Arabische Emiraten de helft. En landen als Qatar, Bahrein, Kuwait, die exporteren niets meer.
2: Ja. Olieprijs staat alweer op $107 per vat. En dat is natuurlijk nog, terwijl er nog niet echt fysieke tekorten zijn ontstaan, omdat er uit de olievoorraden worden geput. Maar het Internationaal Energieagentschap zegt vandaag, die olievoorraden nemen in recordtempo af. In maart was sprake van een daling van 129 miljoen vaten. April nog eens 117 miljoen vaten. Eerder was besloten tot 400 miljoen vaten uit die strategische reserves te halen. En daarvan werd toen gezegd dat is een derde van het wereldwijde totaal. Dus je moet dit soort dingen niet nog heel veel langer moeten volhouden voordat er fysieke tekorten gaan ontstaan. Ja. Die je nu natuurlijk ook al hebt op kerosine, geloof stookolie. Dat zijn allemaal wat kleinere markten. Maar dat kan allemaal nog een stuk erger.
3: Ja, en dan moet er dus geen oorlog uit gaan breken.
2: Ja. Ik zag ook al, het IMF had de groeiverwachtingen verder naar beneden bijgesteld als gevolg van de oorlog.
3: Ja, zeker. En dat heeft ook te maken met het feit dat zij ervan uitgaan dat die oorlog veel langer duurt dan gepland was. Ja, ik weet nooit waar dat op gebaseerd is. Ik bedoel, wij zijn natuurlijk altijd hartstikke negatief en somber. Maar meestal klopt het ook wel, al die somberheid en die negativiteit. En zoiets, ja, het wensdenken. Bij regeringen, ook in Europa, is wel heel erg groot op, moet ik zeggen. He, dat je gewoon denkt van, nou, dit zal wel snel zijn afgelopen, want niemand heeft belang bij zo'n grote oorlog. Nou, ja. Iran heeft bijvoorbeeld wel belang bij zo'n grote oorlog. En Amerika heeft daar geen belang bij. Maar als je Amerika kapot wil maken, dan moet je een grote oorlog ontketenen in het Midden-Oosten. Nou, en dat soort redeneringen, weet je, die doen het niet echt goed, hoor. Die doen dit niet goed, bij wijze van spreken, aan de talkshowtafels, maar ook niet bij het IMF en ook niet in de treffenzaals van de wereld.
2: Arjan, jij had nog wat van Israël en Libanon dat je ons kon melden.
4: Ja, dat gaat gewoon door. Hè? Het gaat gewoon door. Israël valt bijna elke dag aan. Het is wel zo dat vandaag in Washington, onder leiding van Amerika, proberen Libanon en Israël met elkaar te praten. Ja. De VN vraagt natuurlijk om een echt staakt het vuren, maar daar is Israël niet toe bereid. In de afgelopen 24 uur 100 aanvallen, burgers gedoden, families displaced en zo. Ja, en sinds het bestand van 17 april 380 doden, hè? En als je het allemaal een beetje tot je door laat drinken en ook Israëlische kranten leest, dan is het gewoon zo dat de stemming in Israël is van, we hebben zoveel gelazen met Hezbollah, we moeten het werk nu maar afmaken. Maar ook hier weer het probleem van het asymmetrische monster. Hezbollah valt nog steeds aan Israël aan. Ja. Dus ook daar blijven dus aanvalsmogelijkheden intact te zijn. En het is misschien ook een beetje merkwaardig om te denken dat je dit uitsluitend met militaire middelen kan oplossen.
3: Nou, eigenlijk al steeds minder. Omdat ook op dit ogenblik steeds meer aanwijzingen zijn dat Hezbollah de beschikking heeft over first-person view drones. Ja. Zelfs drones die worden aangestuurd met glasvezelkabels. Ja, daar begint dus eenzelfde situatie te ontstaan als voor de Russen in Oekraïne. Namelijk dat je er gewoon niet meer doorheen komt. En dat je dus gewoon continu kwetsbaar bent. En die dingen die worden gewoon in een achterafkamertje in elkaar geprutst. Dit soort drones. Ja, dit is echt problematisch voor Israël. He, dus de aard van de oorlogsvoering is enorm veranderd. Waardoor dus Israël steeds moeilijker in staat is om die proxies onder de duim mee te krijgen.
2: Ja. Arjan, je had ook nog iets over Israëlische tribunalen.
4: Ja, er is een speciaal tribunaal opgezet maandag via een wet. Hè. En die kan dus de mensen die de 2023 Hamas-aanval hebben georganiseerd en uitgevoerd, die gaat dus berechten. En daar is ook de mogelijkheid voor de doodstraf, de capital punishment. Een grote meerderheid in de 120 zetel Knesset om dit te doen. En de laatste keer dat de doodstraf plaatsvond in Israël is natuurlijk 1962 Adolf Eichmann. Hè?
2: Ja. Ja.
4: En het is overigens nog steeds gerechtigd om een doodstraf uit te voeren als je genocide pleegt of spionage gedurende oorlog en bepaalde terreuracties.
2: Maar was het niet zo dat dat vooral kritiek op was, dat de doodstraf alleen kan gelden voor Palestijnen en niet voor Israëlische burgers?
4: Ja, dat is ook een probleem. Hè? Dat zijn namelijk gewoon Palestijnen die het gedaan hebben. En ja, luister eens, je wil een beroep instellen. Hè? Maar ja, dit beroep, dat kan, maar dat wordt dan weer gehoord door een speciale beroepsgerechtshof. En men vindt dus dat misschien wel een beetje mager is. Hè? Kijk, het grote probleem met de doodstraf is, als je daar een fout bij maakt, hè, dan kan je dat niet meer corrigeren. Ja. Ik vind nogal wat.
5: Op de radio moeten we afronden. Voor de volledige uitzending verwijs ik naar de podcast. Dank jullie wel.
2: Tot morgen.
4: Tot morgen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.

0: kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
1: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
2: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
1: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
5: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
6: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
7: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
8: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
9: De energietransitie in Nederland zit muurvast. Hoe moeten bedrijven nu verder met verduurzaming? Het kan door slimmer te werken. Hallo, ik ben Patricia en ik sta hier met Roderick Soesman, algemeen directeur bij installatiebedrijf Comfort Partners. Roderick, klopt het dat je met een connected warmtepomp en duurzamer en slimmer uit bent?
10: Ja, dat klopt. Een connected warmtepomp geeft real-time data door. Daarmee kunnen we niet alleen storingen voorkomen, bewoners kunnen ook energieadvies op maat krijgen, zodat ze hun warmtepomp zo optimaal mogelijk leren gebruiken. Hier is alleen wel een stabiel netwerk voor nodig en daar helpt KPN ons mee.
9: Meer weten hoe Comfort Partners slimmer werkt met de connected warmtepomp? Je leest het op partner.fd.nl/KPN.
11: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
12: Yes!
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
12: Yes!
0: BNR Verkeer.
14: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan wat files door recreatieverkeer, zoals op de A7 Den Oever Heerenveen. Tussen Breezandijk en Kornwerderzand is de vertraging 10 minuten. Op de A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven ook 10 minuten. En het is druk op de N57 Middelburg-Brouwersdam tussen Middelburg-Noord en Hellevoetsluis ook 20 minuten vertraging.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
15: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Er lijkt een nieuwe kindermishandelingszaak te zijn in Groningen. Volgens een regionale krant gaat het om een zaak tegen twee moeders uit het oosten van die provincie. Die worden verdacht van ernstig geweld tegen een meisje van 6 en een jongen van 7. Het meisje zou maanden geleden zelfs even in coma hebben gelegen. Voor de kust van Florida zijn 11 mensen uit zee gered. Ze hielden zich urenlang vast aan een reddingsvlot nadat ze een noodlanding moesten maken met een vliegtuigje. De kustwacht was al naar hen op zoek naar een noodsignaal. Die noemt het een wonder dat ze het hebben overleefd. Engeland komt sneller dan verwacht met een anti-dronesysteem voor Oekraïne. Dat werd afgelopen nacht opnieuw aangevallen. Vooral hoofdstad Kiev moest het ontgelden. Er zijn zeker 5 doden en meer dan 40 gewonden. President Zelensky herhaalde nog maar eens dat steun van andere landen nodig blijft. President Trump en de Chinese leider Xi hebben inmiddels het staatsbanket gehad. Ze namen allebei ook het woord en zeiden te blijven werken aan nauwere banden tussen Amerika en China. Trump noemde Xi zelfs een vriend en nodigde hem en zijn vrouw uit om over een paar maanden naar het Witte Huis te komen. En in Noorwegen heeft een jongetje van 6 wel iets bijzonders gevonden tijdens een schoolreisje. Namelijk een zwaard van 1300 jaar oud. Hij zag het wapen uit de grond steken en pakte het op. Archeologen zeggen tegen Noorse media dat het zwaard uit de vroege Vikingtijd komt en uitzonderlijk goed bewaard is gebleven. Dan nog het weer van Weer Online. In het midden en zuiden buien. In het noorden flink wat zon. Het is fris, maximaal 12 graden. Vanavond dan trekken buien weg en schijnt de zon. En dit was het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
12: Welkom bij In het Defensief. De tijd van het vredesdividend ligt achter ons en veiligheid is niet langer vanzelfsprekend. In deze podcast onderzoeken we iedere week hoe Europa zich herbewapent en wat daar allemaal bij komt kijken. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast me zit Ria Katz, journalist Defensie en Geopolitieke Veiligheid bij het FD. Hallo Ria.
16: Hallo.
12: Wat gaan we doen vandaag?
16: Vandaag hebben we te gast Europarlementariër Reinier van Lanschot. Hij zit dus in het Europarlement namens Volt. En hij heeft wat bedacht, namelijk het volgende. Samen met bijna 30 collega's wil hij EU-lidstaten oproepen om op te schieten met de Europese Defensie-Unie. We gaan het erover hebben wat dat dan precies is. Maar, zegt onze gast, lidstaten zijn namelijk nog veel te beschermen tegenover hun eigen industrie. En daar moet verandering in komen.
12: Ja, het klinkt wel goed, maar ik ben wel heel erg benieuwd hoe dit nou moet gaan gebeuren. Dat zo meteen. Maar eerst willen wij het vandaag even hebben over de brandstofveiligheid voor defensie. Het Den Haag Centrum voor Strategische Studies heeft daar een rapport over geschreven. En ze schrijven: nu de militaire spanningen in Europa oplopen, is de strategische betekenis van betrouwbare brandstofvoorziening groter dan ooit. En tegelijkertijd hebben we ook nog de energietransitie. Misschien moeten we daar iets mee. Ria, wat viel jou op aan dit rapport?
16: Het viel mij op dat het toch wel schokkend is hoe sterk onze capaciteiten in Nederland en in Europa zijn teruggebracht de afgelopen jaren. Sinds 2009 hebben we steeds minder eigen raffinagemogelijkheden en steeds minder eigen fossiele brandstoffen. En die zijn natuurlijk hartstikke nodig, sowieso voor onze economie, maar dus ook voor defensie. Want ja, je kunt je wel voorstellen, een F-35, die heeft kerosine nodig.
12: Ja.
16: Die kan niet op zonne-energie of op duurzame brandstoffen, althans niet volledig. Tanks hebben heel veel diesel nodig, dus we hebben dat nodig. Zeker nu de spanningen internationaal toenemen.
12: Ja, want we hebben dat ook nodig. We hebben dat zelf nodig. En niet alleen maar afhankelijk zijn van China, Rusland of zelfs Amerika. Dat willen we eigenlijk ook niet.
16: Nee, en tegelijkertijd worden we dus steeds afhankelijker juist van China, die wel veel meer heeft geïnvesteerd in biodiesel bijvoorbeeld. En omdat wij uit CO2-motieven onze eigen raffinagemogelijkheden hebben afgebouwd en van plan zijn om dat nog extra te gaan doen. Ja, staan we straks met lege handen, zijn we nog afhankelijker van China, toch onze grote rivaal, en van Rusland voor die fossiele brandstoffen waren we dat al natuurlijk. Ja. Dus het is best een schokkend
12: rapport. Een zonnig vooruitzicht, niet echt helemaal nieuw, maar wel misschien inderdaad, ik las het ook, toch wel weer met de neus op de feiten gedrukt. Waren er nog wat oplossingen in te vinden wat jou betreft of dan niet?
16: Nou, de belangrijkste is eigenlijk, begreep ik, dat ze het kabinet aanraden om een soort van speciale gezant te benoemen. Een echte man of vrouw die hierop inspeelt.
12: Een brandstofveiligheidsgezant of zo.
16: Zoiets, inderdaad. En deze persoon, zegt ACSS, die moet vooral zorgen dat de gesprekken wat soepeler lopen. Want inderdaad, de feiten zijn wel bekend. En de ministeries weten het allemaal. Maar ze weten, zoals een van de schrijfsters van het rapport tegen mij zei, links weet niet wat rechts doet. Dus het ene ministerie heeft geen idee wat het andere doet. Ze kijken eigenlijk allemaal naar elkaar. Er gebeurt eigenlijk vrij weinig. Dus we hebben echt zo'n stoot man of vrouw nodig die eigenlijk die verandering doorvoert.
12: Ik ben heel benieuwd. Ik hoop wel dat het gaat lukken, want de problematiek lijkt me duidelijk. Laten we naar onze gast gaan. Uit Brussel, Reinier van Lanschot, Europarlementariër namens Volt. Dus welkom, Reinier.
17: Goedemiddag.
12: Om te beginnen, even kort. Wat is jullie voorstel precies met die 30 bijna Europarlementariërs?
17: Ons belangrijkste signaal eigenlijk dat wij willen afgeven richting de regeringen is: schiet op. Het gaat niet snel genoeg. We zien aan alles dat Rusland niet alleen bezig is met een agressieve oorlog in Oekraïne, maar ook zich voorbereidt op een grotere oorlog met de EU. Ook dagelijks hybride aanvallen uitvoert op de EU. Dus het risico is groot. En tegelijkertijd zien we dat de onberekenbaarheid van de politiek in de Verenigde Staten en de bedreigingen richting Groenland ervoor zorgen dat het een gevaarlijke gok is om te hopen dat de VS ons wel in bescherming neemt, mochten die Russen inderdaad zo'n grote aanval op de EU uitvoeren. En dus zeggen wij, we hebben weinig tijd en we moeten haast maken met onze eigen Europese defensie. Dus alle Europarlementariërs die hierbij betrokken zijn, die delen één ding met elkaar, en dat is het doel om een Europa te creëren dat zich zelfstandig kan verdedigen.
12: Hoe dat er precies uit moet komen te zien, daar komen we zo even op. Maar jij bent wel de kartrekker van deze groep Europarlementariërs, heb ik begrepen in ieder geval. Hoe ben je op dit idee gekomen?
17: Ja, leuk dat je het vraagt. Toen ik begon, 2 jaar geleden, kwam ik in het Europees Parlement en er was nog niet eens een volwaardige defensiecommissie in het Europees Parlement, omdat defensie altijd een nationale aangelegenheid was. En dus was er nog geen volwaardige defensiecommissie. Er was nog geen eurocommissaris voor defensie. En de Europese investeringsbank, waar ik gesprekken mee voerde, die mochten nog niet investeren in defensiegerelateerde zaken. En toen dacht ik bij mezelf van, waar ben ik nou beland? We zijn al de oorlog in Oekraïne, is de grootschalige invasie is al bijna 3 jaar bezig. En wij doen hier alsof dat 3 weken geleden is begonnen. We moeten veel meer urgentie voelen. Dus in het jaar dat daarop volgde, probeerde ik die urgentie te verhogen. En toen Trump werd verkozen, hield ik een speech in het Europees Parlement waarin ik riep, wake up, we moeten in actie komen. Vervolgens verraden Trump Zelensky in het Witte Huis ten overstaan van de hele wereld. En werd eigenlijk iedereen wel wakker. Gingen we 5% uitgeven. En toen dacht ik, oké, gelukkig, het gaat nu een beetje de goede kant op. Maar in het jaar dat daarop volgde, zag ik veel te weinig concrete vooruitgang. En er was wel veel politieke wensdenken, veel retoriek van we moeten het samen doen en we moeten zelfstandiger worden. Maar in de praktijk gebeurde er te weinig. En toen kwam Mark Rutte in het Europees Parlement en die zei in de zaal waar ik toen zat, if you think Europe can ever defend itself without the US, keep on dreaming. En vond ik een foute opmerking, omdat ik denk dat het geen droom is, maar misschien een noodzaak. En ik dacht, we moeten niet meegaan in deze gedachte van Rutte, dat we het allemaal met de VS alleen maar kunnen doen. Maar we moeten ook zelfstandiger voor onze eigen veiligheid kunnen zorgen. Daarvoor is de wereld nu te onberekenbaar. En dus stuurde ik een e-mail naar een groep Europarlementariërs. En die had ik geselecteerd nadat we alle verkiezingsprogramma's hadden bekeken, al het stemgedrag en alle bijdrages in de plenaire zaal van het Europees Parlement, van die 720 Europarlementariërs. Daar kwam een selectie uit van mensen die hetzelfde, waarvan ik vermoedde dat ze hetzelfde vinden als ik. En die heb ik een e-mail gestuurd met het onderwerp Let's Prove Rutte Wrong. En daar is een netwerk uitgekomen van Europarlementariërs die allemaal willen dat Europa zichzelf zelfstandig kan verdedigen. En met dat netwerk werk? Zijn we werkbezoeken gaan doen? Zijn we met experts in gesprek te gaan om te kijken hoe we daar het beste handen en voeten aan kunnen geven in de praktijk? En vorige week zijn we voor het eerst naar buiten gekomen met een groot opiniestuk dat in heel veel Europese landen tegelijkertijd op Europadag in de krant werd geplaatst.
12: Op Europadag, niet zonder... geen toeval?
17: Precies, precies. Dus dit is een lang verhaal, maar wel de introductie van hoe we hiertoe zijn gekomen.
18: Ja, en je zegt dus eerst wake up. Vervolgens zegt Rutte keep on dreaming. Dus we waren eerst niet eens wakker en toen zijn we nog steeds aan het dromen volgens Rutte. Ja. Kun je vertellen, wat wil u dan precies bereiken met Rutte logenstraffen met zijn opmerking?
17: Nou, kijk, wat ik wil bereiken is dat we zelfstandig voor onze eigen defensie kunnen opkomen. En dat moet wat mij betreft binnen de NAVO. Militair gezien werkt de NAVO nog supergoed. En ondanks de politieke chaos waar we soms in lijken te verkeren en de opmerkingen van Trump, werkt de NAVO gewoon nog steeds goed. Dus wij geloven ook allemaal dat we het binnen de NAVO in eerste instantie moeten zoeken. Tegelijkertijd is het zo dat de president van de Verenigde Staten de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid heeft over hoe Amerikaanse troepen worden ingezet. En daar kunnen we niet volledig op vertrouwen. Bovendien zegt de Amerikaanse veiligheidsstrategie ook, we willen dat Europa voor 2027 veel meer verantwoordelijkheid neemt voor de eigen conventionele defensie. En onze overtuiging is dus dat als wij de NAVO willen laten werken, we een veel sterkere Europese pilaar binnen de NAVO moeten creëren.
18: Ja, maar dit is natuurlijk, en dat weet je zelf ook wel, een groot twistpunt. Daar komen we natuurlijk zo op. Hè. Een Europese pijler kan Amerika toch angstig maken dat zij er niet meer toe doen. Namelijk, en dat we onze eigen industrie gaan voorttrekken. Dat is natuurlijk het hele verhaal van de andere kant. Maar eerst nog even terug naar die mensen die jij hebt geselecteerd.
12: De anti-Rutte Club.
18: De anti-Rutte Club. Zitten daar liberalen bij en zitten daar, zoals Rutte natuurlijk zelf is, en zitten daar ook andere partijen bij? Hoe groot is dat palet? Is dat van links tot rechts, conservatief?
17: Dankjewel dat je die vraag stelt. Dat is een groep die landsgrenzen overstijgt en politieke kleuren overstijgt. Dus eigenlijk de belangrijkste democratische politieke groepen in het Europees Parlement zijn de Europese Volkspartij, de Christendemocraten. Daar zitten er mensen uit die groep zitten bij deze groep Europarlementariërs die een Defensie-Unie wil creëren. Dan de volgende is de Sociaaldemocraten. Dat is de ene grootste partij. Daar zitten ook mensen bij deze. Daarvan zitten ook mensen bij deze groep. Dan heb je de Liberalen en de Groenen, waar wij met Volt zelf zitten aangesloten. Uit al die politieke groepen zijn er mensen die en Europarlementariërs die in de Defensiecommissie werken, die zich bij deze oproep hebben aangesloten. En het is niet per se de anti-Rutte-club, want ik denk ook dat Rutte zelf wil dat de NAVO blijft voortbestaan. Dus in dat opzicht delen wij hetzelfde doel, hebben we alleen een verschil van inzicht over hoe we daar kunnen komen. En wij zijn ervan overtuigd dat we daar kunnen komen door de Europese defensie veel meer te versterken.
18: Nog even terug naar die doelgroepen die je hebt aangesproken. Ja. Daar zit dus niet radicaal rechts bij, begrijpen we even snel.
17: Nee.
18: En heb je ook mensen uit bijvoorbeeld Zuid-Europa die heel wat minder bang zijn voor de Russen, zoals we allemaal weten, dan bijvoorbeeld de Finnen of de Balten?
17: Ja, dat is goed dat je goede vraag. Die zijn er zeker. Want aan de ene kant willen de Zuid-Europese landen minder geld uitgeven aan defensie. Maar tegelijkertijd is Spanje bijvoorbeeld en hun minister-president Sanchez degene, de Europese regeringsleider die het hardste voor een Europees leger is. Dus Sanchez die heeft al meerdere keren zich publiekelijk uitgesproken voor een Europees leger. En is daarin eigenlijk de enige Europese regeringsleider die dat zo expliciet doet. Ondanks dat een meerderheid van de Europese bevolking zegt, we willen wel dat Europa zichzelf zelfstandig kan verdedigen en we willen wel een Europees leger.
12: We komen zo nog eventjes ook op de Amerikanen. Maar er is niet zo binnen Europa dat er helemaal niks gebeurt. Er worden ook wel stappen gezet natuurlijk richting een betere industrie in Europa. Wat moet er dan toch nog gebeuren concreet? Welke stappen moeten er nog worden gezet?
17: Ja. Ja, dus er zijn inderdaad voorbeelden van waar het wel goed gaat. Eén daarvan is het opschalen van de hoeveelheid artilleriegranaten die we produceren. Dat is goed gegaan. Dat is een voorbeeld van als de politieke wens die wordt uitgesproken ook gevolgd wordt door politieke wil, dan kunnen we als Europa echt veel bereiken. Maar helaas zien we zo'n versnelling op veel andere terreinen niet. En één van de kernpunten waar dat nu in naar voren komt, is een set wetgeving die de defensie-omnibus wordt genoemd.
12: Yes.
17: Daarin moeten we bijvoorbeeld regelen dat het makkelijker wordt om een vergunning te krijgen als je een munitiefabriek ergens wil bouwen. Daarin wordt geregeld dat het makkelijker wordt om te handelen met de wapens die je in verschillende landen produceert, zodat je meer een interne markt voor defensie krijgt. En wordt geregeld dat er meer gezamenlijk wordt ingekocht. Nou, die wetgeving had vorig jaar in december al klaar moeten zijn. Maar wat we zien is dat ondanks dat de regeringsleiders zeggen van ja, we moeten het Europees en samen doen en we moeten versnellen, dat in de praktijk in de Europese Raad ze ambities aan het afschalen zijn en ze aan het vertragen zijn. En dat komt doordat ze soort van vastgeketend zitten aan hun nationale belangen en oude industrie. Een voorbeeld daarvan is Frankrijk, die zegt alles wat we kopen moet in Frankrijk worden gekocht vanwege een noodzakelijke veiligheidsclausule, zegt ze. Dit moet voor onze nationale veiligheid. Waardoor zelfs de onderbroeken van Franse soldaten alleen in Frankrijk mogen worden gekocht. En die manier van denken, dat nationale, wat we ook terugzien bij de Duitsers die nieuwe uniformen hebben gekocht en daar miljarden te veel voor hebben betaald omdat het per se in Duitsland moet worden gekocht, is dat het niet alleen een veiligheidsrisico is, maar ook heel veel geld kost. Dat als we wat deze groep Europarlementariërs wil, als we dat zouden doorvoeren, dus gezamenlijke inkoop en een echte Europese interne defensiemarkt waar concurrentie kan plaatsvinden, dan zou dat 100 miljard per jaar schelen.
18: Maar tegelijkertijd weten we ook dat, dat dit niet zo makkelijk is. We hebben heel veel gasten gehad die juist hierover klagen, dat protectionisme. Maar om te beginnen, want Michal en ik zijn Europa-nerds. Dat zal niet iedere luisteraar zijn.
17: Leuk, ik ook.
18: Leg even uit, wat is dan die defensie-omnibus? En vooral, hoe gaat hij dit probleem pareren, volgens jou?
17: Ja, dankjewel. Dus de defensie-omnibus beoogt eigenlijk de productietijd te verkorten. Die beoogt om bureaucratie rond defensieproductie te verminderen en de defensiemarkt te integreren en meer gezamenlijke inkoop mogelijk te maken. Dus als je het bijvoorbeeld hebt over die vergunningstrajecten waar ik het over had. Op het moment dat je nu in Polen een brug wil bouwen waar een tank overheen kan, dan zijn we 6 jaar bezig met een vergunningstraject en 2 jaar met de bouw van die brug. Wij willen in deze wet het vergunningstraject verkorten tot 60 dagen. En het gevolg daarvan zou zijn dat we allemaal cruciale militaire productielocaties en cruciale militaire infrastructuur kunnen versnellen. En dat is bijvoorbeeld een van de punten waar we nu aan het onderhandelen zijn met die lidstaten die dat niet willen. Een ander voorbeeld is dus die onderlinge handelsbarrières. Op het moment dat je in Nederland in Nederland hebben een aantal hele innovatieve bedrijven zoals Destinus. Op het moment dat die in Nederland iets produceren en dat in Griekenland willen verkopen, dan krijg je te maken met heel veel extra regelgeving, omdat er niet echt een interne markt voor defensie bestaat. En dat maakt de producten onnodig duur. Dus dit zijn voorbeelden van wat we in die wetgeving met elkaar makkelijker willen maken.
18: En tegelijkertijd gaat het natuurlijk ook om de intentie. Want op dit moment kun je natuurlijk al gezamenlijk inkopen als je dat zou willen. Je hoeft niet al die regels te doen en je hoeft je eigen land niet voor te trekken. Dat mag alleen. Probleem blijft dus, hoe doorbreken we dat proces dat het toch gebeurt? Nederland koopt namelijk al jaren gezamenlijk in met onder meer Duitsland, met België. Maar ja, dat geldt niet voor iedereen.
17: Klopt, klopt. En dat is ook het interessante. Er zijn veel goede voorbeelden. Het voorbeeld wat jij net noemt. Maar op zo'nzelfde punt heb je het voorbeeld van in Eindhoven heb je een luchtmarinebasis waar bepaalde transportvliegtuigen en vliegtuigen die in de lucht straaljagers kunnen bijtanken. Dat is in Eindhoven, die luchtmarinebasis. En dat is een perfect voorbeeld, omdat dat voor één land, om die capaciteiten te hebben, is het heel duur. En daarom hebben 10 landen het gezamenlijk gedaan. En daardoor hebben wij nu als Nederland en andere Europese landen toegang tot die capaciteiten die we anders niet zouden hebben. En dat is ook een voorbeeld van, oh ja, er is eigenlijk al bepaalde Europese defensiesamenwerking die super goed gaat, maar die nog niet wordt opgeschaald. En dan kom ik bij jouw vraag van, hoe komt dat? Dat komt omdat de landen en de regeringsleiders vastzitten in een soort nationaal gedachtepatroon van defensie moet allemaal nationaal. Europa moet daar zo min mogelijk mee te maken hebben. Op het moment dat we iets uitgeven, moet dat in ons eigen land besteed worden. En die manier van denken versplintert ons en maakt ons zwak en brengt ons in gevaar. En wij proberen juist met deze groep Europarlementariërs te zeggen, kijk, wij overstijgen, deze groep overstijgt landsgrenzen, overstijgt politieke kleuren. Want in deze tijd is dat precies wat nodig is. En we vragen de regeringsleiders om dat ook te doen. Dus stop met dat nationalistische denken, wat ons verzwakt en wat het duurder maakt. Maar zet stappen naar voren en bouw een echte Europese defensieunie.
12: Reinier, je spreekt net als wij hier eigenlijk veel met defensiebedrijven. Wat hoor je van hen terug over dit idee?
17: Nou, wat ik terughoor van veel defensiebedrijven, niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen, is wij hebben niet per se behoefte aan financiering. We hebben behoefte aan contracten. Aan lange termijn contracten. En dan kunnen wij onze productie gaan opschalen. Want een vraag waar ik tijdens mijn werkbezoeken veel die ik veel heb gesteld is, gezien alles wat er gaande is en gezien de 5% die we nu uit gaan geven, of 3,5 plus 1,5% die we nu gaan uitgeven met de nieuwe NAVO-norm. Ik kan me voorstellen dat jullie allemaal personeel zoeken en dat je een gebrek aan personeel hebt, omdat je op moet schalen. Mm-hmm. En veel bedrijven zeggen, nee, we hebben eigenlijk nog helemaal niet opgeschaald, want we zien de orde-effecten nog niet terug in onze dagelijkse bedrijfsvoering. En dat komt ook omdat de ministeries van Defensie bijvoorbeeld heel langzaam zijn, of omdat de innovatiecycli zo snel gaan dat ze huiverig zijn om grote contracten af te sluiten. Maar wat de reden ook is, de praktijk is dat het opschalen van onze defensieindustrie te langzaam gaat. En de meeste mensen die ik spreek, niet alleen van defensieindustrie, maar ook generaals, die zeggen tegen ons, ja, dit is een goed idee, want we moeten versnellen.
12: Ja, dus zij lopen ook tegen misschien wat protectionistische hoofdsteden aan.
17: Ja, precies. Dat is helemaal juist woord. Die protectionistische hoofdsteden, die zitten ons in de weg. En in deze fase zie je dat de eurocommissaris van Defensie, meneer Kubilius, die is ambitieus. Die zet grote stappen naar voren. Die komt met voorstellen die echt een verschil zouden kunnen maken. En ook het Europees Parlement is redelijk verenigd in de ambitie en in wat er nu moet gebeuren. Maar de Europese Raad, waar die hoofdsteden bij elkaar komen, die ligt veel dwars.
18: Ik wil toch even met je langs de meetlat, Reinier. Want ik heb het idee dat het Europarlement toch niet helemaal verenigd is. Namelijk, je gebruikt een hoop termen. Je had dat voor de reclame over bijvoorbeeld het Europees leger. Nou, daar zijn echt heel veel landen en partijen helemaal geen voorstander van. Je hebt het ook over de Europese Defensieunie. Wat ook een begrip is wat voor de een iets heel anders betekent dan de ander. Een eengemaakte markt zal niet iedereen voor zijn. Dus wat wil jij dan precies? En hoe verhoudt zich dat tot met die andere Europarlementariërs? Want we weten bijvoorbeeld dat de VVD echt geen voorstander is. En CDA ook niet. Van dat Europees leger. Ja, exact. Nee.
17: Klopt. Daar heb je helemaal gelijk in. Dus alle Europarlementariërs die zich hebben aangesloten bij dit initiatief, die delen met elkaar dat ze vinden dat Europa zichzelf zelfstandig moet kunnen verdedigen. Dat hebben wij de Europese Defensieunie genoemd, omdat ook al in 1950 bij het eerste Europese verdrag er al sprake was van een Europese Defensieunie. Maar dat is nooit helemaal goed uitgewerkt.
18: Door Frankrijk, hè?
17: Wat al deze mensen verenigt is dus een Europa dat zichzelf zelfstandig kan verdedigen. Volt, en ik persoonlijk, ben voor een Europees leger. En zelfs bij die term is het nog wel eens verwarrend. Wat betekent dat dan precies? Betekent dat dat alle nationale legers in elkaar opgaan? Voor sommigen betekent dat het, voor mij niet. Voor mij betekent het dat we een gedeelte van onze dat we een geïntegreerde commandostructuur krijgen. Dat we een gedeelte van die belangrijke strategische capaciteiten, zoals dat voorbeeld wat ik gaf uit Eindhoven met die dure luchttankvliegtuigen. Dat we dat soort capaciteiten op Europees niveau kopen, onderhouden en beheren. Tankvliegtuigen. Dat we dat soort capaciteiten op Europees niveau

0: Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken. Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
2: Zie het voor je? Een kale, lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
3: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
4: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
3: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
5: Hoe word je extreem productief met AI? Dat leer je op het seminar Extreme Time Management van Denkproducties. Alexander Klupping praat je bij over de laatste trends. Deborah Nas laat zien hoe je bakken tijd bespaart. En Remy Gieling deelt de slimste tools met je. Kijk, dat is Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
6: Het rijden in een exclusieve auto begint niet pas op de weg. Het begint bij een ervaring die net zo verfijnd is als de wagen zelf. Tenminste, zo doen wij dat. Mack Auto. We go the extra mile.
5: Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Met Alexander Klupping, Deborah Nas en Remy Gieling. Ga naar denkproducties.nl.
7: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het Open Up platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij Open Up. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
8: Klaar voor de toekomst? De studenten van Recruit a Student staan in de startblokken om voor u aan de slag te gaan. Flexibel inzetbaar, digitaal bedreven en snel ingewerkt. Recruitastudent.nl. Het talent van morgen, vandaag nog in huis.
9: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
10: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
11: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
12: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
8: Recruit a Student. Het talent van morgen. Vandaag in huis.
13: Dr. Paul, Julius Jaspers, Robert van Beckhoven en Frank van der Lende zijn vrijdag te gast in de Friday Move met Thomas van Groningen. We zenden live uit vanuit het Renaissance Amsterdam Hotel.
14: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
15: BNR Verkeer.
16: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De Van Brienenoordbrug heeft even opengestaan en daardoor staat er file in beide richtingen op de A16. De vertraging is ongeveer een kwartier.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
17: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Er lijkt een nieuwe kindermishandelingszaak te zijn in Groningen. Volgens een regionale krant gaat het om een zaak tegen twee moeders uit het oosten van die provincie. Die worden verdacht van ernstig geweld tegen een meisje van 6 en een jongen van 7. Het meisje zou maanden geleden zelfs even in coma hebben gelegen. Voor de kust van Florida zijn 11 mensen uit zee gered. Ze hielden zich urenlang vast aan een reddingsvlot nadat ze een noodlanding moesten maken met een vliegtuigje. De kustwacht was al naar hen op zoek naar een noodsignaal. Die noemt het een wonder dat ze het hebben overleefd. Engeland komt sneller dan verwacht met een anti-droonsysteem voor Oekraïne.

0: Dat werd afgelopen nacht opnieuw aangevallen. Vooral hoofdstad Kiev moest het ontgelden. Er zijn zeker 5 doden en meer dan 40 gewonden. President Zelensky herhaalde nog maar eens dat steun van andere landen nodig blijft. President Trump en de Chinese leider Xi hebben inmiddels het staatsbanket gehad. Ze namen allebei ook het woord en zeiden te blijven werken aan nauwere banden tussen Amerika en China. Trump noemde Xi zelfs een vriend en nodigde hem en zijn vrouw uit om over een paar maanden naar het Witte Huis te komen. En in Noorwegen heeft een jongetje van 6 wel iets bijzonders gevonden tijdens een schoolreisje. Namelijk een zwaard van 1300 jaar oud. Hij zag het wapen uit de grond steken en pakte het op. Archeologen zeggen tegen Noorse media dat het zwaard uit de vroege Vikingtijd komt en uitzonderlijk goed bewaard is gebleven. Dan nog het weer van Weer Online. In het midden en zuiden buien. In het noorden flink wat zon. Het is fris, maximaal 12 graden. Vanavond trekken buien weg en schijnt de zon. En dit was het ANP-nieuws.
1: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
3: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En zeker als je op jonge leeftijd al een grote Amsterdamse horecagroep overneemt. Die horecagroep groeit uit tot een imperium met tientallen zaken en honderden medewerkers. Tot het te hard gaat, de druk oploopt en je noodgedwongen moet terugschakelen. Welkom Ramis.
4: Ja, dankjewel Rens.
3: Wie ben je en wat doe je?
4: Ik ben Ramis Ramzi, ik ben 33 jaar oud. Ik ben de directeur van de Ramzi Groep. En we zijn een partij die investeert in horeca en vastgoed.
3: Waar heb jij het goed gedaan?
4: Ik heb een heel mooi, sterk team opgebouwd, heel loyaal. Daar ben ik het meest trots op. En ook het brede scala aan horecaconcepten neer kunnen zetten met als vlaggenschip Ventuno Sky Lounge in Amsterdam.
3: En waar heb je het ook zo fout gedaan?
4: Met het heel snel willen opschalen en veel te snel willen gaan eigenlijk.
3: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Ja, Ramis, welkom nogmaals. Leuk je te zien.
4: Ja, dankjewel.
3: Jij bestaat, de groep, de Ramzi Group, dat bestaat uit horeca en vastgoed, dat zei je al. Ja. Laten we even focussen op de horeca. Hoeveel horecabedrijven zijn er tot nu toe?
4: Op ons hoogtepunt in eind 2023 zaten we op 35 horecazaken. En tussen 2024 en nu eigenlijk hebben we een beetje teruggeschaald. Zitten we nu op 21 horecazaken.
3: En zijn er bekende namen tussen?
4: Ventuno Sky Lounge is denk ik de meest bekende. Dat zit hier in het Amstelkwartier. Dus dat is wel echt een high-end Sky Lounge met veel bekende mensen die er geweest zijn en inmiddels ook een grote following.
3: Ja.
4: Daarnaast hebben we ook bijvoorbeeld Brouwerij De Bekeerde Zuster op Nieuwmarkt. Ik denk dat de Amsterdammers die allemaal
3: zeker
4: wel kennen.
3: Ja, ja.
4: We hebben Café de Hill Street Blues, Café Oost-West. Allemaal hele oude cafés die meer dan 30 jaar bestaan. Café Oost-West is zelfs een van de eerste cafés op de Zeedijk. Ik denk de tweede oudste na de Sailor.
3: Ja.
4: En voor de rest, ja, we hebben wat dingen die mensen, ja, Amsterdammers zullen het misschien wel kennen, zoals Reen op het Rembrandtplein. En we hebben daar ook het Royal Amsterdam Hotel boven gebouwd. Maar veel daarvan kennen mensen ook niet. Dit zijn niet echt concepten die we hebben neergezet om echt naamsbekendheid mee te creëren, maar meer om te richten op een bepaalde doelgroep, ja, passanten.
3: En het is best fors, hè? Hoeveel mensen werken er?
4: Op dit moment werken er zo'n 450 mensen nog. Ook daar in het hoogtepunt gaf ik leiding aan 750 mensen. Ja, dus we zijn. Het was heel fors. Het is nog steeds fors.
3: Maar iets minder fors.
4: Ja, het is nu wel wat meer manageable. Ja, dat wil niet zeggen dat 750 man niet manageable was, maar daar komen we misschien zo nog,
3: ja, op. Ja. Even over die Ventuno Sky Lounge, hè, want dat, ja, is het paradepaardje. Ik ben er volgens mij geweest toen het net open was. Toen liep jij daar ook wel veel rond. Ik weet, loop je er nu nog veel rond of niet?
4: Ja, ik loop er nu eigenlijk weer veel rond.
3: Oh ja.
4: Zeg maar. Okay. Het is een zaak die gewoon zo'n mega potentie heeft. Dus ik vind, en het is ook een passieproject. Ja. Dus ik loop er inderdaad nu. Ik liep er toen nog veel rond. Toen werd het 25-jarig bestaan van BNR daar, ja, gevierd.
3: Precies.
4: Dus 2 jaar. Terug, ja, 2, 3 jaar terug. En nu loop ik er, ik denk wel 4 avonden in de week.
3: En waarom is het zo belangrijk voor je?
4: Om daar zo,
3: ja, nou, om, dit lijkt wel het vlaggenschipproject.
4: Ja.
3: Wat voor een emotionele connectie heb je ermee?
4: Nou ja, dit is toch wel een project waar we ons nek uitgestoken hebben. En het, ook in een periode waar de meeste horecaondernemers of de meeste ondernemers stilstonden, hè, tijdens de lockdown, tijdens corona. Toen hebben wij besloten om daar toch miljoenen te investeren. En het is ook een passieproject geworden. Omdat we eerst... ik vond het een beetje saai worden om hetzelfde dingetjes steeds te doen. Ik wilde echt iets doen wat wij buiten ons boekje omgaat, buiten ons straatje ligt. Mm. En dit is op een niveau, zeg maar, wat we niet eerder gedaan hebben, maar we hebben er wel succes mee gehad om met dit concept echt als een raket binnen te komen in dit segment.
3: Ja. En het is een beetje, voor de mensen die nog nooit zijn geweest, het is ligt prachtig inderdaad in een enorme toren, hoog bovenop een hotel in Amsterdam-Oost. Een beetje rood velour gevoel heb ik. Een beetje nachtclubachtig.
4: Nou ja, het is eigenlijk verschillende invloeden. Veel rood ook inderdaad. Maar alles is bijvoorbeeld met natuurmateriaal gebouwd. Dus alles is met marmer of met hardhout of met in ieder geval natuurmateriaal gebouwd, waardoor het ook heel tijdloos is.
3: Ja.
4: Zelf vind ik het heel chic ingericht. Dat is ook wel de feedback die ik, altijd krijg. En het is ook heel on-Nederlands eigenlijk.
3: Ja.
4: Dus dat maakt mij er ook wel weer trots op, dat we iets on-Nederlands hebben kunnen neerzetten.
3: Ik heb nog even gezien, cijfertjes. Omzet 2023 rond de 40 miljoen voor de hele groep. Is dat nog steeds zo? Zijn jullie gegroeid?
4: Ja, ik ga niet echt meer op de omzetten in.
3: Mm-hmm.
4: Maar,
3: ben je gegroeid sinds 2023? Of een beetje stabiel gebleven?
4: Nou ja, we zijn niet in de horeca doorgegroeid, maar wel in het vastgoed.
3: Okay.
4: Dus eigenlijk wat we hebben een aantal zaken verkocht. Hè. Dus in totaal 14 zaken hebben we verkocht in een periode van 2 jaar. En met dat geld hebben we eigenlijk heel wat vastgoed aangekocht. Dus ik wil niet zeggen dat we echt gekrompen zijn, maar het model is veranderd.
3: Ja, snap ik.
4: Ja.
3: Snap ik. Even terug naar het begin, want mensen die luisteren en denken 33, begin 30, en dan zo'n groot horecabedrijf. Neem me even mee in het begin, hoe is dit zo gekomen? Want je bent in de, je bent in de voetsporen van je vader getreden.
4: Ja, ik neem je even mee in de tijdlijn.
3: Ja.
4: In 1993 werd ik geboren en had mijn vader tevens zijn eerste zaak. Dat was dan een snackbar in de Amstelstraat.
3: Mm-hmm. Want jouw vader komt uit Egypte?
4: Ja, in 1980 is hij hier naartoe geëmigreerd samen met mijn moeder.
3: Ja.
4: Hij was eigenlijk accountant. Maar hij vond het lastig op dat moment om zijn doelen te bereiken in loondienst, zeg maar. Dus toen besloot hij om de horeca in te gaan. Ook vanwege een stuk taalbarrière leek dat hem de meest toegankelijke branche om in te stappen.
3: Vind je sowieso een verhaal dat je accountant bent en dan in Nederland komt en ik, nou, dan ga ik dan start ik maar een snack.
4: Ja, ja, en ook eerst, want hij kwam natuurlijk in 89 en in 93 opende hij dan die snackbar. En in die jaren daartussenin heeft hij nog een keer accountancy in het Nederlands gestudeerd.
3: Oh ja?
4: Ja, dus hij had al zijn pijlen erop gericht om de accountancy in te gaan. Maar toch had hij het besef dat hij daarmee niet zijn doelen zou behalen die hij voor zichzelf gesteld had. En toen heeft hij zijn snackbar geopend in 93 in de Amstelstraat.
3: Hoe heette die snackbar?
4: Hij begon als Donald Duck. Wat ik echt wel creatief vond van mijn vader, want het was helemaal in het thema van Donald Duck, zeg maar.
3: Totdat Disney op de vloer, op de stoep stond, neem ik aan.
4: Ja, letterlijk. Totdat er een brief van Disney op de mat lag met een soort dwangbevel. Ja, copyright infringement. Nou, toen heeft hij het omgetoverd naar Funny Duck in plaats van Donald Duck.
3: Ja,
4: ja, vond ik ook nog wel een slimme. Zo heeft hij... ik denk een 1,5 of 2 jaar lang die snackbar gedraaid voordat hij hem verkocht heeft. En toen begon eigenlijk zijn echte formule waarmee hij echt groter geworden is.
3: Mm-hmm.
4: Dus dat is verliesleidende bedrijven, overneem horecabedrijven, om daar dan wel een pizzeria, een Italiaans restaurant van te maken, of een Argentijnse steakhouse.
3: Oh ja, beetje voor toeristen is dat dan,
4: ja,
3: toch? Of niet?
4: Dat was zijn, hij zag van, ja, in het centrum moet je eigenlijk richten op de toerist, want dat is de hoofdzakelijk de doelgroep die aanwezig is. En je merkte ook dat restaurants en cafés die zich echt richten op lokaal publiek het niet zo goed meer deden. dat waren dus die verlieslatende bedrijven die hij dan over kon nemen voor een scherpe prijs en dan verbouwde. Ook daar had hij dan zijn vaste aannemer voor, wat destijds een van zijn beste vrienden was, zeg maar. Dus hij kon aan de lopende band bouwen en mijn vader kreeg een vriendenprijsje, om het zo maar te zeggen, waardoor het de return on investment heel goed ingericht was, zeg maar.
5: Sinds wanneer ben jij er, nou, niet tegenaan gaan bemoeien, maar ben je meegenomen de zaak in?
4: Ja, toen ik 11 was, draaide ik al mee als begon ik als afwasser in een van zijn zaken. Dat deed ik dan in de zomer. Vond ik leuk. En het grappige is dat die zaak waar ik dan toen ik 11 was begonnen was, hebben wij vorig jaar het pand van gekocht. Dus dat vind ik wel leuk dat zo ontwikkeld is, zeg maar.
5: Ja.
4: En ook bijvoorbeeld de zaak waar mijn vader als eerste in de horeca gewerkt heeft, zeg maar, om het vak te leren in Landsmeer. Dat pand hebben we ook gekocht. Dus dat vind ik toch wel mooie historische ontwikkelingen voor onze groep, zeg maar.
5: En werd je toen al, ben je 11, ben je afwasser?
4: Ja.
5: Ik weet niet wat de arbeidsinspectie vond, maar
4: gelukkig was het toen nog niet zo zoals nu.
5: Maar goed, dan leer je, dan kijk je een beetje mee met je vader. Ja. Ook altijd met de blik van, ik ga dit ooit overnemen of niet?
4: Misschien wel een beetje onbewust. Het was toen nog niet echt van dat mijn vader tegen mij zei, dit ga jij ooit zo overnemen of wat dan ook. Maar ik keek toch wel naar mijn vader op, want ik zag dat hij succesvol was. En ik vond het mooi gewoon hoe hij gerespecteerd werd in de buurt en in Amsterdam en in het zakenleven. Dus ik keek wel altijd op een manier mee van, dit wil ik wel leren. En wie weet hoe dit van toepassing... Ja.
5: Zag je vader het zitten, dat je ooit de zaak zou overnemen?
4: Nee.
5: Nee?
4: Mijn vader die wilde helemaal niet dat ik de horeca inging.
5: Hij wilde dat je accountancy ging doen? Of?
4: Nee, niet per se, maar in ieder geval niet de horeca. Want dat vond hij heel intens voor een flinke aanslag op je privéleven, zeg maar.
5: Ja.
4: En,
5: wat zei je vader dan daarover?
4: Nou, hij zei altijd tegen mij en mijn zus, jullie gaan de horeca niet in. Kijk maar wat je wil doen, advocatuur, medische studie, whatever. Maar niet de horeca in. Maar dat was voor mij gewoon... Ja, dat is leuk dat je dat zegt, maar zelf zie ik dat hij heel succesvol is. Ik was ook niet zelf echt een persoon die veel in de boeken zat, of in de studiebanken, schoolbanken, zeg maar. Dus ik was ook zelf een persoon die echt graag onder de mensen is. En dat trok mij ook wel aan de horeca, dat er gewoon altijd beweging is en dat je niet stil hoeft te zitten.
5: Ja.
4: Tot op heden is dat nog steeds iets, zeg maar, waarvan ik denk van, ik weet niet hoe ik ooit uit de horeca, zeg maar, zal stappen, want ik vind dat die interactie...
5: Vind je leuk.
4: De buzz, ja, precies, ja. Goed gezegd. Ja, dat vind ik leuk.
5: En wanneer heb jij aangegeven, pa, en misschien je zus ook wel, dat weet ik eigenlijk niet, van, ik wil toch...
4: Ja, ik denk dat ik echt dat besluit had genomen. Dat was toen ik eenmaal een studiekeuze moest gaan maken ook. Dus dat was na mijn HAVO. Toen moest ik gaan kiezen, wat ga ik doen? Nou, toen heb ik toelatingstoets gedaan voor bij de UvA om rechten te gaan doen. Mijn zus die studeerde toen rechtsgeleerdheid aan de UvA ook. Ik heb van alles zitten bedenken. Ik wilde zelfs misschien de landmacht in met defensie werken. Vond ik heel interessant. Ik dacht, dat is toch weer dat bewegelijke. Dat zag mijn vader al helemaal niet zitten. Dus toen zei ik tegen mijn vader op een gegeven moment van... het is of hotelschool of defensie.
5: Kies maar.
4: Toen zei mijn vader, hotelschool. En toen had ik ook besloten van, ik wil echt gewoon de horeca in. Ik wil het misschien anders doen dan hoe mijn vader het doet. Maar ik heb nog veel te leren. Maar dit is zeg maar waar ik in wil gaan groeien.
5: Fast forward naar waar je zegt, ik heb het ook zo fout gedaan. En dat is eigenlijk veel te snel in één keer willen.
4: Ja,
5: kun je daar iets over zeggen?
4: Een grote les die ik geleerd heb in de afgelopen jaren is slow and steady wins the race, zeg maar, hè, stap voor stap.
5: Maar wat gebeurde er? Want je bruist van de ambitie. Je ziet de energie komt van je af.
4: Ja.
5: En dan, je hebt het bedrijf van je vader. Daar zal voldoende liquide middelen zijn, kan ik me zo voorstellen.
4: Ja.
5: Dus alles ligt voor je.
4: Ja, dus we hadden ook heel veel zaken toen achter elkaar overgenomen. 15 stuks. En een deel daarvan moest ook nog verbouwd worden. Deel waren zaken die al draaiden, zoals de bekeerde zuster, die we nog steeds hebben. of de Hill Street Blues bijvoorbeeld. Ja. En een ander deel was...
5: Maar je nam er dus, even voor mij, ik wil het beeld even schetsen. Je nam er dus veel tegelijkertijd over.
4: Ja.
5: 15 in hoeveel tijd was dat?
4: In 2 jaar tijd.
5: Oh, en dan moet je dus alles verbouwen,
4: ja.
5: Personeel zoeken,
4: alles erop
5: concept uitwerken.
4: Alles. Ja.
5: Oké. Okay.
4: En dan, en wat ik aan het begin al zei, van wat hebben we echt goed gedaan? Nou, is een goed team bouwen.
5: Ja.
4: Het team staat er nog steeds. Maar tegelijkertijd waren we ook allemaal nog best jong, zeg maar. En hebben wij niet zo'n groeispeurt zelfstandig eerder meegemaakt. Dus er kwamen ook allemaal dingen bij kijken die wij, dus op deze schaal, zeg maar, allerlei problemen en uitdagingen waar we niet eerder mee te maken hadden.
5: Noem er eens een paar. Wat kwam je tegen?
4: Dus dat stuk van personeel om zo snel zoveel man te recruiten, maar dan ook de juiste personen, zeg maar, op de vloer. Dat was een van de uitdagingen. Maar ook het uitrollen van een kassasysteem waarmee we alles konden automatiseren. Nou, dat ging tegelijkertijd met het automatiseren van allerlei processen in de back-office. Dus met een workflow management systeem en Yuki om financiële administratie te regelen, numbers voor HR. Te veel systemen in één keer, zeg maar.
5: Ja.
4: En tegelijkertijd hadden we ook nog het vastgoed, de vastgoedportefeuille die gemanaged werd. Nou, dat wilden we ook automatiseren. Dus we wilden alles in 1 week automatiseren. Maar de bedrijfscultuur was daar nog niet.
5: Waar ligt dat aan, dat je dat wil?
4: Omdat ik wel zag van... We kunnen wel een groot volume aan zaken managen en een grote vastgoedportefeuille managen, maar dat moet wel geautomatiseerd. Ja. Dat kan niet handmatig, zoals mijn vader dat altijd gedaan heeft.
5: Ja.
4: Zeg maar. Dus dat stuk automatiseren is iets waar ik altijd voor gevochten heb in het bedrijf. En toen ik het stokje overnam, had ik eindelijk de vrijheid om het ook uit te gaan voeren. Ja. Maar één ding waar ik dus tegenaan liep, is om zo te professionaliseren en automatiseren en processen te standaardiseren, moet je ook de bedrijfscultuur daar hebben, zeg maar. En dat is iets wat niet zo snel gaat als het proces van een systeem inrichten zelf.
5: Wat was het moment dat je dacht, ik begin de controle te verliezen?
4: Nou, ik had niet echt het gevoel dat ik de controle verloor. Het was meer dat we elke zaak die we openden, die hadden we maar voor 80% gereed, bijvoorbeeld, maximaal. En dan moesten we alweer door naar de volgende. Dus alle zaken draaiden wel omzet. Alle nieuwe zaken, zeg maar, ze draaiden wel een goede omzet. Maar omzet is één ding en winst is iets heel anders. En op een gegeven moment, ja, ik denk dat dat een stukje controle is waar je het net over hebt, van waar ik zag van, oké, we hebben al die zaken, zijn we aan het openen, et cetera, dat gaat allemaal goed. Sommige dingen wel te duur gedaan, omdat we te snel gaan, dus geen tijd nemen voor een goed onderzoek in qua prijzing, bijvoorbeeld, qua verbouwing, ik noem maar wat. Dus daar was een stukje verlies, zat een stukje verlies. En dat een zaak maar 80% af is, dat zorgt er dus ook voor dat je net die componenten, die efficiency-componenten die je nodig hebt om optimaal omzet te draaien of om kosten efficiënt te draaien, dat klopt nog niet.
5: Denk je dan meteen, jongens, het is mijn schuld, we doen het te snel, of ga je nog eerst om je heen kijken dat, ja, het ligt aan andere dingen?
4: Nou, ik ben wel iemand die heel snel de hand in eigen boezem steekt. En dat heeft denk ik ook wel geholpen om het snel weer op een goed traject te krijgen. Hè? Want nu zijn we gewoon een gezond bedrijf en alle zaken zijn winstgevend. Tuurlijk heb ik ook om me heen gekeken van oké, wat gaat er mis? En een van de dingen, kijk, uiteindelijk leg ik het bij mezelf.
5: Mm.
4: Er zijn wel factoren, sommige dingen waren buiten mijn handen om. Ik noem maar wat, dat de prijzen enorm stegen in de bouw toen tijdens oorlog in Oekraïne, toen dat startte. En energielasten. Oké, daar kan ik niks aan doen. Prima, maar er zijn ook heel veel dingen waar ik wel wat aan kon doen. En een van de dingen is bijvoorbeeld de juiste taak aan de juiste persoon delegeren. Ik had er nog steeds een heel sterk team, maar sommigen waren heel junior nog. En die gaf ik best wel wat verantwoordelijkheid.
5: Ja.
4: En die probeerden zo goed mogelijk daarmee om te gaan. Maar in hun onervarenheid maakten ze dan soms beslissingen die het bedrijf veel kosten. Nou, dan kan je zeggen, is het diegene's fout of is het mijn fout dat ik
5: zeg dat maar neergelegd.
4: Zo, juist. Ja, ja. Dus,
5: En hoe ging dat met jou persoonlijk? Ik weet niet of je een gezin hebt of druk thuis of even schets het als je wil.
4: Ja, ik heb persoonlijk kreeg ik het natuurlijk ook heel erg druk. Maar ik ben wel iemand die zijn hoofd altijd wel cool weet te houden. Ik heb mijn prioriteiten liggen uiteindelijk bij mijn familie. En als het daar goed mee gaat, dan gaat het met mij ook goed. En dan ga ik met 40 met pensioen. Maar op een gegeven moment merkte ik van, op deze manier ga ik ook niet met 40 met pensioen, zeg maar. Want de zaken lopen niet zoals ik ze wil hebben. Dus daar ben ik zo meteen ook niet klaar.
5: Nee.
4: Dus toen heb ik wel een besluit genomen van, oké, ik ga het wat, ik ga een beetje downscalen. Ja. Waardoor ik ook wat meer rust in de tent creëer en bij mezelf persoonlijk.
5: Even dat moment, want je hebt uiteindelijk, heb je gezegd, we gaan op de stopknop drukken, ja. Bepaalde zaken.
4: Ja.
5: Waarom die beslissing?
4: Omdat ik echt wilde dat we de focus gingen leggen op echt de topzaken waar we het meeste winst uit kunnen halen en waar ook nog meer potentie in zit, dat als we de focus erop leggen, dat ze veel meer gestroomlijnd zouden lopen.
5: Waren dat dan die 15 zaken die erbij gekocht hebben, of heb je echt over de hele portefeuille gekeken en zegt, we pakken de toppers?
4: Juist, dat. Ja. Dus ja. Ook uit die 15 zaken zijn echt een paar flinke toppers uitgekomen. Dus Ventuno bijvoorbeeld. Ventuno draait net zoveel omzet als 10 normale zaken bij elkaar, zeg maar. En die heeft mega potentie. Bekeerde Zuster hebben we ook aangehouden, zeg maar. Zo zijn er ook. We hebben echt uit de hele portefeuille, inderdaad, van die 35 zaken, hebben we een selectie gemaakt. Welke gaan we aanhouden en welke gaan we verkopen?
5: Ja.
4: En het meeste kwam wel uit de nieuwe zaken die we verkochten. Het meeste wel. Maar er zijn er ook een deel die we hebben gehouden, dus en uit de oude portefeuille verkochten.
5: Dan heb je dat allemaal verkocht, dan heb je dat overgedragen, dan ben je bij de notaris geweest. Wat gebeurt er dan met jou?
4: Ja, rust.
5: Ja?
4: Het stappenplan, zeg maar, wordt opeens weer helder. Van oké, welke stappen moet ik nu nemen? Nou, dat is, voor ons was het duidelijk. Leg de focus op die 21 zaken. Zorg dat die allemaal echt heel positief draaien. Dat daar het maximale uitgehaald wordt. En daar zitten we nu ook wel. Dat punt hebben we nu ook bereikt. En dat geeft toch wel rust. En dan uiteindelijk kijk ik dan terug en dan denk ik van, dus je zou kunnen denken van, heb je er spijt van? Misschien tijdens het traject dacht ik van, had ik dat maar anders gedaan of weet ik veel wat. Maar nu achteraf gekeken denk ik, ik heb echt mega ondernemerslessen kunnen leren. En ik sta er nog en onze organisatie staat er nog en we zijn gezond. Ja, had ik dan die periode over willen slaan? Ja en nee. Maar ik heb mega veel geleerd en ik denk liever op die schaal dan dat we nog groter waren en dat we dan die struikelblokken hadden moeten overkomen.
5: Ja. Volgens mij heb ik het Amsterdamse tegeltje al gehoord. Wat moet erop als we het over ondernemerswijsheden hebben?
4: Ja, zullen we dan zeggen, als het in Nederlands moet, dan stap voor stap. En het Engels, slow and steady wins the race.
5: Ja, ik vind ze allebei mooi. Ja. Ramez Ramzi, dankjewel.
4: Ja, Rens, jij ook bedankt.
5: Voor je openheid, de CEO van de Ramzi Group. Ongelooflijk leuk dat je bij ons in de uitzending was. Ja, volgende week, het kan zo een script zijn van een film, maar dan wel een hele droevige. Stephanie Zee verloor de liefde van haar leven, bleek ook nog eens een keertje in verwachting te zijn. En daarbovenop moest ze het bedrijf van haar overleden man overnemen. Hoe dat allemaal ging, hoe haar leven veranderde, maar het bedrijf er echt weer bovenop kwam. Haar ingrijpende ondernemersverhaal hoor je volgende week in Bloed, Zweet en Zaken. Tot dan.
1: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de wereld.

0: kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er, naast het nieuws, ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
1: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
3: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
4: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com.
6: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
8: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
9: De Nationale Autoshow.
10: Ja, echt door een rivier. Gewoon harder. Blijft toch kleine kinderen, hè?
9: Meindert en Bouter.
11: Ik geloof er heilig in dat die trend naar EV is niet te stoppen. We kunnen lang met elkaar discussiëren. Nee, dat is gewoon zo.
9: De Nationale Autoshow.
12: De auto als melkkoe gaat hier ook weer op. Die, wat is het, 17, 18 miljard in Nederland. Die moet gewoon binnengehaald worden.
13: Elke vrijdag om 3:00.
14: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
15: BNR Verkeer.
16: Dit is Helene de Geest van de ANWB.
17: Door een ongeluk staat er file op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Eurmond en Maastricht Airport is de vertraging een kwartier.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:00.
19: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Twee moeders uit Groningen worden verdacht van ernstige mishandeling van hun eigen kinderen. Dat zijn een meisje van 6 en een jongen van 7. Het meisje was er op een gegeven moment zo slecht aan toe dat ze in coma werd gehouden. De moeders zouden de mishandelingen ook hebben gefilmd. Het OM doet onderzoek. In Rotterdam is het bombardement door Nazi-Duitsland herdacht. Op het tijdstip dat het bombardement 86 jaar geleden begon, vlak voor 2:30, werden 2 minuten stilte gehouden. Burgemeester Schouten legde een krans bij het herdenkingsmonument en zei dat Rotterdam de gevolgen van het bombardement nog steeds voelt. 11 mensen die voor de kust van Florida van een reddingsvlot zijn gehaald, komen allemaal uit de Bahama's. Ze waren op weg met een propellervliegtuig dat in problemen kwam boven zee en een noodlanding moest maken op het water. De inzittenden hebben zeker 5 uur in zee gedobberd voor ze gevonden werden. Iran heeft Chinese schepen doorgelaten in de straat van Hormuz. Sinds de oorlog houdt Iran het stuk zee gesloten. China had gevraagd of hun schepen er wel door mochten en Iran vond dat goed. President Xi Jinping heeft het bij het staatsbezoek van president Trump ook over de straat van Hormuz gehad. En tennisser Jannik Sinner staat in de halve finales van een toernooi in Rome. Hij versloeg Andrei Rublev en dat was zijn 32e overwinning op rij. Daarmee heeft hij het record van Novak Djokovic te pakken. Die flikte het 15 jaar geleden 31 keer achter elkaar. Sinner is de nummer 1 van de wereld. Het weer van Weer Online? In het midden en zuiden buien, in het noorden flink wat zon. Het is fris, maximaal 12 graden. Vanavond trekken de buien weg en schijnt de zon. En dat was het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
13: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Poetin toverde een konijn uit de hoge hoed door voormalig bondskanselier Gerhard Schröder voor te dragen als onderhandelaar tussen Rusland en Europa. Maar Europa wil dat niet.
20: First, if we give the right to Russia to appoint a negotiator on our behalf, you know, that would not be very wise. And second, I think Gerhard Schröder has been the lobby, high-level lobbyist for Russian state-owned companies. So it's clear why Putin wants him to be the person, so that actually, you know, he would be sitting on both sides of the table.
13: Dat was EU-buitenlandchef Kaya Kallas. Over deze tactische zet van Poetin, maar ook over het schaakspel tussen de Verenigde Staten en Iran, praat ik dit uur met Ron Keller, oud-diplomaat en oud-ambassadeur in onder meer Rusland, Oekraïne, China en Turkije. Welkom, Ron.
21: Dankjewel, Bernard.
13: Ja. Poetin is onderhandelingen altijd een beetje uit de weg gegaan. En nu zegt hij opeens te willen praten met Europa over Oekraïne. Waarom komt hij daar nu mee?
21: Ja, het is een interessant moment, omdat het ook samenvalt met het, wat we op de 9 mei-parade hebben gezien. Poetin heeft blijkbaar het idee dat hij toch dat er een nieuwe fase is aangebroken, waarin niet noodzakelijkerwijze Rusland sterker is. En hij maakt een beetje een vlucht naar voren. Waarschijnlijk ook met het idee van, ik heb Trump ongeveer zeg maar tot de laatste druppel uitgeknepen. Die is helemaal maximaal met mij meegegaan. Die heeft uiteindelijk gedaan wat in Russisch belang is, namelijk de NAVO onzeker en zwak en verdeeld gemaakt en de steun aan Oekraïne stopgezet. Dus meer zit er voor Poetin op dit moment vanuit Trump gezien niet meer in. Daar heeft hij het maximale uitgehaald. Ja, dan is de volgende next on the line is dan Europa. Ja. Zo zal Poetin hebben gedacht.
13: Ja, slim van hem. Ja. Het is ook wel goed schaakspel, lijkt mij. Heeft het er ook iets mee te maken dat Trump nu bezig is met Iran en nu bijvoorbeeld in Beijing is om met Xi te praten? De stukken op het schaakbord verschuiven steeds een beetje.
21: Ja, dat is de keerzijde van diezelfde medaille. Poetin heeft het idee dat hij het maximale uit Trump heeft gehaald. En Trump heeft zijn interesse eigenlijk voor wat er in Oekraïne gebeurt nu echt helemaal verloren is, met hele andere dingen bezig. Heeft hij natuurlijk ook een jaar geleden al aangekondigd. Want jullie moeten dat in Europa echt maar uitzoeken. En Poetin denkt, ja, voordat de Europeanen met een initiatief komen, want er wordt natuurlijk ook in het Europese parlement nagedacht over, moeten wij niet eens wat meer doen? Nu de Amerikanen een stap terugzetten, is het niet aan ons. Het is ons continent op zichzelf. Is dat vanuit het Europese parlement en ook vanuit de Europese optiek, is dat logisch? En ook hier zie je dat Poetin dat oppakt en onmiddellijk denkt, ik zal jullie een set voor zijn, hè, om in schaaktermen te
13: blijven. Ja, ja. En het gaat niet zo goed met zijn campagne.
21: Klopt.
13: Al die jaren, je kunt zeggen, dat front dat millimetert.
21: Klopt, dat klopt. Het verhaal van we zullen Oekraïne herstel oprollen, dat is natuurlijk al een aantal jaren niet geloofwaardig. Maar het wordt inderdaad meer en meer een worsteling voor Poetin, voor zijn troepen, maar ook voor de Russische samenleving en de Russische economie. Dat weet Poetin ook, dat voelt Poetin ook. Dat voelt ook Zelensky. Dus aan alle kanten denk ik dat Poetin heeft gedacht, ja, ik moet nu het initiatief, als het dan niet militair lukt, dan toch in ieder geval diplomatiek nemen door de Europeanen uit te nodigen en eigenlijk daarmee voor het blok te zetten. Wederom ook Europa voor te zijn. Maar ook eigenlijk ja, misschien ook wel weer verdelen. Want hij heeft geweten dat Schröder een kandidaat is die door de meeste Europese landen, misschien wel alle Europese landen, toch niet echt acceptabel is. En dan is het nog maar de vraag, is dit de man van Poetin? Of heeft Poetin het idee dat dit een soort van bemiddelaar wordt? Of, zoals Kallas dat net verwoordde, zou hij worden aangewezen als Europese vertegenwoordiger? Dat laatste lijkt mij niet waarschijnlijk, nee, want daar gaat Poetin niet over. Nee, het was bedoeld waarschijnlijk vanuit Poetins optiek om een bemiddelaar te vinden. En hij heeft gedacht, kijk, Schröder heeft natuurlijk toch vanuit zijn bondskanseliertijd een op zichzelf toen een goede reputatie gehad.
13: Wat heet, hij heeft Duitsland uit de economische misère gehaald.
21: Zeker.
13: Geen slechte bondskanselier.
21: Dat klopt, helemaal, Bernard. En Schröder heeft in de tijd dat ik ambassadeur was, werd hij benoemd als voorzitter van de directeur van Nord Stream, het consortium dat opgezet was om die pijpleidingen te maken waarmee Russisch gas direct naar Duitsland kon gaan. Overigens, Nord Stream moeten we er wel bij zeggen. Hè? We denken nu van dat is een Russisch project en zo. Dat is,
13: nee, dat waren we allemaal.
21: Ja, dat klopt. Heel Europa stond er heel erg achter. Ja. Nederland is ook een van de aandeelhouders geweest. En op papier nog steeds. He, onze gasunie. Wij waren wel degelijk ook zeer geïnteresseerd. Al is het maar om het corrupte en voortdurend gasaftappende Oekraïne te omzeilen. Dat moeten we ook niet vergeten. En Schröder was daar neergezet door Poetin om dat consortium te leiden. Met het idee, hij straalt vertrouwen uit naar Europese landen. En hij was ook voor Poetin acceptabel. Ik heb begrepen dat de twee iets heel bijzonders met elkaar hebben. Schröders vader, misschien wel grootvader, daar wil ik van afwezen, maar ik schat in zijn vader, heeft aan het front gevochten in Sint-Petersburg. Dus Leningrad heette dat toen. Mm-hmm. En dat is een Russische stad dik een jaar, misschien wel langer,
13: is belegerd.
21: Omzingeld is geworden door de Duitsers, Afrika, en daar is een groot hongersnood. En Poetins familie woonde toen in Sint-Petersburg, in Leningrad. En je ziet dus, daar de twee mannen ontmoeten elkaar later. Van goh, onze voorouders stonden tegenover elkaar. Dus daar is een soort van emotionele band ontstaan tussen die twee, gebaseerd op die Tweede Wereldoorlog en op die ervaringen. En dat is een hele persoonlijke geworden. Nou, dan kan je Schröder op zichzelf niet kwalijk nemen dat dat is gebeurd. Maar hij heeft wel in de tijd, kan ik me herinneren, dat Nord Stream werd opgebouwd, toch een aantal scheve schaatsen gereden bij de opzetten, bij de financiële, zeg maar, opzet van Nord Stream. Waarbij wij ook in Nederland dachten, ja, dit is geen eerlijk spel. Dit is geen fijne man, die Schröder. Dus deze meneer is ook, ja, god, hij zal ook in de 80 zijn. Daar heb ik niks tegen oudere mensen, maar ik denk dat hij ook helemaal uit de loop is van de actuele politiek. Dus dat is een raar idee. Plus, en dat is misschien nog wel belangrijker, bemiddelen tussen Rusland en Europa. Er is een illegale oorlog van Rusland in Oekraïne. Daar zijn Oekraïners aan tafel. En daar zijn Russen aan tafel nodig. En die moeten praten idealiter over vrede. Waarbij Europa een helpende hand zou kunnen bieden om die vrede te bestendigen. Zowel als het goed is in Russisch als in Oekraïns belang. Ja.
13: De Kallas zei ook dat de Europese Unie eind deze maand gaat bepalen waarover wij eigenlijk met de Russen zouden kunnen praten.
21: Ja.
13: En wat dan onze rode lijnen zijn.
21: Ja.
13: Wat dacht jij toen je dat hoorde?
21: Ja, dat dacht ik bij mezelf. Het is verbijsterend dat we die niet al hebben klaarliggen. Hoe kan het toch zijn dat we nu zoveel jaren in deze oorlog, en zelfs een jaar nadat Trump heeft gezegd, jullie moeten echt je verantwoordelijkheid nemen, en wij dus een coalition of the willing zijn gaan maken de afgelopen 12 maanden, waarin 14 maanden, waarin wij als Europese landen, met ook Canada en andere landen, hebben nagedacht over, kunnen wij bijvoorbeeld veiligheidsgarantie in Oekraïne geven? Dus we hebben, als het goed is, al die 14 maanden kunnen nadenken over wat gaan wij straks Poetin aanbieden. Dat dat niet in de la ligt, is verbijsterend. Ja. Dat Kallas ook op dit punt dus moet zeggen van, ja, we moeten er eerst eens over gaan nadenken en coördineren, is ook weer openlijk aangeven dat wij verdeeld zijn, dat wij zwak zijn, dat wij reactief zijn in plaats van proactief. Dat we ons huiswerk nog steeds, zelfs na 14 maanden, niet gedaan hebben. Ja, beschamend eigenlijk.
13: Ja. Zou je kunnen zeggen, wat je van haar en ons, want je praat, straalt natuurlijk, als je over de EU praat, op ons allen af.
21: Zeker.
13: Maar we horen draaiboeken klaar te hebben.
21: Zo is het, Bernard. Ja.
13: Voor wat gebeurt er als er echt iets redelijks komt?
21: Zeker.
13: Kunnen we daarover praten? Wat gebeurt er als Poetin gaat aanvallen? Wat doen we dan?
21: Exact.
13: En die zijn er allemaal niet.
21: Ik vermoed dat dus het feit dat Callas nu zegt, we moeten eens nadenken over hoe we op Poetin gaan reageren. Het idee was de volgende. Trump zei, sorry, jullie moeten Oekraïne en Rusland moeten gaan praten. We hebben gezien hoeveel druk hij op Zelensky heeft gezet. Ga dat doen. Zelensky heeft gezegd, oké, op een aantal voorwaarden. De Russen hebben ook een aantal voorwaarden gesteld, en niet de minste. En Europa is zijn huiswerk gemaakt. Dus al het voorbereidende werk is gedaan. In feite. Ja. Als Rusland de wil heeft om echt deze oorlog te stoppen, dan zou er morgen, als het goed is, dat huiswerk wat gemaakt is de afgelopen 14 maanden gewoon uit de kast kunnen worden getrokken.
13: Ja.
21: Maar dat is dus blijkbaar nog steeds half afgemaakt.
13: Ja. Hoe verklaar je het? Want je ziet het eigenlijk in heel veel opzichten. Er is voortdurend discussie over hoe we onze defensie herinrichten. Ja, over buitenlands beleid. En Callas was, toen ze premier van Estland was, een hele uitgesproken figuur. En, die had bewondering eigenlijk van iedereen.
21: Ja.
13: Nou heeft ze 27 bazen, zeg maar. Dat is altijd zo geweest met die buitenlandvertegenwoordiger. Vanaf de eerste, de Britse mevrouw, tot nu. Wat is nu het probleem dat iemand als Callas niet gewoon zegt, joh, ik ben de buitenlandvertegenwoordiger, jullie moeten allemaal even naar me luisteren.
21: Ja.
13: En met me meedenken tegen de ministers van Buitenlandse Zaken bijvoorbeeld.
21: Bijvoorbeeld, ja. Nou ja, het probleem is dat dus ministers van Buitenlandse, er moeten twee dingen gebeuren. Er moet veel meer toch uitvoerende macht ook bij haar worden gelegd door die ministers. Dus zij moet ook gewoon, ik zou bijna zeggen, op korte termijn direct naar een vergadering kunnen gaan. Niet eerst een boterbriefje halen in Brussel bij de 27 lidstaat. Ze zou dus een permanent mandaat moeten hebben, een veel verdergaand mandaat dan ze nu heeft, om direct, als er een crisis, waar ook ter wereld is, dat is niet alleen de oorlog in de Oekraïne, dan zou ze direct, zonder dat zij rugspraak moet houden, aan de slag kunnen gaan. Dus dat is mandatering, moet versterkt worden, dat is één. En een tweede verbetering, fundamentele verbetering, zou zijn als zij een langjarige strategie zou hebben, Europa een langjarige veiligheidsstrategie zou hebben, waarop ze zich zou kunnen baseren.
13: Ja.
21: Want dan weet ze ook waar het punt op de horizon staat en waar ze naartoe werkt. Als je dat punt op die horizon met elkaar zet als 27 landen, dan kan je ook dat mandaat makkelijk geven. Want dan weet je dat ze binnen dat traject, zeg maar, opereert. Maar we maken dat punt op de horizon steeds niet. Want ja, lange termijn denken, 10 jaar vooruit denken. Denk nou eens 10 jaar vooruit over veiligheid. Zo niet alle regeringen van de Europese lidstaten zeggen, ja, sorry hoor, maar ik ben nu de regering. Er zijn volgend jaar verkiezingen bij mij.
13: Dat is waar.
21: Ik ga me niet vastleggen, nee. Want er kan zomaar een nieuwe regering komen. Ik moet eerst met mijn Tweede Kamer praten.
13: Nadeel van de democratie is dat je in periodes van 4 jaar hooguit denkt.
21: Hooguit, ja. Bernard. Hooguit. En het is eerder krapper geworden door alle politieke turbulentie die er in al onze democratieën inmiddels is.
13: Ja, maar even terug naar jou. Uitgangspunt, het zou prachtig zijn als Callas een beetje meer de status kreeg van echt van, zeg maar, minister van Buitenlandse Zaken, ja, namens ons allemaal.
21: Ja.
13: Maar dat betekent dat elk van die 27 landen, ook wij, een stukje soevereiniteit moeten opgeven.
21: Ja, maar daar krijgen we slagkracht en invloed voor terug. Want nu hebben we geen invloed en geen slagkracht. Dus dit is twee keer niks. En dan mag je soeverein zijn, maar soeverein over een vat met lege lucht is niks. Dus ik begrijp niet goed waarom je dat niet zien en niet willen. Het is zo logisch en zo evident dat je, als je mee wilt praten om de belangen van de Europese burgers te dienen, dat je daarvoor slagkracht en een mandaat moet hebben en een visie moet hebben. Want dat is misschien wel het allerbelangrijkste. Hadden we een visie op de veiligheidsstrategie nu, dan zouden we ook direct als Europa meteen kunnen meepraten. En dat is helaas het feit dat ontbreekt. We klagen over die Amerikaanse veiligheidsstrategie. De inhoud is misschien niet wat we willen, maar ze hebben er wel één. Hadden wij er maar één.
13: Ja. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is voormalig topdiplomaat Ron Keller.
1: Обещали помощь и начали раскручивать противостояние с Россией.
2: которая продолжается до сих пор. Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь.
13: Dat was Poetin, die zei dat Europa maar bezig is om een confrontatie met Rusland te voeden, maar dat de speciale militaire operatie, zoals hij het blijft noemen, nu op zijn eind loopt. Als jij rond dat Poetin hoort zeggen, waarom zouden we eigenlijk met Poetin moeten praten?
21: Ja, dat is natuurlijk moet Oekraïne met Poetin praten. Hè? En ik snap heel goed dat hij probeert om Oekraïne weer te scheiden van Europa. Verdelen en heersen is natuurlijk voortdurend. Hè? We hadden het eerder over die 27 landen die verdeeld zijn. Daar speelt Poetin dus ook voortdurend op in. Ja. En ook landen als China overigens. Dus dat is iets waar dat is vrij schieten voor iedere buitenstaander. Ook voor Poetin. Maar inderdaad, hij probeert ook Europa als blok, even aannemen dat we een blok zijn, van Zelensky los te weken. Door te zeggen, ik ga met Europa praten. Zelensky is eigenlijk irrelevant. Ik ga met Europa praten. En als je dan beseft waar hij dan over wil praten, dan is dat over hoe de veiligheidsarchitect eruit zien. Dan gaat hij dus niet met Oekraïne praten of met landen die dan. Hè, hij gaat eigenlijk met een derde partij praten over hoe kunnen we Oost-Europa opdelen, verdelen tussen jullie invloedssfeer als EU en die van mij. Ja. Over de hoofden van de betrokken landen heen. En aannemend dat die landen ook helemaal niks te zeggen hebben over hun eigen toekomst. Nee. En dat is natuurlijk iets wat we na 1990 dachten dat nooit meer zou gebeuren.
13: Nee. En je denkt onmiddellijk, het is een cynische gedachte aan Jalta, want het lag op de, Krim, maar daar is ook Europa verdeeld.
21: Dat klopt, Bernard. Ja. En ook daarvan hebben we achteraf gezegd van ja, het is toch te gek voor woorden eigenlijk. Maar goed, dan was er een oorlogssituatie. We konden moeilijk toen een VN-achtige vergadering bij elkaar roepen. Maar jij hebt gelijk. Daar hebben we ook onze bekomst van gehad, onze lessen van geleerd. En in 1990 zijn er landen ontstaan of weer terugkomen van weg geweest, die hun eigen beslissingen gaan nemen over hun toekomst. En zo hoort het ook in een volwassen wereld.
13: Nee, nu eventjes wat wij eigenlijk willen en verwachten van Oekraïne en wat wij voor Oekraïne moeten en kunnen doen. Hoe zie je dat? Want al deze ontwikkelingen die vereisen niet van ons alleen een antwoord, maar ook van Oekraïne.
21: Ja.
13: En op wat voor manier moeten we dat communiceren met hun? In hoeverre kunnen we de Oekraïners het idee geven, wat vele van de Europese landen hebben, maar niet alle, dat we vierkant achter hem blijven staan en allemaal van dat soort keten?
21: Ja, nou, ik denk dat Europa, laten we heel reëel zijn, Oekraïne doet het om allerlei omstandigheden redelijk goed, ook militair. De uitputting is weliswaar nabij, maar Oekraïne houdt stand. Niet alleen door de eigen vechtlust slimheid om op de Russische wapens en de Russische logheid in te spelen. Dat doen de Oekraïners goed. Maar laten we ook reëel zijn. We hebben een jaar geleden gedacht, oh jee, als Amerika zich terugtrekt als steunpilaar voor Oekraïne, dan stort waarschijnlijk Oekraïne binnen een half jaar in elkaar. Ik heb dat zelf ook, die vrees gehad. Maar kijk nou eens, met steun van Europa, want Europa heeft wel degelijk het afgelopen jaar ook weer, dan praat ik toch eigenlijk over de Europese Unie als geheel, dus ook de Hongarije's enzovoort, hebben toch Oekraïne weer en financiële steun en militaire steun, ook op adviesgebied en ook op satellietgebied enzovoort gegeven. Dus kortom, we kunnen het ook zonder de Amerikanen. Dus Europa is voor Oekraïne nog steeds een essentiële bondgenoot, ook voor de toekomst van Europa. Die ambitie om een modern land te worden, een Europees land te worden als lid van de Europese Unie, eventueel ook lid van die NAVO, als die nog bestaat, maar dat is voor een ander onderwerp. Maar in ieder geval wil Zelensky zijn land en de meerderheid van de Oekraïners willen vanaf de Oranje Revolutie al een westers georiënteerd modern land met welvaart en vrede en veiligheid. En dan is voor de Oekraïners in eerste instantie de vraag, zijn wij bereid desnoods om daar een stukje van ons land voor op te geven, of een stuk van ons land voor op te geven? Ja, ik blijf nog steeds begrip hebben voor de Oekraïners, dat ze zeggen nee, daar wonen ook mensen. En die mensen die hebben ook recht om een keuze te maken. En die hebben bij alle verkiezingen, toen die nog daar gehouden worden, ook meegestemd voor dat vrije, zelfstandige Oekraïne.
13: Ja.
21: Er is niemand geweest die heeft gezegd, ik stem voor een annexatie door Rusland.
13: Nee, de opvatting van, laten we zeggen, EU-leden of NAVO-leden, als je de vraag aan ministers van Buitenlandse Zaken of Defensie voorlegt, en zegt, moet er een coupure komen, een soort twee-staten-oplossing, en waar moet de grens dan lopen, dan is het antwoord altijd, daar gaat de Oekraïne zelf over.
21: Gaat Oekraïne voor een deel over?
13: Vind ik altijd een beetje slap, want je moet er zelf ook iets van vinden.
21: Klopt.
13: Wat moeten wij hiervan vinden?
21: Ja. Ik denk dat we, zolang er in Rusland een regime zit dat denkt in een invloedssfeer die loopt van Finland tot aan Georgië, die hele schil, waarvan Poetin steeds roept, dat is van mij, legitiem van mij, want dat hebben onze voorouders immers zo bevochten, inclusief Stalin. Als dat de ambitie blijft van Rusland, dan denk ik dat er niets anders op staat dat wij, het klinkt een beetje zwaar, maar dat we een nieuw ijzeren gordijn opzetten van de Noordkaap, van de grens met Finland-Rusland, tot aan de Zwarte Zee en misschien wel verder. Dus ik denk inderdaad dat het niet alleen een kwestie is van Oekraïne die een muur moet opbouwen om Rusland tegen te houden en liefst terug te dringen. Maar in ieder geval zullen we ook door de rest van Europa en weer een nieuw muur, een ijzeren gordijn moeten opzetten. Misschien moeten we het anders gaan noemen. Maar dat is de verantwoordelijkheid. Gaat verder dan Oekraïne.
13: Ja, copyright was van Winston Churchill, hè, op die uitdrukking. Maar ik begrijp wat je bedoelt. Maar de vraag blijft concreet. Loopt dan dat ijzeren gordijn dwars door Oekraïne heen? En zo ja, waar?
21: Dat zou kunnen. Ja. Het zou best kunnen dat we... Dat is voor mij niet om te beslissen. Maar dat is natuurlijk iets... Het zou kunnen zijn dat en Oekraïne...
13: Nee, maar ik zeg, dat is de kern. Het is niet aan ons om te beslissen, maar wie dan wel?
21: Dat is aan de Oekraïners.
13: Maar als je zegt, wij moeten als Europa toch veel duidelijker zijn en ook duidelijke standpunten hebben en ook dat door een gezamenlijke vertegenwoordiger kunnen laten, dan moet die vertegenwoordiger wel zeggen, oké, dit is de manier waarop het zit. Trump heeft dat wel gedaan.
21: Ja,
13: die zegt, ik ben het wel met Poetin eens, die Donbass moeten ze gewoon opgeven.
21: Ja, maar Poetin is niet uit op 4 provincies. Dus even aannemen dat we Poetin willen stoppen en dat we uiteindelijk Oekraïne in eerste instantie zegt van, oké, wij zijn dat desondanks bereid in die poging om Poetin te stoppen bij zijn verdere, opslorpen van de invloedssfeer. En desnoods geven we dan maar 4 provincies op. Als dat een Oekraïense standpunt is, dan denk ik en dan verwacht ik dat heel Europa zal zeggen, dat respecteren we dan als jullie dat willen en dan trekken wij daar gezamenlijk die lijn. Maar die grens die loopt wel, dit ijzeren gordijn, loopt wel van de huidige grens Finland enzovoort, Baltische Staten enzovoort, helemaal naar beneden.
13: Ja.
21: Dus wel degelijk wordt die grens getrokken dan door de rest van Europa ook. Dus dat doe je dan met Oekraïne samen. En ik denk dat op dat stukje ijzeren gordijn dat door Oekraïne loopt, dat we daar vooral in eerste instantie de Oekraïnse onderhandelingspositie volgen.
13: Ja. Wat wordt onze rol als we dat stadium eenmaal bereiken? Want er moet een stabilisatiemacht komen, daar zijn we het wel over eens.
21: Ja.
13: De Russen hebben, kan ik me ook voorstellen, vanuit hun perspectief geen zin in een hele grote groep soldaten uit NAVO-landen die dat dan gaan doen. Ik kan me voorstellen dat Poetin zegt, wil ik niet. Wat dan wel?
21: Nou ja, maar Poetin gaat niet over wat wij...
13: Nee, dat begrijp ik. Maar je moet ook luisteren. Hij heeft niet in alles ongelijk. Dat kan ik me wel voorstellen. Ja.
21: Nee,
13: ik heb ze liever uit een paar Aziatische landen of Afrikaanse landen. Het doet er even niet toe.
21: Nee, maar hij praat over Oekraïne. Hè? Ja. Dus Poetin zegt dan, ik wil in Oekraïne, wil ik geen NAVO-soldaten hebben.
13: Nee.
21: En dat zegt hij omdat Oekraïne geen NAVO-lid is.
13: Nee.
21: En op zichzelf is dat, ik zou bijna zeggen, naar de letter van het NAVO-charter, is dat ook logisch.
13: Ja, maar er waren ook NAVO-troepen in Afghanistan. Dat is ook geen NAVO-gebied.
21: Dat is een hele uitzonderlijke missie geweest, zoals je weet. Maar die NAVO-troepen die gaan wel degelijk staan aan de grens van Finland, de Baltische Staten, de grens van Polen enzovoort naar beneden. En Bulgarije, Roemenië, noem maar op. Dus al die grenzen zullen bewaakt worden. Het Oekraïnse deel zal wellicht door Oekraïnse soldaten bezet worden. En ik denk dat daar ook Europese landen, maar dan niet met de NAVO-pet op, maar misschien op een nationale basis, als vrienden van Oekraïne, als bondgenoten van Oekraïne gaan steunen daarin. Daar gaat Poetin niet over.
13: Nee. We praten na de break verder met Ron. Dan gaan we het onder andere hebben over het conflict tussen Amerika en Iran, maar ook de rol die Israël daarin speelt. Blijf luisteren.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld.
5: Deze week in Proforma praten we over het hoger beroep in de zaak Ali B. Zijn advocaat Bart Zwier die kreeg de nodige kritiek te voortduren. Hij zou hebben gedaan aan victim blaming. We spreken hem. Luister naar Proforma via bnr.nl/proforma of in je favoriete podcast app.
22: Als u meer wilt met uw vermogen,
6: maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen...
6: Kom, uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.

0: over drank en drugs.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
3: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
5: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
6: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon
7: Kozijnen. Beste DGA. Je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging. Binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
8: De Nationale Autoshow.
9: Ja, echt door een rivier. Sorry, harder. Blijft toch kleine kinderen.
8: Meindert en Wouter.
10: Ik geloof er heilig in dat die trend naar EV is niet te stoppen. We kunnen lang met elkaar discussiëren. Ja, dat is gewoon zo.
8: De Nationale Autoshow.
11: De auto als melkkoe gaat hier ook weer op. Die, wat is het, 17, 18 miljard in Nederland. Die moet gewoon binnengehaald worden.
12: Elke vrijdag om 3:00.
13: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
14: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
15: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
16: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Twee moeders uit Groningen worden verdacht van ernstige mishandeling van hun eigen kinderen. Dat zijn een meisje van 6 en een jongen van 7. Het meisje was er op een gegeven moment zo slecht aan toe dat ze in coma werd gehouden. De moeders zouden de mishandelingen ook hebben gefilmd. Het OM doet onderzoek. In Rotterdam is het bombardement door Nazi-Duitsland herdacht. Op het tijdstip dat het bombardement 86 jaar geleden begon, vlak voor 2:30, werden 2 minuten stilte gehouden. Burgemeester Schouten legde een krans bij het herdenkingsmonument en zei dat Rotterdam de gevolgen van het bombardement nog steeds voelt. 11 mensen die voor de kust van Florida van een reddingsvlot zijn gehaald, komen allemaal uit de Bahama's. Ze waren op weg met een propellervliegtuig dat in problemen kwam boven zee en een noodlanding moest maken op het water. De inzittenden hebben zeker 5 uur in zee gedobberd voor ze gevonden werden. Iran heeft Chinese schepen doorgelaten in de straat van Hormuz. Sinds de oorlog houdt Iran het stuk zee gesloten. China had gevraagd of hun schepen er wel door mochten en Iran vond dat goed. President Xi Jinping heeft het bij het staatsbezoek van president Trump ook over de straat van Hormuz gehad. En tennisser Jannik Sinner staat in de halve finales van een toernooi in Rome. Hij versloeg Andrei Rublev en dat was zijn 32e overwinning op rij. Daarmee heeft hij het record van Novak Djokovic te pakken. Die flikte het 15 jaar geleden 31 keer achter elkaar. Sinner is de nummer 1 van de wereld. Het weer van Weer Online? In het midden en zuiden buien, in het noorden flink wat zon. Het is fris, maximaal 12 graden. Vanavond trekken de buien weg en schijnt de zon. En dat was het ANP Nieuws.
15: BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
17: Amerika en Iran komen geen steek verder in het oplossen van hun conflict. De voorstellen en punten gaan over en weer, maar Iran en Trump zijn niet onder de indruk.
18: It's unbelievably weak. I would say I would call it the weakest right now. After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. I said, I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest.

0: weakest right now. It's on life support.
1: Ja, ik praat verder met Ron Keller. Even een vraag die me zo te binnen schiet. Jij bent je hele leven diplomaat geweest. Als je deze man zo hoort spreken, wat denk je dan?
2: Ja,
1: dit nee, is... je kan van alles van zeggen.
2: Het leuke is dat hij...
1: Het heeft wel vaak effect.
2: Wat ik vaak heb gedacht toen ik precies op papier kreeg, denk ik van, wat is dat nou voor piece of garbage? Ja. Maar ja, omdat hij zegt het gewoon. Ja, dat is in zekere zin charmant. Aan de andere kant, ja, zo maak je natuurlijk ook geen vrienden. Maar
1: het is wel eerlijk.
2: Het
1: is in strijd met achter elkaar diplomatieke geschiedenis, weet ik ook wel. Maar toch, ja. En ik vraag het, omdat dit is publiek. Ze maken elkaar uit voor rotte vis.
2: Ja, zeker.
1: Maar er gebeurt ook iets achter de schermen.
2: Ja, zeker, ongetwijfeld.
1: Dus wat voor indruk krijg jij nu als je dit hoort en je denkt aan je eigen vak? Want het is dus een tweesporenbeleid. Ja, wat doen we in de media? Denken, von Clausewitz zei, propaganda is een onderdeel van oorlog voeren.
2: Is ook zo.
1: Nou, dat is dus wat wij nu tegenwoordig noemen communicatie of publiciteit. Maar wat gebeurt er achter de schermen?
2: Ja. Er wordt ongetwijfeld gesproken achter de schermen onder leiding van met name Pakistan. En ik denk dat de Amerikaanse onderhandelaar niet erg blij is met dit soort uitspraken, want dit moeilijkt alleen maar die onderhandelingen achter de schermen. Hoe scherper, zeg maar, publiek, zeg maar, afstand wordt genomen of beledigende zinnen worden gesproken. Ja, dan maakt dat moet je dat als achter de schermen weer even. Moet je dat als diplomaat eerst proberen dat recht te zetten. Hij bedoelde het niet zo. Hij was met zijn verkeerde bij het bed gestapt. Zo praat hij altijd. Zo praat hij ook tegen zijn vrouw. Al dat soort dingen zeg je dan om de tegenbij te zeggen: don't take it personally.
1: Of ik kan me ook nog voorstellen dat een diplomaat zegt: ja, dat is nou eenmaal zijn manier van uitdrukken. Maar hij bedoelt alleen maar te zeggen hij het hier niet mee eens is.
2: Dat klopt, zo kan je het ook formuleren. Ja. Maar je bent toch weer even wat tijd kwijt om dit recht te adresseren, om het zo maar te zeggen. Ja.
1: Ja. Maar goed, het bredere verhaal, dat willen we allemaal proberen te begrijpen wat er gebeurt. Eerst even een berichtje, heb je ongetwijfeld gezien, een groot stuk in de New York Times. Waarvan de strekking geschreven door drie zeer prominente New York Times journalisten. Mm-hmm. Goed geresearched. Waarin staat dat de Amerikaanse inlichtingendiensten hebben vastgesteld dat Iran nog steeds heel veel raketcapaciteit heeft. En aan de straat van Hormuz wordt het gespecificeerd. Daar hadden ze 33 raketbatterijen, daar zijn er nog 30 van over.
2: Zeg het, ja.
1: Dan kun je toch zeggen, Iran heeft op geen enkel punt verloren. Ja. Dus waarom zouden ze een deal sluiten?
2: Ja, dat klopt. En je merkt dat klopt. En ik las dat ook en ik... het blijkt dat ze dus ofwel niet ontdekt zijn, ofwel weer gerepareerd zijn. Hè?
1: Dat kunnen ze heel snel.
2: Zijn. Ja. Dus ja, dat, uitstekend stuk van de New York Times. En ja, dat geeft maar weer aan dat... dat was natuurlijk ook een vraag die we hadden van... de nucleaire capaciteit was toch al vorig jaar... toen Trump ook een aanval op Iran...
1: Obliterated, zei hij.
2: Precies, ja. Dus ja. Is dat er dan... Dus dan zie je dat ook hier, wat hij zegt, niet altijd klopt. En dat verklaart ook waarom Iran toch redelijk comfortabel... maar toch wel als meer en meer met de juiste kaarten in de handen... naar het conflict kijkt. Dus Trump is meer en meer de vragende partij... en is niet degene die kan zo eenvoudig dingen kan afdwingen. En dat is dus die positie. Aanvankelijk was natuurlijk Iran ook zich doodgeschrokken, letterlijk en figuurlijk. Maar inmiddels beseffen ze van, nou kijk eens, we hebben dit overleefd. Kijk eens hoe we het overleefd hebben. We hebben ook succesvol de wereldeconomie in gijzeling genomen. Daar maak je geen vrienden mee overigens. Maar goed, dat zal Iran nu even geen zorg zijn. En ze staan nu sterk in die onderhandelingen. Dat zie je nu, dat is overduidelijk.
1: Ja. Het draait bij Trump steeds om de vrees over dat nucleaire programma.
2: Ja.
1: Dat is ook de reden, daar was een deal over in 2015. Daar was die 2 jaar over onderhandeld.
2: Ja.
1: Dat verdrag dat besloeg 160 pagina's... waarvan elke letter en elke komma gewogen was... door eigenlijk alle belangrijke landen in de wereld.
2: Ja.
1: En dat heeft Trump verscheurd.
2: Ja.
1: Was dat nu een goede of een slechte overeenkomst?
2: Nou, dat was een hele goede overeenkomst als Iran zich eraan gehouden had. Trump heeft het op een gegeven moment verscheurd... omdat hij zei van, ja, Iran houdt zich er niet meer aan... laten we het dan nu maar weggooien. Daar heb je weer die eerlijkheid in zekere zin van Trump. Die directheid van Trump. Hij had natuurlijk gelijk. Call a spade a spade, zeggen ze in Engeland. Je noemt het nou beest bij zijn naam. dit was geen levend akkoord meer. Hè. Het internationaal atoomagentschap zou toezien op het feit dat Iran niet verder zou gaan met verrijken van uranium tot een bepaalde grens.
1: Ja, nog net iets onder de 4%.
2: Ja, zodat ze wel voor medische en voor onderzoeksdoeleinden konden verrijken. En voor hun kerncentrales. En daar zou het stoppen. Dat was het akkoord dat gesloten was al vanaf 2011. Ik zat toen in Moskou. De Russen waren ook heel erg. Gaven heel veel steun aan dit akkoord. De Chinezen, de Fransen, alle atoom.
1: Ik herinner me zelfs, nu je het zegt. Jij was daar dan bij, dat de Russen in die onderhandelingen op een bepaald moment hebben gezegd: als er problemen komen over verrijkt uranium of wat dan ook. Ja. Wij kunnen een paar dingen doen. We kunnen het leveren, als jullie dat willen. Ja. We kunnen het ook opslaan voor jullie, als we dat willen, als het problemen geeft. Dus, die hebben zich heel creatief opgesteld.
2: Ze waren heel erg positief en constructief. Ze waren ook bezorgd voor verdere proliferatie. Heeft ook te maken met het feit dat als kernwapens in de handen komen van terroristische organisaties, bijvoorbeeld in de Caucasus, om maar eens iets te zeggen, dat het voor Rusland ook bedreigend wordt. Ja. En die hele zuidflank van Rusland is. Ik zei een keer tegen Poetin, had je de Caucasus niet moeten decoloniseren. Die landen zo zelfstandig. Nu heb je zo'n soft belly. Toen schopte hij met zijn kamer uit, want dat vond hij geen leuk woord natuurlijk.
1: Nee.
2: Maar dat is de zorg van Rusland, he, die zachte bellen. Maar er was dus een akkoord waarop toezicht werd gehouden door het Internationale Atoomagentschap.
1: Ja.
2: En dat nadrukkelijk de medewerking van Iran ook vergde om dit toezicht te kunnen uitoefenen.
1: Ja, en dat
2: daar
1: bestaat,
2: is het misgegaan.
1: Er bestaat uit verschillende dingen. Dat zijn aangekondigde inspecties, onaangekondigde inspecties en camera's die worden
2: gehouden. Zo is dat, dat klopt.
1: En dat hebben ze allemaal gesaboteerd.
2: En uiteindelijk was de laatste rapporten van het Internationale Atoomagentschap zeiden, ze zijn inmiddels, beginnen ze de grenzen van de verrijkingsgraad van kernwapens te naderen.
1: Eerst naar 20% en uiteindelijk naar 60%.
2: Ja, precies. Dus dat doe je niet, Bernard, dat doe je niet als je alleen maar ziekenhuizen en kerncentrales wil bevoorraden. Nee. Dan ben je dus toch bezig met dat kernwapen.
1: Ja.
2: Kortom, Iran heeft de zaak belazerd. Trump heeft het, denk ik, terecht verscheurd, maar hij heeft het begrijpelijkerwijze verscheurd. En we zitten nu met een nieuwe situatie. Dus het verhaal van, maar Trump is verder weg van huis dan 10 jaar geleden, dat klopt niet. Trump probeert te repareren wat is misgegaan de afgelopen
1: jaar.
2: En daar zouden we, denk ik, als wereldgemeenschap allemaal belang bij hebben.
1: Nou, de NAVO zegt ook dat het standpunt van de NAVO is. We hadden vorige week Jeffrey van Leeuwen, stafchef van Mark Rutte, de uitzending, die had het daar ook over. Hij zegt dat voor de NAVO is dat atoomprogramma de kern van alles.
2: Ja, zeker. En ook voor Israël overigens, Berlijn.
1: Ja, maar die hebben zelf ook
2: de zorg van Israël.
1: Ja, maar die hebben ook atoomwapens.
2: Zeker. Ja. Dat is natuurlijk de reden waarom Iran ze ook wil en Israël ze dus niet in Iran wil hebben staan. Nee. Kijk, er zijn ook mensen die zeggen, geef Iran nou dat atoomwapen, dan komt er weer rust.
1: Dan krijg je een evenwicht.
2: Maar dat is in zekere zin waar. Maar gelet op de agenda van Iran, de vernietiging van Israël, als die nou eens ingetrokken zou worden, als er nou een ander regime in Iran zou komen, dat niet zozeer democratisch of whatever, Iran moet dat zelf invullen, maar in ieder geval een regime dat nadrukkelijk zegt, en nu gaan wij vrede maken met Israël op alle fronten. En we gaan nooit meer terroristische organisaties zoals Hezbollah enzovoort financieren. Zo'n regime zou je eventueel nog met een kernwapen kunnen vertrouwen. Maar de combinatie van een ander land de zee in willen duwen en een kernwapen is natuurlijk niet goed. En dat hebben 10 jaar geleden ook de supermachten allemaal goed
1: gegeven. En bovendien, ik herinner me dat ook Saoedi-Arabië zei, als dat gebeurt, willen wij ze ook.
2: Ja,
1: want het is onze aardsvijand.
2: Ja, dat is helemaal waar, Bernard. Dat klopt. Want dat klopt. En dat zit natuurlijk ook. Die proliferatie stopt niet bij Iran. Dus dat is ook. Je moet ergens een grens zetten.
1: Brengt ons op de rol van de bemiddelaar Pakistan. Ja. Ook een nucleaire macht.
2: Ja, precies.
1: Ja.
2: Ja.
1: Die rol heeft Pakistan wel eens meer op zich genomen, hoewel ze zijn nou niet wereldberoemd als voorlopers in de internationale diplomatie.
2: Nee.
1: We horen ook vaak dat China een rolletje heeft gespeeld. Horen we ook niet elke dag.
2: Nee.
1: Waarom?
2: China heeft een grote rivaliteit met India. al een hele lange tijd. Gaat
1: grensconflicten, ja.
2: Gaat
1: ja.
2: Begonnen bij grensconflicten, maar gaat eigenlijk al terug tot de annexatie van China, van Tibet. Dat gaat er trouwens al 200 jaar terug. Dus er was altijd al... China is Tibet gaan annexeren omdat men bang was dat de Britten via de Himalaya zouden oprukken. En net zo goed als ze Xinjiang en Mongolië geannexeerd hebben om de Russen tegen te houden. Ooit. Dus er zit altijd spanning van die zuidgrens moet bewaakt worden. Nou, India en China zijn dus door dat grensconflict, maar ook inmiddels economische rivalen, technologische rivalen aan het worden. China heeft nadrukkelijk ingezet bij dat initiatief van de nieuwe zijderoute op het zoeken van nieuwe bondgenoten. Liefst bondgenoten waar grondstoffen zijn die ze konden in ruil voor hun infrastructuurprojecten konden krijgen. Pakistan heeft dat niet, maar Pakistan was voor China een belangrijke bondgenoot bij die nieuwe zijderoute. Omdat als je een transportroute kan voorstellen die zeg maar vanuit de fabrieken van China richting Europa zou gaan, via Pakistan, dan zou je de eventuele turbulentieblokkade in de Zuid-Chinese Zee kunnen voorkomen, eventuele blokkade in de straat van Malakka kunnen voorkomen, en zou je de eventuele blokkade door rivaal India kunnen voorkomen in de Indische Oceaan.
1: Ja.
2: Dan zou je dus een aantal hoeken kunnen afsnijden. Ja, dus China heeft al jaren geleden ingezet op een bondgenootschap met Pakistan.
1: En nu het zo zegt, de oorspronkelijke zijderoute liep ook door Pakistan.
2: Klopt,
1: daar gingen van China naar
2: dat
1: Pakistan. Ja. En dan, het heette toen nog, dat was nog één land met India. Maar afval, het ging daar doorheen.
2: Dus,
1: zeggen, richting Rotterdam. Dat was het hele idee.
2: Dat was het idee, natuurlijk. Nou, dus China heeft zich met die oorlog in Iran en überhaupt met alle turbulentie in het Midden-Oosten, kijkt China met lange tanden naar. Want dit geeft problemen voor hun export. Want schepen moeten al omvaren als via Afrika, door het Suezkanaal, de Golf van Aden is turbulent. Kortom, dat zijn allemaal extra kosten voor China. En hun exportmotor loopt al terug, omdat hun eigen loonkosten oplopen, omdat ze geen ongeschoolde arbeid meer hebben die in fabrieken goedkoop kunnen produceren. Dus China kan niet extra kosten erbij hebben voor hun export.
1: Wij hebben dit gesprek terwijl Trump nog met Xi aan het praten is. Dit onderwerp komt ongetwijfeld ter sprake.
2: Het zal waarschijnlijk ter sprake komen. Ja,
1: Trump wil ontzettend graag dat China een klein handje helpt bij zijn bondgenoot Iran.
2: Zeker. Nou, China heeft dus, toen dit conflict uitbrak, schat ik in, onmiddellijk Pakistan gevraagd: jullie moeten nu gaan bemiddelen. Om allerlei redenen kunnen jullie dit ook qua zeg maar soenieten-shiiten verdeling. Dus jullie zijn de geëigende. En daar zit dus een grote druk van China achter om het conflict te stoppen. Ik was een maand geleden, een paar weken in China, en dan zie je dat er permanent grote zorg is, ook bij de gewone Chinees. Dit gaat onze economie schaden. De olieinvoer, die hebben de Chinezen wel slim verdeeld, maar het gaat ze veel meer over het feit dat hun exportperformance gaat terugvallen als de wereldeconomie door deze oorlog inzakt. En dat gebeurt nu. Dus China heeft er belang bij dat. En Trump heeft er belang bij om China te vragen: wil je alsjeblieft inderdaad Pakistan op pad sturen, maar wil je nu direct met jouw bondgenoot Iran praten? Want China wil weliswaar die oorlog stoppen, maar wil niet dat er een ander regime komt in Iran. Want het huidige regime is een nauwe bondgenoot van China. Dus China kent het huidige regime goed. En ik denk dat Trump daarop inzet. Dat betekent dat dus het idee van regime change al helemaal uit beeld verdwenen is. Dat is nooit bij Trump op zijn radarscherm geweest. Maar dat zal nu nog meer verdwijnen. Want de Chinezen, als die echt gaan drukken, die gaan zeker niet zorgen dat er een ander regime in Iran komt. Zeker niet.
1: Help is on the way, zei Trump.
2: Ja,
1: toen al die arme Iraniërs werden uitgemoord door de machthebbers.
2: Ja, en daar heeft hij het bij gelaten.
1: Ja.
2: En dat is de arme Iraniërs die daar hoop uit putten. Dat is natuurlijk heel triest en teleurstellend. Dus kortom, China zal ongetwijfeld gevraagd worden: help ons nu ook direct in Teheran om een betere afspraak, deal te maken. Gaat uiteindelijk over hoe lang Iran geen atoomprogramma mag hebben. Dat gaat ook over het eventueel inleveren van wat ze dan ten onrechte verrijkt hebben richting een atoomwapen. En daar gaat de onderhandeling. Op zichzelf zijn die onderhandelingen. Het goede nieuws is dat die onderhandelingen over het onderwerp gaan waar de oorlog op begon.
1: Precies, dat is waar. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is voormalig topdiplomaat Ron Keller.
3: Als je ziet hoe lang Obama het over gedaan heeft om een minimum aan vertrouwen met de Iraniërs op te bouwen en in een echt gesprek te komen. Als je dat doortrekt, dan denk je dat gaat op korte termijn niet lukken. En zeker niet als je kijkt naar de manier waarop Trump denkt dat het eenvoudig geregeld kan worden.
1: Jouw oud-collega, oud-diplomaat Piet Klerk, die was pas geleden hier in het programma. Die zat bij het Internationaal Atoomagentschap.
2: Zeker.
1: Dus die zat zogezegd in het laboratorium terwijl dat allemaal gebeurde. Ja. En hij zegt, los van de inhoud, maar de manier waarop het tot stand is gekomen is compleet anders dan. Ja,
2: zeker. De supermachten waren toen op dezelfde pagina. En er zit nu een regime, een Iraans regime, dat een versie 2 zou je bijna zeggen. Gaan we naar het versie 2. Dat schat ik in militanter is dan de voorgangers. Dus die echt tot het ultieme zijn getergd door deze aanvallen van vernedering. He, want dat is ook een land waar vernedering een rol speelt. Zeker. Vernedering van die aanvallen.
1: Ja. Als je tot een overeenkomst wil komen, kom je dan uiteindelijk in een soort tussenvorm waarbij je bijvoorbeeld zou zeggen, Iran heeft wel degelijk, dat was het oorspronkelijke idee, het recht om uranium te verrijken en om kernstrales, medische isotopen, de dingen waar je het net over had.
2: Ja.
1: Maar dan moeten we erop toezien dat wat ze al hebben aan verrijkt uranium, of wordt downgrading, dat is mogelijk.
2: Ja, dat is ook mogelijk.
1: Of
2: het exporteren.
1: Of de Russen moeten opnieuw zeggen, jongens, leg het maar bij ons neer, ik noem maar wat. Maar zoiets zal toch moeten gebeuren,
2: neem ik aan. Het zou zomaar kunnen zijn dat de Russen dat nu niet aanbieden, want waar de Chinezen dus achter de schermen er groot belang bij hebben, dat de wereldeconomie weer tot rust komt, dus de oorlog stopt, hebben de Russen het tegenovergestelde belang. De Russen vinden het fantastisch dat de Amerikanen hun raketten op Iran aan Iran kwijt zijn. De Russen vinden het fantastisch dat veel landen nu in Azië met name zeggen, god, we gaan misschien toch maar dan Russische olie aanschaffen. Dan hebben we in ieder geval geen onrust, geen risico dat er in de golf dingen misgaan. Al deze onrust leidt tot een hogere olieprijs. En dat is voor Poetin dus een extra cash inkomen dat hij hard kan gebruiken.
1: Ja. Zeker. Wat ook een rol speelt in dit alles is de situatie tussen Libanon en Israël. Pakistan en Iran zeiden eerst dat ze over dat conflict onderhandelden.
2: Ja.
1: Trump wil daar eigenlijk niet veel van horen. En dan heb je de wonderlijke situatie dat je in Israël en Libanon regeringen hebt die eigenlijk wel een deal willen maken.
2: Ja.
1: Die willen eigenlijk wel een overeenkomst sluiten. Maar daar zit dan Hezbollah tussenin. En dat is ingewikkeld omdat Hezbollah maakt onderdeel uit van de regering in Libanon. En tegelijkertijd wil die regering eigenlijk wel van Hezbollah af.
2: Ja.
1: En is het ook wel met Israël eens dat ze ontwapend moeten worden.
2: Ja. Ja.
1: Hoe zie je dat? Hoe komen ze daar ooit uit?
2: Ja, dat is een grote zorg. En je hoopt dus dat de Libanese regering, door Israël, maar ook misschien door andere buurlanden, veel meer zeg maar de middelen krijgt en ook de aanzien krijgt en de status krijgt en de rust krijgt om Hezbollah te ontwapenen. Want dat blijft natuurlijk een vreemde situatie. Dat er een grote groep is die zich eigenlijk als een staat in de staat in Libanon, Hezbollah, zich opstelt. Maar die ook nog eens een keer beschikt over honderden, zo niet duizenden raketten en wapens om een buurland aan te vallen. Dus dat zou natuurlijk, praat dat over falende staten, dat zou in Libanon niet moeten gebeuren. Ook daar zou je idealiter de wereldgemeenschap, zou Libanon de regering, legitieme regering van Libanon moeten steunen om die ontwapening plaats te laten vinden. En een fatsoenlijk Libanees leger op te tuigen dat de Libanese grenzen bewaakt, maar dat ook gewoon samenwerkt met buurland Israël. Ja. Dat zou natuurlijk de ideaal. Ook dat is een onopgelost probleem dat maar voorettert.
1: Ja.
2: Dat wordt wel verzwakt natuurlijk door. Het probleem wordt wel iets kleiner. Israël is natuurlijk heel hard bezig om Hezbollah ook weer te bestoken. En Iran is even op afstand gezet. Maar Iran is er dus nog. En ook hier zou je dus op langere termijn zowel in Iran als in Libanon regeringen willen hebben die die vrede willen, die samenwerking ook met Israël willen.
1: Ja.
2: En je zou idealiter willen dat de wereldgemeenschap als geheel, als de VN zich ooit bij zijn eigen bretels pakt, die ook inderdaad zegt, nu gaan we een Midden-Oosten vredesconferentie optuigen. Dan gaan we dit allemaal regelen. We gaan die vergaderzaal niet uit als dat opgelost is.
1: Laten we dat even oppakken. We hadden het ook genoteerd als onderwerp. En je praat er zelf naartoe, dat gebeurt niet elke dag. De VN. Jij hebt wel eens gezegd, is eigenlijk misschien wel het belangrijkste instrument dat we hebben in de wereld. Ja. Jij kent het goed, ik ken het ook heel goed. Ik kom er echt al decennia. En je hebt natuurlijk organisaties die het goed doen, weet ik veel, UNICEF, is allemaal dik in orde en zo zijn er wel meer. Maar als je kijkt naar het grote politieke bolwerk in New York, ik heb daar in al die decennia nog nooit iets uit zien komen.
2: Ja.
1: Wat is daar aan de hand?
2: Ja.
1: Waarom doet de VN niks? Waarom is de VN niks? Waarom werkt het niet?
2: Nou, toch, dat is iets te scherp gezegd, Bernard. Ik denk dat er VN-organisaties zijn die wel degelijk ontzettend veel geleverd hebben de afgelopen decennia. Ik noem ze maar in willekeurige volger, het Internationaal Monetair Fonds.
1: Zeker.
2: Heeft monetaire rust en stabiliteit en macro-economische stabiliteit over de hele wereld.
1: Ja, maar die zitten in Washington en niet in New York.
2: Maar dat is allemaal VN.
1: Ja.
2: En die hebben dus ook een mandaat en die hebben ook de mogelijkheid om lidstaten tot orde te roepen. Conditionaliteit. Hebben een doorzettingsmacht, kunnen druk uitoefenen op landen als landen zich niet aan de begroting zo van de monetaire regels houden.
1: Atoomagentschap, waar we het al over hadden.
2: Ja, de Wereldbank heeft heel veel aan armoedebestrijding gedaan. Ook de Wereldbank kan landen die niet goed gedragen, die niet meewerken bij die armoedebestrijding tot de orde roepen, door te zeggen, je krijgt strafrente of je krijgt projecten niet, enzovoort. Dus dat zijn organisaties, het UNFPA, dus het bevolkingsprogramma, heeft heel veel gedaan aan vrouwengezondheidszorg.
1: Ja. Maar dat zijn allemaal dingen die zitten, of in Genève, of in Wenen, of in Washington, maar niet in New York.
2: Dat
1: grote gebouw met al die vlaggen, het centrum van de wereldmacht, daar gebeurt niks.
2: Nee, maar bij dat onder die VN zijn dus iets van 60 verschillende organisaties, waarvan er een stuk of 10, denk ik, heel veel hebben betekend. Een stuk of 30, 40 hebben niet zo heel veel betekend misschien voor de wereld. En een aantal falen.
1: Dank Ron Keller, oud-diplomaat en oud-ambassadeur in onder meer Rusland, Oekraïne, China en Turkije. Tot zover BNR De Wereld, redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg, tot volgende week.
4: Dit is BNR Nieuwsradio.

0: kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er, naast het nieuws, ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
1: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
2: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
3: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
5: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
4: Nigaio Wijnen
5: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
4: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
6: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
7: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
8: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
9: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
10: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
11: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax Renewables helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax Renewables. Energie die vooruitkijkt.
12: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
14: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je. Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
15: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
16: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
17: BNR Verkeer.
18: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Maastricht naar de Belgische grens staat bij IJsden een file van 3 kilometer. De vertraging is een kwartier. Staat een vrachtwagen met pech waardoor de rechte rijstrook dicht is.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Het OM onderzoekt een ernstige mishandeling in Groningen. Twee moeders zouden jarenlang hun eigen kinderen hebben mishandeld. Het zijn een meisje van 6 en een jongen van 7. Vooral het meisje werd hard aangepakt. Zij zou zelfs een tijdje in coma zijn gehouden. De moeders zouden de mishandelingen ook gefilmd hebben. In Breda is een drugslab gevonden. Hij stond in een loods van een bedrijf. Er zijn 3 verdachten opgepakt en die mogen voorlopig alleen met hun advocaten praten. De spullen die binnen stonden zijn allemaal meegenomen en de grondstoffen waarmee de drugs werden gemaakt zijn ook in beslag genomen. 7 jaar na een dodelijk vliegtuigongeluk in Ethiopië wordt een enorm schadebedrag uitgekeerd aan de Amerikaanse familie van een van de slachtoffers. 42 miljoen euro. De familie nam geen genoegen met een schikking en stapte naar de rechter. De Boeing 737 MAX stortte neer door nieuwe software dat een eigen wil had. Ook vandaag weer is er een hoop gebeurd in de Britse politiek. De minister van Volksgezondheid is opgestapt, Wes Streeting. Hij wordt gezien als een uitdager van premier Starmer, die onder vuur ligt na het enorme verlies van Labour bij lokale verkiezingen. Het is niet duidelijk of Streeting genoeg steun heeft. En een broedende uil heeft ervoor gezorgd dat een truckersfestival bij Alkmaar volgende week niet doorgaat, meldt de regionale omroep. Omdat het nu broedseizoen is, moest een expert eerst kijken of er broedende vogels zaten en die vond de beschermde uil. Bij het festival balen ze enorm, maar ze kunnen er weinig aan doen. Het weer van Weer Online? Vanuit het noorden wordt het op steeds meer plaatsen droog. Het is met 12 graden nog wel fris. Vanavond schijnt overal nog even de zon. En dat was het ANP-nieuws.
20: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
21: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
22: In de BNR-app
21: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
22: En blijf scherp.
21: BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
23: Wat gebleken is uit het onderzoek wat wij hebben laten doen als Hoge Raad, de opdracht die wij gegeven hebben, is dat dit een persoon is die een behoefte heeft aan aandacht. En dat vanuit die behoefte aan aandacht opvallende dingen doet en zegt. En de deskundigen die daarover gerapporteerd hebben, die noemen daarbij ook confabuleren. Dat is dingen verzinnen, niet de waarheid vertellen. En in zodanige mate dat je ook kunt zeggen, de vraag of die bekentenissen destijds niet eerder een schreeuw om aandacht waren, dat die vraag heel, heel prominent in beeld kwam.
24: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Chris, welkom.
25: Dankjewel, Wouter.
24: Eerst korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, we gaan het vandaag hebben over herziening.
25: Ja.
24: Ik heb eigenlijk dan gelijk de behoefte om even op dat belletje te drukken. Want wat is eigenlijk herziening, Chris?
25: Herziening is op het moment dat een strafzaak, we gaan het over strafzaken hebben in deze podcast, onherroepelijk is. Ja. Definitief is afgedaan. Maar er achteraf blijkt dat er nieuwe feiten zijn of nieuwe inzichten zijn van deskundigen die, als die bekend waren geweest bij de rechters die eerder die onherroepelijke veroordeling hebben uitgesproken, zouden kunnen leiden of redelijkerwijs kunnen leiden tot een andere uitkomst dan de uitkomst in die zaak. Ja, dan kan de zaak herzien worden.
24: Ja, want we gaan het vandaag hebben over een zaak die meer dan 30 jaar oud was toen die helemaal opnieuw herzien ging worden. Zit er een tijdslimiet aan zo'n herziening? Kan het dus zo zijn dat je zegt van we hadden hem eigenlijk moeten herzien, maar that ship has sailed.
25: Ja, je stelt je mij een vraag, ik kijk met een schuin oog naar onze gast, maar volgens mij zit er geen tijdslimiet aan. Daarnaast is het wel goed om even te realiseren voor de luisteraar. Kijk, je hebt herziening ten voordele van een verdachte. Of van de veroordeelde eigenlijk. Dat is zeg maar wat de herziening niet altijd al was.
24: Dat zijn van die herzieningen waar ze films over maken.
25: Misschien dan een parkmoord. De Puntsenmoordzaak.
24: Ja. Mensen die onterecht in de dodencel zitten. Dus heeft Hollywood eindeloos
25: precies,
24: veel films.
25: Precies. Of Lucia de B. Kun je ook aan denken. Maar je hebt tegenwoordig ook al een flink aantal jaren. Heb je ook de herziening ten nadele. Waarbij dus een zaak kan worden heropend. Waarbij iemand achteraf blijkt waarschijnlijk ten onrechte is vrijgesproken van een misdrijf. Alleen dat komt heel weinig voor. Volgens mij is het toch maar, ja, ik heb het van tevoren gevraagd aan onze gast. Is het nog maar één keer voortgekomen? Ja. Maar doe net alsof het mijn eigen kennis is.
24: Heel goed.
25: Ja.
24: Zo doe je dat als journalist. Het is een beetje andere tijden vandaag. Want we gaan het hebben over een zaak die echt heel oud is. In zijn eigen villa in Hilversum wordt op 10 november 1981 het lichaam van de flamboyante en ook wel beruchte platenbaas Bart van der Laar gevonden. Hij is door zijn hoofd geschoten. Meer dan 100 politieagenten gaan op zoek naar de dader. Het wordt zelfs het grootste politieonderzoek ooit in het Gooi, maar een oplossing blijft uit. Totdat een paar maanden later 2 tips binnenkomen na een aflevering van het dan gloednieuwe tv-programma Opsporing Verzocht. Die leidde naar de dan 23-jarige Martien Hunnik, die als prostituee werkte en ooit seksueel contact had met Van der Laar. Na meerdere stevige verhoren bekent hij de moord. Maar hij trekt die bekentenis later ook weer in. Ondanks het feit dat er geen enkel technisch bewijs is dat in de richting van Martien Hunnik wijst als dader, wordt hij veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf en tbs. Hij zit tot 1990 vast. Maar daarmee is de zaak allerminst klaar. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is de voorzitter van de strafkamer van de Hoge Raad in Den Haag, Vincent van der Brink. Vincent, van harte welkom.
0: Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
24: Ja, hoe lang werk jij al bij de Hoge Raad?
0: 13, 14 jaar inmiddels. En dat is toch ook wel een hele tijd.
24: Hoe kom je nou bij de Hoge Raad terecht? Hoe ging dat bij jou?
0: Nou, in de Hoge Raad zitten natuurlijk juristen. En in de strafkamer zitten ook mensen die dus veel verstand van strafrecht hebben. Die hebben hun hele werkleven daarin doorgebracht en hebben verschillende achtergronden. Dus sommigen zijn rechter geweest, sommigen komen uit de wetenschap. Maar we hebben ook mensen die uit de advocatuur komen of uit het Openbaar Ministerie. Want we proberen met elkaar zoveel mogelijk ervan af te weten. En dan is het goed als je een ploeg bent waarin van alles wat zit. En ik ben een generalist. Mijn achtergrond is in het strafrecht, ook wel in het civiele recht. Ik ben advocaat geweest. Ik heb wetenschappelijke dingen gedaan. En toen ben ik uiteindelijk rechter geworden. Heb ik ook op verschillende plekken gedaan. En toen vroeg ze een keer, zou je niet erover willen denken om bij die Hoge Raad te komen? Want zo werkt het. De Hoge Raad mag zelf een lijst opstellen met mensen die daar geschikt voor zouden kunnen zijn.
24: Daar word je voor gevraagd.
0: Kun je voor gevraagd worden. Tegenwoordig zetten we ook advertenties. Dus je kunt je ook zelf aanmelden. Je kunt ook aangemeld worden door iemand anders. Maar je moet wel jurist zijn.
24: Ja, ja.
25: Ik zag je al met een schuin oog naar mij kijken bij de vacature, Wouter.
24: Ja, eigenlijk wel. Zou jij het willen, Chris?
25: Nee, absoluut niet. Nee. Kijk, ik ben niet geschikt voor
24: juridische haarkloverij.
25: Ja, dat wel, maar niet voor binnen zitten. Ik moet op pad. Weet je, ik heb te veel onrust in mijn lichaam.
24: De voetjes in het pluswater.
25: En ik moet de weg op. Maar dat neemt niet weg dat ik het prachtig werk vind. Dat is in zekere zin ook wetenschappelijk werk, toch? Binnen de Hoge Raad.
0: Ja, het aardige daarvan is dat je zaken ziet en beoordeelt. Maar dat je wel ook op de grens van wat het recht nog kan vertellen en wat het recht nieuw moet doen. Op die grens, daar moet je toch je bevinden. En dan moet je er ook diep over nadenken. Zowel veel weten van wat er in de echte wereld gebeurt, maar ook die wetenschappelijke kant van hoe het recht eruit ziet en hoe het recht is gevormd. En daar dragen wij een klein beetje aan bij.
25: En het is ook een beetje politiek, toch? Ergens.
0: Het is wel zo dat de wetgever die regels maakt, ook dat doet op basis van politieke voorkeuren. Wij passen de regels toe. Ja. Maar hoe je dat precies doet, daar hoort ook een mens bij die nadenkt. Ja, en dan kun je zeggen dat zijn politieke keuzes. Het zijn gewoon keuzes van wat goede oplossingen zijn.
25: Ja, ik doe ook meer. Hè. We hebben 1 keer eerder iemand van de Hoge Raad te gast gehad. Matthias Borgers. En die vertelde toen over hoe eigenlijk de jurisprudentie over de levenslange gevangenisstraf is gevormd binnen de Hoge Raad. Naar aanleiding van de uitspraak van het Europees Hof. En daar werd heel mooi duidelijk dat eigenlijk de Hoge Raad daar een soort van aanwijzing gaf aan de politiek. Van jullie moeten dit gaan regelen. Want anders, heel simpel gezegd, gaan wij misschien wel op een manier beslissen die niet gaat uitkomen.
0: Maar wat wij doen heeft politieke consequenties.
25: Ja, precies. Ja.
24: Voel je dat ook?
0: Nou, je voelt wel een verantwoordelijkheid in dit werk. Ja. Maar dat geldt ook voor de collega's die in de feitenrechtspraak meer zitten, zoals dat heet bij ons. De consequenties bij ons zijn soms wat groter, want wij moeten niet alleen denken, hoe landt deze zaak nou goed? Maar wij moeten ons ook afvragen,
23: is dit nou duidelijk geregeld? Ja, ja. Begrijpen de collega's die dan die uitspraken van ons lezen en proberen het goed te doen, begrijpen die in de volgende zaak ook hoe het dan zou moeten en hoe doen we het dan goed? Dus wij zitten niet alleen te kijken van hoe geven de zaken goede landing, maar ook hoe is dit onderwerp geregeld en is dat duidelijk? En als dat zo is, dan hebben we er niet veel over te zeggen. En als dat niet zo is, ja, dan moeten we wel wat zeggen. En dan kom je ook in de sfeer dat je soms iets moet doen waar de politiek zich afvraagt, zijn we het daar wel mee eens?
24: Ja. Ik zei het net al, het is een beetje toch ook een beetje andere tijden. We gaan vandaag terug naar het jaar 1981.
25: Mijn geboortejaar.
24: Ja, Vincent, kan jij je gewoon de showbizmoord nog herinneren?
23: Dat is een hele goede vraag. En ik denk dat ik, want ik heb me daar dat ook afgevraagd. En ja, dan moet ik meteen verraden dat dat niet mijn geboortejaar was.
24: Het was ook niet mijn geboortejaar.
23: En dan vraagt iedereen zich af, wanneer is die dan geboren? In 1966.
24: Ja.
23: Dus ik had de leeftijd als onderscheids. En in ieder geval de muziek die langskomt in het dossier. Want het gaat om een platenbaas die een stal had met vele bekende populaire muziek, muzikanten. Die muziek die ken ik wel. En toen het gebeurde, denk ik ook dat ik het geval wel meegekregen heb. Maar ik had toen eerder een bijzondere belangstelling voor popmuziek dan voor het recht en de rechtszaken. Ja,
24: ik zat er ook over na te denken. Ik ben uit 74. Dus ik was ten tijde van deze moord was ik 7. Dus het kan zijn dat ik met natte haartjes naast mijn ouders dat op het 8-uur-journaal heb zitten kijken of zo. Ja. Maar ik kan me die zaak ook niet herinneren. Ik heb me er later wel eens een beetje in ingelezen. Ik weet wel van het bestaan van de showbizmoord. Maar ik denk dat met name een aantal oudere luisteraars die zaak zich nog wel kunnen herinneren. Want ja, Nederland stond wel een beetje op zijn kop volgens mij toen.
23: Ja.
24: Hoe is die zaak bij jou terechtgekomen?
23: Nou, ik zit dus al een jaar of 13, 14 in de Hoge Raad.
24: Ja.
23: Maar op het moment dat de Hoge Raad de zaak voor zich kreeg, was dat in het kader van dat herzieningsverzoek, waar we zo net zo mooi uitgelegd gekregen hebben wat dat betekent.
24: En welk jaar was dat?
23: Dat was in 2015.
24: Ja, ja.
23: Ja.
24: Dus toen was die zaak al echt wel, dat was een stokoude zaak.
23: De zaak was stokoud. En ik was toen nog jong en zat net anderhalf jaar, denk ik, of 2 jaar in de Hoge Raad. En een herzieningszaak is iets bijzonders. Alleen al omdat wij gewoonlijk cassaties doen. Dat zijn de reguliere zaken die naar een normale doorloop bij ons komen. En waarin wij kijken of de rechter het allemaal goed gedaan heeft. Maar dit zijn andere zaken en die komen bij ons omdat er iets nieuws op tafel ligt. En in zoverre, wij doen aan herzieningen. We doen 3000 strafzaken per jaar, even om een beeld te krijgen.
24: Ja.
23: Krijgen we er een stuk of 15 per jaar.
24: Dat is wel bijzonder dus.
23: Dus het is sowieso iets bijzonders. En als er dan zoiets bijzonders als hier aan de hand is, waarin een vordering wordt ingesteld, waaruit zou blijken dat het echt fout zat, die veroordeling.
24: Ja, dus iemand dan onschuldig heeft vastgezeten.
23: Dan is het echt wel een bijzonder geval.
24: Ja, want dus die zaak, dat herzieningsverzoek komt, neem ik aan, bij jou op je bureau. Dan ga je lezen. En wat was nou de aanleiding van dat herzieningsverzoek?
23: Een zaak in herziening die komt bij ons als er een verzoek gedaan wordt. En dat kan zijn dat er een advocaat zich in gaat spannen. Ja. Al dan niet naar aanleiding van informatie die op tafel komt. Dat was hier het geval. Er kwam een verzoek van de advocaat van de veroordeelde. Maar er kwam ook een verzoek van de advocaat-generaal. En
25: is dat bijzonder?
23: Ik zit te wachten of het belletje afgaat. De advocaat-generaal, dat is degene die voordat de Hoge Raad uitspraak doet, een advies geeft. En dat is niet zomaar een hulpje, maar dat is een magistraat op zichzelf. Die een lange verhandeling maakt ter inleiding voor ons wat er aan de hand is. En die in herzieningszaken ook een verzoek kan doen. En ook zelf een onderzoek kan doen.
24: Maar even voor mijn beeld, wordt het dan zwaarder gewogen als twee partijen zo'n verzoek doen? Of maakt dat niet uit?
23: In dit geval wel. Omdat naar aanleiding van informatie die al bekend geworden was, die al bij de advocaat-generaal terechtgekomen was, ook een onderzoek is gedaan. En dat hoort bij de herzieningsregeling, dat mogelijk is, dat die advocaat-generaal nieuw onderzoek gaat doen naar nieuwe informatie.
24: Ja.
23: En dan is het wel heel bijzonder, want die zet, en dat is hier ook gebeurd, de politie aan het werk. En die zegt van, ga nog eens een paar dingen uitzoeken, want volgens mij is hier iets geks aan de hand.
24: Ja, en dat is dus echt niet zo heel lang geleden. We hebben het over vorig decennium. En die agenten moesten dus zich bezig gaan houden met de zaak uit moord uit 1981.
23: Ja.
24: Dan ploft dat dossier uiteindelijk op jouw bureau.
23: Ja.
24: Kan jij in jouw woorden uitleggen, je eigen woorden, wat er daar in 1981 precies is gebeurd met deze platenbaas?
23: Nou, wat we erover weten, dat is eigenlijk ook al wat je zo net voorgedragen hebt. Op een doordeweekse ochtend lag hij opeens in zijn keuken met een koffiekopje op het aanrecht. En heel veel meer weet men eigenlijk niet wat er was. Zei dat het een milieu was wat erg tot de verbeelding sprak, omdat het showbiz was, omdat er veel geld in omging, omdat er wel eens drugs in omgingen. Omdat er ook sprake was van jongens die wel eens bij hem waren. En die daar misschien ook geld voor kregen.
24: Seks, drugs en rock'n'roll.
23: Ja, ik denk dat dat een hele goede uitdrukking is daarvoor. Daardoor was de belangstelling ervoor heel groot destijds. Wat is hier gebeurd? En was het onderzoek ook heel groot. Maar heeft dat onderzoek niets opgeleverd eigenlijk?
24: Ja, voor de jongere luisteraars, het is dus nog allemaal Chris in de tijd.
25: Ja, voor mij ook.
24: Kijk ook weer naar jou.
25: Ik was net 2 maanden oud.
24: Voor DNA, voor allemaal moderne opsporingstechnieken. Die waren er toen natuurlijk nog niet. Hè. Nee. Dus dat zie je bij die oude strafzaken. Ja, dan moet je het doen met wat er destijds was natuurlijk. Ja. Dat lijkt me ook wel fascinerend eigenlijk.
25: Nou ja, kijk, het grappige is dat je het ook kunt omdraaien. Kijk, juist omdat in de jaren 80, jaren 90, misschien ook in de jaren 70, er minder mogelijkheden waren tot bewijsvergaring, was er natuurlijk ook een grotere kans dat mensen de onrechten werden veroordeeld. Ik bedoel, de grote gerechtelijke dwalingen, die wij allemaal kennen, dus nogmaals Luce de B, Schiedamse Parkmoord, Puntsemoordzaak. Dat zijn allemaal zaken die spelen in de jaren 80, jaren 90. Die ook vooral draaien om valse bekentenissen. Maar waarbij bijvoorbeeld het technisch bewijs, of het nou DNA-bewijs is of telefoongegevens, dat soort dingen. En die waren allemaal niet beschikbaar.
24: Het lijkt me wel leuk, Vincent, om zo'n oud strafdossier dan door te nemen.
23: Dat is ook heel bijzonder. Dat is ook heel bijzonder. En dan is het wel zo dat wij maar een heel beperkt deel daarvan zien, omdat wij eigenlijk op het spoor gezet worden door de vordering die er is. En in die vordering, dat hebben we ook net gehoord, wordt er vertelt wat er nu nieuw is. Want dat is het allerbelangrijkste bij zo'n herziening. Wat is er nieuw? En wat was hier nieuw?
24: Ja.
23: Dat waren eigenlijk 2 dingen die erin een rol speelden. En de ene, daar was ook de vordering van de advocaat-generaal heel specifiek in. Het zou wel eens kunnen dat iemand anders het gedaan heeft. Daar was nieuw getuigenmateriaal. Geen vingerafdrukken of DNA, maar er waren wel verklaringen waaruit je zou kunnen afleiden dat iemand anders het geweest zou kunnen zijn.
24: Ja, destijds is er natuurlijk ook politieonderzoek gedaan.
23: Zeker.
24: Er is die 23-jarige Martin Hunnik toen, die is uiteindelijk, heeft hij daar ook voor gezeten. Kun je iets vertellen over wie deze man was?
23: De tweede lead die er eigenlijk in zat van misschien is hier iets verkeerds gegaan. Dat heeft niet te maken met zou het iemand anders geweest zijn. Maar dat was de vraag. Wat is dit voor iemand? En hoe kan het nou dat hij op zo'n rare manier ook eerst zichzelf in beeld gebracht heeft. Een tijdje een soort getuige was. Op een gegeven moment is gaan bekennen. En op een gegeven moment die bekentenissen weer heeft ingetrokken.
24: Ja, want wat voor man was dit?
23: Hij kwam in het dossier terecht omdat het een... hij noemde zichzelf schandknaap. Dus hij zat in een milieu waarin ook wel eens betaald werd
24: voor
23: seks met mannen.
24: Ja,
23: ja, jongensprostitutie, klopt. En daaruit kende hij ook het slachtoffer. En toen later gekeken werd, wat een rare manier van doen hier. Toen kwam die zaak ook bij ons en vroegen wij ons niet alleen af van zou het die ander geweest zijn? Maar heeft de raad zelf, mijn collega's en ik, hebben ervoor gekozen om deze man nog eens tegen het licht te laten houden.
25: Ja. Hoe was hij in beeld gekomen dan precies?
23: Hij is in beeld gekomen omdat eerst is hij een keer als getuige gehoord. Destijds al in het gewone onderzoek.
24: Want hij was als prostituee bij het slachtoffer geweest. Ja.
23: Hij had toen eigenlijk zichzelf als getuige naar voren gebracht ook. En zei, ik ken die man. Daarna is hij gewoon een keer gehoord. En toen later, bij die opsporing verzocht uitzending, toen heeft hij opgebeld. 2 keer is later gebleken, met een valse naam. En heeft hij eigenlijk gezegd, je moet eens met die Martin Hunnik praten. En dat was hij zelf dus. Dus hij heeft onder een valse naam 2 keer gezegd, praat eens met en dat was hij zelf. En toen is hij dus aangehouden.
24: Maar waarom heeft hij dat gedaan? Wilde hij die beloningen opstrijken?
23: Nou, dat is het bijzondere dat dat wat onbeantwoorde vraag is gebleven. En dat was ook een aanleiding om dat psychologische onderzoek te laten doen. Dus op het moment dat die zaak bij ons voorlag, toen is hij tegen het licht gehouden. En toen hebben psychologen gezegd dat dit een man was die op een bepaalde manier in elkaar zat. Waardoor hij zichzelf graag in het middelpunt plaatste.
25: Hij zocht
23: waardoor
25: hij
23: aandacht vroeg. Daar zijn ook redenen voor uit zijn verleden op te sporen waarom hij zo'n behoefte had aan aandacht. En die ook confabuleerde, zei de psycholoog. Die dingen verzon.
24: Heel even, want we springen nu de hele tijd heen en weer. Ja. Nu zitten we weer in 2015.
25: Laat het even chronologisch aanpakken.
24: Even in de teletijdmachine weer terug naar de jaren 80. Hij heeft zichzelf dus aangemeld. Hij wordt verhoord. En dan bekent hij. Wat is daar toen gebeurd? Had je daar enig zicht op?
23: Nee. Op zich in het dossier. Later heeft hij ook verklaringen afgelegd waarin gezegd is dat hij daar zwaar onder druk gezet is.
24: Ja.
23: Daar is ook onderzoek naar gedaan. Dat komt niet terug in de vordering van de advocaat-generaal.
24: Ja. Nee. Maar hij is wel veroordeeld?
23: Maar hij is wel veroordeeld op basis van bekentenissen die hij zelf heeft afgelegd. En op een zeker moment is hij nog tijdens die procedure gaan zeggen: nee, ik heb het toch niet gedaan.
24: Maar jij hebt die bekentenissen natuurlijk ook gelezen.
23: Ja.
24: En heel even met de blik, en dan springen we weer naar 2015. Dan kijk jij daar met de Vincent van der Brink blik naar. Waren dat consistente verklaringen? Waren dat verklaringen waarvan je zegt: ja, nou, daar kun je wat bij als rechter?
23: Hij is erop veroordeeld. En een van de redenen daarvoor was dat er ook, dat heeft de rechter destijds ook gezegd, dat er daderwetenschap in zit. En het onderzoek wat toen. En nu spring ik
24: Ik ga daderwetenschap even bellen.
23: Dat is een mooi woord, ja. Dat is wetenschap die niet door de politie is prijsgegeven, die niet in de krant heeft gestaan. Als iemand dat wel weet te vertellen, dat kan haast niet anders dan dat hij er dan bij geweest moest. En als er niemand anders bij geweest is, dan moet hij wel daarom de dader zijn. Dus dat hij dat weet. En een daderwetenschap is altijd een van de controlemiddelen of iemand het verzint of niet. En de verklaringen die hij heeft afgelegd, daar zaten wel details in over bijvoorbeeld hoe het huis eruit zag en over de omstandigheden. Dus als je dat leest, dan kan ik me voorstellen dat de collega's destijds zeiden: ja, dat is toch wel bijzonder dat hij dat weet, dan moet hij daar toch geweest zijn. Het onderzoek wat later gedaan is, en dan spring ik weer voor onze arme luisteraars weer naar voren, naar 2015, dat onderzoek wat toen heeft plaatsgevonden. Daaruit bleek dat al die wetenschap eigenlijk gewoon uit de media te vinden was. Na dat onderzoek wat zo lang geduurd heeft en de grote hoeveelheid publicaties daarover.
24: Deze Martien Hunnik, die heeft zo'n 8 jaar vastgezeten. Die is veroordeeld tot 2 jaar in TBS. Dus die heeft eerst gedetineerd gezeten. Daarna is hij een tijd lang behandeld voor zijn stoornissen. Is dat de bedoeling dat je als iemand van de Hoge Raad dan ook nog even met de verdachte praat? Zou ik namelijk wel willen. Dat zou ik wel zeggen. Van jongens, is het een afgedane zaak? Het maakt in principe in die zin toch ook allemaal niet zo heel veel meer uit. Want hij heeft zijn straf er al en zijn behandeling er al op zitten. We zijn verder. Ik snap dat het belangrijk is dat er recht gedaan moet worden. Hoe moet ik dat zien?
23: Nou, er zijn heel veel vragen tegelijk. Ja. Ik heb hem nooit gezien.
24: Nee.
23: De rol die wij hebben is ook niet dat wij zelf dan gaan vaststellen of die het nou wel of niet gedaan heeft. De herziening die leidt ertoe dat wij, als de herziening wordt toegewezen, zeggen: er gaat nu een andere rechter gaat opnieuw naar die zaak kijken. Ja. En in die zaak is dat gebeurd. En tevoren is hij natuurlijk ook tegen het licht gehouden door de psychologen en ook gehoord. Ja. Dus hij is wel gehoord. En ik heb eraan moeten wennen dat als je in de Hoge Raad zit, dat je eigenlijk de dingen van wat meer afstand tot je neemt. En de behoefte om dingen van dichtbij te zien, ja, die herken ik goed, ook in mezelf. Ik wil weten hoe het zit.
24: Ja.
23: Maar het hoort erbij dat als je in de Hoge Raad zit, dat je alleen maar uitgaat van wat ons aangeleverd wordt.
24: Straks in Napleiten hoor je meer over de Hilversumse showbizmoord. Meer dan 30 jaar na de moord op platenbaas Bart van der Laar besluit de Hoge Raad dat de zaak moet worden herzien. De verdachte is op basis van een valse bekentenis onterecht veroordeeld.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. zometeen gaan we verder met Napleiten.
2: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
3: Want die maakte ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
4: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
3: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
2: In Napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven.
4: En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
2: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
4: Luister in de BNR-app of je podcast-app.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf. In onzekere tijden zoek jij als belegger rust. Vastgoed kan een mooi rendement opleveren, maar een pand aanhouden is veel werk. Wil jij geen gedoe, maar wel beleggen in vastgoed? Stap dan in een fonds van Annexum. Al 25 jaar de beheerder van vastgoedfondsen in Nederland. Voor beleggen in steen, met rust. Bekijk je kansen op annexum.nl. Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
6: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
26: Thomas van Zijl.
27: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het bedrijvenpanel over de datalekken bij Odido en onderwijsplatform Canvas en een gesprek met Jeroen Piet. Morgen in BNR Zaken doen onder andere het bedrijvenpanel over de datalekken bij

0: voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
2: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
3: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
4: Onlineveilingmeester.nl.
5: Of je nu je dag begint of eindigt, wij brengen je verder dan je bestemming. Bekijk nu ons exclusieve aanbod op mak-auto.nl. Mak Auto. We go the extra mile.
6: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
7: Wow!
6: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
9: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Het OM onderzoekt een ernstige mishandeling in Groningen. Twee moeders zouden jarenlang hun eigen kinderen hebben mishandeld. Het zijn een meisje van 6 en een jongen van 7. Vooral het meisje werd hard aangepakt. Zij zou zelfs een tijdje in coma zijn gehouden. De moeders zouden de mishandelingen ook gefilmd hebben. In Breda is een drugslab gevonden. Hij stond in een loods van een bedrijf. Er zijn 3 verdachten opgepakt en die mogen voorlopig alleen met hun advocaten praten. De spullen die binnen stonden zijn allemaal meegenomen en de grondstoffen waarmee de drugs werden gemaakt zijn ook in beslag genomen. 7 jaar na een dodelijk vliegtuigongeluk in Ethiopië wordt een enorm schadebedrag uitgekeerd aan de Amerikaanse familie van een van de slachtoffers. 42 miljoen euro. De familie nam geen genoegen met een schikking en stapte naar de rechter. De Boeing 737 MAX stortte neer door nieuwe software dat een eigen wil had. Ook vandaag weer is er een hoop gebeurd in de Britse politiek. De minister van Volksgezondheid is opgestapt, Wes Streeting. Hij wordt gezien als een uitdager van premier Starmer, die onder vuur ligt na het enorme verlies van Labour bij lokale verkiezingen. Het is niet duidelijk of Streeting genoeg steun heeft. En een broedende uil heeft ervoor gezorgd dat een truckersfestival bij Alkmaar volgende week niet doorgaat, meldt de regionale omroep. Omdat het nu broedseizoen is, moest een expert eerst kijken of er broedende vogels zaten en die vond de beschermde uil. Bij het festival balen ze enorm, maar ze kunnen er weinig aan doen. Het weer van Weer Online? Vanuit het noorden wordt het op steeds meer plaatsen droog. Het is met 12 graden nog wel fris. Vanavond schijnt overal nog even de zon. En dat was het ANP Nieuws.
8: BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
10: Je bent weer terug bij Napleiten met raadsheer Vincent van der Brink.
11: Maar even recapitulerend, Vincent, ook voor onze luisteraar. Dus deze man, die heeft bekentenissen afgelegd, heeft hij later ingetrokken, is veroordeeld, uiteindelijk definitief veroordeeld, 2 jaar. En TBS is niet in de cassatie gegaan, toentertijd, begreep ik.
12: Ingetrokken.
11: En op enig moment, die advocaat van hem,
13: Corvinus
11: toentertijd, die heeft een herzieningsverzoek ingediend bij de AG van de Hoge Raad, toch?
12: Nee, het is anders gegaan. Vanuit het OM kwam een rafelend dossier met onderzoeksresultaten die daar een tijd gelegen hadden en die op een gegeven moment vanuit dat Openbaar Ministerie zowel naar de advocaat als naar de advocaat-generaal of de procureur-generaal gestuurd is.
11: Oh, jaren na dato. Basis,
12: ja. Dat was in de aanleiding naar dat nadere onderzoek in 2015. Er was een dossier wat tevoorschijn kwam bij het OM in Amsterdam.
11: Ja.
12: Ik ken dat dossier niet.
11: Nee.
12: Maar daar zaten leads in dat er iets mis was met deze veroordeling.
11: Dus binnen het OM Amsterdam wordt er opeens in een kast wordt er een dossier aangetroffen.
12: Er werd informatie aangetroffen waarvan men dacht, hey, dat moet naar buiten, want dat werpt toch wel een raar licht op deze veroordeling. En toen is de advocaat en ook de procureur-generaal en daarna die advocaat-generaal bij ons in kennis gesteld.
11: Oh, zo boeiend. Kijk, je moet het zo zien. Die zaak is eigenlijk gewoon klaar. En deze Martien Hunnik, die heeft gewoon 2 jaar gekregen. Heeft TBS gekregen. Die gaat eigenlijk gewoon verder met zijn leven. Dan krijg je op een gegeven moment dus een medewerker van het Openbaar Ministerie.

0: artiest hier in Amsterdam. Die vindt ergens, hè, eventjes gewoon simpel gezegd, ergens een dossier met aantekeningen of met stukken waaruit blijkt dat er twijfels zijn, hè, bij deze veroordeling, of althans dat er mogelijk andere daders in beeld zijn. En het Openbaar Ministerie besluit dan zelfstandig, begrijp ik, om dat te sturen naar de advocaat van deze Martien Hunnik en naar de procureur-generaal van de Hoge Raad. Misschien moet u hier eens naar kijken, ja, toch?
1: En toen is het balletje gaan rollen.
0: En dan gaat het balletje rollen. En dan gaan dan de advocaat en die PG, de procureur-generaal...
1: Ja, dat weet ik ook niet hoe dat gegaan is. Dat heeft zich ook buiten onze waarneming afgespeeld. De advocaat-generaal is toen dat onderzoek gaan doen. En heeft politie ingeschakeld.
0: En wat is dat specifieke onderzoek?
1: Ja. Dat heeft gericht op, met name op de vraag... kan het inderdaad kloppen dat iemand anders dat gedaan heeft?
0: Een alternatief scenario.
1: Ja. En er kwam een door de advocaat-generaal als plausibel aangeduid alternatief scenario naar voren.
0: En wie zouden die anderen dan zijn geweest?
1: Dat wijst richting een zakenpartner die twee anderen met de opdracht dit te doen zou hebben belast.
2: Dus een zakelijk conflict.
1: Een zakelijk conflict. En in de tijd dat het onderzoek gedaan was, toen leefde die zakelijke partner niet meer. En de personen die daarbij betrokken zouden kunnen zijn, en daar weet ik ook verder niets over. Maar die zijn daar ook niet voor vervolgd, omdat het inmiddels was verjaard.
0: Ja. Wat dan boeiend is, vind ik, kijk, er is in de loop der jaren, dat kun jij veel beter vertellen dan ik, Vincent, best wel veel discussie geweest. Kijk, voor een herziening heb je nodig een novum, zoals ze dat noemen. Een nieuw feit. Hij werd het heel simpel gezegd.
1: Heel goed.
0: Alleen, dat weet ik van mijn eigen studie, veel discussie geweest, hè, over wanneer is er nou sprake van een nieuw feit. Kun jij in heldere Jip en Janneke hoograadtaal uitleggen, wanneer is er sprake van een nieuw feit? In de zin van herziening.
1: Nou, het belangrijke van het nieuwe feit is dat het ten eerste echt iets nieuws is. Dus niet een discussie die toen gevoerd is en waarover je nog steeds kunt twijfelen en waarover je de discussie nog wel eens opnieuw zou willen voeren. Maar echt een nieuw gegeven in termen van een verklaring of inderdaad alsnog DNA-bewijs, omdat er nog bewijsstukken ergens onderzocht konden worden met nieuwe technieken. En wat ook mogelijk is, een deskundige die naar bewijs heeft gekeken wat er was en daarover rapporteert. Het zit heel anders dan naar de huidige wetenschap. Kunnen we hier veel meer over zeggen. En het zit anders.
0: Ja.
1: En de nieuwheid, het is niet alleen dat het echt nieuw moet zijn, maar het moet ook zodanig bijzonder zijn, iets zodanigs toevoegen aan wat we al weten over die zaak, dat je de gedachteoefening moet doen: als de rechter dit toen geweten had, dan zou die echt tot een ander oordeel gekomen zijn.
0: En Vincent, kun jij uitleggen waarom die lat voor herziening, hè, voor een novum, zo hoog wordt gelegd in de wetgeving en in de jurisprudentie van de Hoge Raad?
1: Ja, ik denk dat het belangrijk is om te bedenken dat er een rechter is die ernaar kijkt, dat er een hoger beroep mogelijk is om nog eens te kijken of het misschien anders zit, nieuwe informatie erin te brengen. Dat er daarna gewoonlijk ook nog een cassatie mogelijk is. Dat wij dus toetsen bij de Hoge Raad of het juridisch allemaal goed gegaan is. Maar dat dan ook een einde aan een zaak moet komen. Dat je niet altijd discussies weer kunt heropenen daarover. En de onherroepelijkheid die brengt ook mee dat dan een straf ten uitvoer kan worden gelegd. Als je dat systeem gaat doorkruisen met, blijft toch een beetje een ongemakkelijk gevoel. Ja. En we hebben destijds gediscussieerd hierover en is dat wel helemaal uitgediscussieerd. Ja, dan blijven alle zaken kunnen open eindes blijven hebben. Dus de wetgever heeft echt bedoeld, na drie keer is het echt afgelopen met een zaak. En daarom kun je alleen als er echt iets nieuws is, en dat nieuwe moet niet zijn een discussie die gevoerd is en daar heb ik weer een nieuw argumentje voor bedacht, maar echt een nieuwe omstandigheid, een nieuw gegeven, een nieuw feit, een nieuw onderzoeksresultaat, wat zo nieuw is en ook niet raakt aan iets wat die rechter allang in beeld had, maar echt nieuw is, zodat die rechter, als die dat geweten had, echt tot iets anders zou zijn gekomen. Dat is de toets. En die lat die ligt heel hoog. En dat vinden mensen soms ook teleurstellend. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is. Want anders dan krijgen we nooit een eind aan een zaak. En dat is ook belangrijk.
2: En wat was dan precies het novum in deze zaak?
1: Volgens de advocaat-generaal was dat met name ook het alternatieve scenario wat we net eventjes kort hebben aangeduid. Het tweede wat er nog duidelijker bij kwam toen de Hoge Raad het onderzoek heeft laten doen, dat psychologisch onderzoek, dat de verdachte een confabulerende persoonlijkheid heeft. Als je dat in aanmerking neemt, dan kun je ook opeens denken, ja, de wonderlijkheid van die bekentenissen die daar opeens opduiken. Dat is iets, als de rechter dat geweten had, dan had hij daar anders naar gekeken.
0: Maar dat is wel boeiend wat je zegt. Dus die advocaat-generaal die doet een vordering bij jullie, hè, bij de Hoge Raad, ja, hè, tot herziening. Mm-hmm. Omdat de advocaat-generaal meent dat het alternatief scenario, wat hij heeft laten onderzoeken door de politie,
1: ja,
0: met mogelijke andere daders een nieuw feit oplevert, een dovum oplevert. Dan komt die zaak op jullie bord als Hoge Raad. En zeg je, ja, dat is interessant, advocaat-generaal, dat je deze vordering doet op deze grond. Maar wij zien zelf mogelijk nog een andere grond. Ja. Namelijk in die bekentenissen zelf.
1: Ja.
0: En dan kunnen jullie dus als Hoge Raad ook zelf nog namelijk onderzoek laten doen.
1: Ja.
0: Ja. En jullie hebben gedragskundig onderzoek laten doen naar deze Martien Hunnik.
1: Ja.
0: Maar dan moet hij daar ook maar aan meewerken.
1: Ja.
0: Maar dat wilde hij graag.
1: Ja.
0: Ja. Boeiend.
1: Ja. Ja. En daarmee kwam dus ook die tweede grond. Dus de nieuwe gegeven was aan de ene kant de plausibele andere, een alternatief scenario. Andere verdachte die het gedaan heeft, weten we niet.
0: Of gedaan zou kunnen hebben.
1: Maar dat zeer aannemelijk is, dat kon je op basis daarvan wel vaststellen. En het andere nieuwe was dus een nieuw deskundige inzicht wat over deze verdachte ging. Ja.
2: Vincent, jij akkert dan dat hele dossier door. Is jou nou duidelijk geworden waarom deze man destijds die moord heeft bekend?
1: Nou, wat gebleken is uit het onderzoek wat wij hebben laten doen als Hoge Raad, de opdracht die wij gegeven hebben, is dat dit een persoon is die een behoefte heeft aan aandacht. En dat vanuit die behoefte aan aandacht opvallende dingen doet en zegt. En de deskundigen die daarover gerapporteerd hebben, die noemen daarbij ook confabuleren.
2: Namelijk, bellen.
1: Ja, dat lijkt me goed om even daar te bellen en te zeggen, dat is dingen verzinnen, niet de waarheid vertellen. En in zodanige mate dat je ook kunt zeggen, de vraag of die bekentenissen destijds niet eerder een schreeuw om aandacht waren, dat die vraag heel, heel prominent in beeld kwam.
2: En dat is niet uit het psychologische onderzoek gekomen wat destijds al in de jaren 80 is gedaan.
1: Nee, dat is het opvallende, dat destijds die vraag niet zo duidelijk op tafel is geweest en niet vanuit die manier benaderd is.
2: Vincent, ik heb een gewetensvraag voor je.
0: Dan gaat hij al zuchten. Nee. Juristen en gewetensvragen. Nee.
2: Als je nou met zo'n zaak bezig bent, hè, ga jij dan 's avonds, als het allemaal klaar is en iedereen heeft gegeten en je bent thuis, kruip jij dan in je werkkamer achter je computer en ga je dan alles googlen over die showbizmoord? Gewoon uit pure nieuwsgierigheid?
1: Nee.
2: Dat doe je niet?
1: Nee.
2: En waarom niet?
1: Nee, dat om dezelfde reden waarom ik zojuist ook zei dat ik deze gewaardeerde podcast heel zelden luister.
0: Ja, dat vinden we teleurstellend.
1: Daar heb ik me niet populair mee gemaakt.
2: Jawel, zeker wel.
1: Maar ik kan het nu uitleggen.
2: Een van de weinigen.
1: Ja, precies. En ik raad het ook iedereen aan om het wel te doen.
0: Heel goed.
1: Maar als je ook cassaties moet beoordelen, dan is het ook heel goed om dat te doen met wat ons dossier is. En daar zitten beperkingen in. En dat is namelijk dat wij gaan kijken, wat heeft de rechter destijds gedaan op basis van wat? En als je je hoofd helemaal vol hebt met andere verhalen waarvan je ook later afvraagt, hoe kwam ik er eigenlijk bij? Dan weet ik niet of je die zuiverheid van denken nog steeds hebt. Dus dat klinkt heel
2: juridisch ascetisch.
1: Juridisch ascetisch, dat is mooi gezegd.
0: Ja, lekker, Wouter.
1: Ja, ik zou bijna het belletje moeten indrukken. Ja. Ik vind het heel mooi gezegd. En dat is het ook wel voor een deel. Dat hoort bij ons werk. Als ik als zittingsrechter zit, dan kan ik in elk geval op de zitting kan ik zeggen, ik wil het nu precies weten, vertel het me.
2: Ja.
1: En bij de Hoge Raad is het meer dat je het echt moet doen met wat de rechter destijds had. En dat je daar ook een zekere afstand dus moet houden. Ja, en het is natuurlijk niet zo dat je wereldvreemd moet zijn. Maar om nou heel diep te duiken, googelend en spittend in alles wat je nog ergens over kunt weten. Ja, dat ik denk dat het dan voor je zuiverheid van oordeelsvorming misschien wat moeilijker wordt.
2: Dat zou jij niet kunnen, hè, Chris?
0: Ik zou gelijk
2: naar het Nationaal Archief in Den Haag gaan. Al die oude krantenartikelen en dat Delver en weet ik veel. Ja. Alles erover willen lezen om te kijken van... God, wat is hier nou gebeurd?
1: Nou ja, wij kunnen dus wel iemand vragen om onderzoek te doen, te rapporteren. En dan is duidelijk op basis van wat wij die beslissing gaan nemen. En dan kunnen we het allemaal weten.
0: Op het moment dat zo'n vordering wordt gedaan door de AG op de grond, een alternatief scenario. Wat maakt dan bij jullie dat jullie dan als Hoge Raad zeggen, nee, wij willen ook nog een mogelijke andere grond die eigenlijk niet eens is aangevoerd?
1: Nou, het is goed om,
0: namelijk het is goed om, bekentenis.
1: Het is goed om dat een beetje te nuanceren. Want dat tweede verhaal zat er ook in.
0: Zat er wel in.
1: Ja.
2: En hij is natuurlijk onderzocht toen destijds.
1: Hij is destijds onderzocht en het spat er ook een beetje misschien zelfs af van de wonderlijkheid van hoe die bekentenissen tot stand kwamen. Ja. En ook dat element dat werd wel degelijk in de vordering aangeroerd. En op dat punt was het alleen dat er misschien nog meer mogelijk was. En daarom is dat onderzoek nog door ons gelast.
0: Mag ik daarbij vragen? Op het moment dat jullie hebben uiteindelijk het herzieningsverzoek op die beide gronden gegrond verklaard. Daarmee zeg je als Hoge Raad eigenlijk ook, wij vinden dat alternatief scenario aannemelijk. Waar zeg maar andere personen de dader zijn. In hoeverre speelt dat nog een rol? Want kijk, dat is wel wat als de Hoge Raad zegt, hey, wij vinden aanneming een alternatief scenario, vinden wij een herzieningsgrond, dan vinden wij eigenlijk een nieuw feit waarin andere personen als mogelijke dader worden aangewezen. Ja, hoe ga je daarmee om als Hoge Raad?
1: Nou, dat is iets om denk ik heel behoedzaam mee te zijn. En daarom is het denk ik ook vanuit dat oogpunt is ook wel te begrijpen dat zelfs als je plausibel kunt zeggen, misschien was die of die het.
0: Ja, misschien was het
1: dat dan nog steeds die. Dat zou ook kunnen.
2: Zeven.
1: Nou,
0: ja, dat weet je precies.
1: Zelfs als je best aanwijzing hebt dat het iemand anders geweest zou kunnen zijn, dan nog steeds doet dat niet af aan de bewijsvoering die er ligt tegen de oorspronkelijk veroordeelde.
0: Nee.
1: En daarom was dat tweede element, voor ons ook belangrijk om dat in beeld te brengen.
2: Als jullie zo'n verzoek gegrond verklaren, wat gebeurt er vervolgens? Is dat dan gelijk, kijk eens, de Hoge Raad heeft het gegrond verklaard. Halleluja, het is allemaal een gerechtelijke dwaling. Wat gebeurt er dan?
1: Dan gaat de zaak terug naar een andere rechter en die gaat erover oordelen. En in deze zaak heeft dat geleid tot een vrijspraak. En dan kun je inderdaad zeggen dat het de eerste keer dus niet goed gegaan is. Een herziening betekent niet altijd dat sprake is van een gerechtelijke dwaling. Er zijn ook voorbeelden waarin na een herziening, een toegewezen herzieningsverzoek, toch weer voor een veroordeling gevolgd is.
0: Ja.
1: Ook dan kun je zeggen dat het misschien de eerste keer toch niet voldoende onderzocht was. Je kunt ook zeggen, want nieuwheid kan ook betekenen, wat we net al even aanroerden, gewoon dat de wetenschap is voortgeschreden en dat we op basis van meer kunnen beslissen en dat je dan ook de opening maakt om op basis daarvan te kijken, was het nou goed? En dat kan dan ook goed zijn.
0: Een prachtig voorbeeld is natuurlijk de Dave de Moordzaak.
2: Ja.
0: Kijk, de
2: dwaling.
0: Ernst Lauwers die werd veroordeeld bij het Hof. Uiteindelijk werd de zaak herzien bij de Hoge Raad. En toen kwam die zaak weer terug bij het Hof. En toen werd die werd herzien op een ander punt. Namelijk dat het bewijs wat er gebruikt werd, namelijk het mes wat hij gebruikt zou hebben, dat was geen moordwapen. Dat was niet het wapen wat gebruikt kon zijn. Daar is het op herzien. En toen gingen ze een nieuw DNA-onderzoek doen.
2: Dat werd eerst nog.
0: Op het shirt van de weduwe Witteberg. De slachtoffer in die zaak. Toen zat er opeens zijn DNA. Door middel van de nieuwe technieken bleek dat zijn DNA al over zat. En toen werd hij alsnog, maar wel op grond van andere bewijsmiddelen, werd hij bij het Hof veroordeeld.
2: Vincent, even terug naar de showbizmoord. Als zo'n zaak dan teruggaat naar het Hof, volg jij dat dan met buitengewone instelling? Of heb je dan nog steeds die juridisch-ascetische houding?
0: Ja, wij hebben onze taak verbracht.
2: Ja, en nu
0: wij gaan weer verder naar de volgende
2: aan
0: zaak.
2: De anderen
1: Nee, in zo'n geval ben ik natuurlijk ook heel benieuwd hoe het afloopt.
2: Ga je naar die zitting?
1: Nee. Alleen al om de collega's niet van de wijs te brengen. Het is natuurlijk, als je zo'n zaak op de manier beoordeeld en gezien hebt zoals wij die bekeken hebben. En dan zegt, nou, er moet nog een keer naar gekeken worden. Dan is het wel interessant wat er uitkomt. En of daar nog nieuwe dingen uitgekomen zijn. En dat is in dit geval, geloof ik, niet heel heel. Eigenlijk op wat er toen was, is eigenlijk toen die vrijspraak ook gevolgd.
2: Ben jij dan tevreden? Of heb je daar enig gevoel bij? Heb je zoiets van, nou, hij is vrijgesproken. Ik heb het goed gezien, ik heb mijn werk goed gedaan.
1: Nou, daar kun je op heel verschillende manieren naar kijken. In de eerste plaats is natuurlijk wel dat er een veroordeling geweest is. Dat er zelfs een straf en een maatregel TBS uitgezeten is. En dat je achteraf tot de vrijspraak komt. Dan kun je zeggen, dat heeft niet gedeugd. Ik ben er heel laat ingestapt. En dan kun je zeggen, ja, we kunnen ons troosten wel met de gedachte dat het systeem uiteindelijk gewerkt heeft. En dat we nu die veroordeling niet meer hebben. Dus in zoverre kan ik er met, ja, ook genoegen naar kijken van het recht heeft zijn beloop gekregen. Maar dat was hier wel een hele lange omweg. Die in andere situaties misschien al veel eerder tot iets geleid had.
2: Als ik hier dan zo naar kijk, dan denk ik, mijn god, er heeft dus iemand een tijd vastgezeten, 2 jaar. Dat is en ook een hele TBS-behandeling ondergaan. Als je aan de persoonlijke drama's van zoiets denkt, dan die zijn, dat is heel ingrijpend natuurlijk in de mensenleven.
1: Dat is zo. Dat is,
0: maar speelt het ook echt een rol? Hè? Want kijk, we hebben het over juridisch ascetisch gehad. Hè? Maar kijk, ik kan me voorkijken, want je bent ook feitenrechter geweest, toch?
1: Ja.
0: Als feitenrechter heb je die verdachte voor je zitten. Hè? En op het moment dat jij je vonnis of je arrest uitspreekt, jij zit niet altijd voor je, maar
1: vaak wel.
0: Hè? Maar je weet, het heeft impact. En dat voel je, denk volgens mij als rechter ook wel. Wat ik hier doe, heeft impact op die meneer of die mevrouw. Absoluut. Die hier voor me zit. En dat lijkt me ook zo bijzonder van het werk als je in de Hoge Raad zit, omdat je zo ver eigenlijk van mensen afstaat. Het is allemaal papier in feite. In hoeverre speelt dat toch nog ergens binnen bij jou? Ja, misschien dat ik een vraag stel van je denkt, Chris, hou op. Hè, maar,
1: nee, ik vind het is een relevant punt.
0: Ja.
1: Denk ik voor iedereen die in de Hoge Raad werkt. Bijna iedereen heeft daar ook wel echt de praktijkervaring. En iedereen die krijgt dus ook een gevoel bij een zaak. Alleen, wij zeggen ook wel eens tegen elkaar, ja, wij zijn niet de feitenrechter. Dus ook als je een veroordeling voor je ziet waarbij je denkt, nou ja, ik vind die straf wel pittig die nu is opgelegd. Ja, ik zou dat zelf misschien wat meer gedimd hebben. Ja, dan zeggen wij wel tegen elkaar, ja, wij zijn niet de feitenrechter. Ja. Wij hebben de verdachte niet in de ogen gekeken. Ja,
0: maar bij een herziening ben je bijna wel, ja, een soort van feitenrechter.
1: Dus dan zit je dichter op die feiten.
0: Ja.
1: En dan zit je ook een beetje in de modus van, wat is er nou echt gebeurd? En de onderzoeken.
0: Gaat dan het feitenrechters harder kloppen, laat ik het zo zeggen.
1: Nou ja, dat hart dat is sowieso, klopt dat.
2: De waarheidsvinding.
1: Nee, maar. Ja. Dus in zaken als dit, dan zit je inderdaad wat dichter op de stoel van ook de feitenrechter. Zit je op die manier mee te denken. En ja, ik denk dat elke rechter wil weten hoe het zit.
0: Ja.
1: Alleen heb ik gewoonlijk de cassatiepet op.
2: Ja, maar we kunnen dus vaststellen dat in deze zaak van de showbizmoord is eigenlijk de waarheidsvinding is totaal mislukt. Want er is een verkeerd iemand is veroordeeld.
0: Ja.
2: En
0: bijna bij toeval eigenlijk. Want kijk, wat bij mij een beetje blijft hangen. Als die medewerker van het Openbaar Ministerie Amsterdam die stukken niet had gevonden.
2: Ja.
0: Of die had gelezen en nou kan er een schredder, want die zaak is toch klaar.
2: Oude prak.
0: Dan wordt zo'n zaak nooit herzien. Hè. Dat is eigenlijk ook wel, als je dan zegt,
2: stom toeval.
0: Nou ja, als je dan zegt dat het systeem heeft gewerkt, denk je, ja, het systeem heeft uiteindelijk wel gewerkt. Maar het is wel aan toevalligheden aan elkaar geknoopt ergens.
1: Ja. Nee, maar het is,
0: dat is
1: denk ik ook niet, ja, per se een zaak om nou heel trots op te zijn van zo moet het gaan. Het is wel een zaak waarbij we kunnen zeggen, uiteindelijk is het toch op een manier afgelopen die beter is dan het er eerst voor stond. Ja.
2: Vincent van der Brink, bedankt voor je mooie verhaal en voor je komst naar onze studio. Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Lamers. Naast mij zit co-host, advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren op bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts. Dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. En we zijn te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Nationale Autoshow.

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
1: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
0: Ai, de man met de hamer.
1: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
2: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
3: Klaar voor de toekomst? De studenten van Recruit a Student staan in de startblokken om voor u aan de slag te gaan. Flexibel inzetbaar, digitaal bedreven en snel ingewerkt. Recruitastudent.nl. Het talent van morgen, vandaag nog in huis.
4: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. Watts Hybrid menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com.
3: Recruit a Student. Het talent van morgen, vandaag in huis.
5: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
6: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
7: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
9: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
10: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
9: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
10: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
12: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
13: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
14: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
12: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
15: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
13: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
12: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
16: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
17: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Het OM is bezig met een onderzoek naar twee vrouwen uit Groningen die hun eigen kinderen zouden hebben mishandeld. Eén ding staat al vast, ze zijn het ouderlijk gezag over de kinderen voorlopig kwijt. Jeugdbescherming neemt het over. De kinderen van 6 en 7 zouden onder meer geschopt en geslagen zijn. Ook vandaag is er weer een hoop gebeurd in de Britse politiek. De minister van Volksgezondheid is opgestapt, Wes Streeting. Hij wordt gezien als een uitdager van premier Starmer, die onder vuur ligt na het enorme verlies van Labour bij lokale verkiezingen. Het is niet duidelijk of Streeting genoeg steun heeft. De paus maakt zich op Hemelvaartsdag zorgen over Europese landen die investeren in wapens. Dat doen ze onder het mom van defensie, maar in werkelijkheid zijn ze aan het herbewapenen, zei hij. De paus vindt het verschrikkelijk dat de wereld steeds gevaarlijker wordt en verminkt wordt door oorlogen en oorlogstaal. In Turkije zijn tientallen schepen begonnen aan hun tocht naar Gaza. Aan boord zijn hulpgoederen voor de Palestijnen die om allerlei spullen zitten te springen, waaronder voedsel en medicijnen. Eind vorige maand was er ook al een hulpconvooi op weg. 175 activisten werden toen opgepakt door Israël. En in een sluis bij Den Bosch liggen tientallen dode vogels. Het is volgens regionale media een raadsel waardoor dat komt. De lokale politiek vraagt zich af of werkzaamheden bij de sluis ermee te maken hebben. Het weghalen van de dode vogels is lastig en daarom blijven ze voorlopig liggen. Maar dat kan wel ziektes verspreiden. Het weer van Weer Online? Vanuit het noorden wordt het op steeds meer plaatsen droog. Het is met 12 graden nog wel fris. Vanavond schijnt overal nog even de zon. En dat was het ANP-nieuws.
19: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
17: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Noud Broekhoff en Wouter Carson.
20: De wegenwacht van de ANWB bestaat 80 jaar. Dat weten we inmiddels wel, hè, dat hebben we overal gehoord. Maar hoe is het nou om dag in dag uit te werken als wegenwachter? Nou, daar gaan we straks over hebben.
21: Ja, we spreken straks één van die 1000 wegenwachten die er actief zijn op de Nederlandse wegen. Ze handelen samen jaarlijks meer dan 1 miljoen. Pechgeval af.
20: Echt veel.
21: Ja. Wat slopen we veel auto's, denk ik dan.
20: Dat is zeker, ja. Verder praat Meijnert ons zo bij over de 6-uursrace op circuit Spa-Francorchamps. De directeur van Volkswagen Nederland is hier. Maar eerst even dit.
17: Het autonieuws.
20: Ja, Wouter, Opel meldt trots de samenwerking met het Chinese Leapmotor. Er komt een Opel C-segment SUV op basis van Leapmotor technology. Ja, zijn ze hier terecht trots op?
21: Nou ja, ze hebben de primeur binnen Stellantis. Maar voelt natuurlijk ook wel een beetje als het binnenhalen van het paard van Troje. Stellantis, ja, Leapmotor heeft wel hele sterke aanbiedingen. En dan zetten ze gewoon naast de Peugeots, de Opels en de Citroëns en die 100 andere merken die ze nog in leven proberen te houden. Maar het is een interessante ontwikkeling. Hè? We zien natuurlijk ook we gaan straks ook over Volkswagen hebben. Maar ook Volkswagen in China natuurlijk allerlei samenwerkingsverbanden. Ja. Daarmee gaan ze in principe nog niet naar Europa. Maar je zegt nooit nooit. Interessante ontwikkeling. Maar weet je, ze moeten wel heel goed nadenken over wat blijft er nog over van Stellantis/Opel? Hoeveel geef je weg en hoeveel pak je over?
20: Ja, zeker. Nou ja, het gaat om ontwikkelingstijd. Hè? Ze zeggen zelf, we kunnen nu binnen 2 jaar gaan ontwikkelen.
21: Ja,
20: China speed.
21: Ja, ik kan het woord niet meer horen.
20: Nee.
21: Alleen ik heb ook altijd wel met de China speed ontwikkelde auto's dat ik denk, nou, had alsjeblieft nog een jaartje extra gepakt om wat dingen te testen. Ja. En om de vertalingen goed te krijgen. Want ik heb nog geen Chinese auto gereden waarin niet hele gekke vertalingen in het infotainment systeem stonden. Nee. En als een auto net op de Europese markt is, denk ik ook altijd wel van, nou, we hadden qua rij-eigenschappen en ADAS systemen ook nog wel een paar slagen mogen doen. Dus daar zit ook wel een kanttekening aan. En aan de andere kant, kijk, als je een bestaand model pakt en je zegt van ja, we doen een Opel-schilletje eroverheen, even heel simpel gezegd. Mm-hmm. Hè? Ja, natuurlijk kan je dan in 2 jaar een auto ontwikkelen. Ik weet ook niet precies wat ze gaan doen, maar ze pakken natuurlijk bestaande technologie van Leapmotor. Er wordt een hele geile Opel van gemaakt.
20: Misschien moeten we dus dit meer als Opel is het proefkonijn binnen de Stellantis, binnen het concern. Denk ik dan.
21: Ja, nou ja, kijk bij Stellantis is niemand daar in de directie die zal janken als Opel helemaal kapot gaat. Want ja, er zijn geen Duitse aandeelhouders meer. Wel Franse, Italiaanse, Amerikaanse. Ja. Nee, ja, weet je, dat is het stiefkindje wat ze ook goed konden overnemen.
20: Dat lijkt
21: echt lullig dat ik dat zeg, hè? Nee. Zowel die Opel-dealers zitten ook helemaal jankert achter de radio. Sorry, jongens. Ja, ik bedoel het goed.
20: Vrees dat er wel een kern van waarheid in zit. Autoscout24 ziet de gemiddelde vraagprijzen van elektrische occasions flink stijgen.
21: Ja.
20: Jij hebt de cijfers.
21: Ja. En als je de voordeur openzet, dan lopen mensen zo naar binnen. Dat is niet helemaal uitgezegd.
20: Jij gaat hem intro.
21: Nou ja, weet je, kijk, tuurlijk. Sterk gestegen brandstofprijzen, dus natuurlijk meer vraag elektrisch.
20: Ja.
21: 7,55% gestegen de prijzen. Ik dacht even, het lijkt me weinig. Of ik wil het weer even koersje goed bekijken. Mm-hmm. Naar gemiddeld €34.514 in april. Wat altijd een beetje lastig is, kijk, het aanbod verandert ook. Dus wat ik nu heb gedaan, is even gekeken naar wat auto's waarvan ik soort van uit mijn hoofd wist wat de prijspeil ongeveer was.
20: Ja.
21: Dat is bijvoorbeeld Tesla Model 3. Ja, die zijn inderdaad ongeveer 7-8% gestegen. Als je zo'n beetje, het zijn natuurlijk niet exact dezelfde auto's, maar weet je, een auto met een niet werkend systeem of met schade of zo. Dat waren de goedkoopste Model 3's. Hè, die dan niet als schadeauto's onder had geadverteerd, maar als met een beetje werk. Mm-hmm. Ja, die zijn inderdaad gewoon dat soort bedragen wel ongeveer gestegen.
20: En dit komt dus, het aanbod elektrische occasions is nog steeds beperkt. Vraag vraag neemt wel toe vanwege die gestegen brandstofprijs. Ja, dus de prijs gaat omhoog. Dat is zo makkelijk werkt.
21: Nee, maar het
20: dan?
21: Aanbod is helemaal niet beperkt. Want het wordt ook nog volop geëxporteerd. Ja. Dus er zijn echt zat elektrische auto's. Laat je niet gek maken, zou ik daar. Nee, dat ben ik serieus. Weet je, als jij een Tesla Model 3 of een Volkswagen ID3 wil. Nou ja, weet je, los van als er een heel bijzondere kleur is. Nou, die had je al op allebei de auto's niet. Ja, je kunt gewoon bel gewoon 10 handelaren af wie een goede prijs geeft, zou ik zeggen.
20: Ja, de interesse in brandstofauto's neemt licht af, zegt Autoscout24. De prijzen dalen licht ook. Wat zien we daar gebeuren?
21: Ja, benzine is slechts 0,37% gedaald. €18.710. Dus zijn auto's allemaal wat ouder natuurlijk. Diesels?
20: Ja, wel een groot verschil nog altijd met die elektrische. Dat is nog 16.000 euro verschil in de vraagprijs.
21: Ja. Ja, dit is natuurlijk, er is veel nieuwere elektrische auto's nog die als tweedehand worden aangeboden. En zeg maar de oudste elektrische auto's, Tesla Model S en Tesla Roadster, die is hartstikke duur trouwens, Roadster, de S niet. Die hebben nu, volgens mij, bijna youngtimer Tesla Model S, dus bijna 15 jaar. Maar weet je, en verder was er toen niet zoveel. Ja, Mitsubishi i-MiEV en zo, zeg maar dingen die je meteen zeg maar de plomp in kan rijden, omdat het echt helemaal niks is.
20: Je zit er lekker in vandaag.
21: Ja, goed hè. Ik heb weinig geslapen. Dan wordt het altijd beter van de radio-uitzending.
20: Ja, dat blijkt, ja.
21: Die vraagprijs benzineauto's, ik denk dat daar nog wel een tikje naar beneden gaat. En diesels ook. Want diesels is natuurlijk nu helemaal een drama. Want ja, hoge MRB, nog sterker gestegen dieselprijzen. Ja, en de ene helft van de buren vind je een held dat je nog een diesel rijdt. En de andere, dan mag je nooit meer binnenkomen omdat je diesel rijdt. Dus ja, lastig. Ja,
20: dieselauto's 1,1% gedaald naar 22.853 euro. Nou, toch interessante cijfers. Voor meer autonieuws verwijzen we je graag naar onze midweekse Breek de Week podcast.
21: Ja, Europese autofabrikanten komen in nog grotere problemen.
20: Zo, dat zijn de koppen.
21: Ja, precies. Ja. Ja, ik weet niet meer waar ik het precies over heb gehad, maar dat kan je dan terugluisteren. Dat ga ik zelf ook doen.
20: Uiterlijk woensdagochtend online in onze podcastfeed. Abonneer je, dan krijg je hem altijd als eerste.
0: De Nationale Autoshow.
20: Ja, na de onthulling vorige week maakte Volkswagen Nederland deze week alle prijzen van de ID. Polo bekend. Tijd om in gesprek te gaan met Rinke van Kijmpema. Hij is directeur Volkswagen Nederland. Welkom. Leuk dat je er bent. Ja, dan wordt gezegd de belangrijkste Volkswagen in jaren.
1: Ja.
20: Ja, maar is dat overdreven gesteld? Of?
1: Nee, ik denk het niet. Ik denk als je kijkt waar we vandaan komen. En we zijn natuurlijk al een jaar of 5, 6 op de markt. Hè, met de eerste ID3 die we in 2020 hebben gebracht.
20: Ja, dat was ook de belangrijkste Volkswagen.
1: Dat was toen ook de belangrijkste Volkswagen.
21: Is nog Kever Golf ID3. Dat was zeg maar.
1: En nu komt de ID Polo.
21: Ja.
1: Dus ik denk dit is het begin van een nieuw tijdperk. En ik denk als je de auto ziet en wat we nu terug horen. Hebben we echt weer een Volkswagen kunnen we op de weg neerzetten.
21: Ja.
1: Dus,
21: De workshop in Hamburg, ik heb natuurlijk ook gezien de ID Polo en nog een paar andere modellen waar ik nog niks over mag vertellen. Eentje wel, ID3 Neo, we gaan misschien straks ook nog even. Maar True Volkswagen was wel echt zo van, ik zou bijna zeggen, we know we fucked up. Maar dat zeiden ze natuurlijk niet letterlijk zo. De boodschap was ook wel, wil het beter doen dan we voorheen deden.
1: Ik denk dat Volkswagen daar heel eerlijk in is geweest. En hebben ook echt toegegeven, we hadden misschien een paar dingen anders kunnen doen toen we met de ID-family op de weg kwamen, op de markt kwamen. En als je nu kijkt naar de ID-Polo, dan kan ik alleen maar tot de conclusie komen dat je ook echt kunt zeggen, ze hebben geluisterd. Als je nu kijkt naar het interieur, als je weer kijkt naar de echte knoppen, dan denk je, hier staat weer een echte Volkswagen. Dus daar ben software, ik bijzonder blij mee.
20: De software was natuurlijk een groot probleem bij de ID3.
1: Dat klopt, in het begin, maar dat ging ook al gelukkig snel weer beter. Dus als je nu kijkt hoe de softwaregeneraties ervoor staan, ben ik echt heel tevreden. En ik ga ervan uit dat bij de ID Polo ook helemaal goed gaat komen.
21: Waarom wordt dit voor jullie een gamechanger, de ID Polo?
1: Nou, omdat ik denk dat dit voor Nederland is dit een heel belangrijk segment. We hebben natuurlijk ook heel veel polo's verkocht. En in dit elektrisch segment is nog niet heel veel aanbod. We zitten nu meer boven die 30.000 euro. Tussen de 30.000 en de 40.000 euro. Als je kijkt, dat de ID Polo is vanaf 24.900. Nou, de meeste auto's in dit segment worden nu op dit moment tussen de 30.000 en de 35.000 euro verkocht. Dus ik denk dat wij met een hele scherpe prijs, met een hele goede auto op de markt komen.
21: Ja.
1: Wat ik al zei, wat ik echt weer een Volkswagen is. Dus ik ben bijzonder blij en ook bijzonder trots op dat.
21: Dat hij niet de ID2 of weet ik wat is. Nee, maar
1: ik ben heel blij dat we weer teruggaan naar de benamingen die we kennen. En dat het gewoon een ID Polo is. Want daar heeft iedereen toch herkenning bij. En ik vind ook deze auto mag ook oprecht een Polo heten.
20: Polo. Nee, absoluut.
1: Dus ik denk dat ook veel duidelijk maakt.
20: Ja, je had het al even over die prijs. Hè? Rond de 25.000 euro. Dat was ook de belofte. Ja. En dat gaan jullie ook doen.
1: Zeker.
20: Maar het is natuurlijk wel de instapper.
1: Het is de instapper. Maar ik moet zeggen, het is een instapper die je ook prima kunt bestellen. bestellen. Die kun je ook prima rijden.
21: Ja, je kan hem zeker prima bestellen. Maar...
1: Nee, en ook prima rijden. Wou even luisteren. Hè. Nee, en kun je ook prima rijden. Dus het is niet, een, zoals heel veel zeggen, een kaal hok. Dat is het zeker niet. Het is een goed uitgeruste auto. En, ik, en van rond de 27.000 euro heb je ook al echt een hele complete auto. En ga je voor de grote accu met alles erop en eraan, dan zit je net boven. Dan zit je tussen de 30 en de 35, wat ik zei, waar de hele markt ongeveer zit. Dus ik denk dat wij zeer concurrerende pricing hebben.
21: Ja, ik het eens, maar ik vind het ook nog steeds lastig. Hè, als je zeg maar de basispolo uit zelfs uit de jaren 90, hè, als we daar nu instappen en we rijden naar Zuid-Frankrijk, dan gaat dat eigenlijk probleemloos. Hè,
1: zeker.
21: Het is super betrouwbaar, zo noem maar op. En die kleine accu's bij die kleine elektrische auto's. Ja,
1: ja, maar is, weet je, de 300 plus range, snel laden met 90 kilowattuur. Ik denk binnen 24 minuten ben je weer van 10 tot 80% vol. Ik denk dat dat heel erg bijdraagt om deze auto ook weer mee naar Zuid-Frankrijk te kunnen rijden.
21: Ja?
1: Ja, en vergis je niet als je het over de prijs hebt, jongens. Maar dat weten jullie ook. Als je ziet wat voor veiligheidssystemen er tegenwoordig in die auto's zitten. Hoe veilig zo'n auto is. En dat heeft deze Polo ook allemaal. Ja, dan denk ik dat je voor dat geld echt een hele complete auto krijgt met een hele acceptabele range. En als je wat meer range wilt hebben, ja, dat kan dat ook. Maar ik denk met dat snel laden, en ik denk ook dat het sentiment van de mensen ook echt aan het veranderen is. Dus als een auto kan snel laden, dat mensen ook minder die, hè, wat we een paar jaar geleden de range anxiety noemen, daar hoor je toch minder mensen over.
21: Ja, omdat we lekkere dikke accu's hebben in grotere auto's. Hè. Dus ja, maar, 700, 800 kilometer range, die zijn er ook.
1: Dat klopt, maar hoeveel mensen gebruiken het dan echt? Hè, is dan de vraag.
21: En een Polo is toch
1: een ander segment met een andere doelgroep.
21: Ja.
1: Wat voor ons super belangrijk is.
21: Ja, maar daarmee natuurlijk ook die eerste leaseauto natuurlijk vaak voor mensen. Ja. En ik weet wat ik deed in mijn eerste leaseauto. Dat was geen Volkswagen overigens. Maar ik ben één winter, ging ik 7 keer op wintersport. Zeg maar weekendjes.
20: 7 keer?
21: Ja, 7 keer. Dat ging helemaal nergens over. Ik snap nu ook nog steeds, daar ben ik nog steeds aan het afvertalen allemaal. misschien verandert dat ook. Hè?
1: Maar dat kan nu ook. Hè? Hoeveel mensen heb je nu nog gehoord die met een elektrische auto op wintersport zijn geweest en hebben gezegd, dat was één groot drama. Ik heb niemand meer gehoord. Volgens mij, Wouter, is dat prima te doen.
20: Mijn beste vriend levert zijn elektrische auto in voor 2 weken. Om op vakantie te kunnen.
1: Ja, dat kan.
21: Kijk, de wereld verandert. Dat is natuurlijk waar. Ja. En we moeten deze discussie denk ik ook niet helemaal weer helemaal opnieuw voeren. Even naar de duik naar de prijslijst.
1: Ja.
21: Veel uitvoeringen. Ik vond nu al verwarrend.
1: Dat valt best mee. 8
20: inclusief 2 first editions.
1: Ja. Dat is de openingsaanbieding. Overigens een hele mooie aanbieding. En ik denk, logisch opgebouwd.
21: Al zeg ik het zelf.
1: Zijn jullie toch met me eens?
20: Maar van welke uitvoering verwacht jij nou het meeste? Toch die van rond de 27?
1: Nou, ik denk dat we rond die 728 zal het zwaartepunt liggen. En ik denk rond de 334.000 euro met de grote accu's. En dat zal, ongeveer worden.
21: De ordeboeken staan al open, toch?
1: Ordeboeken staan open. Zijn sinds woensdag officieel open.
21: Wat zien jullie nu? Is een grote of kleine accu? Of nog steeds een mix?
1: Best wel veel grote accu's.
21: Yeah.
1: En als je de analyse erop loslaat.
21: Rest my case.
1: En als je de analyse erop loslaat van het hele segment. Zul je ook zien dat het de grote accu's zijn. En de gemiddelde prijzen in dit segment, jongens, die ligt niet voor niks tussen de 30 en de 35.000 euro. Daar wordt gewoon in gekocht.
21: Yeah.
1: Dus dat laat wel zien.
20: Ook. Dit is ook echt particulier.
1: Deels ik denk wat we nu ongeveer doen is de helft particulier en de helft is fleet. Want je ziet, wat jij al zei, dit is natuurlijk ook de ideale auto voor de account, voor de startende accountants. Yeah. De eerste leaseauto.
20: Ja. Met de pseudo-eindheffing die daar.
1: Nou, jongens, ja. We hebben te veel over gehad, Wouter, die pseudo-eindheffing. Denk ik dat we met deze auto ook echt het optimale aanbod hebben als vanaf 1 januari dat hele zakelijke volume toch wel elektrisch gaat worden.
20: Ja, want die brandstof, de brandstofvariant, die blijft ook?
1: Die blijft ook.
20: Die is voor zakelijk gebruik natuurlijk.
1: Voor zakelijk gebruik. Ik denk dat in het hele zakelijke segment zal vanaf volgend jaar geen benzine meer verkocht worden. Dat zal voor het grootste deel elektrisch worden.
21: Ja.
1: En dan,
21: behalve de overheid zelf. En die koopt nog lekker diesels. Maar dat geheel te zijn.
1: Dat is een ander onderwerp.
21: Nou, ik ben benieuwd of Jet hem zelf voor zichzelf heeft doorgerekend. Dat zeg maar zijn benzineauto, die is toch al ingezet. Maar stel dat ze moeten wisselen. Hoeveel zij extra kosten zijn per pseudo eindheffing hebben.
1: Dus ik denk ook even los van de ID Polo, daarom ook dit jaar, hè, ook de plug-ins hebben we nog. Dit jaar is echt de laatste kans om als zakelijk rijder nog een keer in een plug-in hybride te stappen. Hè.
20: Ja, want de rijvereniging zei vorige week, we verwachten een piek van de plug-ins. Dit jaar, verwacht jij dat ook?
1: Nou ja, ik denk, ik ben benieuwd. Kijk, of het nou plug-in wordt of elektrisch, wij kunnen alles bieden. Dus dat is prima. Maar ik denk, als ik nu zie wat er om ons heen gebeurt, dat er eigenlijk heel weinig over gesproken wordt over die eindheffing. En ik denk,
20: bij ons best
1: veel. Ja, bij jullie best veel. Maar ik denk vooral de grote bedrijven die zijn sowieso al over op elektrisch. Maar ik denk vooral het MKB, het MKB Plus. Ik vraag me af hoe ver zij al beseffen, of zij beseffen wat die eindheffing betekent.
21: Nee, maar misschien nog even een keer zeggen. Eigenlijk is het gewoon extra bijtelling die je als werkgever betaalt. 12% is volgens mij.
20: 12% over de nieuwwaarde.
21: 12% over de nieuwwaarde. Dus
1: voor de werkgever. Dus dan gaat er geen benzineauto meer ingezet worden. Het over dit soort bedragen.
21: Dus een auto van 50.000 euro. Wat niet heel wild is, zeg maar. Als zakelijke auto's gewoon 6.000 euro extra kosten. Voor de werkgever.
1: Dus
21: ze mogen het niet doorbreken aan de werknemer. Maar indirect ga je natuurlijk gewoon erbij genaaid worden door je werkgever. Als je wel benzine rijdt.
1: Dus mij gaat erom. Wees je van bewust dat dit aan de hand is. We hebben een oplossing voor alles, maar dit gaat er wel gebeuren.
21: Ja.
1: Maar en dan hebben we natuurlijk een hele mooie ID Polo klaarstaan om, het eindheffingstijdperk in te gaan.
20: In dat rijtje van 8 zie ik nog niet die GTI staan.
1: Nee, die komt volgend jaar.
20: Oh, oké.
1: Dan krijgen we ook weer een echte GTI.
20: Een echte.
1: In een elektrische auto.
21: Ja.
1: Dus
21: de
1: ik ben
21: is een GTI
1: daarom.
21: Van
1: we gaan weg van GTX
21: van Volkswagen.
1: Echt een GTI. Dus ik ben
21: GTX was zeg maar half zwanger. Hè?
1: Dat je moet ergens beginnen. Maar gaan we naar de GTI. En ik denk dat we met de GTI ook weer echt een GTI gaan krijgen. Net zoals we nu weer een echte Polo hebben, maar dan elektrisch.
20: Ja.
1: Maar
20: moet jij ook zeggen. Want,
1: nee, ik moet het niet zeggen.
21: Nee. Ik ben net ziek inmiddels.
20: Ja, sorry.
1: Heb je ook te weinig slapen?
20: Ja, dat met zo'n kleine thuis.
1: Dat snap ik. Nee, maar ik denk echt dat ze. Ik heb het eerste filmpje nou gezien. En volgens mij, Wouter, heb jij hem ook al gezien, die GTI-versie?
21: Ja, ik heb er al in gezitten.
1: Ik verwacht daar wel wat van.
20: Ja,
1: ik hoop het ook oprecht. Want ik hoop wel dat die beleving een beetje weer terugkomt. Als we straks veel elektrisch moeten doen. Hè?
21: Dat deel weet ik natuurlijk nog niet. Maar ik heb hem gezien. Mag natuurlijk nog niet alles vertellen. Maar ik dacht wel van, ja, dit is leuk.
1: Ja, toch?
21: Enige wat ik dacht was, maar het is ook maar 15 pk extra ten opzichte van.
1: Ja, maar jongens, een elektrische auto is sowieso al snel. Dus ik denk dat extra stukje toch wat extra beleving gaat zorgen. Maar laten we het ervaren zodra we er een hebben.
20: Zit dat dan in het onderstel ook? Is die anders afgesteld?
1: Ja, die is zeker anders afgesteld. Okay. Ja, dus dat is een combinatie van alles en nog wat. Ja. Maar ik hoop oprecht dat die beleving ook is. Want dan was het ook binnen het elektrische heb je toch nog iets speciaals.
20: Ja.
1: Dus dat is wel mooi.
20: Geruchten dat er ook een clubsporteditie komt. Mag jij dat al bevestigen hier vandaag?
1: Nee, bevestigen nog ontkennen.
21: Dat is dan de beste antwoord. Hè. Nu gaan wij allemaal. Oh, die krijgt dan ongeveer 280 pk. Nee, we snappen het helemaal.
1: Maar dan kom ik graag nog een keer terug om daarover te vertellen, jongens. Ja. Dus,
20: het welkom.
1: Helemaal prima.
21: We hadden het net al even natuurlijk over orders. Hè. Ja. Met bekendmaat van de prijzen is natuurlijk ook het moment dat je zegt, nou, nu kan je die orders ook inschieten in de boeken. Hoe gaat het met de order intake?
1: Ja, goed, heeft echt de verwachtingen overtroffen. Ja. We hadden natuurlijk de reserveringssysteem al eerder openstaan. Dus was ik zeer tevreden. En nu de eerste paar dagen is het weer een genot om te kijken naar de teller. Want die loopt lekker op.
21: Met dank aan Trump, denk ik ook, door gestegen brandstofprijzen.
1: Ik denk wel dat dat helpt. Maar ik ken de Nederlander ook zodra de brandstofprijzen weer normaal zijn, dan denken we weer anders.
21: Yeah.
1: Maar op dit moment.
21: Kunnen mensen nog annuleren?
1: Op dit moment. Nee, maar dat gaan ze niet doen als ze één keer. Nee, maar ik denk. Dus wij zijn zeer tevreden met wat wij zien.
20: Ja, maar ondertussen heeft Skoda is bezig met de Epiq. Raval is natuurlijk eigenlijk al vorige maand aangekondigd. Dus dat zit allemaal wel in hetzelfde vaarwater, of maakt dat verder niet uit?
1: Nee, dat segment in Nederland is zo groot. Ik denk dat er genoeg ruimte is. Hè. Dat hebben we natuurlijk in het verleden ook gezien met de Up en de Mi en de Citigo. Dat het prima samengaat. En het is toch prachtig als mensen keuze hebben. En dat je die verschillende segmenten en wensen af kan dekken met modellen uit het Volkswagen-concern.
21: En eigenlijk de Up, de Mi en de Citigo was ander grilletje. En dat was het dan.
1: Ik vind ook echt, en dat vind ik ook knap, als je nu ziet, als je een ID Polo ziet en je ziet een Raval, dan zie je toch wel twee verschillende auto's. Het is hetzelfde platform. Dus die positionering is natuurlijk wel.
20: Toen werd wel gezegd van de Volkswagen heeft een hogere restwaarde als je hem weer verkoopt. Omdat het een betrouwbaarder uitstraling qua merk is. Maar ik weet niet. Ja,
1: ja zullen we zien.
21: Ja.
1: Hoe zich dat ontwikkelt. Maar restwaardes van Volkswagen zijn goed. En die zullen ook voor die ID Polo goed zijn.
21: Ja, en dat is natuurlijk weer belangrijk voor de leaseprijs.
1: Voor de leaseprijs.
21: En voor zakelijke inzet. Is dat ook een van de USP's die jullie hebben ten opzichte van Chinese merken? Die ze natuurlijk meer moeten invechten. Waarbij je moet denken, heeft iemand over 4 jaar interesse in dit nieuwe Chinese merk?
1: Ik denk voor nu wel. Kijk, op de lange termijn kun je dat nooit helemaal zeggen. Want er zullen ook die Chinese auto's zijn natuurlijk ook prima auto's. Maar ik denk, wij als Volkswagen brengen natuurlijk wel een stukje verleden mee. Iedereen weet wat hij eraan heeft. En dat het voor de komende jaren ook nog zal zijn. Dus... ik denk dat dat zeker helpt.
20: Ja, want jullie kwamen elkaar tegen in China?
21: Ja. Zeker. We hebben nog samen geluncht en diner. We hebben heel veel gedaan. Was heel gezellig.
20: Maar was jij ook onder de indruk? Want Wouter, hebben we vaak gehoord over Chinese merken, is heel kritisch. Maar zie jij het?
1: Ik kom nu een aantal jaren in China. En ik moet zeggen, dit keer, en daar hebben we het ook veel over gehad. Dit keer zag ik ook wel echt het verschil dat je echt ziet in China voor China. Dat zie je wel heel erg terug. We hebben daar heel veel nieuwe modellen gezien. Veel met een cijfer 9. Dat betekent heel groot.
20: Ja.
1: Heel veel schermen. Ja. Heel erg luxe. Echt de tweede huiskamer voor de Chinese consument.
20: Maar niks voor
1: ons. Zijn geen auto's voor Europa. Nee. Kijk, als je naar die ID Polo kijkt. Die auto is ontwikkeld in Europa. Wordt gebouwd in Europa. Is gemaakt voor de Europese consument. En ik geloof, en dat inzicht heb ik wel echt gekregen. Dat is denk ik wel wat er aan de hand is, Wouter. Ik weet niet hoe jij het ziet. Dat is toch wel wat anders, hoor.
21: Ja. Nou, het grappige is, je zegt kritisch op Chinese merken, maar mijn kritiek is ook wel een beetje onderbouwd. Ze gebruiken die auto's anders en dat betekent dat ze ook op andere dingen focussen. Ik was gisteren, heb ik een deel van de route Napoleon gereden. Ik kwam twee 73 911 RS'en tegen, zeg maar, die gewoon aan de trappen waren daar. Maar ook iemand op een gegeven moment, een dame in, en het was dan een BMW 1-serie, maar die ook goed de sokken erin had over bochtige weg, met allemaal mensen inhalen en zo. Ik denk, dit zou een Chinees nooit doen. Die dame die moest, weet ik van waar ze heen moest, dat weet ik niet. Maar ik dacht, maar dat is wel ook hoe wij auto's gebruiken in Europa. En in Nederland is natuurlijk, in Nederland lijkt in zekere zin meer op het Chinese verkeer. Druk. En je kan ergens hard. Maar toch waarderen wij ook wel een auto met een beetje onderstel en zo. Maar het is gewoon zo'n verschillend gebruik van auto's.
1: En dat zie je ook aan de auto's die Volkswagen nu voor China ontwikkeld heeft. In China, voor China. Ja, er staan echt auto's waar je denkt van, ik denk, was onder de indruk van de snelheid dat die auto's nu stonden. En de eerste auto is ook al de weg op. Maar dat zijn echt ander soort auto's dan dat wij hier in Europa zouden zien.
20: Ja, toch zijn er berichten dat ze misschien ook naar Europa komen.
1: Maar als je dan goed kijkt, dan denk ik vooral dat ze het over een stukje techniek hebben. Of over een stukje software hebben. Of een stukje batterijtechnologie. Ja. Maar de auto aan zich, vraag ik me af of dat het grote succes gaat worden.
21: We stonden bij iets wat best een toerreg zou kunnen zijn. Hè? Daar hadden we het over. Maar goed, wat in ieder geval zeker komt, ID Cross.
1: Zeker.
21: Zelfde platform.
1: Zelfde platform, iets hoger. SUV. En de elektrische T-Cross. Ja. Denk ik ook een belangrijke auto voor Nederland. En Nederlanders willen toch wat hoger zitten. Of een groot gedeelte. Dus daar hebben we met de ID Cross eigenlijk een heel mooi antwoord
21: wanneer
1: op.
21: Wanneer trekken jullie daar doek vanaf?
1: Ja, dat zal rond mei, juni zijn.
21: Ik zou het in mijn eigen planning ook kunnen terugzien. Want ik heb de dingen al gefilmd.
1: Je hebt hem gefilmd.
20: Is dat niet te dicht op elkaar? Allemaal?
1: Nee.
20: Want ook nog de Epiek en de Raval.
1: Iedereen heeft zijn eigen klant. Iedereen heeft zijn eigen doelgroep. En ik vind het alleen maar goed.
20: Wordt die duurder?
1: Dat we dat laten zien. Die zal iets duurder worden. Daarvoor komt nog de ID.3 Neo. Die heb je ook kunnen zien. Ik denk ook bijzonder goed gelukt. Ook qua interieur. Echt knoppen weer terug. Het grootste goede commentaar was.
20: Goede feest.
1: Dus ik denk als je dan de ID Polo, de ID Cross, dan de ID 3 Neo pakt. Dat afrondt met de ID 7. We hebben denk ik een hele mooie line-up staan voor het elektrische tijdperk.
21: Ja.
1: Allemaal vernieuwd.
21: Aan de onderkant nog een ID-up. ID 1, hoe gaan we hem noemen?
1: Zeker, staat ook nog in de planning. Dus ik hoop dat we daar vanaf eind volgend jaar dat we die kunnen laten zien. Okay. En dat is voor Nederland nog steeds een heel belangrijk segment. Hè? De merken die nog steeds een auto in dat A-segment aanbieden, zie je nog steeds heel veel volume doen. Hè? Die hebben wij al een tijdje niet meer.
21: Ja. Anders waren jullie nummer 1 en niet Kia.
1: Dat zijn ook mijn statistieken. Maar ik bedoel...
21: tot die nummer 1 is volgend jaar.
1: Maar ik denk dat een hele mooie aanvulling is op het hele gamma, als die ID1 als officieel ID Everyone heet. Mm-hmm. En om niet te vergeten, de nieuwe ID4, die misschien wel de ID Tiguan gaat worden.
20: Misschien wel.
1: Jij hebt hem ook kunnen zien, Wouter.
21: Ik heb er foto's van en volgens mij mag ik niet zeggen dat die IDT gewoon geneest, maar ik ben blij dat jullie dat dan doen.
1: Ja. Maar ik denk, bijzonder goed gelukt ook.
21: Ja. ja. Ja. Nee, eens. Eens, nee, maar echt absoluut, zeg maar, een goede stap dat je denkt, hey, weet je, laat al het ID weg en maak gewoon een Tiguan die toevallig elektrisch is.
1: Ik denk dat dat...
20: maar het echte wachten is natuurlijk op de ID Golf.
1: Zeker. Gaat ongetwijfeld komen.
20: Oké. Okay. Maar de ID3 Neo is eigenlijk de tussenstap.
1: Is een hele goede tussenstap.
20: Ja, de concurrentie is ook hevig. Wouter had het al over Kia. Komt die nummer 1 positie wel weer in zicht met het hele offensief dat dit jaar gaat plaatsvinden?
1: Ik ben blij dat we weer in die top 3 staan. En als we die ID1 krijgen, ja, wie weet wat mogelijk is. Maar we zullen het zien.
21: En we zullen het wel zien. Daar hebben we het net ook over. Ja. Een quote van mijn moeder.
1: We zullen het zien. En dat is ook maar een getal.
20: Ja. Super bedankt voor je komst. Rinke van Kuijpema is directeur van Volkswagen Nederland. En zo meteen.
21: Ja, Meinert vanaf circuit Spa-Francorchamps.
20: Ja, en we spreken een van de 1000 wegenwachten in Nederland. Dus blijf luisteren. Tot zo.
2: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Nationale Autoshow.
4: Is AI een tool of uw nieuwe collega? Ontdek het tijdens OutSystems One op 2 en 3 juni in de RAI Amsterdam. Leer van topbedrijven als Normal en DHL hoe u bedrijfskritische AI-systemen bouwt en schaalt. Claim nu gratis toegang op outsystems.com/BNR. OutSystems One. De toekomst is agentic.
22: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
23: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
22: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
24: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
25: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je ineens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien?

0: hun pensioen halen. Lees er alles over op partner.fd.nl/AZR.
1: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
2: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese bank van formaat met een breed palet aan oplossingen. Zo combineer je Nederlandse expertise met wereldwijde slagkracht. BNP Paribas. Juist nu.
3: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax Renewables helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax Renewables. Energie die vooruitkijkt.
4: Thomas van Zijl.
5: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het bedrijvenpanel over de datalekken bij Odido en onderwijsplatform Canvas. En een gesprek met Jeroen Piet Giga, topman van acculeverancier Intercel. Ik vraag hem of de batterijen van zijn bedrijf een tijdelijke of permanente oplossing zijn voor netcongestie. Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
8: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Het OM is bezig met een onderzoek naar twee vrouwen uit Groningen die hun eigen kinderen zouden hebben mishandeld. Eén ding staat al vast, ze zijn het ouderlijk gezag over de kinderen voorlopig kwijt. Jeugdbescherming neemt het over. De kinderen van 6 en 7 zouden onder meer geschopt en geslagen zijn. Ook vandaag is er weer een hoop gebeurd in de Britse politiek. De minister van Volksgezondheid is opgestapt, Wes Streeting. Hij wordt gezien als een uitdager van premier Starmer, die onder vuur ligt na het enorme verlies van Labour bij lokale verkiezingen. Het is niet duidelijk of Streeting genoeg steun heeft. De paus maakt zich op Hemelvaartsdag zorgen over Europese landen die investeren in wapens. Dat doen ze onder het mom van defensie, maar in werkelijkheid zijn ze aan het herbewapenen, zei hij. De paus vindt het verschrikkelijk dat de wereld steeds gevaarlijker wordt en verminkt wordt door oorlogen en oorlogstaal. In Turkije zijn tientallen schepen begonnen aan hun tocht naar Gaza. Aan boord zijn hulpgoederen voor de Palestijnen die om allerlei spullen zitten te springen, waaronder voedsel en medicijnen. Eind vorige maand was er ook al een hulpconvooi op weg. 175 activisten werden toen opgepakt door Israël. En in een sluis bij Den Bosch liggen tientallen dode vogels. Het is volgens regionale media een raadsel waardoor dat komt. De lokale politiek vraagt zich af of werkzaamheden bij de sluis ermee te maken hebben. Het weghalen van de dode vogels is lastig en daarom blijven ze voorlopig liggen. Maar dat kan wel ziektes verspreiden. Het weer van Weer Online? Vanuit het noorden wordt het op steeds meer plaatsen droog. Het is met 12 graden nog wel fris. Vanavond schijnt overal nog even de zon. En dat was het ANP-nieuws.
9: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Nout Broekhoff en Wouter Carson.
10: Ze zijn met 1000 de mannen en vrouwen van de ANWB Wegenwacht. De pechhulpdienst bestaat 80 jaar, dat is je vast niet ontgaan. Straks hoor je hoe het is om daar te werken. Maar eerst.
11: Ja, onze eigen Meinert Schut. Hij is namens quote op het circuit van Spa-Francorchamps, waar zaterdag de 6-uursrace plaatsvindt met de Nederlander Nick de Vries in een Toyota Hypercar.
10: Ja, Meinert. Hoe is het daar?
12: Ja, nou, eigenlijk is het misschien wel een beetje matig. Want als je aan Spa-Francorchamps denkt, dan denk je toch eigenlijk ook een beetje aan regen. Het is de tweede keer dat ik hier ben en het is vandaag bewolkt. En morgen gaat gewoon de zon schijnen, dus dat is heel prettig voor de toeschouwers. Maar ja, je hoopt toch een beetje op een deel in ieder geval regenrace. Dat zou wel prettig zijn, maar verder is het goed vertoeven hier hoor. Ja. Dus gaan we zo beginnen met de kwalificatie.
11: Oh ja, ja, maar dat heb je natuurlijk ook met zo'n 6-uurs race. En is dat nog een beetje spannend, die kwalificatie?
12: Ja, nou dat is zeker wel spannend. Hè, want zeker, je hebt twee klasses die hier meedoen. De LMP TG3 en dan heb je de Hypercar. Nou, Hypercar, daar had je het al over. Daar rijdt Nick de Vries onder andere in. En het is wel heel belangrijk voor hem dat hij goed kwalificeert hier. Want het is wel een moeilijk circuit voor Toyota. De vorige race, Imola, dat was de eerste race van het seizoen. Vanwege de onrust.

0: In het Midden-Oosten, daar is Qatar is uitgevallen. Ja. Dus is Imola de eerste race geweest. Nou, daar stond Toyota op plaats 1 en 3. Met de auto van Nyck de Vries op 3. Maar hier hebben ze toch wat moeite met de performance op dit circuit. Het is gewoon weer een ander circuit.
1: Ja.
0: En het is ja, de race voor de grote race. De 24 uur van Le Mans.
1: Ja, precies. Zoals wij altijd grappen op de redactie. De 23 uur van Le Mans. Daar was Toyota ooit de winnaar. Dan vielen ze zeg maar in het laatste uur uit.
2: Oh, ja. Vlak ja, voor de finish, ja. Ja.
1: Sindsdien heb ik een moeilijke relatie met Laumans. Heel gek.
2: Maar, heel pijnlijk.
1: Wel een circuit wat historie uitademt. Ja. De Spa-Francorchamps. Ja. Als het tenminste niet regent. Want anders dan zit je binnen. Ja, misschien ademt het dan ook historie. Precies.
2: Aan een curryworst.
0: Ja, ja nee, het is natuurlijk een lang circuit. Hè. 7 kilometer. Net iets meer. Dan dat. En ja, de mooie, de Eau Rouge, vernoemd naar het rode water wat hier in de grond zit, hè, door het grote ijzergehalte en omdat het natuurlijk hier altijd regent, behalve dit weekend. Maar daarna Radillon, die snelle bochtenreeks, ja, dat maakt het voor de coureurs ook nog de hoogteverschillen die ze hebben, maakt het tot een heel mooi uitdagend en ook wel favoriet circuit voor veel van die rijders.
1: Ja.
0: En weet je, met Formule 1 heb je dan een paar rondjes dat je dat moet doen. Ja. Hier moet je dit 6 uur lang volhouden.
1: Ja,
2: ja, dit is eigenlijk de pure vorm van autosport dan.
0: Nou ja, inderdaad. Het heeft allebei zijn charme natuurlijk. Formule 1 ook. Maar dit is wel gewoon hoe hou je die auto 6 uur lang heel. Hè? Want je vraagt wel het uiterste van zo'n auto. 6 uur lang. Ja, en dat is toch wel een. Dit is echt puur autorijden. Het is wel echt heel gaaf.
1: Ja, en je hebt even tijd om tussendoor wat andere dingen te doen. Want ik ben inderdaad ook wel eens bij de 24 uur van Le Mans geweest. En op een gegeven moment denk ik, ja, weet je, ik heb er dorst of honger. En
2: tijdens de
1: Formule. Nee, ja.
2: Het reuzenrad in?
1: Ja, reuzenrad. Nee, heb ik toen niet geweest. Maar Formule 1, denk ik, ja, ik blijf zitten. Want ja, die crash kan ieder moment komen. Ja, bij die 24 uur races en 6 uur races, ja, die crash die komt ook. En die mis je dan misschien ook wel. Maar er komt ook alweer nog een nieuwe crash. Want ja, de wedstrijd is gewoon langer. Maar waarom ben je daar, Meijnert? Met wie of wat?
0: Oh ja, nou, ik ben uitgenodigd door de timekeeper van de WEC-races. Dat is Rolex.
1: Oh.
0: Die doen dat nu 10 jaar op rij. Dus die vieren ook een jubileum. Die dachten, nou, dan is het wel mooi om even wat mensen mee te nemen naar dat circuit.
1: Ja,
0: en te kijken naar deze race. En dan is ook Nyck de Vries is ook nog eens ambassadeur van dat merk. En overigens die...
1: Ook nog. Maar moeten wij onze maat al doorgeven? Even qua horlogebandje, of hoe werkt
0: tuurlijk,
1: dat? Hoe gaat het?
0: Altijd proberen.
2: Ja. Ja, ik ben ook wel nu toe aan een nieuw klokje.
1: Ja.
2: Ja, ja.
1: Ja. We zijn ook influencers. Ja. We hebben ook beeld tegenwoordig op BNR. Dus ja. Je kunt gewoon ons live meekijken. En dan laten we nu over. Ja, we hebben duidelijk geen Rolex.
2: Nee.
1: Hey, ja, we blijft al bijzonder dat al die horlogemerken natuurlijk ook wel zeg maar, zich met de autosport willen verbinden. Want nou, dat is hartstikke digitaal tegenwoordig, de timekeeping.
0: Ja, ja,
1: en Rolex is niet zo digitaal.
0: Dat klopt wel, maar je weet ook, Wouter, dat mensen met veel geld houden van mooie dingen. En die houden van auto's en horloges. Dat zijn meestal wel de mannen die dat hebben, vooral.
1: Ja.
0: Dat ze en van de auto's en de horloges houden. Er zijn ook echt zeker wel vrouwen die dat hebben. Maar ja, het past gewoon natuurlijk wel heel erg goed. Hè?
1: Ja.
0: En net zoals natuurlijk ook wel zeilen, tennis, golf. Weet je, een beetje de high-end sporten van deze wereld.
1: En tennis en golf is niet meer zo high-end. Dan denk meer aan polo. Hè? Met een paar paarden in...
0: Toptennis, ja.
1: Oh, toptennis, oké. Okay. Ja, niet wat ik straks nog ga doen. Dat is inderdaad verre van toptennis.
0: Nee, dat wil niemand zien.
1: Nee. Maar goed, autosport is een goede manier om je geld op te maken. En een horloge schijnt nog wel een redelijke investering te kunnen zijn. Alhoewel, ja, er is geen garantie daarop natuurlijk.
2: Als je er een kunt krijgen.
1: Ja, dat is Nyck de Vries, gaat hij winnen?
0: Nee, dat denk ik niet.
1: Oh.
0: Ik sprak hem net even, want dat is ook wel weer het leuke van WEC, van de World Endurance Competition, dat het iets toegankelijker is. Dus ik had even gezegd, joh, ik wil even graag Nyck de Vries spreken. Ik sprak hem net, nou, De vrije training vanmorgen ging niet zo lekker. En dat belooft niet zo heel veel goed. Ik vroeg hem, nou, hoe komt dat nou? En ga je dan nog in de kwalificatie het goed doen? Nou, de auto en dit circuit, die praten nog niet heel lekker met elkaar. En het gaat natuurlijk allemaal weer om afstelling. En het is een totaal ander circuit dan bij Imola. Dus we moeten echt goed kijken naar de afstelling. Het is wel grappig dat ik ook nog met de safety car driver sprak. Die het ook al daarover had. Van ja, hoe ga je nou je auto afstellen? En dat zijn natuurlijk auto's. Kijk, zo'n World Endurance Race auto. Zo'n hypercar. Die prepareren ze heel goed voor de kwalificatie eerst. En dan de race uiteindelijk natuurlijk. En dan zorgen ze dat de banden goed warm zijn. Net zoals met de Formule 1. Maar zo'n safety car die moet opeens de baan op. Ja. En als die banden dan niet warm zijn, ja, dan gaat die ook alle kanten op. Dan moet je even geen curb raken. Maar Nick de Vries en zijn kansen. Ik acht ze niet zo heel erg groot voor deze race. Maar Le Mans is dan wel weer veel kansrijker. En dat is natuurlijk dé race van het jaar.
1: Ja. Ja. Ga je ook naar Le Mans toe dan?
0: Nou,
3: bij deze.
2: Ja. Zeg nooit nooit.
0: Misschien moeten we er eens aan gaan denken, jongens.
2: Ja, is wel tof. Ja. Inderdaad om een keer te doen.
1: Ik zie mezelf al zitten met mijn nieuwe horloge. Jij ook, hè? Nou,
2: zeker.
1: Verder proberen we jou niet te beïnvloeden. Nog de mensen die jullie uitnodigen natuurlijk. Want we zijn helemaal objectief.
0: Nou, die journalistieke onafhankelijkheid.
1: Dat
2: doen we.
1: Maar dit deel doen we in de podcast. Dus dat is dan niet op de radio geweest. In de podcast hebben ze geen regels, toch? Le Mans vond ik bijzonder leuk. Daar was ik met een bandenmerk. Mag ik wel even noemen. Hè, was met Goodyear destijds. Ik vond dat wel echt heel gaaf. Omdat gewoon een goede sfeer. Weet je kan gewoon het hele weekend daar rondlopen. En op verschillende plekken kijken en zo. Dat is gewoon heel tof.
2: Ja. Hoe ziet jouw programma er nog uit, Meindert?
0: Dat merk je hier ook wel. Dat de toegankelijkheid. Hè, wat ik net ook al zei. Je komt wat makkelijker bij de coureurs. Die praten ook heel graag met je. Mijn programma ziet eruit dat nu de kwalificatie ongeveer gaat beginnen. Voor beide klasses. En dan gaan we nog een beetje rondlopen. Morgen natuurlijk de race. Die begint om 2:00. Die is dan om 8:00 afgelopen. Ja, dat is dan natuurlijk wel weer met een
1: 2+6.
0: Dat duurt
1: even. Ja. En dan? Ja, mag je dan naar huis?
0: Dus als het goed is hier 8:00. Ja, dan mag ik dan naar huis, ja. En dat is dan nog weer 3,5 uur rijden. Ach, wat hebben we het zwaar.
1: Ja, heel zwaar,
0: Ik sprak Nick de Vries ook nog heel even over zijn toekomst. Want hij rijdt natuurlijk ook Formule E.
1: Ja.
0: Hè, de elektrische variant van Formule 1. Nou, dat is volgend seizoen ook wel weer. En toen dacht ik van, joh, maar hoor je al iets over Zandvoort? Want Zandvoort gaat natuurlijk de laatste keer Formule 1 doen.
1: Ja.
0: Deze zomer. En hij gaf me wel een veelbetekenende knipoog.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat die kans best groot is dat de Formule E naar Zandvoort gaat komen. En dat is natuurlijk heerlijk voor de omwonenden en de beestjes.
1: Het is jammer dat er echt niemand ernaar wil kijken. Maar verder is het hartstikke leuk.
0: Dat zou jouw woorden, Wouter.
1: Ja. Nou, het is ook wel, de bezoekersaantallen bewijzen mij gelijk.
0: Ja. Nee, dat is ook zo. Dat is ook zo.
2: Meindert, veel plezier nog daar en we zien elkaar volgende week weer.
0: Yes, tot dan.
2: Meindert Schut vanaf circuit Spa-Francorchamps.
4: De Nationale Autoshow.
2: Ja, het is je vast niet ontgaan. De Wegenwacht bestaat 80 jaar. Om dat te vieren is een speciale expositie geopend in het Automuseum Visser Classic in Buren.
1: Klassiek, hè?
2: Ook klassiek, ja.
1: Ja, toch? Dat zijn natuurlijk ook Frans roestbakken.
2: Leuk om heen te gaan.
1: Ja.
2: Maar,
1: ja, denk het wel. Nee,
2: maar,
1: ja, we willen graag weten hoe het is om bij de Wegenwacht te werken.
2: Juist. Robin Boerman weet dat, want die is werkzaam bij de ANWB Wegenwacht. Welkom, leuk dat je er bent.
5: Dankjewel, ja.
2: Je bent vandaag al op pad geweest. Hoeveel mensen heb je al uit de brand geholpen?
5: Vandaag een stuk of 8 ongeveer. Ja.
2: En hoe laat begin je dan?
5: Vandaag ben ik om 7:30 begonnen. Oh ja, 7:30.
2: Dan toch al 8 mensen vandaag geholpen.
5: Ja.
2: En zit de dag er dan nu op?
5: Ja, die zitten nu op. Ja. Gemiddeld een beetje 8 tot 10 klussen per dag. Die is de pechintensiteit natuurlijk een stuk meer in Amsterdam.
1: Pechintensiteit, nieuw woord. Ja.
5: Heel mooi.
1: Ja.
5: En in Amsterdam staan ze gewoon heel dicht bij elkaar.
1: Ja.
5: Dus dan
2: maakt het niet veel uit.
1: Nee. Dan doe je er veel, maar werk jij altijd hier in de regio?
5: We hebben wel verschillende werkgebieden.
1: Ja.
5: Ik rijd hier regelmatig Amsterdam. Ook een beetje de kop van Noord-Holland. Dat wisselt natuurlijk wel gewoon lekker een beetje af.
1: Wat vind je het leukst? Welke regio? Of maakt dat niet uit?
5: Bovenin. Klopt. Ja. Wat rustiger. Kijk, hier in Amsterdam is het natuurlijk altijd druk. Je staat over het algemeen altijd in de weg.
1: Ja.
5: Zeker op de grachtgordel bijvoorbeeld.
1: Ja.
5: Bovenin, lekker in de dorpjes. Alles is wat gemoedelijker. Je hebt meer plek. Dus daar werkt het leuker. Maar Amsterdam heeft ook wel wat. Zeker.
1: Ja, dat snap ik. Maar sowieso, geen dag is hetzelfde, lijkt mij.
5: Nee, geen uur is hetzelfde.
1: Nee, geen uur zelfs. En je doet dus gemiddeld, dan in ieder geval in Amsterdam, meer dan één pechgeval per uur. Als ik zo even een normale werkdag.
5: Er zitten natuurlijk wel dagen tussen dat je er een stuk of 14 doet.
1: Ja?
5: Als je een beetje mazzel hebt met de pechgeval.
1: Mazzel hebt met de
5: pechgeval. Ja. Ja. Ja. Er zitten natuurlijk ook wel eens klusjes tussen waar je gewoon echt 1,5 uur mee bezig bent. Als bijvoorbeeld mensen op vakantie gaan, dan kies je er toch sneller voor dat je een klus definitief gaat repareren.
1: Ja.
5: Wat langer mee bezig.
1: Die distributieketting wisselen. dat dan weer
2: bijna.
1: Niet.
2: Daar komen ze dadelijk op. Maar wat is jouw aanrijdtijd? Want je moet wel binnen een tijdsbestek ergens zijn?
5: De aanrijdtijd, we proberen natuurlijk te streven binnen het uur. En zeker hier in Amsterdam halen we dat echt wel vaak. Half uur tot drie kwartier, dat is wat je meestal wel kwijt bent. Ja.
2: Ja. Is dat ook een race tussen de wegenwachten om zo snel mogelijk ergens te zijn om iemand te kunnen helpen? Of?
5: Nou, een race is een groot woord. We willen natuurlijk gewoon zo snel mogelijk naar de langswachtende gaan.
2: Ja.
5: Dus,
2: bij bergers werkt het wel zo, hè? Die willen zo snel mogelijk ergens zijn, want dan hebben ze die klus en dan kunnen ze die factureren.
5: Ja, bij ons gaat het natuurlijk niet zo. Bij bergers gaat het puur om de veiligheid. Bij ons gaat het natuurlijk gewoon om de hulpverlening. Ja, we willen de mensen zo min mogelijk laten wachten. Dus het is voor ons geen race. Kijk, de planner die heeft de race om ons zo snel mogelijk naar de langswachtende te laten gaan. Ja. Maar onderling hebben we geen race. Nee.
1: Je doet het nu 9 jaar, hè? Ja, hoe ben je hierin gerold?
5: Ik heb gewerkt bij een dealerbedrijf.
1: Ja.
5: En daarna heb ik nog een aantal jaren universeel gewerkt. Ik werk natuurlijk allemaal in de vrije uren natuurlijk ook wel aan speelgoedauto's en een beetje beunen. Dus ik wilde dit eigenlijk altijd al. Ik ben via een oud collega in contact gekomen met een wegenwacht. En die heb ik gecontact, gevraagd of ik een dagje mee kon rijden. En ik was eigenlijk na het eerste uur al verkocht.
1: Ja? Ja. En wat maakt het dan zo leuk?
5: Nou, de mensen helpen.
1: Ja? Ja, ja. Ja, maar je staat in de regen op de vluchtstrook. Super gevaarlijk.
5: Minder.
2: Goed regenpak.
5: Ja. Ja. Tuurlijk, regenpak. Je kan altijd schuilen onder je achterklep, onder een brug bijvoorbeeld.
1: Ja.
5: Maar het regent bijna nooit de hele dag op dezelfde plek.
1: Dus dat is waar.
5: Je natuurlijk lekker overal.
1: Ja, en dan zeg je gewoon, ik wil nu naar een andere plek waar het niet regent. Kijk, even buienradar. Nee, heb je daar geen pechgeval?
5: Ja.
1: Een technische achtergrond is denk ik heel belangrijk.
5: Ja, zeker. Ja, kijk, ondanks dat het natuurlijk voornamelijk om de mensen gaat, die wil je verder helpen, is de technische achtergrond bij ons natuurlijk echt gewoon hartstikke belangrijk.
1: Ja, maar ik bel de wegenwacht niet voor de gezelligheid. Gewoon omdat
5: sommige mensen wel, hoor.
1: Ja, serieus.
5: Ja,
1: maar maak je dat mee? Dat gewoon dat je denkt, dat kan me ooit voorstellen.
5: Ja, minimaal, maar vaak wel eenzaam oudere mensen. Die dan
1: steek even hun voorband lek en
5: nou nog niet eens.
2: Robin moet komen.
5: Dat hoor je wel eens, ja zeker weten.
2: Ja,
5: ik hoor wel eens mensen die. Soms heb je meteen een klik en dan heb je gewoon lekker met elkaar gauw hoed. En dan zeggen ze: als ik de volgende keer weer pech wil, dan ga ik wel vragen of jij langskomt.
1: Yeah. Ja.
2: Welk nummer heb jij? Nee. Ja, dan staat meestal een nummer op de auto.
5: 2837.
2: Nou, 2837, dat is Robin.
1: Ja, ik wil zo 2837 graag.
5: Ja.
1: Nou, maar dat kan ik me wel voorstellen. Ik heb natuurlijk zelf ook wel. Ik heb achterlijk veel lekke banden gehad, zeg maar. Statistisch gezien kan het helemaal niet, zeg maar, in de afgelopen 2 jaar.
2: Zal wel een andere reden hebben dan?
1: Nee, maar dat zei iemand dus ook. Maar dat was toch geen relatie. Maar weet je, en ik had daar geen stress van. Maar toch ben je wel blij als er dan, zeg maar, iets geels om de hoek ziet komen. Ik heb hier achter ook nog mijn auto waarmee ik ook nog op vakantie moest, zeg maar, die avond. Dus en anders had ik mijn eigen auto moeten pakken. Dat had ook gekund, maar goed. Dat is altijd beter met een geleende auto. Nee, maar ik ben niet zo stressvol, maar toch, weet je, denk je, gelukkig ze zijn er, hij gaat nu helpen. Dus dat snap ik ook wel, dat vrij belangrijk is voor mensen.
5: Ja,
2: maar meeste mensen kunnen ook wel een band repareren, toch?
1: Repareren?
2: Ja.
1: Wisselen,
5: ja, maar dan heb je toch wel tegenwoordig hybride auto's, elektrische auto's, die hebben gewoon geen reservewiel meer. Dus dan willen ze zelf, kunnen ze het wel, maar dan hebben ze het gewoon niet.
1: Nee.
5: Dan lopen we echt de laatste jaren wel tegenaan.
1: Ja. Ja. Ja.
2: Moet jij ook veel kennis bijspijkeren?
5: Ja, doen we ieder jaar. Ja. We toetsen natuurlijk ieder jaar waar de techniek naartoe gaat. Dat houden we best wel goed in de gaten. En we hebben een heel mooi opleidingscentrum binnen de ANWB. En dan vragen ze gewoon waar de vraag naar is. Waar de kennis naartoe moet gaan. Ja. Kan natuurlijk ook naar oudere auto's zijn. Hè?
1: Want het wagenpark in Nederland wordt ouder. Merk jij dat dan ook, of jullie als wegenwachten?
5: Ja, zeker. Ja, natuurlijk. Ja, de auto's die blijven natuurlijk langer rijden. Natuurlijk
1: ook omdat, of vallen de sneller stil omdat ze zo oud zijn? Dan valt het wel mee.
5: Ja, het valt en staat met onderhoud. Als je auto gewoon goed onderhoudt, dan gaat die per definitie gewoon veel langer mee. Zeker. Ja. Maar je merkt natuurlijk nu wel, de nieuwe auto's worden duurder. Dus de oude auto's blijven automatisch langer rijden.
1: Ja,
5: dat merk je wel. Dus kort gezegd, ja.
2: Maar is dat dan omdat de kennis vervaagt over oudere auto's? Of
5: Het komt gewoon minder vaak voor. Soms dan hebben we ook wel eens trainingen dat we dan gewoon oude techniek weer even opfrissen. Ja, daar komt het wel op neer.
2: Ja. Wat voor soort pechgevallen kom jij nu het vaakst tegen?
5: Nou, nu vergeleken met vroeger blijft het gewoon altijd een lege 12-volt accu in een lekke band. Ja. Nog steeds.
1: Nog steeds. Ja. En net zeg je, mijn werk is zo wisselend. En maar dat, je hebt iedere dag twee accu's, twee banden? Of, hoe,
5: dat wissel, dat is geen pijl op te trekken.
1: Nee, oké. Okay. Nee, dat is echt dat pijl op te trekken.
5: Yeah. Soms heb je gewoon twee weken geen één lekker band. Okay. Soms heb je de zes achter elkaar. Dat is echt, nee, dat is geen
1: pijl. En bij de zesde denk je nog steeds van een afwisselend werk heb ik of een beetans had?
5: Nou, zo, nee. Ja, natuurlijk, iedereen heeft wel op het werk wat.
1: Wat vind jij de leukste pechgevallen? Heb je dat? Of maakt dat jou niet zoveel uit?
5: Waarvan als ik zelf van tevoren denk dat ik het niet ga redden, of dat ik het niet kan maken, dat ze dan toch, toch verder komen. We krijgen van tevoren natuurlijk globaal te zien wat voor auto het is, waar die staat, wat een klein beetje het probleem zal zijn.
1: Yeah.
5: Dan heb je natuurlijk van tevoren wel een idee van, nou, dat is bij die auto, dat bouwjaar, dat pech. Die doet het niet meer. Nee, en dan toch
1: een bijgeluid, oei, kettingje, ja, zoiets.
5: Ja. Nou, als je die toch wegkrijgt, en zeker als de mensen daarbij dan naar een begrafenis moeten, of naar een trouwerij, en als je hem dan toch nog tegen verwachting in, dan praat ik, dat is wel de leukste. Ja,
1: dat snap ik dan wel. Ja. Maar het lukt denk ik niet altijd om iedereen maar op weg te krijgen. Hoeveel doe je er wel, zeg maar?
5: 90% krijgen we rijdend weg. Ja, okay. 90%
1: toch wel meer dan ik zou inschatten.
2: Ja. Rijdend, maar dat wil niet zeggen dat die auto helemaal oké is dus.
5: Nee, we gaan natuurlijk, we proberen ze in eerste instantie definitief te repareren. Als dat niet lukt, dan ga je meteen door naar een tijdelijke reparatie. En dat bij elkaar krijgen we er 90% gewoon weg. En natuurlijk in hoop gevallen, dan rijden ze naar de garage toe en dan zullen ze daar verder moeten voor een definitieve reparatie.
1: Ja. Moet je een beetje creatief zijn om dan heb je een voorbeeld?
5: Ja, ik heb een keer een koppelingsleiding. Tegenwoordig heb je natuurlijk hydraulische koppelingen.
1: Ja.
5: En de borging was lek, of die was gebroken.
1: Ja.
5: Heel klein metalen randje nodig. Dus ik zag het, de klant, zijn dochter, die was mee dat een haarklipje. En die had echt precies de goede diameter. Ze dus gevraagd of ik die mocht gebruiken. Een beetje bijgebogen.
1: Oh, lachen ze, hè?
5: Ja, gebruikt. Het werkt perfect. Ontlucht samen met de klant. En die kon door naar de garage.
1: Ja, dan moet je hem toch even echt laten te maken.
5: Ja, zeker. Maar,
1: snap ik. Ja. Nieuwe auto's worden natuurlijk wel complexer. Meer software. Hoe ga je daarmee om? Dat lijkt me lastiger voor jullie.
5: Ja, kijk, als er een software bug in zit, dan kunnen we natuurlijk heel vaak gewoon resetten. Harde reset. We hebben natuurlijk ook uitleesapparatuur. Mm-hmm. Daarmee krijg je heel vaak elektrische auto's ook gewoon wel weer verder. Het is gewoon heel vaak een systeem wat gewoon eigenlijk crasht. Als je daar een goede reset mee doet, dan gaan ze vaak wel weer weg.
1: Yeah.
5: En daarin zijn wij natuurlijk ook steeds verder met uitleesapparatuur. Wat ook gewoon ingewikkelder wordt, maar ook steeds intelligenter.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Maar je had het net over die kapotte 12 volt accu's. Is daar een reden, een oorzaak te noemen?
5: Ja, zeker. Ouderdom. Ik heb natuurlijk gewoon een achteruitgang van elke accu. Gemiddeld is het een beetje 5 tot 7 jaar dat ze meegaan. Het hangt gewoon heel erg af hoe je hem gebruikt. Als je een auto altijd weinig gebruikt. En als je hem gebruikt, kleine stukjes rijdt. Dan gaat hij natuurlijk gewoon harder achteruit.
1: Ja.
5: Als je een auto iedere dag, 7 dagen in de week 100 kilometer rijdt. Dan gaat hij natuurlijk gewoon veel langer mee.
2: Ja. En zie je dat dan veel minder bij nieuwe auto's?
5: Nee, gek genoeg niet. Die hebben een ander type accu. Natuurlijk start-stop systemen, die laadsystemen die zijn anders. Dus je hebt wel een hele andere technologie met accu's. En we merken toch wel dat als je vroeger merkt van mijn accu die wordt oud, hij start wat moeizamer steeds in de winter. Dat is tegenwoordig vaak gewoon eigenlijk een momentopname. Nu ga je naar de supermarkt, hij doet het. En ik kom terug en hij doet het niet meer. Dus die verandering zit er wel in, ja.
1: Ik begin een beetje bang te worden. Ik moet te denken, de familieauto die is volgens mij 10 jaar oud op de originele accu. Rijdt lange afstanden, maar ook heel veel korte afstanden. En heel veel niet. Dus binnenkort.
2: Binnenkort op en
1: mij helpen daar zo.
5: Definitief vervangen.
1: Ja. Nou, maar dat is natuurlijk, als je niet wil stilvallen, is dat natuurlijk eigenlijk wel hetgene wat je moet doen. Preventief onderhoud. En soms is, kijk, zo'n nieuwe accu is natuurlijk niet leuk, want je wil het liever niet. Want er is niks sexy's aan om dat te kopen. Maar dat is eigenlijk wel de beste tip die je mensen kan geven. Van joh, klein beetje investeren in soms vervangen, iets eerder vervangen van dingen. Ik denk dat de beste is.
5: Ja, onderhoud is natuurlijk een beetje behoud van de auto. En als je de preventief vervangt, dan voorkom je heel veel problemen.
2: Ja. Wat kan zelfs jij niet maken? Waar ga je dan echt niet meer aan beginnen?
5: Gebroken distributieriem. Bijvoorbeeld gebroken distributieketting, wat je al zei. Ja. Versleten koppeling, gebroken aandrefas. Ja, dat zijn echt grote, grote problemen. Ja, daar kunnen we langs de weg gewoon niks mee.
2: En mensen begrijpen dat? Ja, die denken, de ANB komt, het zal wel opgelost worden.
5: Ja, vaak denken ze het wel, maar kijk, als je koppeling kapot is of het geluid wat er gebeurt als je distributieriem breekt, hebben vaak mensen wel een eigen idee dat het niet meer werkt.
2: Nee. Laten we maar gelijk optakelen. Ja. Dan.
5: Ja, zeker. Ja.
1: Heb jij geen last van, want je rijdt volledig elektrisch in een Volkswagen ID-bus. 35.000 km per jaar lees ik hier. Ja. Niet bang om zelf stil te vallen met een lege accu?
5: Nee.
1: Dat gaat eigenlijk prima?
5: Ja, dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Ja. We beginnen natuurlijk altijd met de volle bus.
1: Ja.
5: Weet je, volgeladen auto. En hangt het een beetje af wat je op die dag rijdt. Maar eigenlijk kom je altijd al aan.
1: Moet je wel eens snel laden tussendoor?
5: Heel soms.
1: Oké, het komt voor.
5: In de winter is natuurlijk de accucapaciteit is natuurlijk gewoon minder.
1: Ja.
5: Als je dan in de kop van Noord-Holland...
1: Jij zet
5: je
1: verwarming op 24.
5: Ook, tuurlijk. Ja, logisch.
1: Nee, bestappen. Je hebt buiten in de kou gestaan. Dat je ook denkt, maar ik moet wel... Ook jouw comfort is natuurlijk ook belangrijk natuurlijk.
5: Absoluut, maar in de winter komt het soms voor. Het is natuurlijk een beetje omdenken. Hè. Vaak wil je denken van, ik red het niet. Nou, 9 van de 10 keer red je het gewoon altijd.
1: Ja. Maar als je het niet redt, dan hebben jullie daar ook weer wat voor.
5: Dat klopt,
2: Een noodoplossing.
5: Het valt niet onder pech natuurlijk. Maar een lege tank, dat hebben we ook altijd opgelost. Dus hier hebben we wat op bedacht. Een EV-charger in een aanhanger.
1: Ja.
5: Die hebben we eerst getest, achter in de bus. Die pilot heb ik 2 jaar gedraaid.
1: Oh, leuk.
5: Nu hebben we die installatie hebben gebouwd in een aanhanger. Van meerdere punten door het land. Vaak wel een beetje rond de steden. Ja. We hebben aanhangers met een EV-charger erin. Dus die kunnen we achter elke bus oppikken en noodstroom voorzien.
2: Ja. Komt dat vaak voor?
5: Het valt gelukkig mee. Ja, okay. Ja het gebeurt natuurlijk regelmatig, maar het valt gelukkig mee. Ja.
2: Ja. Bijna zomervakantie. Vakanties vaak wel drukker, denk ik.
5: Zeker. Ja, ook veel meer mensen vanuit het buitenland hierin. Hè. Wij gaan natuurlijk lekker naar de zomerlanden toe. Alleen die mensen komen ook veel hierheen.
2: Ja.
5: Dus die krijgen ook pech. En het verandert per dag. Buiten de vakantie soms zie je natuurlijk een beetje de spitstijden. Vroeg, laat. Kun je een beetje voorspellen. En in de vakanties, dan wisselt het. Dus het is altijd wel een drukke, maar een hele leuke tijd. Ja, mensen zijn altijd vrolijk, vakanties.
2: Klinkt als een hele leuke baan.
1: Nou, denk het wel, Als je houdt van die uitdaging en de afwisseling, absoluut.
2: Zoek
1: je
2: nog mensen?
1: Ja, niet erg om nat te regenen.
2: Is die weer.
1: Zoeken
2: jullie nog mensen?
5: Zeker. Ja, we zijn op zoek naar nieuwe collega's natuurlijk.
1: Ja.
5: Dus mocht je je geroepen voelen, mag je altijd solliciteren.
2: Nou, wie weet. Ja. Dank voor dit verhaal. Dank Robin Boerman. Hij is een van de 1000 wegenwachten van de ANWB in Nederland. Leuk. Dit was de Nationale Autoshow. Afleveringen luister je terug als podcast.
1: Ja, abonneer je op onze feed en volg ons op de social.
2: Mijn naam is Nout Broekhoff.
1: En ik ben Wouter Karsen.
2: Tot volgende week.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
3: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
7: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
8: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
7: Babbage. Voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
9: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
10: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
11: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
12: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
13: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
11: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
14: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
15: 52 min 40.
16: 12 natuurlijk.
15: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
16: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
15: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
17: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken? Dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken. Start met vinden. Freelance.nl.
15: In 12 weken leren rekenen?
16: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
18: Be Frank, pensioenalert.
19: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. Be Frank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar befrank.nl.
20: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
21: BNR Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A67 van Eindhoven naar de Belgische grens is dicht bij knooppunt de Hocht door een ongeluk. Verkeer richting Antwerpen kan het beste de borden Breda volgen en over de A16 en de Belgische E19 naar Antwerpen rijden.
22: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
23: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Italië is een Nederlander veroordeeld die 2 jaar geleden een dodelijke brand stichtte in Milaan. Dat deed hij in opdracht van 2 Chinezen, die nog geld kregen van de eigenaar van een loods. Daar sliepen 3 onschuldige mensen en die kwamen om het leven. De dader uit Middelburg moet 21 jaar de gevangenis in. In Apeldoorn mag vanavond opnieuw een uur gedemonstreerd worden tegen een AZC. Dat mag op de rotonde waar al vaker protesten waren. Bij vorige demonstraties werd de politie bekogeld met vuurwerk en zijn meerdere actievoerders aangehouden. Maar de gemeente vindt het demonstratierecht belangrijk en staat het daarom toe. De baas van de Wereldgezondheidsorganisatie heeft de inwoners van Tenerife bedankt voor hun hulp met cruiseschip Hondius. Dat moest daar aanmeren na een uitbraak van het Hantavirus. 3 mensen zijn eraan overleden. Ook de Spaanse regering, hulpverleners en bemanning van het schip worden bedankt. Duitsland heeft de voormalige baas van de Europese Centrale Bank, Mario Draghi, in het zonnetje gezet. Draghi kreeg de prestigieuze Karelsprijs. Bondskanselier Merz reikte de prijs uit. Hij roemde Draghi voor zijn bijdrage aan de Europese eenheid en het redden van de euro tijdens de Europese schuldencrisis. En Chantal Jansen gaat het nieuwe seizoen van Kopen zonder kijken presenteren. Dat werd jarenlang gedaan door Martijn Krabbé, maar die is zo ziek dat hij dit seizoen vervangen werd door andere presentatoren. Krabbé is dankbaar dat de RTL-gezichten dat voor hem wilden doen. Chantal Jansen was er daar ook één van. Het weer van Weer Online? De buien verdwijnen en de zon blijft nog een tijdje schijnen. Vannacht koelt het flink af tot dicht bij het vriespunt. Morgen opnieuw wisselvallig bij 13 graden. En dat was het ANP-nieuws.
24: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
25: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
26: Geen keurige motivatiebrief, geen zorgvuldig opgepoetst cv. Bij Jumbo begint een sollicitatie tegenwoordig met een simpel appje. Je pakt je telefoon, je zegt, hey, ik wil werken. En voor je het weet is het geregeld. Welk voordeel dat heeft voor de sollicitant en voor het bedrijf bespreken we in deze aflevering van BNR at Work. Ik ben Nigaio Wijn en naast mij zit de Nestor van de Nederlandse arbeidsmarktcommunicatie, Arjan Elbers. En te gast Claire Saas, HR-directeur bij Jumbo Supermarkten. Welkom Claire. Korte check, heeft Rob Kemps ook per app gesolliciteerd nadat hij Frank Lammers opvolgde?
0: Die kreeg wel meteen een afspraak ook.
26: Ook gewoon supersnel. Daar hoefden jullie niet lang over na te denken.
0: Nee.
26: Nou, daar praten we straks over verder. We gaan nu eerst naar het belangrijkste nieuws over werk. Veel werkgevers wachten nog met een hogere kilometragevergoeding, Arjan.
1: Ja, werkgevers mogen tegenwoordig de maximale onbelaste reiskostenvergoeding verhogen van 23 cent per kilometer naar 25 cent per kilometer. En dit is natuurlijk in verband met de zeer hoge benzine- en dieselprijzen. En de regel geldt voor heel het jaar 2026. Persbureau ANP deed recent een onderzoek bij tientallen bedrijven met de vraag: jongens, hoe staan jullie in de wedstrijd? En wat blijkt? Veel partijen staan eigenlijk nog in de wachtstand. Werkgevers zoals Schiphol, Heijmans en Ebusco voeren de verhoging meteen door. Maar ook organisaties zoals ABN, ING en Rabo voeren het bewust niet door. En verschillende werkgevers zoals PricewaterhouseCoopers, KPMG, KLM, Vodafone Ziggo en ik begreep ook Jumbo staan nu eigenlijk nog in de wachtstand en kijken nog even verder af.
26: Waar denken jullie nog over na, Claire?
0: Wij willen het even in het grotere plaatje bekijken van of we het doen. We willen natuurlijk altijd het beste doen voor onze collega's. Maar er zit ook echt wel een financieel kaartje natuurlijk aan. Dus dat we echt even goed bekijken voordat we er een keuze in nemen.
26: Oké, nou terecht. Dan naar het IMF. Zij zijn kritisch op de plannen van Rob Jetten. Arjan, waarom?
1: Ja, het Internationaal Monetair Fonds heeft onderzoek gedaan naar alle Nederlandse plannen rondom de inkomstenbelastingen. En komen met een opvallend advies. Doe het maar niet zo. Kabinet Jetten heeft namelijk aanpassingen rondom die inkomstenbelastingen aangekondigd. Maar daardoor komen mensen sneller in een hogere belastingschijf terecht. En dat heeft dan weer wellicht als negatief resultaat dat mensen minder willen gaan werken om er niet op achteruit te gaan. En dat is nu eigenlijk nou net wat we niet willen met onze BV Nederland. We willen juist dat mensen meer gaan werken en productiever zijn in plaats van dat ze minder gaan werken. En opvallend is, eerder plaatste de Raad van State ook al een kritische opmerking over diezelfde aangekondigde aanpassingen.
26: Hey, en nu het IMF en de Raad van State. Wat denk je dat Rob Jetten met deze kritiek gaat doen?
1: Ja, buikgevoel dit. Ja. Dus psychologie van de koude vloer.
26: Uit de heup gesproken.
1: Uit de heup komt-ie. Ik denk wel dat ze er serieus mee gaan doen. Als en de Raad van State en het IMF daar commentaar op geven, dan gok ik dat die een horlijke terug gaat naar de tekentafel.
26: En volgens mij, omdat dit hot nieuws is vandaag, komt er straks in de avondspits ook nog uitgebreid
1: op. Meer nieuws over.
26: Meer nieuws over, ja. Dan, er is een tekort aan technisch talent, en dan vooral in de luchtvaartsector en bij de defensiesector.
1: Ja, dat er een tekort is aan technische professionals, dat is van niemand nieuw die naar ons programma luistert.
26: Dat wisten wij al.
1: Dat wisten wij al, maar gelukkig heeft Manpower een nieuw rapport uitgebracht. De luchtvaart- en defensiesector die groeit hard, maar wordt op dit moment met name geremd door het chronisch gebrek aan goede mensen in diezelfde technieksector. En dan hebben we het bijvoorbeeld over professionals die werken als technisch productiemedewerker, engineer of IT-specialist. En Manpower kwam ook tot de conclusie dat grote techbedrijven vaak hogere instapsalarissen bieden en aantrekkelijkere arbeidsvoorwaarden, waardoor juist luchtvaart en defensie weer moeite heeft om die jongeren aan te trekken en te behouden.
26: Ja, dat snap ik wel. Bij ons aan de lijn André Secrest, CEO van Manpower. Hallo André.
2: Goedemiddag.
26: Goedemiddag. Ja, je zou zeggen, als ik Arjan zo hoor, geef ze hogere instapsalarissen en bied ze wat meer, gelijk de hippe techbedrijven, en dan is het opgelost.
2: Ja, dat zou wel de makkelijke oplossing zijn. Alleen, helaas is makkelijk niet het woord wat heel goed werkt in deze wereld.
26: Nee, dan gaan we voor moeilijk.
2: We gaan voor in ieder geval dat we wat uitdagingen uit de weg moeten gaan. En laten we allereerst stellen dat de grote techbedrijven hebben natuurlijk een langdurige aanwezigheid gehad. En er is heel erg bekend dat die bedrijven om talent zitten te springen. Defensie hebben we in de afgelopen 20, 25 jaar hebben we natuurlijk langzaam na de val van de muur hebben we
26: uitgehold,
2: afgebouwd zien worden.
26: Ja.
2: Uitgehold, noem het uitgehold. Die sector moet de weg weer terugvinden naar talent toe. Mm-hmm. Dat is stap 1. Maar er is nog een stap die daarvoor nog gedaan moet worden. Want als je eigenlijk kijkt naar de aanwas van talent, dan lijkt dat niet eens het allergrootste probleem te zijn, als wel dat er eigenlijk sprake is van een systeemprobleem. de time to hire om daadwerkelijk iemand aan te kunnen nemen. Ja, die wordt toch wel in de weg gezeten door langdurige processen in het aannametraject. Als ook een van de onderdelen daarin, de security clearance die benodigd is voordat je werkzaam kunt zijn. Security, fysieke clearance checking. Ja, en daar zie je dat de sector weer opnieuw moet leren om daar heel snel actie te ondernemen in plaats van de processen te lang te laten duren.
26: Ja, ze zou dus met de Jumbo moeten praten over snelheid in het proces. Maar zeg jij dat het dus echt een systeemfout is en dat in principe het jong talent er wel is, maar doordat het allemaal stroperig en traag gaat, dat het daardoor mismatcht? Is dat wat je zegt?
2: Nou, het is niet zozeer de mismatch, maar dat de time to fill op de vacatures die er zijn, die worden daar wel door bemoeilijkt. Nou, geplaatst daarbij de huidige schaarste in de markt. Als je er te lang over doet en mensen zitten toch niet stil. Die gaan dan kijken naar andere mogelijkheden. Ja, en die zijn er echt volop in de markt. Dus als je als defensieapparaat sneller je menskracht wilt opbouwen, ja, dan zullen daar snellere processen voor ontworpen moeten worden.
26: Jij zit in deze materie. Ja, sorry.
2: Ja, ik refereer even aan een quote die onze oud-premier Mark Rutte op BDEX in Brussel noemde. Get ready, speed up and collaborate. De roep om talent en de roep om een flinke stap omhoog, ja, die is wel gewenst op het wereldtoneel.
26: Nog één keer de quote, want die vond ik indrukwekkend.
2: Get ready, speed up and collaborate.
26: Get ready, daddy. Dank je wel, André Secrest, CEO van Manpower.
22: Nicaio Wijnen en Arjan Elbers.
26: Bij Jumbo begint een sollicitatie soms gewoon met een appje. Geen cv, geen brief en wel een snel gesprek. Claire Saas, HR-directeur van Jumbo. We gaan daar zo meteen uitgebreid over praten. Maar heel even, ik ben toch benieuwd, want jullie komen uit een periode die ook gedomineerd werd door het nieuws rondom Frits van Eert. Ik kan me voorstellen dat het dan pittig werven is, of dat je daar ook wel in de recruitment mee te maken krijgt.
0: Natuurlijk zijn er in de recruitment vragen over gesteld. Tegelijkertijd hebben we gelukkig gezien dat het werken bij Jumbo nog steeds heel populair is en is gebleven. Uiteindelijk kiezen mensen toch een werkgever of een plek om te werken, ja, op basis van hoe de sfeer binnen bedrijven is en niet op basis van headlines. Dus wij hebben eigenlijk daar geen last van ondervonden met het aannemen van mensen.
26: Gelukkig, jullie zijn niet een soort Tata Steel uit Veghel geworden.
0: Nee, absoluut niet.
26: Oké. Dan naar het hoofdonderwerp, solliciteren via WhatsApp.
0: Ja.
26: Vertel eens, want jullie brachten het uit in maart. Solliciteren via WhatsApp als iets nieuws.
0: Ja.
26: Neem ons eens mee in wat jullie doen.
0: Ja, we hebben als supermarkt natuurlijk ontzettend veel jongeren bij ons werken die als bijbaner bij Jumbo komen werken. Dat is vaak een eerste ervaring op de arbeidsmarkt. En wij willen als Jumbo dat een fijne ervaring is. Ook snel en makkelijk, gewoon laagdrempelig gemaakt. Puur ook om deze groep makkelijker aan te trekken. Tegelijkertijd is het ook zo dat we zelf daar voordeel in zien, want we zijn het grootste familiebedrijf in Nederland. Ja, een cv zegt iets over het desbetreffende individu, maar voor ons is het toch heel belangrijk, pas je in het familiebedrijf, is de match er. Dus we hebben eigenlijk heel veel procesballast weg willen nemen. Je legt inderdaad contact via WhatsApp. Je geeft aan dat je interesse hebt om bij een Jumbo-filiaal te werken. En je kan meteen een afspraak inplannen. Zodat we echt gewoon in die afspraak kunnen kijken, is er een klik. En dan hopelijk zo snel mogelijk aan het werk bij Jumbo.
26: En hoe doen jullie dat, in die afspraak kijken of er een klik is?
0: Ja, dat is wel echt een face-to-face gesprek. Hè. Dus de WhatsApp is gewoon, je geeft interesse aan en je maakt een afspraak. En in de afspraak heb je echt een interview en vraag je door van waarom wil je bij Jumbo werken? Nou, de vragen waar je iets bij kan voorstellen, dat doen we echt face-to-face. En we vragen ook heel erg door op, we zijn een familiebedrijf. Onze Jumbo-cultuur is heel belangrijk voor ons, dat er een match is. En proberen we toch in die gesprekken even te kijken van, hebben we hier iemand voor ons zitten die daar goed bij past?
26: En jullie hebben eerst een test gedaan. Ja. Wat waren de resultaten van deze test waardoor jullie dachten, maar hier moeten we volop mee door?
0: Ja, we hebben inderdaad eerst bij 80 winkels hebben we het getest een aantal maanden. En werd aan beide kanten als heel positief ervaren. Nou, de winkel voelde zelf ook van heel veel ballast is bij mij weggehaald. Dus er komt snel een afspraak. Het is natuurlijk ook een heel proces eromheen. Nou, dat is veel efficiënter en makkelijker geworden. Ja, en we hebben het uiteraard ook aan de kandidaten gevraagd. Ja, en die ervaren het gewoon als een fijne ervaring. Niet wachten. Van ik toon eerst interesse en dan moet ik dagen wachten op. Word ik uitgenodigd voor een gesprek? Nee, ik weet meteen dat ik een gesprek krijg. Dus winkel blij en collega blij. Ja. En daarom zijn we het gaan uitrollen.
26: We hebben ook een tester in de zaal.
1: Ja, even een vraagje uit de praktijk. Als ik bijvoorbeeld filiaalmanager ben bij Jumbo, kan ik dan gewoon slots in mijn agenda aangeven dat die machine zeg maar afspraken in kan plannen?
0: Ja, die machine,
1: dat is wel heel tof.
0: Die slots die kan je aangeven en dan geeft die machine het inderdaad door. Precies zoals jij zegt.
1: Ja. Nou, ik mocht gaan testen, dus ik werd gevraagd om het te gaan testen.
0: Ben je aangenomen of niet?
1: Kan ik helaas nog niet over corresponderen. Laat me vooropstellen, de arbeidsmarktcommunicatie op jullie werkwijsheid was echt gek.
0: Ja, mooi.
1: Dus als 15 jaar bijbaner kwam ik daar terecht. Ik probeer door die ogen te kijken. Ik heb referentiekader. Ik heb twee van die kabouterpubers rondrennen thuis.
0: Ja.
1: En dan zie ik de website met communicatie, met leuke dingen. Zelfs met een muziek eromheen. Overal is aan gedacht. Ook een salariscalculator op week, per maand. Dus het zit heel goed. Dan open ik de WhatsApp en dan moet ik gaan solliciteren. Dan merk ik dat die flow hartstikke lekker loopt. Dus ik krijg een vraag. Hoe heet je en waar woon je? Sterker nog, ik gaf mijn postcode en zeiden, ja, maar dan kun je nog veel dichter bij huis gaan werken. Dus dat was hartstikke concreet. Totdat ik een vraag kreeg waarvan ik denk, ah, dat vind ik jammer. En dat was echt de motivatie. Waarom wil je werken bij Jumbo? En ik, ik probeerde me in te leven als 15 jaar. En ik, dat weet ik niet. Waarschijnlijk heb ik wat geld nodig, maar ik weet het niet. Dus ik zei, dat weet ik niet.
26: Het is scharen voor een brommer, toch?
1: Een brommer. En toen kreeg ik weer de vraag en weer de vraag. En weer. Dus ik kreeg vier keer dezelfde vraag, alleen anders geformuleerd. Van waarom wil je werken? En ik, weet ik dat nou als 15-jarige? Tot ik tegen de bot zei, je stelt nu elke keer dezelfde vraag. Nu weet ik het niet meer. En toen zijn we gestopt.
0: Dat is vervelend dat je sowieso vier keer dezelfde vraag krijgt. Dus daar ga ik meteen naar kijken.
1: Oh, supergoed.
0: Tegelijkertijd, motivatie is wel belangrijk. We willen wel echt ruim in het gesprek ook de tijd pakken om echt over die motivatie, om daarop door te kunnen vragen. En ik ben het helemaal met jou eens, want ik heb die thuis ook rondlopen.
1: Ja.
0: En tegelijkertijd, als je invult, ik ben 3 maanden bij Jumbo en ik spaar voor een scooter en daarna ben ik weg, dan word je toch uitgenodigd voor een gesprek.
1: Oh, yes, serieus? Ja. Oh, wauw.
0: Dus die motivatie is niet is belangrijk, maar daar willen we wel in het gesprek over verder praten. Dus
1: ja, maar worden dan ook mensen afgewezen door bijvoorbeeld het gebrek aan een bepaalde motivatie? Want even, als ik kijk naar die van mij van 15, dat is echt zo'n weet ik niet figuur.
0: Ja, nou ja, kijk, motivatie is wel belangrijk, want we zoeken wel naar mensen die intrinsiek graag bij Jumbo willen werken. Dan heb je het zelf ook beter bij Jumbo en wij hebben het beter met hem, met deze collega.
1: Mm-hmm.
0: Tegelijkertijd hebben we het wel zo laagdrempelig willen maken dat even los van wat je daar als motivatie aangeeft, kom eerst gewoon eens praten, kom eens voelen, past Jumbo bij jou, hoe klikt het? En natuurlijk worden mensen afgewezen als in zo'n gesprek blijkt de motivatie is er niet of vooral de klik is er niet. We zijn een groot familiebedrijf, mm-hmm. De match met Jumbo is belangrijk. Als die er over en weer niet is, natuurlijk, dan wordt er afgewezen. Maar we willen wel gewoon eerst even beginnen bij dat voelen met elkaar.
1: Uitnodigen.
0: Zou het kunnen werken. En dan is motivatie ook een belangrijk onderdeel, uiteraard.
1: Mooi.
0: Ja.
26: En wanneer is de klikker dan? Want die jongeren die jij thuis hebt rondlopen en Arjan en ik ook, dan, die zijn vaak wat introvert, zeker wanneer het om werk gaat en weten niet goed hun motivatie onder woorden te brengen. Hoe toetsen jullie dan die klik in zo'n gesprek? Dat je denkt van dat is er echt niet, dat je dat zeg maar echt kunt uitsluiten.
0: Ja, ik heb bij Jumbo gaat het om samen ondernemen om de klant voor ons te winnen. Dus het individu is belangrijk. En dat is bij deze doelgroep, het gaat natuurlijk heel veel over het individu. Maar wij zijn echt wel bij Jumbo groot geworden door dingen samen te doen. Dus we toetsen heel erg op van het is hartstikke goed dat jij als individu hier komt werken. Maar hoe werk je samen? Hoe werk je in een team? De sfeer, hoe je met elkaar de schouders eronder zet om de klant op één te zetten. Want dat is waar we gewoon dagelijks bij Jumbo mee bezig zijn. Ja, en als iemand daar kansen en mogelijkheden in ziet om daarnaast ook nog zichzelf te ontwikkelen op een ondernemende manier. Daar toetsen we ook op van durf je dingen anders te doen? Durf je met een andere bril naar zaken te kijken? Eigenaarschap te pakken? Dingen gewoon beter pakken en het af te maken? Ja, dat zijn zaken waar we eigenlijk voor alle doelgroepen en voor alle leeftijden bij Jumbo naar kijken.
26: Ja. Jullie hebben nu bewust voor deze aanpak gekozen. Hoe vernieuwend is dit? Want jullie kwamen er groots mee naar buiten.
0: Ja.
26: Aan de andere kant zie je ook dat bijvoorbeeld Young Capital al 10 jaar solliciteren via WhatsApp doet. Als je kijkt naar de makelaarsbranche, dan kun je via een agenda, via een questionnaire, kun je morgen appartementen bekijken. Ook met AI en met chatbots. Maar wat is bij jullie nu anders of vernieuwd ten aanzien van wat er al was in de markt qua dit soort systemen?
0: Ja, ik ben het met je eens hoor. Het was al in de markt. Ik denk in Nederland zijn wij wel de eerste retailer die zegt: je legt contact en je maakt meteen een afspraak. Even los van wat je als afspraken motivatie hebt. Ja, dus ja, meteen die afspraken zijn wij wel echt de eerste retailer in. Ja. Dat is dus in zoverre echt wel nieuw, omdat het daarvoor werd het toch wel traditioneler gedaan. Brief met niet alleen één zinnetje over je motivatie, maar een hele lange brief. Ja, en daar probeer dat is toch wel echt nieuw in onze sector. Ja. En bij Jumbo ook, ja.
26: Is de retail daarin wat traditioneler dan andere branches?
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel, ja.
26: Wat levert het jullie concreet op, naast dat je meer mensen sneller kunt aanwerven, maar haal je ook data uit die gesprekken of zie je ook andere trends waar je je voordeel mee kunt doen?
0: Ja, natuurlijk haal je ook uit die gesprekken ook heel veel data waar we ook gewoon willen kijken. We zijn gewoon elke dag bezig van hoe zijn we boeiend als bedrijf voor elke doelgroep. Nou, deze doelgroep is best een lastige. Dus we halen zeker uit die gesprekken data hoe we gewoon bij aanvang boeiend kunnen zijn, maar vooral ook boeiend kunnen blijven. En dat proberen we eruit te halen, ja.
26: Ja, het kan ook interessant zijn voor andere bedrijven, toch,
1: Arjan? Zeker weten. We hebben eerder deze week hebben we een poll uitgezet op onze LinkedIn-pagina. En toen vroegen we, ons sollicitatieproces geheel via WhatsApp en of chatbots laten verlopen, vind ik, ... 28% van de invullers zei briljant, let's go. 52% zei, hey, dit is het onderzoeken waard. Dus misschien moeten we eens naar kijken. En 21% zegt, niet goed, past niet bij ons, om reden X, Y, Z.
26: Ja, die 52% die denkt nu momenteel ook nog na over die kilometervergoeding.
1: Ja.
26: Maar waarom zou jij, Claire, andere bedrijven dit adviseren om te doen? Waarom moeten andere partijen ook mee aan de slag?
0: Nou, ik zou het vooral adviseren, niet helemaal ter vervanging van. Ik denk dat altijd een vorm van menselijk contact en een gesprek, elkaar in de ogen kijken. Bij Jumbo is dat belangrijk, maar ik kan me voorstellen bij andere bedrijven ook. Maar als je dingen die eigenlijk makkelijk door een systeem, een proces, simpeler kan maken, dat de tijd korter is. Ik geloof wel dat de maatschappij en ook de sollicitanten dat van alle bedrijven vragen. Niemand zit meer te wachten op ellenlange processen. Dus waar je als bedrijf dat eruit kan snijden en vooral heel gericht de tijd die je toch in een sollicitatieproces moet stoppen kan enten op gewoon, we leren elkaar kennen, het klikt. Ik denk dat die tijd is het waard en al het andere haal je daar weg.
1: Was het voor jullie ook echt een business case of niet? Is het ook echt uitgerekt van, dit gaat het ons aan geldelijk opleveren aan tijd?
0: Zo is het niet begonnen. Nee? Het is echt begonnen met, we willen een fijne ervaring bieden. Het eerste contact met Jumbo moet zijn, wow, it's for life.
1: Zo, lekker snel en goed.
0: Snel, ja. Dit voelt goed, ik wil hier blijven. Dus daar is het voor begonnen. En dat het ook efficiënter werkt in onze eigen processen, dat onze filialen daar een stukje ontzorgd worden, dat
1: mooie winst.
0: Uiteraard ook mee.
26: En als ik hem nou eens omdraai, en ik ben advocaat van de duivel, dan denk ik van, willen we allemaal sneller en meer, en het moet efficiënter, en moet het kunnen meten. En die doelgroep, de alfa's en de gen-z'ers, dat zijn luie, tamme wezens, die liggen op de bank en die kijken alleen maar naar een scherm, die kunnen niet meer praten, niet meer bellen, niks.
0: Ja.
26: En dan gaan jullie dat faciliteren.
0: Ja.
26: Dus moeten jullie niet zeggen, we stoppen alle digitale toestroom, kom maar gewoon eens naar de winkel, kijk in de ogen en voeren ze een gesprek.
0: Ja,
26: het zijn lamme types.
0: Het zijn jouw woorden, maar...
26: Ja, het zijn woorden. Mijn woorden, onze kinderen.
0: Het zijn ook mijn kinderen, maar toch, als je ze eenmaal enthousiast hebt, dan komen ze toch heel graag praten. En menselijk contact, ook is daar is die doelgroep ook heel erg bij gebaat. En uiteindelijk komt er een gesprek en komt er contact en kijken of er een klik is. Dus het is the best of both worlds, denk ik.
26: Oké, dan fijn dat jullie dat tijdens het gesprek in ieder geval eruit slopen. En dat ze wel iets kunnen. Dan, hoe behoud je ze? Want je zei net al, in het begin of tijdens de intro, van dan hebben ze dadelijk die scooter en dan zijn ze helemaal digitaal geonboard via WhatsApp. Dan hebben ze hier 3, 4 maanden, 6 maanden gewerkt, hebben ze die scooter. Adios.
0: Ja.
26: Dus hoe zorg je, of hoe kun je ervoor zorgen dat in dat proces en verder, dus als ze eenmaal binnen zijn, dat je ze ook langer bij Jumbo houdt?
0: Ja. Bij ons, we krijgen toch heel veel terug. De sfeer waaronder je bij Jumbo werkt is iets waar veel jongeren voor komen. Ook voor terugkomen. Hè? Dus net het voorbeeld van de scooter klinkt misschien heel negatief en ook heel opportunistisch. Ik kom 4 maanden binnen, heb ik die scooter, ben ik weer weg. Ja, daar kan je dan heel star naar kijken als werkgever. Je kan ook denken, hij of zij is weer een tijdje weg. Maar als hij over een jaar later weer terugkomt en wij hebben er weer een hele goede kracht bij. Ja, why not?
1: Meld je zich weer.
0: Dus je probeert echt wel naar doelgroep te kijken. Deze doelgroep, die gaan niet jaren aan een stuk bij één werkgever vaak werken. Daar kan je iets van vinden. Je kan er ook in proberen mee te bewegen. Nou, dat doen wij voor deze doelgroep. Voor andere doelgroepen. We kijken gewoon mee wat werkt voor welke doelgroep het beste. En flexibiliteit is voor deze doelgroep gewoon echt wel een heel belangrijk punt. Zo proberen we daarop mee te veren.
26: Ja, je hebt het nu over doelgroepen, maar jullie bijvoorbeeld ook een doelgroep met afstand tot de arbeidsmarkt. Hoe doen jullie dat?
0: Ja, dat is weer eigenlijk een heel ander, ja, prachtig voorbeeld waar ik zelf enorm trots op ben. Kijk, waar we het net hadden over snelheid, laagdrempelig, is dit inderdaad waar jij op doelt, de samenwerking die wij met Philadelphia al een tijd geleden zijn aangegaan. Dat begon bij een filiaal in Urk. Mensen inderdaad met een verstandelijke beperking die nog nooit hadden deelgenomen aan de arbeidsmarkt. Die geven wij in een aantal filialen van Jumbo de kans om wel deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Ja, dat is soms echt ook een heel emotioneel moment voor ouders. Want die zien dat hun kinderen nooit gewerkt hebben. En in één keer gaan ze op hun 30, 40ste werken. Dan nemen we ten opzichte van de groep waar we het net over hadden alle tijd. Dan tekenen we uitgebreid een arbeidscontract. We gaan zitten, we maken er een heel feestelijk moment van. Ja, en dat is voor die groep werkt dat. En dan voelen ze, ja, dan voelen ze zich trots, de familie voelt zich trots. En ja, zo doen we dat op een hele andere manier. Juist weer heel veel de tijd voor pakken. En ook de begeleiding die dat trouwens ook vraagt.
26: En om welke rollen gaat het dan vooral?
0: Kan van alles zijn. Cashieren, ja, ook vulploegmedewerker, kunnen verschillende rollen zijn. We kijken ook gewoon daar heel erg in samenwerking met Philadelphia. Wat kunnen deze collega's aan? Waar worden ze blij van? En daar moet ook een filiaal ook heel erg voor openstaan om die begeleiding te bieden. Er is ook uitstekende begeleiding vanuit Philadelphia zelf om dit mogelijk te maken. Het is ook niet voor elk filiaal weggelegd. Nee. Maar dat is echt maatwerk.
26: Ja. Hey, en nu zeg je terecht van ja, dit bestond al lang. Thans hebben we het weer over solliciteren via WhatsApp. Dat bestond al lang, maar gelukkig zijn wij de eerste supermarkt die ermee de markt opkomt.
0: Ja.
26: Maar nu hebben jullie het eenmaal. En jullie doen dit samen met een heel hip tech bedrijf. Volgens mij Carve. What's next? Als in, ik kan me voorstellen dat je nu je deze positie hebt. Je ook wat voorsprong wil pakken. Het is een lastige doelgroep. Wat zijn de volgende plannen?
0: Ja, we hebben nou vrij recent ook een ander plan al uitgerold. Dus na het sneller solliciteren zien we ook dat binnen deze doelgroep mentale problemen onder jongeren echt wel een grote uitdaging zijn. Nou pretenderen wij als organisatie niet dat wij dat allemaal kunnen oplossen, maar we willen wel maximaal dat er aandacht voor is. Dus vanuit onze welzijnsaanpak proberen we echt onze leidinggevende mee te nemen. En hoe vraag je daar nou op door? Hoe toon je daar nou interesse in? Nou, dat gebeurt. Tegelijkertijd is er soms behoefte aan meer. En hebben we vrij recent ook de samenwerking met Open Up gelanceerd. Dat is een online platform. Ja. Niet alleen jongeren, dus iedereen bij Jumbo, maar ook gezinsleden kunnen ook heel laagdrempelig, anoniem en gratis contact opnemen met dit platform als er behoefte is aan een vorm van hulp. Omdat we wel zijn bij Jumbo en dat onze collega's gewoon goed in het vel zitten, echt ontzettend belangrijk vinden. Maar ook tegelijkertijd zien dat er veel aan de hand is in de maatschappij, wat een weerslag heeft op hoe gezond en fysiek collega's zich voelen. Dus daar willen we als werkgever ook in meedenken, in ieder geval.
26: Nou, ik wens jullie daar heel veel succes mee. Dankjewel. Claire Saas, HR-directeur van Jumbo.
0: Graag gedaan.
22: BNR at Work.
26: Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je er nu net als Arjan en ik geen genoeg van krijgen? Ga naar onze LinkedIn-pagina. We zitten ook op TikTok. En praat daar mee over alle onderwerpen die je ook weer vandaag hebt gehoord. Je kunt alle afleveringen terugvinden in je favoriete podcast-app. En daar kan je deze week ook luisteren naar het meest beslissende carrière-moment van Ilja Gort. Met hem praten we niet alleen over wijn, maar ook over zijn carrière voor de wijn. Toen hij muziek maakte voor commercials. Met het deuntje van Nescafé scoorde hij bijvoorbeeld een echte hit.
3: Maar wat er toen gebeurde, dat is wel grappig. Dat als je eenmaal zoiets hebt gedaan, zo'n jingle hebt gemaakt, dat andere reclamemensen en producenten, die denken dan dat jij de kip met de gouden eieren bent. Dat jij het geheim hebt tot de hit. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Maar ja, ik zal de laatste zijn om dat tegen te spreken.
26: Nee, dat doe je nu voor het eerst.
3: Ja. En in die periode daarna, er kwamen echt in die rare boerderij daar in Maartensdijk, wat een heel klein, lullig, gereformeerd dorpje is, in de buurt van Utrecht. En regelmatig kwamen daar dus hele grote zwarte sufs het grind opknerpen. Met een Japanse fabrikant met vier bodyguards die daar dan voor zijn sake-product een jingle van mij wilde. Ik kwam uit Japan om een jingle te bestellen.
26: Het hele gesprek vind je in je podcast-app. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
24: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
4: Deze week in Proforma praten we over het hoger beroep in de zaak Ali B. Zijn advocaat Bart Zwier die kreeg de nodige kritiek te voortduren. Hij zou hebben gedaan aan victim blaming. We spreken hem. Luister naar Proforma via bnr.nl/proforma of in je favoriete podcast app.
5: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt.
6: Plan een proefrit op audi.nl.
7: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
8: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
9: Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij Creon
10: Kozijnen. BNR Duurzaam wordt de Green Quest. Met dezelfde presentator.
12: Mijn naam is Harm Edens.
10: Hetzelfde format.
12: Wij gaan afsluiten met een impactplan, dat doen we hier elke week.
10: En ook weer net zo inspirerend.
12: Het is een mijlpaal waar ik zelf best een beetje warm van word.
10: De Green Quest. Elke maandag om 3 uur op BNR. En altijd online als podcast. Gewoon weer net zo leuk.
13: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
27: Klaar voor de toekomst? De studenten van Recruit
13: Sustainability.today. De software voor uw impact en compliance.

0: Recruiter Student. Het talent van morgen. Vandaag in huis.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: En, hoe ging je leestoets?
3: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
2: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
3: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
4: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
5: Is AI een tool of uw nieuwe collega? Ontdek het tijdens OutSystems One op 2 en 3 juni in de RAI Amsterdam. Leer van topbedrijven als Normal en DHL hoe u bedrijfskritische AI-systemen bouwt en schaalt. Claim nu gratis toegang op outsystems.com/bnr. OutSystems One. De toekomst is agentic.
2: In 14 weken begrijpend leren lezen?
3: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
6: Ben jij als organisatie voorbereid op een cyberaanval? Niet alleen grote bedrijven, ook het MKB moet voldoen aan strengere NIS2-eisen. Zie het Microsoc van CaptureTech als de APK voor jouw digitale veiligheid. 24/7 monitoring, duidelijke rapportages en directe bescherming. Snel operationeel en zonder complexe systemen.
7: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn core-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
8: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boordtrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
10: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Italië is een Nederlander veroordeeld die 2 jaar geleden een dodelijke brand stichtte in Milaan. Dat deed hij in opdracht van 2 Chinezen, die nog geld kregen van de eigenaar van een loods. Daar sliepen 3 onschuldige mensen en die kwamen om het leven. De dader uit Middelburg moet 21 jaar de gevangenis in. In Apeldoorn mag vanavond opnieuw 1 uur gedemonstreerd worden tegen een AZC. Dat mag op de rotonde waar al vaker protesten waren. Bij vorige demonstraties werd de politie bekogeld met vuurwerk en zijn meerdere actievoerders aangehouden. Maar de gemeente vindt het demonstratierecht belangrijk en staat het daarom toe. De baas van de Wereldgezondheidsorganisatie heeft de inwoners van Tenerife bedankt voor hun hulp met cruiseschip Hondius. Dat moest daar aanmeren na een uitbraak van het Hantavirus. 3 mensen zijn eraan overleden. Ook de Spaanse regering, hulpverleners en bemanning van het schip worden bedankt. Duitsland heeft de voormalige baas van de Europese Centrale Bank, Mario Draghi, in het zonnetje gezet. Draghi kreeg de prestigieuze Karelsprijs. Bondskanselier Merz reikte de prijs uit. Hij roemde Draghi voor zijn bijdrage aan de Europese eenheid en het redden van de euro tijdens de Europese schuldencrisis. En Chantal Jansen gaat het nieuwe seizoen van Kopen zonder kijken presenteren. Dat werd jarenlang gedaan door Martijn Krabbé, maar die is zo ziek dat hij dit seizoen vervangen werd door andere presentatoren. Krabbé is dankbaar dat de RTL-gezichten dat voor hem wilden doen. Chantal Jansen was er daar ook één van. Het weer van Weer Online? De buien verdwijnen en de zon blijft nog een tijdje schijnen. Vannacht koelt het flink af tot dicht bij het vriespunt. Morgen opnieuw wisselvallig bij 13 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Maxime van Meel.
12: Gefeliciteerd, de beursweek is door de midden op deze woensdag 13 mei. De dag dat ABN AMRO als een raket ging op de beurs.
13: ABN AMRO deed het goed. Goed eerste kwartaal, iets 12% meer winst. Dankzij hogere renteinkomsten, hogere fees. Maar vooral, en dat is het echte belangrijke punt bij ABN AMRO dit kwartaal, fors lagere kosten. De nieuwe topvrouw schudt goed aan de boom daar.
12: ABN AMRO ging hard, maar er was een aandeel dat nog harder ging.
13: Alfen, bekend van de laadpalen vroeger en inmiddels ook van de batterijopslag voor elektriciteit. Dat aandeel stijgt maar liefst 22% na beter dan verwachte bedrijfscijfers.
12: Laadpalenmaker Alfen scoort juist met alles behalve laadpalen maken. Je hoort straks waarom beleggers zo blij zijn met ABN en met Alfen.
14: En we praten hierbij over het lang verwachte overleg tussen Trump en Xi Jinping.
12: Beurzen in de VS staan er gemixt bij. De AIX sloot 1,1% in de plus op 1010 punten. Grootste stijger is ABN met 8,7%. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met...

0: Nico Inberg van de aandeelhouder. Welkom.
1: Goedemiddag, mannen.
2: Hey, en laten we dan maar gelijk beginnen in Beijing. Want daar is Trump aangekomen voor zijn overleg met president Xi Jinping. Met in zijn kielzog nog heel wat CEO's en vertegenwoordigers. Moet je denken aan Elon Musk, Larry Fink en Tim Cook. Jens Luang van Nvidia stond niet op de lijst. Maar wat blijkt nu? Hij is last minute toegevoegd aan de deelnemerslijst. En is in Alaska op de Air Force One ingestapt. Trump die zou geschrokken zijn van alle verontwaardigde reacties. En hem toch erbij meegenomen. Of zoals hij zelf zegt, fake news. Jens is aan boord, tenzij ik hem vraag weg te gaan, wat erg onwaarschijnlijk is. Ja, het is natuurlijk een beetje onwaarschijnlijk om halverwege een keer eruit te duwen.
0: Uit het vliegtuig zo.
2: Ja, feit is wel dat Jens Luang niet op de officiële deelnemerslijst stond. En nu dus in één keer wel. Ja, om te beginnen met Nvidia en met het bezoekje van Jens Luang. Is het goed dat hij er nu bij is, Nico?
1: Nou, ik denk voor hem wel. Ik denk voor, Nvidia wil heel graag zaken doen in China. Ze mogen bepaalde chips mogen ze niet exporteren naar China. Dat willen ze natuurlijk wel graag. Hij schaart zich duidelijk aan de Amerikaanse kant, Jens Luang. Maar hij komt uit Azië en hij heeft daar ook behoorlijke invloed. Dus ik denk ook meer dat het meer die hele reis een beetje bedoeld is als handelsreis. Want er zitten allemaal CEO's bij. Die willen daar gewoon zaken doen. En die zijn eigenlijk allemaal tegen die importheffingen. Ze begrijpen wel dat Amerika een beetje moet oppassen. Maar ze willen toch ook wel heel graag zaken doen met de Chinezen.
2: Ja, precies. Trump die wil heel graag deals sluiten. Daarom zijn al die topmannen mee. Maar China, dat wil het heel graag ergens anders over hebben.
3: Iran really will dominate the mood in the room. Regardless of whether President Trump says it's going to be the key priority or not. Because we know that Beijing has that key strategic relationship. The diplomatic relationship with Taiwan. We know that they're the biggest buyer of Iranian crude as well. And therefore supplying that revenue into the country and to the Islamic Republic.
2: Nico, komt hierdoor een doorbraak in die oorlog in Iran?
1: Dat weet ik niet, dat hoop ik eigenlijk wel. Maar het is wel een beetje. Trump zit een beetje vast. Hè. Hij komt er niet goed uit. De onderhandelingen die lopen niet goed. Iran wil niet luisteren. Die willen zich ook niet laten afficheren als verliezer van die oorlog. Terwijl hij heel duidelijk zegt, ik ben de winnaar. Dus het lijkt nu een beetje op een padstelling. En je ziet het ook heel duidelijk aan de olieprijs. Die begint langzaam maar zeker weer op te lopen. En de Chinezen, veel Aziatische landen, hebben er toch behoorlijk last van. Want die halen nogal wat olie daar vandaan. In gas en noem maar op, kunstmest van alles. Dus ik denk dat het grootste belang voor Xi Jinping inderdaad is. Dat hij die zaak daar weer in beweging krijgt. En hij heeft ook wel wat invloed op Iran. Maar hij zal toch ook Trump proberen te bewegen, daar wat meer effort in te steken.
0: Goed, wat heel anders dan. Zometeen hebben we genoeg vrolijk nieuws met ABN en Alphen. Maar ik wil eerst nog even stilstaan bij de treurwilg van vandaag. Randstad, die krijgt het flink te verduren. Het aandeel van het uitzendbureau daalt bijna 7%. En daar kunnen ze zelf niks aan doen. Het heeft te maken met de kwartaalcijfers van een van hun concurrenten. Het Zwitserse Adecco. Het aandeel daarvan daalt enorm hard. Naar het laagste punt in meer dan 30 jaar tijd zelfs. En dat komt omdat de winstmarge daar niet naar verwachting was. Ondanks dat de omzet wel groeide. Daarom vrezen beleggers nu dat ook bij Randstad nog wel eens voor problemen kan gaan zorgen.
2: Moeten we het ook nog even hebben over de Nederlandse belegger. Want als jij nu luistert en belegt, nou, dan ben je goed bezig. Maar ook lid van een hele kleine groep. Uit onderzoek van ING blijkt namelijk dat 4 op de 5 Nederlanders niet actief belegt. En een groot deel wil helemaal niet in aandelen beleggen. Sterker nog, 52% van de ondervraagden ziet beleggen als gokken. Nou, volgens de directeur beleggen van ING moet er daarom een knop om.
4: Ja, ik denk vooral dat we af moeten van het idee dat beleggen eng is. Want zo spannend hoeft het niet te zijn. Het gaat om iedere maand met een klein bedrag te beginnen, een doel op te stellen en goed te spreiden en rustig op te bouwen. En dat kan helpen om ervaring op te bouwen, stap voor stap. En die angst weg te nemen, hè, want je gaat het pas echt leren als je ermee begint. De grootste stap is echt beginnen.
2: En dan nog een gratis tip van Maxime en mij, gewoon elke dag BNR Beurs luisteren.
0: Dat is sowieso altijd een hele goede tip. Ja, dan heb ik nog een update van iets waar ik het een paar weken terug over had. Bij Meta wordt nu niet alleen maar de data van gebruikers verzameld, maar ook die van hun eigen medewerkers. Uit Amerikaanse personeel kreeg te horen dat hun muisbewegingen op hun computer opgeslagen worden om daar vervolgens en tussen aanhalingstekens AI-assistenten mee te trainen. En echt niet om ze helemaal te monitoren en om het vervolgens tegen ze te gebruiken in het functioneringsgesprek. Nou, niet gek dus dat het personeel daar nu tegen in opstand komt, meldt Reuters. Er zouden op de kantoren van Meta flyers worden verspreid met erop de vraag: wilt u niet werken in de Employee Data Extraction Factory? Oftewel, ja, wil je niet graag werken in een bedrijf waar al jouw data wordt weggetrokken van jezelf? Nou, een oproep om een petitie te tekenen wordt er ook nog bijgezet tegen dat beleid. Klinkt allemaal als een hele gezellige werkvorm, moet ik zeggen.
2: Straks hebben we het over Alphen. De laadpalenmaker scoort met veel, maar niet met laadpalen.
0: En je hoort welk bedrijf zijn omzet verzevenvoudigt.
2: Eerst ABN AMRO. Dat heeft veel meer winst geboekt in het eerste kwartaal en verslaat daarmee de verwachting van analisten. ABN verkocht meer hypotheken, maar sneed vooral flink in de kosten. De strategie van de nieuwe CEO, Marguerite Bérard, begint zijn vruchten nu echt af te werpen.
5: Je moet echt die kosten bij een bank omlaag brengen, anders doe je niet mee in dit spel bij bankier. En dus is dat heel belangrijk bij een bank. Maar nogmaals, ABN had dat afgelopen kwartaal al beter onder controle gekregen en belooft de komende jaren dus nog meer vooruitgang. Vandaar ook inderdaad misschien wel de reactie bij beleggers.
2: Ja, en die reactie, een aandeel dat bijna 9% steeg. De verhouding tussen inkomsten en kosten, de zogeheten cost-income ratio, Nico, die was veel te hoog. Goed dat ABN die nu naar beneden heeft gebracht?
1: Ja, dat doen ze heel goed. En dat is dat er ook al een beetje aan te komen. Maar het is toch wel de ik denk een beetje verrassend dat het nu al zo laag is. We zitten nu in de buurt van ING en Rabo, die hebben ook ook dat soort percentages. Mm-hmm. Terwijl ABN zat met name de afgelopen jaren altijd veel hoger, richting 65-67%. Maar ze hebben nu heel veel mensen die. Er gaan heel veel mensen uit. Hè. Ze, onder het mom van AI. We gaan heel veel met AI doen, was het adagium. Maar ja, dat is natuurlijk een beetje een kapstok geweest om het overtollige vet van de botten te snijden. En dat scheelt gewoon heel veel geld. Ja. Dus dat doen ze erg goed. En dat heeft die Franse mevrouw die hier nu zit, die is daarmee begonnen. En dat heeft ze ook gezegd bij haar aankomst. Van, nou ja, de kosten moeten omlaag. En dat heeft ze gedaan. Dus die levert waarvoor ze is gehaald. En dat is heel goed.
2: Ja, die Franse mevrouw heet Bérard. Er was wat twijfel over een buitenlandse CEO bij een Nederlandse bank. Maar het lijkt wel op dat zij wel durft in te grijpen. Dat die heilige huisjes bij haar niet zo heilig zijn.
1: Ja, nee, dat durft ze inderdaad. En dat heeft ze ook beloofd. Ze schijnt trouwens wel een beetje Nederlands te kunnen. Dus dat gaat op zich vrij goed. Maar die heeft de wind er goed onder. De zweep gaat erover, zo gezegd. En dat zie je.
2: Er moeten nog duizenden banen uit. Je zei het al, ze zijn pas net bezig. Dat betekent dus ook dat die kosten nog verder gaan dalen.
1: Ja, nou ja, ligt natuurlijk nog een beetje in de toekomst. Maar die mensen krijgen ook over het algemeen wat geld mee. Dus dat kost ook nog wel wat geld. Het is dan niet allemaal opgelost nu. Maar die bank wordt lean en mean gemaakt. Eigenlijk een beetje meer in lijn met ook wat andere banken hebben. Want er was wel heel veel mogelijk nog qua snijden in de kosten. Maar kijk, er zit op de achtergrond, lijkt er ook een beetje een Europese consolidatie aan te komen in die bankensector. En iedereen wil zichzelf zo mooi mogelijk oppoetsen. Om zo duur mogelijk aan het altaar te komen. En dan te kijken wie gaat overnemen. En ik moet zeggen, ABN was altijd de gedoodverfde overnamekandidaat. Maar ja, die aandelenkoers stond toen rond de 17, 18 euro anderhalf jaar geleden. Maar nu is het toch al ietsje duurder. Volgens mij is het dan iets van 900 miljoen aandelen uit. Dus je hebt toch al over een 30 miljard wat het waard is.
2: Ja, dus de prijs is te mooi opgepoetst. Het is misschien helemaal geen overnamekandidaat meer.
1: Ja. Ja, de vraag is altijd, zit je aan tafel of lig je op tafel? En misschien dat ABN nu al aan tafel komt te zitten in plaats van dat ze op tafel ligt. En dan heb je toch een iets andere onderhandelingspositie. Het is niet meer zo'n goedkope bankje als het eerst was.
2: Ik visualiseer dit helemaal. Dus
1: je ziet hier mevrouw al op tafel liggen.
0: Laat ik snel doorgaan. Wie ook aan tafel zou zitten was KBC. Die hadden ook wel interesse. Daar horen we niks meer van. Komen die dan nog? Nee. Of is het daar ook klaar mee?
1: Ik denk dat daar het geld op is. Nee, ik bedoel, KBC gaat ook heel goed mee trouwens. Moet kijken, de verzekeraars doen het op de beurs ook heel goed. Hè? KBC is een bankverzekeraar, die doen het ook goed. Maar inderdaad, er was toen, dat zijn geruchten. Je weet nooit wat er van waar is. Het ging in het begin altijd om BNP Paribas. Daar heeft zij ook gewerkt, Marguerite Bérard. Die hebben echt een keer geïnformeerd, ook bij de Nederlandse overheid, van willen jullie dat verkopen? Die hadden toen nog, volgens mij, 40%, dat is nu wel behoorlijk afgebouwd natuurlijk. Maar die hadden ooit interesse voor BNP. Dat is ook een grotere bank. Dus voor hun zou het wel een mooie aanvulling zijn in Nederland hier.
2: Ja, voorlopig moet ABN het dus nog op eigen krachten doen. Denk jij dat de bank het voor elkaar kan krijgen om ook die inkomsten nog verder op te gaan voeren?
1: Nou, dat is wel wat lastiger. Ik moet ook zeggen dat de winst, die wordt vaak ook een beetje artificieel opgepoetst, omdat ze weinig voorzieningen nemen. Dus dat komt meteen bij de winst bij. Dus dat hebben ze al een aantal kwartalen op rij, dat ze heel weinig geld opzij hoeven te zetten. Het kan ook zijn dat ze een goed leningenboek hebben. Hypotheken gaat heel goed. Daar verdienen ze geld aan. En ik denk, als je een beetje kijkt naar wat er bij de ECB gebeurt, dan is de tendens is toch wel een beetje dat de rente omhoog gaat. Geld wordt duurder. Ook omdat er veel mensen. Er wordt heel veel geïnvesteerd de komende jaren. Als het allemaal goed gaat, is het goed voor de banken. Want die financieren heel veel. En daar blijft dan wat extra's aan de strijkstok hangen. Dus ik denk dat de groei er aan die kant ook wel in zit.
2: Ja, en als er ook wat extra's aan de strijkstok blijft hangen, dat betekent ook dat er meer geld naar aandeelhouders kan. Is dat ook de reden dat beleggers zo op het aandeel duiken, omdat ze verwachten dat er meer geld uiteindelijk naar hun gaat?
1: Ja, dat zou ook kunnen. Ik denk, ik had ergens gelezen, ik las een analistenrapport, en die had het over dat ze 1/3 van de market cap, zo'n 10 miljard, de komende jaren kunnen uitkeren aan aandelen inkopen en dividend.
2: Dat is fors.
1: Nu hoop ik wel dat ze niet al te veel aandelen gaan inkopen, want die koers loopt natuurlijk behoorlijk op. Dus je moet oppassen dat je niet in dezelfde val loopt als bijvoorbeeld Wolters Kluwer. Dat je op de haai allerlei dure aandelen gaat kopen. Mm-hmm. Maar er is heel veel geld straks. En ze kunnen dat ook gebruiken om over te nemen natuurlijk. Ze willen bijvoorbeeld groeien in vermogensbeheer. Ze hebben in Duitsland zo'n bedrijf overgenomen, Hall. En ik kan me ook voorstellen dat ze op dat gebied wel rondkijken.
6: BNR Beurs.
0: Is uiteindelijk altijd baas boven baas. Bij Alphen ging het aandeel nog harder de lucht in, tot wel 25% zelfs. Al eindigde het de dag 11,5% in de plus. Beleggers zijn idolaat daar over de kwartaalcijfers. De omzet die steeg met 25% ten opzichte van een jaar terug. En dat na een paar jaar waarin de ene winstwaarschuwing naar de andere naar buiten kwam en er zelfs moest worden onderhandeld met banken over de financieringsafspraken.
7: Laadpalenproducent Alphen uit Almere krijgt extra tijd van de bank om orde op zaken te stellen. Dat hebben ze bekendgemaakt. Alphen heeft het zwaar. Ze kunnen waarschijnlijk niet aan de afspraak met de bank voldoen. En de verwachtingen voor de rest van het jaar vallen minder gunstig uit. Het valt tegen.
0: Ja, dat was 1,5 jaar geleden. Maar nu ziet het er dus beter uit. Een omzetstijging zelfs. En die omzet kwam trouwens vooral uit het maken van transformatorhuisjes en batterijen. Terwijl Alphen in zich de afgelopen jaren eigenlijk opstelde als maker van laadpalen voor elektrische auto's. Maar de omzet van dat onderdeel daalde dan juist met 19%. Daarover zo meer. Nico, eerst even. Die koers van vandaag eindigde op een winst van 11%. Maar stond in de ochtend zelfs 25% in de plus. Wat is er dan misgegaan?
1: Nou, ik weet niet of er wat misgegaan is, maar de verrassing zat er wel in. Kijk, Alphen heeft de afgelopen jaren eigenlijk bij alle kwartaalcijfers teleurgesteld. Dus de verwachting was ook hier weer, het aandeel was er wat opgelopen, maar het was ook weer hier dat het wel weer zou tegenvallen. Nou, het viel erg mee. Ik moet zeggen dat het wel een soort
0: alarm.
1: Ik word gebeld door iemand, ongelooflijk. die heb ik snel weggedrukt. Maar ik moet zeggen dat het wel ze hebben wat omzet naar voren gehad, waardoor die omzet nu hoger uitkwam. Maar uiteindelijk is dit wel, denk ik, zoals ik ernaar kijk. Kijk, Alphen zit in het hart van de energietransitie. Jullie hebben het steeds over laadpalen, maar die laadpalen-business die gaat nu hard achteruit. Een aantal jaren geleden was het 50% van de omzet, nu is het nog 17%. En als je kijkt wat er met die energietransitie gebeurt, dat die nu eigenlijk pas echt op stoom komt, hè, terwijl Alphen dacht 5 jaar geleden al dat het heel veel omzet zou komen. Maar nu begint het pas echt. En ik denk in anticipatie daarop dat beleggers nu denken van ja, het gaat hier nu echt wel een keer gebeuren nu. En er komt heel veel omzet aan, met name vanuit die transformatorhuisjes waar ze heel veel van nodig zijn. Daar wordt, daar hebben ze, ik dacht 50.000 van die huisjes zijn er nodig de komende 5 tot 10 jaar. En die batterijopslag loopt heel erg goed. Dat zit er ook aan te komen. Dat hebben we nodig voor de energietransitie. En de klanten van Alphen die gaan heel veel geld investeren de komende jaren. De netbeheerders zoals een Liander en Nexis. Dus dat zit allemaal nu verpakt in die aandelenkoers. En dat komt allemaal deels bij Alphen terecht straks.
0: Ja, maar toch nog even het slechte nieuws. Die omzetdaling bij die laadpalen. Dat vinden beleggers dus helemaal niet erg. Terwijl dat dan juist een paar jaar terug echt de toekomst van dit bedrijf zou zijn. Toch?
1: Ja, ik weet niet of ze het niet erg vinden. Het is wel jammer. Maar kijk, iedereen wist al dat die laadpalenbusiness, dat is een laadpaal is eigenlijk min of meer nu een commodity geworden. Die dingen worden overal gemaakt. natuurlijk zit er een stukje software bij wat ze zelf maken om toch nog een klein beetje verschil te maken. Maar ze kunnen prijs technisch moeilijk op tegen de Chinezen. Dus dat gaat nog wel een beetje door. En je ziet ook dat de adoptie van de elektrische auto nu wat versnelt. Dus dat is op zich goed. Maar het is nu nog maar 17% van de totale omzet. En dat betekent dat het op het geheel een stuk minder belangrijk is. Dus dan is het ook niet zo erg als het een beetje tegenvalt. En het, ja, die tegenvallen werd heel goed opgevangen door die twee andere divisies.
0: Ja, ja, die andere divisies, batterij- en transformatieshuisjes, doen het dus best wel aardig. Wordt dat dan dus de echte toekomst? Hoeveel groei zit daar dan nog in voor Alphen?
1: Nou, ik denk, als het een beetje lukt, zoals ze zelf dachten, zit daar heel veel groei in. Want ze hebben in 2023 hielden ze een capital market day. Toen was de omzet ongeveer 500 miljoen het jaar ervoor. Toen zeiden ze van, nou, we gaan binnen 3 jaar gaan we naar 1 miljard. Gaat de omzet verdubbelen. Nou, dat ging natuurlijk helemaal mis. Er ging echt heel veel mis. Maar wat met name misging was dat die energietransitie even niet doorging door de hoge inflatie en hoge kosten. Dus daar hebben ze heel veel ellende mee gemaakt. Maar die transitie die ligt er nog steeds. En die komt nu eigenlijk langzaam maar zeker op gang. Door, je ziet wat die netbeheerders nu gezegd hebben wat ze willen uitgeven de komende jaren. Het gaat om een bedrag van 15 miljard per jaar wat het door moet om het voor de netcongestie op te lossen. En dat komt voor een deel bij dit soort bedrijven terecht. En ik denk dat ze eerder te weinig handjes hebben straks dan te veel.
0: Ja, de beurskoers stijgt vandaag flink, maar is nog bij lange na niet wat het ooit was. Ooit stond het aandeel zelfs op €117, nu op 13. Is toch een klein verschil. Kan het ooit die niveaus wel weer gaan bereiken?
1: Nee, dat gaan we nooit meer zien. Niet in mijn leven, vrees ik. Maar dat was ook onzin, die koers. En dat hebben we toen met heel veel bedrijven meegemaakt. Onder andere Fastnet ging ook naar de 100. Just die TKW stond boven de 100. Dat was in 2021. Toen iedereen dacht dat we vanaf toen alleen nog maar digitaal gingen leven. Nou, dat is natuurlijk niet uitgekomen. Ik denk, het was ook in die tijd had je van die beleggingsfondsen die wilden beslisten beleggen in alles wat met EV te maken had. Dus die kochten blind dit soort aandelen. Nou, dat hebben ze geweten. Maar er zit natuurlijk wel veel meer in het vat als dit allemaal een beetje doorgaat. En er moet nog heel veel gebeuren. Ze staan pas aan het begin. Dus kijk, de winst is nog minimaal. Maar het gaat in ieder geval weer de goede kant op. En we kunnen ervan uitgaan dat de komende jaren heel veel omzet binnenkomt vanuit die netbeheerders. Dus ja, dat moeten ze dan goed uitvoeren. En dan wordt het nog wel wat.
6: BNR Beurs.
2: Rondje over Wall Street dan. Alleen de Dow Jones staat in de min. Verliest 0,4% om precies te zijn. De S&P 500 wint, krijgt 0,5% bij. En de Nasdaq gaat zelfs 1,1% omhoog. En we moeten het nog even hebben over Nvidia. Dat aandeel gaat maar liefst 2,7% omhoog. Dat komt voornamelijk doordat Jens Nguyen toch aan boord ging van Air Force One. Hij mag dus mee naar China. Dat zorgt ervoor dat het aandeel miljarden meer waard wordt.
0: Wat een soap, echt prachtig.
2: Wat een duur bezoekje dan.
0: Ja, inderdaad. Goed, techbedrijven op Wall Street doen het sowieso wel goed. Echt een reden ervoor is er niet. Wel dat gisteren niet zo'n beste dag was en het vanochtend in Zuid-Korea ook hard ging. Om er nu maar een aandeel bijvoorbeeld uit te pakken. Micron Technology, 4% in de plus. En het zijn voornamelijk wel de bedrijven die een rol spelen bij het maken van geheugenchips, waar de stijging in zit. Enig idee nog, Nico, waar die plotseling een golf van positiviteit vandaan komt?
1: Ik word helemaal gek van Micron. Dat was mijn grootste positie. Maar die gaan zo gruwelijk hard. Je kan er niet blijven zitten. Maar de prijs voor geheugenchips is geëxplodeerd. En deze bedrijven verdienen nu gruwelijk veel geld. Dus je kijkt naar Micron, SanDisk, noem maar op, SK Hynix. Die staan nu met die enorme winsten die ze maken, is die koers-winstverhouding is gedaald tot onder de 10. Dus ja, heel veel beleggers denken van, nou, dit gaat alleen maar door zo. Dus die kopen dit soort aandelen. En dan, als jullie zien, het over 2 jaar, want het is over het algemeen boom-bust, dat het dan weer wegzakt. Maar de investeringen in AI die zijn reëel, zijn heel groot, hoog. Ze bieden door, de hyperscalers. Dus ja, het gaat het komende jaar denk ik nog wel even door.
0: Goed, dan nog een aandeel waar gruwelijk veel geld verdiend wordt. Ik heb het over Nebius. Dat is dat Amsterdamse datacenterbedrijf van origine Russische partij. Dat aandeel staat 18% in de plus. Ja, daar is wel een duidelijke aanleiding voor de cijfers over het eerste kwartaal namelijk. Ze kregen het afgelopen half jaar enorme contracten om software en hardware voor clouddiensten van bijvoorbeeld Meta en Microsoft te leveren. En dat is te zien in de omzet die verzevenvoudigde naar bijna 400 miljoen dollar.
2: Zo, heb ik er nog een sneer van Jamie Dimon voor je, baas van JP Morgan, a.k.a. de machtigste bankier van de wereld. Hij vindt dat er een einde gemaakt moet worden aan de domme handelsproblemen tussen de VS en Europa. Hij zegt, als je mij vraagt wat het doel zou moeten zijn voor onze economische relatie met Europa, dan is dat een sterke Europa, aldus Dimon op een conferentie in Parijs. Het is een sneer naar het warrige economische beleid van president Trump, die sowieso, heb ik het idee, niet heel hoog heeft zitten.
0: Ja, terwijl ze dan toch altijd soort van doen alsof ze vrienden zijn en soort van dan weer niet. En dan
2: de bühne, hij wordt wel eens genoemd als democratische presidentskandidaat.
0: Ja, ja, wie weet. Ja. Nou, goed. Luister je mee? Nee, zo komt er een einde aan de beursdag van vandaag. Morgen zijn we er een dagje niet, maar ik heb toch nog even uitgezocht wat je dan en wat je vrijdag kan verwachten. Er is genoeg te doen de komende dagen, maar je moet het vooral in Azië zoeken. Daar komen de cijfers van chipmaker Foxconn en die van autobouwer Honda. Die laatste is vooral interessant, want Honda heeft het enorm zwaar. Maar de focus zal liggen op China. Daar is Trump op bezoek bij Xi Jinping in een poging om de handelsrelaties van de landen te verbeteren. De handelsoorlog die Trump startte is dan wel een beetje ondergesneeuwd geraakt, maar richt zeker nog altijd aanzienlijke schade aan. En de hoop is dus dat de heffingenstrijd na deze trip gaat afnemen. En let dan specifiek nog op een paar bedrijven. Apple, Boeing, Tesla bijvoorbeeld. Dat zijn een paar van de topmannen die mee mogen op bezoek en die dus misschien wat deals kunnen waarmaken. En natuurlijk is er ook nog Nvidia. Topman Jensen Huang mocht wel mee, toen weer niet, toen toch wel. Die wil graag dat een van zijn beste chips weer naar China mag. Tot slot nemen we ook nog afscheid. De termijn van Jerome Powell zit erop bij de Amerikaanse Centrale Bank. Maar afscheid nemen bestaat niet. Powell blijft wel aan als bestuurder.
2: Dit was de BNR-beurs van woensdag 13 mei. Over de prachtige prestaties van de aandelen ABN AMRO en Alfa hebben het gehad. Maar de echte topprestatie kwam van de aandeelhouder Nico Inberg. Om precies te zijn van de aandeelhouder.
1: Dankjewel, jongens.
2: Dankjewel.
0: En jij bedankt voor het luisteren. Dat deed je vast ook hartstikke goed. En afscheid nemen bestaat niet. Wij zijn er vrijdag weer. Tot dan.
2: Tot vrijdag.
8: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.
10: 52 min 40.
11: 12 natuurlijk.
10: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
11: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
10: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
12: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
10: In 12 weken leren rekenen?
11: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
13: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
14: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
15: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
16: Rustig, adem in,
15: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
16: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Nextview Consulting. De Salesforce-partner voor corporates en private equity.
17: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
18: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
19: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
20: Dit is een praatje over Watts Hybrid Menswear. Op de radio, vrij onhandig. Ja, je ziet niets van de kleding. U zult het zich dus moeten voorstellen. Een tennisbaan. Azuurblauw. Midden op de baan. Een man. Haar goed. Alles goed. Hij draagt Watts. Donkerblauw. Luchtig. Tech fabric. Zonde om in te zweten. Maar hij tennist niet. Hij zit op een designstoel. Vrij onlogisch. Maar stijl gaat boven etiketten. Hij denkt na over zijn volgende set. Kalm. Haast is voor amateurs. En zonder zich om te kleden zit hij ineens voor het gordijn. Dezelfde Watts-outfit. Past ook in de business class. Après-midi. Op het terras bij een sterrenchef. Un show, langoustine, leuke juffrouw. Hij reserveert nooit. De maître die regelt wel iets. Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast.
3: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese financiële speler van formaat. En bouwen we samen aan duurzame mobiliteit. Van e-bike tot elektrisch wagenpark, tot laadinfrastructuur. BNP Paribas. Juist nu.
20: Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com. Dat is WAHTS.com.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
22: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De moeder van de ontvoerde Insia is blij dat de politiek de zaak weer onder de aandacht brengt bij India, waar Insia is. Dat zegt ze tegen AT5. Er gaat binnenkort een Nederlandse delegatie naar India om een ontmoeting te regelen tussen moeder en kind. En premier Jette gaat de kwestie aankaarten bij de premier van India. In Italië is een man uit Middelburg veroordeeld voor een brand in Milaan, waarbij 3 onschuldige mensen om het leven kwamen. Hij was ingehuurd door 2 Chinezen die een aanslag wilden plegen op het pand, omdat de eigenaar een schuld bij ze had van 40.000 euro. De dader moet 21 jaar de gevangenis in. Bij de avondvierdaags in Loosdrecht willen ze volgende week geen shirt zien met protestleuzen tegen een AZC. Er waren signalen dat ouders hun kinderen in zulke shirts wilden laten lopen, meldt NH. De route van de avondvierdaags is ook aangepast. Die komt niet meer langs het oude gemeentehuis, waar sinds kort asielzoekers wonen. Duitsland heeft de voormalige baas van de Europese Centrale Bank, Mario Draghi, in het zonnetje gezet. Draghi kreeg de prestigieuze Karelsprijs. Bondskanselier Merz reikte de prijs uit. Hij roemde Draghi voor zijn bijdrage aan de Europese eenheid en het redden van de euro tijdens de Europese schuldencrisis. En in een dierentuin in Leeuwarden is een zeldzame tijger overleden. Het ging de laatste dagen al minder goed met het dier. Hij was minder actief en at niet meer goed. Er wordt nog onderzocht waaraan de tijger is overleden. In Leeuwarden hebben ze nu nog 2 van deze tijgers over. Een mannetje en een vrouwtje. Het weer van Weer Online. De zon blijft vanavond nog een tijdje schijnen. Vannacht koelt het af tot dicht bij het vriespunt. Morgen opnieuw wisselvallig bij 13 graden. En dat was het ANP-nieuws.
21: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
23: Donderdag 14 mei. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar boekensteinendewijk@bnr.nl. Vandaag over de macht van de dollar, AI in oorlogvoering en Trump in China natuurlijk. Laten we daarmee beginnen, want Trump is in China en die probeert daar de Amerikaanse... Oh, wacht. En Nick Oost, die probeert de Amerikaanse pivot to Asia te begrijpen. Maar zegt, ja, ik moet eerlijk zeggen, het begint steeds meer te voelen als een PowerPoint-strategie in plaats van daadwerkelijk beleid. Op papier klinkt het logisch. China is de systeemrivaal, dus de focus richting Indo-Pacific. Maar in de praktijk, zegt Nick, zie ik ruzie met Europese bondgenoten, twijfels zaaien over de NAVO, Japan en Zuid-Korea, carriers die richting Iran en het Midden-Oosten varen, uitstappen uit TPP... TTP moet dat natuurlijk zijn. Minder diplomatieke aanwezigheid dan China in grote delen van Afrika en Azië. Bondgenoten als India, Japan en Australië die juist nerveus worden van Amerikaans gedrag. Dus zijn vraag is, als China echt de hoofdprioriteit is, waarom zie je dan vrijwel niets daarvan in het daadwerkelijke Amerikaanse gedrag? En zo'n coherente pivot to Asia?
24: Ja, nou ja, dat is een hele goede vraag. Dat vraag ik mij ook voortdurend af.
4: Volgens het boekje zou inderdaad, als je een pivot to Asia krijgt, wat trouwens een kreet is die in 2011 is ontstaan, toen Obama opdracht geeft aan zijn toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Hillary Clinton, om die pivot to Asia in te zetten. Dat is toen gepresenteerd in een stuk, volgens mij was het in de Atlantic, een Amerikaanse tijdschrift. En de bedoeling was natuurlijk, Europeanen doen wat meer aan je eigen defensie. Zorg ervoor dat je op eigen benen kan staan. Want onze prioriteit die verschuift nu van Europa naar Azië. Dat was op zich heel erg logisch. Omdat in die tijd zag je dus echt dat de Chinezen opkwamen. En ja, volgens de logica van de internationale betrekkingen krijg je dan nieuwe machtsbalansen in de wereld. En dat betekent dus automatisch dat de Amerikanen hun beperkte middelen, want hoe het ook al is een supermarkt, ze hebben beperkte middelen, veel meer in de richting van Azië gaan organiseren. Maar wat Trump nu doet, is totaal krankzinnig. Echt gewoon echt belachelijk. Want deze man, die denkt dat hij dat allemaal alleen kan. En dat kan hij dus niet. Hij heeft zich totaal verkeken op de hele discussie die er is over, nou, daar hebben we het vaker over gehad in de podcast, over zeldzame aardes. Die markt wordt gedomineerd door China. Dus China kan daarmee de Amerikaanse industrie compleet onder druk zetten. Dat gebeurt ook. En daarmee kan China machtspolitiek gaan bedrijven. Het is allemaal onderdacht wat de Verenigde Staten heeft gedaan. Als je dit echt goed zou willen doen, die machtspolitiek, dan heb je inderdaad de Europeanen daarbij nodig. Maar de Europeanen die worden afgeserveerd omdat het een week decadent en veel te links en woke continent is. Ja, weet je, als dit je overweging zijn, dan verdien je het ook niet anders dan de Verenigde Staten om op dit dossier onderuit te gaan.
5: Ja. Weet je, die Obama, die pivot, die draai naar Azië, draai naar China, dat betekende dus dat je tegenwicht zou bieden aan China, ook in militaire zin. En dat betekent dus ook dat je Taiwan zou steunen. Nou, we zien dus bij Trump, die daar allemaal conflicterende uitspraken over doet, dat hij soms gewoon Taiwan wel lijkt te laten vallen. Er wordt nu ook gefluisterd in alle analyses, expliciet zelfs van, ja, misschien is hij wel bereid om te zeggen tegen Xi van, wij zijn nu tegen dat Taiwan
6: onafhankelijk wordt.
5: Onafhankelijk, ja. Wordt, hè?
6: De frasering is volgens mij tot nu toe, we zijn er niet voor, ja, toch? En ja, de China wil liever dat het is, we zijn er tegen. En dan zo subtiel ligt het.
5: En dan zou in ruil daarvoor, zou dan Amerika van China krijgen kritische aardmetalen. En dan zou of China zelf ook nog dan graag die Nvidia-chips de snelste krijgen. Hè? Nou, het kan zomaar zijn dat die deal er komt. Maar dan zitten we dus in een hele andere wereld dan de pivot. Dan zitten we in de invloedssferenregeling. En dan is het echt een breuk met Clinton en met Obama en ook met Biden. Want die wilde gewoon tegenwicht bieden. Saillant detail is dat Rubio was als senator een ongelooflijke China-havik. En als dit dus echt zou gebeuren vandaag en morgen, dan heeft Rubio wel wat uit te leggen.
4: Nou ja, wat je dus ook ziet is dat niet alleen er een ontkoppeling is van de Verenigde Staten in de richting van China, wat dus niet kon in verband met die kritische materialen en met name zeldzame aardes. Daar zat het grote probleem in, want Amerika is al volledig van afhankelijk. Maar wat je dus nu ziet is dat, en je noemde net die chips terecht, Arend-Jan, maar wat je op dit ogenblik ziet is dat DeepSeek, die heeft onlangs een nieuw large language model gelanceerd. En gebruikt daar maar, maakt daarbij van gebruik van Huawei-chips.
5: Ja, ja.
4: En dat betekent dus dat zij in staat zijn om AI toe te passen met chips van eigen bodem. En dat betekent dus automatisch dat ze ook hier veel meer een drukmiddel hebben in de richting van Amerika. En uiteindelijk kunnen ze gewoon zeggen, weet je, laat die chips maar, laat die Nvidia chips maar. Dat is waar ze op aansturen. Dat kan nog niet helemaal, want ze hebben ook problemen om dat soort chips daadwerkelijk zelf te fabriceren dan wel in voldoende kwantiteiten. Maar het gebeurt wel op dit ogenblik. Het streven is er. En wat nu met DeepSeek is gebeurd, is echt een nieuwe stap in die richting.
5: Ja.
6: Er zit natuurlijk ook iets geks in. Hè? Tot voor kort zeiden we, kon je eigenlijk zeggen dat er maar één ding was waar de Republikeinen en Democraten in Amerika het over eens waren met elkaar. En dat was dat je je hart moest opstellen tegen China. Tegelijkertijd zie je dat het Trump-Witte Huis eerder denkt in invloedssferen. Nou, en dan hoef je helemaal niet hard op te stellen tegenover China. Dan is gewoon Azië is voor de Chinezen.
5: Exact.
6: En Amerika is voor de Amerikanen. En Europa is volgens mij voor de Russen. Volgens het denken van Donald Trump. Ja. Maar ja, dan heb je helemaal geen pivot to Asia nodig. Gewoon een pivot naar thuis.
4: Nou ja, je hebt natuurlijk wel belangrijke grondstoffen nodig. En die worden gedomineerd door China op dit ogenblik. Dus de rollen worden behoorlijk omgedraaid. Hè? Ja. Dus je ziet dat gebeuren op dit ogenblik in het Midden-Oosten, waar Amerika van tafel is gespeeld. Maar op dit ogenblik wordt Amerika ook door China van tafel gespeeld. En dat is gewoon eigenlijk door eigen toedoen. Het is gewoon door stomme fouten die er zijn gemaakt. Door een totaal achterlijke manier van heffingen opleggen. Ook aan China, wat begon met 145% en wat nu onder de 10% zit.
5: Ja.
4: Maar ik zie die vertrouwt het ook niet meer. Die denkt ook dat Trump gewoon niet spoort. En die maakt er gewoon gebruik van.
5: Ja. Als er een deal komt, dan gaan we dus terug naar de 19e eeuw. Invloedssferenregeling. Ja. En dan laten we dus de gedachte van indamming, hè, wat Rubio en Biden willen, laten we eigenlijk los.
4: Ja, dat klopt. Maar tegelijkertijd heb je geen keus om nog die mondialisering, die globalisering gedeeltelijk in stand te houden. Want je moet gewoon exporteren ook naar landen als China.
5: Ja.
4: Je moet importeren uit landen van China. Dus het kan ook niet helemaal. Het is 19e eeuws. Maar dat past ook gewoon niet meer in de 21e eeuw. Laten we nou wel zijn met elkaar.
5: Want je bent afhankelijk van Chinese grondstoffen.
4: Ja, je bent gewoon afhankelijk. Die mondiale bevoorradingsketen zijn zo verweven met elkaar. Je bent gewoon totaal afhankelijk van elkaar. Europa kan dit ook niet. Je moet gewoon zaken doen met dat soort landen. En dat betekent dat je ook een beetje leuk voor elkaar moet zijn.
5: Ja.
6: Ja. Je had het al over AI ook, Rob. En dat staat, als het goed is, ook op de agenda tussen Trump en Xi Jinping.
4: Ja.
6: Bij Trumps bezoek in China. Vraag van Harm Domhof daarover. Die zegt, ik hoor AI nog weinig bij jullie voorbij komen in de uitzending. Terwijl ik het idee heb dat dat een steeds grotere rol gaat innemen in oorlogvoering. Europa praat nu vooral over munitie, luchtverdediging, drones en tanks. Maar als AI de kern wordt van moderne oorlogvoering, hebben we dan niet een veel groter probleem? Harm is zelf werkzaam in de IT en ziet in de praktijk bijna geen Europese AI-modellen voorbij komen. Je hebt dat Mistral in Frankrijk wel, maar vergeleken met OpenAI en Anthropic, de grote Amerikaanse cloudpartijen, is dat nog een kleine speler. Europa heeft geen eigen AI-stack op Amerikaanse of Chinese schaal. Geen vergelijkbare cloud, chips, frontier models, data-infrastructuur en militaire toepassingservaring. Dus hoe schat Rob de impact van AI op oorlogvoering in? En hoe groot is dit een strategisch probleem voor Europa? Zitten we straks vast aan Amerikaanse of Chinese algoritmes voor onze eigen verdediging?
4: Ja, nee, die kan je denk ik nog wel zelf ontwikkelen. Er wordt natuurlijk ook aan gewerkt. Je moet ook kijken wat er op dit ogenblik in Oekraïne gebeurt. AI speelt een hele belangrijke rol in het initiatief wat op dit ogenblik door Oekraïne is genomen. Met name op het dronegebied. Die op een belangrijk aantal punten gaan gewoon autonome werk doen. Als Oekraïne dit kan, dan kunnen wij het ook. En zeker ook in relatie met Oekraïne. Dus ik ben daar niet zo bang voor. AI, of dat nou de kern wordt van de toekomstige oorlogsvoering, dat waag ik te betwijfelen. Want als iedereen AI gebruikt, dan uiteindelijk kan je dat ook weer tegen elkaar wegstrepen. En het is zo bij oorlogsvoering dat als je dat gaat doen en je hebt bijvoorbeeld geen munitie meer en AI kan alles kapot maken, dan eindig je gewoon met slagpartijen met messen op het slagveld. Hè. Dus er is altijd een uitweg om onder AI uit te komen. Nee, het grote gevaar vind ik zit in AI, dat je eigenlijk de mensen uit de loop haalt. Dus het is altijd zo geweest dat wanneer je een doelwit ziet, dat er dan toch sprake moet zijn van enige wenselijke waarneming, of het wel handig is om dat doelwit wel of niet te gaan uitschakelen. En als je denkt van oeps, ik heb een foutje gemaakt, dan moet je ook nog kunnen ingrijpen om een operatie tot stilstand te brengen. Nou, als iedereen bezig is om AI compleet toe te passen en de mensen er helemaal uit te halen, dan moet de NAVO dat ook gaan doen. Of de westerse landen moeten dat ook gaan doen, want anders loop je gewoon achter. Want het gaat bij wijze van spreken om een verschil van nanoseconden. En dat kan het verschil betekenen tussen winnen en verliezen. Daar zit denk ik het allergrootste probleem in. Een voorproefje van hoe dat fout kan gaan hebben we al gezien in Gaza. Waar ook AI is toegepast bij de doelwitherkenning. Nou, daar zaten ontzettend veel fouten in. En dat betekent gewoon een hele hoop mensen eigenlijk gewoon vermoord zijn om niet. Omdat die in een of andere databank zaten. Maar AI heeft daar gewoon fouten in gemaakt. Ik bedoel, kijk maar gewoon naar de large language models die je zelf gebruikt met chatprogramma's. Daar zit dat stikstond van de fouten. Dat klopt gewoon vaak niet. En vandaar dus dat er ook een disclaimer onder staat van er kunnen fouten zitten in het antwoord. Nou, dat geldt hier ook voor.
5: Ik las een heel verontrustend bericht dat als je AI-toepassingen doet, dat cyberwarfare veel gevaarlijker nog wordt.
4: Ja, ja. Ja, dat klopt. Alles is dan te kraken. Als je dat gaat doen. Maar ook daar zal weer een oplossing voor komen. Ja, maar wat je dan bijvoorbeeld krijgt. En dat is nu eigenlijk ook al het geval. Van echt hele gevoelige informatie staat op standalone systemen. Daar kan je niet bij.
23: Rick Verstegen zegt. Arend Jan stipte in de podcast van 11 mei kort de oplopende schuld. En het mogelijk aanstaande onverstandig monetair beleid in de VS aan. Hè? De rente mogelijk verder te verlagen. In het verleden hebben oorlogen, schulden en de devaluatie van reservemunten ertoe geleid dat deze wereldrijken in verval raakten. De Romeinse denarius, de Spaanse real, de Nederlandse schulden en meest recent de Britse pond. Bij de Bretton Woods Agreement van 1944 namen de VS de monetaire en geopolitieke scepter van de Britten over. Zijn we, gegeven de huidige economische, fiscale en monetaire uitdagingen voor de VS getuigen van een vergelijkbare neergang van de reservemunt, de dollar en de opkomst van de yuan en of de euro? En is dit niet juist een geopolitiek pressiemiddel om in te zetten in reactie op het agressieve beleid van de Verenigde Staten? Verkopen van Amerikaanse treasuries of dollarreserves? Nou, waar gaat het om?
5: Nou, het antwoord is ja, het is gevaarlijk wat er aan de gang is. Ik moet steeds weer denken aan dat boek van Ray Dalio. Hè. Dan wist je dat de Nederlandse florijn, die was ook een reserve currency, hè, 50 jaar lang. En dat zie je dan dus ook dan ten onder gaan. Het mooiste voorbeeld is natuurlijk het Britse pond, hè, met die devaluatie van 1949. Nou, wat zien we nu? We zien dat er steeds minder de dollar wordt gebruikt in internationale transacties. We zitten nu op 57%. En het was in het verleden wel 70%, dus het wordt minder. We zien ook dat als de rente verlaagd gaat worden door de nieuwe centrale bank president, ja, dat is nou precies wat verkeerd natuurlijk is. Dat zal de inflatie aanwakkeren. Dat heeft ook gevolgen voor de stabiliteit van de munt. Het is nog niet zover dat het morgen misgaat. Maar er zijn steeds meer mensen die zich zorgen maken. Met name ook omdat de Amerikaanse staatsschuld enorm toeneemt. Trump heeft daar nooit enige belangstelling voor gehad. Hè? En ook de private schulden in Amerika zijn heel hoog. En die twee dingen samen maakt dat nog gevaarlijker. Hè? En natuurlijk, de rest van de wereld reageert daar natuurlijk op. Hè? Dus de Iran heeft natuurlijk al heel lang geen zin meer om de dollar te gebruiken voor olieverkopen en zo. En ook China voert daar ook een politiek. Dus het is de vraag hoe lang dat nog goed gaat met het Amerikaanse Rijk.
4: Ja, dat het is eigenlijk, ja, het is een soort slow motion zelfmoord die wordt gepleegd. Wow. Als je dat goed bekijkt. Het is interessant wat je noemt met de florijn. Dat dat ooit een reservemunt was van de wereld waar Nederland groot in kon zijn. Ja. Maar dat is natuurlijk ook zo. En dan zie je dus dat als het gedaan is met Nederland als supermacht. Na de Gouden Eeuw, waar we inmiddels niet meer over mogen spreken over een Gouden Eeuw, want dat heeft ook negatieve connotaties. Maar het was natuurlijk wel een Gouden Eeuw, want Nederland stond op het toppunt van zijn macht. Dat daar dus ook een, kennelijk in dit geval, bij wijze van spreken, een reservemunt bij hoort. Ja. Hoewel je dat natuurlijk in die tijd zo helemaal niet kon noemen. Maar voor de achteruitgang van de dollar van als reservemunt heeft de Fed al, volgens mij 10, 15 jaar geleden gewaarschuwd. Ja. En die hebben gezegd van als we zo doorgaan met dat sanctiebeleid, met heffingen, Dan raakt de wereld verder met ons. En dan gaan ze alternatieven zoeken. En dat is dus ook gewoon gebeurd. Zelfs de Europese Unie heeft op een gegeven moment besloten om in het kader van de Iran-kwestie, niet wat er nu speelt, maar een aantal jaren geleden, het zodanig te regelen dat ze zaken konden doen en transacties konden doen met Iran, zonder dat ze getroffen werden door de Amerikaanse sancties. En de Chinezen en de Russen zijn gaan samenwerken. Die koppelen hun munten aan elkaar. Nou, ga zo maar door. En dat is volstrekt logisch. En ik denk dat ook op dit punt Trump een versneller is. Want landen die hebben hier gewoon genoeg van. Die zeggen van bekijk het maar. Wij laten onze transacties, onze internationale transacties, laten we niet meer door de Amerikaanse banken lopen. We gaan het gewoon anders regelen. De Chinezen en de Russen doen dat al. Iran doet dat ook. Maar je ziet steeds meer landen die dat gewoon doen. Het is wel een grote stap als je dat gaat doen. Want het is allemaal verdomd handig om het via de Amerikaanse banken te laten lopen. Maar dat betekent ook dat je kwetsbaar bent voor de Amerikaanse wetgeving. En dat, ja, dan heeft Amerika dus een mogelijkheid om alles te blokkeren wat je zou willen en je naar rechts te richten. Nou, de animo om daarin mee te gaan wordt steeds kleiner.
5: Ja. En als de macht van de dollar gebroken wordt, heeft het enorme consequenties. Amerika kan niet zomaar onbeperkt bijprinten, dus ze komen in budgetproblemen. En twee, de Amerikaanse sancties zijn nu zo effectief omdat je gewoon buitengesloten wordt van de dollar als je niet meedoet. Hè? Nou, dat wordt dan dus ook minder effectief. Dan zie je dus echt een verzwakte Amerika ontstaan en tegelijkertijd een versterkt China, waarbij de guan natuurlijk belangrijker gaat worden.
4: Ja, en als wij het goed doen in Europa, dan worden wij enorm versterkt. Maar dan moeten we ook ophouden met zeuren hier. Dan moeten we ook eindelijk eens een keer gewoon doorpakken. We moeten dereguleren. We moeten ophouden met dat gedoe over eurobonds, euro-obligaties. Ja. Want als je als je een reserve munt wil ontwikkelen, dan zul je ook euro-obligaties moeten hebben. Ja. Nou, daar zijn allerlei ideologische problemen mee binnen Europa. Hier vrees je natuurlijk ook dat Europa niet echt één staat is, maar dat het toch uiteindelijk een collectie is van soevereine landen die hun eigen prioriteiten stellen, wat volstrekt logisch is natuurlijk. Maar de keerzijde van de medaille is dat je daardoor ook nooit die machtspolitieke speler kan gaan worden. Zelfs op defensiegebied hebben je al een probleem. Maar je zal dat dus wel moeten doen. En als je dus nu gebruik kan maken van die verzwakking van de Verenigde Staten, moet je eens kijken wat er hier in Europa gaat gebeuren. En dan krijg je een complete renaissance in Europa, ook van de industrie. Alleen we zijn te labbekakkerig om dat te doen in een deel van de wereld.
6: En dat is nog even, je hebt natuurlijk die erosie van de dollar als wereldreservemunt en als bijvoorbeeld petrodollar of breder voor de internationale handel. Maar die podcast van Ray Dalio waar je het over had, daar wordt natuurlijk ook gewezen op een heel acuut probleem van gewoon de angstaanjagende schuldenpositie die de Amerikanen op een gegeven moment aan het opbouwen zijn. En dat kan natuurlijk ook leiden tot een acute crisis. Ja. Die dan, ja, nou ja, wat er dan gebeurt, dat moeten we misschien nog eens een keer een econoom naar vragen. Maar daar zijn bijvoorbeeld ook alle banktegoeden hier en pensioenfondsen en beleggingen. Dat is ook allemaal rond die dollar gecentreerd. Dus dan hebben we wel een beetje een crisis.
5: Gelukkig reageert Trump wel op de bondmarkt. Hè? Als die rente stijgt, Dan bindt hij weer wat in. Hij is ook gevoelig voor de aandelenmarkt. Maar ja, de aandelenmarkt is een beetje de weg kwijt, want die stijgt nog steeds een beetje. Terwijl dat volgens mij helemaal niks van klopt. Maar goed, de bondmarkt is nog even rustig. Maar als die gaat stijgen, dan zal je zien dat hij weer bijdraagt. Dat deed hij de vorige keer.
6: Oké. Dank jullie wel voor vandaag. Mede namens de vragenstellers. En tot morgen.
5: Tot morgen.
6: Tot morgen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.

0: zijn zaken die je nooit meer loslaten.
1: Want hij maakte ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
2: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
1: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
0: In Napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven.
2: En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
0: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
2: Luister in de BNR-app of je podcast-app.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
3: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Hoe word je extreem productief met AI? Dat leer je op het seminar Extreme Time Management van Denkproducties. Alexander Klupping praat je bij over de laatste trends. Deborah Nas laat zien hoe je bakken tijd bespaart. En Remy Gieling deelt de slimste tools met je. Kijk, dat is Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
9: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
8: Ai, de man met de hamer.
9: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
10: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
7: Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Met Alexander Klupping, Deborah Nas en Remy Gieling. Ga naar denkproducties.nl.
11: Zie het voor je? Een kale lege vlakte? Waar mensen volop leven? Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
12: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
13: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
14: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
12: Wow!
14: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
13: Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
15: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
16: Cyberaanvallen raken steeds meer organisaties, ook het MKB. Met de komst van de NIS2-wetgeving wordt een vastgesteld niveau van cyberveiligheid verplicht. Het MicroSOC van CaptureTech biedt 24/7 monitoring, heldere rapportages en directe bescherming. Toegankelijk en betaalbaar, ook voor MKB-bedrijven.
15: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
18: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De moeder van de ontvoerde Insia is blij dat de politiek de zaak weer onder de aandacht brengt bij India, waar Insia is. Dat zegt ze tegen AT5. Er gaat binnenkort een Nederlandse delegatie naar India om een ontmoeting te regelen tussen moeder en kind. En premier Jette gaat de kwestie aankaarten bij de premier van India. In Italië is een man uit Middelburg veroordeeld voor een brand in Milaan, waarbij 3 onschuldige mensen om het leven kwamen. Hij was ingehuurd door 2 Chinezen die een aanslag wilden plegen op het pand, omdat de eigenaar een schuld bij ze had van €40.000. De dader moet 21 jaar de gevangenis in. Bij de avondvierdaagse in Loosdrecht willen ze volgende week geen shirts zien met protestleuzen tegen een AZC. Er waren signalen dat ouders hun kinderen in zulke shirts wilden laten lopen, meldt NH. De route van de avondvierdaagse is ook aangepast. Die komt niet meer langs het oude gemeentehuis, waar sinds kort asielzoekers wonen. Duitsland heeft de voormalige baas van de Europese Centrale Bank, Mario Draghi, in het zonnetje gezet. Draghi kreeg de prestigieuze Karelsprijs. Bondskanselier Merz reikte de prijs uit. Hij roemde Draghi voor zijn bijdrage aan de Europese eenheid en het redden van de euro tijdens de Europese schuldencrisis. En in een dierentuin in Leeuwarden is een zeldzame tijger overleden. Het ging de laatste dagen al minder goed met het dier. Hij was minder actief en at niet meer goed. Er wordt nog onderzocht waaraan de tijger is overleden. In Leeuwarden hebben ze nu nog twee van deze tijgers over, een mannetje en een vrouwtje. Het weer van weer. Er wordt nog onderzocht waaraan de tijger is overleden. In Leeuwarden hebben ze nu nog twee van deze tijgers over, een mannetje.

0: veel geweld tegen Palestijnse gevangenen. De daders zouden militairen en bewaarders zijn. Israël begint nu een rechtszaak tegen de krant. Wetenschappers gaan in Argentinië onderzoek doen naar de bron van het Hantavirus. 3 mensen overleden eraan op een cruiseschip dat vertrok in Argentinië. Het onderzoek richt zich op knaagdieren omdat zij het virus verspreiden. Volgens de lokale overheid in Argentinië zou het Hantavirus er al 30 jaar niet meer voorkomen. Voor president Trump kan het staatsbezoek aan China niet meer stuk. Hij heeft de Chinezen namelijk verleid om 200 vliegtuigen te kopen van het Amerikaanse Boeing. Het hing al een tijdje in de lucht dat China vliegtuigen zou gaan kopen, maar het zou er nu veel meer zijn dan verwacht. En in de buurt van Alkmaar is een truckersfestival afgelast omdat er een beschermde uil zit te broeden. Er werden zo'n 3000 bezoekers verwacht. Het is volgens de regionale omroep niet bekend of zij hun geld terugkrijgen. De organisatie onderzoekt de mogelijkheden omdat het cancelen van het festival ook geld kost. Het weer van Weer Online. De zon laat zich nog wel even zien en de buien trekken weg. Vannacht koelt het af tot dicht bij het vriespunt. Morgen wisselvallig en 13 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Flexwerk staat al lange tijd onder druk. De uitzenders en detacheerders zien hun omzet, hun winst kelderen in Nederland. Maar voor internationaal detacheerder Brunel was er in het eerste kwartaal dit jaar sprake van een klein lichtpuntje. Het bedrijf zag de omzet 1% groeien. Is alle malaise dan zo goed als achter de rug? En hoe garandeer je eigenlijk de veiligheid van je mensen die in het Midden-Oosten aan het werk zijn? Dat en meer vraag ik aan Peter de Laat, de topman van Brunel. Welkom.
3: Dank je.
2: Op de dag na de beleggersdag. Beetje uitgerust?
3: Ja, zeker. Een goede dag en het is goed ontvangen. Leuke feedback van analisten en beleggers. Dus
2: hoe was de stemming dan?
3: Overwegend positief. Ze vonden dat we een helder verhaal hadden en snapten waar we naartoe willen.
2: Wat was je verhaal, in het kort?
3: Het belangrijkste is dat wij in de juiste markten zitten, met de juiste dienstverlening. En dat groei gaat opleveren de komende jaren.
2: Maar dat zit je misschien al langer en die groei is de afgelopen jaren niet altijd zo zichtbaar geworden. Sterker nog, er was sprake van krimp.
3: Absoluut. En dat komt ook dat we niet altijd in de juiste markt hebben gezeten. En we hebben de afgelopen 2 jaar ook een aantal markten gezien die behoorlijk zwakker waren. Nou, Duitsland, Nederland en de renewable energie. Nou, Duitsland lijkt voor ons de goede kant op te gaan nu. Renewable energie met al die initiatieven en de druk van die komt uit het conflict in het Midden-Oosten. Gaat dat ook de goede kant op? Dan blijft Nederland over. En dat was ook de enige die nog daalde in het eerste kwartaal.
2: Maar het was ook wel dringend nodig dat je die beleggers een keer wat positiefs kon vertellen. Want die zijn de afgelopen jaren niet bepaald rijker geworden van Brunel.
3: Ja, absoluut. De aandelenkoers is de afgelopen jaren hard gedaald. Maar dat zie je ook industriebreed. Onze sector wordt fors minder gewaardeerd dan in het verleden.
2: Ja. Toch pikt de quote, volgens mij was het eruit dat jij vorig jaar behoorlijk wat aandelen zelf particuliere bijgekocht.
3: Ja.
2: Is dat om te illustreren dat jij er alle vertrouwen in hebt?
3: Nou, absoluut. Dat is het belangrijkste onderdeel. Maar ik vind het ook gewoon een goede belegging.
2: Waarom?
3: Ik verwacht dat we daar behoorlijk rendement op gaan maken.
2: Ja. En welke voortekenen zie je dat dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren?
3: Het staat en valt allemaal met de markten waarin we in zitten. En wij zitten in de hele wereld vooral in technische markten. En daar staan zoveel investeringen gepland in de energieindustrie, mijnbouw, defensie, netwerkbeheer. En daar zijn wij uniek voor gepositioneerd om onze klanten daarbij meer te helpen.
2: Maar laten we even kort uitleggen wat dat is, dat detacheren. En zeker als je dat internationaal doet. Wat kunnen jullie voor bedrijven, voor jullie klanten betekenen?
3: Het begint met het invullen van de vacatures die ze hebben. Zorgen dat ze de juiste mensen hebben. En in die markten die ik net noemde gaat het vaak om grote teams die je in één keer moet leveren. En die teams werken ook niet continu op dezelfde locatie. Dat wisselt heel veel van landen. Grote energieprojecten, die reizen over de wereld. Die worden eerst ontworpen op het hoofdkantoor van een oliebedrijf. En dan gaan ze naar een engineeringland. En vervolgens wordt er iets gebouwd in China. En dan moet het daarna in elkaar gezet worden naar Azië of naar Zuid-Amerika gaan.
2: Maar dat veronderstelt dat jij wel kunt vinden wat die bedrijven soms niet kunnen vinden. Terwijl ook Brunel natuurlijk te maken heeft met demografische ontwikkelingen. Met bepaalde talenten, bepaalde specificaties die heel erg gewild zijn. En andere die misschien juist buitengewoon voorradig zijn. Lukt het jullie dan wel om op die krappe arbeidsmarkt die in ieder geval Nederland en de andere delen van Europa parten speelt die mensen te vinden?
3: Het begint niet altijd met dat uitgangspunt dat onze klanten niet kunnen vinden. Heel vaak hebben onze klanten een bewuste keuze gemaakt dat ze dit soort projecten met een flexibele schil willen doen. Dus daar zetten ze ons voor in. En wat helpt om die mensen te vinden, is dat het gewoon

0: mooiste opdrachten in de wereld zijn. En over het algemeen beter betalen dan de lokale opdrachtgevers. Dus dat helpt om mensen te vinden.
1: Dus de kaart van de krappe arbeidsmarkt, die hoef ik hier niet te spelen. Daar hebben jullie geen enkele last van.
0: Uiteraard hebben wij daar ook last van. Want we hebben ook opdrachten die minder makkelijk in te vullen zijn. Maar dan helpt het dat je wereldwijd actief bent. Want schaarste is overwegend een lokaal punt. Er zijn altijd ergens in de wereld wel mensen te vinden.
1: Hoeveel willen jullie zelf nog investeren in de capaciteiten, de talenten, de vaardigheden van de mensen die voor jullie bij die klanten aan de slag gaan? Ik kan me voorstellen dat niemand meteen kant en klaar aan de start verschijnt bij een nieuwe opdracht. En dat er toch ook ergens een verantwoordelijkheid ligt voor Brunel om ervoor te zorgen dat dat wel zo is.
0: Ja, absoluut. En dan wil ik weer het onderscheid maken tussen de wereldwijde markten, energiemarkten. Want die mensen moeten gewoon vanaf dag 1 kunnen functioneren. Dus daar is weinig dooropleiden nodig. Maar Nederland en Duitsland absoluut wel. AI is een belangrijk onderdeel, maar je ziet ook allerlei andere skills. Er is veel vraag in de defensieindustrie, maar er is bijna geen ervaring in die industrie. Dus daar zul je mensen in op moeten
1: leiden. Maar dan moeten jullie zelf met een bepaalde academy ervoor zorgen dat dat ook gebeurt?
0: Dat zou een optie kunnen zijn. Dat hebben we in het verleden met waterstof gedaan. En dat hebben we veel vaker gedaan.
1: En is dat zinvol geweest om dat met waterstof te doen? Want de grote waterstofdoorbraak. Ja, misschien heb ik iets gemist, maar ik heb hem nog niet gezien.
0: In het begin was dat heel succesvol. Ja. Maar uiteindelijk viel de vraag helemaal weg.
1: Ja. Nou, dan zit je met je academie.
0: Ja, dus die staat nu op een laag pitje. Maar er is nog steeds interesse in. Ja. Want het is nog niet helemaal van tafel.
1: Waar ga je dat dan ook doen? Hè? Bijvoorbeeld defensie, daarvan zou je kunnen veronderstellen, dat is niet morgen per se weg. Dat hebben we de komende jaren nodig.
0: Ja.
1: Daar hoort dan weer een specifiek opleidingstraject bij.
0: Ja, absoluut. En dat verschilt ook nog welk onderdeel van defensie. Want defensie is ook heel breed.
1: En, maar dat gaan jullie op poten zetten?
0: Dat is nog niet concreet, maar daar zijn we wel naar aan het kijken wat onze opdrachtgevers daarin willen.
1: Komt het ook wel eens voor dat als bepaalde ontwikkelingen toch wat anders verlopen dan je veronderstelt, dat er gewoon simpelweg te veel mensen zijn voor te weinig opdrachten? Want dat is natuurlijk hartstikke duur als detacheerder.
0: Maar daar hebben we ons inmiddels dusdanig op ingericht dat we dat behoorlijk onder controle hebben. En zeker in Duitsland, waar we heel breed actief zijn, maar wel alleen maar op technische vlakken, zien we dat er best wel veel uitwisselbaarheid is tussen markten. Dus als de ene markt het wat minder doet, kunnen we de mensen in andere markten wel inzetten.
1: Dus er zijn niet heel veel mensen die in dienst van Brunel zijn, maar geen klussen hebben?
0: Nee, dat zijn er heel weinig. En dat speelt alleen in Nederland en Duitsland. En de rest van de wereld werken mensen met ons alleen overwegend als we een opdracht hebben. Dus als de opdracht wegvalt, dan stopt ook hun contract met ons.
1: Ja, maar dan stopt niet per se het contract tussen jullie en jullie medewerker, toch? Die moet dan naar een volgende klus.
0: In Europa wel, maar in de rest van de wereld niet per se. Bij voorkeur wel, want het zijn goede mensen waar je mee gewerkt hebt. Dus die wil je graag ergens anders kunnen inzetten.
1: Oh ja?
0: Maar soms lukt dat ook niet.
1: Ik zou juist zeggen, het is ook wel prettig. Ik bedoel, je kent de flexmarkt, dat als er even geen klus is, dat je dan ook kunt zeggen, tot hier en niet verder.
0: Tuurlijk, dat helpt je resultaten. Maar het is ook een waanzinnig gemiste kans.
1: Ja, je hebt toch jarenlang als CFO gewerkt van dit bedrijf. Dus dan zul je ook moeten kijken naar de resultaten.
0: Ja, en daarom zit die contractstructuur zeker buiten Europa zo in elkaar. Dat we alleen risico lopen zolang de mensen een opdracht hebben. En dat risico is ook dan op beperkt. Maar ik zou de organisatie graag meer trainen in het vinden van de volgende opdracht. Wat we in Nederland en Duitsland wel doen, omdat je daar ook de financiële druk hebt om de volgende opdracht te moeten vinden.
1: Dus in Nederland doe je dat al wel. En ik wil graag meegaan in het optimisme en de voorzichtige ommekeer die zichtbaar is. Want er is internationaal over de hele groep 1% omzetstijging waar te nemen. Maar in Nederland daarentegen zie je dat het klap op klap is. Dat die omzet, om maar sympathiek uitgedrukt te blijven, onder druk staat. Dat de winst een dreun krijgt. Waarom is het hier zo anders?
0: Mag ik eerst nog even op de 1% terugkomen? Want 1% lijkt niet veel. Nee. Maar na 6 kwartalen van krimp is het wel een verandering in de trend.
1: Maar dan is dat nog eens 1% van wat minder. Omdat het 6 kwartalen op rij gekromd is.
0: Terecht punt. Dus dat moeten we nu weer snel laten groeien. Okay.
1: Ik had je echt graag de ruimte gegeven om er iets meer over te zeggen. En dat mag zo meteen ook. Maar ik dacht, we beginnen even dicht bij huis.
0: Ja.
1: Waarom gaat het in Nederland niet van een leien dakje?
0: En dat doet ook het meeste pijn dat het in Nederland niet goed gaat. Onze oprichter en grote aandeelhouder Jan Brandt was er gisteren ook bij. En die heeft dat nog een paar keer aangehaald dat dat toch beter moet.
1: Leuk dat hij op de uitnodiging inging.
0: Dat had een belang erbij.
1: Ja.
0: Maar waarom gaat het in Nederland niet goed? Dat is een deel extern. Er is heel veel nieuwe regelgeving gekomen die ons raakt. De ZZP-regelgeving raakt ons. De nieuwe CAO die er in onze sector is, die raakt ons. Daarnaast, we hadden het net over ABN AMRO, die voortvarend kosten heeft bespaard. Nou, een deel van die kostenbesparingen waren onze mensen. Dus dat zijn externe factoren waar je nu eenmaal mee te maken hebt. Maar waar we onvoldoende in geslaagd zijn, is dan de markten te vinden waar wel in geïnvesteerd wordt. Waar wel mensen worden aangenomen. En dat is waar we nu hard mee bezig zijn in Nederland. Ja,
1: want klopt het dat je in Nederland net wat meer markten bedient dan in veel andere landen waar Brunel ook actief is?
0: Ja, in de hele wereld doen we eigenlijk alleen maar technische mensen. Behalve in Nederland, daar doen we ook juristen, finance professionals en IT-medewerkers. Ja. Dus dat is breder. En dat geeft ook een grotere uitdaging.
1: Ja, ik dacht juist, daar moet je dan mee stoppen. Want jij zegt, dan moet je kijken naar markten waar mensen wel nodig zijn. Maar als je ziet dat Nederland te dissonant is, en dat is toevallig ook het land waar je veel breder georiënteerd bent, dan leidt dat voor mij tot een conclusie die zou kunnen zijn: schoenmaker blijft bij je leest. En probeer ook in Nederland dat specialisme goed in uitvoer te brengen.
0: En voor een groot deel is dat onderdeel van een plan voor Nederland. Wij moeten gewoon weer veel groter worden in technische profielen in Nederland. Dat wil niet zeggen dat we met de rest gaan stoppen, want daar hebben we ook een mooie positie in. Alleen het technische deel is veel te klein geworden door de jaren heen.
1: Ja, omdat je je aandacht ook hebt gericht op andere zaken. Waar je zegt niet mee te willen stoppen.
0: Ja, het is een scherp punt, maar wij denken dat we het allebei kunnen doen.
1: Ja?
0: Ja.
1: En wanneer ga je daar dan de vruchten van plukken?
0: We hebben een belangrijke wijziging ondergaan in Nederland. En net een nieuwe directeur aangesteld. Dus die gaat nu aan de slag.
1: Die vorige, die kon er niet zoveel van?
0: Er was behoefte aan een nieuwe.
1: Wat hoorden mensen toch altijd mooie diplomatiek op de radio?
0: Ja, dank. Maar er zijn wijzigingen en een nieuwe leiding. Dan moet je er realistisch rekening mee houden dat het eerst wat slechter wordt voordat het beter gaat worden. Ja.
1: Want jij bent zelf al heel lang aan Brunel verbonden. Ook voorafgaand aan deze functie als CFO. Betekent dat ook dat jij andere dingen in de bedrijfsvoering belangrijk vindt? Dat jij wat dat betreft ook sterker gaat letten op kosten, bijvoorbeeld?
0: Kostenbeheersing is een wezenlijk onderdeel van ons bedrijf runnen. Maar het allerbelangrijkste is in de juiste markt te zitten en de voldoende opdrachten binnenhalen. Dat is het makkelijkste om de problemen voor te blijven.
1: Maar blijft dat zo? Want het kwam eerder in deze uitzending al een paar keer aan de orde. Er is wereldwijd van alles aan de hand. Om te beginnen bij het Midden-Oosten. En natuurlijk ook nog altijd die oorlog op ons eigen continent in Oekraïne. Dat zou kunnen betekenen dat de appetite om te investeren of om tot nieuwe projecten over te gaan iets afneemt, toch? En dan heb je ook iets minder mensen nodig die je via Brunel kunt inhuren.
0: In de algemene zin zeker. Maar juist in de markten waarin wij zitten, neemt die appetite alleen maar toe. Het conflict in het Midden-Oosten heeft nogmaals benadrukt dat Europa bijvoorbeeld veel te afhankelijk is van regio's buiten Europa voor energie. De nieuwe investeringen in offshore wind waren al aangekondigd. Die zouden potentieel versneld kunnen worden. De hele wereld is te afhankelijk van vloeibaar gas uit Qatar. Dus die gaan ook naar andere plekken.
1: Dat weten we natuurlijk eigenlijk al jaren. Dat weten we in ieder geval sinds de oorlog van Rusland in Oekraïne. Dat is sinds 2022. En terugkijkend in de achteruitkijkspiegel kan ik niet zeggen dat dat jullie beste jaren zijn. Dus waarom denk je dat die energietransitie, waar jullie dus geld aan kunnen gaan verdienen, nu echt flink vaart gaat winnen?
0: Nou, onder andere door wat je net zegt, dat de afgelopen jaren gewoon onvoldoende is geïnvesteerd.
1: Ja. Het had al gemoeten.
0: Het
1: staat in talloze rapporten, het is door talloze politici benadrukt en het is toch niet gebeurd.
0: Ben ik niet helemaal met je eens, want als je kijkt naar onze performance in de rest van de wereld, is die best stabiel geweest over de afgelopen jaren. Hij is niet hard gegroeid, maar hij is wel stabiel geweest. En dat is omdat er nog steeds geïnvesteerd werd in energie en mijnbouw. Mm. En als er dan nu voor ons ook defensie bij komt, ben ik wel optimistisch.
1: Dus die oorlog in het Midden-Oosten, hoe wrang ook, dat kan voor jullie een positieve uitwerking hebben?
0: Op de lange termijn zeker. Los dat alles in het Midden-Oosten weer opnieuw opgebouwd moet worden, of onderdelen. Ja. En onze mensen hebben voor een groot deel bijgedragen aan de eerste bouw. Dus we zijn ook goed gepositioneerd om ook het herstel bij te dragen.
1: Werken er op dit moment veel mensen via Brunel voor klanten in die gebieden die onder vuur liggen in het Midden-Oosten?
0: Verrassend genoeg zijn dat er nog heel veel. Er zijn op dit moment ongeveer nog 1500 mensen in het Midden-Oosten voor ons aan het werk. Dus toen op 28 februari dit begon, hebben wij natuurlijk heel veel contact gehad met ons management daar en de klanten. Maar hebben elke keer een manier kunnen vinden om die mensen veilig aan het werk te houden.
1: En welke manieren zijn dat?
0: Gewoon voortdurend. Die installaties zijn goed beveiligd. En vaak genoeg worden mensen ook naar huis gestuurd als de dreiging te groot wordt. Dan worden ze naar veilige plekken gebracht. Maar er is zoveel informatie beschikbaar dat het goed te overzien is waar de risico's zitten.
1: Die mensen over wie dit gaat, zijn er dus nog 1500, die zitten daar ook goed. Die hoeven niet per se naar huis.
0: Sterker nog, we hebben ze allemaal gevraagd, als je naar huis wil, zeg het en we brengen je naar huis. En daar heeft maar een heel klein groepje gebruik van gemaakt. En het grootste deel van die mensen, die moesten ook echt naar huis. Want die waren offshore in de straat van Hormuz aan het werk. Ja, dat was overduidelijk dat dat niet meer ging.
1: Maar dat moet je toch ook hebben verrast dat heel veel mensen dus willens en wetens zelf hebben besloten daar te blijven.
0: Ja, maar heel veel van die mensen werken al heel lang op die plans. En die vinden het hun plant. En het is ja hun verantwoordelijkheid om die draaiende te houden.
1: Nou, hun plant, hun verantwoordelijkheid. Maar ze werken er toch via Brunel, dus gedetacheerd.
0: Ja,
1: maar hoe lang werken ze daar dan? Want dat zijn toch meestal tijdelijke projecten, dacht ik.
0: Ja, maar we hebben bijvoorbeeld ook de brandweerbrigade op de Ras Laffan plant in Qatar. Die loopt ook via ons. Dat zijn 250 man. Nou, dat is toevallig de plant die geraakt is door een raket. En die mensen die zijn zo gedreven om dat snel onder controle te krijgen. Maar die zitten er al meer dan 7 jaar.
1: We gaan het over heel andere dingen hebben. Je noemde het net al wel een beetje. De Nederlandse omgang met flexwerk in een vorm van een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Hoe wij in Nederland omgaan met flexwerk, dat is uitzonderlijk. Of ook in andere Europese landen waar wij actief zijn, komen wij dezelfde problemen tegen.
0: In Nederland is het uitzonderlijk.
1: Peter de Laat is hier de topman van Brunel. Wat vind jij uitzonderlijk aan de Nederlandse benadering?
0: Dat het in Nederland heel complex wordt gemaakt om dat op een goede manier te doen. En tegelijkertijd, we maken het heel complex, maar laat de handhaving op de juiste toepassing ook nog wel te wensen over.
1: Hoe zou je die handhaving meer voeten en handen in omgekeerde volgorde willen geven?
0: Nou, een deel gaat ook komen met de WTTA. Want dan heb je die certificering en daar zit een deel van die controles zit al daaraan gekoppeld.
1: Een van die T's gaat over de toetsing inderdaad.
0: Ja.
1: Dus dat zou dan betekenen dat er daadwerkelijk gehandhaafd wordt.
0: Ja, nou, of in elk geval gecontroleerd dat het juist wordt gedaan. Het wordt niet door de overheid gehandhaafd, maar ja.
1: Er komt een speciale autoriteit voor.
0: Ja.
1: Die komt er niet voor niks.
0: Nee.
1: En die komt er ook omdat er dus dingen mis gingen.
0: Ja,
1: of
0: uiteraard. Kijk, compliance en integriteit is een belangrijk onderdeel van onze cultuur. En wij willen het altijd op de juiste manier doen. Maar dat werkt eigenlijk alleen maar, of dat helpt je alleen maar, als iedereen dat moet doen. En daarom is handhaving belangrijk.
1: Ja, oké, dan beginnen we met de handhaving. Maar jij loopt al veel langer mee in deze branche. En jij weet dat het over de hoofdlijnen gaat. Flex, minder flex, vast, minder vast. En dat er sinds 1 januari ook een nieuwe CAO is voor de uitzendbranche, waar jullie nog wel onder vallen als detacheerder, dus mee te maken hebben. En dan gaat het onder andere over de vraag of er een verschil is tussen gelijk belonen of gelijkwaardig belonen. Voor de fijnproever, want daar zijn we inmiddels wel beland. Wat is het verschil?
0: Als je gelijk beloont, dan moet je de identieke arbeidsvoorwaarden aanbieden als de onze opdrachtgever. Dus net zoveel vakantiedagen, net zoveel bijzondere uitkeringen, maar ook dezelfde pensioenregeling. Gelijkwaardig is dat je alles waardeert, bij elkaar optelt en hetzelfde bedrag uiteindelijk betaalt.
1: Nou, snap jij de scepsis van onder andere vakbonden die zeggen ja, gelijkwaardig en een sommetje dat dan uiteindelijk op ongeveer hetzelfde neerkomt, maar ja, hoe ga je dan om met vakantiedagen, met bonussen, incidentele toeslagen? Het is een beetje een black box.
0: Ja, ik ben dat niet eens. Want wat wij tot nu toe hebben gezien is dat het heel goed onderbouwen is. En de nieuwe CAO schrijft ook voor dat je het inzichtelijk moet maken voor je mensen. Dus zeker voor ons deel, denk ik dat gelijk en gelijkwaardig bijna hetzelfde is.
1: Jij bent het er niet mee eens, maar het is heel hoog opgelopen. Sterker nog, die CAO waar we het over hadden, die is gesloten. Niet met de, zou je kunnen zeggen, gevestigde vakbonden, maar met een partij die wel wilde tekenen, waardoor die andere vakbonden dachten, wij worden hier buitenspel gezet. Had dat mooier, beter gekund?
0: Ja, absoluut. Want als je kijkt waar het risico zit in het verschil tussen gelijk en gelijkwaardig, dat zit niet zozeer bij detacheerders. Dat zit meer bij het uitzenden. En dat zijn maar een beperkt aantal punten. En ik denk dat daar prima een oplossing voor gevonden had kunnen worden waar de vakbonden zich prima in hadden kunnen vinden.
1: Maar dan zeg je, dan moet je SEC ook kijken naar de karakteristieken van een detacheerder. En dat is dan iets te makkelijk op één en dezelfde hoop gegooid?
0: Ja, nou, er is wel een aparte CAO voor gedetacheerden. Maar die is voor het grootste deel gelijk aan de CAO voor uitzendkrachten.
1: Oh, maar die is er al wel?
0: Ja.
1: En waarom zou je er dan niet, als het toch ook verschillende ambachten zijn, een wat groter verschil in aanbrengen? Dat je zegt, het is niet hetzelfde, dus zou het ook anders behandeld moeten worden.
0: Ja, maar andersom, als je kijkt, alle specifieke bepalingen voor de uitzendbranche, die zijn niet echt van toepassing voor de detacheringsbranche. Dus dan kan het ook niet zoveel kwaad als je die overneemt in je cao. Ja, het voegt ook niks toe. Maar het maakt het wel makkelijker, omdat juridisch uitzenden en detacheren redelijk hetzelfde zijn.
1: Ja, we hadden het net over of er gehandhaafd moet worden. Ik tref je op een mooi moment, want jullie hebben zelf natuurlijk die beleggersdag gehad. Maar er is ook in de Tweede Kamer gesproken over flexwerk. En er is ingestemd met het wetsvoorstel meer zekerheid flexwerkers. En daarmee wordt het moeilijker voor werkgevers om af te wijken van het principe van een beloning voor flex en vast. Dus die gelijkwaardige beloning die is wel overeind gebleven. Maar mocht er nou toch nog de trucendoos worden opengetrokken, dan kan de minister achteraf nog zeggen, dit is mij te gortig. Wat vind jij van dat instrument?
0: In de eerste plaats gaat dat niet zo heel veel raken. Ons niet zo heel veel raken, want dat ziet ook veel meer op de uitzendbranche met de nulurencontracten contracten en dat soort zaken. Het is natuurlijk wel voor een branche onhandig als je achteraf nog nieuwe regels opgelegd kan krijgen.
1: Ja, omdat je die regels hebt geschonden.
0: Ja.
1: Is hier dan de conclusie, toch? Anders dan hoeft die minister niks te doen.
0: Maar het zou ook zo kunnen zijn dat je achteraf de spelregels verandert.
1: Daar ben je bang voor?
0: Dat gebeurt vaker.
1: Vind je dat het te veel over flexwerk gaat in Den Haag? Want dat wordt natuurlijk vaak op één en dezelfde hoop gegooid. Dat het gaat over ZZP'ers, het gaat over uitzendconstructies, het gaat over detacheren in iets mindere mate. Maar de teneur de afgelopen jaren is toch wel, dat is een beetje doorgeschoten. We zouden, zeggen veel politieke partijen, toch weer terug moeten naar het vaste contract als de norm. Waar komt dat door?
0: Dat zit met de verantwoordelijkheid die onze overheid altijd voelt voor zijn mensen. Een ZZP'er die loopt wat meer risico of die moet meer zaken zelf regelen. En onze overheid ziet het vaak als hun taak om dat voor ze te regelen. En er zit ook een risico aan natuurlijk als een ZZP'er geen pensioen regelt.
1: Wat mij op de 10 ZZP'ers doet?
0: Ja, of geen verzekering voor arbeidsongeschiktheid. Dan vallen die uiteindelijk terug op de overheid. Dus ik snap dat de overheid daarmee bezig is. En het zijn ook belangrijke onderwerpen. Maar het moet vooral een keer goed geregeld worden.
1: En jij vindt het nu nog niet goed geregeld?
0: Nee, als ik dat vergelijk met de Europese landen zijn het meest vergelijkbaar. Dan zijn het in de meeste Europese landen is het veel beter geregeld. Ja.
1: Maar ik schrijf op over die prestaties van Brunel Nederland. Die wetgeving werkt niet mee. Het is niet goed geregeld en er verandert nogal wat. Zo één keer in dezelfde tijd. Maar primair begon je toch te zeggen dat jullie zelf ook steken hebben laten vallen en dingen anders moeten.
0: Ja, er zijn behoorlijk wat concurrenten die het nu in Nederland beter doen. Ja, we zitten onvoldoende in die technische markt waar het nog wel steeds geïnvesteerd wordt en waar het nog wel vraag naar mensen is. En er zijn in het verleden verkeerde keuzes in gemaakt. Of onvoldoende snel gereageerd op een gewijzigde marktdynamiek.
1: Jij gaat, als je het gewoon lekker volhoudt, zo meteen naar 20 jaar Brunel. Wat is daar eigenlijk, laatste vraag, zo leuk aan? Je hebt het over, we hebben het net over mensen die van opdracht naar opdracht gaan en die het beste van het beste meemaken. En dan praat ik hier met iemand die honkvaster is dan verreweg de meeste mensen die de beroepsbevolking vormen.
0: Nou, voordat ik die vraag beantwoord, we hebben er ook een heleboel mensen die al 10, 20 jaar plus voor ons werken. Dus waar we elke keer verschillende opdrachten vinden. Dus er zijn er meer die Brunel een mooi bedrijf vinden. Ja, het mooie is gewoon het bedrijf, Brunel, de cultuur. De cultuur die ooit begonnen is bij de oprichter. Het is zo'n gedreven cultuur, zo ondernemend om elke keer weer nieuwe kansen te vinden. En dat gecombineerd met een wereldwijd bedrijf in 45 landen. Dat maakt het wel heel leuk.
1: Peter de Laat was hier. Hij is de topman van detacheerder Brunel. Internationaal actief. Dank voor je komst.
0: Dank.
1: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met René de Wit. Hij is de interim CEO van Defenture. Dat is een defensiebedrijf dat vorig jaar nog bijna failliet ging. Ook al wordt er jarenlang al gesproken over meer defensieuitgaven. Hoe dat toch kan, dat hoor je als je luistert naar de podcast De Top van Nederland. En die vind je weer via de app van BNR of de bekende podcastkanalen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
2: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: De Nationale Autoshow.
8: Ja, echt door een rivier.
9: Mooi, harder.
8: Blijft toch kleine kinderen.
7: Meindert en Wouter.
10: Ik geloof er heilig in dat die trend naar EV is niet te stoppen. We kunnen lang met elkaar discussiëren. Ja, dat is gewoon zo.
7: De Nationale Autoshow.
11: De auto als melkkoe gaat hier ook weer op. Die, wat is het, 17, 18 miljard in Nederland. Die moet gewoon binnengehaald worden.
12: Elke vrijdag om 3:00.
13: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:00.
15: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Groningse Stadskanaal zijn de ruiten ingegooid van een huis. Het lijkt te maken te hebben met de ernstige mishandeling van twee jonge kinderen door hun eigen moeders, van wie één in Stadskanaal zou wonen. Er is nu politie in de straat omdat het een komen en gaan zou zijn van boze mensen. De vrouwen zijn intussen opgepakt. In Loosdrecht zijn ruim 100 mensen afgekomen op een demonstratie tegen een AZC. Ze stonden op een aangewezen plek. Er is veel politie aanwezig omdat eerdere protesten uit de hand liepen. Bij het gebouw waar de asielzoekers wonen is het rustig. Aan het hek hingen wel vlaggen met teksten tegen het AZC. Op het Caribische eiland Saba wordt al een dag gezocht naar een vermiste Nederlander. Hij ging gisteren wandelen en daarna is er niks meer van hem gehoord. Zoektochten met een drone en warmtecamera leverden niks op. De Nederlander zou geen toerist zijn, maar zou een baan hebben op Saba. President Trump gaat 4000 Amerikaanse militairen toch niet naar Polen sturen, melden Amerikaanse media. Ze zouden andere militairen aflossen, sommigen waren al op weg. Eerder zei Trump dat hij 5000 militairen zou terughalen uit Duitsland, nadat de Duitse bondskanselier Merz kritisch was op de oorlog in Iran. En Chantal Jansen gaat het nieuwe seizoen van Kopen zonder kijken presenteren. En dat vindt ze een hele eer. Ze vindt het vooral fantastisch omdat ze is gevraagd door Martijn Krabbe. Die kan het programma niet meer presenteren omdat hij ziek is. Hij deed dit jaar buiten beeld wel het commentaar. Het weer van Weer Online? De zon laat zich nog wel even zien en de buien trekken weg. Vannacht koelt het af tot dicht bij het vriespunt. Morgen wisselvallig en 13 graden. En dat was het ANP-nieuws.
14: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
16: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Poetin toverde een konijn uit de hoge hoed door voormalig bondskanselier Gerhard Schröder voor te dragen als onderhandelaar tussen Rusland en Europa. Maar Europa wil dat niet.
9: First, if we give the right to Russia to appoint a negotiator on our behalf, you know, that would not be very wise. And second, I think Gerhard Schröder has been the lobby, high-level lobbyist for Russian state-owned companies. So it's clear why Putin wants him to be the person, so that actually, you know, he would be sitting on both sides of the table.
16: Dat was EU-buitenlandchef Kaya Kallas. Over deze tactische zet van Poetin, maar ook over het schaakspel tussen de Verenigde Staten en Iran, praat ik dit uur met Ron Keller, oud-diplomaat en oud-ambassadeur in onder meer Rusland, Oekraïne, China en Turkije. Welkom, Ron.
17: Dankjewel, Bernard.
16: Ja. Poetin is onderhandelingen altijd een beetje uit de weg gegaan. En nu zegt hij opeens te willen praten met Europa over Oekraïne. Waarom komt hij daar nu mee?
17: Ja, het is een interessant moment, omdat het ook samenvalt met het, wat we op de 9 mei-parade hebben gezien. Poetin heeft blijkbaar het idee dat hij toch dat er een nieuwe fase is aangebroken, waarin niet noodzakelijkerwijze Rusland sterker is. En hij maakt een beetje een vlucht naar voren. Waarschijnlijk ook met het idee van, ik heb Trump ongeveer zeg maar tot de laatste druppel uitgeknepen. Die is helemaal maximaal met mij meegegaan. Die heeft uiteindelijk gedaan wat in Russisch belang is, namelijk de NAVO onzeker en zwak en verdeeld gemaakt en de steun aan Oekraïne stopgezet. Dus meer zit er voor Poetin op dit moment vanuit Trump gezien niet meer in. Daar heeft hij het maximale uitgehaald. Ja, dan is de volgende next on the line is dan Europa. Ja. Zo zal Poetin hebben gedacht.
16: Ja, slim van hem. Ja. Het is ook wel goed schaakspel, lijkt mij. Heeft het er ook iets mee te maken dat Trump nu bezig is met Iran en nu bijvoorbeeld in Beijing is om met Xi te praten? Dus zeggen al die de stukken op het schaakbord verschuiven steeds een beetje.
17: Ja, dat is eigenlijk de keerzijde van diezelfde medaille. Poetin heeft het idee dat hij het maximale uit Trump heeft gehaald. En Trump heeft zijn interesse eigenlijk voor wat er in Oekraïne gebeurt nu echt helemaal verloren is, met hele andere dingen bezig. Heeft hij natuurlijk ook een jaar geleden al aangekondigd. Want jullie moeten dat in Europa echt maar uitzoeken. En Poetin denkt, ja, voordat de Europeanen met een initiatief komen, want er wordt natuurlijk ook in het Europese parlement nagedacht over, moeten wij niet eens wat meer doen? Nu de Amerikanen een stap terugzetten, is het niet aan ons. Het is ons continent op zichzelf. Is dat vanuit het Europese parlement en ook vanuit de Europese optiek, is dat logisch? En ook hier zie je dat Poetin dat oppakt en onmiddellijk denkt, ik zal jullie een set voor zijn, hè, om in schaaktermen te blijven.
16: Ja, ja, en het gaat niet zo goed met zijn campagne.
17: Klopt.
16: Al die jaren, je kunt zeggen, dat front dat millimetert.
17: Klopt, dat klopt. En dat het verhaal van we zullen Oekraïne snel oprollen, dat is natuurlijk al een aantal jaren niet geloofwaardig. Maar het wordt inderdaad meer en meer een worsteling voor Poetin, voor zijn troepen, maar ook voor de Russische samenleving en de Russische economie. Dat weet Poetin ook, dat voelt Poetin ook. Dat voelt ook Zelensky. Dus aan alle kanten denk ik dat Poetin heeft gedacht, ja, ik moet nu het initiatief, als het dan niet militair lukt, dan toch in ieder geval diplomatiek nemen door de Europeanen uit te nodigen en eigenlijk daarmee voor het blok te zetten. Wederom ook Europa voor te zijn, maar ook eigenlijk misschien ook wel weer verdelen. Want hij heeft geweten dat Schröder een kandidaat is die door de meeste Europese landen, misschien wel alle Europese landen, toch niet echt acceptabel is. En dan is het nog maar de vraag, is dit de man van Poetin? Of heeft Poetin het idee dat dit een soort van bemiddelaar wordt? Of, zoals Kallas dat net verwoordde, zou hij worden aangewezen als Europees vertegenwoordiger? Dat laatste lijkt mij niet waarschijnlijk, nee, want daar gaat Poetin niet over. Nee, het was bedoeld waarschijnlijk vanuit Poetins optiek om een bemiddelaar te vinden. En hij heeft gedacht, kijk, Schröder heeft natuurlijk toch vanuit zijn bondskanseliertijd een op zichzelf toen een goede reputatie gehad.
16: Wat heet, hij heeft Duitsland uit De economische misère gehaald.
17: Zeker.
16: Geen slechte bondskanselier.
17: Dat klopt, helemaal, Bernard. En Schröder heeft in de tijd dat ik ambassadeur was, werd hij benoemd als voorzitter van de directeur van Nord Stream, het consortium dat opgezet was om die pijpleidingen te maken waarmee Russisch gas direct naar Duitsland kon gaan. Overigens, Nord Stream moeten we er wel bij zeggen. Hè? We denken nu van dat is een Russisch project en zo.
16: Nee, dat waren we allemaal.
17: Ja, dat klopt. Heel Europa stond er heel erg achter. Ja. Nederland is ook een van de aandeelhouders geweest. En op papier nog steeds. He, onze gasunie, wij waren wel degelijk ook zeer geïnteresseerd. Al is het maar om het corrupte en voortdurend gasaftappende Oekraïne te omzeilen. Dat moeten we ook niet vergeten. En Schröder was daar neergezet door Poetin om dat consortium te leiden. Met het idee, hij straalt vertrouwen uit naar Europese landen. En hij was ook voor Poetin acceptabel. Ik heb begrepen dat de twee iets heel bijzonders met elkaar hebben. Schröders vader, misschien wel grootvader, daar wil ik van afwezen, maar ik schat in zijn vader, heeft aan het front gevochten in Sint-Petersburg. Dus Leningrad heette dat toen. Mm-hmm. Dat is een Russische stad die dik een jaar, misschien wel langer,
18: is belegerd.
17: Omzingeld is geworden door de Duitsers. En daar is een groot hongersnood. En Poetins familie woonde toen in Sint-Petersburg, in Leningrad. En je ziet dus daar, de twee mannen ontmoeten elkaar later. Van goh, onze voorouders stonden tegenover elkaar. Dus daar is een soort van emotionele band ontstaan tussen die twee, gebaseerd op die Tweede Wereldoorlog en op die ervaringen. En dat is een hele persoonlijke geworden. Nou, dan kan je Schröder op zichzelf niet kwalijk nemen dat dat is gebeurd. Maar hij heeft wel in de tijd, kan ik me herinneren, dat Nord Stream werd opgebouwd, toch een aantal scheve schaatsen gereden bij de opzetten, bij de financiële, zeg maar, opzet van Nord Stream. Waarbij wij ook in Nederland dachten, ja, dit is geen eerlijk spel. Dit is geen fijne man, die Schröder. Dus nee. Deze meneer is ook, ja, god, hij zal ook in de 80 zijn. Daar heb ik niks tegen oudere mensen, maar ik denk dat hij ook helemaal uit de loop is van de actuele politiek. Dus dat is een raar idee. Plus, en dat is misschien nog wel belangrijker, bemiddelen tussen Rusland en Europa. Er moet een oorlog, een illegale oorlog van Rusland in Oekraïne. Daar zijn Oekraïners aan tafel. En daar zijn Russen aan tafel nodig. En die moeten praten idealiter over vrede. Waarbij Europa een helpende hand zou kunnen bieden om die vrede te bestendigen. Zowel als het goed is in Russisch als in Oekraïns belang. Ja.
18: De Callas zei ook dat de Europese Unie eind deze maand gaat bepalen waarover wij eigenlijk met de Russen zouden kunnen praten.
17: Ja.
18: En wat dan onze rode lijnen zijn.
17: Ja.
18: Wat dacht jij toen je dat hoorde?
17: Ja, dat dacht ik bij mezelf. Het is verbijsterend dat we die niet al hebben klaarliggen. Hoe kan het toch zijn dat we nu zoveel jaren in deze oorlog, en zelfs een jaar nadat Trump heeft gezegd, jullie moeten echt je verantwoordelijkheid nemen, en wij dus een coalition of the willing zijn gaan maken de afgelopen 12 maanden, waarin 14 maanden, waarin wij als Europese landen, met ook Canada en andere landen, hebben nagedacht over, kunnen wij bijvoorbeeld veiligheidsgarantie in Oekraïne geven? Dus we hebben, als het goed is, al die 14 maanden kunnen nadenken over, wat gaan wij straks Poetin aanbieden? Dat niet in de la ligt, is verbijsterend. Ja. Dat Callas ook op dit punt dus moet zeggen van, ja, we moeten er eerst eens over gaan nadenken en coördineren, is ook weer openlijk aangeven dat wij verdeeld zijn, dat wij zwak zijn, dat wij reactief zijn in plaats van proactief. Dat ons huiswerk nog steeds, zelfs na 14 maanden, niet gedaan hebben. Ja, beschamend eigenlijk.
18: Ja. Zou je kunnen zeggen, wat je van haar en ons, want je straalt natuurlijk, als je over de EU praat, op ons allen af.
17: Zeker.
18: Maar we horen draaiboeken klaar te hebben.
17: Zo is het, Ernest. Ja.
18: Voor wat gebeurt er als er echt iets redelijks komt?
17: Zeker.
18: Kunnen we daarover praten? Wat gebeurt er als Poetin gaat aanvallen? Wat doen we dan?
17: Exact.
18: En die zijn er allemaal niet.
17: Ik vermoed dat dus het feit dat Callas nu zegt, we moeten eens nadenken over hoe we op Poetin gaan reageren. Het idee was de volgende. Trump zei, sorry, jullie moeten Oekraïne en Rusland moeten gaan praten. We hebben gezien hoeveel druk hij op Zelensky heeft gezet. Ga dat doen. Zelensky heeft gezegd, oké, op een aantal voorwaarden. De Russen hebben ook een aantal voorwaarden gesteld, en niet de minste. En Europa is zijn huiswerk gemaakt. Dus al het voorbereidende werk is gedaan. In feite. Ja. Als Rusland de wil heeft om echt deze oorlog te stoppen, dan zou er morgen, als het goed is, dat huiswerk wat gemaakt is de afgelopen 14 maanden gewoon uit de kast kunnen worden getrokken.
18: Ja.
17: Maar dat is dus blijkbaar nog steeds half afgemaakt.
18: Ja. Hoe verklaar je het? Want je ziet het eigenlijk in heel veel opzichten. Er is voortdurend discussie over hoe we onze defensie herinrichten. Ja, over buitenlands beleid. En Callas was, toen ze premier van Estland was, een hele uitgesproken figuur. En, die had bewondering eigenlijk van iedereen.
17: Ja.
18: Nou heeft ze 27 bazen, zeg maar.
17: Dat klopt.
18: dat is altijd zo geweest met die buitenlandvertegenwoordiger. Vanaf de eerste, de Britse mevrouw, tot nu. Wat is nu het probleem dat iemand als Callas niet gewoon zegt... joh, ik ben de buitenlandvertegenwoordiger, jullie moeten allemaal even naar me luisteren.
17: Ja.
18: En met me meedenken tegen de ministers van Buitenlandse Zaken bijvoorbeeld.
17: Bijvoorbeeld, ja. Nou ja, het probleem is dat dus ministers van Buitenlandse... er moeten twee dingen gebeuren. Er moet veel meer toch uitvoerende macht ook bij haar worden gelegd door die ministers. Dus zij moet ook gewoon, ik zou bijna zeggen, op korte termijn direct naar een vergadering kunnen gaan. Niet eerst een boterbriefje halen in Brussel bij de 27 lidstaat. Ze zou dus een permanent mandaat moeten hebben, een veel verdergaand mandaat dan ze nu heeft, om direct, als er een crisis, waar ook ter wereld is, dat is niet alleen de oorlog in Oekraïne, dan zou ze direct, zonder dat zij rugspraak moet houden, aan de slag kunnen gaan. Dus dat is mandatering, moet versterkt worden, dat is één. En een tweede verbetering, fundamentele verbetering, zou zijn als zij een langer termijn, langjarige strategie zou hebben. Europa een langjarige veiligheidsstrategie zou hebben, waarop ze zich zou kunnen baseren.
18: Ja.
17: Want dan weet ze ook waar het punt op de horizon staat en waar ze naartoe werkt. Als je dat punt op die horizon met elkaar zet als 27 landen, dan kan je ook dat mandaat makkelijk geven. Want dan weet je dat ze binnen dat traject, zeg maar, opereert. Maar we maken dat punt op de horizon steeds niet. Want ja, lange termijn denken, 10 jaar vooruit denken. Denk nou eens 10 jaar vooruit over veiligheid. Veel, zo niet alle regeringen van de Europese lidstaten zeggen, ja, sorry hoor, maar ik ben nu de regering. Er zijn volgend jaar verkiezingen bij mij. Ik ga me niet vastleggen, nee. Want er kan zomaar een nieuwe regering komen. Ik moet eerst met mijn Tweede Kamer praten.
18: Nadeel van de democratie is dat je in periodes van 4 jaar hooguit denkt.
17: Hooguit, ja. Bernard. Hooguit. En het is eerder krapper geworden door alle politieke turbulentie die er in al onze democratieën inmiddels is.
18: Ja, maar even terug naar jou. Uitgangspunt, het zou prachtig zijn als Callas een beetje meer de status kreeg van echt van, zeg maar, minister van Buitenlandse Zaken, ja, namens ons allemaal.
17: Ja.
18: Maar dat betekent dat elk van die 27 landen, ook wij, een stukje soevereiniteit moeten opgeven.
17: Ja, maar daar krijgen we slagkracht en invloed voor terug. Want nu hebben we geen invloed en geen slagkracht. Dus dit is 2 keer niks. En dan mag je soeverein zijn, maar soeverein over een vat met lege lucht is niks. Dus ik begrijp niet goed waarom je dat niet zien en niet willen. Het is zo logisch en zo evident dat je, als je mee wilt praten om de belangen van de Europese burgers te dienen, dat je daarvoor slagkracht en een mandaat moet hebben en een visie moet hebben. Want dat is misschien wel het allerbelangrijkste. Hadden we een visie op de veiligheidsstrategie nu, dan zouden we ook direct als Europa meteen kunnen meepraten. En dat is helaas het feit dat ontbreekt. We klagen over die Amerikaanse veiligheidsstrategie. De inhoud is misschien niet wat we willen, maar ze hebben er wel één. Hadden wij er maar één.
18: Ja. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is voormalig topdiplomaat Ron Keller.
19: Обещали помощь и начали раскручивать вот противостояние с Россией, которое продолжается до сих пор. Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь.
18: Dat was Poetin die zei dat Europa maar bezig is om een confrontatie met Rusland te voeden, maar dat de speciale militaire operatie, zoals hij het blijft noemen, nu op zijn eind loopt. Als jij rond dat Poetin hoort zeggen, waarom zouden we eigenlijk met Poetin moeten praten?
17: Ja, dat is, natuurlijk moet Oekraïne met Poetin praten. Hè? En ik snap heel goed dat hij probeert om Oekraïne weer te scheiden van Europa. Verdelen en heersen is natuurlijk voortdurend. Hè? We hadden het eerder over die 27 landen die verdeeld zijn. Daar speelt Poetin dus ook voortdurend op in. Ja. En ook landen als China overigens. Dus dat is iets waar, dat is vrij schieten voor iedere buitenstaander. Ook voor Poetin. Maar inderdaad, hij probeert ook Europa als blok, even aannemen dat we een blok zijn, van Zelensky los te weken. Door te zeggen, ik ga met Europa praten. Zelensky is eigenlijk irrelevant. Ik ga met Europa praten. En als je dan beseft waar hij dan over wil praten, dan is dat over hoe de veiligheidsarchitectuur eruit zien. Dan gaat hij dus niet met Oekraïne praten of met landen die dan... Hè, hij gaat eigenlijk met een derde partij praten over hoe kunnen we Oost-Europa opdelen, verdelen tussen jullie invloedssfeer als EU en die van mij. Ja. Over de hoofden van de betrokken landen heen. En aannemend dat die landen ook helemaal niks te zeggen hebben over hun eigen toekomst. Nee. En dat is natuurlijk iets wat we na 1990 dachten dat nooit meer zou gebeuren.
18: Nee. En je denkt onmiddellijk, het is een cynische gedachte aan Jalta, want het lag op de, ja, lag op de Krim, maar daar is ook Europa verdeeld.
17: Dat klopt, Bernard. Ja. En ook daarvan hebben we achteraf gezegd van ja, het is toch te gek voor woorden eigenlijk. Maar goed, dan was er een oorlogssituatie. We konden moeilijk toen zeg maar een VN-achtige vergadering bij elkaar roepen. Maar jij hebt gelijk, daar hebben we ook onze bekomst van gehad, onze lessen van geleerd. En in 1990 zijn er landen ontstaan, of weer terugkomen van weg geweest, die hun eigen beslissingen gaan nemen over hun toekomst. En zo hoort het ook in een volwassen wereld.
18: Nee, nu eventjes wat wij eigenlijk willen en verwachten van Oekraïne en wat wij voor Oekraïne moeten en kunnen doen. Hoe zie je dat? Want al deze ontwikkelingen die vereisen niet van ons alleen een antwoord, maar ook van Oekraïne.
17: Ja.
18: En op wat voor manier moeten we dat communiceren met hun? In hoeverre kunnen we de Oekraïners het idee geven, wat vele van de Europese landen hebben, maar niet alle, dat we vierkant achter hem blijven staan en allemaal van dat soort keten?
17: Ja, ik denk dat Europa, laten we heel reëel zijn, Oekraïne doet het om allerlei omstandigheden redelijk goed, ook militair. De uitputting is weliswaar nabij, maar Oekraïne houdt stand. Niet alleen door de eigen vechtlust zeg maar, ja, slimheid om op die Russische wapens en de Russische logheid in te spelen. Dat doen de Oekraïners goed. Maar laten we ook reëel zijn. We hebben een jaar geleden gedacht, oh jee, als Amerika zich terugtrekt als steunpilaar voor Oekraïne, dan stort waarschijnlijk Oekraïne binnen een half jaar in elkaar. Ik heb dat zelf ook, die vrees gehad. Maar kijk nou eens, met steun van Europa, want Europa heeft wel degelijk het afgelopen jaar ook weer, dan praat ik toch eigenlijk over de Europese Unie als geheel, dus ook de Hongarije's enzovoort, hebben toch Oekraïne weer en financiële steun en militaire steun, ook op adviesgebied en ook op satellietgebied enzovoort gegeven. Dus kortom, we kunnen het ook zonder de Amerikanen. Dus Europa is voor Oekraïne nog steeds een essentiële bondgenoot, ook voor de toekomst van Europa. Die ambitie om een modern land te worden, een Europees land te worden als lid van de Europese Unie, eventueel ook lid van die NAVO, als die nog bestaat, maar dat is voor een ander onderwerp. Maar in ieder geval wil Zelensky zijn land, en de meerderheid van de Oekraïners willen vanaf de Oranje Revolutie al een westers georiënteerd modern land, met welvaart en vrede en veiligheid. En dan is voor de Oekraïners in eerste instantie de vraag, zijn wij bereid desnoods om daar een stukje van ons land voor op te geven, of een stuk van ons land voor op te geven? Ja, ik blijf nog steeds begrip hebben voor de Oekraïners, dat ze zeggen nee, daar wonen ook mensen. En die mensen die hebben ook recht om een keuze te maken. En die hebben bij alle verkiezingen, toen die nog daar gehouden worden, ook meegestemd voor dat vrije, zelfstandige Oekraïne.
18: Ja.
17: Er is niemand geweest die heeft gezegd, ik stem voor een annexatie door Rusland.
18: Nee, de opvatting van, laten we zeggen, EU-leden of NAVO-leden, als je de vraag aan ministers van Buitenlandse Zaken of Defensie voorlegt en zegt, moet er een coupure komen, een soort twee-staten-oplossing?
17: Ja.
18: En waar moet de grens dan lopen? Dan is het antwoord altijd, daar gaat Oekraïne zelf over.
17: Gaat Oekraïne voor een deel over?
18: Vind ik altijd een beetje slap, want je moet er zelf ook iets van vinden.
17: Klopt.
18: Wat moeten wij hiervan vinden?
17: Ja. Ik denk dat we, zolang er in Rusland een regime zit dat denkt in een invloedssfeer die loopt van Finland tot aan Georgië, die hele schil, waarvan Poetin steeds roept, dat is van mij, legitiem van mij, want dat hebben onze voorouders immers zo bevochten, inclusief Stalin. Als dat de ambitie blijft van Rusland, dan denk ik dat er niets anders op staat dat wij, het klinkt een beetje zwaar, maar dat we een nieuw ijzeren gordijn opzetten van de Noordkaap, van de grens met Finland-Rusland, tot aan de Zwarte Zee en misschien wel verder. Dus ik denk inderdaad dat het niet alleen een kwestie is van de Oekraïne die een muur moet opbouwen om Rusland tegen te houden en liefst terug te dringen. Maar in ieder geval zullen we ook door de rest van Europa en weer een nieuw muur, een ijzeren gordijn moeten opzetten. Misschien moeten we het anders gaan noemen. Maar dat is de verantwoordelijkheid, gaat verder dan ook reden.
18: Ja, copyright was van Winston Churchill, hè, op die uitdrukking. Ik begrijp wat je bedoelt, maar de vraag blijft concreet. Loopt dan dat ijzeren gordijn dwars door Oekraïne heen En zo ja, waar?
17: Dat zou kunnen. Ja. Het zou best kunnen dat we... Dat is voor mij niet om te beslissen, maar dat is natuurlijk iets... Het zou kunnen zijn dat en Oekraïne en Rusland...
18: Nee, maar ik zeg, dat is de kern. Het is niet aan ons om te beslissen, maar wie dan wel?
17: Dat is aan de Oekraïne.
18: Jawel, maar als je zegt, wij moeten als Europa nog veel duidelijker zijn... en ook duidelijke standpunten hebben... en ook dat door een gezamenlijke vertegenwoordiger kunnen laten... Ja. Dan moet die vertegenwoordiger wel zeggen, oké, dit is de manier waarop het zit. Trump heeft dat wel gedaan. Ja, die zegt, ik ben het wel met Poetin eens, die dom was... moeten ze gewoon opgeven.
17: Ja, maar Poetin is niet uit op 4 provincies. Dus even aannemen dat we Poetin willen stoppen. En dat we uiteindelijk Oekraïne in eerste instantie zegt van... oké, wij zijn dat desondanks bereid in die poging om Poetin te stoppen... bij zijn verdere, zeg maar, opslorpen van de invloedssfeer. En desnoods geven we dan maar 4 provincies op. Als dat een Oekraïense standpunt is, dan denk ik en dan verwacht ik... dat heel Europa zal zeggen, dat respecteren we dan als jullie dat willen... en dan trekken wij daar gezamenlijk die lijn. Maar die grens die loopt wel, het ijzeren gordijn... loopt wel van de huidige grens Finland enzovoort... Baltische Staten enzovoort, helemaal naar beneden. Ja. Dus wel degelijk wordt die grens getrokken dan door de rest van Europa ook. Dus dat doe je dan met Oekraïne samen. En ik denk dat op dat stukje ijzeren gordijn dat door Oekraïne loopt... dat we daar vooral in eerste instantie de Oekraïnse onderhandelingspositie volgen.
18: Ja. Wat wordt onze rol als we dat stadium eenmaal bereiken? Want er moet een stabilisatiemacht komen, ja. Daar zijn we het wel over eens... Ja. De Russen hebben, kan ik me ook voorstellen, vanuit hun perspectief... geen zin in een hele grote groep soldaten uit NAVO-landen... die dat dan gaan doen. Kan me voorstellen dat Poetin zegt, wil ik niet. Wat dan wel?
17: Nou ja, maar Poetin gaat niet over wat wij...
18: Nee, dat begrijp ik. Nee, maar je moet ook luisteren. Hij heeft niet in alles ongelijk. Dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Nee, ik heb ze liever uit een paar Aziatische landen... of Afrikaanse landen. Het doet er even niet toe.
17: Nee, maar hij praat over Oekraïne. Hè? Ja. Dus Poetin zegt dan, ik wil in Oekraïne... wil ik geen NAVO-soldaten hebben.
18: Nee.
17: En dat zegt hij omdat Oekraïne geen NAVO-lid is.
18: Nee.
17: En op zichzelf is dat, ik zou bijna zeggen... naar de letter van het NAVO-charter, is dat ook logisch.
18: Ja, maar er waren ook NAVO-troepen in Afghanistan. Dat is ook geen NAVO-gebied.
17: Dat is een hele uitzonderlijke missie geweest, zoals je weet. Maar die NAVO-troepen die gaan wel degelijk staan... aan de grens van Finland, de Baltische Staten...
18: Tuurlijk.
17: De grens van Polen, enzovoort naar beneden. Bulgarije, Roemenië, noem maar op. Dus al die grenzen zullen bewaakt worden. Het Oekraïnse deel zal wellicht door Oekraïnse soldaten... bezet worden. En ik denk dat daar ook Europese landen, maar dan niet met de NAVO-pet op, maar misschien op een nationale basis, als vrienden van Oekraïne, als bondgenoten van Oekraïne gaan steunen daarin. Daar gaat Poetin niet over.
18: Nee. Nee. Wie gaat er wel over?
17: Oekraïne.
18: Ja. En de landen die de soldaten
17: en de landen, of de, precies,
18: leveren.
17: Je kan je ook voorstellen dat Oekraïne zegt... luister eens, wij kunnen dat stukje ijzeren gordijn dat door Oekraïne loopt... kunnen wij zelf wel bewaken. Maar als jullie wel graag aan de grens klaarstaan... aan onze westgrens klaarstaan met extra NAVO-troepen... mocht het toch weer de nood aan de man zijn of met extra...
18: Dat zou slim zijn, want dan staan ze op NAVO-gebied.
17: Exact, precies. Ja.
18: Ja.
17: Dat zou zomaar een tussenoplossing kunnen.
18: Dus er hoeft ook... Het zou dus een oplossing denkbaar zijn... zonder een stabiliteitsmacht in Oekraïne
17: dat
18: zelf.
17: Dat is mogelijk en dat hangt een beetje ook vanaf... hoe sterk de toekomstige dreiging van Rusland is. Als Poetin oprecht zegt, ik stop er nu mee. Ik begraaf al mijn ambities, Oekraïne... ik laat de rest van jullie met rust, ja, dan voelt dat alweer beter.
18: Ja.
17: Dus dat hangt er vanaf hoe die dreiging van Rusland eruit blijft zien.
18: Oké, even terug naar waar we mee begonnen eigenlijk. De rol van Europa en onderhandelen. Dit is een kwestie van onderhandelen. En zeker als het in die buurt gaat komen... en dat zou hopelijk gebeurt dat een keer... wie onderhandelt er namens ons?
17: Ja, daar zijn we weer terug bij. Hè? Je zou dus willen dat mevrouw Callas daar... dat we dus deze scenario's zoals wij die nu even heel kort doorlopen... er zijn vast veel meer gedachten aan te wijden... en veel diepere analyses te maken. Je zou willen dat die in Brussel plaatsvinden... die analyses. En dat op basis daarvan de lidstaten zeggen, oké, wij stemmen in met deze scenario's en met deze gevolgen voor ons. En mevrouw Callas, of wie dan ook, maar mevrouw Callas is natuurlijk dan de aangewezen persoon, do it.
18: Dat kan ook, want dan is van tevoren de strategie besproken.
17: Zo
18: dus ze weet precies wat de bandbreedte heeft die zij heeft om te onderhandelen.
17: Stip aan de horizon, want dat kan best zijn dat er verschillende scenario's en opties, het hangt afhankelijk van hoe die onderhandelingen met Rusland gaan lopen. Ja. Klopt.
18: We praten na de break verder met Ron. Dan gaan we het onder andere hebben over het conflict tussen Amerika en Iran, maar ook de rol die Israël daarin speelt. Blijf luisteren.
20: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
21: Want hij maakte ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
22: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
21: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
20: In Napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven.
22: En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
20: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
22: Luister in de BNR-app of je podcast-app.
23: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
24: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
25: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
26: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
27: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
28: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
29: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
30: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
31: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
15: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Groningse Stadskanaal zijn de ruiten ingegooid van een huis. Het lijkt te maken te hebben met de ernstige mishandeling van 2 jonge kinderen door hun eigen moeders, van wie 1 in Stadskanaal zou wonen. Er is nu politie in de straat omdat het een komen en gaan zou zijn van boze mensen. De vrouwen zijn intussen opgepakt. In Loosdrecht zijn ruim 100 mensen afgekomen op een demonstratie tegen een AZC. Ze stonden op een aangewezen plek. Er is veel politie aanwezig omdat eerdere protesten uit de hand liepen. Bij het gebouw waar de asielzoekers wonen is het rustig. Aan het hek hingen wel vlaggen met teksten tegen het AZC. Op het Caribische eiland Saba wordt al een dag gezocht naar een vermiste Nederlander. Hij ging gisteren wandelen en daarna is er niks meer van hem gehoord. Zoektochten met een drone en warmtecamera leverden niks op. De Nederlander zou geen toerist zijn, maar zou een baan hebben op Saba. President Trump gaat 4000 Amerikaanse militairen toch niet naar Polen sturen, melden Amerikaanse media. Ze zouden andere militairen aflossen, sommigen waren al op weg. Eerder zei Trump dat hij

0: Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Amerika en Iran komen geen steek verder in het oplossen van hun conflict. De voorstellen en punten gaan over en weer, maar Iran en Trump zijn niet onder de indruk.
2: It's unbelievably weak. I would say, I would call it the weakest right now. After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. I said, I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's our life support.
1: Ja, ik praat verder met Ron Keller. Even een vraag die me zo te binnen schiet. Jij bent je hele leven diplomaat geweest. Als je deze man zo hoort spreken, wat denk je dan?
3: Ja,
1: je kan van alles van zeggen.
3: Het leuke is dat hij...
1: Het heeft dat wel vaak effect.
3: Wat ik vaak heb gedacht toen ik precies op papier kreeg, denk ik van, wat is dat nou voor piece of garbage? Ja. Maar ja, omdat hij zegt het gewoon. Ja, dat is in zekere zin charmant. Aan de andere kant, ja, zo maak je natuurlijk ook geen vrienden. Maar
1: het is
3: wel eerlijk.
1: Het is in strijd met 800 jaar diplomatieke geschiedenis. Dat weet ik ook wel. Maar toch, ja. En ik vraag het, omdat dit is publiek. Ze maken elkaar uit voor rotte vis.
3: Ja, zeker.
1: Maar er gebeurt ook iets achter de schermen.
3: Ja, zeker, ongetwijfeld.
1: Dus wat voor indruk krijg jij nu als je dit hoort en je denkt aan je eigen vak? Want het is intussen twee sporen beleid. Ja, wat doen we in de media? Von Clausewitz zei, propaganda is een onderdeel van oorlog voeren.
3: Is ook zo.
1: Nou, dat is dus wat wij nu tegenwoordig noemen communicatie of publiciteit. Maar wat gebeurt er achter de schermen?
3: Ja. Er wordt ongetwijfeld gesproken achter de schermen onder leiding van met name Pakistan. En ik denk dat de Amerikaanse onderhandelaar niet erg blij is met dit soort uitspraken, want dit moeilijkt alleen maar die onderhandelingen achter de schermen. Hoe scherper, zeg maar, publiek, zeg maar, afstand wordt genomen of beledigende zinnen worden gesproken, ja, dan maakt het moet je dat als achter de schermen weer even. Moet je dat als diplomaat eerst proberen dat recht te zetten. Hij bedoelde het niet zo. Hij was met zijn verkeerde bij het bed gestapt. Zo praat hij altijd. Zo praat hij ook tegen zijn vrouw. Al dat soort dingen zeg je dan om de tegenbij te zeggen, don't take it personally.
1: Of ik kan me ook nog voorstellen dat een diplomaat zegt, ja, dat is nou eenmaal zijn manier van uitdrukken. Maar hij bedoelt alleen maar te zeggen hij het hier niet mee eens
3: dat
1: is.
3: Dat klopt, zo kan je het ook formuleren. Ja. Maar je bent toch weer even wat tijd kwijt om dit recht te adresseren, om het zo maar te zeggen. Ja.
1: Ja. Maar goed, het bredere verhaal, dat willen we allemaal proberen te begrijpen wat er gebeurt. Eerst even een berichtje, heb je ongetwijfeld gezien, een groot stuk in de New York Times. Waarvan de strekking geschreven door drie zeer prominente New York Times journalisten. Mm-hmm. Goed geresearched. Waarin staat dat de Amerikaanse inlichtingendiensten hebben vastgesteld dat Iran nog steeds heel veel raketcapaciteit heeft. En aan de straat van Hormuz wordt het gespecificeerd. Daar hadden ze 33 raketbatterijen, daar zijn er nog 30 van over.
3: Ik zag het, ja.
1: Dan kun je toch zeggen, Iran heeft op geen enkel punt verloren. Ja. Dus waarom zouden ze een deal sluiten?
3: Ja, dat klopt. En je merkt dat klopt. En ik las dat ook en ik... het blijkt dat ze dus ofwel niet ontdekt zijn, ofwel weer gerepareerd zijn. Hè?
1: Dat kunnen ze heel snel
3: over zijn. Ja. Dus ja, dat uitstekend stuk van de New York Times. En ja, dat geeft maar weer aan dat... dat was natuurlijk ook een vraag die we hadden van, de nucleaire capaciteit was toch al vorig jaar, toen Trump ook een aanval op Iran...
1: Obliterated, zei hij.
3: Precies, ja. Dus ja. Is dat er dan... Dus dan zie je dat ook hier, wat hij zegt, niet altijd klopt. En dat verklaart ook waarom Iran toch redelijk comfortabel... maar toch wel als meer en meer met de juiste kaarten in de handen naar het conflict kijkt. Dus Trump is meer en meer de vragende partij. En is niet degene die kan zo eenvoudig dingen kan afdwingen. En dat is dus die positie. Aanvankelijk was natuurlijk Iran ook zich doodgeschrokken, letterlijk en figuurlijk. Maar inmiddels beseffen ze van, nou kijk eens, we hebben dit overleefd. Kijk eens hoe we het overleefd hebben. We hebben ook succesvol de wereldeconomie in gijzeling genomen. Daar maak je geen vrienden mee overigens. Maar goed, dat zal Iran nu even geen zorg zijn. En ze staan nu sterk in die onderhandelingen. Dat zie je nu. Dat is overduidelijk.
1: Ja. Het draait bij Trump steeds om de vrees over dat nucleaire programma.
3: Ja.
1: Dat is ook de reden, daar was een deal over in 2015. Zeker. Daar was die twee jaar over onderhandeld.
3: Ja.
1: Dat verdrag dat besloeg 160 pagina's, waarvan elke letter en elke komma gewogen was door eigenlijk alle belangrijke landen in de wereld.
3: Ja.
1: En dat heeft Trump verscheurd.
3: Ja.
1: Was dat nu een goede of een slechte overeenkomst?
3: Nou, dat was een hele goede overeenkomst als Iran zich eraan gehouden had.

0: Trump heeft het op een gegeven moment verscheurd, omdat hij zei van ja, Iran houdt zich er niet meer aan, laten we het dan nu maar weggooien. Daar heb je weer die eerlijkheid in zekere zin van Trump. Die directheid van Trump. Hij had natuurlijk gelijk. Call a spade a spade, zeggen ze in Engeland. Je noemt het nou beest bij zijn naam. Dit was geen levend akkoord meer. Het internationaal atoomagentschap zou toezien op het feit dat Iran niet verder zou gaan met verrijken van uranium tot een bepaalde grens.
1: Ja, nog net iets onder de 4%.
0: Ja, zodat ze wel voor medische en voor onderzoeksdoeleinden konden verrijken. En voor hun kerncentrales. En daar zou het stoppen. Dat was het akkoord dat gesloten was al vanaf 2011. Ik zat toen in Moskou. De Russen waren ook heel erg. Gaven heel veel steun aan dit akkoord. De Chinezen, de Fransen, alle atoom.
1: Ik herinner me zelfs, nu je het zegt, jij was daar dan bij, dat de Russen in die onderhandelingen op een bepaald moment hebben gezegd, als er problemen komen over verrijkt uranium of wat dan ook, wij kunnen een paar dingen doen. We kunnen het leveren, als jullie dat willen. Ja. We kunnen het ook opslaan voor jullie, als we dat willen, als het problemen geeft. Dus die hebben zich heel creatief opgesteld.
0: Ze waren heel erg positief en constructief. Waren ook bezorgd voor verdere proliferatie. Heeft ook te maken met het feit dat als kernwapens in de handen komen van terroristische organisaties, bijvoorbeeld in de Caucasus, om maar eens iets te zeggen.
1: Nou,
0: dat het voor Rusland ook bedreigend wordt. Ja. En die hele zuidflank van Rusland is. Ik zei een keer tegen Poetin, had je de Caucasus niet moeten decoloniseren. Die landen zijn zelfstandig. Nu heb je zo'n soft belly. Toen schopte hij met zijn kamer uit. Want dat vond hij geen leuk woord natuurlijk.
1: Nee.
0: Maar dat is de zorg van Rusland, die zachte bellen. Maar er was dus een akkoord waarop toezicht werd gehouden door het internationale atoomagentschap.
1: Ja.
0: En dat nadrukkelijk de medewerking van Iran ook vergde om dit toezicht te kunnen uitoefenen.
1: Ja, en dat
0: daar is het misgegaan.
1: Er bestaat uit verschillende dingen. Dat zijn aangekondigde inspecties, onaangekondigde inspecties en camera's die worden gehouden.
0: Zo is dat. Ja, dat klopt.
1: En dat hebben ze allemaal gesaboteerd.
0: En uiteindelijk was de laatste rapporten van het internationale atoomagentschap zeiden ja, ze zijn inmiddels beginnen ze de grenzen van de verrijkingsgraad van kernwapens te naderen.
1: Eerst naar 20% en uiteindelijk naar 60%.
0: Ja, precies. Dus dat doe je niet, Bernard, dat doe je niet als je alleen maar ziekenhuizen en kerncentrales wil bevoorraden. Nee. Dan ben je dus toch bezig met dat kernwapen.
1: Ja.
0: Kortom, Iran heeft de zaak belazerd. Trump heeft het, denk ik, terecht verscheurd, maar hij heeft het begrijpelijkerwijze verscheurd. En we zitten nu met een nieuwe situatie. Dus het verhaal van, ja, maar Trump is verder weg van huis dan 10 jaar geleden, dat klopt niet. Trump probeert te repareren wat is misgegaan de afgelopen
1: jaar. Ja.
0: En daar zouden we, denk ik, als wereldgemeenschap allemaal belang bij hebben.
1: Nou, de NAVO zegt ook dat het standpunt van de NAVO is. We hadden vorige week Jeffrey van Leeuwen, stafchef van Mark Rutte, de uitzending, die had het daar ook over. Hij zei dat voor de NAVO is dat atoomprogramma de kern van alles.
0: Ja, zeker. En ook voor Israël overigens, Bernard.
1: Ja, maar die hebben zelf ook
0: de zorg van Israël.
1: Ja, maar die hebben ook atoomwapens.
0: Zeker. Ja. Dat is natuurlijk de reden waarom Iran ze ook wil en Israël ze dus niet in Iran wil hebben staan. Nee. Kijk, er zijn ook mensen die zeggen, geef Iran nou dat atoomwapen, dan komt er weer rust.
1: Krijg je een evenwicht.
0: Maar dat is in zekere zin waar, maar gelet op de agenda van Iran, de vernietiging van Israël, als die nou eens ingetrokken zou worden, als er nou een ander regime in Iran zou komen, dat niet zozeer democratisch of whatever, dat Iran moet dat zelf invullen, maar in ieder geval een regime dat nadrukkelijk zegt, en nu gaan wij vrede maken met Israël op alle fronten. En we gaan nooit meer terroristische organisaties zoals Hezbollah enzovoort financieren. Zo'n regime zou je eventueel nog met een kernwapen kunnen vertrouwen. Maar de combinatie van een ander land de zee in willen duwen en een kernwapen is natuurlijk niet goed. En dat hebben 10 jaar geleden ook de supermachten allemaal goed
1: dat waar, en bovendien, ik herinner me dat ook Saoedi-Arabië zei. Ja. Als dat gebeurt, willen wij ze ook.
0: Ja,
1: want het is onze aardsvijand.
0: Ja, dat is helemaal waar, Bernard. Dat klopt. Want dat klopt. En dat zit natuurlijk ook. Die proliferatie stopt niet bij Iran. Dus dat is ook. Je moet ergens een grens zetten.
1: Brengt ons op de rol van de bemiddelaar Pakistan. Ja, ja. Ook een nucleaire macht.
0: Ja precies.
1: Ja.
0: Ja.
1: Die rol heeft Pakistan wel eens meer op zich genomen. Hoewel, ze zijn nou niet wereldberoemd als voorlopers in de internationale diplomatie.
0: Nee.
1: We horen ook vaak dat China een rolletje heeft gespeeld. Horen we ook niet elke dag.
0: Nee.
1: Waarom?
0: China heeft een grote rivaliteit met India. Al een hele lange tijd. Begonnen bij grensconflicten, maar gaat eigenlijk al terug tot de annexatie van China, van Tibet. Dat gaat trouwens al 200 jaar terug. Dus er was altijd al. China is Tibet gaan annexeren omdat men bang was dat de Britten via de Himalaya zouden oprukken. En net zo goed als ze Xinjiang en Mongolië geannexeerd hebben om de Russen tegen te houden. Ooit. Dus er zit altijd spanning van die zuidgrens moet bewaakt worden. Nou, India en China zijn dus door dat grensconflict, maar ook inmiddels economische rivalen, technologische rivalen aan het worden. China heeft nadrukkelijk ingezet bij dat initiatief van de nieuwe zijderoute op het zoeken van nieuwe bondgenoten. Liefst bondgenoten waar grondstoffen zijn die ze konden in ruil voor een infrastructuurproject konden krijgen. Pakistan heeft dat niet, maar Pakistan was voor China een belangrijke bondgenoot bij die nieuwe zijderoute. Omdat als je een transportroute kan voorstellen die zeg maar vanuit de fabrieken van China richting Europa zou gaan. Via Pakistan, dan zou je de eventuele turbulentie, blokkade in de Zuid-Chinese Zee kunnen voorkomen, eventuele blokkade in de Straat van Malakka kunnen voorkomen, en zou je de eventuele blokkade door rivaal India kunnen voorkomen in de Indische Oceaan. Ja. Dan zou je dus een aantal hoeken kunnen afsnijden. Ja, dus China heeft al jaren geleden ingezet op een bondgenootschap met Pakistan.
1: En nu het zo zegt, de oorspronkelijke zijderoute liep ook door Pakistan.
0: Klopt,
1: daar gingen van China naar
0: dat
1: Pakistan. Ja. En dan, dat heette toen nog, dat was nog één land met India. Maar in afval ging daar doorheen.
0: Dus,
1: richting Rotterdam. Dat was het hele idee.
0: Natuurlijk. Nou, dus China heeft zich met die oorlog in Iran en überhaupt met alle turbulentie in het Midden-Oosten kijkt China met lange tanden naar. Want dit geeft problemen voor hun export. Want schepen moeten al omvaren via Afrika. Door het Suezkanaal, de Golf van Aden is turbulent. Kortom, dat zijn allemaal extra kosten voor China. En hun exportmotor loopt al terug, omdat hun eigen loonkosten oplopen. Omdat ze geen ongeschoolde arbeid meer hebben die in fabrieken goedkoop kunnen produceren. Dus China kan niet extra kosten erbij hebben voor hun export.
1: Wij hebben dit gesprek terwijl Trump nog met Xi aan het praten is. Dit onderwerp komt ongetwijfeld ter sprake.
0: Het zal waarschijnlijk ter sprake komen.
1: Trump wil ontzettend graag dat China een klein handje helpt bij zijn bondgenoot Iran.
0: Zeker. Nou, China heeft dus, toen dit conflict uitbrak, onmiddellijk Pakistan gevraagd: jullie moeten nu gaan bemiddelen. Om allerlei redenen kunnen jullie dit ook qua zeg maar soenieten-shiite verdeling. Dus jullie zijn de geëigende. En daar zit dus een grote druk van China achter om het conflict te stoppen. Ik was een maand geleden, een paar weken in China, en dan zie je dat er permanent grote zorg is, ook bij de gewone Chinees. Dit gaat onze economie schaden. De olieinvoer hebben de Chinezen wel slim verdeeld, maar het gaat ze veel meer over het feit dat hun exportperformance gaat terugvallen als de wereldeconomie door deze oorlog inzakt. En dat gebeurt nu. Dus China heeft er belang bij dat. En Trump heeft er belang bij om China te vragen: wil je alsjeblieft inderdaad Pakistan op pad sturen, maar wil je nu direct met jouw bondgenoot Iran praten? Want China wil weliswaar die oorlog stoppen, maar wil niet dat er een ander regime komt in Iran. Want het huidige regime is een nauwe bondgenoot van China. Dus China kent het huidige regime goed. En ik denk dat Trump daarop inzet. Dat betekent dat dus het idee van regime change al helemaal uit beeld verdwenen is. Dat is nooit bij Trump op zijn radarscherm geweest. Maar dat zal nu nog meer verdwijnen. Want de Chinezen, als die echt gaan drukken, die gaan zeker niet zorgen dat er een ander regime in Iran komt. Zeker niet.
1: Help is on the way, zei Trump. Ja, toen al die arme Iraniërs werden uitgemoord door de machthebbers.
0: Ja, en daar heeft hij het bij gelaten. Ja. En dat is de arme Iraniërs die daar hoop uit putten. Dat is natuurlijk heel triest en teleurstellend. Dus kortom, China zal ongetwijfeld gevraagd worden: help ons nu ook direct in Teheran om een betere afspraak, deal te maken. Gaat uiteindelijk over hoe lang Iran geen atoomprogramma mag hebben. Dat gaat ook over het eventueel inleveren van wat ze dan ten onrechte verrijkt hebben richting een atoomwapen. En daar gaat de onderhandeling op zichzelf zijn. Het goede nieuws is dat die onderhandelingen over het onderwerp gaan waar de oorlog op begon.
1: Precies, dat is waar. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is voormalig topdiplomaat Ron Keller.
2: Als je ziet hoe lang Obama het over gedaan heeft om een minimum aan vertrouwen met de Iraniërs op te bouwen en in een echt gesprek te komen. Als je dat doortrekt, dan denk je dat gaat op korte termijn niet lukken. En zeker niet als je kijkt naar de manier waarop Trump denkt dat het eenvoudig geregeld kan worden.
1: Jouw oud-collega, oud-diplomaat Piet Klerk, die was pas geleden hier in het programma. Die zat bij het Internationaal Atoomagentschap.
0: Zeker.
1: Dus die zat zogezegd in het laboratorium terwijl dat allemaal gebeurde.
0: Ja.
1: En hij zegt, los van de inhoud, maar de manier waarop het tot stand is gekomen is compleet anders dan wat Trump
0: zeker,
1: doet. Hè?
0: Zeker, de supermachten waren toen op dezelfde pagina. En er zit nu een regime, een Iraans regime, dat een versie 2 zou je bijna zeggen. Gaan we naar versie 2. Dat schat ik in militanter is dan de voorgangers. Dus die nu echt tot het ultieme zijn getergd door deze aanvallen van vernedering. He, want dat is ook een land waar vernedering een rol speelt.
1: Zeker.
0: Vernedering van die aanvallen.
1: Ja. Als je tot een overeenkomst wil komen, kom je dan uiteindelijk in een soort tussenvorm waarbij je bijvoorbeeld zou zeggen, Iran heeft wel degelijk, dat was het oorspronkelijk idee, het recht om uranium te verrijken en om kerncentrales, medische isotopen, de dingen waar je het net over had.
0: Ja.
1: Maar dan moeten we erop toezien dat wat ze al hebben aan verrijkt uranium of wordt downgrading, dat is mogelijk.
0: Ja, dat is ook mogelijk.
1: Of
0: het exporteren.
1: Of de Russen moeten opnieuw zeggen, jongens, leg het maar bij ons neer, ik noem maar wat. Maar zoiets zal toch moeten gebeuren.
0: Het zou zomaar kunnen zijn dat de Russen dat nu niet aanbieden. Want waar de Chinezen dus achter de schermen er groot belang bij hebben dat de wereldeconomie weer tot rust komt, dus de oorlog stopt, hebben de Russen het tegenovergestelde belang. De Russen vinden het fantastisch dat de Amerikanen hun raketten op Iran aan Iran kwijt zijn. De Russen vinden het fantastisch dat veel landen nu in Azië met name zeggen, god, we gaan misschien toch maar dan Russische olie aanschaffen. Dan hebben we in ieder geval geen onrust, geen risico dat er in de Golf dingen misgaan. Al deze onrust leidt tot een hogere olieprijs. En dat is voor Poetin dus een extra cash inkomen dat hij hard kan gebruiken.
1: Ja. Zeker. Wat ook een rol speelt in dit alles is de situatie tussen Libanon en Israël. Pakistan en Iran zeiden eerst dat ze over dat conflict onderhandelden.
0: Ja.
1: Trump wilde er eigenlijk niet veel van horen. En dan heb je de wonderlijke situatie dat je in Israël en Libanon regeringen hebt die eigenlijk wel een deal willen maken.
0: Ja.
1: Die willen eigenlijk wel een overeenkomst sluiten. Maar daar zit dan Hezbollah tussenin. En dat is ingewikkeld omdat Hezbollah maakt onderdeel uit van de regering in Libanon. En tegelijkertijd wil die regering eigenlijk wel van Hezbollah af.
0: Ja.
1: En is het ook wel met Israël eens dat ze ontwapend moeten worden.
0: Ja. Ja.
1: Hoe zie je dat? Hoe komen ze daar ooit uit?
0: Ja, dat is een grote zorg. En je hoopt dus dat de Libanese regering door Israël, maar ook misschien door andere buurlanden veel meer de middelen krijgt en ook de aanzien krijgt en de status krijgt en de rust krijgt om Hezbollah te ontwapenen. Want dat blijft natuurlijk een vreemde situatie. Dat er een grote groep is die zich eigenlijk als een staat in de staat in Libanon, Hezbollah, zich opstelt. Maar die ook nog eens een keer beschikt over honderden, zo niet duizenden raketten en wapens om een buurland aan te vallen. Dus dat zou natuurlijk, praat dat over falende staten, dat zou in Libanon niet moeten gebeuren. Ook daar zou je idealiter de wereldgemeenschap, zou Libanon de regering, legitieme regering van Libanon moeten steunen om die ontwapening plaats te laten vinden en een fatsoenlijk Libanees leger op te tuigen dat de Libanese grenzen bewaakt, maar dat ook gewoon samenwerkt met buurland Israël. Ja. Dat zou natuurlijk de ideaal. Ook dat is een onopgelost probleem dat maar voorettert.
1: Ja.
0: Dat wordt wel verzwakt natuurlijk door het wordt wel het probleem wordt wel iets kleiner. Israël is natuurlijk heel hard bezig om Hezbollah ook weer te bestoken. En Iran is even op afstand gezet. Maar Iran is er dus nog. En ook hier zou je dus op lange termijn zowel in Iran als in Libanon regeringen willen hebben die die vrede willen, die samenwerking ook met Israël willen.
1: Ja.
0: En je zou idealiter willen dat de wereldgemeenschap als geheel, als de VN zich ooit bij zijn eigen bretels pakt, die ook inderdaad zegt, nu gaan we een Midden-Oosten vredesconferentie optuigen. Dan gaan we dit allemaal regelen. We gaan die vergaderzaal niet uit als dat opgelost is.
1: Laten we dat even oppakken. We hadden het ook genoteerd als onderwerp. En je praat er zelf naartoe, dat gebeurt niet elke dag. De VN. Jij hebt wel eens gezegd, is eigenlijk misschien wel het belangrijkste instrument dat we hebben in de wereld. Ja. Jij kent het goed, ik ken het ook heel goed. Ik kom er echt al decennia. En je hebt natuurlijk organisaties die het goed doen, weet ik veel, UNICEF, dat is allemaal dik in orde en zo zijn er wel meer. Maar als je kijkt naar het grote politieke bolwerk in New York, ik heb daar in al die decennia nog nooit iets uit zien komen.
0: Ja.
1: Wat is daar aan de hand?
0: Ja.
1: Waarom doet de VN niks? Waarom is de VN niks? Waarom werkt het niet?
0: Nou, toch, dat is iets te scherp gezegd, Bernard. Ik denk dat er VN-organisaties zijn die wel degelijk ontzettend veel geleverd hebben de afgelopen decennia. Ik noem ze maar in willekeurige volger, het Internationaal Monetair Fonds.
1: Zeker.
0: Heeft monetaire rust en stabiliteit en macro-economische stabiliteit over de hele wereld.
1: Ja, maar die zitten in Washington en niet in New York.
0: Maar dat is allemaal VN.
1: Ja.
0: En die hebben dus ook een mandaat en die hebben ook de mogelijkheid om lidstaten tot orde te roepen. Conditionaliteit. Hebben een doorzettingsmacht kunnen druk uitoefenen op landen als landen zich niet aan de begroting zo van de monetaire regels houden.
1: Atoomagentschap, waar we het al over hadden.
0: Ja, de Wereldbank heeft heel veel aan armoedebestrijding gedaan. Ook de Wereldbank kan landen die niet goed gedragen, die niet meewerken bij die armoedebestrijding tot de orde roepen door te zeggen, je krijgt strafrente of je krijgt projecten niet, enzovoort. Dus dat zijn organisaties, het UNFPA, dus het bevolkingsprogramma, heeft heel veel gedaan aan vrouwengezondheidszorg.
1: Ja. Maar dat zijn allemaal dingen die zitten of in Genève, of in Wenen, of in Washington, maar niet in New York.
0: Dat
1: grote gebouw met al die vlaggen, het centrum van de wereldmacht, daar gebeurt niks.
0: Nee, maar bij dat onder die VN zijn dus iets van 60 verschillende organisaties, waarvan er een stuk of 10, denk ik, heel veel hebben betekend. Een stuk of 30, 40 hebben niet zo heel veel betekend misschien voor de wereld. En een aantal falen. En degene die jou het meest en mij het meest op dit moment ook met deze onderwerpen natuurlijk te binnen schiet, is de veiligheid.
1: Ja, het enige orgaan ter wereld dat beslissingen kan nemen die bindend zijn voor de hele wereld.
0: Ja, maar dus dat niet doet omdat er een vetorecht is.
1: Ja.
0: Omdat er geen evenredige vertegenwoordiging van de wereldbevolking in die veiligheidsraad is. En dat zijn weeffouten die begrijpelijk zijn als je de ontstaansgeschiedenis van de VN kent. Maar we zouden natuurlijk de VN moeten hebben hervormd over de laatste 40, 50 jaar. Het probleem is, dat zie je ook een beetje in de EU, dan moet je wel de lidstaten allemaal, voor ook degene die een vetorecht hebben.
1: Ja, maar het veranderen van de Veiligheidsraad wordt beslist door de Veiligheidsraad.
0: Exact.
1: En die vijf vaste leden gaan nooit ergens mee. Kun je vergeten.
0: Nee, dus dat klopt. Dus dat is de huidige Veiligheidsraad, blijft dus niet leven. Er zijn 400, 500, 600 oorlogen de afgelopen decennia, eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog ontstaan. Ondanks de Veiligheidsraad. Dus in alle eerlijkheid, als op school zou je zeggen een 2-, hè, dat is falen.
1: Ja.
0: Dat is gewoon niet goed.
1: Ja,
0: en zelfs die blauwhelmen, die komen er pas. Ik sprak een keer secretaris-generaal van de VN, Kofi Annan, en ik zei tegen hem, die blauwhelmen, doen die nu ook als ze er zijn iets aan het conflict ook oplossen? Ze zei die, ze kunnen alleen maar de situatie bevriezen.
1: Ja, daar zijn ze ook niet voor.
0: Dus je bevriest een conflict en je houdt hem dus ook nog eens een keer vervolgens 60 jaar overeind.
1: Laatste vraag, even kijk hoe je daarnaar kijkt, de secretaris-generaal. Je noemde Kofi Annan, was een hele goeie. Die had heel veel invloed en die had heel veel respect. Eigenlijk onder alle 193 leden.
0: Klopt.
1: Nu zit er eentje, Guterres, die dat bepaald niet heeft. Dat respect onder al die 193 leden. Hij treedt af. Zuid-Amerika is aan de beurt. Dus je hebt verschillende. Je hebt Bachelet, de oud-president van Chili, een vrouw. Ja. En ook oud. Ik geloof, wat was ze? Mensenrechten. Commissaris.
0: Ja, precies. Ja.
1: Grossi, de man van het atoomagentschap, is ook een, is een Argentijn.
0: Zeker, een hele daadkrachtige man. Hè? Komt, ja.
1: Wie zou het moeten worden? Er zijn er nog meer hoor. Ja. Wie zou het moeten worden? En denk je dat de vervanging van Guterres iets kan bijdragen aan de malaise van de VN?
0: Vast. Dat geldt ook voor de Europese Unie. We kunnen pas deze vicieuze cirkel van lidstaten die dingen blokkeren, die de meerderheid eigenlijk afhouden van hervormingen. Dat kunnen we pas doorbreken als er echte leiders zijn die zeggen, nou is het afgelopen met dat geklooi, sorry voor het woord. Ja. Maar, en daar heb je dus leiders voor nodig die en durf hebben en visie hebben. Die weet hoe zo'n VN 2.0 eruit gaat zien. Ik schrijf daar toevallig een boek over, dus misschien is het net op tijd klaar, Bernard. Ja. Dat is een ander verhaal. Maar je hebt leiders nodig die moeten en durf hebben. En ik denk dat Guterres alle goede dingen heeft gezegd die hij had moeten zeggen, maar hij zei ze te laat en te veel op fluistertoon. Dus helaas. Een leiderschap nodig die durf heeft, die ook een visie heeft over zijn eigen visie. Er wordt heel veel gesproken, ook door Guterres, over de VN moet hervormd worden. Niemand legt uit, ook Guterres niet, hoe ziet dat er dan uit, die hervormingen? Ja. Niemand doet dat.
1: Nee. Goed, ik zie uit naar dat boek trouwens, maar je houdt ons vast op de hoogte. Dank Ron Keller, oud-diplomaat en oud-ambassadeur in onder meer Rusland, Oekraïne, China en Turkije. Tot zover BNR De Wereld, redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg, tot volgende week.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, met zo'n

0: Huis echt willen moeten we bieden zonder voorbehoud.
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Hoe word je extreem productief met AI? Dat leer je op het seminar Extreme Time Management van Denkproducties. Alexander Klupping praat je bij over de laatste trends. Deborah Nas laat zien hoe je bakken tijd bespaart. En Remy Gieling deelt de slimste tools met je. Kijk, dat is Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
3: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststofkozijnen van Crayon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Crayon kozijnen.
2: Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Met Alexander Klupping, Deborah Nas en Remy Gieling. Ga naar denkproducties.nl.
4: Dr. Pol, Julius Jaspers, Robert van Beckhoven en Frank van der Lende zijn vrijdag te gast in de Friday Move met Thomas van Groningen. We zenden live uit vanuit het Renaissance Amsterdam Hotel.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
7: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Stad Kanaal zijn twee vrouwen opgepakt die hun eigen kinderen zwaar zouden hebben mishandeld. De Groningse politie was het al van plan, maar deed het eerder om onrust in een straat. Boze mensen probeerden het huis van de vrouwen te vinden en gooiden ruiten in. De kinderen zijn een jongen en een meisje, zij ligt in coma. De Duitse marine wil nog meer gespecialiseerde apparatuur naar de straat van Hormuz sturen om die te beveiligen. Duitsland had eerder al twee marineschepen beloofd. Het Duitse parlement moet alles nog wel goedkeuren. Iran laat geen schepen meer door in de straat van Hormuz sinds de oorlog. Een man heeft in Rotterdam vanavond kort na elkaar 3 overvallen gepleegd. Hij probeerde het eerst zonder succes bij een supermarkt en een tankstation. Bij de derde overval bij een ander tankstation nam hij de kassala mee. Opvallend is dat de man de overvallen deed op een scooter met zo'n grote oranje box van thuis bezorgd. In het noorden van India zijn tientallen mensen om het leven gekomen bij heftig noodweer. Er zijn al zeker 90 doden geteld en er zijn ook veel gewonden. De storm trok een spoor van vernieling in het gebied. Gebouwen raakten beschadigd, bomen vielen om en een man werd midden op straat meters omhoog getrokken. En Israël is boos op stervoetballer Lamine Yamal van FC Barcelona, dat deze week kampioen werd van Spanje. Hij was bij de huldiging met een Palestijnse vlag aan het zwaaien en dat is bij Israël in het verkeerde keelgat geschoten. Hij is zeker vergeten wat Hezbollah met ons heeft gedaan, zegt een minister. Het weer van Weer Online? Het is helder en er is weinig wind. Landinwaarts koelt het af tot rond het vriespunt. Later vannacht kan een bui vallen. Morgen veel bewolking en ook buien. Het wordt 13 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
8: De wereldorde verandert en dus de macht ook. We zien het allemaal voor onze ogen gebeuren. Voor Europa vraagt dat om meer strategische autonomie. Minder afhankelijkheid dus van landen als China, Rusland en de Verenigde Staten. En het is intussen een buzzword, maar hoe krijgen we het echt goed van de grond? Zijn we wakker genoeg? Daarover ga ik deze week in gesprek met 4 kopstukken, niet 5 zoals jullie van ons gewend zijn. Want vanwege Hemelvaart hebben we 1 uitzending minder. In BNR's Big Five van de strategische autonomie. En vandaag heb ik Boudewijn Simons te gast. De CEO van Havenbedrijf Rotterdam. Van harte welkom, fijn dat je er bent.
9: Dankjewel, fijn om er te zijn.
8: Want de haven is natuurlijk superbelangrijk als je kijkt naar heel Europa. Ze zijn namelijk de grootste haven van Europa. Het havenbedrijf faciliteert 3000 bedrijven. Logistieke, industriële bedrijven. Bedrijven die bijvoorbeeld de basis maken voor kleding, medicijnen, elektronica. Maar ook bedrijven die brandstof maken van fossiel tot duurzaam. Ja, dat is nogal wat. Voel je die trots als je over de haven loopt en dit dan ook echt ziet in de praktijk voor je ogen?
9: Ja, en ik kan iedereen uitnodigen om dat ook een keer te komen doen. Want de haven is inderdaad beren indrukwekkend. Het is 42 kilometer lang. Er zijn bijna 30.000 zeeschepen die de haven van Rotterdam elk jaar aandoen. En op het puntje van de haven, helemaal westelijk, staat een heel nieuw ervaringscentrum wat we hebben gebouwd. Dat heet Portlantis. En het bijzonder de moeite waard om te bezoeken. En dan kun je eigenlijk in één keer zien wat de haven is, maar ook hoe wij denken dat de haven in de toekomst gaat gaat worden.
8: Ja, en je bent ook oud-marineman, heb ik begrepen. Dus dat maakt voor jou ook een extra dimensie bij zo'n haven. Kan ik
9: ja, het is voor mij ook echt leuk dat je dat zegt. Het is echt een extra dimensie. Want voor mij is een haven ook een plek waar vandaan mensen weggaan. En ook weer terugkomen. Dit is voor mij ook een emotionele plek. Ik ging als jonge marineman ging ik soms 6 maanden van huis. En dan had ik een vriendinnetje en die stond me uit te zwaaien.
8: Oh.
9: En dan hoopte ik dat ze 6 maanden later er ook stond als ik weer terugkwam.
8: Stond ze er nog dan?
9: Ja, en inmiddels ben ik over 2 weken ben ik 35 jaar met dat vriendinnetje getrouwd.
8: Oh, dat is echt mooi. Ik zie het helemaal voor me. En je werkt intussen ook al heel lang bij de haven. Hè? Want je bent nu 2 jaar CEO, maar daarvoor zat je er al.
9: Ja, ik ben al, ik denk zelfs bijna 3 jaar CEO. Ik heb het in de zomer van 23 heb ik het overgenomen, eerst interim en daarna in februari van 24 permanent benoemd. Maar ik ben in oktober 2020 begonnen als COO. Maar ik heb in het verleden heb ik voor Vopak gewerkt, tankopslagbedrijf, en ben ik ook jarenlang actief geweest aan de bedrijfslevenkant van van de haven Rotterdam. Ja.
8: En als ik dan zeg strategische autonomie, hè, want dat is het thema van deze week, wat zou jij dan als CEO het liefste morgen doen als je alles zou kunnen doen wat er maar mogelijk is, om dat echt bij de kern goed aan te pakken?
9: Ja, eigenlijk wat ik dan het liefste zou doen is op dit moment is nogal praktisch. En dat is zorgen dat we een investeringsklimaat hebben waardoor die bedrijven die we nu hebben en waar we trots op zijn, en dat zijn internationale bedrijven, dat die ook in de haven van Rotterdam willen blijven. Omdat we op dit moment wel meer strategische autonomie of eigenlijk relevantie hebben op te bouwen.
8: Mm-hmm.
9: Maar het is ook wel een beetje ik zal het niet een crisissituatie, maar wel een spannende situatie. Want vorig jaar zijn er een aantal bedrijven die gewoon hun hekken hebben gesloten. En een aantal projecten die belangrijk zijn voor de toekomst van de haven, die afgeblazen zijn.
8: Zoals bijvoorbeeld? Wie is
9: nou, zoals de bouw. Er zijn 3 vrij grote bioraffinageprojecten niet doorgegaan in de haven. Indorama, die PET maakt, waar die plastic flesjes bijvoorbeeld van gemaakt zijn, die heeft zijn hekken gesloten. Die fabriek wordt ingepakt. En die wordt straks in het Midden-Oosten weer opgebouwd door degene die fabriek gekocht heeft. En die gaat daar winstgevend PET produceren. En dat is dus een vorm van productie. Maar daarmee ook werkgelegenheid en economie die ons land, onze haven, verlaat omdat het ergens anders beter is.
8: Ja, en dat dus willen we natuurlijk nooit. Maar als je dat relateert aan strategische autonomie, waarom zeg je dat is zo cruciaal voor die strategische autonomie? Want ik zou eerder denken aan bijvoorbeeld voedsel dat ook via de haven allemaal binnenkomt. Dat is nog crucialer voor ons om strategisch autonoom te zijn.
9: Het is allemaal belangrijk. En wat we nu wel zien in het huidige tijdsbeeld is dat we voor de voedseltoevoer, dat is inderdaad ontzettend belangrijk, hè, 1/4 van de containers die aankomt in de Rotterdamse haven, en dat zijn er zo'n 10 miljoen per jaar, 14 miljoen teu, dat staat voor die 20 voet containertjes. Als je dat overigens achter elkaar zet, ga je 2 keer de wereld rond. Zoveel is het wat er elk jaar aankomt. Maar 1/4 daarvan is voedsel. Dus dat is inderdaad berenbelangrijk. En we hebben daar verschillende terminals voor en verschillende alternatieven voor om te zorgen dat dat naar het achterland kan komen. Dus ik denk dat er ook iets meer redundantie zit in die toevoer van voedsel en containers.
8: Mm-hmm.
9: En het meest acute op dit moment is wel dat investeringsklimaat. Wat niet betekent dat we ons geen zorgen hoeven te maken of geen werk hebben om die weerbaarheid in die logistieke ketens niet beter te krijgen voor bijvoorbeeld voedsel. Maar daarnaast hebben we ook de energie en die productie. Maar die productie heeft het op dit moment het lastigste in de haven.
8: En dan hebben we het over, als je die productie, je noemde net al een voorbeeld, maar misschien kan je nog wat andere voorbeelden. Dat is de basisindustrie eigenlijk die heel belangrijk is voor een aantal zaken.
9: Ja, en het heet basisindustrie omdat het aan de basis staat van alles wat wij maken. Dus eigenlijk alles wat je hier in deze studio om je heen ziet, daar zit een bepaalde kunststof in en die moet gemaakt worden. En op het moment dat we die niet meer zelf kunnen maken, dan moeten we het importeren uit het buitenland. En dat is weer een afhankelijkheid. Nou kunnen we niet helemaal onafhankelijk worden. Daarom is autonomie misschien ook wel een te groot woord. Alleen we zijn wel heel erg afhankelijk geworden. En er zit geen balans meer in de afhankelijkheid van andere delen van de wereld van ons. Wij zijn veel afhankelijker van andere delen van de wereld geworden. En dan met name Amerika en China en het Midden-Oosten. Dus meer balans proberen daarin terug te brengen. Dat betekent dat we bepaalde productie hier moeten kunnen houden. En het zijn producten, het is een beetje abstract chemie, maar het zijn producten die komen terug in, wat je al zei, in medicijnen, in kunststoffen, in windmolenbladen, in zonnepanelen, in onderdelen voor wapens, helmen, kogelvrije vesten. Overal komt het in terug. En dat moeten we dus hier ook kunnen blijven maken.
8: Ja, heel belangrijk dat dat gemaakt kan blijven worden. Dan hebben we het ook nog niet gehad over energie. Ook daarin is een heel belangrijke poot als je kijkt naar die Rotterdamse haven, toch?
9: Ja, en je zei het goed, hè? De Rotterdamse haven staat op 3 benen. De ene is logistiek, dat zijn dus die containers, maar ook heel veel andere spullen die door de haven heen gaan. De tweede is energie en de derde is productie, dat zijn die dingen maken. In de energie hebben we ook een hele belangrijke rol. 13% van de energie die heel Europa gebruikt, die komt door de haven van Rotterdam. Dus op het moment dat daar iets in stokt, dan hebben we met z'n allen een heel groot probleem. Want alles begint met energie. Elke vorm van vervoer, het licht gaat aan of uit, of je computer wel of niet werkt, dat heeft allemaal energie nodig. Ja, en dat komt allemaal door Rotterdam.
10: De Big Five. Diana Matroos.
8: Mijn gast is Boudewijn Simons. Hij is de CEO van havenbedrijf Rotterdam. We hebben al benoemd dat dat investeringsklimaat wel echt een heel belangrijke is. Je merkt ook aan jouw verhaal, alles zit aan elkaar geknoopt. Hè? Als er ergens iets misgaat, dan voelen we het niet alleen hier, maar ook heel Europa zal daar last van ondervinden. Hoe snel zouden we iets kunnen merken? Stel, de haven valt stil of hapert, hoe snel merken wij dat dan?
9: Ligt eraan over welk product we het hebben. Maar als je het bijvoorbeeld hebt over voedsel en het hapert, dan is het wel een kwestie van dagen voordat we met z'n allen in de supermarkt lopen en erachter komen dat er bepaalde dingen niet meer zijn. En dat betekent niet dat we meteen met z'n allen honger hebben, maar dan gaan we het wel merken met z'n allen. Met energie zit er, ja, zeg maar, in termen van weken. Dat je wat incasseringsvermogen hebt, omdat er altijd voorraden zijn. Mm-hmm. En we hebben ook raffinaderijen, dus we kunnen blijven raffineren. De windmolens op zee blijven doen, dus elektriciteit blijft komen. Maar je hebt het wel. Het is niet dat je het een dag later merkt. Hè. We hebben af en toe ook wel eens een keer een storm op zee. En dan zijn we een keer 2-3 dagen dicht in het jaar. Dat kan ook gebeuren. En met dat Ever Given dwarslag in het Suezkanaal hebben we het ook draaiend weten te houden met z'n allen. Maar als het echt de haven stil zou liggen, dan merken we dat met z'n allen vrij snel.
8: Ja, is er iets waarvan jij wakker ligt? Ik weet niet of je altijd gewoon goed slaapt. Je hebt ook van die mensen die hebben heel veel stress en die kunnen gewoon toch nog prima slapen. Maar is er iets waar je echt heel zorgen over maakt, gezien die geopolitieke druk waar we allemaal in leven en werken?
9: Nou, ik ben inderdaad een bofkont dat ik gewoon goed kan slapen. Ja. Ik ben zelf ook terdege hoe fijn dat het is.
8: Dus als marineman ben je natuurlijk ook wel wat gewend. Dan word je ook wel voorbereid om met dit soort dingen om te kunnen gaan.
9: Ja. Ik kan ook, dat is even misschien een zijstapje, maar ik kan ook gewoon slapen wanneer ik de gelegenheid heb. En daar zijn sommige mensen wel eens jaloers op. Dat ik even verlicht mijn ogen dicht doe en ben ik weg. Maar dat zal ik dit uur niet doen. mijn grote zorg. Moet ook oppassen dat we het niet alleen maar over de zorg hebben. Er zitten ontzettend veel mogelijkheden die de haven biedt. Ja. Maar als we het even over de zorgkant hebben, dan zit het wel in dat investeringsklimaat. Dat is toch echt wel iets wat de afgelopen jaren gewoon echt zich heeft opgebouwd tot een serieuze continuïteitsdreiging, vind ik, voor onze economie.
8: Maar die heb je benoemd?
9: Die heb ik benoemd. En de tweede zorg is ook echt wel de weerbaarheid. Daar hebben we met elkaar wat te doen. En we hebben te zorgen dat we eigenlijk in die logistiek zoals we het erover hadden, en dan heb ik het ook over de logistiek van energie, We zijn compleet ingericht naar een just-in-time economie. En de wereld zit nu zo in elkaar dat er grote verstoringen kunnen zijn. Dat zien we aan de blokkade in de straat van Hormuz.
8: Want hoeveel last heeft de haven daar dan van gehad?
9: Nou, op zich gaat 80% wat door de straat van Hormuz gaat, gaat eigenlijk richting het Verre Oosten. Dus veel minder gaat naar ons toe. En je ziet dat het raffinagecomplex en het energiecomplex, dat die zich weten aan te passen. Alleen de hele wereld heeft wel iets van 10% minder energie ter beschikking. Dus je ziet wel in het Verre Oosten dat het behoorlijk impact heeft. En hoe langer dat duurt, zal dat ook weer impact op ons hebben. Effecten op ons hebben, omdat er bepaalde goederen minder worden geproduceerd op dit moment in Azië, die ook weer deel uitmaken van onze productieketens in Europa. Dus het effect is wat indirecter. In de haven, in doorzetten, merken we het tot op heden niet. Maar we zullen het als economie, ook door de inflatie die erbij komt kijken,
8: dat soort zaken, merken,
9: zullen we het met z'n allen echt gaan merken. Dit is echt wel iets heel groots.
8: Als ik naar de Europese Commissie, die zijn ook met een havenstrategie gekomen. Dat is weer aangezet door het Europees Parlement. Die hebben gezegd, daar moet echt wat serieuzer naar gekeken gaan worden. Dan zijn er grote zorgen over de invloed van Chinezen op havens. Als je kijkt naar Griekenland, dan is dat helemaal extreem. Maar als je ook kijkt naar de haven Rotterdam, laatste cijfers die wij konden vinden. 2/3 van de containerterminals is in handen van Chinezen. Was 2025. Is dat nog steeds zo'n groot percentage?
9: Ja, maar het is wel aan het veranderen. Want in de Amaliahaven zijn er 2 grote containerterminals waar in eentje ervan maar een heel klein stukje Chinese participatie zit en de ander niet. Die zijn echt heel groot aan het uitbreiden. Dus dat zal in de komende jaren zal dat minder worden. En ik vind het ook wel belangrijk om even het verschil met Griekenland aan te geven. De haven van Piraeus, daar zijn de aandelen van het havenbedrijf, dus het bedrijf wat ik vertegenwoordig, die zijn in handen van een Chinese entiteit Cosco gekomen. Bij ons in Rotterdam is de grond van ons, van Nederland. Niet van ons als havenbedrijf, want het is een constructie. Het is van de gemeente, wij hebben de eeuwigdurende erfpacht en wij geven dan weer een erfpacht uit. Maar de grond is van Nederland. De kademuren zijn van het havenbedrijf. En degene die die grond exploiteren, die daar een terminal op bedrijven, dat kunnen ook Chinese partijen zijn. Of Chinese partijen hebben daar een aandeel in. Dat is dus een wezenlijk andere constructie.
8: Dat snap ik. Ja, dan kan je veel minder doen dan dat ze in Griekenland zouden. En we moeten ook oppassen. Het is niet per se zo dat ze iets zouden gaan doen. Hè, maar het zou kunnen. En dat is reden genoeg dat de havenstrategie ook van de Europese Commissie uitschrijft. Daar moet veel strenger op gestuurd gaan worden. Ben je het daarmee eens?
9: Ja en nee. Kijk, we moeten nooit naïef zijn. En je ziet dat China, maar ook andere landen in de wereld, ook Amerika, die gebruiken hun economische positie voor geopolitieke doeleinden. Dus geo-economie en geopolitiek overlappen steeds meer. Dat is eigenlijk de wereld waarin we nu leven. En dat hebben we maar te accepteren. Daarbij betekent het dat aandeelhouderschap dan in dat soort terminals ook gebruikt zou kunnen worden. Dus daar moeten we nooit naïef in zijn.
8: Want hoe zouden ze het kunnen gebruiken? Ja. Ik zag dan een kop boven het AD. Kunnen ze het stilleggen, de haven? Wat zouden ze kunnen doen?
9: Ja, dat zit ik me ook nog steeds af te vragen. Ik kan niet zeggen, ze kunnen het niet stilleggen, maar ik twijfel ook of ze het wel stil zouden kunnen willen leggen. Want uiteindelijk vind ik de echte discussie niet de eigenaarschap van onze terminals in Chinese handen. Maar is de echte discussie, wat zit er in die containers?
8: Mm-hmm.
9: En 25% van de containers die in Rotterdam aankomt, komt rechtstreeks uit China. Ik denk dat in zeker nog een kwart spullen zitten met ergens een Chinese componentje erin. Wij zijn economisch volledig afhankelijk van China. Dat hebben we zelf in de afgelopen 30 jaar met elkaar
8: voor onze spulletjes opgebouwd. Die we voor allemaal kopen. Lekker maken. Goedkoop.
9: Kijk eens wat voor een stress er is bij de Europese auto-industrie als één chipje van Xperia dreigt niet te komen.
8: Mm-hmm.
9: Dan valt eigenlijk de hele auto-industrie plat. Een kwart van de containers, denk het je even in, een kwart van die 10 miljoen containers die elk jaar aankomt.
8: Want per dag gaan er hoeveel containers doorheen bij jullie?
9: Ja, dan moet ik 10 miljoen delen door 365, zoiets zal het zijn.
8: Ik zie hier 17.500 per dag.
9: Elke 2 of 3 seconden gaat er een container door de haven.
8: Zo, ja. Dus als je daar dan even van bedenkt dat 25%
9: komt uit China.
8: Ja.
9: En daarmee is onze, en dat is niet alleen maar dat daar spulletjes in zitten, Temu of hoe heet het? Mm-hmm. Dat zijn allemaal
8: Alibaba, geloof ik.
9: Ja, Alibaba.
8: Ja, hebben ze allemaal even
9: dat
8: genoemd.
9: Is echt niet zo. Dat is maar een paar procent van de containers hebben consumptieartikelen. Dat zijn onderdelen voor machines of goederen die wij hier in Europa maken. Dat zijn kritieke materialen. Dat kan van alles kan dat zijn. En daar is onze economie zo afhankelijk van. Dat zijn dus ook chips die we nodig hebben voor onze auto-industrie. Dat komt met containers onze kant op.
8: En je zegt 25%. Is dat dan hetzelfde als je kijkt naar, hè, want het laatste cijfer wat wij konden vinden is 2/3 van de containerterminals is in handen van de Chinezen. Is dat dan gerelateerd, is het minder geworden dan?
9: Nee, die twee derde, dat zijn de terminals die containers van het schip afhalen en op de grond zetten of vanaf het land weer op een schip zetten. Die slaan die containers over. En waar ik het over heb, is wat er in die containers zit. En daar is een eigenaar van. Iemand die heeft iets gekocht van iemand in China. En dat komt dan onze kant op.
8: Ja.
9: En dat is een hele grote afhankelijkheid. En het lijkt wel alsof de discussie alleen maar gaat over wie bezit die terminal.
8: Ja.
9: En dat we met elkaar veel te weinig praten over. En wat zit er dan in die containers?
8: Nee, dat
9: en hoe is die afhankelijkheid?
8: Om dat aan te vullen. Maar als je kijkt die eigenaren van die containerterminals. Als dat in Chinese handen zit, dan lees ik ook dat zij inzicht hebben in software, of dat zij ook invloed kunnen uitoefenen op de software. En dat ze dus bijvoorbeeld, als wij een conflict hebben, kunnen zien hoe het NAVO-leger zich beweegt op de haven. Ik lees het in een krant. Ja. Ik denk, is dat dan zo?
9: Ja.
8: Lijkt me niet fijn.
9: Het lijkt mij ook niet fijn. En ik denk ook niet dat we hebben alternatieven in de haven. En we zijn bijvoorbeeld met Defensie nu aan het praten over een eigen stuk grond voor Defensie
8: in
9: de haven.
8: Maar is dit nou onzin wat ik net zei? Want ik lees het dan in een krant, ik check het bij jou. Zouden ze kunnen zien, omdat ze in de software zitten, hoe dus de bewegingen van ons leger van NAVO-troepen via de haven gaat?
9: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat er betere manieren zijn om dat te gaan observeren.
8: Mm-hmm.
9: Dan te proberen dat via de software erachter te komen. En we hebben in ieder geval, als het 2/3 is van het eigenaarschap en het gaat richting ongeveer de helft, dan zijn er altijd nog alternatieven voor de NATO om, als ze het al via een commerciële terminal willen vervoeren, om dat via een commerciële terminal te doen waar geen Chinees eigenaarschap in zou zijn. En dat is dan ook weer niet alleen dat ze dat door Rotterdam zouden doen. Dat kunnen ze ook nog via Hamburg of Antwerpen doen. Dus er zijn legio optionaliteiten. En we praten
8: gelukkig
9: met Defensie over hun eigen terminal, waar ze die, wat we noemen, host nation support, dus het kunnen faciliteren van militaire mobiliteit, waar we dat kunnen doen. Want
8: maar toch, hoe hebben we dit nou zo uit de hand kunnen laten lopen met Chinezen? Want we hebben er heel lang discussie over gevoerd. Hè?
9: Ja.
8: En volgens mij is het zo, dan kom je weer bij dat investeringsklimaat ook op een andere manier uit, dat wij er gewoon niet in wilden investeren destijds. En de Chinezen dat gretig hebben gepakt.
9: Dat is denk ik ook zo, Diana. We hebben het over ongeveer rond het jaar 2000. Toen was ECT, de grote containerterminal van Rotterdam, was te koop. Toen waren er geen Europese bedrijven, geen Nederlands, maar ook geen andere Europese bedrijven die daarin geïnteresseerd waren. En toen waren we met z'n allen heel blij dat er een bedrijf, Hutchison Ports was, uit Hongkong, beursgenoteerd, die daarin wilde investeren. En nu 20 jaar later is de wereld, 25 jaar later, is de wereld zo ontwikkeld dat we het op dit moment zien als een kwetsbaarheid. Ik vind dat we niet naïef moeten zijn. Ik vind wel dat we het ook niet te groot moeten maken.
8: Okay.
9: Maar je moet dus ook nu gaan nadenken over, en waar zijn we dan nu mee bezig, waar we over 20 of 25 jaar op terugkijken. En
8: dat mag in ieder geval niet meer worden dan die 2/3, toch?
9: Die kans is niet zo heel groot. Tegelijkertijd kun je ook afvragen hoeveel instrumenten we hebben dat als een privaat bedrijf verkocht wordt, of we dat dan kunnen tegenhouden.
8: Laten we daar dan zo meteen over verder praten. Ik praat verder met Boudewijn Simons, de CEO van Havenbedrijf Rotterdam. En dan gaan we ook iets meer over die weerbaarheid praten. En welke maatregelen kunnen er nog meer worden genomen om die strategische autonomie te versterken. Blijf luisteren.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Big Five.

0: Yeah.
1: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
2: De afscheiding van Friesland.
3: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
2: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
1: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast-app.
4: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Nieuwe auto importeren en uw huidige inruilen? Eenvoudig en snel. Dasimport.nl.
6: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
7: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
8: Dat is major, dat is echt een happening dit. Het is echt een game-changing hoor.
7: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
9: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
7: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
10: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
12: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Stadskanaal zijn twee vrouwen opgepakt die hun eigen kinderen zwaar zouden hebben mishandeld. De Groningse politie was het al van plan, maar deed het eerder om onrust in een straat. Boze mensen probeerden het huis van de vrouwen te vinden en gooiden ruiten in. De kinderen zijn een jongen en een meisje, zij ligt in coma. De Duitse marine wil nog meer gespecialiseerde apparatuur naar de straat van Hormuz sturen om die te beveiligen. Duitsland had eerder al twee marineschepen beloofd. Het Duitse parlement moet alles nog wel goedkeuren. Iran laat geen schepen meer door in de straat van Hormuz sinds de oorlog. Een man heeft in Rotterdam vanavond kort na elkaar 3 overvallen gepleegd. Hij probeerde het eerst zonder succes bij een supermarkt en een tankstation. Bij de derde overval bij een ander tankstation nam hij de kassala mee. Opvallend is dat de man de overvallen deed op een scooter met zo'n grote oranje bok tankstation. Bij de derde overval bij een ander tankstation nam hij de kassala mee.

0: keer de keel had geschoten. Hij is zeker vergeten wat Hezbollah met ons heeft gedaan, zegt een minister. Het weer van Weer Online? Het is helder en er is weinig wind. Landinwaarts koelt het af tot rond het vriespunt. Later vannacht kan een bui vallen. Morgen veel bewolking en ook buien. Het wordt 13 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
2: Welkom bij het tweede halfuur van de Big Five. Deze week hebben we het over strategische autonomie en spreken daar invloedrijke gasten over. Elk met een ander perspectief, zoals jullie van ons gewend zijn. Eerder deze week sprak ik over het thema met Carlien de Gruyter. Zij is Europa-correspondent voor het NRC onder andere, over het wakker worden van Europa als het gaat om dreiging vanuit Rusland en ook de Verenigde Staten, onze afhankelijkheden en welke stappen we ook moeten nemen om echt afhankelijk te worden. Luister het terug via onze BNR-app. Te gast vandaag is Boudewijn Simons. Hij is de CEO van havenbedrijf Rotterdam. En het komend half uur wil ik in ieder geval praten hoe belangrijk het is ook voor onze strategische autonomie om ook echt meer naar groen te gaan. Veiligheid en weerbaarheid. En eigenlijk ook wat jullie als haven nou echt kunnen doen om ons weerbaar te maken. En misschien is dat mooi om de kettingvraag bij te pakken. Ik sprak gisteren met Pieter van Oort. Hij is de voormalig hoogste privacy ambtenaar van de overheid. Dat valt onder het agentschap van Binnenlandse Zaken. En hij had deze vraag voor jou. Luister maar.
3: Ja, het gaat natuurlijk om autonomie en om een van de mooiste bedrijven van Nederland. En wat ik me afvraag is, hoe kun je de autonomie binnen de haven garanderen? Dat je zelf mag beslissen welke schepen er binnenkomen, welke containerschepen. En hoe kun je als Nederland ervoor zorgen dat je de regie in handen houdt?
4: Ja, allereerst ben ik het helemaal met Pieter eens dat de haven het mooiste bedrijf is van Nederland. Daar zijn we het roerend over eens. En als ik vertaal autonomie eigenlijk net iets anders dan Pieter. Want ik denk niet dat het erom gaat dat wij bepalen wie er wel en niet binnen mogen komen. Dat moet je denk ik als havenbedrijf niet willen bepalen.
2: Want?
4: Omdat wij een democratie zijn. En wat er wel en niet ons land binnen mag komen, dat horen we als democratie bij in een regering en in de Kamer te beslissen. En je ziet bijvoorbeeld dat als wij als samenleving bepalen dat er bepaalde sancties zijn voor Rusland, of dat Russische schepen de haven niet meer inkomen, dan voeren wij dat als een soort van uitvoeringsorganisatie van de overheid, dan voeren wij dat uit.
2: Dus dat is echt een taak ook voor onze overheid om dat te regelen. Dat is niet een knop waar jullie op kunnen drukken.
4: Ik vind dat het principieel een knop is waar wij niet op zouden moeten mogen drukken.
2: Okay.
4: En dat doen we dus ook niet. Tegelijkertijd zijn we natuurlijk wel in overleg met de overheid van wat wel en niet kan en hoe we dat kunnen doen. Een laatste hierover die ik zou willen aangeven. Ik zei het al eerder, dat het in mijn beleving gaat om wederzijdse afhankelijkheden creëren. En dat wij nu een niet gebalanceerde afhankelijkheid hebben van andere geografieën. En dat we dus wat op te bouwen hebben. En Peter Wennink die omschrijft dat mooi. Die zegt, ik heb het niet over strategische autonomie, maar over het opbouwen van strategische relevantie. En als je niet aan de tafel zit, dan sta je waarschijnlijk op het menu, zegt hij. En wij zitten niet genoeg aan de tafel. En hoe komen we terug op de tafel? Door strategische relevantie op te bouwen. Dat betekent niet dat je alles zelf moet kunnen, maar dat je wel een aantal dingen heel goed moet kunnen, waardoor anderen graag met jou willen samenwerken.
2: Ja, want je bent natuurlijk ook veel op reis voor jouw werk. Ook veel in de Verenigde Staten, Azië. Hoe kijken ze dan naar ons? Zien ze ons als een totaal afhankelijke partij die met de rug de pootjes omhoog ligt?
4: Een beetje wel.
2: Ja?
4: Een beetje wel. En wat ik bijvoorbeeld zie, ik ben een paar weken geleden was ik in Houston. En er zijn er een aantal bedrijven zijn heel hard bezig om miljarden projecten op te zetten voor blauwe ammoniak. Daar kunnen we heel erg lang over praten. Maar ammoniak gaat een scheepsbrandstof worden. Dat gaat een transportmiddel worden voor waterstof die we zo graag willen hebben. Maar wat de essentie is dat wij nu een fossiele afhankelijkheid hebben van andere delen van de wereld. Dat wij terechte hele sterke duurzaamheidsambities hebben. Maar als we niet oppassen dat we onze fossiele afhankelijkheid gaan inruilen in de toekomst voor een duurzame afhankelijkheid. En dat wij weer van alle delen van de wereld afhankelijk zijn om blauwe ammoniak of waterstof deze kant op te krijgen. Dus ik denk dat we nog veel meer moeten kijken naar hoe kunnen wij zelf bijvoorbeeld in Europa, in Rotterdam, blauwe ammoniak gaan maken. En allerlei vormen van...
2: Terwijl dat helemaal tegen duurzaamheid... Dan denk je echt, gaan we toch niet ammoniak nu maken?
4: Ja, ammoniak is een raar goedje. Ja, het is wel onderdeel van de energietransitie. Dus ammoniak, daar zit geen, dat produceert geen CO2.

0: en we willen geen CO2 meer in de lucht. Dus ammoniak is een onderdeel van de energietransitie en de energietoekomst van de wereld.
1: Ja.
0: En ammoniak, maar het gaat er maar even over dat we nu heel erg bezig zijn dat andere delen van de wereld veel actiever bezig zijn met te proberen die producten te maken die wij nodig hebben in de energietransitie.
1: Ja.
0: En dat we dus onze afhankelijkheid, als we niet oppassen, niet aan het afbouwen zijn, maar alleen aan het omruilen zijn.
1: Ja, dat hebben we natuurlijk eerder ook gedaan. Hè. Op een gegeven moment kregen we dat probleem met de oorlog Rusland-Oekraïne. En toen zijn we vervolgens naar LNG gegaan van de Verenigde Staten. Waardoor we dus weer de ene afhankelijkheid voor de andere. En daarvan zeg je, dat moet eigenlijk stoppen.
0: Nou, we kunnen nooit energie onafhankelijk worden als Europa. Daarvoor gebruiken we te veel energie en hebben we te weinig middelen ter beschikking om het zelf te maken of te winnen. Alleen, we zullen wel moeten maximaliseren wat we hier zelf zouden kunnen maken. En bijvoorbeeld met aardgas ammoniak maken, dat kan. En dan kun je die CO2 kun je onder de grond wegstoppen met CCS. Dat zijn technieken. Daar zullen we veel meer naar moeten kijken met elkaar en veel harder achteraan moeten gaan lopen.
1: En is dat dan iets wat jullie als havenbedrijf vooral signaleren, of kun je daar zelf ook iets in doen om dat te sturen?
0: Nou, we signaleren het. En we zijn een van de drie investeerders in het Portos-project. Het grootste en tot nu toe het enige grote CCS-project. Dus waarbij je CO2 onder de zeebodem gaat opslaan.
1: Mm-hmm.
0: Het grootste project in Europa op dit moment, op het vasteland van Europa. Noorwegen heeft het ook.
1: Ja, dus dat is de manier waarop jullie kunnen sturen. Ja, dus dit is een belangrijk.
0: We investeren daar ook in als havenbedrijf.
1: Ja. Als we kijken naar onze haven, het viel net al even ook in het eerste half uur in relatie tot China. Hè. We hebben natuurlijk defensie, NAVO-troepen, die maken ook gebruik van een haven. En zeker als het om de grootste haven van Europa gaat. Ik snap dat je niet alles kan zeggen vanuit veiligheid, maar gebruikt Defensie en de NAVO, hoe gebruiken zij op dit moment al de haven, en in een oorlogssituatie, wat voor intensivering komt er dan?
0: Ja, op dit moment gebruikt Defensie de haven nog niet. Anders dan dat we af en toe samen met Defensie oefeningen doen in onze haven. Port Defender heet die oefening. Dat is een jaarlijkse grote oefening en die wordt eigenlijk steeds groter. Maar al sinds 2 jaar praten we, 2,5 jaar praten we heel actief met het ministerie van Defensie, met de NCTV, met de NATO. Vanmiddag heb ik nog een gesprek met de NATO over militaire mobiliteit en wat de rol van de haven Rotterdam zal zijn op het moment dat de grootschalige troepenverplaatsingen zouden gaan plaatsvinden.
1: Wat moeten we er ons bij voorstellen? Nogmaals met de opmerking erbij dat ik snap dat je niet alles uit de doeken kan doen.
0: Nou, het is een reëel risico of scenario dat als er op een bepaalde manier een vrede komt in Oekraïne, en laten we hopen dat dat snel gebeurt, dat dan met de Russische oorlogseconomie die gewoon op volle toeren draait, dat Rusland binnen een jaar in staat is om ook te gaan knabbelen aan de NATO-grenzen en misschien iets te willen ondernemen in de Baltische Staten. Dat zou via artikel 5 van de NATO ons in een situatie kunnen brengen met z'n allen, met Europa en met de NATO, waarin die grootschalige troepenverplaatsingen nodig zouden zijn. En ik hoop dat het niet nodig zal zijn. Maar de paradox is dat hoe beter we ons daarop voorbereiden, hoe kleiner de kans is dat we het ook echt nodig zullen hebben. Dus we moeten ons daarop voorbereiden. En dat doen wij als haven samen met Defensie en met de NATO.
1: Ja, en is dan bijvoorbeeld, want we weten ook in zo'n oorlogssituatie, dan is cyber natuurlijk een belangrijk onderdeel ook wat wordt ingezet om te verstoren. We weten ook in 2017 heeft de haven even stilgelegen. Lag een hele terminal lag plat naar aanleiding van cyber. En toen hebben we ook echt gezien hoe kwetsbaar het systeem is. Is dat dan iets waar met name ook aan gewerkt moet worden en waar je lessen ook uit hebt geleerd?
0: Ja, absoluut. En 2017 was 1 terminal van de 4 grote terminals die we hebben, die een tijdje plat heeft gelegen vanwege eigenlijk een toevalstreffer van cybercriminelen. Dus dat is. Maar dat is wel een soort van een hele goede les geweest als haven. Maar dat zat dus wel in een van die 3 benen waar ik het eerder over had. Dus niet de hele haven lag plat. Maar absoluut is cyber een ontzettend belangrijk onderdeel. Maar daarnaast ook van hoe gaat de haven om als een tijd geen elektriciteit is? Hoe gaat de haven om als er een datakabel gesaboteerd zou zijn? Dat zijn een beetje, en dan die militaire mobiliteit, dat zijn het soort scenario's waar we ons op dit moment op aan het voorbereiden zijn.
1: Ja, en kan je dan nu al zeggen, joh, we zijn zo sterk dat we dit aankunnen? Of moet er echt nog wel wat gebeuren?
0: Ja, op het moment dat we dat zouden denken, dan dat zou ook naïef zijn. En ook met cybersecurity is het zo dat je nooit 100% veilig kunt zijn. Maar je kunt je wel heel goed voorbereiden. En dan is het ook nog eens een keer zo dat logistiek is opgebouwd uit allerlei ketens. En dat als er, wij zijn alleen nog maar het havenbedrijf, wij doen eigenlijk geen overslag in de haven zelf. Dat doen de bedrijven in de haven. Dus wij organiseren ook met die verschillende sectoren in de bedrijven in de haven weerbaarheidstafels om te kijken dat die ketens ook weerbaar worden. En dat elk bedrijf in die keten op eenzelfde niveau komt in cyberweerbaarheid, maar ook hun weerbaarheid voor bijvoorbeeld sabotageacties.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five van de strategische autonomie. Ik sprak eerder deze week met Pieter van Oort. We hoorden net al even zijn kettingvraag aan de gast vandaag. Hij is de voormalig hoogste privacyambtenaar van de overheid. En we spraken over de digitale soevereiniteit van Nederland. En dan hadden we het vooral over die DigiD-affaire waar hij bij betrokken is. Hij heeft namelijk de pers gewaarschuwd voor het gevaar van de mogelijke overname van de Amerikanen. En hij is om die reden op non-actief gesteld. Hij praat er heel open over de situatie, ook hoe hij op dit moment door de landsadvocaat onder druk wordt gezet. Het is allemaal terug te luisteren via onze BNR-app. Vandaag spreek ik met Boudewijn Simons, de CEO van havenbedrijf Rotterdam. En we waren eigenlijk op het punt aangekomen dat we ook weerbaar moeten zijn in een tijd dat we ons moeten voorbereiden op een naderende oorlog. Je praat erover met Defensie, de NCTV. Zijn allemaal tafels ook met de hele keten. En dan praten jullie heel veel. Ja, wat is er nou precies wat er nou moet gebeuren om de haven weerbaarder te maken? Ook dat we niet daarin te afhankelijk zijn van anderen. Wat kunnen we doen om dat te doorbreken?
0: Ja, eigenlijk moeten we er trots op zijn dat zoveel internationale bedrijven zich willen vestigen in de haven van Rotterdam. Dus als we de haven van Rotterdam weer alleen zouden willen bevolken met Nederlandse bedrijven, dan wordt het een heel klein haventje. De wereld is gewoon een tocht. Die globalisering die groeit wat minder snel, maar die neemt eigenlijk nog steeds toe.
1: Dus daarom is het belangrijk. Maar ik heb een cijfer in het FD gezien dat 80% in handen is van buitenlandse bedrijven. We hebben het net over die hele grote portie China gehad. Dat is echt wel veel.
0: Ja, dat is best wel veel. Maar tegelijkertijd, als je kijkt naar de Nederlandse economie vergeleken met de wereldeconomie, dan is 80% misschien nog weinig. En uiteindelijk faciliteren wij wel globale handelstromen. Dus dat betekent dat andere vanuit die wereld, andere bedrijven zich vestigen in Rotterdam. Dat is eigenlijk een compliment en misschien ook niet direct een bedreiging.
1: Nee, maar het is ook wel misschien ook een dilemma. Want enerzijds is het een kracht, maar aan de andere kant is het ook wel spannend als je in deze geopolitieke tijd.
0: Dat is absoluut waar. Ja. Dat is absoluut waar. En die spanning die neemt toe omdat die geopolitiek steeds volatieler wordt. Maar in de basis denk ik dat het nog steeds een goed bedrijf, een goede zaak is. Ja. Dat wij zo'n breed palet aan verschillende bedrijven in de haven actief hebben. Ja. Ook dat maakt je, die breedte van het palet van bedrijven, dat maakt je ook weer op een bepaalde manier redundant of zorgt voor incasseringsvermogen.
1: Zeker. Maar bijvoorbeeld als het gaat over die cyberdreigingen, die zeker op het moment dat wij ook nog meer met oorlog. Het is nu al aan de orde van de dag, maar dat kan alleen maar geïntensiveerd worden. Moeten we daar dan meer op gaan acteren door daar toch meer te beveiligen? Ik probeer gewoon even met drones te werken.
0: Wat doen we concreet? Ja. Even die cybervraag. Dat gebeurt ook. Ja. En er gebeurt natuurlijk een hele hoop wat we hier niet aan het bespreken zijn. Maar er is bijvoorbeeld een nieuwe Europese wet, de NIS 2, die veel hogere eisen stelt aan cybersecurity. En wij als havenbedrijf moeten er ook aan voldoen. En op dit moment zijn wij het enige bedrijf wat als vitaal is aangemerkt in de hele Rotterdamse haven. Onder die nieuwe wet zijn er straks 150 bedrijven die als vitaal worden aangemerkt. En die moeten allemaal aan die nieuwe wetgeving gaan voldoen. En dat gaat ook allemaal gecontroleerd worden. Mm-hmm. Dus er gebeurt ook best veel al in de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven om die weerbaarheid te vergroten. Nou, als je dan vraagt van wat doen we nou praktisch in de haven op dit moment, dan is denk ik, Als je 5 jaar geleden mij had gevraagd, gaan jullie 15 hectare uitgeven aan defensie voor een defensieterminal in de haven Rotterdam, had ik, nou, ik lach je natuurlijk nooit uit, maar dan was ik wel gaan grinniken.
1: Zelfs als oud marineman.
0: Ja. Een beetje aanwezigheid van de krijgsmacht in de haven is goed, maar een complete terminal inrichten voor de krijgsmacht had ik niet echt heel logisch gevonden. Nu zijn we daar heel serieus mee bezig en zijn we in vergevorderde gesprekken met defensie om een eigen terminal te hebben waar ze die goederen, die militaire materieel vandaan kunnen gaan doorzetten door de haven.
1: Zodat je ook veel meer kan waarborgen dat we strategisch autonoom zijn. En dat dus niet dat voorbeeld wat ik eerder noemde, de Chinezen eigenlijk kunnen volgen hoe de NAVO-troepen zich verplaatsen.
0: Dan hebben ze gewoon hun eigen plek. Dat kunnen ze zelf beveiligen. En we praten ook met Defensie over. Ze willen heel graag oefenen bij ons in de haven en dan amfibische oefeningen doen, meer aan de buitenkant van de haven. Nou, dat zijn allemaal dingen, daar praten we met ze over en dat gaan we ook faciliteren. Dus we zijn echt de intensiteit van de contacten met Defensie, die waren er eigenlijk niet. En daar besteed ik nu echt wel een significant deel van mijn tijd aan.
1: En welke dilemma's heb je dan nog als het gaat om die strategische autonomie? Hè? Je hebt dat investeringsklimaat natuurlijk genoemd, hè, maar is er nog iets waar jij als dilemma tegenaan loopt?
0: Nou, een dilemma is bijvoorbeeld, als je kijkt naar wat er ook in het Wenning-rapport staat over de infrastructuur die we nodig hebben voor de digitale wereld waar we naartoe groeien met AI en semicon en die hoek. Dan hebben we behoefte aan rekenkracht in Europa. 75% van 's werelds rekenkracht staat in Amerika. En dat is ook een beetje dat Signify-verhaal, waar ik me inhoudelijk niet mee moet bemoeien. Maar ik begrijp wel dat wij rekenkracht nodig hebben. Nou, is het dan ook logisch of niet dat er iets als een AI-gigafactory in de haven van Rotterdam komt? Dat is een vraagstuk. Daar zijn we actief op dit moment over aan het nadenken en met partijen over in gesprek.
1: Wat is erop tegen om het te doen?
0: Nou, op tegen is dat het gewoon echt heel veel energie vraagt. Ja. En dat de bedrijven die actief zijn in de haven ook heel veel energie nodig hebben. En het is elektrische energie en we hebben al last van netcongestie. Dus als wij een AI gigafactory in de haven zouden zetten die de netcongestie nog verder zou vergroten, ja, dan doe ik het niet goed ten opzichte van de klanten die we al in de haven hebben. Tegelijkertijd is de maatschappelijke functie die we nodig hebben, dus is dat energiesysteem in de haven zo in te richten dat we ook daar een AI gigafactory neer zouden kunnen zetten, wat op zich niet zo heel veel oppervlakte vraagt. En wat wel deel uit zou kunnen maken van het energiesysteem in de haven. Dat is een hele nieuwe toepassing waar we ook een aantal jaren geleden niet echt actief over nadachten.
1: Ja.
0: Kernenergie, dat is ook weer zo eentje waar we actief over nadenken. Small modular reactors, moeten die wel of niet in de haven gaan komen? Nou, het zijn allemaal eigenlijk wel hele interessante vraagstukken.
1: Ja, zeker, om je daarmee bezig te houden. En als je dan kijkt naar strategisch, en jullie zijn trouwens ook nog met vergroening bezig, hè? Dus dat loopt tegelijkertijd.
0: Absoluut.
1: Want dat is ook weer belangrijk dat we straks waterstof hebben, zodat we ook weer minder afhankelijk zijn van andere partijen. Kan ik me zo voorstellen?
0: Ja, vanuit weerbaarheid heeft die energietransitie eigenlijk nog een reden gekregen om zo belangrijk te zijn. De primaire reden is natuurlijk dat we af moeten van al die uitstoot van CO2 de lucht in. En dat daar werkt het havenindustrieel complex hard aan mee. Maar nu vanuit weerbaarheid, is het ook belangrijk dat we dat energie. Ja, de energiebronnen die we hebben, dat we dat breder maken, dat we dat diversificeren. En daar is waterstof en elektriciteit. Ja, dat zijn daar twee hele belangrijke onderdelen van.
1: Ja, als ik kijk naar strategische autonomie, het onderwerp van deze week, dan proef ik wel, weet je, iedereen is ermee bezig. Het is een buzzword. Men is wakker geworden. Tegelijkertijd was een heel mooi gesprek met Carolien de Gruyter, die Europa-correspondent is voor NRC en columnist en al heel lang eigenlijk Europa volgt en alles wat daaronder valt. En zij zegt, je ziet ook ergens nog een terughoudendheid. Enerzijds zijn we wakker en tegelijkertijd vinden we het ook heel moeilijk om weer te denken in termen van oorlog. Omdat we zo lang in vrede hebben kunnen leven. Dus dat we ook weer niet helemaal wakker zijn. Ook met dat strategische autonomie. Hoe zie jij dat?
0: Nou, ik denk dat wakker worden toch een beetje een proces is. En ik denk dat wij als Europa niet uitblinken altijd in snelheid. Ik denk wel, als ik nu vergelijk met hoe we er een jaar geleden met elkaar bij zaten, dat het besef in Europa en in Nederland dat we wat te doen hebben, echt vele malen groter is. Dus dat we echt wel wakker zijn.
1: Ja.
0: En eigenlijk hebben we min of meer wel geaccepteerd dat die wereldorde ook anders in elkaar steekt. En dat wij iets te doen hebben als Europa.
1: Ja, maar wat is er nodig om te versnellen? Want ik vind het altijd heel goed als mensen praten. Ik bedoel, ik praat zelf ook zo graag hier. maar ik heb ook zoiets, we moeten wat doen. Want het, we horen Rutte ook zeggen van, binnen nu 5 jaar, en dat zei hij geloof ik 2 jaar geleden al, zo'n beetje, kunnen wij met die oorlog geconfronteerd worden.
0: Ja, wat we te doen hebben, en dat is ook aan het gebeuren, is allereerst gewoon die defensieindustrie. Als we dan toch meer geld moeten uitgeven aan defensie, laten we het dan alsjeblieft in ons eigen continent uitgeven en niet in andere delen van de wereld moeten gaan besteden. Dus onze defensieindustrie veel sterker en groter maken. Maar ook die basisindustrie, die weer de grondstoffen levert aan die defensieindustrie, ook zorgen dat die hier blijft. En dat heeft ook te maken met dat we meer Europa nodig hebben en niet minder. En dat we allemaal op dezelfde manier als landen in Europa de regels van Europa invoeren. En daarin doet Nederland het niet altijd goed. Wij zijn altijd heel snel met het invoeren en we doen het altijd net even ietsje strenger dan de landen om ons heen. Wat ook weer ten koste gaat van onze Nederlandse concurrentiepositie binnen Europa.
1: We hebben nog 1 taak te verrichten en dat is de kettingvraag door te pasen. Niet naar morgen, want morgen hebben we vanwege Hemelvaart geen uitzending. Maar vrijdag zijn we er gelukkig weer. En dan praat ik met Pieter Hazekamp, de directeur van het Centraal Planbureau, ook wat het kost en oplevert, die 2, want het heeft ook een prijskaartje om strategisch autonoom te zijn. Wat zou je hem willen vragen?
0: Ja, en ik heb van Pieter ook zijn interview, ik geloof dat het al van 2 jaar geleden, uit 2024, gelezen in het FD. En daar zegt hij ook dat strategische autonomie een illusie is. En eigenlijk zegt Wenning dat ook, en ik heb het dan ook maar voor het gemak overgenomen van beide heren. Hè. Het gaat om strategische relevantie, maar ik ben erg benieuwd hoe hij daar nu naar kijkt. En ik ben ook wel benieuwd hoe hij kijkt naar de aanbevelingen in het Wenning-rapport. Want dat gaat hier eigenlijk over. Wenning die geeft 4 richtingen aan waarin we die strategische relevantie moeten opbouwen. En ik weet wel dat Centraal Planbureau eigenlijk geen uitspraken wil doen over zaken die ze nog niet zelf hebben doorgerekend. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe hij kijkt naar dat Wenning-rapport en die 4 richtingen die worden genoemd voor strategische relevantieopbouw.
1: Okay. Nou, dan ga ik hem samen met jou even lekker uitdagen vrijdag om daar toch echt even antwoord op te geven.
0: Mooi.
1: Ik vond het ontzettend leuk. Het afgelopen uur Boudewijn Simons, de CEO van Havenbedrijf Rotterdam.
0: Dankjewel.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
1: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
4: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
5: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boardrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boardrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
7: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Een protest in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers is voorbij. De demonstratie met zo'n 100 mensen is vreedzaam verlopen. Na een oproep om te vertrekken ging iedereen naar huis. Hier liepen AZC-protesten in Loosdrecht uit op rellen waarbij met vuurwerk en fakkels werden gegooid. Er geldt nu een noodverordening. Een straat in het Groningse Stadskanaal was vanavond het toneel van maatschappelijke onrust. Boze mensen proberen het huis te vinden van twee vrouwen die verdacht worden van zware mishandeling van hun eigen kinderen. Ze gooiden ruiten in op verschillende adressen. De vrouwen zitten intussen vast. In Cuba zijn honderden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de gevolgen van de energiecrisis. Licht is vrijwel overal uitgevallen en er is ook geen brandstof meer. De Cubanen zijn het spuug zat en wierpen barricades op en staken dingen in brand. De problemen komen deels door maatregelen van Amerika. De Duitse marine wil nog meer gespecialiseerde apparatuur naar de straat van Hormuz sturen om die te beveiligen. Duitsland had eerder al twee marineschepen beloofd. Het Duitse parlement moet alles nog wel goedkeuren. Iran laat geen schepen meer door in de straat van Hormuz sinds de oorlog. En een vreemde verkeersboete voor een museum in Chicago. Een auto die ze daar al jaren tentoonstellen zou te hard hebben gereden in New York, meer dan 1000 kilometer verderop. Het gaat om een replica van de iconische auto uit de serie Knight Rider. Op de flitsfoto is precies dezelfde auto te zien en het museum wil graag weten van wie die is. Het weer van Weer Online. Vannacht helder, koelt af naar iets boven de 0 graden. Overdag meer bewolking en een paar buien, het eerst in het westen. Met maximaal 13 graden blijft het aan de frisse kant. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
9: Wil je weten wat er speelt en ook waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
10: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En zeker als je op jonge leeftijd al een grote Amsterdamse horecagroep overneemt. Die horecagroep groeit uit tot een imperium met tientallen zaken en honderden medewerkers. Tot het te hard gaat, de druk oploopt en je noodgedwongen moet terugschakelen. Welkom Ramis.
11: Ja, dankjewel Rens.
10: Wie ben je en wat doe je?
11: Ik ben Ramis Ramzi, ik ben 33 jaar oud. Ik ben de directeur van de Ramzi Groep. En we zijn een partij die investeert in horeca en vastgoed.
10: Waar heb jij het goed gedaan?
11: Ik heb een heel mooi, sterk team opgebouwd, heel loyaal. Daar ben ik het meest trots op. En ook het breed scala aan horecaconcepten neer kunnen zetten, met als vlaggenschip Ventuno Sky Lounge in Amsterdam.
10: En waar heb je het ook zo fout gedaan?
11: Met het heel snel willen opschalen en veel te snel willen gaan eigenlijk.
10: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken.
12: Ramis, welkom nogmaals. Leuk je te zien.
11: Ja, dankjewel.
12: Jij bestaat, de groep, de Ramsey Group, dat bestaat uit horeca en vastgoed, dat zei je al. Ja. Laten we even focussen op de horeca. Hoeveel horecabedrijven zijn er tot nu toe?
11: Op ons hoogtepunt in eind 2023 zaten we op 35 horecazaken. En tussen 2024 en nu eigenlijk hebben we een beetje teruggeschaald. Zitten we nu op 21 horecazaken.
12: En zijn er bekende namen tussen?
11: Ventuno Sky Lounge is denk ik de meest bekende. Dat zit hier in het Amstelkwartier. Dus dat is wel echt een high-end Sky Lounge met veel bekende mensen die er geweest zijn en inmiddels ook een grote following.
12: Ja.
11: Daarnaast hebben we ook bijvoorbeeld Brouwerij De Bekeerde Zuster op Nieuwmarkt. Ik denk dat de Amsterdammers die allemaal
12: zeker
11: wel kennen.
12: Ja. Ja.
11: We hebben Café de Hill Street Blues, Café Oost-West. Allemaal hele oude cafés die meer dan 30 jaar bestaan. Café Oost-West is zelfs een van de eerste cafés op de Zeedijk. Ik denk de tweede oudste na de Sailor.
12: Ja.
11: En voor de rest, ja, we hebben wat dingen die mensen, ja, Amsterdammers zullen het misschien wel kennen, zoals Reen op het Rembrandtplein. En we hebben daar ook het Royal Amsterdam Hotel boven gebouwd. Maar veel daarvan kennen mensen ook niet. Dit zijn niet echt concepten die we hebben neergezet om echt naamsbekendheid mee te creëren, maar meer om te richten op een bepaalde doelgroep, ja, passanten.
12: En het is best fors, hè? Hoeveel mensen werken er?
11: Op dit moment werken er zo'n 450 mensen nog. Ook daar in het hoogtepunt gaf ik leiding aan 750 mensen. Ja, dus we zijn. Het was heel fors. Het is nog steeds fors.
12: Maar iets minder fors.
11: Ja, het is nu wel wat meer manageable. Ja, dat wil niet zeggen dat 750 man niet manageable was, maar daar komen we misschien zo nog
12: op. Even over die Ventuno Sky Lounge, hè, want dat is het paradepaardje. Ik ben er volgens mij geweest toen het net open was. Toen liep jij daar ook wel veel rond. Ik weet, loop je er nu nog veel rond of niet?
11: Ja, ik loop er nu eigenlijk weer veel rond.
12: Oh ja.
11: Zeg maar. Het is een zaak die gewoon zo'n mega potentie heeft. Dus ik vind, en het is ook een passieproject. Ja. Dus ik loop er inderdaad nu. Ik liep er toen nog veel rond. Toen werd het 25-jarig bestaan van BNR daar gevierd.
12: Precies.
11: Dus twee jaar. Twee, drie jaar terug. En nu loop ik er, ik denk wel, vier avonden in de week.
12: En waarom is het zo belangrijk voor je?
11: Om daar zo,
12: ja, nou, om, dit lijkt wel het vlaggenschipproject.
11: Ja.
12: Wat voor een emotionele connectie heb je ermee?
11: Nou ja, dit is toch wel een project waar we ons nek uitgestoken hebben. En het, ook in een periode waar de meeste horecaondernemers of de meeste ondernemers stilstonden, hè, tijdens de lockdown, tijdens corona. Toen hebben wij besloten om daar toch miljoenen te investeren. En het is ook een passieproject geworden. Omdat we eerst. Ik vond het een beetje saai worden om hetzelfde dingetjes steeds te doen. Ik wilde echt iets doen wat wij buiten ons boekje omgaat, buiten ons straatje ligt. En dit is op een niveau, zeg maar, wat we niet eerder gedaan hebben, maar we hebben er wel succes mee gehad om met dit concept echt als een raket binnen te komen in dit segment.
12: Ja. En het is een beetje, voor de mensen die hier nog nooit zijn geweest, het is ligt prachtig in een enorme toren, hoog bovenop een hotel in Amsterdam-Oost. Een beetje rood velour gevoel heb ik. Een beetje nachtclubachtig.
11: Nou ja, het is eigenlijk verschillende invloeden. Veel rood ook inderdaad. Maar alles is bijvoorbeeld met natuurmateriaal gebouwd. Dus alles is met marmer of met hardhout of met in ieder geval natuurmateriaal gebouwd, waardoor het ook heel tijdloos is.
12: Ja.
11: Zelf vind ik het heel chic ingericht. Dat is ook wel de feedback die ik, altijd krijg. En het is ook heel on-Nederlands eigenlijk.
12: Ja.
11: Dus dat maakt mij er ook wel weer trots op, dat we iets on-Nederlands hebben kunnen neerzetten.
12: Ik heb nog even gezien, cijfertjes. Omzet 2023 rond de 40 miljoen voor de hele groep. Is dat nog steeds zo? Zijn jullie gegroeid?
11: Ja, kijk, ik ga niet echt meer op de omzetten in.
12: Mm-hmm.
11: Maar,
12: ben je gegroeid sinds 2023 of een beetje stabiel gebleven?
11: Nou, we zijn niet in de horeca doorgegroeid, maar wel in het vastgoed.
12: Okay.
11: Dus eigenlijk wat we hebben een aantal zaken verkocht. Hè. Dus in totaal 14 zaken hebben we verkocht in een periode van 2 jaar. En met dat geld hebben we eigenlijk heel wat vastgoed aangekocht. Dus ik wil niet zeggen dat we echt gekrompen zijn, maar het model is veranderd.
12: Ja, snap ik. Even terug naar het begin. Want mensen die luisteren en denken 33, begin 30. En dan zo'n groot horecabedrijf. Neem me even mee in het begin. Hoe is dit zo gekomen? Want je bent in de, je bent in de voetsporen van je vader getreden.
11: Ja, ik neem je even mee in de tijdlijn. Ja. In 1993 werd ik geboren en had mijn vader tevens zijn eerste zaak. Dat was dan een snackbar in de Amstelstraat. Mm-hmm.
12: Want jouw vader komt uit Egypte?
11: Ja, in 1980 is hij hier naartoe geëmigreerd samen met mijn moeder.
12: Ja.
11: Hij was eigenlijk accountant. Maar hij vond het lastig op dat moment om zijn doelen te bereiken in loondienst, zeg maar. Dus toen besloot hij om de horeca in te gaan. Ook vanwege een stuk taalbarrière leek dat hem de meest toegankelijke branche om in te stappen.
12: Vind ik sowieso een verhaal dat je accountant bent en dan in Nederland komt en ik, nou dan ga ik dan start ik maar een snackbar.
11: Ja, en ook eerst, want hij kwam natuurlijk in 89 en in 93 opende hij dan die snackbar. En in die jaren daartussenin heeft hij nog een keer accountancy in het Nederlands gestudeerd.
12: Oh ja?
11: Ja, dus hij had al zijn pijlen erop gericht om de accountancy in te gaan. Maar toch had hij het besef dat hij daarmee niet zijn doelen zou behalen die hij voor zichzelf gesteld had. En toen heeft hij zijn snackbar geopend in 93 in de Amstelstraat.
12: Hoe heette die snackbar?
11: Hij begon als Donald Duck. Wat ik echt wel creatief vond van mijn vader, want het was helemaal in het thema van Donald Duck, zeg maar.
12: Totdat Disney op de vloer, op de stoep stond, neem ik aan.
11: Ja, letterlijk. Totdat er een brief van Disney op de mat lag met een soort dwangbevel. Ja, copyright infringement. Nou, toen heeft hij het omgetoverd naar Funny Duck. In plaats van Donald Duck. Ja, ja, vond ik ook nog wel slimme. Ja, dus zo heeft hij, ik denk een anderhalf of twee jaar lang die snackbar gedraaid voordat hij hem verkocht heeft. En toen begon eigenlijk zijn echte formule waarmee hij echt groter geworden is. Mm-hmm. Dus dat is verliesleidende bedrijven, overneem horecabedrijven om daar dan wel een pizzeria, een Italiaans restaurant van te maken of een Argentijnse steakhouse.
12: Oh ja, beetje voor toeristen is dat dan,
11: ja,
12: toch? Of niet?
11: Dat was zijn, hij zag van ja, in het centrum moet je eigenlijk richten op de toerist, want dat is de hoofdzakelijk de doelgroep die aanwezig is. En je merkte ook dat restaurants en cafés die zich echt richten op lokaal publiek het niet zo goed meer deden. Dat waren dus die verlieslatende bedrijven die hij dan over kon nemen voor een scherpe prijs en dan verbouwde. Ook daar had hij dan zijn vaste aannemer voor, wat destijds een van zijn beste vrienden was, zeg maar. Dus hij kon aan de lopende band bouwen en mijn vader kreeg een vriendenprijsje, om het zo maar te zeggen, waardoor het de return on investment heel goed ingericht was, zeg maar.
12: En sinds wanneer ben jij er, nou, niet tegenaan gaan bemoeien, maar ben je meegenomen de zaak in?
11: Ja, toen ik 11 was, draaide ik al mee als begon ik als afwasser in een van zijn zaken. Dat deed ik dan in de zomer. Vond ik leuk. Het grappige is dat die zaak waar ik dan, toen ik 11 was, begonnen was, hebben wij vorig jaar het pand van gekocht. Dus dat vind ik wel leuk, dat zo ontwikkeld is, zeg maar.
12: Ja.
11: En ook bijvoorbeeld de zaak waar mijn vader als eerste in de horeca gewerkt heeft, zeg maar, om het vak te leren in Landsmeer. Dat pand hebben we ook gekocht. Dus dat vind ik toch wel mooie historische ontwikkelingen voor onze groep, zeg maar.
12: En weet je toen al, ben je 11, ben je afwasser?
11: Ja.
12: Ik weet niet wat de arbeidsinspectie vond, maar
11: gelukkig was het toen nog niet zo zoals nu.
12: Maar goed, dan leer je, dan kijk je een beetje mee met je vader. Ja. Ook altijd met de blik van, ik ga dit ooit overnemen of niet?
11: Misschien wel een beetje onbewust. Het was toen nog niet echt van dat mijn vader tegen mij zei, dit ga jij ooit zo overnemen of wat dan ook. Maar ik keek toch wel naar mijn vader op, want ik zag dat hij succesvol was. En ik vond het mooi gewoon hoe hij gerespecteerd werd in de buurt en in Amsterdam en in het zakenleven. Dus ik keek wel altijd op een manier mee van, oh, dit wil ik wel leren. En wie weet hoe dit van toepassing. Ja.
12: Zag je vader het zitten, dat je ooit de zaak zou overnemen?
11: Nee.
12: Nee?
11: Mijn vader die wilde helemaal niet dat ik de horeca inging.
12: Hij wilde dat je accountancy ging doen? Of?
11: Nee, niet per se, maar in ieder geval niet de horeca. Want dat vond hij heel intens voor een flinke aanslag op je privéleven, zeg maar.
12: Ja.
11: En
12: wat zei je vader dan daarover?
11: Nou, hij zei altijd tegen mij en mijn zus, jullie gaan de horeca niet in. Kijk maar wat je wil doen, advocatuur, medische studie, whatever. Maar niet de horeca in. Maar dat was voor mij gewoon Ja, dat is leuk dat je dat zegt, maar zelf zie ik dat hij heel succesvol is. Ik was ook niet zelf echt een persoon die veel in de boeken zat, of in de studiebanken, schoolbanken, zeg maar. Dus ik was ook zelf een persoon die echt graag onder de mensen is. En dat trok mij ook wel aan de horeca, dat er gewoon altijd beweging is en dat je niet stil hoeft te zitten. Ja. Tot op heden is dat nog steeds iets, zeg maar, waarvan ik denk van, nou, ik weet niet hoe ik ooit uit de horeca, zeg maar, zal stappen, want ik vind dat die interactie
12: vind je leuk.
11: De buzz, ja, ja. Precies, ja. Goed gezegd. Ja, en, dat vind ik leuk.
12: En wanneer heb jij aangegeven, pa, en misschien je zus ook wel, dat weet ik eigenlijk niet, van, ik wil toch.
11: Ja, ik denk dat ik echt dat besluit had genomen. Dat was toen ik eenmaal een studiekeuze moest gaan maken ook. Dus dat was na mijn HAVO. Toen moest ik gaan kiezen, wat ga ik doen? Nou, toen heb ik toelatingstoets gedaan voor bij de UvA om rechten te gaan doen. Mijn zus die studeerde toen rechtsgeleerdheid aan de UvA ook. Ik heb van alles zitten bedenken. Ik wilde zelfs misschien de landmacht in met defensie werken. Vond ik heel interessant. Ik dacht, dat is toch weer dat bewegelijke. Dat zag mijn vader al helemaal niet zitten. Dus toen zei ik tegen mijn vader op een gegeven moment van, het is of hotelschool of defensie.
12: Kies maar.
11: Toen zei mijn vader, oké, hotelschool. En toen had ik ook besloten van, ik wil echt gewoon de horeca in. Ik wil het misschien anders doen dan hoe mijn vader het doet. Maar ik heb nog veel te leren. Maar dit is zeg maar waar ik in wil gaan groeien.
12: Fast forward naar waar je zegt, ik heb het ook zo fout gedaan. En dat is eigenlijk veel te snel in één keer willen.
11: Ja,
12: kun je er iets over zeggen?
11: Een grote les die ik geleerd heb in de afgelopen jaren is slow and steady wins the race, zeg maar, hè, stap voor stap.
12: Maar wat gebeurde er? Want je bruist van de ambitie. Je ziet de energie komt van je af.
11: Ja.
12: En dan, je hebt het bedrijf van je vader. Daar zal voldoende liquide middelen zijn. Kan ik me zo voorstellen.
11: Ja.
12: Dus alles ligt voor je.
11: Ja. Dus we hadden ook heel veel zaken toen achter elkaar overgenomen. 15 stuks. En een deel daarvan moest ook nog verbouwd worden. Deel waren zaken die al draaiden. Zoals de Bekeerde Zuster, die we nog steeds hebben. Of de Hill Street Blues bijvoorbeeld. Ja. En een ander deel was.
12: Maar je nam er dus. Even voor mij, ik wil het beeld even schetsen. Je nam er dus veel tegelijkertijd over.
11: Ja.
12: 15 in hoeveel tijd was dat?
11: In 2 jaar tijd.
12: Oh. En dan moet je dus alles verbouwen.
11: Ja.
12: Personeel zoeken.
11: Alles erop.
12: Concept uitwerken.
11: Alles. Ja.
12: Oké.
11: En dan. En wat ik aan het begin al zei, van wat heb ik echt goed gedaan? Nou, is een goed team bouwen.
12: Ja.
11: Het team staat er nog steeds. Maar tegelijkertijd waren we ook allemaal nog best jong, zeg maar. En hebben wij niet zo'n groeispeurt zelfstandig eerder meegemaakt. Dus er kwamen ook allemaal dingen bij kijken die wij, dus op deze schaal, zeg maar, allerlei problemen en uitdagingen waar we niet eerder mee te maken hadden.
12: Noem er eens een paar. Wat kwam je tegen?
11: Dus dat stuk van personeel om zo snel zoveel man te recruiten, maar dan ook de juiste personen, zeg maar, op de vloer. Dat was een van de uitdagingen. Maar ook het uitrollen van een kassasysteem waarmee we alles konden automatiseren. Dat ging tegelijkertijd met het automatiseren van allerlei processen in de back-office. Dus met een workflow management systeem en Yuki om financiële administratie te regelen, numbers voor HR. Te veel systemen in één keer, zeg maar.
12: Ja.
11: En tegelijkertijd hadden we ook nog het vastgoed, de vastgoedportefeuille die gemanaged werd. Nou, dat wilden we ook automatiseren. Dus we wilden alles in 1 week automatiseren. Maar de bedrijfscultuur was daar nog niet.
12: Waar ligt dat aan, dat je dat wil?
11: Omdat ik wel zag van, we kunnen wel een groot volume aan zaken managen en een grote vastgoedportefeuille managen, maar dat moet wel geautomatiseerd. Ja. Het kan niet handmatig zoals mijn vader dat altijd gedaan heeft.
12: Ja.
11: Zeg maar. Dus dat stuk automatiseren is iets waar ik altijd voor gevochten heb in het bedrijf. En toen ik het stokje overnam, had ik eindelijk de vrijheid om het ook uit te gaan voeren. Ja. Maar één ding waar ik dus tegenaan liep is om zo te professionaliseren en automatiseren en processen te standaardiseren, moet je ook de bedrijfscultuur daar hebben, zeg maar. En dat is iets wat niet zo snel gaat als het proces van een systeem inrichten zelf.
12: Wat was het moment dat je dacht, ik begin de controle te verliezen?
11: Nou, ik had niet echt het gevoel dat ik de controle verloor. Het was meer dat we elke zaak die we openden die hadden we maar voor 80% gereed, bijvoorbeeld, maximaal. En dan moesten we alweer door naar de volgende. Dus alle zaken draaiden wel omzet. Alle nieuwe zaken, zeg maar, ze draaiden wel een goede omzet. Maar omzet is één ding en winst is iets heel anders. En op een gegeven moment, ja, ik denk dat dat een stukje controle is waar je het net over hebt, van waar ik zag van, oké, we hebben al die zaken, zijn we aan het openen, et cetera, dat gaat allemaal goed. Sommige dingen wel te duur gedaan, omdat we te snel gaan, dus geen tijd nemen voor een goed onderzoek in qua prijzing, bijvoorbeeld, qua verbouwing, ik noem maar wat. Dus daar was een stukje verlies, zat een stukje verlies. En dat een zaak maar 80% af is, dat zorgt er dus ook voor dat je net die componenten, die efficiency-componenten die je nodig hebt om optimaal omzet te draaien of om kosten efficiënt te draaien, dat klopt nog niet.
12: Denk je dan meteen, jongens, het is mijn schuld, we doen het te snel, of ga je nog eerst om je heen kijken en denk je, ja, het ligt aan andere dingen?
11: Nou, ik ben wel iemand die heel snel de hand in eigen boezem steekt. En dat heeft denk ik ook wel geholpen om het snel weer op een goed traject te krijgen. Hè? Want nu zijn we gewoon een gezond bedrijf en alle zaken zijn winstgevend. Tuurlijk heb ik ook om me heen gekeken van oké, wat gaat er mis? En een van de dingen, kijk, uiteindelijk leg ik het bij mezelf. Mm. Er zijn wel factoren, sommige dingen waren buiten mijn handen om. Ik noem maar wat, dat de prijzen enorm stegen in de bouw toen tijdens oorlog in Oekraïne, toen dat startte. En energielasten. Oké, daar kan ik niks aan doen. Prima, maar er zijn ook heel veel dingen waar ik wel wat aan kon doen. En een van de dingen is bijvoorbeeld de juiste taak aan de juiste persoon delegeren. Ik had er nog steeds een heel sterk team, maar sommigen waren heel junior nog. En die gaf ik best wel wat verantwoordelijkheid. Ja. En die probeerden zo goed mogelijk daarmee om te gaan. Maar in hun onervarenheid maakten ze dan soms beslissingen die het bedrijf veel kosten. Nou, dan kan je zeggen, is het diegene's fout of is het mijn fout dat ik, zeg
12: dat
11: maar,
12: zo'n ligt.
11: Juist. Ja, ja. Dus, ja.
12: En hoe ging dat met jou persoonlijk? Ik weet niet of je een gezin hebt of druk thuis, of even schets het als je wil.
11: Ja, ik heb persoonlijk kreeg ik het natuurlijk ook heel erg druk. Maar ik ben wel iemand die zijn hoofd altijd wel cool weet te houden. Ik heb mijn prioriteiten liggen uiteindelijk bij mijn familie. En als het daar goed mee gaat, dan gaat het met mij ook goed. En dan ga ik met 40 met pensioen. Maar op een gegeven moment merkte ik van, op deze manier ga ik ook niet met 40 met pensioen, zeg maar. Want de zaken lopen niet zoals ik ze wil hebben. Dus daar ben ik zo meteen ook niet klaar.
12: Nee.
11: Dus toen heb ik wel een besluit genomen van, oké, ik ga het wat, ik ga een beetje downscalen. Ja. Waardoor ik ook wat meer rust in de tent creëer en bij mezelf persoonlijk.
12: Even dat moment, want je hebt uiteindelijk, heb je gezegd, we gaan op de stopknop drukken, bepaalde zaken.
11: Ja.
12: Waarom die beslissing?
11: Omdat ik echt wilde dat we de focus gingen leggen op echt de topzaken waar we het meeste winst uit kunnen halen en waar ook nog meer potentie in zit, dat als we de focus erop leggen, dat ze veel meer gestroomlijnd zouden lopen.
12: Waren dat dan die 15 zaken die erbij gekocht hebben, of heb je echt over de hele portefeuille gekeken en zegt, we pakken de toppers?
11: Juist, dat. Ja. Dus ook uit die 15 zaken zijn echt een paar flinke toppers uitgekomen. Dus Ventuno bijvoorbeeld. Ventuno draait net zoveel omzet als 10 normale zaken bij elkaar, zeg maar. En die heeft mega potentie. Bekeerde Zuster hebben we ook aangehouden, zeg maar. Zo zijn er ook. We hebben echt uit de hele portefeuille, inderdaad, van die 35 zaken, hebben we een selectie gemaakt. Welke gaan we aanhouden en welke gaan we verkopen? Ja. En het meeste kwam wel uit de nieuwe zaken die we verkochten. Het meeste wel. Maar er zijn er ook een deel die we hebben gehouden, dus, en uit de oude portefeuille verkochten.
12: Dan heb je dat allemaal verkocht, dan heb je dat overgedragen, dan ben je bij de notaris geweest. Wat gebeurt er dan met jou?
11: Ja, rust.
12: Ja?
11: Het stappenplan, zeg maar, wordt opeens weer helder. Van oké, welke stappen moet ik nu nemen? Nou, dat is, voor ons was het duidelijk. Leg de focus op die 21 zaken. Zorg dat die allemaal echt heel positief draaien. Dat daar het maximale uitgehaald wordt. En daar zitten we nu ook wel. Dat punt hebben we nu ook bereikt. En dat geeft toch wel rust. En dan uiteindelijk kijk ik dan terug en dan denk ik van, dus je zou kunnen denken van, heb je er spijt van? Misschien tijdens het traject dacht ik van, had ik dat maar anders gedaan of weet ik veel wat. Maar nu achteraf gekeken denk ik heb echt mega ondernemerslessen kunnen leren. En ik sta er nog en onze organisatie staat er nog en we zijn gezond. Ja, had ik dan die periode over willen slaan? Ja en nee. Maar ik heb mega veel geleerd. En wat, ik denk liever op die schaal dan dat we nog groter waren en dat we dan die struikelblokken hadden moeten overkomen. Ja.
12: Volgens mij heb ik het Amsterdamse tegeltje al gehoord. Wat moet erop als we het over ondernemerswijsheden hebben?
11: Ja, dan zullen we dan zeggen, als het in Nederlands moet, dan stap voor stap. En het Engels, slow and steady wins the race.
12: Ja, ik vind ze allebei mooi. Ja. Ramez Ramzi, dankjewel.
11: Ja, Rens, jij ook bedankt.
12: Voor je openheid, de CEO van de Ramzi Group. Ongelooflijk leuk dat je bij ons in de uitzending was. Ja, volgende week, het kan zo een script zijn van een film, maar dan wel een hele droevige. Stephanie Zee verloor de liefde van haar leven, bleek ook nog eens een keertje in verwachting te zijn, en daarbovenop moest ze het bedrijf van haar overleden man overnemen. Hoe dat allemaal ging, hoe haar leven veranderde, maar het bedrijf er echt weer bovenop kwam. Haar ingrijpende ondernemersverhaal hoor je volgende week in Bloed, Zweet en Zaken. Tot dan.
8: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles in één zakelijke rekening.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
1: De afscheiding van Friesland.
2: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
1: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
0: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast-app.
3: Hoe word je extreem productief met AI? Dat leer je op het seminar Extreme Time Management van Denkproducties. Alexander Klupping praat je bij over de laatste trends. Deborah Nas laat zien hoe je bakken tijd bespaart. En Remy Gieling deelt de slimste tools met je. Kijk, dat is Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
4: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
3: Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Met Alexander Klupping, Deborah Nas en Remy Gieling. Ga naar denkproducties.nl.
4: Nextview Consulting. De Salesforce partner voor corporates en private equity.
5: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
6: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
8: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Een protest in Loosdrecht.
7: De nieuwsupdate van 11:30.

0: We zitten intussen vast. In Cuba zijn honderden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de gevolgen van de energiecrisis. Licht is vrijwel overal uitgevallen en er is ook geen brandstof meer. De Cubanen zijn het spuugzat en wierpen barricades op en staken dingen in brand. De problemen komen deels door maatregelen van Amerika. De Duitse marine wil nog meer gespecialiseerde apparatuur naar de straat van Hormuz sturen om die te beveiligen. Duitsland had eerder al 2 marineschepen beloofd. Het Duitse parlement moet alles nog wel goedkeuren. Iran laat geen schepen meer door in de straat van Hormuz sinds de oorlog. En een vreemde verkeersboete voor een museum in Chicago. Een auto die ze daar al jaren tentoonstellen zou te hard hebben gereden in New York, meer dan 1000 kilometer verderop. Het gaat om een replica van de iconische auto uit de serie Knight Rider. Op de flitsfoto is precies dezelfde auto te zien en het museum wil graag weten van wie die is. Het weer van Weer Online. Vannacht helder, koelt af naar iets boven de 0 graden. Overdag meer bewolking en een paar buien, het eerst in het westen. Met maximaal 13 graden blijft het aan de frisse kant. En tot zover het ANP-nieuws.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Maxime van Meel.
2: Gefeliciteerd, de beursweek is door de midden op deze woensdag 13 mei. De dag dat ABN AMRO als een raket ging op de beurs.
3: ABN AMRO deed het goed. Goed eerste kwartaal, 12% meer winst. Dankzij hogere renteinkomsten, hogere fees. Maar vooral, en dat is het echte belangrijke punt bij ABN AMRO dit kwartaal, fors lagere kosten. De nieuwe topvrouw schudt goed aan de boom daar.
2: ABN AMRO ging hard, maar er was een aandeel dat nog harder ging.
3: Alfen, bekend van de laadpalen vroeger en inmiddels ook van de batterijopslag voor elektriciteit. Dat aandeel stijgt maar liefst 22% na beter dan verwachte bedrijfscijfers.
2: Laadpalenmaker Alfen scoort juist met alles behalve laadpalen maken. Je hoort straks waarom beleggers zo blij zijn met ABN en met Alfen.
4: En we praten hierbij over het lang verwachte overleg tussen Trump en Xi Jinping.
2: Beurzen in de VS staan er gemixt bij. De AIX sloot 1,1% in de plus op 1010 punten. Grootste stijger is ABN met 8,7%. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Nico Inberg van de Aandeelhouder. Welkom.
5: Goedemiddag mannen.
4: Hey, en ja, laten we dan maar gelijk beginnen in Beijing. Want daar is Trump aangekomen voor zijn overleg met president Xi Jinping. Met in zijn kielzog nog heel wat CEO's en vertegenwoordigers. Moet je denken aan Elon Musk, Larry Fink en Tim Cook. Jens Luang van Nvidia stond niet op de lijst. Maar wat blijkt nu? Hij is last minute toegevoegd aan de deelnemerslijst en is in Alaska op de Air Force One ingestapt. Trump die zou geschrokken zijn van alle verontwaardigde reacties en hem toch erbij meegenomen. Of zoals hij zelf zegt, fake news. Jens is aan boord, tenzij ik hem vraag weg te gaan, wat erg onwaarschijnlijk is. Ja, het is natuurlijk een beetje onwaarschijnlijk om halverwege een keer eruit te duwen.
2: Het vliegtuig zo.
4: Ja, feit is wel dat Jens Luang niet op de officiële deelnemerslijst stond en nu dus in één keer wel. Ja, om te beginnen met Nvidia en met het bezoekje van Jens Luang. Is het goed dat hij er nu bij is, Nico?
5: Nou, ik denk voor hem wel. Ik denk voor, Nvidia wil heel graag zaken doen in China. Ze mogen bepaalde chips mogen ze niet exporteren naar China. Dat willen ze natuurlijk wel graag. Hij schaart zich duidelijk aan de Amerikaanse kant, Jens Luang. Maar hij komt uit Azië en hij heeft daar ook behoorlijke invloed. Dus ik denk ook meer dat het meer die hele reis een beetje bedoeld is als handelsreis. Want er zitten allemaal CEO's bij, die willen daar gewoon zaken doen. En die zijn eigenlijk allemaal tegen die importheffingen. Ze begrijpen wel dat Amerika een beetje moet oppassen, maar ze willen toch ook wel heel graag zaken doen met de Chinezen.
4: Ja, precies. Trump die wil heel graag deals sluiten, daarom zijn al die topmannen mee. Maar China, dat wil het heel graag ergens anders over hebben.
6: Iran really will dominate the mood in the room, regardless of whether President Trump says it's going to be the key priority or not, because we know that Beijing has that key strategic relationship, the diplomatic relationship with Taiwan. We know that they're the biggest buy of Iranian crude as well, and therefore supplying that revenue into the country and to the Islamic Republic.
4: Nico, komt hierdoor een doorbraak in die oorlog in Iran?
5: Dat weet ik niet, dat hoop ik eigenlijk wel. Maar het is wel een beetje. Trump zit een beetje vast. Hè. Hij komt er niet goed uit. De onderhandelingen die lopen niet goed. Iran wil niet luisteren. Die willen zich ook niet laten afficheren als verliezer van die oorlog, terwijl hij heel duidelijk zegt, ik ben de winnaar. Dus het lijkt nu een beetje op een padstelling. En je ziet het ook heel duidelijk aan de olieprijs. Die begint langzaam maar zeker weer op te lopen. En de Chinezen, veel Aziatische landen, hebben er toch behoorlijk last van. Want die halen nogal wat olie daar vandaan. In gas en noem maar op kunstmest van alles. Dus ik denk dat het grootste belang voor Xi Jinping inderdaad is, dat hij die, dat die, die

0: die zaak daar weer in beweging krijgt. En hij heeft ook wel wat invloed op Iran, maar hij zal toch ook Trump proberen te bewegen daar wat meer effort in te steken.
1: Goed, wat heel anders dan. Zometeen hebben we genoeg vrolijk nieuws met ABN en Alphen. Maar ik wil eerst nog even stilstaan bij de treurwil van vandaag. Randstad, die krijgt het flink te verduren. Het aandeel van het uitzendbureau daalt bijna 7%. En daar kunnen ze zelf niks aan doen. Het heeft te maken met de kwartaalcijfers van een van hun concurrenten. Het Zwitserse Adecco. Het aandeel daarvan daalt enorm hard. Naar het laagste punt in meer dan 30 jaar tijd zelfs. En dat komt omdat de winstmarge daar niet naar verwachting was. Ondanks dat de omzet wel groeide. Daarom vrezen beleggers nu dat dat ook bij Randstad nog wel eens voor problemen kan gaan zorgen.
2: Moeten we het ook nog even hebben over de Nederlandse belegger. Want als jij nu luistert en belegt, nou, dan ben je goed bezig. Maar ook lid van een hele kleine groep. Uit onderzoek van ING blijkt namelijk dat 4 op de 5 Nederlanders niet actief belegt. En een groot deel wil helemaal niet in aandelen beleggen. Sterker nog, 52% van de ondervraagden ziet beleggen als gokken. Nou, volgens de directeur beleggen van ING moet er daarom een knop om.
3: Ja, ik denk vooral dat we af moeten van het idee dat beleggen eng is. Want zo spannend hoeft het niet te zijn. Het gaat om iedere maand met een klein bedrag te beginnen, een doel op te stellen en goed te spreiden en rustig op te bouwen. En dat kan helpen om ervaring op te bouwen, stap voor stap, en die angst weg te nemen. Want je gaat het pas echt leren als je ermee begint. De grootste stap is echt beginnen.
2: En dan nog een gratis tip van Maxime en mij, gewoon elke dag BNR Beurs luisteren.
1: Dat is sowieso altijd een hele goede tip. Ja, dan heb ik nog een update van iets waar ik het een paar weken terug over had. Bij Meta wordt nu niet alleen maar de data van gebruikers verzameld, maar ook die van hun eigen medewerkers. Uit Amerikaanse personeel kreeg te horen dat hun muisbewegingen op hun computer opgeslagen worden, om daar vervolgens, en tussen aanhalingstekens, AI-assistenten mee te trainen. En echt niet om ze helemaal te monitoren en om het vervolgens tegen ze te gebruiken in het functioneringsgesprek. Nou, niet gek dus dat het personeel daar nu tegen in opstand komt, meldt Reuters. Er zouden op de kantoren van Meta flyers worden verspreid met erop de vraag: wilt u niet werken in de Employee Data Extraction Factory? Oftewel, ja, wil je niet graag werken in een bedrijf waar al jouw data wordt weggetrokken van jezelf? Nou, een oproep om een petitie te tekenen wordt er ook nog bijgezet tegen dat beleid. Klinkt allemaal als een hele gezellige werkvorm, moet ik zeggen.
2: Straks hebben we het over Alphen. De laadpalenmaker scoort met veel, maar niet met laadpalen.
1: En je hoort welk bedrijf zijn omzet verzevenvoudigt.
2: Eerst ABN AMRO. Dat heeft veel meer winst geboekt in het eerste kwartaal en verslaat daarmee de verwachting van analisten. ABN verkocht meer hypotheken, maar sneed vooral flink in de kosten. De strategie van de nieuwe CEO, Marguerite Bérard, begint zijn vruchten nu echt af te werpen.
4: Je moet echt die kosten bij een bank omlaag brengen, anders doe je niet mee in dit spel bij bankieren. En dus is dat heel belangrijk bij een bank. Maar nogmaals, ABN had dat afgelopen kwartaal al beter onder controle gekregen en belooft de komende jaren dus nog meer vooruitgang. Vandaar ook inderdaad misschien wel de reactie bij beleggers.
2: Ja, en die reactie, een aandeel dat bijna 9% steeg. De verhouding tussen inkomsten en kosten, de zogeheten cost-income ratio, Nico, die was veel te hoog. Goed dat ABN die nu naar beneden heeft gebracht?
0: Ja, dat doen ze heel goed. En dat is dat er ook al een beetje aan te komen. Maar het is toch wel ik denk een beetje verrassend dat het nu al zo laag is. We zitten nu in de buurt van ING en Rabo, die hebben ook dat soort percentages. Mm-hmm. Terwijl ABN zat met name de afgelopen jaren altijd veel hoger, richting 65-67%. Maar ze hebben nu heel veel mensen die, er gaan heel veel mensen uit. Hè. Ze, onder het mom van AI. We gaan heel veel met AI doen, was het adagium. Maar ja, dat is natuurlijk een beetje een kapstok geweest om beetje het overtollige vet van de botten te snijden. En dat scheelt gewoon heel veel geld. Ja. Dus dat doen ze erg goed. En dat heeft die Franse mevrouw die er nu zit, die is daarmee begonnen. En dat heeft ze ook gezegd bij haar aankomst. Van, nou ja, de kosten moeten omlaag. En dat heeft ze gedaan. Dus die levert waarvoor ze is gehaald. En dat is heel goed.
2: Ja, die Franse mevrouw heet Bérard. Er was wat twijfel over een buitenlandse CEO bij een Nederlandse bank. Maar het lijkt wel op dat zij wel durft in te grijpen. Dat die heilige huisjes bij haar niet zo heilig zijn.
0: Ja, nee, dat durft ze inderdaad. En dat heeft ze ook beloofd. Ze schijnt trouwens wel een beetje Nederlands te kunnen. Dus dat gaat op zich vrij goed. Maar die heeft de wind er goed onder. De zweep gaat erover, zo gezegd, en dat zie je.
2: Er moeten nog duizenden banen uit, je zei het al, ze zijn pas net bezig. Dat betekent dus ook dat die kosten nog verder gaan dalen.
0: Ja, nou ja, dat ligt natuurlijk nog een beetje in de toekomst. Maar die mensen krijgen ook over het algemeen wat geld mee, dus dat kost ook nog wel wat geld. Het is dan niet allemaal opgelost nu. Maar die bank wordt lean en mean gemaakt. Eigenlijk een beetje meer in lijn met ook wat andere banken hebben. Want er was wel heel veel mogelijk nog qua snijden in de kosten. Maar ja, kijk, er zit op de achtergrond, lijkt er ook een beetje een Europese consolidatie aan te komen in die bankensector. En iedereen wil zichzelf zo mooi mogelijk oppoetsen om zo duur mogelijk aan het altaar te komen. En dan te kijken wie gaat over hem. En ik moet zeggen, ABN was altijd de gedoodverfde overnamekandidaat. Maar ja, die aandelenkoers stond toen rond de 17, 18 euro anderhalf jaar geleden. Maar nu is het toch al ietsje duurder. Volgens mij is het dan iets van 900 miljoen aandelen uit. Dus je hebt toch al over een 30 miljard wat het waard is.
2: Ja, dus de bruid is te mooi opgepoetst. Het is misschien helemaal geen overnamekandidaat meer.
0: Ja. Ja, de vraag is altijd, zit je aan tafel of lig je op tafel? En misschien dat ABN nu al aan tafel komt te zitten in plaats van dat ze op tafel ligt. En dan heb je toch een iets andere onderhandelingspositie. Het is niet meer zo'n goedkope bankje als het eerst was.
2: Ik visualiseer dit helemaal. Dus
0: je ziet hier mevrouw al op tafel liggen.
1: Laat ik snel doorgaan. Wie ook aan tafel zou zitten was KBC. Die hadden ook wel interesse. Daar horen we niks meer van. Komen die dan nog? Nee. Of is het daar ook klaar mee?
0: Ik denk dat daar het geld op is. Nee, ik bedoel, KBC gaat ook heel goed mee trouwens. En kijk, de verzekeraars doen het op de beurs ook heel goed, hè. KBC is een bankverzekeraar, die doet het ook goed. Maar inderdaad, er was toen, ja, dat zijn geruchten. Je weet nooit wat er van waar is. Het ging in het begin altijd om BNP Paribas. Daar heeft zij ook gewerkt, Marguerite Bérard. Die hebben echt een keer geïnformeerd, ook bij de Nederlandse overheid, van joh, willen jullie dat verkopen? Die hadden toen nog, volgens mij, 40%, dat is nu wel behoorlijk afgebouwd natuurlijk. Maar die hadden ooit interesse. En voor BNP zou het, dat is ook een grotere bank. Dus voor hun zou het wel een mooie aanvulling zijn in Nederland hier.
2: Ja, voorlopig moet ABN het dus nog op eigen krachten doen. Denk jij dat de bank het voor elkaar kan krijgen om ook die inkomsten nog verder op te gaan voeren?
0: Nou, dat is wel wat lastiger. Ik moet ook zeggen dat de winst, die wordt vaak ook een beetje artificieel opgepoetst, omdat ze weinig voorzieningen nemen. Dus dat komt meteen bij de winst bij. Dus dat hebben ze al een aantal kwartalen op rij, dat ze heel weinig geld opzij hoeven te zetten. Het kan ook zijn dat ze een goed leningenboek hebben. Hypotheken gaat heel goed. Daar verdienen ze geld aan. En ik denk, als je een beetje kijkt naar wat er bij de ECB gebeurt, dan is de tendens is toch wel een beetje dat de rente omhoog gaat. Geld wordt duurder, ook omdat er veel mensen, er wordt heel veel geïnvesteerd de komende jaren. Als het allemaal goed gaat, is het goed voor de banken, want die financieren heel veel. En daar blijft dan wat extra's aan de strijkstok hangen. Dus ik denk dat de groei er aan die kant ook wel in zit.
2: Ja, en als er ook wat extra's aan de strijkstok blijft hangen, dat betekent ook dat er meer geld naar aandeelhouders kan. Is dat ook de reden dat beleggers op het aandeel duiken, omdat ze verwachten dat er meer geld uiteindelijk naar hun gaat?
0: Ja, dat zou ook kunnen. Ik denk, ik had ergens gelezen, ik las een analistenrapport, en die had het over dat ze 1/3 van de market cap, zo'n 10 miljard, de komende jaren kunnen uitkeren aan aandelen inkopen en dividend.
2: Dat is fors.
0: Nu hoop ik wel dat ze niet al te veel aandelen gaan inkopen, want die koers loopt natuurlijk behoorlijk op. Dus je moet oppassen dat je niet in dezelfde val loopt als bijvoorbeeld Wolters Kluwer. Dat je op de high allerlei dure aandelen gaat kopen. Mm-hmm. Maar er is heel veel geld straks. En ze kunnen dat ook gebruiken om over te nemen natuurlijk. Ze willen bijvoorbeeld groeien in vermogensbeheer. Ze hebben in Duitsland zo'n bedrijf overgenomen, Hall. En ik kan me ook voorstellen dat ze op dat gebied wat rondkijken.
5: BNR Beurs.
1: Het is uiteindelijk altijd baas boven baas. Bij Alphen ging het aandeel nog harder de lucht in. Tot wel 25% zelfs. Al eindigde het de dag 11,5% in de plus. Beleggers zijn idolaat daar over de kwartaalcijfers. De omzet die steeg met 25% ten opzichte van een jaar terug. En dat na een paar jaar waarin de ene winstwaarschuwing naar de andere naar buiten kwam. En er zelfs moest worden onderhandeld met banken over de financieringsafspraken.
6: Laadpalenproducent Alphen uit Almere krijgt extra tijd van de bank om orde op zaken te stellen. Dat hebben ze bekendgemaakt. Alphen heeft het zwaar. Ze kunnen waarschijnlijk niet aan de afspraak met de bank voldoen. En de verwachtingen voor de rest van het jaar vallen minder gunstig uit. Het valt tegen.
1: Ja, dat was anderhalf jaar geleden. Maar nu ziet het er dus beter uit. Een omzetstijging zelfs. En die omzet kwam trouwens vooral uit het maken van transformatorhuisjes en batterijen. Terwijl Alphen in zich de afgelopen jaren eigenlijk opstelde als maker van laadpalen voor elektrische auto's. Maar de omzet van dat onderdeel daalde dan juist met 19%. Daarover zo meer. Nico, eerst even, die koers van vandaag eindigde op een winst van 11%. Maar stond in de ochtend zelfs 25% in de plus. Wat is er dan misgegaan?
0: Nou, ik weet niet of er wat misgegaan is, maar de verrassing zat er wel in. Kijk, Alphen heeft de afgelopen jaren eigenlijk bij alle kwartaalcijfers teleurgesteld. Dus de verwachting was ook hier weer, het aandeel was er wat opgelopen, maar het was ook weer hier dat het wel weer zou tegenvallen. Het viel erg mee. Moet zeggen dat het wel een soort...
1: Alarm?
0: Ik word gebeld door iemand, ongelooflijk. Die heb ik snel weggedrukt. Maar ik moet zeggen dat het wel ze hebben wat omzet naar voren gehad, waardoor die omzet nu hoger uitkwam. Maar uiteindelijk is dit wel, denk ik, zoals ik ernaar kijk. Kijk, Alfen zit in het hart van de energietransitie. Jullie hebben het steeds over laadpalen, maar die laadpalen-business die gaat nu hard achteruit. Een aantal jaren geleden was het 50% van de omzet, nu is het nog 17%. En als je kijkt wat er met die energietransitie gebeurt, dat die nu eigenlijk pas echt op stoom komt, hè, terwijl Alfen dacht 5 jaar geleden al dat het heel veel omzet zou komen. Maar nu begint het pas echt. En ik denk in anticipatie daarop dat beleggers nu denken van ja, het gaat hier nu echt wel een keer gebeuren nu. En er komt heel veel omzet aan, met name vanuit die transformatorhuisjes, waar ze heel veel van nodig zijn. Daar wordt, daar hebben ze, ik dacht, 50.000 van die huisjes zijn er nodig de komende 5 tot 10 jaar. En die batterijopslag loopt heel erg goed. Dat zit er ook aan te komen. Dat hebben we nodig voor de energietransitie. En de klanten van Alfen die gaan heel veel geld investeren de komende jaren. De netbeheerders zoals een Liander en Nexis. Dus dat zit allemaal nu verpakt in die aandelenkoers. En dat komt allemaal deels bij Alfen terecht straks.
1: Ja, maar toch nog even het slechte nieuws. Die omzetdaling bij die laadpalen. Dat vinden beleggers dus helemaal niet erg. Terwijl dat dan juist een paar jaar terug echt de toekomst van dit bedrijf zou zijn. Toch?
0: Ja, ik weet niet of ze het niet erg vinden. Het is wel jammer. Maar kijk, iedereen wist al dat die laadpalenbusiness, dat is een laadpaal is eigenlijk min of meer nu een commodity geworden. Die dingen worden overal gemaakt. Natuurlijk zit er een stukje software bij wat ze zelf maken om toch nog een klein beetje verschil te maken. Maar ze kunnen prijstechnisch moeilijk op tegen de Chinezen. Dus dat gaat nog wel een beetje door. En je ziet ook dat de adoptie van de elektrische auto nu wat versnelt. Dus dat is op zich goed. Maar het is nu nog maar 17% van de totale omzet. En dat betekent dat het op het geheel een stuk minder belangrijk is. Dus dan is het ook niet zo erg als het een beetje tegenvalt. En die tegenvallen werd heel goed opgevangen door die twee andere divisies.
1: Ja, die andere divisies, batterijen en transformatieshuisjes, doen het dus best wel aardig. Wordt dat dan dus de echte toekomst? Hoeveel groei zit daar dan nog in voor Alfen?
0: Nou, ik denk, als het een beetje lukt, zoals ze zelf dachten, zit daar heel veel groei in. Want ze hebben in 2023 hielden ze een capital markets day. Toen was de omzet ongeveer 500 miljoen het jaar ervoor. Toen zeiden ze van, nou, we gaan binnen 3 jaar gaan we naar 1 miljard. Gaat de omzet verdubbelen. Nou, dat ging natuurlijk helemaal mis. Er ging echt heel veel mis. Maar wat met name misging was dat die energietransitie even niet doorging door de hoge inflatie en hoge kosten. Dus daar hebben ze heel veel ellende meegemaakt. Maar die transitie die ligt er nog steeds. En die komt nu eigenlijk langzaam maar zeker op gang. Je ziet wat die netbeheerders nu gezegd hebben wat ze willen uitgeven de komende jaren. Het gaat om een bedrag van 15 miljard per jaar wat het door moet om de netcongestie op te lossen. En dat komt voor een deel bij dit soort bedrijven terecht. En ik denk dat ze eerder te weinig handjes hebben straks dan te veel.
1: Ja, de beurskoers stijgt vandaag flink, maar is nog bij lange na niet wat het ooit was. Ooit stond het aandeel zelfs op €117, nu op 13. Is toch een klein verschil. Kan het ooit die niveaus wel weer gaan bereiken?
0: Nee, dat gaan we nooit meer zien. Niet in mijn leven, vrees ik. Maar dat was ook onzin, die koers. Dat hebben we toen met heel veel bedrijven meegemaakt. Onder andere Fastnet ging ook naar 100. Just die TKW stond boven de 100. Dat was in 2021. Toen iedereen dacht dat we vanaf toen alleen nog maar digitaal gingen leven. Dat is natuurlijk niet uitgekomen. Ik denk, het was ook in die tijd had je van die beleggingsfondsen. Die wilden beslist beleggen in alles wat met EV te maken had. Dus die kochten blind dit soort aandelen. Nou, dat hebben ze geweten. Maar er zit natuurlijk wel veel meer in het vat als dit allemaal een beetje doorgaat. En er moet nog heel veel gebeuren. Ze staan pas aan het begin. Dus kijk, de winst is nog minimaal. Maar het gaat in ieder geval weer de goede kant op. En we kunnen ervan uitgaan dat de komende jaren heel veel omzet binnenkomt vanuit die netbeheerders. Dus ja, dat moeten ze dan goed uitvoeren. En dan wordt het nog wel wat.
5: BNR Beurs.
2: Rondje over Wall Street dan. Alleen de Dow Jones staat in de min. Verliest 0,4% om precies te zijn. De S&P 500 wint, krijgt 0,5% bij. En de Nasdaq gaat zelfs 1,1% omhoog. En we moeten het nog even hebben over Nvidia. Dat aandeel gaat maar liefst 2,7% omhoog. Dat komt voornamelijk doordat Jens Nguyen toch aan boord ging van Air Force One. Hij mag dus mee naar China. Dat zorgt ervoor dat het aandeel miljarden meer waard wordt.
1: Wat een soap, echt prachtig.
2: Wat een duur bezoekje dan.
1: Ja, inderdaad. Goed, techbedrijven op Wall Street doen het sowieso wel goed. Echt een reden daarvoor is er niet. Wel dat gisteren niet zo'n beste dag was en het vanochtend in Zuid-Korea ook hard ging. Om er nu maar een aandeel bijvoorbeeld uit te pakken. Micron Technology, 4% in de plus. En het zijn voornamelijk wel de bedrijven die een rol spelen bij het maken van geheugenchips, waar de stijging in zit. Enig idee nog, Nico, waar die plotseling een golf van positiviteit van komt?
0: Ik word helemaal gek van de Micron. Dat was mijn grootste positie. Maar die gaan zo gruwelijk hard. Je kan er niet blijven zitten, maar de prijs voor geheugenchips is geëxplodeerd. En deze bedrijven verdienen nu gruwelijk veel geld. Dus je kijkt naar Micron, SanDisk, noem maar op, SK Hynix. Die staan nu met die enorme winsten die ze maken, is die koers-winstverhouding is gedaald tot onder de 10. Dus ja, heel veel beleggers denken van, nou, dit gaat alleen maar door zo. Dus die kopen dit soort aandelen. En dan, als jullie zien dat over 2 jaar, want het is over het algemeen boom-bust, dat het dan weer wegzakt. Maar de investeringen in AI die zijn reëel, zijn heel groot, hoog. Ze bieden door, de hyperscalers. Dus ja, het gaat het komende jaar denk ik nog wel even door.
1: Goed, dan nog een aandeel waar gruwelijk veel geld verdiend wordt. Ik heb het over Nebius. Dat is dat Amsterdamse datacenterbedrijf van origine Russische partij. Dat aandeel staat 18% in de plus. Ja, daar is wel een duidelijke aanleiding voor de cijfers over het eerste kwartaal namelijk. Ze kregen het afgelopen half jaar enorme contracten om software en hardware voor clouddiensten van bijvoorbeeld Meta en Microsoft te leveren. En dat is te zien in de omzet die verzevenvoudigde naar bijna $400 miljoen.
2: Zo, heb ik er nog een sneer van Jamie Dimon voor je, baas van JP Morgan, a.k.a. de machtigste bankier van de wereld. Hij vindt dat er een einde gemaakt moet worden aan de domme handelsproblemen tussen de VS en Europa. Hij zegt, als je mij vraagt wat het doel zou moeten zijn voor onze economische relatie met Europa, dan is dat een sterke Europa, aldus Dimon op een conferentie in Parijs. Het is een sneer naar het warrige economische beleid van president Trump, die sowieso, heb ik het idee, niet heel hoog heeft zitten.
1: Ja, terwijl ze dan toch altijd soort van doen alsof ze vrienden zijn en soort van dan weer niet. En dan
2: de bühne, hij wordt wel eens genoemd als democratische presidentskandidaat.
1: Ja, wie weet. Ja. Nou, goed. Luister je mee? Nee, zo komt er een einde aan de beursdag van vandaag. Morgen zijn we er een dagje niet, maar ik heb toch nog even uitgezocht wat je dan en wat je vrijdag kan verwachten. Er is genoeg te doen de komende dagen, maar je moet het vooral in Azië zoeken. Daar komen de cijfers van chipmaker Foxconn en die van autobouwer Honda. Die laatste is vooral interessant, want Honda heeft het enorm zwaar. Maar de focus zal liggen op China. Daar is Trump op bezoek bij Xi Jinping in een poging om de handelsrelaties van de landen te verbeteren. De handelsoorlog die Trump startte is dan wel een beetje ondergesneeuwd geraakt, maar richt zeker nog altijd aanzienlijke schade aan. En de hoop is dus dat de heffingenstrijd na deze trip gaat afnemen. En let dan specifiek nog op een paar bedrijven. Apple, Boeing, Tesla bijvoorbeeld. Dat zijn een paar van de topmannen die mee mogen op bezoek en die dus misschien wat deals kunnen waarmaken. En natuurlijk is er ook nog Nvidia. Topman Jensen Huang mocht wel mee, toen weer niet, toen toch wel. Die wil graag dat een van zijn beste chips weer naar China mag. Tot slot nemen we ook nog afscheid. De termijn van Jerome Powell zit erop bij de Amerikaanse Centrale Bank. Maar afscheid nemen bestaat niet. Powell blijft wel aan als bestuurder.
2: Dit was de BNR Beurs van woensdag 13 mei... over de prachtige prestaties van de aandelen ABN AMRO en Alfa hebben het gehad. Maar de echte topprestatie kwam van de aandeelhouder Nico Inberg. Om precies te zijn van de aandeelhouder.
0: Dankjewel, jongens.
2: Dankjewel.
1: En jij bedankt voor het luisteren. Dat deed je vast ook hartstikke goed. En afscheid nemen bestaat niet. Wij zijn er vrijdag weer. Tot dan.
2: Tot vrijdag.
7: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen het

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Van onmiskenbare fouten tot briljante inzichten. In CMO Talk vraag ik, Klaas Wijma, aan topmarketeers wat ze echt geleerd hebben van hun missers en doorbraken. Luister om de week op zaterdag om 11:30 op BNR of op elk moment dat je maar wil in je vertrouwde podcast-app.
2: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results.
3: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
4: Het AI Delta plan, het rapport Wedding Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
5: En ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
4: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
5: Luister daarom naar De Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
4: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
5: Op BNR en ons podcast.
6: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
8: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In een deel van het Groningse Stadskanaal geldt een noodverordening vanwege onrust rond een kindermishandelingszaak. Boze mensen gooiden van meerdere huizen de ramen in. Ook gaan oproepen rond om de boel in brand te steken. De zaak draait om twee moeders die verdacht worden van zware mishandeling van hun kinderen. Ze zijn vandaag opgepakt. Een mensenrechtenorganisatie doet aangifte tegen Kamerlid Guidi Markkensouwer, die een fractie leidt van opgestapte PVV'ers. In een interview zei Markkensouwer iets over Palestijnse asielzoekers. Hij vindt dat Nederland ze bij de grens moet tegenhouden met geweld. Volgens mensenrechtenclub The Rights Forum zijn zulke uitspraken strafbaar. Al twee dagen lang wordt Oekraïne aangevallen met Russische drones en raketten, en er vallen steeds meer slachtoffers, vooral in de hoofdstad Kiev. Daar is het dodental opgelopen tot zeker 16, onder wie twee kinderen. Vanwege het dodelijke geweld is in Kiev morgen een dag van rouw. En in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen zit de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival erop. Nog eens 10 landen hebben zich geplaatst voor de finale, waaronder twee kanshebbers voor de winst: Denemarken en Australië. Ook Malta is door met een liedje dat geschreven is door een Nederlander. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer van Weer Online. Vannacht helder, koelt af naar iets boven de 0 graden. Overdag meer bewolking en een paar buien, het eerst in het westen. Met maximaal 13 graden blijft het aan de frisse kant. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
9: Han, heb jij ooit in jouw tijd als hoofdeconoom van ABN AMRO een stuk geschreven over sekswerk?
10: Nou, ik kan het mij niet herinneren. Absoluut niet.
11: Ik denk, dit is ouder dan de economie zelf.
12: Alle overheden moeten ondertussen wel degelijk de toegevoegde waarde van prostitutie schatten voor hun nationale rekeningen. En Frankrijk weigert dat, want prostitutie is immoreel.
10: Ik was heel bang voor deze uitzending dat je ging vragen over onze persoonlijke betrokkenheid.
11: We kunnen altijd als antwoord geen commentaar geven.
9: In de film The Big Short over de financiële crisis van 2008 zit een iconische scène. Investeerder Mark Baum, gespeeld door Steven Carell, krijgt een lapdance van een stripper. Alhoewel, ze praten vooral over haar eigen financiën. En ze blijkt niet één, niet twee, maar wel vijf hypotheken te hebben.
13: We're talking about two loans on one house, right?
14: I have five houses. And a condo.
13: There's a bubble.
9: En ja hoor, die bubbel die klapte niet veel later. Over de kredietcrisis van 2008 zijn tienduizenden onderzoeken gedaan en even zoveel papers geschreven en, zoals je hoorde, zelfs een film over gemaakt. We weten ondertussen dus zo'n beetje alles over de economische kant van de subprime-crisis. Maar over die stripper weten we eigenlijk maar heel weinig. En zeker niet over de economische kant. Van de ruim 18.000 papers die deze eeuw over sekswerk geschreven zijn, gaat minder dan 5% over de economische kant. En dat is doodzonde, want wie snapt hoe de economie achter sekswerk werkt, begrijpt de rest van de economie ook beter. Zoals die investeerder in The Big Short, Mark Baum. Je luistert naar Het Grote Plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom bij mij in de studio macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
10: Dag Rens.
9: En macro-econoom en belegger bij Hoofdbos Edin Mojagic. Dag Edin.
11: Dag Rens.
9: En mijn naam is Rens de Jong. Heren, een pikanter onderwerp dan normaal, toch?
10: Absoluut, ja.
9: Ja. Ja, de economie achter sekswerk. Kijken we naar de cijfers, dan is het absoluut niet het favoriete onderwerp waar economen graag over schrijven. Han, heb jij ooit in jouw tijd als hoofdeconoom van de ABN AMRO een stuk geschreven over sekswerk?
10: Nou, ik kan het mij niet herinneren. Absoluut niet. Ik moet je wel zeggen, Rens, mijn leven is met seks begonnen. maar goed, daar ben ik niet de enige in. Maar als klein jongetje, mijn ouders hadden een bakkerszaak. En wij woonden boven de bakkerszaak, maar mijn ouders werkten daar allebei in. Dus overdag, als ik niet naar school was, dan liep ik er ook rond. En er was personeel. Nou, dat personeel, dat flapte er van alles uit.
9: Waar speelt zich dit af?
10: Dit speelt zich af in Amsterdam-Oost.
9: Oké. Okay.
10: En dit speelt zich dus af in de jaren 60. En wat ik mij nog altijd goed kan herinneren was, ze hadden altijd een grapje. Dat ging dan over de Rosse buurt in Amsterdam. En dan werd er gezegd dat er was een pastoor daar. En die wilde die prostitutie moest minder worden. En die had dan een plakkaat had hij overal opgehangen. En daar had hij opgeschreven: wees een dame en zit niet achter de ramen. En toen hadden de prostituees daarop gereageerd. Overigens, het personeel in de bakkerzaak van mijn vader gebruikte dat woord niet, prostituees. Ze hadden het gewoon over hoeren. Maar in ieder geval, die dames die hadden ook een plakkaat opgeplakt voor de meneer pastoor. En die luidde: wees een heer en kom ook een keer.
9: Goed, en zo geschieden. Misschien wel, ik weet het niet. Interessant, dus dat is de connectie. Edin, jij ooit iets geschreven over sekswerk?
11: Ik heb ooit als redacteur macro-economie bij het weekblad Fem Business heb ik gepoogd om de omvang van die sector voor een land als Italië in kaart te brengen. Dat was 2010, dus er rommelde nogal wat. En het idee was om te proberen na te gaan met hoeveel de Italiaanse staatsschuld zou dalen als percentage van de economie als je deze sector erbij zou optellen. Dat was een heel interessant idee. Niet uitgevoerd, omdat het probleem waar jij het net over had, er zijn gewoon geen gegevens, geen onderzoeken.
9: Dus je wilde het wel weten, maar ik kon het gewoon niet vinden.
11: Nou, nee, dan misschien nu wel.
9: Misschien wel. Nog even één ding. Ik zat in de research te kijken. Kenden jullie de stripper-index, Han?
10: Ik kende hem niet, maar ik heb hem wel even opgezocht. En wat ik wel weet als economen, economen willen graag eenvoudige indicatoren hebben. En dan is zo'n stripper-index, dat spreekt mij dan ook wel aan.
9: Wat zegt een stripper-index? Amerikaanse onderzoek, Amerikaanse overheid, want de stripper-index heeft de Amerikaanse overheid heeft voor de kredietcrisis al eens een keertje economisch onderzoek gefinancierd bij Berkeley, ontdekte dat de omvang van de seksindustrie tussen 2003 en 2007, dus vlak voor de financiële crisis, al aan het krimpen was. En dat was een indicator van de kredietcrisis, zeggen zij. Ja.
10: Ja, early warning indicator.
9: Ja,
10: daar zitten economen natuurlijk op te wachten.
9: Ja. Ken jij hem, stripper-index?
11: Ik heb hem opgezocht. Ik ben nog steeds niet onder de indruk. Want één keer iets vaags voorspellen. Ja,
9: ja, wat zegt dat nou eigenlijk? Ja.
11: Maar wat ik aan dit onderwerp ontzettend leuk vind, Rens, is, want we hebben niet de luxe om daar elke week over te hebben. Dit wordt niet voor niets het oudste beroep ter wereld genoemd. Dus ik denk, dit is ouder dan de economie zelf. Ja, dat alleen al vind ik prachtig om over dit onderwerp te gaan praten.
9: Eigenlijk startte de economie met prostitutie, begrijp ik. Ja. En zijn er nog dingen die we willen weten?
10: Nou ja, wat mij betreft eigenlijk vooral, hoe werkt deze markt? Is dat nou vergelijkbaar met andere markten? Of zijn er echt fundamentele verschillen? En dan toch misschien wel ook een beetje die stripperindex. Wat zeggen ontwikkelingen in deze bedrijfstak over de rest van de economie of misschien wel de samenleving als geheel?
9: Ja.
10: Ik ben benieuwd.
11: En de schatting voor, als je in alle landen deze sector erbij zou halen, Want heel vaak is het het zwarte deel van de economie. Ja. Wat voegt dat dan toe aan de omvang van de economie?
9: Mijn
11: vraag over Italië, 20 jaar later...
9: Die wil je toch echt een keertje beantwoord krijgen. Goed. Onze gast voor deze aflevering heeft een boek geschreven. Sex Work by Numbers. Economisch socioloog Stef Adriaanses aan de Katholieke Universiteit Leuven. Dag Stef.
12: Goedemorgen.
9: Goedemorgen. Vanwaar deze fascinatie voor het onderwerp?
12: Wel, ik ben eigenlijk een onderzoeker die als socioloog op een economiedepartement zich vooral bezighoudt met moeilijk meetbare dingen. Daar kan ik iets bijdragen, komende uit een wel enigszins andere discipline. En dus ik ben al een hele lange tijd een onderzoeker die zich vooral met de informele en ondergrondse economie bezighoudt. Vandaar was het een kleine stap naar sekswerk en prostitutie, omdat dat natuurlijk, zoals daarnet aangestipt, een typische sector is waar heel veel ondergronds, of op zijn minst niet geweten door de overheid, gebeurt.
9: En by origin, om het even in slecht Nederlands te zeggen, van origine een socioloog, begrijp ik. Hè? Helpt dat in dit onderzoek?
12: Enigszins. Zeker in de fase van dataverzameling denk ik dat sociologen relatief goed opgeleid worden om heel aandachtig te zijn voor vormen van bias, voor vormen van dingen die je niet opmerkt of die niet goed geregistreerd zijn. Dus dat helpt. Achteraf ga ik vooral te raden bij mijn econometrische collega's.
9: Ja. Maar het ophalen van de data, als die nog niet is, dan is het handiger om een socioloog te zijn in sekswerk, kan ik me zo voorstellen.
12: Ja. Handiger, dat geeft één competitief voordeel. Dat is data zoeken en verzamelen. Dat is iets typisch dat sociologen veel tijd en energie aan spenderen. Ook wel wat expertise in hebben, denk ik. Ik merk dat mijn collega's in het departement nooit komen vragen om een of ander econometrisch of mathematisch probleem uit te leggen. Maar wel hoe ze een vragenlijst moeten opstellen of een goede steekproefstrategie moeten ontwikkelen. Ja.
9: Wat Edin net al aangaf, 20 jaar geleden kon hij de rekensommen ook al niet maken over de omvang van de seksindustrie in Italië. Waarom weten we eigenlijk zo weinig over sekswerk?
12: Wel, er zijn waarschijnlijk twee redenen. En die zijn allebei heel aards. De ene is dat een groot deel van de sector ondergronds is. Er zijn wel andere sectoren waar dat ook voor geldt. En waar we trouwens ook veel niet weten. Of waar heel veel guesstimates bestaan die ver uiteenlopen. Waar weinig consensus bestaat. Denk aan illegale drugs. Of denk aan smokkel. Ik geef twee voorbeelden. Niet toevallige voorbeelden, maar daar kom ik dadelijk op. Dus ten eerste, het is een ondergrondse sector. Dat maakt het moeilijk. We hebben geen officiële gegevens in. Import-export wordt niet goed geregistreerd of maar heel partieel. Ten tweede, en daar verschilt het enigszins van andere informele sectoren, de schaamte en de stigmata, de stigma zoals de meeste sociologen dat zouden noemen, rond sekswerk, ook de lacherigheid, wel, die maakt het natuurlijk ook moeilijker. Hè? Mensen die je bevraagt bijvoorbeeld over hun activiteiten in de prostitutiesector, wel, die zijn minder geneigd om hierover te vertellen dan over wat ze vanochtend gegeten hebben.
9: Word je wel eens beschuldigd van dat jij seks saai maakt?
12: Wel, ik ben er het boek mee begonnen. Ik heb de gimmick gestolen van een evolutiebioloog die zei dat hij seks saai maakte. Ik dacht, ja, jij wel, maar ik nog meer, want ik prop het in allerlei econometrische modellen. Ik merk het aan studenten, die zijn wel eens opgewonden, is pun intended, wanneer ze horen dat ik dit soort onderzoek doe en dan vragen ze dingen en dan krijgen ze heel saaie econometrische discussies, want dat is waar wij de meeste tijd aan spelen.
9: Nee, enorme teleurstelling, die colleges.
15: Vanaf nu weten ze het allemaal.
10: Die willen wel het veldonderzoek dan doen misschien.
9: Ja, precies, ja.
12: Ja, die hebben we gehad, studenten die dat deden. Maar ook dat is relatief rigide. Maar inderdaad, die zijn er wel.
9: Even die economie van sekswerken. Dan moet je het ook altijd over definities hebben. In je boek gebruik je het begrip commercial sex. Wat is de definitie?
12: Mijn definitie is een recurrente, dus terugkerende transactie waarbij je fysieke seksualiteit uitruilt voor geld of iets dat daar dichtbij komt. Er zijn allerlei randgevallen, dus dan wordt het wat we gemeenzaam prostitutie noemen. Er zijn allerlei randgevallen, zeker als we naar de term sekswerk gaan, ja, dan heb je een veel bredere verzameling van fenomenen. Denk aan OnlyFans, denk Denk aan de strippers waarover gesproken. Denk aan porno. De porno-industrie is ook typisch een industrie waar die mensen die een inkomen daaruit halen, wel die noemen sekswerkers. Dus dat is een veel breder verhaal. En er zijn een aantal randgevallen. Denk aan sugar daddies. Ik denk niet dat er een Nederlandstalige equivalent voor bestaat. Langdurige relaties, maar wel tegen zogenaamde geschenken. Tussen een meestal oudere man en een jongere dame, maar er bestaan allerlei varianten. Dat is natuurlijk een randgeval. Maar de meeste mensen zullen bij het woord prostitutie vooral denken aan rosse buurten, aan online afspraakjes maken en daar heel duidelijk geld uithuilen tegen fysieke seksuele diensten.
9: Is er nog een debat of dit echt werk is, Han?
10: Nou, dat denk ik niet. Kijk, wat is dan de definitie van echt werk? Er geschiet een dienstverlening. Ja. Er is vraag naar, er is aanbod, er is een prijs. Er komt een transactie tot stand. Er komt levering tot stand.
9: Kortom, dit is werk.
11: Voor mij werk als er een vrijwillige uitwisseling van in dit geval dienst en geld plaatsvindt.
9: Stef, is dit altijd werk of wordt hier toch al over gedebatteerd?
12: Ja, daar wordt over gedebatteerd. Sommige mensen willen het niet werk noemen, omdat zij ervan overtuigd zijn dat iedereen of bijna iedereen gedwongen aan prostitutiediensten verkoopt. In dat geval zou je inderdaad, een standaard economische definitie, als er dwang is, noem het geen werk meer. Hoewel zelfs dat bediscussieerbaar is. Er is zeker op zijn minst een kleine minderheid waarvoor dat het geval is. Maar dat geldt ook voor andere sectoren. We weten dat veel gedwongen arbeid plaatsvindt, bijvoorbeeld in internationale zeevisserij. Niemand zegt dat zeevissers niet werken. Voor de rest.
9: Ja. Wordt het dan wel als een voorwaardig beroep gezien, Stef?
12: Dat is een andere kwestie. Die discussie is natuurlijk direct gerelateerd aan stigma. De hele sekswerkersbeweging, dat is een militante beweging, dat zijn geen analisten of onderzoekers. Daar gaat het voor hen heel vaak om inderdaad de rest van de samenleving te vertellen, ook dit is werk en zelfs eerzaam werk. Je verdient geld met dingen die je min of meer vrijwillig doet, voor het geld weliswaar, waar klanten bereid zijn om voor te betalen.
10: Stef, wat je nu vertelt, hè? Ik neem aan dat als je de hele sector bekijkt, die valt natuurlijk uiteen in allerlei verschillende onderdelen. En dat wat je nu net zegt, of het werk is en of er gedwongen is, et cetera, dat verschilt denk ik enorm van de subsectoren. Het lijkt mij een enorm verschil, ik weet het niet, maar het lijkt mij een enorm verschil of je een dame bent, of een man, maar goed, die alleen maar achter een webcam zit. Of je hebt fysiek met klanten te maken. Dat lijkt me een enorm groot verschil. Dus dat lijken me eigenlijk bijna gescheiden markten, of is dat niet zo?
12: Afhankelijk van je definitie van gescheiden markten, ik denk het wel. Hè. Dus zowel de vraag als het aanbod verschilt nogal wat. Hoewel er wel wat mensen bestaan die switchen tussen die markten. Een typisch voorbeeld, maar dat was dan min of meer gedwongen door de omstandigheden, waren de lockdowns tijdens COVID, waar massaal veel mensen die aan sekswerk deden, maar dan in prostitutie, zijn beginnen proberen webcams te verkopen of diensten via webcams te verkopen, maar die markt stortte natuurlijk meteen helemaal in. Wij denken ook, maar we weten daar niet zoveel van, dat ook in termen van de vraag, dat er toch nog wel wat specialisatie is. Er zijn ongetwijfeld veel meer mensen die voor webcams of porno betalen dan dat er mensen zijn die voor fysieke seksuele diensten in prostitutie betalen.
11: Kijk, wij nemen dit op in een land waar sekswerk zo normaal is dat je op de website van de Belastingdienst gewoon kunt opzoeken waar je aan moet voldoen, zodat je inschrijft bij de Kamer van Koophandel, et cetera. Mm-hmm. Maar zelfs in zo'n land, ik neem je even mee terug naar het jaar 2020... voor de luisteraars die het niet weten, hier staat een enorm grote fan van FC Emmen. En FC Emmen kreeg toen een nieuwe shirtsponsor. Dat was Easy Toys.
9: Ja, Easy Toys, ja.
11: En het was heel spannend of het door mocht gaan, want de KNVB zei, ja, dat vinden we eigenlijk veel te controversieel.
10: Dan moet je wel even vertellen wat Easy Toys voor een bedrijf is?
11: Easy Toys is het bedrijf dat allerlei seksspeeltjes verkoopt.
10: Okay.
11: Dus KNVB zei, nou, dat vinden we eigenlijk veel te controversieel. Hoe controversieel? Op dat moment was het toegestaan voor gokbedrijven om wel op de shirts te gaan staan. Nou, dat heeft een heleboel lawaai opgeleverd. Uiteindelijk zei KNVB, nou ja, we staan het toe voor 1 jaar. Is uiteindelijk 4 jaar doorgegaan. Maar gewoon om aan te geven dat in een land als Nederland, hoeveel stigma er nog steeds over is als de voetbalbond zegt, ja, dat vinden we eigenlijk veel te ver gaan.
9: Ja, ja. Zie je dat vaker, Stef, of niet?
12: Ja, er is een heel hete discussie, hè. Opnieuw pun intended. Het boek begint ook met het schetsen van de zogenaamde prostitution wars, hè, de cultuuroorlog rond prostitutie. En dan zie je dat inderdaad, en dat is vooral binnen de feministische beweging, hè, dus twee groepen binnen de feministische beweging, die niet helemaal duidelijk afgeleid zijn, maar toch, die strijd voeren over wat prostitutie nu eigenlijk is. Het gaat dan meestal over vrouwen, soms ook over trans mensen en mannen die seks verkopen. Zijn dat nu mensen die keuze maken of zijn dat mensen die per definitie altijd uitgebuit zijn? Dus ja, dat is een heet debat. En ook in Nederland overigens. Het is niet omdat er maatschappelijk dominant relatief grote tolerantie voor bestaat dat het debat niet woedt.
9: Nee. Laten we eens even kijken, want dat was de reden waarom we je wilden interviewen, is van, als we kijken naar het sekswerk, en we weten dat het groot is, hè, qua omzet begrijp ik zelfs dat het groter is dan AI wereldwijd, dus daar gaat veel geld in om, hè, zo'n $100 miljard omzet per jaar, 2 keer zo groot als AI. Is het dan ook, gedraagt het zich ook daadwerkelijk volgens normale economische wetten, of is er toch soms iets geks aan de hand? Dan is eigenlijk de eerste vraag, wat is de markt eigenlijk? Kun je daar iets over zeggen, Stef?
12: Zoals
9: of misschien zijn er verschillende seksmarkten. Dus hebben we de prostitutiemarkt, hebben we de OnlyFans-markt. Wat is er allemaal?
12: Ja, dus aan de ene kant heb je een aantal niet-fysieke vormen van seksuele diensten. OnlyFans, strippers zijn een beetje een randgeval. De hele webcam-industrie, die veel groter is, wel die overlapt met OnlyFans. En dan krijg je natuurlijk de porno-industrie. Dat zijn allemaal typisch sectoren die we meestal beschouwen als staande buiten die prostitutiemarkt. Prostitutiemarkten zelf zijn ook heel sterk gesegmenteerd. Hè. Er zijn al een paar voorbeelden gevallen. We zien dat bijvoorbeeld typisch Duitsland, Nederland, België, maar voor de rest van de wereld niet, rosse buurten met raamprostitutie, vrij uniek fenomeen. Geen toeval dat toeristen in zeker Amsterdam, maar ook bijvoorbeeld Antwerpen echt daarnaar gaan kijken. Maar je krijgt natuurlijk die typische rosse buurten met soms ook straatprostitutie en bordelen. Je hebt dan allerlei vormen van niet plaatselijk gebonden vormen van prostitutie. Denk aan escort en de absolute new kid on the block is nieuw. Relatief, de laatste 20 jaar ongeveer, is via internet gecoördineerde prostitutie. En heel vaak vindt die plaats in zogenaamde privéappartementen. Ah, ja. Dus mensen hebben gewoon ergens een plek. En van daaruit, vrij anoniem, vrij onzichtbaar, komen klanten aanrijden en vertrekken. Alle afspraken worden via internet en via telefoon gemaakt.
9: Eden had het net over stigma. Wat ik me afvraag, hè, als je kijkt naar commerciële seks, wat doet het stigma met de vraag, aanbod en prijsvorming?
12: Het hele korte antwoord is, dat gaat omhoog.
9: Zoals zoveel is het. Ja, heerlijk, ja.
12: In principe, ja, is dat de verwachting van alle economen? Is dat ook alles wat we zien? Hè? Dat gemiddeld gesproken lonen, ik zal daarmee beginnen, of inkomsten in sekswerk hoger zijn dan de lonen of inkomsten die dezelfde persoon kan vergaren op een mainstream arbeidsmarkt. Dat blijkt ook. Hè? Daar zijn wel wat schattingen voor en we zien dat daar bijna overal een premie bestaat. En de meesten gaan ervan uit, dat is moeilijker om te bewijzen, dat je die grotendeels kan toewijzen aan de stigma, maar natuurlijk ook voor een deel aan de extra risico's die samengaan met dat werk. Hè.
9: Hier geldt gewoon Adam Smith, die zegt, de lonen van arbeid variëren met het ongemak of de zwaarte, de netheid of de vuilheid, de eerbaarheid of de oneerbaarheid van het werk. Zien we dat dan allemaal terug in sekswerk? Ja.
12: Dat is heel mooi geciteerd. En inderdaad, we zien dat terug. Bijna 200 jaar na Smith heeft Sherwin Rosen dat heel mooi uitgewerkt. En zoals economen dat vandaag willen, mathematisch uitgewerkt in de zogenaamde compenserende loonverschillen. Dat is ergens, ik denk in de jaren 70 van de vorige eeuw. En we zien dat het decennia geduurd heeft om dat empirisch ook aan te tonen dat het bestaat. Hè, omdat typisch gekeken werd naar mainstream sectoren. Wel, in prostitutie zijn er, maar dan binnen het werk zelf, denk een 10-15 goede artikels met goede identificatiestrategieën die aantonen dat extra risico nemen in prostitutie inderdaad extra inkomsten oplevert.
9: Nou, we zijn nog lang niet tot een conclusie gekomen, maar helaas is onze tijd op de radio wel op. Voor de rest van dit grote plaatje verwijs ik je graag naar de BNR-app of andere podcast-apps. Voor nu dank aan economisch socioloog Stef Adriaanssens van de Katholieke Universiteit Leuven, ook namens Han de Jong en Edi Mujagic. Tot volgende week. Dag.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
3: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In een deel van het Groningse Stadskanaal geldt een noodverordening vanwege onrust rond een kindermishandelingszaak. Boze mensen gooiden van meerdere huizen de ramen in. Ook gaan oproepen rond om de boel in brand te steken. De zaak draait om twee moeders die verdacht worden van zware mishandeling van hun kinderen. Ze zijn vandaag opgepakt. Een mensenrechtenorganisatie doet aangifte tegen Kamerlid Guidi Markkensouwer, die een fractie leidt van opgestapte PVV'ers. In een interview zei Markkensouwer iets over Palestijnse asielzoekers. Hij vindt dat Nederland ze bij de grens moet tegenhouden met geweld. Volgens mensenrechtenclub The Rights Forum zijn zulke uitspraken strafbaar. Al twee dagen lang wordt Oekraïne aangevallen met Russische drones en raketten, en er vallen steeds meer slachtoffers, vooral in de hoofdstad Kiev. Daar is het dodental opgelopen tot zeker 16, onder wie twee kinderen. Drones en raketten, en er vallen steeds meer slachtoffers, vooral in de hoofdstad Kiev. Daar is het

0: BNR-nieuws.
1: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
3: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over de opvallende koerswijziging van Bitcoin-opkoper Strategy. En we praten over de ontwikkelingen van de Bitcoin-prijs, want tromgeroffel, is de bear market dan eindelijk voorbij? Dit is CryptoCast 429 en ik heb de luxe van twee co-hosts, ongekend. Bert Slachter aan mijn rechterhand, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. En Peter Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha, aan mijn linkerhand. Wat een luxe, jongens.
4: Goeiedag. Goeiedag.
3: Wij gaan eens even samen het nieuws doornemen. Te beginnen met jou, Peter. Want topman Michael Saylor van treasurybedrijf Strategy dreigt te breken met zijn belofte om nooit en te nimmer Bitcoin te verkopen. Dat maakte hij bekend tijdens een presentatie van de kwartaalcijfers. Want voorheen riep hij altijd: never ever sell your Bitcoin. Peter, eerst maar even, die cijfers van Strategy, hoe zagen die eruit? Want dat is wel interessant om mee te beginnen.
4: Ja, ik vind het wel grappig als je dan naar de website van Strategy surft om te gaan kijken hoe ze dat presenteren. Dan zie je een hele tijd niets van de traditionele kwartaalcijfers. Het begint gewoon met cijfers die aan Bitcoin gerelateerd zijn. Natuurlijk ook niet zo gek, want dat is nou eenmaal hun business. Maar het is wel anders dan anders. Ze bezitten nu in totaal 818.334 BTC.
3: Ja.
4: Nou, mag je even snel hoofd? Nee, heb ik al gedaan. 66 miljard dollar ongeveer, ongerekend. Hun Bitcoin stack groeide met 22% year to date. En ze hebben een BTC yield van 9,4% bereikt. En dat betekent de hoeveelheid Bitcoin per uitgegeven aandeel is gegroeid met bijna 10%. En ze hebben, om het allemaal te bewerkstelligen, bijna 12 miljard dollar aan nieuw kapitaal weten op te halen.
3: Ja.
4: In een bearmarkt, hè?
3: Best wel knap.
4: Wat dat betreft, als je puur kijkt naar wat ze willen doen, dan hebben ze best wat bereikt. Je kunt best zeggen, dat is een succes geweest. Dat geldt ook voor Stretch. STRC. Dat is op dit moment het paradepaardje van Strategy.
3: Een van de instrumenten waar Michael Saylor dat geld dan mee ophaalt.
4: Klopt, ze hebben een hele waaier aan financiële producten die ze uitgeven, waar ze de kapitaalmarkt mee bespelen. En Stretch, STRC, is de belangrijkste. Daar hebben ze 5,5 miljard dollar mee opgehaald. Dat is een groei van richting de 200%. En ze hebben nu voor bijna 700 miljoen dollar aan dividenden uitgekeerd aan de mensen en de partijen die STRC bezitten. Nou, en dan scroll je wat naar beneden en dan komen de traditionele financiële cijfers. Nou, dan zie je bedrijfsresultaat, verlies van 14,5 miljard in het eerste kwartaal.
3: Kan gebeuren.
4: Netto verlies, dat is nadat alle belasting natuurlijk zijn uitgehaald, 12,5 miljard dollar.
3: Ja.
4: Ze hebben 2,2 miljard aan cash op voorraad. En de omzet was 124 miljoen dollar.
3: Ja.
4: Dat heeft dan betrekking natuurlijk op Strategy, het softwarebedrijf.
3: Ja, business intelligence. Ja. Maar er gaan ook nog mensen naar hun werk iedere dag voor Strategy. Dat is bijna ongekend. Nou ja.
4: Je kunt het best zeggen, het was op alle fronten een succes. Behalve op het punt dat buiten een sfeer van invloed ligt. En dat is de Bitcoinprijs. Dat proberen ze wel te beïnvloeden. Maar
3: want hoe moeten we dat nou bekijken? Eigenlijk heeft het niemand heeft het over deze cijfers. Behalve over die uitspraken van Saylor, die wij zo ook nog gaan bespreken. Maar staat het verdienmodel van Strategy nu onder druk? Of is dat gewoon de bear market,
5: ik denk dat je dan moet kijken naar wat Saylor zelf in de afgelopen jaren elke keer als de kern van zijn verdienmodel, van zijn bedrijfsmodel heeft neergelegd als belofte aan de beleggers, namelijk: ik ga ervoor zorgen dat de hoeveelheid Bitcoin die in de kluis ligt per aandeel, dat die groeit. En dus even, ik heb het even uitgerekend, als je 460 aandelen had, dan lag er voor jou, voor die 460 aandelen, op 1 januari 1 bitcoin in de kluis. Na kwartaal 1 was dat 1,1 bitcoin. Want hij heeft een BTC-yield gehad van 9,4%. Dus hij heeft zelfs in een bearmarkt is hij in staat gebleken om de hoeveelheid bitcoin, niet alleen maar, kijk, de totale hoeveelheid bitcoin is met 22% gegroeid, maar de hoeveelheid bitcoin per aandeel met 9,4%.
3: Want hij heeft ook aandelen uitgegeven.
5: Hij heeft ook aandelen uitgegeven, maar hij heeft minder aandelen uitgegeven dan die bitcoin heeft bijgekocht. En dat is elke keer zijn belofte aan de aandeelhouders. En waarom zou je nou in vredesnaam mijn aandeel bezitten ten opzichte van gewoon bitcoin kopen? Het antwoord daarop is omdat ik ervoor zorg dat als jij dat aandeel eenmaal hebt, dat ik de hoeveelheid bitcoin per aandeel ga laten groeien. En toen zeiden de criticasters altijd van: nou, dat is lekker makkelijk in een bullmarkt. Wacht maar tot de bearmarkt, dan kan dat niet meer. En blijkbaar lukt hem dat dus nog steeds.
3: Ja.
5: Dus ja, dat moet je hem toch wel nageven, dat zelfs in een bearmarkt, dat de bitcoinkoers, we hebben een stevige capitulatie.

0: relaties gezien dat hij toch in staat is gebleken om zijn belofte en zijn, de kern van zijn bedrijfsmodel toch uit te voeren.
1: Ja, oké. Okay, dus
2: je kunt best zeggen de motor draait nog op volle toeren, maar ook ja. In een bear market staat zijn verdienmodel onder druk. Dat geldt eigenlijk voor bijna alle spelers, hè, die actief zijn in de cryptomarkt, in de bitcoinmarkt. Alle activiteiten zijn best wel gekoppeld uiteindelijk aan de prestaties op de markt.
1: En helemaal
2: de financiële markt. En dat geldt in extreme zin voor het model dat Michael Saylor heeft gekozen.
1: Ja, want hij is zo afhankelijk van die aandelenprijs. Als er veel mensen enthousiast zijn over bitcoin, kan hij lekker dure aandelen uitgeven.
2: Uiteindelijk is het gewoon gekoppeld aan de prestatie van bitcoin. Ja. Helemaal onderaan de streep. Ja. Dus zijn uitgangspunt is, de bitcoinprijs blijft over een langere termijn appreciëren. Als dat niet gebeurt, dan valt strategy om.
1: Precies.
2: Zou je kunnen zeggen, dan mislukt bitcoin ook.
1: Ja. Duidelijk. Nou goed, het grote nieuws eigenlijk, los van deze cijfers, die toch best wel goed zijn als je even verder kijkt dan je neus lang is. Het grote nieuws was dat Saylor, ja, toch ineens het woord bitcoin verkopen, de woorden bitcoin verkopen, ja, in de mond nam.
2: Schrikken.
1: Ja, we schrokken ons allemaal een hoedje. Met welk doel wil hij dat doen? Waarom zei hij dat überhaupt?
2: Nou, zoals ik al zei, Stretch is dus het paradepaardje.
1: Ja.
2: En Saylor die gaat eigenlijk overal nergens naartoe om dat product te verkopen. Want met de opbrengsten kan hij weer nieuwe bitcointjes kopen. En de aandeelhouders van het product die krijgen dividend uitgekeerd. Ja. Nu 11,5%. Dat gaat nu om, ja, er is al voor $700 miljoen uitgekeerd. Dat gaat jaarlijks gewoon om honderden miljoenen. Volgens mij is het nu iets boven de miljard wat er,
1: ja, anderhalf miljard alles bij elkaar volgens mij
2: uitgekeerd,
1: ja,
2: moet worden. Dat geld moet ergens vandaan komen. Nou ja, de softwaretak van Strategy, het bedrijf, de operating business, ja, daar kan een stukje van nakomen. De winst is ontoereikend. Het gaat om 80 miljoen.
1: Ja.
2: Ja, dan misschien de instroom uit andere financiële producten. Je kan bijvoorbeeld aandelen MSTR uitgeven. Maar ja, daarmee verwater je natuurlijk ook weer bestaande aandeelhouders. Dus dat kan je ook maar tot op een zekere hoogte doen. Links of rechtsom ontkom je er in sommige perioden niet aan om een stukje van je bitcoinvoorraad te liquideren. Dat is nou eenmaal gewoon de grootste pot met liquide middelen waar die op zit.
1: Ja, en dan geeft hij zichzelf eigenlijk een extra optie door dit te zeggen.
3: Ja,
2: eigenlijk wel.
3: Ja, als die aandelen MicroStrategy met een premium verhandeld worden, dan gaat hij die gewoon uitgeven. Precies. Maar in de omstandigheid dat het een keertje niet zo is, daar is nu nog geen sprake van, maar stel dat, dan heeft hij ook nu de optie opengezet eigenlijk om een beetje bitcoin te liquideren.
1: Ik las ook op Coindesk en trouwens ook in het Financieel Dagblad dat het ook iets met belasting te maken heeft. Even verlies nemen, tactisch.
3: Klopt, dus hij pakt dan de bitcoin die ooit tegen een hogere koers gekocht zijn. Ja. En door die nu te verkopen kan die dat noemen ze tax loss harvesting, kan die dat verlies kan die gaan verrekenen. Ook als hij direct daarna weer nieuwe bitcoin koopt met de opbrengsten van de verkoop van zijn aandelen. Dus dat is ook een soort optie die hij hiermee openzet.
2: Kijk, maar in principe zijn dat allemaal soort van verzachtende omstandigheden om de realiteit heen dat hij soms gewoon bitcoin moet verkopen.
1: Ja, ja. Hij had het ook over een beetje het vaccineren van de markt of zo. Hè? Dus een beetje het voorbereiden.
2: Het inenten van de markt.
1: Ja, ja, exact. Ja. Ja,
2: dus om short sellers een bericht te geven en dergelijke. Ja. Maar ja, onderaan de streep, hij heeft gewoon cash nodig. Hij heeft liquide middelen nodig om die dividend.
1: En soms is het handiger om dan bitcoin te verkopen.
3: Ja. Nou, als je heel goed had geluisterd naar afgelopen jaar in persconferenties en podcasts, dan heeft hij hier al op gehint. Dus hij had ook al de analisten wat voorbereid. Hè? Dus voor de mensen die het goed volgen, was het ook geen echt groot schokkend nieuws.
1: Toch staat hij bekend om zijn stevige taal. Het is een soort boegbeeld in de bitcoinwereld. Of we dat nou leuk vinden of niet. Als ik diep in jullie hart kijk, doet dit nou af aan de boodschap die hij heeft? Brokkelt dit een beetje de cult of personality af?
2: Nou, kijk, voor ons niet. Kijk, wij volgen dit natuurlijk best wel op de voet.
1: Jij bent hoe dan ook fan, wil je zeggen.
2: Afgelopen jaar. Ja, ik ben niet zo fanboyerig aangelegd.
1: Nee.
2: Maar kijk, wij wisten natuurlijk wat al veel langer, wat Strategy feitelijk aan het doen is. En dan weet je ook, never sell your bitcoin. Ja, dat is een marketingleus die op enig moment gewoon door de realiteit wordt ingehaald. En op dat punt in de tijd zijn we niet aangekomen. Dan neemt logischerwijs de kracht van zo'n leus ook af. De andere kant is, ja, uit alles wat Saylor doet, zie je, het is erop gericht om zo min mogelijk van het kapitaal dat heeft opgebouwd te moeten liquideren. Dat denk dat het voor veel mensen genoeg is om zo'n leus alsnog te aanvaarden. Denk ik.
1: Ja, zit ook nog steeds een kern van waarheid in. En tot slot, mannen, gisteren gewoon 535 nieuwe bitcoin aangeschaft. Misschien dat de criticasters dat dan niet verwacht hadden, maar eigenlijk niks nieuws onder de zon, toch? Hij gaat gewoon in principe door waar hij mee bezig was.
2: Ja, zolang Bitcoin bestaat. Ja. En zijn thesis voldoende uitkomt, is Michael Saylor erbij. Dan zorgt hij ervoor dat die Bitcoin yield, ik denk dat dat is waar hij het lekkerst op gaat, als dat in de plus zit, om die zo hoog mogelijk te krijgen. Ja. Nou, dat doet hij tot nu toe heel succesvol.
1: Ja. En misschien wel het ultieme bewijs, als hij deze bear market de zaakjes overleeft, dat ultieme bewijs dat zijn businessmodel met strategy toch wel werkt.
2: Dat op een bepaalde manier robuust is. Ja. Dat soort dingen. Hij heeft niet een stijging van 30% per jaar nodig om zijn model te laten werken. Als je puur kijkt naar de dividenden die hij moet uitkeren, dan heeft hij jaar op jaar een stijging van de bitcoinprijs nodig van enkele procenten. En dan is het voor hem prima te bekostigen.
1: Ja.
2: En dat vergeten mensen wel eens. Hè. Het heeft wat fragiels in zich, maar het is niet dusdanig dat het elk moment urgent is, dat het op omvallen staat of zo.
1: Ja, precies. Ja. En het blijft een van de interessantste experimenten op de financiële markt. Zeker. Op dit moment. Goed, wij gaan eens even kijken naar de prijzen. Nou, dat doen we dit keer gewoon in de studio met Bert Slachter. Dat is grote luxe, zoals ik al zei. Bert, de afgelopen week steeg Bitcoin boven de $80.000 uit. Daar zijn we de hele week ook boven gebleven. Dus dat is ook heel fijn. Wat is nou de oorzaak van die prijsstijging? Waarom gaat het zo goed op de cryptomarkt ineens?
0: Ja, een week geleden lag de koers een beetje schommelde rond de $78.000. En dan deze week rond de $81.000. Op mijn rekenmachine is dat iets minder dan 4% hoger. En ja, als we dan eerlijk zijn, dan valt die 3,8% of zo ruimschoots binnen de grenzen van wat je binnen een week aan fluctuatie toch al verwacht.
1: Okay.
0: Dus voor Bitcoin zou je dit grofweg gelijk kunnen noemen. Het is eigenlijk ruis waar we naar zitten te kijken. En zeker als je kijkt naar de rest van de financiële markten. Ik heb even gekeken wat heeft nou de rest gedaan. S&P 500 plus 3%. De Magnificent 7 plus 4%.
1: Ja.
0: Technologieindex Nasdaq plus 6%. En de chips ETF SMH plus 12%. Ik had ook nog Micron erbij. Dat was 37% in de plus. Nee, maar als je daarmee vergelijkt, is Bitcoin eigenlijk redelijk een beetje gewoon meegedobberd met de financiële markten omhoog. Kijk, als de koers nou een keertje weer 15 of 20% stijgt of daalt, dan moeten we weer op zoek gaan echt naar een oorzaak. Nu zou ik zeggen, hoeven ook niet per se.
1: We golven een beetje mee op het sentiment op financiële markten. En dat is allemaal niet heel bijzonder. Ja, in de Bitcoin Alpha van deze week was je ook net zo nuchter als je eigenlijk hier bent. Jij zei, het is niet, hang niet de vlag uit. We zitten nog niet in de boelmarkt. De pijn is misschien nog niet over. Terwijl veel mensen dat wel denken, Bert.
0: Ja, als we het in de cryptomarkt over de boelmarkt en de bearmarkt hebben, dan bedoelen we daarmee de stijgende en de dalende trend op de weekgrafiek. Er zijn heel veel definities van boel- en bearmarkten, maar bij crypto is dat waar we naar kijken. En dan kom je, als je dat bekijkt, zie je meestal een periode van ongeveer 3 jaar aan stijging en dan ongeveer 1 jaar aan daling. Dat is het ritme van de markt nu. Het stijgen, dat kenmerkt ervan is hogere toppen, hogere bodems. Je kunt ze gewoon met een krijtje op de grafiek aanwijzen.
1: Ja.
0: En bij een daling lagere toppen, lagere bodems. En sinds de top van 6 oktober... zien we lagere toppen, lagere bodems. De koers ligt ook onder het dominante gemiddelde. En dat gemiddelde is ook omlaag gericht, is omlaag gekruld. Dat zijn allemaal karakteristieken van een dalende trend op de weekgrafiek. En dat noemen wij dan de bearmarkt.
1: Ja.
0: En dat is dus nu het heersende regime, bearmarkt. En kun je niet anders van maken. Tot het punt dat we weer hogere toppen en hogere bodems zien.
1: Ja.
0: En de koers weer boven het gemiddelde stijgt. En het gemiddelde weer omhoog krult. En dan zeggen we, dit is de boelmarkt. En het punt is alleen dat op het moment dat je die vinkjes allemaal kunt zetten, dan is de bodem al een stukje achter ons. En net zoals dat je de vinkjes van, je wist pas zeker, dit is echt een bearmarkt, toen 6 oktober de top al een tijdje achter ons lag.
1: Precies.
0: En dus zijn analisten altijd op zoek, en beleggers ook, naar aanwijzingen. Heb ik al een soort van signaaltje die een goede voorspeller is dat we de bodem gehad hebben?
1: Ja.
0: En er zijn er wel degelijk een boel van. En het punt is alleen, daar zie ik er nog niet zo heel veel van.
1: Ja.
0: Een paar dingen waarvan ik zie van, dat zijn wat aanwijzingen dat we inderdaad die wijzen op het vormen van een bodem. Maar ze zijn ja, mondjesmaat, hè? Echt heel beperkt. Dus zou ik zeggen, ja, het meest logisch om nu te doen is aan te nemen, ja, dat de dalende trend zich voortzet. En dat we dus in een bear market regime zitten.
1: Inderdaad, jouw scenario was altijd een milde bear market. Daar zitten we in. Het valt allemaal wel mee als we de daling vanaf de toppen bekijken. Maar we zitten dus nog wel in die bear market. Dit is dan een rally in die milde bear market.
0: Ja, zoals je in een bull market correcties hebt, heb je in een bear market ook correcties. Ja, die zijn omhoog,
1: die zijn omhoog, ja. Wat heb jij nodig voor signaal, Bert, heel concreet, om die bear market wel definitief voor wel te zeggen?
0: Nou, laten we het heel concreet maken. Dus ik wil graag een hogere top zien. Nou, dat moet dan een top zijn boven de top van 14 januari, boven de $98,000.
1: Oké. Okay.
0: Ik wil een hogere bodem zien. Nou, de bodem vorige was $60,000, dus daarboven. Ik wil een weekslot zien boven het 50-weekse gemiddelde, dominante gemiddelde. Dat is nu op $95,000. Daar zitten we allemaal nog onder, hè? En dat gemiddelde moet van richting gaan veranderen. Nou, dat is echt een late bevestiging. We zien nu op dit moment 0 van de 4 vinkjes die we kunnen zetten. Er zijn beperkt andere aanwijzingen. We zien ze wel, hoor. Bijvoorbeeld spelers die beleggen voor de lange termijn, die zijn nu hun posities aan het uitbreiden. Dat zien we in on-chain data. Dus de blockchain data waar alle transacties in staan. Dat is een wezenlijke verandering ten opzichte van een half jaar geleden. Of een jaar geleden, toen waren die spelers nog aan het verkopen, een positie aan het verkleinen, winsten aan het nemen. Die zijn nu eigenlijk een positie weer aan het vergroten. Dat horen we overigens ook van cryptobedrijven, bijvoorbeeld van Amdax, die wat meer vermogende, serieuze beleggers als klant heeft. En die ziet nu veel instroom van ondernemers bijvoorbeeld, die zeggen, joh, ik ben pensioen aan het opbouwen, ik wil ook wat bitcoin.
1: Die durven weer een beetje.
0: Ja, en daar zien ze nu flinke instroom van. Dus dat zijn interessante signalen. Ja. Dat zijn namelijk de spelers die rond de bodem ineens weer, oei, ik ben er weer, ik wil wel weer een beetje bitcoin kopen.
1: Ja, nou, ik zie die fonkeling in je ogen, Bert. Hier gaan we zo meteen in de podcast nog een uur over doorpraten.
0: Zeker.
1: Dat kan ik alvast beloven.
0: Zeker. Maar goed, dit past dus bij de laatste fase van de bearmarkt. Dus wat dat betreft ben ik wel optimistisch. Van het zal niet vreselijk lang meer duren. Maar ik heb gewoon niet voldoende bewijs om te zeggen, hij is voorbij.
1: We zijn er nog niet. Dat is goed. Oké, nou, dan laten we het hierbij. En nogmaals, in de podcast gaan we zo verder. Maar eerst nog even wat nieuws. Want ja, die koers van Bitcoin, er is reden tot optimisme. Dat staat ook in het nieuwste kwartaalrapport van ARK Invest. Dat zijn niet de minsten. Die heet After the Fall. Nou, dat verklapt misschien ook wat. De bodem van de bear market is volgens ARK Invest bereikt en heeft de economische wind weer in de rug. Dat concluderen dus de analisten van de vermogensbeheerder, Peter. Jij hebt het rapport gelezen.
2: Zeker.
1: Om wat voor rapport gaat het hier, ARK Invest?
2: ARK Invest is dus een Amerikaanse vermogensbeheerder. De naam Cathie Wood, zeg je misschien wel iets, de oprichter 2014. Profileert zich als specialist in sterk disruptieve innovaties.
1: Dat kan je wel zeggen,
2: Moet je denken, technologieën als AI, robotica, DNA sequencing, maar ook Bitcoin. En natuurlijk aanverwante ontwikkelingen, technologieën. Nou, en om die reden presenteren ze eigenlijk ieder kwartaal een rapport met de titel The Bitcoin Quarterly. En die heeft al een ondertitel, en dat was dit keer After the Fall. Zit minder in dan je misschien zou denken, hoor. Dus dat zou echt zeggen van, nou, het ergste is achter de rug. Dat niet. Ze refereren eigenlijk gewoon puur aan de fall die plaatsvond eind januari, begin februari. Toen gingen we van $80,000 ongeveer vrij rap naar $60,000 toe. Dat is de fall. En daar zitten we nu. Feitelijk.
1: Ja, after the fall. Ze zijn heel rationeel, blijkt, bij ARK Invest. Maar wat schrijven ze? Is het roze geur en maneschijn? Of valt het wel mee? Wat schrijven ze precies over Bitcoin?
2: Ze hebben wel wat van Bert geleerd, denk ik. Dus ze zijn redelijk.
1: Ze bellen ook vaak, Cathie Wood.
2: Dat denk ik. Ja. Ik denk het wel. Dus ze zien bearish signalen. Ze zien neutrale signalen. En ze zien bullish signalen. En als je nu alles zou overslaan, puur zou zeggen van wat blijft onder een streep over, dan zijn ze voorzichtig boeders. En dus bearish zijn ze omdat ze after the fall observeren dat ze door voor hen belangrijke niveaus zijn gezakt. Kun je denken aan 200-daags gemiddelde, de kostprijs van partijen die Bitcoin nog maar kort bezitten. Ja. Maar ze hebben ook eigen cijfers. Ze hebben bijvoorbeeld een eigen gemiddelde on-chain aankoopprijs, zijn ze ook ondergezakt. En dat geeft in hun taal, in technische termen, een zwak beeld. Ze kijken ook naar activiteiten op het Bitcoin-netwerk, bijvoorbeeld het aantal actieve entiteiten, de winst of het inkomen van miners. En dat geeft allemaal, dat is niet rooskleurig. Dus dat zien zij als bearish signalen. Hebben ze het ook nog over kwantumrisico's? Daar hebben we het een tijdje terug over gehad. Is eigenlijk alweer oud nieuws. Toch zijn ze ja, wat ik zei, eerder voorzichtig bullish. En dan waar zij nu vooral naar kijken is, zien we signalen die horen bij bodemvorming. Dat is net even een andere manier om te kijken dan waar we het net over hadden. Hè. De vraag, is het nu al een nieuwe bullmarkt? Het zit eigenlijk na, wordt er een bodem gevormd? Dat is eigenlijk waar veel analisten in de tussentijd naar kijken. Want dat is misschien een signaal dat je denkt van oké, dan kan ik, voordat ik weet dat we in een nieuwe bullmarkt zitten, feitelijk misschien al een positie gaan opbouwen. Waardoor je wat meer van dat opwaartse regime mee kunt pakken aan winst. Dus dat beschrijft ARK. Nou, dan zien ze wat neutrale dingen. Bijvoorbeeld, ja, de markt is afgekoeld. Premies op derivatenmarkten zijn teruggevallen. Dat wijst erop dat het speculatieve karakter van de markt, wat je in een bullmarkt of in een bearmarkt in beide fases ook wel ziet,
4: is weg.
2: Weggevallen is. En dan gaan ze eigenlijk over naar positieve signalen en dan kijken ze vooral naar de partijen die nu Bitcoin inslaan. En wat ze dan zien is, dat noemen zij conviction buyers, het aandeel dat zij hebben, dat is flink gestegen. Van 2,13 miljoen BTC naar 3,6 miljoen BTC. Een toename van bijna 70% in één kwartaal. En dat interpreteren zij als belangrijke accumulatie door langetermijnbeleggers die deze daling aangrijpen als kans. En die conviction buyers, zij definiëren dat als partijen die in principe alleen maar inslaan en niet een hele lage neiging hebben om hun bezit ook weer te koop aan te bieden. Nou, dat is één aspect. Het andere is, ze kijken ook naar de institutionele zijde van de markt. ETF's bijvoorbeeld, hè, dat zijn institutionele producten. Daarachter zit natuurlijk een hele waaier aan klanten. Wat zij zien, die blijven opvallend sterk. Die markt blijft rustig. Samen goed voor bijna 1,3 miljoen bitcoin.
4: Ja.
2: Om wat ze bezitten. En ook met die scherpe koersdaling, ook met die vol in het achterhoofd, zagen ze geen massale capitulatie. En zij zien het als signaal. Dat zijn kennelijk beleggers die ook tijdens stevige correcties blijven zitten. En dat zegt iets over hun tijdshorizon. En deze twee factoren samen maakt hen dus nu eigenlijk, ze zien, okay,
4: voorzichtig,
2: we zien bodemvorming, we zien partijen A met diepe zakken en B met sterke handen. Dat maakt ons voorzichtig bullish.
4: Ja. Bert Slachter, heel kort nog, uw reactie?
3: Ja, dit past bij ARK Invest. Zij zijn een contraire speler. Zij willen kopen als de rest het niet wil. Ze hebben een lange tijdshorizon. Ze investeren in dingen die over 10, 20, 30 jaar tot wasdom komen. En vanuit die positie is dit ook een geweldig moment om je positie op te bouwen of uit te breiden. Ja. Voor lange termijn beleggers is dit de snoepwinkel. Ben jij meer een korte termijn belegger, weken, maanden, dan misschien een half jaar, dan is dit spannend. Want het kan best nog een tijdje duren. Een paar maanden, een paar kwartalen. En dus het hangt heel erg af van hoe je in de wedstrijd zit, hoe je ook naar die markt kijkt. En dit past perfect bij ARK om er zo naar te kijken.
4: Ja. Precies. Nou goed, wellicht dat we hier nog ook over gaan doorpraten in de podcast. Zeker. In ieder geval over hoe we ervoor staan met de cryptomarkt. Het is een interessante periode. Is die bear market een keer voorbij? Zitten we er nog in? We gaan het allemaal bespreken zometeen in de podcast. Tot zover in ieder geval hier de CryptoCast op BNR. Dank aan mijn twee co-hosts Bert en Peter Slachter, allebei analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. En wie meegaat naar de podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
5: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn, anders hadden we dit ooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken, iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
5: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In Rotterdam wordt gezocht naar een gewapende overvaller die binnen een half uur 3 keer toesloeg bij een avondwinkel en 2 tankstations. De man zou vermomd zijn als maaltijdbezorger. Hij reed op een scooter met een pak van thuisbezorgd achterop en droeg ook een thuisbezorgd helm. Bij 1 overval wist hij er vandoor te gaan met de kassa. In het Groningse Stadskanaal zijn veiligheidsmaatregelen genomen vanwege de onrust over zware kindermishandeling door 2 bevriende moeders die intussen zijn opgepakt. Bij ze thuis zijn de ruiten ingegooid en er dreigen meer acties. Daarom geldt nu een noodverordening. Wie niks in de buurt te zoeken heeft, moet wegblijven. Op een kippenboerderij niet ver van Biddinghuizen is vogelgriep ontdekt. Het bedrijf houdt volgens Omroep Flevoland 55.000 kippen. Die worden allemaal gedood om te voorkomen dat het virus zich verspreidt. Verder mogen pluimveebedrijven in de buurt voorlopig geen vogels en eieren meer vervoeren. En een opvallende reddingsactie in een park in Amsterdam-West. Daar heeft de brandweer een vrouw uit een boom gehaald. Ze was zo ver omhoog geklommen dat ze niet meer zelf naar beneden durfde. De brandweer zegt over de melding: bij katten gaat het vanzelf, maar mensen zijn er niet voor gemaakt om alle kanten op te klimmen. Het weer van Weer Online. Vannacht helder, het koelt af naar iets boven de 0 graden. Overdag meer bewolking en een paar buien, het eerst in het westen. Met maximaal 13 graden blijft het aan de frisse kant. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
6: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Poetin toverde een konijn uit de hoge hoed door voormalig bondskanselier Gerhard Schröder voor te dragen als onderhandelaar tussen Rusland en Europa. Maar Europa wil dat niet.
7: First, if we give the right to Russia to appoint a negotiator on our behalf, that would not be very wise. And second, I think Gerhard Schröder has been the lobby, high-level lobbyist for Russian state-owned companies. So it's clear why Putin wants him to be the person, so that actually, he would be sitting on both sides of the table.
6: Dat was EU-buitenlandchef Kaya Kallas. Over deze tactische zet van Poetin, maar ook over het schaakspel tussen de Verenigde Staten en Iran, praat ik dit uur met Ron Keller, oud-diplomaat en oud-ambassadeur in onder meer Rusland, Oekraïne, China en Turkije. Welkom, Ron.
8: Dankjewel, Bernard.
6: Ja. Poetin is onderhandelingen altijd een beetje uit de weg gegaan. En nu zegt hij opeens te willen praten met Europa over Oekraïne. Waarom komt hij daar nu mee?
8: Ja, het is een interessant moment, omdat het ook samenvalt met het, wat we op de 9 mei-parade hebben gezien. Poetin heeft blijkbaar het idee dat hij toch een nieuwe fase is aangebroken, waarin niet noodzakelijkerwijze Rusland sterker is. En hij maakt een beetje een vlucht naar voren. Waarschijnlijk ook met het idee van: ik heb Trump ongeveer zeg maar tot de laatste druppel uitgeknepen. Die is helemaal maximaal met mij meegegaan. Die heeft uiteindelijk gedaan wat in Russisch belang is, namelijk de NAVO onzeker en zwak en verdeeld gemaakt en de steun aan Oekraïne stopgezet. Dus meer zit er voor Poetin op dit moment vanuit Trump gezien niet meer in. Daar heeft hij het maximale uitgehaald. Ja, dan is de volgende next on the line is dan Europa. Ja. Zo zal Poetin hebben gedacht.
6: Ja, slim. Ja. Van hem. Ja. Ja. Het is ook wel goed schaakspel, lijkt mij. Heeft het er ook iets mee te maken dat Trump nu bezig is met Iran en nu bijvoorbeeld in Beijing is om met Xi te praten? Dus zeggen al die de stukken op het schaakbord verschuiven steeds een beetje?
8: Ja, dat is de keerzijde van diezelfde medaille. Poetin heeft het idee dat hij het maximale uit Trump heeft gehaald. En Trump heeft zijn interesse eigenlijk voor wat er in Oekraïne gebeurt nu echt helemaal verloren is, met hele andere dingen bezig. Heeft hij natuurlijk ook een jaar geleden al aangekondigd. Want jullie moeten dat in Europa echt maar uitzoeken. En Poetin denkt, ja, voordat de Europeanen met een initiatief komen, want er wordt natuurlijk ook in het Europese parlement nagedacht over, moeten wij niet eens wat meer doen? Nu de Amerikanen een stap terugzetten, is het niet aan ons. Het is ons continent op zichzelf. Is dat vanuit het Europese parlement en ook vanuit de Europese optiek, is dat logisch? En ook hier zie je dat Poetin dat oppakt en onmiddellijk denkt, ik zal jullie een set voor zijn, hè, om in spraaktermen te
6: blijven. Ja, ja. En het gaat niet zo goed met zijn campagne. Het,
8: klopt.
6: Na al die jaren, je kunt zeggen, dat front dat millimetert.
8: Klopt, dat klopt. En dat het verhaal van we zullen Oekraïne snel oprollen, dat is natuurlijk al een aantal jaren niet geloofwaardig. Maar het wordt inderdaad meer en meer een worsteling. Voor Poetin, voor zijn troepen, maar ook voor de Russische samenleving en de Russische economie. Dat weet Poetin ook, dat voelt Poetin ook. Dat voelt ook Zelensky. Dus aan alle kanten denk ik dat Poetin heeft gedacht, ja, ik moet nu het initiatief, als het dan niet militair lukt, dan toch in ieder geval diplomatiek nemen door de Europeanen uit te nodigen. En eigenlijk daarmee voor het blok te zetten. Wederom ook Europa voor te zijn, maar ook eigenlijk, ja, misschien ook wel weer verdelen. Want hij heeft geweten dat Schröder een kandidaat is die door de meeste Europese landen, misschien wel alle Europese landen, toch niet echt acceptabel is. En dan is het nog maar de vraag, is dit de man van Poetin? Of heeft Poetin het idee dat dit een soort van bemiddelaar wordt? Of, zoals Kallas dat net verwoordde, zou hij worden aangewezen als Europese vertegenwoordiger? Dat laatste lijkt mij niet waarschijnlijk, nee, want daar gaat Poetin niet over. Nee, het was bedoeld waarschijnlijk vanuit Poetins optiek om een bemiddelaar te vinden. En hij heeft gedacht, kijk, Schröder heeft natuurlijk toch vanuit zijn bondskanseliertijd een op zichzelf toen een goede reputatie gehad.
6: Wat heet, hij heeft Duitsland uit de economische misère gehaald.
8: Zeker.
6: Dus geen slechte bondskanselier.
8: Dat klopt, helemaal, Bernard. En Schröder heeft in de tijd dat ik ambassadeur was, werd hij benoemd als voorzitter van de directeur van Nord Stream, het consortium dat opgezet was om die pijpleidingen te maken waarmee Russisch gas direct naar Duitsland kon gaan. Overigens, Nord Stream moeten we er wel bij zeggen. Hè? We denken nu van dat is een Russisch project en zo. Dat is,
6: nee, dat waren we allemaal.
8: Ja, dat klopt. Heel Europa stond er heel erg achter. Ja. Nederland is ook een van de aandeelhouders geweest. En op papier nog steeds. He, onze gasunie. Wij waren wel degelijk ook zeer geïnteresseerd. Al is het maar om het corrupte en voortdurend gasaftappende Oekraïne te omzeilen. Dat moeten we ook niet vergeten. En Schröder was daar neergezet door Poetin om dat consortium te leiden. Met het idee, hij straalt vertrouwen uit naar Europese landen. En hij was ook voor Poetin acceptabel. Ik heb begrepen dat de twee iets heel bijzonders met elkaar hebben. Schröders vader, misschien wel grootvader, daar wil ik van afwezen, maar ik schat in zijn vader, heeft aan het front gevochten in Sint-Petersburg. Dus Leningrad heette dat toen. Mm-hmm. Dat is een Russische stad die dik een jaar, misschien wel langer,
6: is belegerd.
8: Omzingeld is geworden door de Duitsers. En daar is een grote hongersnood. En Poetins familie woonde toen in Sint-Petersburg, in Leningrad. En je ziet dus daar de twee mannen ontmoeten elkaar later. Van goh, onze voorouders stonden tegenover elkaar. Dus daar is een soort van emotionele band ontstaan tussen die twee, gebaseerd op die Tweede Wereldoorlog en op die ervaringen. En dat is een hele persoonlijke geworden. Nou, dan kan je Schröder op zichzelf niet kwalijk nemen dat dat is gebeurd. Maar hij heeft wel in de tijd, kan ik me herinneren, dat Nord Stream werd opgebouwd, toch een aantal scheve schaatsen gereden bij de opzetten, bij de financiële, zeg maar, opzet van Nord Stream. Waarbij wij ook in Nederland dachten, ja, dit is geen eerlijk spel. Dit is geen fijne man, die Schröder. Dus deze meneer is ook, ja, god, hij zal ook in de 80 zijn. Daar heb ik niks tegen oudere mensen, maar ik denk dat hij ook helemaal uit de loop is van de actuele politiek. Dus dat is een raar idee. Plus, en dat is misschien nog wel belangrijker, bemiddelen tussen Rusland en Europa. Er is een illegale oorlog van Rusland in Oekraïne. Daar zijn Oekraïners aan tafel. En daar zijn Russen aan tafel nodig. En die moeten praten idealiter over vrede. Waarbij Europa een helpende hand zou kunnen bieden om die vrede te bestendigen. Zowel als het goed is in Russisch als in Oekraïns belang. Ja.
6: De Kallas zei ook dat de Europese Unie eind deze maand gaat bepalen waarover wij eigenlijk met de Russen zouden kunnen praten.
8: Ja.
6: En wat dan onze rode lijnen zijn.
8: Ja.
6: Wat dacht jij toen je dat hoorde?
8: Ja, dan dacht ik bij mezelf, het is verbijsterend dat we die niet al hebben klaarliggen. Hoe kan het toch zijn dat we nu zoveel jaren in deze oorlog, en zelfs een jaar nadat Trump heeft gezegd, jullie moeten echt je verantwoordelijkheid nemen, en wij dus een coalition of the willing zijn gaan maken de afgelopen 12 maanden, waarin 14 maanden, waarin wij als Europese landen, met ook Canada en andere landen, hebben nagedacht over, kunnen wij bijvoorbeeld veiligheidsgaranties in Oekraïne geven? Dus we hebben, als het goed is, al die 14 maanden kunnen nadenken over, wat gaan wij straks Poetin aanbieden? Dat niet in de la ligt, is verbijsterend. Ja. Dat Callas ook op dit punt dus moet zeggen van, ja, we moeten er eerst eens over gaan nadenken en coördineren, is ook weer openlijk aangeven dat wij verdeeld zijn, dat wij zwak zijn, dat wij reactief zijn in plaats van proactief. Dat ons huiswerk nog steeds, zelfs na 14 maanden, niet gedaan hebben. Ja, beschamend eigenlijk.
6: Ja. Zou je kunnen zeggen, wat je van haar en ons, want je straalt natuurlijk, als je over de EU praat, op ons allen af.
8: Zeker.
6: Maar we horen draaiboeken klaar te hebben.
8: Zo
6: liggen.
8: Is het, Bernard. Ja.
6: Voor wat gebeurt er als er echt iets redelijks komt?
8: Zeker.
6: Kunnen we daarover praten? Wat gebeurt er als Poetin gaat aanvallen? Wat doen we dan?
8: Exact.
6: En die zijn er allemaal niet.
8: Ik vermoed dat dus het feit dat Callas nu zegt, we moeten eens nadenken over hoe we op Poetin gaan reageren. Het idee was de volgende. Trump zei, sorry, jullie moeten Oekraïne en Rusland moeten gaan praten. We hebben gezien hoeveel druk hij op Zelensky heeft gezet. Ga dat doen. Zelensky heeft gezegd, oké, op een aantal voorwaarden. De Russen hebben ook een aantal voorwaarden gesteld, en niet de minste. En Europa is zijn huiswerk gemaakt. Dus al het voorbereidende werk is gedaan. In feite. Ja. Als Rusland de wil heeft om echt deze oorlog te stoppen, dan zou er morgen, als het goed is, dat huiswerk wat gemaakt is de afgelopen 14 maanden gewoon uit de kast kunnen worden getrokken.
6: Ja.
8: Maar dat is dus blijkbaar nog steeds half afgemaakt.
6: Ja. Hoe verklaar je het? Want je ziet het eigenlijk in heel veel opzichten. Er is voortdurend discussie over hoe we onze defensie herinrichten. Ja, over buitenlands beleid. En Callas was, toen ze premier van Estland was, een hele uitgesproken figuur. En die had bewondering eigenlijk van iedereen.
8: Ja.
6: Nou heeft ze 27 bazen, zeg maar. Dat is altijd zo geweest met die buitenlandvertegenwoordiger. Vanaf de eerste, de Britse mevrouw, tot nu. Wat is nu het probleem dat iemand als Callas niet gewoon zegt, joh, ik ben de buitenlandvertegenwoordiger, jullie moeten allemaal even naar me luisteren.
8: Ja.
6: En met me meedenken tegen de ministers van Buitenlandse Zaken bijvoorbeeld.
8: Bijvoorbeeld, ja. Nou ja, het probleem is dat dus ministers van Buitenlandse, er moeten twee dingen gebeuren. Er moet veel meer toch uitvoerende macht ook bij haar worden gelegd door die ministers. Dus zij moet ook gewoon, ik zou bijna zeggen, op korte termijn direct naar een vergadering kunnen gaan. Niet eerst een boterbriefje halen in Brussel bij de 27 lidstaten. Ze zou dus een permanent mandaat moeten hebben, een veel verdergaand mandaat dan ze nu heeft, om direct, als er een crisis, waar ook ter wereld is, dat is niet alleen de oorlog in Oekraïne, dan zou ze direct, zonder dat zij rugspraak moet houden, aan de slag kunnen gaan. Dus dat is mandatering, moet versterkt worden, dat is één. En een tweede verbetering, fundamentele verbetering, zou zijn als zij een langer termijn, langjarige strategie zou hebben. Europa een langjarige veiligheidsstrategie zou hebben, waarop ze zich zou kunnen baseren.
6: Ja.
8: Want dan weet ze ook waar het punt op de horizon staat en waar ze naartoe werkt. Als je dat punt op de horizon met elkaar zet als 27 landen, dan kan je ook dat mandaat makkelijk geven. Want dan weet je dat ze binnen dat traject, zeg maar, opereert. Maar we maken dat punt op de horizon steeds niet. Want ja, lange termijn denken, 10 jaar vooruit denken. Denk nou eens 10 jaar vooruit over veiligheid. Veel, zo niet alle regeringen van de Europese lidstaten zeggen, ja, sorry hoor, maar ik ben nu de regering. Er zijn volgend jaar verkiezingen bij mij.
6: Dat is waar.
8: Ik ga me niet vastleggen, nee. Want er kan zomaar een nieuwe regering komen. Ik moet eerst met mijn Tweede Kamer praten.
6: Nadeel van de democratie is dat je in periodes van 4 jaar hooguit denkt.
8: Hooguit, ja. Bernard. Hooguit. En het is eerder krapper geworden door alle politieke turbulentie die er in al onze democratieën inmiddels is.
6: Ja, maar even terug naar jou. Uitgangspunt, het zou prachtig zijn als Callas een beetje meer de status kreeg van, zeg maar, minister van Buitenlandse Zaken, ja, namens ons allemaal.
8: Ja.
6: Maar dat betekent dat elk van die 27 landen, ook wij, een stukje soevereiniteit moeten opgeven.
8: Ja, maar daar krijgen we slagkracht en invloed voor terug. Want nu hebben we geen invloed en geen slagkracht. Dus dit is twee keer niks. En dan mag je soeverein zijn, maar soeverein over een vat met lege lucht is niks. Ik begrijp niet goed waarom we dat niet zien en niet willen. Het is zo logisch en zo evident dat je, als je mee wilt praten om de belangen van de Europese burgers te dienen, dat je daarvoor slagkracht en een mandaat moet hebben en een visie moet hebben. Want dat is misschien wel het allerbelangrijkste. Hadden we een visie op de veiligheidsstrategie nu, dan zouden we ook direct als Europa meteen kunnen meepraten. En dat is helaas het feit dat ontbreekt. We klagen over die Amerikaanse veiligheidsstrategie. De inhoud is misschien niet wat we willen, maar ze hebben er wel één. Hadden wij er maar één.
6: Ja. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is voormalig topdiplomaat Ron Keller.
9: Обещали помощь и начали раскручивать вот противостояние с Россией, которое продолжается до сих пор. Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь.
6: Dat was Poetin, die zei dat Europa maar bezig is om een confrontatie met Rusland te voeden, maar dat de speciale militaire operatie, zoals hij het blijft noemen, nu op zijn eind loopt. Als jij rond dat Poetin hoort zeggen, waarom zouden we eigenlijk met Poetin moeten praten?
8: Ja, dat is natuurlijk moet Oekraïne met Poetin praten. Hè? En ik snap heel goed dat hij probeert om Oekraïne weer te scheiden van Europa. Verdelen en heersen is natuurlijk voortdurend. We hadden het eerder over die 27 landen die verdeeld zijn. Daar speelt Poetin dus ook voortdurend op in. Ja. En ook landen als China overigens. Dus dat is iets waar, dat is vrij schieten voor iedere buitenstaander. Ook voor Poetin. Maar inderdaad, hij probeert ook Europa als blok, even aannemen dat we een blok zijn, van Zelensky los te weken. Door te zeggen, ik ga met Europa praten. Zelensky is eigenlijk irrelevant. Ik ga met Europa praten. En als je dan beseft waar hij dan over wil praten, dan is dat over hoe de veiligheidsarchitectuur eruit zien. Dan gaat hij dus niet met Oekraïne praten of met landen die dan. Hij gaat eigenlijk met een derde partij praten over hoe kunnen we Oost-Europa opdelen, verdelen tussen jullie invloedssfeer als EU en die van mij. Ja. Over de hoofden van de betrokken landen heen. En aannemend dat die landen ook helemaal niks te zeggen hebben over hun eigen toekomst. Nee. En dat is natuurlijk iets wat we na 1990 dachten dat nooit meer zou gebeuren.
6: Nee. En je denkt onmiddellijk, het is een cynische gedachte aan Jalta, want het lag op de Krim, maar daar is ook Europa verdeeld.
8: Dat klopt, Bernard. Ja. En ook daarvan hebben we achteraf gezegd van ja, het is toch te gek voor woorden eigenlijk. Maar goed, dan was er een oorlogssituatie. We konden moeilijk toen een VN-achtige vergadering bij elkaar roepen. Maar jij hebt gelijk. Daar hebben we ook onze bekomst van gehad, onze lessen van geleerd. En in 1990 zijn er landen ontstaan of weer terugkomen van weg geweest, die hun eigen beslissingen gaan nemen over hun toekomst. En zo hoort het ook in een volwassen wereld.
6: Nee, nu eventjes wat wij eigenlijk willen en verwachten van Oekraïne en wat wij voor Oekraïne moeten en kunnen doen. Hoe zie je dat? Want al deze ontwikkelingen die vereisen niet van ons alleen een antwoord, maar ook van Oekraïne.
8: Ja.
6: En op wat voor manier moeten we dat communiceren met hun? In hoeverre kunnen we de Oekraïners het idee geven, wat vele van de Europese landen hebben, maar niet alle, dat we vierkant achter hem blijven staan en allemaal van dat soort keten?
8: Ja, ik denk dat Europa, laten we heel reëel zijn, Oekraïne doet het om allerlei omstandigheden redelijk goed, ook militair. De uitputting is weliswaar nabij, maar Oekraïne houdt stand. Niet alleen door de eigen vechtlust slimheid om op de Russische wapens en de Russische logheid in te spelen. Dat doen de Oekraïners goed. Maar laten we ook reëel zijn. We hebben een jaar geleden gedacht, oh jee, als Amerika zich terugtrekt als steunpilaar voor Oekraïne, dan stort waarschijnlijk Oekraïne binnen een half jaar in elkaar. Ik heb dat zelf ook, die vrees gehad. Maar kijk nou eens, met steun van Europa, want Europa heeft wel degelijk het afgelopen jaar ook weer, dan praat ik toch eigenlijk over de Europese Unie als geheel, dus ook de Hongarije's enzovoort, hebben toch Oekraïne weer en financiële steun en militaire steun, ook op adviesgebied en ook op satellietgebied enzovoort gegeven. Dus kortom, we kunnen het ook zonder de Amerikanen. Dus Europa is voor Oekraïne nog steeds een essentiële bondgenoot, ook voor de toekomst van Europa. Die ambitie om een modern land te worden, een Europees land te worden als lid van de Europese Unie eventueel ook lid van die NAVO, als die nog bestaat. Maar dat is voor een ander onderwerp. Maar in ieder geval wil Zelensky zijn land en de meerderheid van de Oekraïners willen vanaf de Oranje Revolutie al een westers georiënteerd modern land. Met welvaart en vrede en veiligheid. En dan is voor de Oekraïners in eerste instantie de vraag: zijn wij bereid desnoods om daar een stukje van ons land voor op te geven? Of een stuk van ons land voor op te geven? Ja, ik blijf nog steeds begrip hebben voor de Oekraïners. Dat ze zeggen nee, daar wonen ook mensen. En die mensen die hebben ook recht om een keuze te maken. En die hebben bij alle verkiezingen, toen die nog daar gehouden worden, ook meegestemd voor dat vrije, zelfstandige Oekraïne. Ja. Er is niemand geweest die heeft gezegd: ik stem voor een annexatie door Rusland.
6: Nee, de opvatting van, laten we zeggen, EU-leden of NAVO-leden, als je de vraag aan ministers van Buitenlandse Zaken of Defensie voorlegt en zegt: moet er een coupure komen, een soort twee-staten-oplossing? Ja. En waar moet de grens dan lopen? Dan is het antwoord altijd: daar gaat de Oekraïne zelf over.
8: Gaat Oekraïne voor een deel over?
6: Vind ik altijd een beetje slap, want je moet er zelf ook iets van vinden.
8: Klopt.
6: Wat moeten wij hiervan vinden?
8: Ja. Ik denk dat we, zolang er in Rusland een regime zit dat denkt in een invloedssfeer die loopt van Finland tot aan Georgië, die hele schil, waarvan Poetin steeds roept: dat is van mij, legitiem van mij, want dat hebben onze voorouders immers zo bevochten, inclusief Stalin. Als dat de ambitie blijft van Rusland, dan denk ik dat er niets anders op staat dat wij, ja, het klinkt een beetje zwaar, maar dat we een nieuw ijzeren gordijn opzetten van de Noordkaap, van de grens met Finland-Rusland, tot aan de Zwarte Zee en misschien wel verder. Dus ik denk inderdaad dat het niet alleen de kwestie is van de Oekraïne die een muur moet opbouwen om Rusland tegen te houden en liefst terug te dringen. Maar in ieder geval zullen we ook door de rest van Europa en weer een nieuw muur, het ijzeren gordijn, moeten opzetten. Misschien moeten we het anders gaan noemen. Maar is de verantwoordelijkheid gaat verder dan ook reden.
6: Ja, copyright was van Winston Churchill, hè, op die uitdrukking. Maar ik begrijp wat je bedoelt, maar de vraag blijft concreet: loopt dan dat ijzeren gordijn dwars door Oekraïne heen? En zo ja, waar?
8: Dat zou kunnen. Het zou best kunnen dat we, dat is voor mij niet om te beslissen, maar dat is natuurlijk iets waarop het zou kunnen zijn dat en Oekraïne en Rusland.
6: Nee, maar ik zeg, dat is de kern. Het is niet aan ons om te beslissen, maar wie dan wel?
8: Het is aan de Oekraïners.
6: Maar als je zegt, wij moeten als Europa toch veel duidelijker zijn en ook duidelijke standpunten hebben en ook dat door een gezamenlijke vertegenwoordiger kunnen laten. Ja. Dan moet die vertegenwoordiger wel zeggen: oké, dit is de manier waarop het zit. Trump heeft dat wel gedaan.
8: Ja,
6: die zegt: ik ben het wel met Poetin eens, die Donbass moeten ze gewoon opgeven.
8: Ja, maar Poetin is niet uit op 4 provincies. Dus even aannemen dat we Poetin willen stoppen. En dat we uiteindelijk Oekraïne in eerste instantie zegt van: oké, wij zijn dat desondanks bereid in die poging om Poetin te stoppen bij zijn verdere, zeg maar, opslorpen van de invloedssfeer. En desnoods geven we dan maar 4 provincies op. Als dat een Oekraïnse standpunt is, dan denk ik en dan verwacht ik dat heel Europa zal zeggen: dat respecteren we dan als jullie dat willen, en dan trekken wij daar gezamenlijk die lijn. Maar die grens die loopt wel, het ijzeren gordijn loopt wel van de huidige grens Finland enzovoort, Baltische Staten enzovoort, helemaal naar beneden. Ja. Dus wel degelijk wordt die grens getrokken dan door de rest van Europa ook. Dus dat doe je dan met Oekraïne samen. En ik denk dat op dat stukje ijzeren gordijn dat door Oekraïne loopt, dat we daar vooral in eerste instantie de Oekraïnse onderhandelingspositie volgen.
6: Ja. Wat wordt onze rol als we dat stadium eenmaal bereiken? Want er moet een stabilisatiemacht komen, daar zijn we het wel over eens.
8: Ja.
6: De Russen hebben, kan ik me ook voorstellen, vanuit hun perspectief geen zin in een hele grote groep soldaten uit NAVO-landen die dat dan gaan doen. Ik kan me voorstellen dat Poetin zegt: ja, sorry, maar dat wil ik niet. Wat dan wel?
8: Nou ja, maar Poetin gaat niet over wat wij...
6: Nee,
8: wat
6: dat begrijp ik. Maar je moet ook luisteren. Hij heeft niet in alles ongelijk. Dat kan ik me wel voorstellen. Dus ik heb ze liever uit een paar Aziatische landen of Afrikaanse landen. Dat doet er even niet toe.
8: Nee, maar hij praat over Oekraïne. Hè? Ja. Dus Poetin zegt dan: ik wil in Oekraïne, wil ik geen NAVO-soldaten hebben.
6: Nee.
8: En dat zegt hij omdat Oekraïne geen NAVO-lid is.
6: Nee.
8: En op zichzelf is dat, ik zou bijna zeggen, naar de letter van het NAVO-charter, is dat ook logisch.
6: Ja, maar er waren ook NAVO-troepen in Afghanistan. Dat is ook geen NAVO-gebied.
8: Dat is een hele uitzonderlijke missie geweest, ja, zoals je weet. Maar die NAVO-troepen die gaan wel degelijk staan aan de grens van Finland, de Baltische Staten, de grens van Polen enzovoort naar beneden. En Bulgarije, Roemenië, noem maar op. Dus al die grenzen zullen bewaakt worden. Het Oekraïnse deel zal wellicht zal zeker door Oekraïnse soldaten bezet worden. En ik denk dat daar ook Europese landen, maar dan niet met de NAVO-pet op, maar misschien op een nationale basis, als vrienden van Oekraïne, als bondgenoten van Oekraïne gaan steunen daarin. Daar gaat Poetin niet over.
6: Nee. Wie gaat er wel over?
8: Oekraïne.
6: Ja, en de landen die de soldaten
8: en de landen of de, precies,
6: leveren.
8: Je kan je ook voorstellen dat de Oekraïners het luisteren. Dus wij kunnen dat stukje ijzeren gordijn dat door Oekraïne loopt, kunnen wij zelf al bewaken. Maar als jullie wel graag aan de grens klaarstaan, aan onze westgrens klaarstaan, met extra NAVO-troepen, mocht het toch weer de nood aan de man zijn, of met extra.
6: Dat zou slim zijn, want dan staan ze op NAVO-gebied.
8: Exact, precies. Ja. Dat zou zomaar een tussenoplossing kunnen
6: zijn. Dus er hoeft ook. Het zou dus een oplossing denkbaar zijn zonder een stabiliteitsmacht in Oekraïne
8: dat
6: zelf.
8: Dat is mogelijk en dat hangt een beetje ook vanaf hoe sterk de toekomstige dreiging van Rusland is. Als Poetin oprecht zegt: ik stop er nu mee, ik begraaf al mijn ambities, Oekraïne, ik laat de rest van jullie met rust. Ja, dan voelt dat alweer beter.
6: Ja.
8: Dus dat hangt er vanaf hoe die dreiging van Rusland eruit blijft zien.
6: Oké, even terug naar waar we mee begonnen. Eigenlijk de rol van Europa en onderhandelen. Dit is een kwestie van onderhandelen. En zeker als het in die buurt gaat komen, en dat zou hopelijk gebeurt dat een keer, wie onderhandelt er namens ons?
8: Ja, daar zijn we weer terug bij. Hè? Je zou dus willen dat mevrouw Callas daar, dat we dus deze scenario's zoals wij die nu even heel kort doorlopen, er zijn vast veel meer gedachten aan te wijden en veel diepere analyses te maken. Je zou willen dat die in Brussel plaatsvinden, die analyses. En dat op basis daarvan de lidstaten zeggen: oké, wij stemmen in met deze scenario's en met deze gevolgen voor ons. En mevrouw Callas, of wie dan ook, maar mevrouw Callas is natuurlijk dan de aangewezen persoon. Ja. Do it.
6: Dat kan ook, want dan is van tevoren de strategie besproken.
8: Zo
6: dus
8: ze
6: weet precies wat de bandbreedte heeft die zij heeft om te onderhandelen.
8: Stip aan de horizon, want dat kan best zijn dat er verschillende scenario's en opties. Het hangt afhankelijk van hoe die onderhandelingen met Rusland gaan lopen. Ja, klopt.
6: We praten na de break verder met Ron. Dan gaan we het onder andere hebben over het conflict tussen Amerika en Iran, maar ook de rol die Israël daarin speelt. Blijf luisteren.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld.
11: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
12: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
11: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
13: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
11: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
14: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In Rotterdam wordt gezocht naar een gewapende overvaller die binnen een 30 minuten 3 keer toesloeg bij een avondwinkel en 2 tankstations. De man zou vermomd zijn als maaltijdbezorger. Hij reed op een scooter met een bak van thuisbezorgd achterop en droeg ook een thuisbezorgd helm. Bij 1 overval wist hij er vandoor te gaan met de kassa. In het Groningse Stadskanaal zijn veiligheidsmaatregelen genomen vanwege de onrust over zware kindermishandeling door 2 bevriende moeders die intussen zijn opgepakt. Bij ze thuis zijn de ruiten ingegooid en er dreigen meer acties. Daarom geldt nu een noodverordening. Wie niks in de buurt te zoeken heeft, moet wegblijven. Op een kippenboerderij niet ver van Biddinghuizen is vogelgriep ontdekt. Het bedrijf houdt volgens Omroep Flevoland 55.000 kippen. Die worden allemaal gedood om te voorkomen dat het virus zich verspreidt. Verder mogen pluimveebedrijven in de buurt voorlopig geen vogels en eieren meer vervoeren. En een opvallende reddingsactie in een park in Amsterdam-West. Daar heeft de brandweer een vrouw uit een boom gehaald. Ze was zo ver omhoog geklommen dat ze niet meer zelf naar beneden durfde. De brandweer zegt over de melding: bij katten gaat het vanzelf, maar mensen zijn er niet voor gemaakt om alle kanten op te klimmen. Het weer van Weer Online. Vannacht helder, het koelt af naar iets boven de 0 graden. Overdag meer bewolking en een paar buien, het eerst in het westen. Met maximaal 13 graden blijft het aan de frisse kant. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
6: Amerika en Iran komen geen steek verder in het oplossen van hun conflict. De voorstellen en punten gaan over en weer, maar Iran en Trump zijn niet onder de indruk.
15: It's unbelievably weak. I would say I would call it the weakest right now. After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. They said I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's our life support.
6: Ja, ik praat verder met Ron Keller. Even een vraag die me zo te binnen schiet. Jij bent je hele leven diplomaat geweest. Als je deze man zo hoort spreken, wat denk je dan?
8: Ja,
6: je kan van alles van zeggen.
8: Het leuke is dat hij...
6: Het heeft dat wel die vaak effect.
8: Wat ik vaak heb gedacht toen ik precies op papier kreeg, denk van, wat is dat nou voor piece of garbage? Ja. Maar ja, omdat hij zegt het gewoon. Ja, dat is in zekere zin charmant. Aan de andere kant, ja, zo maak je natuurlijk ook geen vrienden. Maar
6: het is wel
8: eerlijk.
6: Het is in strijd met achter elkaar diplomatieke geschiedenis. Dat weet ik ook wel. Maar toch, ja. En ik vraag het, omdat dit is publiek. Ze maken elkaar uit voor rotte vis.
8: Ja, zeker.
6: Maar er gebeurt ook iets achter de schermen.
8: Ja, zeker, ongetwijfeld.
6: Dus wat voor indruk krijg jij nu als je dit hoort en je denkt aan je eigen vak? Want het is intussen twee sporen beleid. Ja, wat doen we in de media? Denken, von Clausewitz zei, propaganda is een onderdeel van oorlog voeren.
8: Is ook zo.
6: Nou, dat is dus wat wij nu tegenwoordig noemen communicatie of publiciteit. Maar wat gebeurt er achter de schermen?
8: Ja. Er wordt ongetwijfeld gesproken achter de schermen onder leiding van met name Pakistan. En ik denk dat de Amerikaanse onderhandelaar niet erg blij is met dit soort uitspraken, want dit moeilijkt alleen maar die onderhandelingen achter de schermen. Hoe scherper, zeg maar, publiek, zeg maar, afstand wordt genomen of beledigende zinnen worden gesproken, ja, dan maakt het moet je dat als achter de schermen weer even. Moet je dat als diplomaat eerst proberen dat recht te zetten. Hij bedoelde het niet zo. Hij was met zijn verkeerde bij het bed gestapt. Zo praat hij altijd. Zo praat hij ook tegen zijn vrouw. Al dat soort dingen zeg je dan om de tegenpartij te zeggen: don't take it personally.
6: Of ik kan me ook nog voorstellen dat een diplomaat zegt: ja, dat is nou eenmaal zijn manier van uitdrukken. Maar hij bedoelt alleen maar te zeggen hij het hier niet mee eens
8: dat
6: is.
8: Dat klopt, zo kan je het ook formuleren. Ja. Maar je bent toch weer even wat tijd kwijt om dit recht te adresseren. Om het zo maar te zeggen. Ja.
6: Ja. Maar goed, het bredere verhaal, dat willen we allemaal proberen te begrijpen wat er gebeurt. Eerst even een berichtje, heb je ongetwijfeld gezien, een groot stuk in de New York Times. Waarvan de strekking geschreven door drie zeer prominente New York Times journalisten. Goed geresearched. Waarin staat dat de Amerikaanse inlichtingendiensten hebben vastgesteld dat Iran nog steeds heel veel raketcapaciteit heeft. En aan de straat van Hormuz wordt het gespecificeerd. Daar hadden ze 33 raketbatterijen, daar zijn er nog 30 van over.
8: Zag het, ja.
6: Dan kun je toch zeggen, Iran heeft op geen enkel punt verloren. Ja. Dus waarom zouden ze een deal sluiten?
8: Ja, dat klopt. En je merkt dat klopt. En ik las dat ook en ik... het blijkt dat ze dus ofwel niet ontdekt zijn, ofwel weer gerepareerd zijn. Hè?
6: Dat kunnen ze heel snel
8: over zijn. Ja. Dus ja, dat uitstekend stuk van de New York Times. En ja, dat geeft maar weer aan dat... dat was natuurlijk ook een vraag die we hadden van... de nucleaire capaciteit was toch al vorig jaar, toen Trump ook een aanval op Iran... De nucleaire capaciteit was toch al vorig jaar toen Trump...

0: inmiddels beseffen ze van, nou kijk eens, we hebben dit overleefd. Kijk eens hoe we het overleefd hebben. We hebben ook succesvol de wereldeconomie in gijzeling genomen. Daar maak je geen vrienden mee overigens. Maar goed, dat zal Iran nu even geen zorg zijn. En ze komen, ze staan nu sterk in die onderhandelingen. Dat zie je nu. Dat is overduidelijk.
1: Ja. Het draait bij Trump steeds om de vrees over dat nucleaire programma.
0: Ja.
1: Dat is ook de reden, daar was een deal over in 2015. Zeker. Daar was die twee jaar over onderhandeld.
0: Ja.
1: Dat verdrag, dat besloeg 160 pagina's, waarvan elke letter en elke komma gewogen was door,
0: ja, klopt,
1: door eigenlijk alle belangrijke landen in de wereld.
0: Ja.
1: Was, en dat heeft Trump verscheurd.
0: Ja.
1: Was dat nu een goede of een slechte overeenkomst?
0: Nou, dat was een hele goede overeenkomst als Iran zich eraan gehouden had. Trump heeft het op een gegeven moment verscheurd, omdat hij zei van, ja, Iran houdt zich er niet meer aan, laten we het dan nu maar weggooien. Daar heb je weer die eerlijkheid in zekere zin van Trump. Die directheid van Trump. Hij had natuurlijk gelijk. Call a spade a spade, zeggen ze in Engeland. Je noemt het nou beest bij zijn naam. Dit was geen levend akkoord meer. Het internationaal atoomagentschap zou toezien op het feit dat Iran niet verder zou gaan met verrijken van uranium tot een bepaalde grens.
1: Ja, nog net iets onder de 4%.
0: Ja, zodat ze wel voor medische en voor onderzoeksdoeleinden konden verrijken. En voor hun kerncentrales. En daar zou het stoppen. Dat was het akkoord dat gesloten was al vanaf 2011. Ik zat toen in Moskou. De Russen waren ook heel erg, gaven heel veel steun aan dit akkoord. De Chinezen, de Fransen, alle atoom.
1: Ik herinner me zelfs, nu je het zegt, jij was daar dan bij, dat de Russen in die onderhandelingen op een bepaald moment hebben gezegd, als er problemen komen over verrijkt uranium of wat dan ook, wij kunnen een paar dingen doen. We kunnen het leveren, als jullie dat willen. Ja. We kunnen het ook opslaan voor jullie, als we dat willen, als het problemen geeft. Dus die hebben zich heel creatief opgesteld.
0: Ze waren heel erg positief en constructief. Waren ook bezorgd voor verdere proliferatie. Heeft ook te maken met het feit dat als kernwapens in de handen komen van terroristische organisaties, bijvoorbeeld in de Caucasus, om maar eens iets te zeggen, dat het voor Rusland ook bedreigend wordt.
1: Ja.
0: En die hele zuidflank van Rusland is, ik zei een keer tegen Poetin, had je de Caucasus niet moeten decoloniseren. Die landen zijn zelfstandig. Nu heb je zo'n soft belly. Toen schopte hij met zijn kamer uit, want dat vond hij geen leuk woord natuurlijk.
1: Nee.
0: Maar dat is de zorg van Rusland, hè? Die zachte bellen. Dus, maar er was dus een akkoord waarop toezicht werd gehouden door het internationale atoomagentschap.
1: Ja.
0: En dat nadrukkelijk de medewerking van Iran ook vergde om dit toezicht te kunnen uitoefenen.
1: Ja, en dat
0: daar is het misgegaan.
1: Er bestaat uit verschillende dingen. Dat zijn aangekondigde inspecties, onaangekondigde inspecties en camera's die worden
0: gehouden. Zo is dat. Ja, dat klopt.
1: En dat hebben ze allemaal gesaboteerd.
0: En uiteindelijk was de laatste rapporten van het internationale atoomagentschap zeiden, ja, ze zijn inmiddels de grenzen van de verrijkingsgraad van kernwapens te naderen.
1: Eerst naar 20% en uiteindelijk naar 60%.
0: Ja, precies. Dus dat doe je niet, Bernard, dat doe je niet als je alleen maar ziekenhuizen en kerncentrales wil bevoorraden.
1: Nee.
0: Dan ben je dus toch bezig met dat kernwapen.
1: Ja.
0: Kortom, Iran heeft de zaak belazerd. Trump heeft het, denk ik, terecht verscheurd, maar hij heeft het begrijpelijkerwijze verscheurd. En we zitten nu met een nieuwe situatie. Dus het verhaal van, ja, maar Trump is verder weg van huis dan 10 jaar geleden, dat klopt niet. Trump probeert te repareren wat is misgegaan de afgelopen
1: jaar.
0: En daar zouden we, denk ik, als wereldgemeenschap allemaal belang bij hebben.
1: Nou, de NAVO zegt ook dat het standpunt van de NAVO is. We hadden vorige week Jeffrey van Leeuwen, stafchef van Mark Rutte, de uitzending, die had het daar ook over.
0: Ja, zeker.
1: Dat voor de NAVO is dat atoomprogramma de kern van alles waar het om draait.
0: En ook voor Israël overigens, Bernard.
1: Ja, maar die hebben ze ook.
0: De zorg van Israël.
1: Ja, maar die hebben ook atoomwapens.
0: Zeker, dat is natuurlijk de reden waarom Iran ze ook wil en Israël ze dus niet in Iran wil hebben staan.
1: Nee.
0: Kijk, er zijn ook mensen die zeggen, geef Iran nou dat atoomwapen, dan komt er weer rust.
1: Krijg je een evenwicht.
0: Maar dat is in zekere zin waar, maar gelet op de agenda van Iran, de vernietiging van Israël, als die nou eens ingetrokken zou worden, als er nou een ander regime in Iran zou komen, dat niet zozeer democratisch of whatever, dat Iran moet dat zelf invullen, maar in ieder geval een regime dat nadrukkelijk zegt, en nu gaan wij vrede maken met Israël op alle fronten. En we gaan nooit meer terroristische organisaties zoals Hezbollah enzovoort financieren. Zo'n regime zou

0: zou je eventueel nog met een kernwapen kunnen vertrouwen. Maar de combinatie van een ander land de zee in willen duwen en een kernwapen is natuurlijk niet goed. En dat hebben 10 jaar geleden ook de supermachten allemaal goed
1: begrepen. Bovendien, ik herinner me dat ook Saoedi-Arabië zei. Ja. Als dat gebeurt, willen wij ze ook. Ja, want het is onze aardsvijand.
0: Ja, dat is helemaal waar, Bernard. Dat klopt. Want dat klopt. En dat zit natuurlijk ook. Die proliferatie stopt niet bij Iran. Dus dat is ook. Je moet ergens een grens zetten.
1: Brengt ons op de rol van de bemiddelaar Pakistan. Ja, ja. Ook een nucleaire macht.
0: Ja, precies.
1: Ja. Ja. Die rol heeft Pakistan wel eens meer op zich genomen. Hoewel, ze zijn nou niet wereldberoemd als voorlopers in de internationale diplomatie.
0: Nee.
1: We horen ook vaak dat China een rolletje heeft gespeeld. Horen we ook niet elke dag.
0: Nee.
1: Waarom?
0: China heeft een grote rivaliteit met India. Al een hele lange tijd. Begonnen bij grensconflicten, maar gaat eigenlijk al terug tot de annexatie van China, van Tibet. Dat gaat trouwens al 200 jaar terug. Dus er was altijd al. China is Tibet gaan annexeren omdat men bang was dat de Britten via de Himalaya zouden oprukken. En net zo goed als ze Xinjiang en Mongolië geannexeerd hebben om de Russen tegen te houden. Ooit. Dus er zit altijd spanning van die zuidgrens moet bewaakt worden. Nou, India en China zijn dus door dat grensconflict, maar ook inmiddels economische rivalen, technologische rivalen aan het worden. China heeft nadrukkelijk ingezet bij dat initiatief van de nieuwe zijderoute op het zoeken van nieuwe bondgenoten. Liefst bondgenoten waar grondstoffen zijn die ze konden in ruil voor hun infrastructuurprojecten konden krijgen. Pakistan heeft dat niet, maar Pakistan was voor China een belangrijke bondgenoot bij die nieuwe zijderoute. Omdat als je een transportroute kan voorstellen die zeg maar vanuit de fabrieken van China richting Europa zou gaan via Pakistan, dan zou je de eventuele turbulentieblokkade in de Zuid-Chinese Zee kunnen voorkomen, eventuele blokkade in de straat van Malakka kunnen voorkomen, en zou je de eventuele blokkade door rivaal India kunnen voorkomen in de Indische Oceaan.
1: Ja.
0: Dan zou je dus een aantal hoeken kunnen afsnijden. Ja, ja. Dus China heeft al jaren geleden ingezet op een bondgenootschap met Pakistan.
1: En nu het zo zegt, de oorspronkelijke zijderoute liep ook door Pakistan.
0: Klopt, Bernard.
1: Daar gingen van China naar Pakistan.
0: Ja.
1: En dan,
0: ja.
1: Het heette toen nog, dat was nog één land met India. Maar afval ging daar doorheen.
0: Ja. Dus,
1: richting Rotterdam. Dat was het hele idee.
0: Dat was het idee, natuurlijk. Ja. Nou, dus China heeft zich met die oorlog in Iran en überhaupt met alle turbulentie in het Midden-Oosten, kijkt China met lange tanden naar. Want dit geeft problemen voor hun export. Want schepen moeten al omvaren via Afrika. Door het Suezkanaal, de Golf van Aden is turbulent. Kortom, dat zijn allemaal extra kosten voor China. En hun exportmotor loopt al terug, omdat hun eigen loonkosten oplopen. Omdat ze geen ongeschoolde arbeid meer hebben die in fabrieken goedkoop kunnen produceren. Dus China kan niet extra kosten erbij hebben voor hun export.
1: Wij hebben dit gesprek terwijl Trump nog met Xi aan het praten is. Dit onderwerp komt ongetwijfeld ter sprake.
0: Het zal waarschijnlijk ter sprake komen. Ja,
1: Trump wil ontzettend graag dat China een klein handje helpt bij zijn bondgenoot Iran.
0: Zeker. Nou, China heeft dus, toen dit conflict uitbrak, onmiddellijk Pakistan gevraagd: jullie moeten nu gaan bemiddelen. Om allerlei redenen kunnen jullie dit ook qua zeg maar soenieten-shiiten verdeling. Dus jullie zijn de geëigende. En daar zit dus een grote druk van China achter om het conflict te stoppen. Ik was een maand geleden, een paar weken in China. En dan zie je dat er permanent grote zorg is, ook bij de gewone Chinees. Dit gaat onze economie schaden. De olieinvoer, hebben de Chinezen wel slim verdeeld. Maar het gaat ze veel meer over het feit dat hun exportperformance gaat terugvallen als de wereldeconomie.
1: Ja.
0: Door deze oorlog inzakt. En dat gebeurt nu. Dus China heeft er belang bij dat. En Trump heeft er belang bij om China te vragen: wil je alsjeblieft inderdaad Pakistan op pad sturen, maar wil je nu direct met jouw bondgenoot Iran praten? Want China wil weliswaar die oorlog stoppen, maar wil niet dat er een ander regime komt in Iran. Want het huidige regime is een nauwe bondgenoot van China. Dus China kent het huidige regime goed. En ik denk dat Trump daarop inzet. Dat betekent dat dus het idee van regime change al helemaal uit beeld verdwenen is. Dat is nooit bij Trump op zijn radarscherm geweest. Maar Dat zal nu nog meer verdwijnen, want de Chinezen, als die echt gaan drukken, die gaan zeker niet zorgen dat er een ander regime in Iran komt. Zeker niet.
1: Help is on the way, zei Trump. Ja, toen al die arme Iraniërs werden uitgemoord door de machthebbers.
0: Ja, en daar heeft hij het bij gelaten. Ja. En dat is de arme Iraniërs die daar hoop uit putten. Dat is natuurlijk heel triest en teleurstellend. Dus kortom, China zal ongetwijfeld gevraagd worden: help ons nu ook direct in Teheran om een betere afspraak, deal te maken. Gaat uiteindelijk over hoe lang Iran geen atoomprogramma mag hebben. Dat gaat ook over het eventueel inleveren van wat ze dan ten onrechte verrijkt hebben richting een atoomwapen. En daar gaat de onderhandeling. Op zichzelf zijn die onderhandelingen. Het goede nieuws is dat die onderhandelingen over het onderwerp gaan waar de oorlog om begon.
1: Precies, dat is waar. Dit is BNR de Wereld. Mijn gast is voormalig topdiplomaat Ron Keller.
2: Als je ziet hoe lang Obama het over gedaan heeft om een minimum aan vertrouwen met de Iraniërs op te bouwen en in een echt gesprek te komen. Als je dat doortrekt, dan denk je dat gaat op korte termijn niet lukken. En zeker niet als je kijkt naar de manier waarop Trump denkt dat het eenvoudig geregeld kan worden.
1: Jouw oud-collega, oud-diplomaat Piet Klerk, die was pas geleden hier in het programma. Die zat bij het Internationaal Atoomagentschap.
0: Zeker.
1: Dus die zat zogezegd in het laboratorium terwijl dat allemaal gebeurde. Ja. En hij zegt, los van de inhoud, maar de manier waarop het tot stand is gekomen is compleet anders dan wat Trump doet.
0: Zeker. De supermachten waren toen op dezelfde pagina. En er zit nu een regime, een Iraans regime, dat het versie 2 zou je bijna zeggen. Gaan we naar het versie 2. Dat schat ik in militanter is dan de voorgangers. Dus die echt tot het ultieme zijn getergd door deze aanvallen van vernedering. He, want dat is ook een land waar vernedering een rol speelt. Zeker. Vernedering van die aanvallen.
1: Ja. Als je tot een overeenkomst wil komen, kom je dan uiteindelijk in een soort tussenvorm waarbij je bijvoorbeeld zou zeggen, Iran heeft wel degelijk, dat was het oorspronkelijk idee, het recht om uranium te verrijken en om kerncentrales, medische isotopen, de dingen waar je het net over had.
0: Ja.
1: Maar dan moeten we erop toezien dat wat ze al hebben aan verrijkt uranium, of wordt downgrading, dat is mogelijk.
0: Ja, dat is ook mogelijk.
1: Of
0: het exporteren. Het
1: of de Russen moeten opnieuw zeggen, jongens, leg het maar bij ons neer, ik noem maar wat. Maar zoiets zal toch moeten gebeuren,
0: neem ik aan. Het zou zomaar kunnen zijn dat de Russen dat nu niet aanbieden. Want waar de Chinezen dus achter de schermen er groot belang bij hebben, dat de wereldeconomie weer tot rust komt, dus de oorlog stopt, hebben de Russen het tegenovergestelde belang. De Russen vinden het fantastisch dat de Amerikanen hun raketten op Iran aan Iran kwijt zijn. De Russen vinden het fantastisch dat veel landen nu in Azië met name zeggen, god, we gaan misschien toch maar dan Russische olie aanschaffen. Dan hebben we in ieder geval geen onrust, geen risico dat er in de golf dingen misgaan. Al deze onrust leidt tot een hogere olieprijs. En dat is voor Poetin dus een extra cash-inkomen dat hij hard kan gebruiken.
1: Ja. Zeker. Wat ook een rol speelt in dit alles is de situatie tussen Libanon en Israël. Pakistan en Iran zeiden eerst dat ze over dat conflict onderhandelden.
0: Ja.
1: Trump wil daar eigenlijk niet veel van horen. En dan heb je de wonderlijke situatie dat je in Israël en Libanon regeringen hebt die eigenlijk wel een deal willen maken.
0: Ja.
1: Die willen eigenlijk wel een overeenkomst sluiten. Maar daar zit dan Hezbollah tussenin. En dat is ingewikkeld omdat Hezbollah maakt onderdeel uit van de regering in Libanon. En tegelijkertijd wil die regering eigenlijk wel van Hezbollah af.
0: Ja.
1: En is het ook wel met Israël eens dat ze ontwapend moeten worden.
0: Ja. Ja.
1: Hoe zie je dat? Hoe komen ze daar ooit uit?
0: Ja, dat is een grote zorg. En je hoopt dus dat de Libanese regering, door Israël, maar ook misschien door andere buurlanden, veel meer de middelen krijgt en ook de aanzien krijgt en de status krijgt en de rust krijgt om Hezbollah te ontwapenen. Want dat blijft natuurlijk een vreemde situatie. Dat er een grote groep is die zich eigenlijk als een staat in de staat in Libanon, Hezbollah, zich opstelt, maar die ook nog eens een keer beschikt over honderden, zo niet duizenden raketten en wapens om een buurland aan te vallen. Dus dat zou natuurlijk, praat dat over falende staten, dat zou in Libanon niet moeten gebeuren. Ook daar zou je idealiter de wereldgemeenschap, zou Libanon de regering, legitieme regering van Libanon moeten moeten steunen om die ontwapening plaats te laten vinden. En een fatsoenlijk Libanees leger op te tuigen dat de Libanese grenzen bewaakt. Maar dat ook gewoon samenwerkt met buurland Israël. Ja. Dat zou natuurlijk de ideaal. Ook dat is een onopgelost probleem dat maar voorettert.
1: Ja.
0: Dat wordt wel verzwakt natuurlijk. Door het wordt wel, het probleem wordt wel iets kleiner. Israël is natuurlijk heel hard bezig om Hezbollah ook weer te bestoken. En Iran is even op afstand gezet. Maar Iran is er dus nog. En ook hier zou je dus op langer termijn zowel in Iran als in Libanon regeringen willen hebben die vrede willen, die samenwerking ook met Israël willen.
1: Ja.
0: En je zou idealiter willen dat de wereldgemeenschap als geheel, als de VN zich ooit bij zijn eigen bretels pakt, die ook inderdaad zegt, nu gaan we een Midden-Oosten vredesconferentie optuigen. Dan gaan we dit allemaal regelen. We gaan die vergaderzaal niet uit als dat opgelost is.
1: Laten we dat even oppakken. We hadden het ook genoteerd als onderwerp. En je praat er zelf naartoe, dat gebeurt niet elke dag. De VN. Jij hebt wel eens gezegd, het is eigenlijk misschien wel het belangrijkste instrument dat we hebben in de wereld. Ja. Jij kent het goed, ik ken het ook heel goed. Ik kom er echt al decennia. En je hebt natuurlijk organisaties die het goed doen, weet ik veel, UNICEF, dat is allemaal dik in orde en zo zijn er wel meer. Maar als je kijkt naar het grote politieke bolwerk in New York, ik heb daar in al die decennia nog nooit iets uit zien komen.
0: Ja.
1: Wat is daar aan de hand?
0: Ja.
1: Waarom doet de VN niks? Waarom is de VN niks? Waarom werkt het niet?
0: Nou, toch, dat is iets te scherp gezegd, Bernard. Ik denk dat er VN-organisaties zijn die wel degelijk ontzettend veel geleverd hebben de afgelopen decennia. Ik noem ze maar in willekeurige volgorde: het Internationaal Monetair Fonds.
1: Zeker.
0: Heeft monetaire rust en stabiliteit en macro-economische stabiliteit over de hele wereld.
1: Ja, maar die zitten in Washington en niet in New York.
0: Maar dat is allemaal VN.
1: Ja.
0: En die hebben dus ook een mandaat en die hebben ook de mogelijkheid om lidstaten tot orde te roepen. Conditionaliteit. Hebben een doorzettingsmacht, kunnen druk uitoefenen op landen als landen zich niet aan de begroting of aan de monetaire regels houden.
1: Atoomagentschap, waar we het al over hadden.
0: Ja, de Wereldbank heeft heel veel aan armoedebestrijding gedaan. Ook de Wereldbank kan landen die niet goed gedragen, die niet meewerken bij die armoedebestrijding tot de orde roepen. Door te zeggen, je krijgt strafrente of je krijgt projecten niet, enzovoort. Dus dat zijn organisaties, het UNFPA, dus het bevolkingsprogramma, heeft heel veel gedaan aan vrouwengezondheidszorg.
1: Ja. Maar dat zijn allemaal dingen die zitten, of in Genève, of in Wenen, of in Washington, maar niet in New York.
0: Dat
1: grote gebouw met al die vlaggen, het centrum van de wereldmacht, daar gebeurt niks.
0: Nee, maar onder die VN zijn dus iets van 60 verschillende organisaties, waarvan er een stuk of 10, denk ik, heel veel hebben betekend. Een stuk of 30, 40 hebben niet zo heel veel betekend misschien voor de wereld. En een aantal falen. En degene die jou het meest en mij het meest op dit moment ook met deze onderwerpen natuurlijk te binnen schiet, is de veiligheid.
1: Ja, het enige orgaan ter wereld dat beslissingen kan nemen die bindend zijn voor de hele wereld.
0: Ja, maar dus dat niet doet omdat er een vetorecht is.
1: Ja.
0: Omdat er geen evenredige vertegenwoordiging van de wereldbevolking in die Veiligheidsraad is. En dat zijn weeffouten die begrijpelijk zijn als je de ontstaansgeschiedenis van de VN kent. Maar we zouden natuurlijk de VN moeten hebben hervormd over de laatste 40, 50 jaar. Het probleem is, dat zie je ook een beetje in de EU, dan moet je wel de lidstaten allemaal, voor ook degene die een vetorecht hebben.
1: Ja, maar het veranderen van de Veiligheidsraad wordt beslist door de Veiligheidsraad.
0: Exact.
1: En die vijf vaste leden gaan nooit ergens mee. Kun je vergeten.
0: Nee, dus dat klopt. Dus dat is de huidige Veiligheidsraad, blijft dus niet leven. Er zijn 400, 500, 600 oorlogen de afgelopen decennia, eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog ontstaan. Ondanks de Veiligheidsraad. Dus in alle eerlijkheid, als op school zou je zeggen een 2-, hè, dat is falen.
1: Ja.
0: Dat is gewoon niet goed.
1: Ja,
0: en zelfs die blauwhelmen, die komen er pas. Ik sprak een keer secretaris-generaal van de VN, Kofi Annan, en ik zei tegen hem, die blauwhelmen, doen die nu ook als ze er zijn iets aan het conflict ook oplossen? Toen zei hij, ze kunnen alleen maar de situatie bevriezen.
1: Ja, daar zijn ze ook niet voor.
0: Dus je bevriest een conflict en je houdt hem dus ook nog eens een keer vervolgens 60 jaar overeind.
1: Laatste vraag, even kijk hoe je daarnaar kijkt, de secretaris-generaal. Je noemde Kofi Annan, was een hele goeie. Hè? Die had heel veel invloed,
0: zeker,
1: en die had heel veel respect. Eigenlijk
0: zeker.
1: Onder alle 193 leden.
0: Klopt.
1: Nu zit er eentje, Guterres, die dat bepaald niet heeft. Dat respect onder al die 193 leden. Hij treedt af. Zuid-Amerika is aan de beurt. Dus je hebt verschillende. Je hebt Bachelet, de oud-president van Chili, een vrouw. Ja. En ook oud. Ik geloof, wat was ze? Mensenrechten. Commissaris.
0: Ja, precies. Ja.
1: Grossi, de man van het atoomagentschap, is ook een Argentijn.
0: Zeker, een hele daadkrachtige man. Hè? Komt, ja.
1: Wie zou het moeten worden? Er zijn er nog meer hoor. Ja. Wie zou het moeten worden? En denk je dat de vervanging van Guterres iets kan bijdragen aan de malaise van de VN?
0: Vast. Dat geldt ook voor de Europese Unie. We kunnen pas deze vicieuze cirkel van lidstaten die dingen blokkeren, die de meerderheid eigenlijk afhouden van hervormingen. Dat kunnen we pas doorbreken als er echte leiders zijn die zeggen, nou is het afgelopen met het geklooi, sorry voor het woord. Ja. Maar, en daar heb je dus leiders voor nodig die en durf hebben en visie hebben. Die weten hoe zo'n VN 2.0 eruit gaat zien. Ik schrijf daar toevallig een boek over, dus misschien is het net op tijd klaar, Bernard. Ja. Dat is een ander verhaal. Maar je hebt leiders nodig die moeten durf hebben. En ik denk dat Guterres alle goede dingen heeft gezegd die hij had moeten zeggen, maar hij zei ze te laat en te veel op fluistertoon. Dus helaas. Een leiderschap nodig die durf heeft, die ook een visie heeft over zijn eigen visie. Er wordt heel veel gesproken, ook door Guterres, over de VN moet hervormd worden. Niemand legt uit, ook Guterres niet, hoe ziet dat er dan uit, die hervormingen? Ja. Niemand doet dat.
1: Nee. Goed, ik zie uit naar dat boek trouwens, maar je houdt ons vast op de hoogte. Dank Ron Keller, oud-diplomaat en oud-ambassadeur in onder meer Rusland, Oekraïne, China en Turkije. Tot zover BNR De Wereld, redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg, tot volgende week.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen Zaken doen.

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
6: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is nog altijd geen spoor van de Nederlander die vermist wordt op het Caribische eiland Saba. Een grote zoekactie met een helikopter en een drone heeft nog niks opgeleverd. De man ging eergisteren een eindje wandelen, maar kwam niet meer terug. De man is op Saba voor zijn werk en zou een ervaren wandelaar zijn. Meerdere Kamerleden zijn boos over uitspraken van Guidi Markkensauer, die een fractie leidt van opgestapte PVV'ers. Hij zei dat we Palestijnse asielzoekers bij de grens moeten tegenhouden met geweld. Een absoluut dieptepunt en complete idiotie, vinden de fractieleiders van GroenLinks-PvdA en D66. Een mensenrechtenclub doet aangifte. Een protest in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers is vreedzaam verlopen. Er waren zo'n 100 demonstranten. Na een oproep om te vertrekken ging iedereen naar huis. Eerder liepen AZC-protesten in Loosdrecht uit op rellen, waarbij met vuurwerk en fakkels werden gegooid. Er geldt nu een noodverordening. En de Amerikaanse president Trump heeft een goed gevoel overgehouden aan zijn ontmoeting met de Chinese leider Xi Jinping. Volgens Trump werd hij door Xi gefeliciteerd met allerlei successen die hij zou hebben bereikt, zoals rond de oorlog met Iran. Hij hoopt dat de relatie met China sterker en beter wordt dan die ooit is geweest. Het weer van Weer Online. Vannacht helder, het koelt af naar iets boven de 0 graden. Overdag meer bewolking en een paar buien, het eerst in het westen. Met maximaal 13 graden blijft het aan de frisse kant. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
8: In de BNR-app.
7: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
8: En blijf scherp.
4: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
9: Lobbypanel. Delen van de Europese AI-verordening zijn uitgesteld, afgezwakt, met volgens critici de techlobby als grote winnaar. En vakbonden FNV, CNV en VCP dreigen met acties als het kabinet de voorgestelde bezuinigingen op de sociale zekerheid niet binnen 2 weken, ik herhaal, 2 weken, schrapt. Dat en meer bespreek ik met de leden van het lobbypanel. Nora van Elver is hier, partner van EPPA. En Ankie van Werfs, directeur-bestuurder van FutureUp, platform voor duurzaam ondernemen. Welkom leden van het panel. Ankie, waar wil jij mee beginnen?
10: Er stond een mooi bericht op nu.nl over het aantal investeringen in verduurzaming en batterijopslag van ondernemers. Dus wij als ondernemers zorgen voor een grote energiebesparing. En dat nieuws zegt mij 2 dingen. Het gaat over een belastingkorting die je krijgt. Er is in totaal 400 miljoen voor uitgetrokken. Die 400 miljoen heeft geleid tot 4 miljard aan investeringen in energieverduurzaming. Lijkt mij een mooi werkend instrument. En die energiebesparing, die laat weer zien dat ondernemers dus ook best wel willen als ze een klein zetje krijgen. Net zoveel energie als 753.000 huishoudens, geloof ik, wordt er nu door ondernemers bespaard.
9: Nora, jouw nieuws.
11: Ja, ik wil het even hebben over het interview met Odido gisteren, die eigenlijk voor het eerst naar buiten zijn getreden om te reflecteren op de hack.
9: Daar wilde hij het even over hebben.
11: Ja, heel kort. Heel kort. Nou, wat mij breder opvalt, ook vanuit mijn eigen adviespraktijk, is dat grote bedrijven, zeker als die in een concurrerende markt opereren, beursgenoteerd zijn of anderszins in een gevoelige sector begeven, dat zij de neiging hebben om zodra er een crisis uitbreekt eigenlijk alle communicatie te stoppen. En je ziet ook in dit geval, Odido heeft ervoor gekozen, ja, we